0: Kwakker.
1: Gefeliciteerd. Ja. België wel door na een uitputtingsslag tegen Senegal. We gaan het hebben over het Nederlands Fotomuseum. De Raad van Toezicht heeft oud-directeur Birgit Donker ten onrechte ontslagen, oordeelde de rechtbank maandag. Het museum moet haar 4 ton betalen en een rectificatie plaatsen. Volgens de rechter handelde de raad ernstig verwijtbaar en ontbrak het aan een geldige ontslaggrond. Lieve, wil jij deze zaak kort schetsen? Wat speelt hier? Waarom kwam het überhaupt tot een ontslag?
2: Het kwam tot een ontslag omdat er een vertrouwensbreuk ontstaan is tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. De bestuurder moest behoorlijk ingrijpen in de organisatie, had veel veranderplannen. En dat leidde op een gegeven moment tot behoorlijke weerstand van de onderneming. De Raad van Commissarissen niet anders dacht goed te menen te doen, tot ontslag te eisen.
1: Hebben bemoeid met medewerkers tevredenheid.
2: Ze hebben zich actief bemoeid met het tevredenheidsonderzoek. En vervolgens werd zij gelijk onmiddellijk van alle informatie afgebroken. Ze mocht ook niet meer meedoen aan het onderzoek. En zij werd dus ontslagen. En dat heeft ze aangevochten met succes.
1: Ja. De rechter veegt dat overigens van tafel. Wil niet weerspreken dat er sprake kan zijn van directief leiderschap. Hoge werkdruk, zaken die Lieve ook noemt. Medewerkers die er lang werkten, die moesten vertrekken. En er kwam ook nog een verhuizing aan. Wat is het verschil tussen een angstcultuur, waar onder andere de Volkskrant over schreef, en directief leiderschap? Is dat duidelijk aan te geven, Ilona?
3: Nou, kijk, als je in een situatie zit waarin veranderingen doorgevoerd te zaakjes moeten worden, dan waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus dan denk ik dat er mensen zijn die inderdaad of weg moeten of weggaan of zich niet comfortabel voelen bij de gang van zaken. En dan is directief dan wel angstcultuur best lastig aan te geven, denk ik. Tegelijkertijd lijkt het er ook op dat er snel nu anoniem vooral kan worden geklaagd en wordt geklaagd. Dat hebben we ook allemaal, of tenminste ikzelf, ook meegemaakt. Niet over mezelf persoonlijk, maar in bedrijven of ook in de culturele sector, waar ik ook heel actief ben.
1: Ja, je bent daar ook lid geweest van de Raad van Toezicht.
3: Zeker,
1: in
3: Eindhoven, meerdere.
1: Muziekgebouw.
3: Ja,
1: meerdere.
3: Ja,
1: is het daar anders?
3: Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in de culturele sector wel een professionaliseringsslag nog kan plaatsvinden in toezicht houden. Ik denk ook dat een reden is waarom net recentelijk de governance code voor de culturele sector ook weer is aangescherpt. Overigens, als je die even leest, wat ik toch weer even heb gedaan, de nieuwe, dan vraag ik me af in hoeverre ook de Raad van Toezicht in deze zich aan die code heeft gehouden. Want dan was er veel meer verslaglegging geweest. Je moet bijvoorbeeld verplicht 1 keer per jaar een functioneringsgesprek houden. Je moet verplicht 1 keer per jaar zelf evaluatie doen als Raad van Toezicht. Dat geldt overigens ook in het beursgenoteerde bedrijfsleven. 1 keer per 3 jaar moet dat door een externe partij gebeuren. 1 keer per jaar heb je een gesprek over de onderlinge samenwerking met het bestuur. Ja, als dat allemaal ergens is vastgelegd, dan was het denk ik een betere indicatie geweest op hoe de verhoudingen lagen.
1: Ja, wat je zegt is overigens wel interessant. Lief, ik ben ook benieuwd hoe jij er naar kijkt. Er wordt makkelijk anoniem geklaagd en voor je het weet dan hang je aan de hoogste boom. Moeten bestuurders dan beter beschermd worden?
2: Maar ik kijk daar eigenlijk anders naar. Alvorens men de ultieme stap maakt om anoniem te klagen, is er over het algemeen heel veel gebeurd. Is er al veel gesprek geweest, zowel met bestuur. Een raad van commissarissen heeft ook de mogelijkheid om niet alleen met bestuur te praten, maar met ondernemingsraad te praten. Dus dat is heel bijzonder. Waarom heeft de ondernemingsraad geen signaal gedaan? Over het algemeen hoor je dat die signalen al veel eerder aanwezig zijn geweest. Maar ik sluit niet uit dat zowel raad van commissarissen als bestuurder gezegd heeft, de organisatie wil niet veranderen, dus het is allemaal onzin en dus wij gaan gewoon stevig door op de koers. En dan de ultieme weg dan. Dan ga je anoniem klagen bij de krant. Want dan heb je al heel veel elementen. Je kiest
1: krant,
2: de media.
1: De Volkskrant in dit geval,
2: ja, precies,
1: waar
2: kiest,
1: een tendentieus stuk is verschenen. Zegt in ieder geval ook de Raad van de Journalistiek. De rechtbank heeft er ook nog wel iets over op te merken, over de rol die de krant dan heeft gespeeld.
2: Ja.
1: Dan wordt het dus publiek.
2: En dan wordt het publiek, ja. En eigenlijk zie je dat zo'n raad van commissarissen bij die vertrouwensbreuk dan zelf partij is geworden. Dus ik zou niet gemakkelijk zeggen of oordelen, men is veel te snel naar de krant gegaan.
1: Een reactie, Ilona?
3: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk geen interne kennis van deze zaak, maar ik heb zelf wel echt meegemaakt dat veel whistleblower zaken, dat daar meer, of ik weet van bedrijven waar ik bij betrokken ben, meer dan de helft ongegrond worden verklaard na goed grondig onderzoek. Dus het is niet altijd zo dat als er geklaagd wordt, dat het ook grond heeft. En ik vraag me af of, maar dat weet ik dus niet, of Raad van Toezicht en het bestuur samen zijn opgetrokken in een houding richting de organisatie. Daar lijkt het niet op, gegeven ook de reactie van de RVT nu, naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, die niet heel stevig is. Ik bedoel, ja.
1: Anders waren ze in hoger beroep gegaan.
3: Nou ja, kijk, als ze zo goed onderzoek hadden gedaan en zulke grond onder de voeten hadden, dan hadden ze denk ik prima het bestuurder toegang kunnen hebben laten geven tot communicatie, want dan was het evident geweest. En hadden zij met bewijslast kunnen komen wat zij niet hebben gedaan. Waar de rechter ook over oordeelt. En ja, zegt van, jullie komen niet met bewijslast. Ja. Omdat je denkt dat het evident is. Huh? Dit is natuurlijk een beetje vreemd. Dus het is moeilijk intern te beoordelen, maar vreemd dat het op deze manier is gelopen, ook vanuit de Raad van Toezicht. En zeker gegeven de corporate of de culturele governance code waar ze zich aan hebben te houden.
2: Ik ben het daarmee eens. Een Raad van Toezicht heeft drie rollen. Ze zijn werkgever, ze moeten toezicht houden, maar ze zijn ook klankbord. Nou wordt deze mevrouw aangesteld met een duidelijke veranderopdracht. Die komt met een plan. Dan is het als Raad van Toezicht met alle ervaring. Jij zegt misschien is het ook de kwaliteit van de Raad van Toezicht, hè, maar laten we hem even aannemen.
3: Niet, maar
2: dat het een ervaren Raad van Toezicht is, die weet wat het is, een zwaar veranderingstraject. Wat doe je dan? Laat je die mevrouw helemaal alleen? Komt er nooit eens een keer een terugkoppeling? Dat doe je normaal gezien niet.
3: Het mag zelfs niet.
2: Je hebt daar dus interactie over. Je vangt signalen op. Dus op welk moment zeg je dan tegen de bestuurder, misschien gaat u ook wat te ver, mevrouw? Temper is een beetje. Er zijn heel veel manieren om een organisatieverandering in te gaan. Ja, je kunt recht dooruit gaan als een soort bulldozer, wat kennelijk hier dan gebeurd is. Maar je hebt ook verschillende andere manieren. Wat heeft dan de Raad van Toezicht gedaan in haar interactie met de bestuurder? Dus uiteindelijk pakken ze dan de sleutel voor de werkgever. We gaan iemand ontslaan. Maar dat is veel te laat. Dan heb je alle acties die je daarvoor gedaan, heb je gewoon niet gedaan als Raad van Toezicht.
3: Ja, 1 functioneringsgesprek in 6,5 jaar tijd. Of wat was het?
2: Ja.
3: Nou, dat lijkt me rijkelijk weinig. Ja,
2: en
3: zeker
2: geen enkel signaal
3: in turbulente omgevingen waar verandering blijkbaar belangrijk is.
2: Precies.
1: Komt de bestuurder die nu in het gelijk gesteld wordt en ook nog geld krijgt als genoegdoening, tegemoetkoming, hier nu enigszins ongeschonden uit? Kan zij zo weer verder in bestuurlijk
3: denk
1: Nederland?
3: Ik denk het niet. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden ook uit de culturele sector te geven. Kijk naar bijvoorbeeld het Stedelijk. Waar weliswaar uiteindelijk gebleken is dat bestuurders geen blaam trof of en toch denk ik moeite hebben gehad ook om weer een soort gelijke functie te krijgen bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat is ook logisch, want ook zij is niet in staat geweest om in het spectrum van veranderings mogelijkheden om bij te sturen, om te luisteren, misschien een stapje terug te nemen.
1: Maar dit is een klinkende overwinning in de rechtszaal. Toch?
2: Het is een klinkende overwinning in de rechtszaal, maar die is zuur. Er is een geld, niet weinig.
1: Rectificatie.
2: Rectificatie, maar iedereen weet, ik zou deze mevrouw voor een veranderingstraject niet aannemen. Ik zou denken, zij is daar kennelijk niet, ze is daar niet in geslaagd.
3: Ja, ik heb niet zozeer een oordeel over haar op dit moment. Ik heb daar niet genoeg inzicht in, maar als zo'n traject met zo'n heldere verklaring door de rechter wordt afgesloten, dan treft er echt ook blaam bij de RVT. En het is niet per se zo dat waar rook is, is vuur. Misschien is dat wel zo in dit geval, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is iemand beschadigd als er op deze manier gehandeld wordt en dan zo'n klinkende overwinning komt juridisch. Dat is toch vreemd. Op zijn minst. En daar zal zij ook schade van ondervinden. En wellicht de RVT ook. En de voorzitter is opgestapt. En ja, ik denk zelf dat het spel of het de nasleep voor het fotomuseum nu pas begint.
2: Ja. Gelijk hebben. Ja, je kunt wel formeel gelijk hebben. Maar behoud je dan daarmee je draagvlak? Hè?
3: Nee, ik denk niet dat zij terug kan komen of zo. Dat bedoel ik niet.
2: Maar ook die rectificatie. ik geloof ook dat het wel even aan haar zal kleven. Ja.
1: We gaan naar een andere zaak met winnaars en verliezers.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het boardroompanel zijn Ilona Haaier en Lieve de Klerk. Schiphol heeft na een miljardenaanbesteding gekozen voor slechts 3 bedrijven die de grondafhandeling op de luchthaven mogen verzorgen, heeft Schiphol zelf bekendgemaakt. De Nata, Wigo en KLM kregen dinsdag de concessie voor de komende 7 jaar. En volgens Schiphol moet dat leiden tot minder werkdruk, betere kwaliteit en meer stabiliteit op de luchthaven. Het komt overigens niet helemaal alleen maar uit de koken van Schiphol. Het kabinet Rutte heeft zich daar ook nog stevig tegen aan bemoeid nadat het een paar jaar geleden behoorlijk uit de hand liep. Lieve, ik kijk allereerst maar eens naar jou. Ik herinner me ook wel dat we op deze plek daar wel eens over hebben gesproken. Over de grip van Schiphol, het gebrek daaraan op die afhandelaren. Het zijn er ook veel meer dan op andere Europese luchthavens met een vergelijkbare stroom aan bagage. Nu dus van 6 terug naar 3. Minder concurrentie en voor iedereen beter. Blijkbaar bestaat het.
2: Ja, ik hoop dat het een voorbeeld wordt voor veel andere semi-publieke en publieke organisaties.
1: Zal de CEO van Struk
2: zeggen. Die daar dagelijks mee te maken heeft in dit speelveld. Dat er nog steeds een oud paradigma is van laat de markt haar werking doen en dan wordt het veel beter. En ik denk van eindelijk ook hier weer opnieuw na het beveiliging paradigm shift. Lange termijn contract, minder spelers, meer kwaliteit, meer kans voor innovatie, rust, werkgelegenheid,
1: en waarom
2: stabiliteit.
1: Waarom leidt minder concurrentie tot meer kwaliteit? Want je zou ook kunnen zeggen, als je het van zoveel partijen moet winnen, dan moet je bij een geweldig bod komen. Niet alleen op prijs, maar ook op wat je te bieden hebt.
2: Maar dat is dus precies. Het gaat dan alleen maar om de prijs. Want dan is alles wat men eromheen verzint. In infrastructuurland heet dat vaak de MV. Hier hebben ze ook op kwaliteit en dergelijke, maar minder op de prijs. Maar als je zoveel concurrenten hebt, dan is er maar een hele kleine koek te verdelen. En dan ga je, of een relatief kleine koek te verdelen. En dan ga je altijd voor de laagste prijs. En alles wat eromheen zit, is dan eigenlijk de subjectivering van de objectiviteit. Dus ik geloof heel sterk, je krijgt een lange termijn contract, 7 jaar. Je kunt echt investeren in standaardiseren, innovatie, in werkstabiliteit.
1: Je moet de medewerkers van de verliezers overnemen. Is overigens ook
2: ja,
1: wel
2: maar
1: een
2: die
1: interessante
2: medewerkers
1: constructie.
2: Doen werk wat ze nu ook al doen, hè? Dus je hebt wel te maken met dat waarschijnlijk, je zult een andere cultuur wellicht hebben, andere waarden. Maar inhoudelijk blijft het wel voor een groot deel hetzelfde werk.
1: Dit had ik wel ongeveer verwacht, wel liever. Van jou weet ik het nog niet, Ilona. Ja. Wat vind jij van deze kwestie?
3: Ja, ik zit ook wel een beetje op die lijn. Ik heb natuurlijk als commissaris bij Boskalis ook in dit soort projecten en constructies en aanbestedingen gezeten. Althans op afstand. Ook daarin is wel mijn ervaring dat prijs nummer 1 is. Maar ik geloof ook inmiddels in infrastructuurland, in ieder geval dat men al een paar keer op de blaren heeft gezeten om voor de goedkoopste prijs te gaan. En dat dingen ook falikant mis zijn gegaan in kwaliteit en hoe snel het dan weer enzovoort. In het geval van Schiphol, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat er rust kan komen en dat partijen nu wat groter kunnen handelen. Dat daarmee juist de kosten omlaag kunnen vanwege schaal. Dat de prijs wellicht nog eens de goede kant uit kan gaan. Maar ook,
1: nou, het mag misschien ook wat duurder worden. Schiphol heeft zelf ook in de nasleep van die affaires de afgelopen jaren gezegd, wij wilden heel graag het goedkoopste zijn. Dat hoeft niet meer per se.
3: Nee, laat dat maar uitkristalliseren. Ik denk dat die druk van die hyperconcurrentie, soort van de limieten van een systeem, op een gegeven moment ook wel bereikt. En dan ga je, denk ik, dusdanig wellicht aan kwaliteit inboeten dat limiet echt bereikt is. En dan zijn minder partijen is gewoon een betere optie. Je ziet het ook hoe de vakbonden reageren. Ook al moeten werknemers van werkgever wisselen, ze reageren wel positief.
2: En er zijn andere kosten die met als je veel concurrentie hebt en ook als je vaak wisselt. In overheidsland is een soort paradigma dat je elk 4 jaar moet wisselen. Je krijgt enorme transitiekosten. Soms ben je wel een jaar bezig met transitie. Het eerste wat je doet is de fouten van de ander op tafel leggen. En vaak zoveel mogelijk, hè, want als je hebt toch de laagste prijs ingeschreven. Dus als je de fout bij een ander kunt leggen, dan moet jij het niet meer repareren. Dan heb je heel veel interferenties met toezichthouder, want je moet veel meer partijen managen. Dus ook dat allemaal creëert veel meer rust, minder kosten aan de transitie. Hoeveel geld ze hebben allemaal niet kwijt aan iedere keer weer opnieuw aan te besteden.
1: En geloof je dat Schiphol dit ook echt zelf wil? Want het is een interventie van uiteindelijk het laatste kabinet Rutte.
2: Maar uiteindelijk wel, want wat is de doelstelling van Schiphol? Is vlekkeloze operatie.
3: Ja, exact.
2: En het is
3: hoe meer
2: veel
3: partijen,
2: duurder.
3: Hoe complexer, hoe vaker iets fout kan gaan.
2: En het is veel duurder om iets te repareren. Dan moet je een hele organisatie voor optuigen. Veel duurder.
1: Maar ze hebben er destijds toch bewust voor gekozen om heel veel zaken uit te besteden en dan vervolgens zeggen, we hebben er geen grip
2: dat
1: op.
2: Was en daarom had ik
3: was die keuze niet juist.
2: Nee, en ik hoop ook dat ook echt de ProRail, de Rijkswaterstaat en van deze wereld ook luisteren. Ja, ik heb toch mijn moment. Ik pak toch mijn moment even daarin, omdat het is zo oud denken, marktwerking creëert. Creëert alleen maar de laagste prijs.
1: We gaan naar andere vormen van oud denken en in ieder geval ook onderzoek doen naar praktijken lang geleden. ASR biedt excuses aan voor de betrokkenheid van zijn rechtsvoorgangers bij de slavernij, koloniale handel. Zo verzekerde de stad Rotterdam van 1720 tot 1802 transporten van tot slaafgemaakt. Dat is een van de conclusies van 3 jaar historisch onderzoek. Het is volgens ASR tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor dit deel van de geschiedenis. En dus volgen er nu, Ilona, excuses.
3: Ja.
1: Begrijp jij die stap?
3: Jawel. Volgens mij is dit gestart 3 jaar geleden, bestond op ASR om in zijn huidige vorm iets van 300 jaar. En hebben toen een grote tentoonstelling samengesteld ook. Waar ze volgens mij al allerlei onderzoek aan voorafgaand hebben gedaan. Waar waarschijnlijk al indicaties naar boven kwamen over dit verleden. En hebben er toen blijkbaar voor gekozen om dat verder uit te diepen. Grondig, daar hebben ze 3 jaar over gedaan. En nu komen ze met excuses.
1: En voor wie doen ze dat? Voor wie doen ze dat?
3: Nou, ze zijn natuurlijk niet de eerste. De DNB en andere, ABN AMRO. En het zijn ook vaak banken en verzekeraars. Want het is natuurlijk een infrastructuur die overal en nergens gebruikt wordt. Hè, ik denk dat dit een moreel besluit is. Dat zaken die in het verleden zijn gebeurd, en we hebben niet over alle zaken uit het verleden, maar hele grote wereldwijde impactvolle zaken zoals slavenhandel, generaties lang doortikken tot op de dag van vandaag. En als je dan vandaag je mond vol hebt van inclusie, diversiteit en je wilt dat serieus nemen, dan denk ik dat je ook stuit op dit soort onderwerpen en dat je die niet alleen maar uit de weg kunt gaan. En daar kiest ASR voor om dat ook niet te doen. Dat begrijp ik wel.
1: Lieve?
2: Ja, ik vind het ingewikkelder. In welke mate moet je op zoek naar de pijnlijke onderdelen van je geschiedenis? En is het nou een morele verplichting? Of is het eerder strategisch investeren in vertrouwen? Ik vind het een dunne lijn tussen de katholieke aflaat. Ja, ik zeg sorry, dan ben ik er vanaf.
3: Dat is dus niet wat ze doen, hè? Dit gaat nog door, dus dat weten we nog niet.
1: Ze gaan de conclusies van dit onderzoek betekenisvol invullen.
2: Dat is wat ik precies wilde zeggen. Dus zonder die betekenisvolle invulling, dus de acties die je dan neemt, er ook voor zorgen dat je dan nu diversiteit, inclusiviteit echt doorvoert. Maar ik veralgeminiseer het nu een beetje. Ik heb het niet specifiek over ASR, maar daarom vind ik het ook een moeilijk onderwerp. Dat het die dunne lijn is tussen de aflaat en daadwerkelijk het serieus menen en ook dat laten terugkomen in acties nu.
3: Dus daar ben ik het wel mee eens. En die indicatie geven ze ook. Dus ze gaan nu in gesprek met vertegenwoordigers, dan wel binnen hun bedrijf, dan wel ook daarbuiten, om te kijken hoe ze invulling kunnen geven. Want wat ik begreep is dat er al ideeën waren over die betekenisvolle invulling. Maar ja, dan leg je ook weer iets op vanuit. Hè? Dus ik denk dat de volgende stap dialoog moet zijn om ook te luisteren en te horen wat aan de andere kant.
1: Dat
3: zeg
1: staat
3: maar
1: al in de agenda, dialoogsessies.
3: Exact. En dat denk ik is een goede volgende stap. Daarna volgt dan die betekenisvolle invulling ook juist in overleg, in een afspraak met partijen waarmee ze in gesprek
1: Maar mondt dat uit in iets wat ook geld zou kunnen kosten?
3: Dat zou kunnen.
2: De pijnlijke onderdelen van je geschiedenis zijn wel onderdeel van je DNA. En dan hoort daar ook bij je af te vragen van, maar hoe komt het dat in mijn onderdeel van bedrijf iets zat dat deze situatie heeft veroorzaakt. Hè. Dus niet, je bent zelf geen slachtoffer daarvan. Hè. De andere mensen zijn er slachtoffer van geworden.
1: Maar het is nu in 1720 hebben we het al.
2: Ja, maar toch, je hebt soms de diepe verankering van diepe... Soms, hè, dat is meer de vraag. Hè. Ik heb daar niet zozeer een oordeel over. Maar het is daarom dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Je raakt heel veel aspecten aan van wie je ook bent als onderneming. En daarom, ik ben blij. Dus ik wist niet dat ze ook nog echt aanvullende acties hadden dan even gemist. Maar het kan niet zijn zonder dat je verder gaat daarin. Want anders is het te gratuit, te gemakkelijk om gewoon te zeggen van ik doe onderzoek in mijn geschiedenis.
3: Maar dat gebeurt dus niet in dit geval. Gaan dus door.
2: In de breedte zijn natuurlijk wel meer bedrijven of ook landen misschien die sorry gezegd hebben. Ja. En dan.
3: Nee, maar exact. Dus doorgaan. Hè. Ik bedoel, dit is helemaal misschien een niet helemaal goed vergelijk, maar toch die waarheidscommissies in Zuid-Afrika. Het feit dat die hebben plaatsgevonden, dat er geluisterd werd, dat er erkenning is gegeven. Ik bedoel, we hebben dit niet voor niets over. En ik denk dat we dat ook in onze maatschappij nu terugzien. Eindelijk is er meer diversiteit, ook op topposities. Ja. En die dragen toch dit met zich mee. En daar dan een stuk erkenning voor geven met navolgende actie. Wat die ook moet zijn, hoe ingewikkeld dit onderwerp ook is. Want dat vind ik ook.
1: Konden wij maar eeuwig doorgaan. Het is niet zo. Ik verheugde me hier gisteravond al op. Het is allemaal uitgekomen. Een geweldig panel met fantastische panelleden. Ilona Haaier. Toezichthouder, commissaris, student is het allemaal. Ze gaat genieten van haar zomervakantie. En wist u het al, Lieve de Klerk is de CEO van Structon. Dat is ook nog wel iets te zeggen vandaag.
2: Dank je wel, Thomas.
1: Veel plezier, tot de volgende keer. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4:00 weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5:00 lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Netbeheerders die toegang tot het stroomnet weigeren, concurrentie van grote commerciële energieleveranciers en een energiecrisis als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het leven van een coöperatieve energieleverancier gaat niet altijd over rozen. Niet voor niks besloten coöperatieve leveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons te fuseren tot één leverancier onder een nieuwe naam, Energie van Ons. Hoe kunnen schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt helpen om al die uitdagingen aan te pakken? En hoe kan Nederland zijn eigen energieafhankelijkheid van het buitenland verkleinen? Ik ga het allemaal vragen aan de algemeen directeur van de gloednieuwe coöperatieve energieleverancier, André Dippel. Fijn dat je er bent.
6: Goeiedag.
5: Waarom moesten jullie samen gaan?
6: Waarom moesten we samen gaan? Nou, het was meer een heel logisch gevolg. We bestaan beide zo'n 13 jaar. En gedurende die 13 jaar hebben we al vaker contact met elkaar gehad. En zoek je elkaar op, omdat je in hetzelfde speelveld zit, hetzelfde DNA hebt. En zo'n 3 jaar geleden hebben we al besloten om een nieuwe entiteit op te richten waar we ons systeemlandschap in zouden gaan onderbrengen. Dus onder de motorkap werkten we al op hetzelfde systeem. En dit was eigenlijk een logische volgende stap.
5: En dan moet er ook nog iemand zo gek zijn om daar algemeen directeur van te worden. En
6: nou, het is een feestje dat ik dat mag doen.
5: Oh ja?
6: Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om een steentje bij te kunnen dragen in die energietransitie. Met heel veel gemotiveerde mensen om me heen.
5: Maar er was ook niet een strijd, al was het maar een bescheiden strijd, om eens te kijken wie dan uiteindelijk de kapitein zou moeten worden?
6: Totaal niet.
5: Nee?
6: Nee. Dat ging in goede harmonie.
5: Ik las in eerdere berichtgeving dat die fusie er ook voor moet zorgen dat klanten minder te maken krijgen met prijsschommelingen. Dat snap ik niet helemaal. Waar zit de winst?
6: Nou, dat zit er meer in dat we bezig zijn om het hele systeem te veranderen. Kijk, nu zijn we ontzettend afhankelijk nog steeds van het buitenland. Je noemde het net al, energiecrisis, weer een oorlog in het Midden-Oosten. Hiervoor hadden we natuurlijk Oekraïne. Eerst afhankelijk van Rusland voor het gas, nu afhankelijk van Amerika voor het gas. Ja, jongens, dat moeten we met elkaar veranderen. En ik denk dat de meeste mensen door de boom het bos niet meer zien, de prijsschommelingen, daar wordt iedereen gek van.
5: Je kunt toch gewoon bij veel grote leveranciers en volgens mij ook bij jullie een vaste prijs afspreken voor in ieder geval een jaar?
6: Zeker, maar dat is dus inderdaad voor een jaar. En als daarna net een oorlog uitbreekt, dan ben je natuurlijk het haasje, want dan loopt de prijs weer op. Punt is, afhankelijkheid van het buitenland, en dat kunnen we veranderen. Dat betekent dat we gewoon meer onze eigen bronnen moeten gaan bouwen en ons eigen energiesysteem moeten gaan organiseren. Ja.
7: We gaan dat zo meteen uitvoerig schetsen, maar het begint misschien bij het idee van wat een energiecorporatie is, want het is inmiddels wel een officiële erkende partner, en een nieuwe energiewet heeft dat geregeld, maar er zullen ook nog mensen zijn die dat fenomeen wat minder goed kennen. Hoe werkt het?
6: Nou, een energiecoöperatie heeft in ieder geval geen aandeelhouders, maar heeft leden. En dat is een heel essentieel verschil. We hebben ook geen winstoogmerk. Dat is ook waar de leden met elkaar op toezien.
7: Alle energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk?
6: Alle energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk. Ja, als ik kijk hoe we georganiseerd zijn, er zijn er ongeveer 700 in Nederland. Verschillend van hele kleintjes tot hele grote. Ja, partijen die één zonnedak met elkaar ontwikkeld hebben, maar ook partijen die meerdere windmolenparken ontwikkeld hebben. Dat zijn gewoon echt professionele organisaties. Doelstelling is die energietransitie.
7: Maar ah, ja, nog eventjes, want je kunt geen winstoogmerk hebben, je kunt wel lid worden van die coöperatie, en daar mag je dan misschien ook een zeker rendement van verwachten?
6: Natuurlijk, op het moment dat jij mee investeert in een eigen bron, ja, dan is het logisch dat als jij geld uitleent, dat je daar een rendement op
7: krijgt. Is dat dan zo'n groot verschil met een winstoogmerk hebben?
6: Dat kan een heel groot verschil zijn, want in de regel zijn die percentages zijn echt gelimiteerd bij al die coöperaties. Okay.
7: Want er zijn investerende leden die ervoor zorgen dat die bron er überhaupt komt. Ja. Maar er zijn ook leden die zonder dat ze zelf investeren aansluiten bij het collectief.
6: Ja, correct. Ja,
7: en hoe is die verhouding?
6: Oeh, daarover vraag je me. Die cijfers heb ik niet zo paraat.
7: Dan moet maar het hoeft niet tot achter de komma. Maar zijn er meer mensen die investeren en die dus ook denken, daar hoort een zeker rendement bij? Of zijn er meer mensen die een beetje achteroverleunen en denken, nou, ik vind dit wel sympathiek, ik sluit me aan?
6: Ja, dan moet ik een grove schatting geven. Als ik kijk naar ons klantenbestand, is denk ik ongeveer de helft aangesloten via een coöperatie. Via één van onze leden. Ja. En de andere helft, dat komt gewoon aanwaaien, omdat ze ons gewoon ontzettend sympathiek vinden.
7: En waar komt die energie vandaan? Je noemt net zonneparken, windparken, dat is het?
6: Ja, Nederlandse zon en Nederlandse wind. Dat zijn de bronnen.
7: Ja. En ziet iedereen dat dan zitten? Want uiteindelijk vindt het dan allemaal op lokaal niveau plaats. Dat betekent dat er dus ook ergens die zonneparken moeten worden aangelegd, dat die windparken ergens verrijzen. Ik kan me zo voorstellen, en daar ben ik niet de enige in, dat dat zo af en toe ook leidt tot verzet, tot weerstand.
6: Zeker, zeker. En dat is natuurlijk ook de uitdaging in Nederland, dichtbevolkt land, om de plekken te zoeken waar zo min mogelijk mensen er last van hebben. Maar wat we wel zien is dat mensen, als mensen meedoen met hun eigen bronnen, ja, dan ga je heel anders tegen zo'n bron aankijken. En dat is natuurlijk een essentieel verschil of een grote energiereus een windmolen voor je deur zet waar je niet van mee profiteert, of je investeert er zelf in en je weet gewoon, ik ben gezekerd van een redelijk stabiele energieprijs.
7: Maar je zoekt dan naar een plek waar het zo min mogelijk hinder teweeg brengt, maar altijd wel in de buurt. Of hoeft dat niet per se? Kun je een lokale energiecoöperatie zijn met een bron heel ergens anders?
6: Nou, dat kan. Alleen daar helpen we het elektriciteitsnet niet mee. Dat is dus even de spagaat waarin we zitten. We zijn als coöperatieve beweging bijvoorbeeld ook bezig om te kijken of we een positie kunnen verwerven in wind op zee. Dat is natuurlijk lekker ver weg. Ja. En dat is fantastisch. We hoeven er niet tegenaan te kijken. We hebben toch onze stroom. Alleen we helpen het elektriciteitsnet er niet mee.
7: Maar je bent wel naar aan het kijken?
6: Zeker. Ja, uiteindelijk moet er veel meer duurzame opwek gerealiseerd worden.
7: Maar je zegt net zelf in het eerste deel van je zin dat je het net er niet mee helpt.
6: Dat klopt. Maar
7: die moet je dan maar laten.
6: Nee, kijk, er zijn wel bepaalde oplossingen voor. Er wordt in die context ook gekeken of ook dan op lokaal niveau bij de afnemer die ook mee participeert, of daar ook opslag gerealiseerd kan worden. Ja, dan heeft het in ieder geval een dempend effect. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken, we zijn redelijk op weg met de energietransitie. Meer dan 50% van onze elektriciteitsbehoefte wordt inmiddels met Nederlandse zon en wind opgewekt. Maar de elektriciteit maakt maar een 20-25% deel uit van de totale energiebehoefte. Ja, ja. Dus we hebben nog heel veel te doen. Er moet nog steeds meer bijgebracht
7: worden. Maar als jij naar de cijfers wijst en zegt 50% komt nu van Nederlandse zon en wind, dat is dan niet alleen van die corporaties. Er zijn ook grote leveranciers. Zeker. Ik heb nog even op hun sites gekeken om te zien of er nu een wezenlijk verschil in zit. Die zeggen ook, groene stroom vinden belangrijk en zelfs, het komt uit de buurt.
6: Ja. Klopt.
7: Wat doen zij nou zo anders dan?
6: Nou, het anders zit er maar in de manier waarop we het organiseren. En ik zeg niet dat het commercieel slecht is. Hè. Laat dat helder zijn. Want we hebben iedereen nodig om die energietransitie aan te jagen.
7: Wacht op de maar.
6: Iedereen heeft energie nodig. En het is wel gek natuurlijk dat we dat eigenlijk aan de markt overlaten. Je hebt geen keuze. iedereen, en met name de mensen met een smalle beurs, energiearmoede, wordt ook voldoende over gesproken. Je wil dat iedereen een betaalbare energierekening heeft. En daarmee moeten we zorgen dat we meer grip krijgen op onze eigen bronnen. En dat geldt ook weer lokaal land. En dat is waar het essentieel
7: voor jou vast zit. Dat iemand die energie krijgt vanuit een lokale corporatie altijd een lagere rekening heeft dan iemand die een contract sluit bij een grote commerciële leverancier?
6: Nee, dat hoor je mij ook zeker niet beweren. Want er zijn natuurlijk partijen die met heel veel leuke welkomstkortingen eigenlijk klanten kopen. Dat doen wij pertinent niet. Wij rekenen gewoon de tarieven die we echt nodig hebben. Want uiteindelijk moeten we wel ook duurzaam kunnen blijven ondernemen. In de zin dat we over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar nog steeds bestaan als beweging. Dus daar heb je gewoon een zeker rendement voor nodig. Heb je buffertjes voor nodig. Maar bij ons land wat overblijft altijd weer lokaal. En dat betekent dat zo'n lokale coöperatie kan even doorontwikkelen. Niet alleen het bouwen van bronnen. Zo zijn er coöperaties die ook bezig zijn met lokale warmtenetten. Mooie voorbeelden hier in de stad.
7: Ja, nog steeds, want eigendomsstructuren van die warmtenetten, dat is een interessant verhaal aan het worden.
6: Ja, dat klopt. Het publiek is belangrijk. Maar een coöperatie, een warmtecoöperatie is ook eigenlijk aangemerkt als publiek. Hè. Die mag daar een speler in zijn. En ik denk dat als jij met warmtenetten aan de slag wil, moet je het juist coöperatief organiseren. Ja, zodat er geen belangen liggen bij partijen waar je geen grip op hebt.
7: Ja, maar goed, die partijen waar je geen grip op hebt, die hebben al gezegd dat hun interesse tanende is. Want als ze iets moeten kopen waar ze uiteindelijk niet over gaan, ja, dan vragen ze zich af of dat wel goed besteed is.
6: Ja, dan gaan we dat toch zelf organiseren.
7: Ja, denk je dat dat gat op te vullen valt?
6: Dat is zeker op te vullen.
7: Ja, nog eventjes naar wat je net al zei. We moeten er wel voor zorgen dat we over een aantal jaar ook nog wel bestaan. Je hoeft er geen winst mee te maken. Dat is niet jullie oogmerk, maar het moet wel uit kunnen. Ja. Ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek een evaluatie tegen van een subsidieregeling, uitgevoerd door het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Daaruit blijkt dat het lokale corporaties steeds vaker niet lukt om rond te kunnen komen. Hoe komt dat?
6: Ja, dat zit er met name bij coöperaties die zon ontwikkeld hebben. Dat heeft alles mee te maken dat op het moment dat de zon schijnt, er een dusdanig overschot in de markt is, dat die stroom geen waarde meer heeft op dat moment. En wij denken dat het echt een tijdelijk effect is. Dat gaat echt wel weer keren. Maar dat is op dit moment wel de situatie. Gewoon echt overschotmomenten.
7: Dus ook de bij jullie aangesloten corporaties zijn die ook hebben ingezet op zon?
6: Ja, dat zijn met name dat zijn er heel veel.
7: Dus als je zegt ja, het is tijdelijk, maar hoeveel van die corporaties liggen dan nu op apengapen?
6: Dat zijn met name de wat kleinere coöperaties. Met name ook wel coöperaties die ook nieuwe projecten ontwikkeld hebben. Die precies eigenlijk op de top van de financiering zitten. En eigenlijk niet de goede gebruik hebben kunnen maken van de goede jaren. Die geen buffertjes hebben kunnen opbouwen. Ja. Ja.
7: En waarom denk je dat het tijdelijk is?
6: Omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen. Daar ben ik heilig van overtuigd. We gaan die elektrificatie in. Ondanks alle problemen op het net. Maar we zullen dus slimmer met het net moeten omgaan om dat te kunnen doen. Dus die beweging is in gang gezet.
7: Ik citeer toch nog even uit het rapport en ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Kosten die eerder niet waren ingeschat, zoals beveiliging, verzekering, hogere rentes bij de bank zijn flink gestegen. Tegelijkertijd, je gaf het al aan, zijn de prijzen voor groene stroom gedaald en daardoor verdienen veel energiecorporaties te weinig aan met name hun zonnepanelen om alle kosten te kunnen betalen. 135 projecten die aanvragen hadden gedaan zijn alweer ingetrokken voordat een beschikking kon worden afgegeven. En dan gaat het om de SCE-regeling in het bijzonder. Maar er worden hier wat zaken genoemd, namelijk beveiliging, verzekering, hogere rente. Is dat van voorbijgaande aard?
6: Dat is lastig aan te geven. Want die beveiliging, dat zal wel blijven. Koperprijs is vrij hoog. Dus wat je ziet is dat er af en toe kabels weggetrokken worden van zo'n park. Dus dat zijn elementen, daar moeten we mee dealen. Maar daar moeten we in de breedte mee dealen. Niet alleen coöperaties, daar hebben ook de grote partijen mee te maken. En dat zal gewoon een prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen hebben. Want als ergens de kosten gemaakt worden, ja, dan moeten ze terugverdiend worden.
7: Ik ga naar jullie eigen verhouding met de netbeheerders en de rol die de ACM kan spelen. Want energie opwekken en vervolgens leveren aan huishoudens, dat kan natuurlijk alleen als netbeheerders daar in eerste plaats al ruimte voor bieden. Netbeheerders, blijkt uit de praktijk de afgelopen tijd, weigeren regelmatig aansluitingen voor coöperaties. Waarom?
6: Omdat het net vol zit. Maar daar zeg ik nadrukkelijk bij, dat is op veel plekken administratief vol. En dat is logisch vanuit de positie van een netbeheerder. Want de netbeheerder wil grip hebben op de veiligheid op het net. Ja, dat er niet te veel capaciteit uitgegeven wordt. Maar dat betekent dat we met z'n allen een opgave hebben om slimmer met de beschikbare capaciteit om te gaan. Kijk, als je kijkt op een onderstation van een netbeheerder, zeg even dat daar 1000 capaciteit beschikbaar is, en je hebt 10 aangesloten, allemaal met een capaciteit van 100... wil niet zeggen dat die 10 afnemers op hetzelfde moment die maximale capaciteit nodig hebben.
7: Ja, nu niet of nooit niet, want het gaat er ook om hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst. En die netbeheerders moeten nu natuurlijk ook kijken naar potentiële knelpunten.
6: Correct, dat is helemaal correct. Dus vanuit hun positie is het gewoon heel duidelijk. Maar op het moment dat je als aangesloten je gaat organiseren en je gaat met elkaar zorgen dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat die de netbeheerder beschikbaar heeft, dan is er meer mogelijk. En dit soort dingen, dat doen we al op bedrijventerreinen. En er zijn bedrijventerreinen met, waar sprake is van netcongestie, waar ondernemers met elkaar zich georganiseerd hebben, ook in een coöperatie. Dat is wel grappig, hè? Dus ook daar ontstaan de coöperaties. En waarmee ze ook een groepstransportovereenkomst met de netbeheerder hebben afgesloten. Dus met andere woorden, even het voorbeeld wat ik net noemde. Hè, dat ze hebben gezegd, wij gaan niet over die 1000 heen, maar daarachter blijven wij dus doorontwikkelen en krijgen we meer mogelijkheid. Ja. En wij bewaken met geautomatiseerde systemen dat wij niet over die 1000 afname heen.
7: Maar daar is het dus gelukt om samen met de netbeheerder tot een werkbare situatie te komen.
6: Ja, klopt.
7: Waarom loopt het dan toch ook nu nog vaak zo hoog op dat de toezichthouder zich daarover moet buigen, dat er een oordeel moet komen? Is die netbeheerder toch over het algemeen wat star en wat stram daarin?
6: Nou, ik weet niet zozeer of het daar zit, maar die netbeheerder zit wel ook in een megatransitie. Ja, die moet ineens op een andere manier met het net omgaan en met de aangeslotenen en een stukje verantwoordelijkheid ook over durven geven aan de groep afnemers. En erop vertrouwen dat zij ook nakomen wat ze beloven. En ja, je kan je voorstellen, dat is best wel een organisatie. Voordat we met het bedrijventerrein waar ik het over heb, voordat die groepstransportovereenkomst er was, dat heeft geloof ik drie jaar geduurd.
7: Ja, maar dat moet toch in de toekomst sneller kunnen?
6: Dat moet zeker snel, want anders gaan we het niet redden.
7: Nee, als je het hebt over we moeten het net anders organiseren, is dat een nette manier om te zeggen dat je iets van de betrouwbaarheid afsnoept?
6: Dat is letterlijk gaat dat nu gebeuren. Dus er wordt wat meer vrijheid gegeven aan de netbeheerders voor ons. Neem maar iets meer risico. En dat zou dus best wel eens een keer voor blackout situaties kunnen gaan leiden. Maar als we het goed met elkaar organiseren, dan denk ik dat met die betrouwbaarheid wel meevalt. Wij hebben een mega betrouwbaar netwerk. Dus er moet echt wel heel veel gebeuren. Willen we daar echt in de problemen komen. Maar het vereist echt wel een organisatiegraad.
7: Hoeveel corporaties zouden nu graag een aansluiting willen hebben, maar krijgen hem niet? Is die situatie er?
6: Ja, er zijn er genoeg, maar echt exacte aantallen heb ik niet paraat. Ja,
7: maar het is niet dat we het hebben over iets dat sporadisch voorkomt.
6: Nee. Er zijn veel coöperaties die bezig zijn met projecten en graag een aansluiting willen hebben, maar op dit moment in de wachtrij staan.
7: Ja, en alleen al een plek op de wachtlijst kost geld, geloof ik.
6: Ja, dat is bizar natuurlijk.
7: Ligt het toch maar eens toe, want het is op dit moment nog aan de orde.
6: Kijk, op het moment dat je nog niet eens zekerheid hebt dat je iets kan gaan organiseren, kan gaan ontwikkelen en je moet daar nu al geld voor betalen en je weet niet wanneer die ontwikkeling plaats kan vinden. Ik denk niet dat de situatie is die we met z'n allen zouden moeten willen.
7: Dit is aangevochten, onder andere door Energie Samen, dat is de koepelorganisatie. Het heeft erin geresulteerd dat in een paar gevallen die netbeheerders blijkbaar toch een aanbetaling mochten vragen.
6: Ja.
7: Leidt dat tot koudwatervrees?
6: Dat zal zeker leiden tot koudwatervrees. En op het moment dat je eigenlijk partijen die voorvechter zijn van die transitie, hè, want het zijn die coöperaties, het zijn burgers die met elkaar het initiatief hebben genomen om iets te ontwikkelen van onderaf die transitie aan te jagen, ja, die ga je hiermee wel ontmoedigen. En dat is, ja, wat ik al zeg, dat is niet wat we zouden moeten willen met elkaar.
7: Ja, maar dat zou je met elkaar niet moeten willen. Wil je dat juridisch proberen af te dwingen? Is het gewoon goed om eens een keertje met elkaar om de tafel te zitten? Want als we allemaal hetzelfde doel hebben, en ik heb hier ook regelmatig bestuurders van netbeheerders te gasten, en die zeggen ook allemaal, die energietransitie die komt eraan en wij rekken en strekken ons tot het uiterste, we gaan enorm investeren.
6: Ja.
7: Dan heeft toch iedereen feitelijk hetzelfde doel voor ogen?
6: We hebben hetzelfde doel voor ogen, dat is het ook. Dus ja, om daarmee rechtszaken te gaan starten, nee, ons om de tafel gaan zitten en kijken hoe kunnen we het met elkaar gaan fixen. Dat is het belangrijkste. Dat is de weg.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
8: Het dilemma.
7: De energieonafhankelijkheid moet op Europees niveau worden gerealiseerd, of nee hoor, de verantwoordelijkheid ligt vooral bij Nederland zelf.
6: Ik moet echt kiezen tussen die twee.
7: Ja, maar daarna mag je het nuanceren.
6: Daarna mag ik het nuanceren, ja. Dan zeg ik Europees.
7: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons, de coöperatieve energieleverancier, is hier. Maar het was een moeilijke keuze blijkbaar, want de eerste stap moet misschien toch in Nederland worden gezet.
6: Het is en-en. Het is en-en. Je wil grip hebben op je eigen energievoorziening. Dat betekent dat er een lokale opgave ligt. Maar tevens moeten we als Europa op een goede manier uitwisselen met elkaar. En dat gebeurt natuurlijk ook al. Hè. Het is gewoon één Europees netwerk. Er liggen verbindingen met andere landen. En dat heb je gewoon nodig. Ja, want als het hier op de Noordzee waait en in Duitsland wind stil is, ja, dan zijn ze in Duitsland blij dat er wat stroom doorgevoerd kan worden. En omgekeerd.
7: We zijn er sinds de energiecrisis van 2022 al veel dingen, vind jij, ten positieve gekeerd?
6: Zeker. Als ik kijk naar de energieonafhankelijkheid is echt wel toegenomen. We zijn minder afhankelijk geworden, maar we zijn er nog niet. Je ziet dat de huidige oorlog heeft al een minder effect dan destijds met de Oekraïne, waar de prijzen echt door het dak gingen. Nu zijn ze wel gestegen, maar niet in dezelfde mate. Dus je ziet dat we al wat meer grip hebben. Maar ja, de afhankelijkheid blijft er wel. Er komt de winter aan, hè? En de gasvoorraden zijn niet op het pijl waar we zouden moeten zitten. Ja, een beetje strenge winter en we gaan een probleem krijgen.
7: Maar zit je dan beter bij een lokale corporatie? Niet per se,
6: toch? Op het moment dat je een gasaansluiting hebt, dan geldt dat precies hetzelfde. Dat klopt. Alleen voor elektriciteit kunnen we een verschil maken.
7: Ja. Zie jij energie ook worden ingezet als wapen? Want veel geopolitieke kwesties, crisis, die draaien nu, dat blijkt maar weer, ook om energie.
6: Ja, correct. Ja, dat denk ik wel. Kijk wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Ik denk dat er echt wel een stuk politiek ook achter zit. Degene die er nu echt baat bij heeft gehad, dat is Amerika.
7: Ja. Maar als je nu kijkt, en dan gaan we toch weer even naar het Nederlandse perspectief. Hè. We hebben die netcongestie net besproken en de transitie die bittere noodzaak is. Er zijn op dit moment initiatieven om het probleem aan te pakken. Verschillende energieleveranciers, ook de grote, die gaan nu een vergoeding bieden aan huishoudens die thuisbatterijen, warmtepompen, laadpalen zo organiseren, zo laten aansturen dat het net ontlast.
6: Ja.
7: Dat is toch iets wat uitgaat van die commerciële partijen die jij er het liefste tussenuit snijdt, geloof ik.
6: Ja, maar nogmaals, ik ben niet tegen die commerciële partijen. Dit zijn hele goede ontwikkelingen. Waar wij meer op zitten is dat het hele energiesysteem en de wijze waarop we ermee omgaan is heel erg gericht op het individu. En wij zeggen, jongens, we moeten veel meer samen gaan doen. En dat is waar de crux zit.
7: Oké, maar ik veeg alles weg. Het is helemaal blanco. En jij, André, mag nu een eerste schets gaan maken. Waar kom je dan op uit? Is er een plek nog voor die grote energieleveranciers? Of is het allemaal lokaal georganiseerd?
6: Natuurlijk is er een plek voor. En er zal echt een mix zijn. Alleen willen wij de energietransitie laten slagen, is echt die beweging van onderaf is cruciaal. Ja, het voorbeeld dat ik net gaf met een warmtenet. Het is veel lastiger om bij particulieren om die over te halen om mee te doen aan een warmtenet op het moment dat het in commerciële handen is. Ja, iedereen kent de doenverhalen van ja, het gaat alle kanten op. En dat is een essentieel verschil of dat een organisatie is waar je zelf mede-eigenaar bent.
7: Dat snap ik, maar die warmtenetten, goed dat we het er toch nog een keertje over kunnen hebben. Als dat uiteindelijk toch iets is wat allemaal vanuit de gemeenschap moet komen of voor een belangrijk deel voor rekening komt van de overheid en de markt zegt ja, ik ben weg hier, heb je toch ook een probleem?
6: Ik denk dat het meevalt, want er zijn voldoende partijen die daar de rol in kunnen spelen. Hè? En ook best commerciële partijen die warmtepompen kunnen leveren voor zo'n warmtenet. Je hebt partijen nodig die de leidingen aanleggen, de afleversets in de woningen. Er zullen allemaal commerciële partijen zijn. Alleen de essentie is, grip op het totale systeem, op het bedrijf zelf, ligt bij de burgers, ligt bij de aangeslotenen. En dat is een cruciaal verschil.
7: Jij moet je ondertussen ook nog bezighouden met winstoogmerk of niet, bedrijfsmatige processen van deze nieuwe organisatie. Je zegt, we werken al jarenlang samen. Onder de motorkap was er al heel veel geharmoniseerd. Zijn er nog taken en zaken voor de nieuwe directeur die toch echt nodig ter hand genomen moeten worden? Heb je een makkie?
6: Kijk, een integratie is nooit een makkie. Het is mensenwerk. We hebben te maken met twee vestigingen waar medewerkers zitten. En dat moeten we op een goede manier laten landen. En daar zijn we heel druk mee bezig. Maar wat we zien is dat we hebben hetzelfde DNA. We werken al zo lang samen.
7: Hoe kun je nou hetzelfde DNA hebben? Dat begrijp ik niet zo goed. Want ergens
6: het coöperatieve hart.
7: Oh, het coöperatieve hart.
6: Het coöperatieve hart, ja. En dat is echt uniek.
7: Het interessante van een coöperatief hart is toch ook vaak dat wel goed geregeld moet worden met inspraak bijvoorbeeld en verantwoording. Ik geniet altijd wel van interviews met mensen die een corporatie besturen, want het is nooit saai.
6: Nee, zeker niet.
7: Het is nooit taai, maar ook omdat je ervoor moet zorgen dat je wel met elkaar dezelfde kant op wil.
6: Ja.
7: En zo af en toe, als het er echt om gaat, of als er een flinke keuze gemaakt moet worden waar ook financiële consequenties aan verbonden zitten, dan kan het ook spannend worden.
6: Zeker, maar dat is ook weer wat het leuk maakt. Dat hoort er af en toe bij. Je hebt gelijk, een coöperatie, zoveel mensen, zoveel meningen. En die moet je wel dezelfde kant op blijven.
7: Wanneer was dat voor het laatst echt spannend?
6: Dat is een hele goede vraag. Nee, eigenlijk tot nu toe gaat alles wel redelijk soepel. Het heeft alles te maken met voorbereiding. En het meenemen van de mensen in het proces.
7: Ja, maar heel veel mensen, misschien niet die investerende leden waar we het net over hadden, maar die willen gewoon energie hebben. Het is een low-interest product. Het is misschien
9: lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Wij zitten niet meer op die leveranciersstoel, maar wij zijn faciliterend voor hen. Wat zij doen, zij hebben een afspraak gemaakt waarvoor ze de zonnestroom met elkaar uitwisselen. De ene ondernemer heeft zon op dak, de andere niet. Zij wisselen op het bedrijfsterrein uit, dat faciliteren we. En we hebben ze gekoppeld aan een coöperatieve windmolen. Kun je een langjarige afspraak maken, bij wijze van spreken voor 15 jaar. Dat betekent dat als je die combinatie hebt zon en wind, zonder dat je heel veel moeite hoeft te doen, 60-70% gelijktijdigheid creëren, heb je je tarief gelokt. Als ondernemer wil je niet dagelijks bezig zijn met je energierekening.
3: Hij zet nu zijn reclamestem op. Ja, als ondernemer wil je dit niet.
2: Nee, je wil gewoon een stukje stabiliteit
3: hebben. Ik.
2: En dat is wat heel erg speelt bij die mensen. Maar dat speelt uiteindelijk ook bij die particulier, ook bij het huis.
3: Ik vond het leuk om je te ontvangen.
2: Insgelijks.
3: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Stan Verhoeven, een van de oprichters van Etrias, over de overname van het failliete Vonk. Luister dan naar de top van Nederland.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? Wij zoeken de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
5: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
4: Hoi.
3: Wie ben je en wat doe je?
4: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van JetLicense.
3: Wat heb jij goed gedaan?
4: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
3: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
4: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
3: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs. JetLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen. Wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
4: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto, ken je de verkeersregels. Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers en ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen ja die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
3: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
4: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. Moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
3: En hoe ziet het businessmodel eruit?
4: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met 2 ouders en 2 kinderen of 4 ouders en 4 kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen. En dan is het ineens gratis.
5: Ah.
4: Ja, let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
5: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
4: Ja.
5: En wie zijn dat dan?
4: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook ja, overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
5: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
4: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want ja. Het gaat over gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus ja. Er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
5: Jij bent dit begonnen toen jij... Je hebt twee dochters.
4: Ja.
5: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Dat was een soort Eureka-moment.
4: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel het moment. Jij krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, zij was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als ze bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
5: Ja.
4: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
5: moet. Ja, omdat ze gewoon s'nachts binnenkomen.
4: Ze zitten allemaal s'nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
5: Ja.
4: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden dan vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? En hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok? Want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht, dat werkt ook niet. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iets maken om dat besef bij mensen veel groter te laten zijn.
5: Ook omdat er zo'n groepsdruk is vanuit die kinderen, dat je dus inderdaad steeds jonger zo'n telefoon krijgt.
4: Om die groepsdruk aan te kunnen. En blijkbaar dus dat is allemaal ook mooi en snel en wild. En dat TikTok en Snap. Toen de tijd was het zelfs zo dat als je het jeugdjournaal keek, dat die kinderen allemaal al die logo's van TikTok en Snapchat daar zagen. Dus het is ook best logisch dat ze daardoor aangetrokken zijn.
5: Ja.
4: Dus wil jij dan die zeurende vrouw zijn? Of wat ga je doen? Dus ik dacht, hier is een normverschuiving die moet hier plaatsvinden. Dus dit is best wel systemisch.
5: Ja.
4: Dus dan moet je ook iets maken wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En, en wat iedereen kan hebben. Dus ik dacht, je moet iets maken wat zo vet is. En wat voor ouders een eerste stap is. En dat zij dan zien, oh, wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Dan heb je een objectief kader.
5: Jij bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
4: Ja.
5: Wat kom je tegen?
4: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
5: mensen die voor jou gingen bouwen?
4: Ja, een CTO heb je nodig, een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je best eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die, die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
5: Krijg je het allemaal gefinancierd snel of niet?
4: De financiering is een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook misschien ook door social media, was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen. Ja. Voor al die mensen die staan te dringen om om hierin te investeren.
5: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
4: Ja.
5: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
4: Nou, het is gewoon dat, en dat zegt iedereen hoor, man of vrouw. Die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen. En hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt. En dan door feedback wordt dat beter. En er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar toen waren we dus al begonnen.
5: Oh shit.
4: En dan moet je dus Tom Poes verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden. Om dat dan.
5: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
5: Okay.
4: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ja, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, de project moet toch iets professioneels zijn.
5: Ja.
4: Maar dat zijn toch in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van €25.000 per stuk.
5: Zo.
4: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen. En was het aan elkaar geknoopt.
5: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij Friends and Family te halen.
4: Ja,
5: anders dat, dan, zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent. Denk je, dat is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel het mee?
4: Dat klopt. En daarom wilde ik het ook eigenlijk niet.
5: Nee.
4: En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht, dat klinkt zo. Ik weet niet, ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
5: Ja.
4: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden van, ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, ja, het is. En toen zei hij, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, nou, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, okay, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, oh, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben. En die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ja, ik heb ook een oom.
5: Ja.
4: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er €25.000 op mijn rekening. Niet een ton. Het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
5: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
4: Ja.
5: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
4: Ja.
5: Wat heb je met al deze Silicon Valley lessen gedaan?
4: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, ja, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld dat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
5: Mm-hmm. Ja. Dus je zegt eigenlijk, ik heb heel veel, dat zei je net al, ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
4: Ja.
5: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
4: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
5: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
4: Ja, oké. Okay, nou, Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Nou, heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van oké, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids-sim-propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. Maar de kidsim-propositie die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of nou ja, misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
5: Hmm.
4: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, nou, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
5: shit.
4: Maar dat was een beetje, ja, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
5: Ja.
4: En dus dat ging wat langzamer. Maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
5: Ja, wat heb je? Want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
4: Ja.
5: Aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
4: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van misschien moet je dan ook wat meer reuring
5: met
4: eromheen.
5: KPN
4: hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb je nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten, dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Als dat de blokker is, dan draaien we het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald, mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
5: Ja, ja, oké. Okay. Dus je hebt echt even heronderhandeld.
4: Ja.
5: Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En werkte dat?
4: Dat werkte wel. Dus ja. dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier. We hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Daar is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
5: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
4: exact,
5: denk ik
4: want
5: dan.
4: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar ja. Wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
5: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen. Want anders blijf je niet drijven.
4: Ja.
5: Wat ga je doen?
4: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar er was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, kan je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt. Want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dan ben je aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over, ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
5: Ja.
4: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
5: Je wil maatschappelijk belang dienen, ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
4: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
5: Mm-hmm.
4: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
5: Ja.
4: En het dus inzichtelijk te maken.
5: Maar
4: dat alles
5: wordt niet altijd begrepen dus.
4: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt mij vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die ook juridisch het datastuk, als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Mm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product.
5: Ja. Je bent 4 jaar onderweg.
4: Ja.
5: Draai al winst?
4: Wel omzet, zeker.
5: Okay. Ja.
4: Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
5: Oké. Okay. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
4: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend. Niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, nou, ik moet het nog zien.
5: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
4: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
5: Ja.
4: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan, vallen de puzzelstukjes op hun plek.
5: Ja.
4: Dat is met mij ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt. Maar zo is het leven, Rens.
5: Ja, ja. Wat wordt de toekomst voor ChatLicense? Waar wil je heen?
4: Dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in, oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan. En dat wij daarin een leidende speler zijn.
5: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Ja. Heb je over nagedacht? Wat is het?
4: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt move at a responsible pace and fix things.
5: Ik vind het mooi. Groot tegeltje, maar een mooie, dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van Chat License. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app of luister hem gewoon lekker live op BNR.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat, of over de grootste beursgang aller tijden. Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten. BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: Ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden.
10: In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn.
9: En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen denk ik veel ondernemers ook zo slecht.
11: Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en Titus van Dijk richten in 2020 Tony Media op. Een podcastproductiebedrijf. Bekend van de Zelfs-podcast en Geuze en Gorgels onder meer. Het wordt meteen een succes en dat ziet ook het grote Podimo uit Denemarken. Hun CEO wil het op een akkoordje gooien. Dit bedrag, geen adviseurs, geen juristen, geen gedoe. Tja, wat zou jij doen? Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Titus van Dijk. Die vertelt over het moment waarop hij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
12: Nou, dat was toen ik de IJsbreker, het café-restaurant aan de Amstel, uitgelopen kwam.
13: In Amsterdam?
12: In Amsterdam. En daar had ik net met de Deense CEO van Podimo een kopje koffie gedronken. Die eigenlijk tijdens dat kopje koffie achterop een bierveeltje de hele deal wilde beklinken. Terwijl ik nog niet eens wist dat ik het bedrijf zou gaan verkopen. Toen liep ik eruit en toen dacht ik, misschien gaat dit wel wat worden. Als het nu al zo snel gaat. Uiteindelijk duurde het nog hartstikke lang, maar dat was wel het eerste moment.
10: Toen jullie dat bedrijf begonnen, had je toen al in je hoofd om er mogelijk ook ooit een exit mee te gaan maken?
12: Nee, zeker niet. We zijn het begonnen met Sander Schimmelpennink, Jaap Reesema en ik. En heel snel zijn er twee andere kleine aandeelhouders bijgekomen, Tim en Pepe. Eigenlijk met hun twee heb ik ook het bedrijf geleid. En vanaf moment één hebben wij met z'n drieën tegen elkaar gezegd, we beginnen dit bedrijf om de allerleukste baan voor onszelf te creëren. En dat hebben we echt de eerste paar jaar heel erg aangehouden.
13: Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt.
12: Dat vinden wij ook. We verschillen nog wel de meningen, zoals bij ons bedrijf, over wat de leukste baan is. Want wij drie vonden de leukste baan, je moet gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken.
13: Ja.
12: Maar je moet ook rete ambitieus zijn en heel hard groeien. En dat vonden wij ook heel leuk. En ik denk dat dat toch zeker voor relatief jonge mensen, dat er ook echt bij de leukste baan hoort. Als er heel veel uitdaging in zit. En dat hebben we wel geforceerd.
13: Hey, want dat harde groeien, dat gebeurde ook. Hè? 2020 opgericht en de jaren erna hadden jullie flink de wind in de zeilen. Terwijl er ook podcastbedrijven waren die in dezelfde periode zijn opgericht. En het niet hebben gehaald. Wat zorgde er nou voor dat jullie die turbo konden aanzetten?
12: Ik denk twee dingen. Ten eerste, we hadden momentum, niet alleen met de markt, corona, maar ook met Sander en Jaap en eigenlijk toegang tot heel veel bekende Nederlanders met wie we podcast konden maken. Aan de andere kant, en dat is denk ik het grootste verschil geweest met andere podcastbedrijven, hebben wij een mooi imago gecreëerd van, het is een soort van rock and roll bij Tony. En als je daar binnenkwam, dan kwam je er al heel snel achter, nee, dit zijn echt een stelletje nerds die het vooral heel goed regelen. En wij hebben ongelooflijk veel gefocust op een hele efficiënte operatie neerzetten. Dat is iets minder sexy, maar dat heeft ons wel zeker in die beginjaren met vrij dunne marges er echt doorheen getrokken.
10: Wat was de rolverdeling tussen jullie drieën?
12: Dan heb je het over mij, Tim en Pep?
10: Nee, jij en Sander en Jaap.
12: Dat was Sander en Jaap waren uithangbord. En ik moest gewoon regelen dat het bedrijf er einde.
10: Dat was eigenlijk mijn enige rol.
12: En zij maken natuurlijk ook podcasts. Hè. Dus met de Zelfs-podcast is natuurlijk wel de grote motor geweest van het bedrijf. Maar daar waren ze presentator. Ja. Maar het zijn beide geen personen die actief, operationeel
10: Je lacht erom. Beter niet zelfs misschien? Of?
12: Nee, nou, ik denk wel dat het grote nadeel van ze was dat ze in principe niks konden binnen het bedrijf, maar het grote voordeel was wel dat ze dat beseften. Nee, maar dat is echt een beetje hard. Het is natuurlijk heel vervelend als je met grote aandeelhouders zit die eigenlijk een idee bij iets hebben, terwijl je een ander idee hebt. En zij hebben mij altijd het volste vertrouwen gegeven om te doen en laten wat ik wilde met dat bedrijf. Terwijl ze wel met z'n tweeën 60% van de aandelen hadden. Dus dat was heel fijn. Soms dacht ik wel, kunnen jullie niet één keer je laptop openklappen hier? Ja, maar dat zat er gewoon
13: er misschien
12: in.
13: Één dag voor zittetje minder. En
12: wie weet.
13: Kom eens bij zo'n MT-vergadering.
10: Ja,
13: bijvoorbeeld. Toch wist jij al vrij snel, hè, want we hebben het over die eerste jaren. Jullie hadden zoals gezegd, jullie gingen als een raket. De volgende stap zetten, dat gaat ons niet alleen lukken. Kun jij het eerste gesprek met een geïnteresseerde partij, een overnamepartij, nog herinneren?
12: Nou ja, kijk, we hebben met Podimo, dat was in principe het eerste gesprek. Die kwamen echt al na 2 jaar aankloppen.
13: Want daar deden jullie al zaken mee, hè?
12: Ja, dus toen hebben we dat gesprek is ook, dat was meteen, kunnen wij niet investeren en misschien wel zelfs praten over een overname. En toen ik weet nog dat ik daar zat met Morten, hun CEO. En ik wist ook nog niet wat Podimo was. En ik dacht, gaat dit bedrijf überhaupt werken? Maar ik dacht vooral, what the fuck, we zijn net bezig. Het begint nu leuk te worden. Maar dat was, toen dacht ik al, na 2 jaar. We zitten hier met 10 man en minstens ook 10 stagiaires. En dat is het bedrijf. Wat wil je kopen? Toen hebben we met hun een deal gesloten. Een content deal waarin we veel podcasts maakten die zij licenseerden. En ook nieuwe podcasts voor hun ontwikkelden. En in die tussentijd hebben ze wel al paar keer aangeklopt, waar wij toen wederom de boot hebben afgehouden, omdat wij niet aan hun verkocht
13: worden. In die tussentijd heb je ook nog met andere partijen gesproken, in Cannes onder meer, waar jij was om een soort tv-tak op te tuigen.
12: Ja, dus toen was een soort van perfect storm, want toen werden we 4 jaar na oprichting benaderd door 2 verschillende partijen, waarvan eentje in Cannes, waar ik echt van omvergeblazen was. Wij hadden grote tv-ambities en toen zat ik daar te lunchen met een CEO waarvan ik überhaupt dacht, waarom wil hij met
13: als
12: mij lunchen?
13: Als je in Cannes zaken wil doen, dan ga je lunchen, hè? Daar op die boulevard.
12: Ja, precies. Maar ik weet niet. Ik voelde me toen, misschien zou ik me nog steeds wat nederiger moeten voelen, maar toen voelde ik me echt nog echt van, ik ben hier de allerjongste in Cannes, waarom wil deze vet met mij lunchen? En ik was een soort van helemaal wauw. En toen na 10 minuten was hij ook helemaal niet meer geïnteresseerd in mij. Zei hij al, dan kunnen we niet praten over een potentiële, zoals dat dan altijd gaat, ze zeggen nooit een overname. Ze gaat een potentiële investering in je bedrijf.
13: Ah ja, zo gaat dat.
12: Toen was ik wel shocked. En toen vrij snel daarna kwam een andere partij. En toen in die tussentijd kwam Podimo voor de zoveelste keer. En toen dachten we, als er 3 partijen iets van je willen, moeten we misschien toch een keertje gaan nadenken.
10: Dus toen dacht je, we zijn misschien wel wat vroeg, maar laten we toch maar verkennen.
12: Ja en nee, want ik moet wel zeggen, het is niet dat het alleen maar doordat zij erom vroegen dat wij dit zijn gaan doen. Wij hebben een onwijs leuke club neergezet, al zeg ik het zelf, met heel veel ambitieuze mensen. We hebben toen in 4 jaar tijd elk jaar bizarre groei meegemaakt. Elke keer, of het nou een tv-tak oprichten was, onze hele social strategie uitbouwen, een podcast met de koning maken was. Elk jaar gebeurde er iets waarvan iedereen dacht, what the fuck, dit is jaarjaars nog gekker dan vorig jaar. En we zagen wel, gaan we die groei door kunnen zetten in dit landschap? En kunnen we dat alleen? Er waren een aantal grote risico's. We hadden een businessmodel dat ook alleen maar op de advertentiemarkt gefocust was. Dus we zaten wel al van die volgende stap. In bepaalde vorm of mate hebben we waarschijnlijk een partner voor nodig. En toen kwam dit ook tegelijkertijd.
13: En toen ben jij weer in gesprek gegaan met Podimo.
12: Ja.
13: En dan moet je misschien even zeggen, Podimo wordt geleid door een Deen, maar dat is een soort viking, hè? Want als voor wie hem gezien heeft, ik zou zeggen, google hem even en kijk bij afbeeldingen. Het is echt een viking.
12: Ja, je
13: 2x2.
12: 2x2, grote baard, lage stem. Hij is heel lief, maar als je dat niet weet, word je wel vrij bang van hem. Ja,
13: Morten Quist Strunge.
12: Zeker. En die is nu 39 en dit is zijn 7e bedrijf. De vorige 6 heeft hij al verkocht. Toen dacht ik ook, jeetje, ik was best trots wat we met Tony aan het doen waren.
13: En hij kwam naar Nederland. Of althans, hij belde jou en hij zegt, Titus, ben je thuis? Zit je op kantoor? Wij komen eraan.
12: Ja.
13: Wij willen met jou een gesprek.
12: Toen werd hij weer serieus. Want wat ik al meerdere malen tegen hem had gezegd, Morten, wij vinden onszelf geen podcastbedrijf. Wij zeggen altijd bij Tony Media, wij bouwen merken, geen podcast. Dat is veel meer dan alleen audio. En wij willen niet door jullie worden opgeslokt en dat we alleen podcast maken die achter een betaalmuur verdwijnen. En toen zei Morten, Dat is helemaal prima, want we zijn een pivot aan het maken met het bedrijf waarin we eigenlijk ook in elk land een studio, zoals zij dat dan noemen, dus eigenlijk een productiehuis willen hebben, wat IP exploiteert op veel meer manieren dan het abonnementsmodel. En toen zijn we weer in gesprek gegaan.
13: En ik kan me zo voorstellen, ja, Podimo associeer ik heel erg met een podcastproductiebedrijf. Zei hij dat nu om jou aan boord te krijgen? Of was dit echt al de strategie die zij hadden uitgestippeld?
12: Ah, dit was precies mijn gedachte toen. Ik dacht ook, ja, Morten.
13: Dit is wel heel erg.
12: Dit is wel heel toevallig. En toen, daarom hebben we daar eerst nog heel lang over gepraat. Zijn er ook nog allemaal andere mensen ingevlogen. Wat ook voor ons een druppel was, was dat zij toen daadwerkelijk dag en nacht een podcastproductiebedrijf wat zij eerder hadden overgenomen in Nederland, gingen integreren, dus echt weer los gingen trekken, zodat dat ook een losstaand bedrijf was met een losstaand merk. En toen langzamerhand hebben ze ons wel overtuigd dat wij eigenlijk, en dat is natuurlijk de klassieke fout die veel ondernemers maken als je het ook nog, maar konden blijven doen wat we deden. En daar zijn wij toen wel in gaan geloven. Dat wij eigenlijk nog steeds dezelfde rol konden hebben in de markt als dat we de afgelopen 4 jaar hadden gedaan.

0: En zo beginnen de echte gesprekken met Podimo. Amper 4 jaar nadat hij zijn bedrijf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, stort Tieten zich in het spel van onderhandelingen. Van het samenstellen van een dealteam tot het tekenen van de NDA en het boekenonderzoek. Maar echt leuk? Nee.
1: Ik vond dat de minst leuke periode uit mijn tijd bij Tony. En dat komt, denk ik, ik vind het ook best logisch. Ik vind het heel leuk om een bedrijf te bouwen en
0: te leiden. Jij lijkt mij enorm creatief.
1: Ja, en die creativiteit die vind je niet echt terug in allemaal calls met advocaten, nee. Maar ik voelde me ook heel erg gedistanceerd van het bedrijf. Omdat alles gebeurt in achterkamertjes. Je bent alleen met een heel select groepje daarmee bezig. Ik was heel weinig op kantoor. Ik vond dat niet...
2: Kon je er open over zijn intern? Of heb je het afgescheiden gehouden van de meeste collega's?
1: Ja, van iedereen afgescheiden, behalve dus van de aandeelhouders. En toen hebben we wel een aantal maanden voordat de deal uiteindelijk beklonken werd, hebben we het MT ingelicht.
0: Was geen leuke periode.
1: Nee, ik vond dat. Ik was echt daarna ook heel blij toen het gedaan was. Dat ik gewoon weer. Ik voelde echt weer alsof ik aan het werk kon.
0: Ja, merk jij dit vaker, David? Dat ondernemers er eigenlijk geen reet aan vinden?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk het tegenovergestelde. Ze vinden het wel altijd ongelooflijk heftig en spannend en slapen slecht, letterlijk. Hè? Maar uiteindelijk zijn veel ondernemers in mijn ervaring ook wel goed in dit spel. En vinden het ook heel erg leuk. En als het dan klaar is, hebben ze ook een mooi gevoel van euforie.
0: Ja, ik hoor hier iemand zeggen. Die zegt, ja, ik zit in urenlange calls met allerlei advocaten die soms taal bezigen, waarvan jij ook denkt van waar hebben ze het in godesnaam over?
2: Maar laat ik het zo zeggen. In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn. En die fases kunnen wat langer duren of die kunnen wat korter duren. En dat zijn zeker de fases rond het boekenonderzoek en bij het schrijven van de contracten en de eindeloze gesprekken erover. Ik weet niet of je dat herkent, Titus, maar dat voelt vaak aan als van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het over situaties die nooit gaan gebeuren. Precies. En waarom hebben we het hier al 2 uur over?
0: Ja, voor de luisteraars, Titus, die zijn hoofd gaat heen en weer nu. Dus het is herkenbaar.
1: Ik geloof zelf niet, al hebben wij heel veel contracten rondom intellectueel eigendom, dus dat ik wel zeggen, maar ik geloof in principe niet heel erg in contracten. Je komt er altijd wel uit. En nu ging het echt over dingen waarvan ik denk, ja, in geen 100 jaar dat dit gaat gebeuren, maar daar moeten we dan wel heel veel over praten. Dan moeten we er ook nog 2 uur over praten met 10 mensen die allemaal 600 euro per uur kosten, waarvan ik denk, ja jongens,
0: wat zitten we hier te doen? Als het aan Morten had gelegen, de Viking uit Denemarken, hadden jullie dit hele proces op een namiddagje met een biertje in de ijsbreker, daar hebben we hem weer, alvast kunnen afhandelen.
1: Ja, en dat ik moet ook wel zeggen dat een van de redenen was waardoor ik veel meer gecharmeerd raakte van Podimo. Dat Morten heeft tegen mij gezegd, en dan kom ik zo op dat bierfiltje, maar die heeft vanaf het begin al maar gezegd, Titus, ik weet dat jij een hekel hebt aan corporates. We hebben ook met investeringsmaatschappijen gepraat. Private equity ook niet leuk. Ik wilde echt met een strateeg in zee. En hij zei, wij bestaan 1 jaar langer dan jullie. We zijn nu proberen de wereld te veroveren. Iedereen in onze board zijn allemaal ondernemers. En dat, ik dacht ook, het zijn allemaal een beetje verkoopverhalen. Toen zat ik met hem in de ijsbreker. En toen zei hij echt, waarom gaan we nu dit hele proces in?
0: Want even voor de goede orde, hij had jou gebeld. Kom je bier drinken? En jullie zaten dus in dat Amsterdamse café.
1: Ja.
0: En hij zei letterlijk tegen jou van, joh, laten we dit hele proces skippen. We gaan het nu hier met z'n tweeën regelen.
1: Ja, en ik dacht echt, ik had van, want wij hadden toen wel net een adviseur in de hand genomen. En Ida had echt gezegd, Titus, want ik heb nog wel eens een handje van binnen ons bedrijf om gewoon mijn eigen te trekken. Die zei, nee Titus, je moet dit gestructureerd doen. Dit gaat over heel veel geld. Het gaat over verschillende aandeelhouders. Dus je mag niks daar zeggen, niks doen, et cetera. En toen zei Morten, eigenlijk precies hoe ik ook het liefst gewoon een deal doe, van ja, jongens, hij ging nog helemaal, ik zei van, hoe gaat dat dan? En hij zei tegen mij, ik vond dat heel mooi, hij zei, nou, ik weet precies hoe het gaat, ik noem een prijs, dan zeg jij, nou, dat kan toch niet? Dan noem jij een prijs, dan zeg ik, nou, dat kan toch niet? En zo gaat dat nog 3 keer door, en dan hebben we een prijs, en dan moeten we daarna nog wat randvoorwaarden doen.
0: Een soort rituele dans.
1: Ja, maar ik dacht wel, oké, deze fan zal wel gewoon doorpakken, die heeft geen zin in al dat gezeik.
0: Ja, 9 maanden, of wat zal ons bijna 10 maanden, hè, duurde de onderhandeling uiteindelijk. Want jij bent die ijsbreker, je bent eruit gegaan. Je hebt gezegd, ik ga het toch maar niet doen. Is het tijdens die periode, in die periode nog een keer ingewikkeld geworden? Dat je dacht van, oei, als we er maar uit gaan komen?
1: Ja, dat, kijk, waarom het zo lang heeft geduurd, is uiteindelijk niet om de onderhandeling over een prijs en ook niet over de earn-out constructie. Daar waren we vrij snel uit, daar kan je ook niet heel lang over onderhandelen. We hebben wel heel lang onderhandeld over de governance. En dat was een uiteindelijk, als ik op terugkijk, ook een rare discussie. Want ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden. Terwijl zij ook zeiden, ja, je kunt niet 100%
3: hallo,
1: meer
3: Titus.
1: Ja, dan moet je je bedrijf niet verkopen. Maar ik was wel heel bang dat zij het op een manier kapot zouden maken. Terwijl ik denk, dat is ook niet in hun belang. En over wat dan wel en niet mag en tijdslijnen. En toen is het wel een paar keer ingewikkeld geworden. En ik moet wel zeggen dat het tot een paar keer toe het snelst is opgelost als Morten en ik elkaar uiteindelijk opzochten. Misschien door onze gedeelde haat richting advocaat.
2: Dit is eigenlijk wat ik net bedoel. Als er dan vast komt te zitten, kan het soms heel handig zijn dat koper en founder elkaar even zien en op die manier elkaar weer even vinden. Het is wel ook zaak, vind ik, dat beide partijen hun adviseurs goed instrueren. Ik heb vaker meegemaakt dat met name ook advocaten heel graag slim willen doen. Daarmee het proces een beetje kunnen vertragen. En uiteindelijk is dat in niemands belang.
3: Nee. Als jij kijkt naar onderwerpen die doorgaans taai zijn tijdens die onderhandelingen. Is er een soort van top 3?
2: Ja, die wisselt een beetje per deal van wat je belangrijk vindt. Hè? Dus Titus zegt governance, dat gaat over, ja, heb ik zo direct nog zeggenschap over wat ik zelf kan doen? Het klopt ook helemaal wat Titus zegt, als ik kijk naar andere deals, dat de prijs en die voorwaarden zijn meestal maar een klein gedeelte van de totale tijd die je besteedt aan zo'n traject. Wat altijd gedoe is, zijn de garanties en de vrijwaringen. Stel, er is iets naars gebeurd in de tijd dat Titus nog eigenaar was en de nieuwe eigenaar zegt, ja, dat kost ons veel geld, dan willen ze dat bij je kunnen ophalen. Ik zal nu niet ingaan op hoe je dat allemaal doet, maar dat kan op 100 manieren en daar moet je elkaar zien te vinden. Maar het gaat ook vaak over lieveregelingen. Stel dat ik wegga zo direct en ik heb misschien nog een belang in het grotere geheel. Onder welke voorwaarden mag ik dan weg? Laatst om te noemen, non-compete. Stel je bent dan weg.
3: Non-compete.
2: Oh, ja, ja, concurrentiebeding.
3: Ah, oké. Okay, ja.
2: Concurrentiebeding. He, dus een koper besteedt heel veel geld aan het overnemen van jouw bedrijf. En misschien stop jij er op een gegeven moment mee. Nou, dat is ook aan regels gebonden. Maar als je dan stopt, willen ze toch wel afspraken maken over hoe lang mag jij niet exact hetzelfde doen in ditzelfde werkveld. Want ja, als je gaat concurreren met het bedrijf dat je net hebt overgenomen, is het natuurlijk wel heel erg zuur.
3: Herken je dit hier? Is dit allemaal aan bod gekomen, Titus?
1: Nou ja, want we hebben dit niet voorbereid, maar al deze punten zijn bij ons aan bod gekomen.
3: Oké, jullie hebben elkaar niet voor de uitzending even gesproken, nee. dat helder is.
1: Nee, zeker niet.
3: Nee. Dat onderhandelen, was jij daar, je gaf net aan, zo af en toe gingen Morten en ik, nou die appte even of die belde even. Maar die onderhandelingen zelf, was jij daar altijd bij? En in hoeverre had jij daar zelf de regie in? Of liet jij dat toch over aan de M&A-adviseur en de advocaten?
1: Nou ja, dat was dan wel meer de M&A-adviseur. De advocaten kwamen later in het proces. En ik denk wel, als ik erop terugkijk, ik was gedurende het hele proces vrij onzeker of ik hier wel goed in was. Dat is waarom ik denk ook blij was toen ik gewoon weer aan het werk was. Toen dacht ik, ja, dit is voor mij meer iets wat mij past. Maar als ik erop terugkijk, denk ik, ja, dat onderhandelen, dat doe ik ook de hele tijd met alle grote contracten en partnerships vanuit mijn eigen rol. En daar had ik liever misschien meer, of het nou regie is of meer het zelfvertrouwen gehad om daar nog meer van te denken. Nee, volgens mij weet ik dit. Al is dit de eerste keer dat ik over een earn-out überhaupt praat in mijn leven. Ik weet echt wel hoe ik dat op een commerciële manier kan structureren. En ook over de prijs. Dus dat had ik zou ik echt wel ondernemers willen aanraden. Denk ook niet dat alle adviseurs, omdat zij dat maar zouden moeten kunnen, of een advocaat dat beter kan. Volgens mij, een aantal dingen kan je ook gewoon heel goed zelf.
2: Ja, dat herken ik heel erg bij ondernemers, want die zijn daar vaak ook handig in. Maar zijn er dan ook zaken die je met de kennis van nu anders had willen doen?
1: Ik denk wel genoeg. Ik denk vooral dat er een paar punten zijn geweest waar ik heel principieel in ben geweest. En dan kan ik ook, of in ieder geval, ik vind dat ik dan alleen emotioneel overkom. Andere mensen kunnen denken dat ik emotioneel ben in die onderhandeling. En toen is mij wel een paar keer geadviseerd van, dat cliché van misschien score je hier wel mee een doelpunt, maar je wint niet de wedstrijd. En die had ik misschien iets vaker, dat ik gewoon moet denken, deze moet ik laten gaan. Maar
3: choose your battles.
1: Ja, en dan dat kon ik dan weer niet. En dan liep opeens weer aan alle kanten de stress op en had ik niet moeten doen.
3: Nee. Kunnen wij naar het moment waarop de deal uiteindelijk rondkwam, En ook het moment later waarop het geld op je rekening staat?
1: Ja, ten eerste kwam de deal rond in de week voor Lowlands, een paar dagen voor Lowlands. Toen hebben we getekend. En ga dan daarna niet naar Lowlands als je het die week daarna moet aankondigen. Want ik stond tot maandag op dat festival vooral feest vieren dat dit gebeurd was, zonder dat nog iemand het wist. En toen woensdag gingen wij alle aankondigingen doen en het hele traject om dit goed bij je bedrijf te krijgen, goed in de media, alles. Dus toen zat ik op dinsdagavond tot 1 uur 's nachts op kantoor en dat wil niemand na Lowlands, dat wil je sowieso niet. Nee. Doe dat niet. Het was wel trouwens een heel leuk weekend.
3: Ja, kan me voorstellen, want jij zit daar in een soort van runner's high. Ik bedoel, je hebt net de deal van je leven gesloten, wat niemand wist dat weliswaar, maar jij loopt daar dan toch met een extra goed gevoel over dat festivalterrein.
1: Zeker, nee, dat was echt een bizarre waas van geluk. Dus dat was heel mooi. En toen een paar weken later waren wij met Tony een weekend weg. Dat doen we elk jaar met ons bedrijf. En toen zaten we in een kasteel in Limburg. En toen hadden we een hele dag met soort van zowel bier drinken als spelletjes spelen. Soort van Expeditie Robinson-achtig. En toen opeens kwam Pepe, Klein Aandeelhouder, naar mij en Tim toe. En die zei, jongens, kom even mee. Je moet even je bankieren-app openen.
3: Oh, daar gaan we weer. Ja, die doen ze allemaal, hè?
2: Een screenshotje gemaakt. Ja, die doen ze allemaal.
1: Nou ja, ik dacht, ik had helemaal niet. Ik had echt zo, ik stond daar in mijn zwembroek met de fluit in mijn hand. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? En toen keek je en dan denk je wel, ja, toen hadden we wel met z'n drieën, ik vind dat nog steeds een heel mooi moment om aan terug te denken, dat we met z'n drieën die apps openen, dat je denkt, ja, het is wel echt. Het staat er wel. Het is heel, heel surrealistisch.
3: Onwerkelijk ook.
1: Ja, echt heel onwerkelijk. Terwijl je er toch al 10 maanden mee bezig bent, dan denk je, okay, it's done. Wat vet.
3: Ja. Terugkijkend op dat hele proces, je gaf al eerder aan, ja, echt heel veel plezier heb ik er niet aan beleefd. Op het laatst uiteraard wel. Wat adviseer jij ondernemers die aan het begin van zo'n traject staan?
1: Ik denk dat je een duidelijke rolverdeling moet hebben. Met het team waarmee je dit oppakt. Dus wat wij hebben gezegd is dat Tim en Pepe echt het bedrijf zouden blijven runnen en dat ik me hier voornamelijk mee bezig zou houden.
4: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, het is niet echt een advies, maar het is meer een vraag voor de man aan de andere kant van de tafel.
3: Ik geloof er ook wel in dat je als kopers en verkopers gewoon een soort intentieafspraak maakt. Die is misschien juridisch niets waard. Maar hoe gaan we dit proces doen?
2: Hoe gaan we met elkaar om?
3: Ja, maar ook wat zijn op hoofdlijnen de timelines? En het kan best 10 maanden duren als er dingen aan de orde komen die niet soepel zijn, waar je wat van moet vinden met z'n allen. Maar het zou ook in theorie wel een heel stuk korter kunnen. En als dan een partij of de adviseurs van de partij eindeloos traineren, kun je ook zeggen, joh, we hadden toch deze gentleman's agreement. Kun jij je adviseurs alsjeblieft even terugroepen? Want we lopen uit onze eigen gemaakte planning. Ik vind dat niet prettig.
2: Maar kun je dan van tevoren een grove tijdschatting maken? Want ik bedoel, ja, 10 maanden, maar soms duurt het misschien ook, ben je er in 10 weken uit.
3: Laat ik het zo zeggen. Gerenommeerde kopers die dit vaker doen, hebben echt wel per fase in het traject om tot een LOI te komen of een boekonderzoek te doen of de koopovereenkomst af te maken, een beeld bij hoe lang dat ongeveer duurt. En daar kun je best al, zeg maar, in een vorm van een gentleman's agreement van zeggen van, wij nemen daar grosso modo deze tijd voor. Nooit een garantie, maar daar kun je wel iets mee.
2: Was jij daar geholpen mee geweest?
4: Ja, heel erg. Maar dan dat in combinatie met iemand die daar dus heel strak op zit. Want ik vind de lastige positie van mij in dat geval, dus van een CEO die ook nog een aantal jaar daar wil blijven werken en gaat blijven werken, al is het door een earn-out. Je wil hard zijn, maar je wil ook geen ruzie maken, want je denkt ook, ja, het kan zomaar dat we volgende maand opeens gewoon partners in dit bedrijf zijn. Dus dat is wel lastig. En want wij ook, zowel onze adviseurs als de kopende partij, zei dat we binnen 3 maanden klaar zouden zijn. En het heeft 10 maanden geduurd. Dus er moet gewoon echt iemand op zitten die gewoon de hele tijd mensen aan die tijdlijn houdt.
2: Een soort regisseur dus.
4: Ja.
2: Titus van Dijk over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Donderdag 2 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En vandaag zijn we geheel gewijd aan Rusland. Te beginnen bij Ben de Haan. Die zegt hi Arend-Jan, Rob en Hugo. Misschien leuk om te weten, ooit bij jullie podcast terechtgekomen door de reviews van een andere podcast waarin iets stond als je kan maar beter naar Boekenstein en de Wijk luisteren. Sindsdien doet hij dat. Ja. Zo kan dat ook. En overigens heeft hij ook een huis gekocht en kan dus als vastgoedman niet gehinderd door enige kennis van zaken meepraten over geopolitiek. Dat is correct. Als IT'er, zegt hij, raak je snel bekend met het fenomeen bottlenecking. De flessenhals, de sterkst beperkende factor. Bijvoorbeeld, processorkracht toevoegen heeft niet zoveel zin als de bottleneck voor je proces de netwerksnelheid is. Zo hoor ik vaak, zegt hij, over mankracht en dreigende mobilisatie, ja, in Rusland, waar we dan bang voor zijn. Maar is dat wel de sterkst beperkende factor in deze situatie? Hebben ze wel voldoende materieel en de logistieke capaciteit om bijvoorbeeld 30% meer troepen aan het front te voorzien? Hoe zien jullie dat?
7: Nou, op zich wel. Op zich hebben ze meer dan voldoende. En we hebben dat ook wel eens een keer eerder gezegd. Dat er eigenlijk 2 krijgsmachten zijn in Rusland. Dat is de Oekraïne-krijgsmacht. Die bestaat uit vrijwilligers, al dan niet aangewezen. En je hebt de dienstplichtige krijgsmacht. En die is bedoeld voor een aanval die dan door de NAVO zou worden uitgevoerd. Of die wordt gebruikt om een aanval op de NAVO uit te voeren onder het mom dat de NAVO van plan is om Rusland binnen te vallen. Als je dan begrijpt wat ik bedoel. Maar die twee zijn gescheiden. Vandaar dus dat er in Oekraïne ook wordt gesproken over een speciale militaire operatie. En niet over oorlog. Want de oorlog is voorbehouden aan de gevechten met de NAVO. En die NAVO-krijgsmacht, die anti-NAVO-krijgsmacht, om het maar zo te zeggen, die wordt op dit ogenblik gewoon opgebouwd. Dat zie je dus aan alle activiteiten in het hoge noorden, met Kolaschiereiland. Je ziet langs de grens van Finland, voor de grens van de Baltische Staten, de militaire districten Leningrad, Moskou, die worden opgebouwd. Daar zit heel veel zwaar materieel in. Dus nee, dat kan allemaal wel. En daar heb je maar mee te dealen. En natuurlijk is het zo dat logistiek een probleem zou kunnen zijn. Maar logistiek wordt vooral een probleem omdat de logistieke lijnen primaire doelwitten zijn voor de Oekraïners. En daar zijn ze steeds beter in. En dat zou dus de NAVO ook moeten kunnen. Nou, we hebben het gisteren al even gehad over de defensienoten in Nederland. Daarvoor heb je lange afstandssystemen nodig. En die hebben we niet. Die moeten we dus ontwikkelen met van Oekraïne. Dus dat kan allemaal wel. Maar daar zit denk ik een probleem. En logistiek op zich is het probleem. Je vordert Groningen zo'n land. Dat kan trouwens in Nederland ook. Materieel om het spul te vervoeren. Vrachtwagens kun je gewoon vorderen. Je kunt afspraken met de spoorwegen maken. Dat gebeurt in Europa gebeurt dat ook. Dus dat is op zich het probleem. Ik denk dat het grootste probleem zit in het feit dat die logistieke lijnen tegenwoordig gewoon ongelooflijk goed zichtbaar zijn. En met lange afstandswapens ongelooflijk goed. En zeker ook met drones kapot kunnen worden gemaakt. Daar zit denk ik het allerbelangrijkste probleem in. En dat betekent dus eigenlijk dat de NAVO dan wel Oekraïne bezig is om bottlenecks te creëren. Die er misschien helemaal niet zijn. Om ervoor te zorgen dus dat die logistiek kapot wordt gemaakt.
8: Ja. Ja, en dus mensen zijn daadwerkelijk een hele belangrijke beperkende factor. Ook voor de Russen, ondanks hun grote land. Je kan wel materieel bijproduceren, maar bij die mensen is het toch lastig om.
7: Ja, je kan niet ongelimiteerd kan je dus gaan mobiliseren. Dat hebben ze gedaan in 2022 en dat heeft geleid tot grote protesten. Dus daar zijn ze ontzettend terughoudend mee. Maar op het moment dat er echt sprake is van een NAVO-oorlog. Wat voor scenario daar je ook bij bedenkt, dan wordt een andere zaak. Ja. En dan kan het wel. En dan is het denk ik ook veel meer mogelijkheid om voor Poetin om de bevolking mee te krijgen. Omdat ze zeggen van dit is echt zo bedreigend voor ons land. We moeten nu echt absoluut doorpakken en gaan mobiliseren. Dat kan.
8: Over wat Poetin wel en niet kan zeggen en wat u daaraan heeft. Een vraag van Mike, luisteraar, die zegt: Rusland heeft inmiddels een aantal keer gezegd dat ze best bereid zijn om te praten met Europa. Maar ze lijken totaal niet bereid om betekenisvolle concessies te doen. Dus vraag die Mike stelt: is het doel van deze retoriek niet meer voor binnenlandse consumptie? Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat zowel de oligarchen als de gewone bevolking er een beetje klaar mee beginnen te raken, zegt Mike. En dat er meer druk is om er een eind aan te maken. Als Poetin dan kan zeggen, ik wil op zich wel praten, maar Europa wil niet, dan zou dat dus een beetje daar de angel uit kunnen halen.
9: Maar er zit wel wat in, hè? Al is het ook wel ingewikkeld, want je moet goed bedenken dat via de tv horen de Russen dus echt hele waanzinnige dingen, als dat het Westen op het punt staat om Rusland aan te vallen. Hmm. En dat Rusland heel veel kwaads te verwachten heeft van het Westen. Dat het Westen ook Oekraïne opstookt, gaan ze maar door. Maar het is zeker zo dat al die mensen die daar 4 uur staan te wachten voor benzine, ook op de gedachte kunnen komen, zou het niet aardig zijn als die Oekraïne-oorlog voorbij zou zijn. Ja. En dan moeten ze inderdaad, als Poetin dan zegt, anders ligt dat niet, ik wil best praten. Alleen de Europeanen willen niet. Is dan een manier om inderdaad een beetje daar de angel uit te halen. Ik weet niet hoe het uitpakt, al die krachten die op elkaar inwerken. Wat denk jij, Rob?
7: Ik denk dat hij gewoon überhaupt niet wil praten op dit ogenblik. En dat hij allerlei voorwendsels bedenkt om de schuld in de schoenen van anderen te geven. Ik heb het gevoel dat Poetin op dit ogenblik in een soort parallele werkelijkheid leeft. Dat hij denkt dat hij het nog steeds kan winnen. En dat hij iedere keer de temperatuur in de bevolking steekt om te kijken of ze al in opstand komen. Of hoe het ook zit met zijn directe entourage en de oligarchen rondomheen, hoe die hem steunen. En als hij denkt van, dat valt allemaal nog wel mee. En ik heb nog kansen. En we weten dat het een race tegen de klok is. Dan denk ik dat hij gewoon echt helemaal geen behoefte heeft om om eigenlijk tot een vergelijken te komen.
9: Het interessante is, Rob, dat je kan ook andersom redeneren. Hè? Van, mensen zijn dus kwaad over al die ellende die de oorlog met zich meebrengt. En ze vinden dus eigenlijk dat Poetin zou moeten gaan onderhandelen. En dat doet hij niet. Hij doet het eigenlijk nooit. Hè? Dus het zou ook weer tot een opstand kunnen leiden. Je kunt beide kanten op redeneren.
7: Ja, dat kan. Nee, ik denk dat dit nog wel even gaat te duren op dit ogenblik. Hebben we nou die hele vraag beantwoord? Ik zit nog even te kijken. Voor de interne machtsverhoudingen, ja, ik denk dat die... Dat geen rol speelt op dit ogenblik. Dat is redelijk. Ik denk dat hij redelijk stevig in het zadel zit, hoor, Poetin, op dit moment.
8: Je hoort daar niet zo heel veel
7: van. Ik hoor er niks van. Nee. Het kan natuurlijk altijd. Weet je, het is natuurlijk uiteindelijk is een autocratie. En daar kan natuurlijk in één klap het hele regime van vandaag op morgen omvallen. Dat is mogelijk. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien in dat soort systemen.
8: Ja.
7: En dan houdt het op.
8: Het kan niet makkelijk meebuigen, dus het kan alleen barsten. Maar ja, Wanneer dat gebeurt, dat weet je eigenlijk niet.
7: Ja, ze hebben natuurlijk ervaring mee, want in 1941 viel de Sovjet-Unie om. Dus het kan imploderen, het kan kapot gaan. Ja.
8: Ja. Rob Mesman luistert vanuit Duitsland al ruim 2 jaar met veel belangstelling. En hij zegt, Poetin lijkt vastberaden om Belarus te verleiden ofwel te dwingen om medewerking te verlenen aan zijn verderfelijke plannen. Lukashenko, de sterke man van Belarus, komt daarbij voor een moeilijke keuze te staan. Toegeven aan Poetin, inclusief het riskeren van nog meer ongenoegen van zijn eigen bevolking, of niet toegeven, inclusief de dan te verwachten wraakmaatregelen van Poetin. Wat Lukashenko's positie dan ook weer kan ondermijnen. Dus, vraagt Rob, wordt het geen tijd dat de EU een duit in het zakje doet en probeert Lukashenko aan haar zijde te krijgen?
9: Ja, maar dat is heel lastig, hè? Mijn indruk is, maar misschien dat ik het fout heb, mijn indruk van de buitenkant is dat Lukashenko toch repressief genoeg is om al die ellende, al die verdeeldheid in zijn land onder een deksel te houden, hè? En hij is dus per saldo is hij het meest bang voor Poetin, want die kan dus echt wraakacties doen. Ik denk ook trouwens dat Wit-Rusland voor zijn energie afhankelijk is van Rusland, hè? Dus daar zitten allemaal problemen. Dus ja, ik denk dat hij dat toch maar dan kiest voor Rusland. Wij kunnen natuurlijk dat proberen allemaal los te weken. Maar ja, Lukashenko zit gewoon aan alle kanten vast.
7: Denk ik ook. Hij heeft een unie met Rusland. Dus ja. Het is gewoon feitelijk is een onderdeel. En ik heb vaak het gevoel dat Poetin de vergroting van het Rijk en eigenlijk het herstel van de oude grens op 2 manieren probeert te doen. Door middel van oorlog voeren in Oekraïne en door middel van het creëren van een uniestaat met Belarus. En dat loopt al een hele tijd terug. En dan probeer je dus eigenlijk gewoon er een vazalstaat van te maken, waardoor je hem uiteindelijk kan incorporeren. Overigens is het interessant, hè, voordat ik iets zeg over de Europese Unie, dat de Amerikanen het wel hebben geprobeerd, hè?
8: Ja. Ja.
7: En,
8: de Kushner die is daar een paar keer geweest, toch? En Witkoff volgens mij.
7: Kellogg. Heeft dat vooral gedaan.
8: En dan is het dus wat politieke gevangenen vrij te krijgen.
7: Ja, dus ze hebben daar wel iets voor elkaar gekregen. Maar de relatie moest ook verbeteren. Dat is een klein beetje gebeurd. En de kritiek was, en dat is natuurlijk ook de kritiek in Europa, van ja, als je dit gaat doen, dan ben je bezig met legitimeren van het regime. En dat is natuurlijk iets wat de Europeanen absoluut niet willen. Maar ik vraag me nou eigenlijk af wat er nou eigenlijk echt is bereikt door die Amerikanen. Er zijn inderdaad gevangenen vrijgelaten, dat is zo. Maar wat nou, er moesten ook deals worden gemaakt met betrekking tot grondstoffen. Maar ik heb het gevoel dat, zoals zoveel van dit soort plannen van de Amerikanen, die stranden ergens en dan hoor je er nooit meer wat van. Of je hoort er jaren later hoor je er wat van. Dus het zal ongetwijfeld nog wel sudderen. Maar ik zie er weinig van.
9: En Kellogg is weggelopen, hè? Die doet iets anders tegenwoordig.
7: Ja, dit doet wat anders als een generaal was dat, ja. En maar de Europeanen, ik denk dat die geen stap naar voren gaan doen, hoor. Die zitten er heel anders in dan de Amerikanen. De Europeanen gaan echt veel meer uit van waarden. En hebben wel geprobeerd om te zeggen van jullie moeten echt proberen om dat land enigszins anders te organiseren. Veel minder druk zetten op de oppositie. Minder repressie dus. Dat heeft ook allemaal niet gewerkt. Dus de Europese Unie die gaat dat volgens mij gewoon niet doen. En dat kan ook niet. Omdat dit een beleid is waar Brussel niet over gaat. Dan moeten alle landen daar wat van vinden. Dus je krijgt alle landen gewoon nooit op een rij.
8: Nee. Zou je misschien wel, als Poetin te hard op Lukashenko duwt om mee te doen in de oorlog tegen Oekraïne, dat die misschien wel meer naar Europa gaat kijken? En het is natuurlijk een zwakke plek, hè, voor Poetin. Hij heeft Lukashenko niet geheel in de hand. En als hij daar een probleem erbij krijgt, omdat noodgedwongen Lukashenko toch een beetje naar het westen gaat kijken. Dat lijkt me wel lastig.
7: Ja, dat is het ook. En dat is ook een gevaar. En wat je hebt gezien de afgelopen jaar met Lukashenko is dat hij zich toch probeert zo onafhankelijk mogelijk van Poetin op te stellen.
8: Laatst ging hij meteen door naar Xi Jinping, hè? Na zijn bezoek aan Moskou. Om toch eventjes te horen te krijgen van wij steunen de onafhankelijkheid van Wit-Rusland.
7: Zeker. En de reden is eigenlijk vrij simpel. Hij vindt het prima om een hechte relatie met Poetin te hebben. Maar hij wil zijn land niet opgeven. Hij wil niet de laatste president zijn van Belarus. Dat speelt eigenlijk al een hele tijd dit. En dat zie je in alle hevigheid, zie je dat naar boven komen in dit soort situaties. Ik denk, wat hij dus heeft gedaan, dat is het maximale wat hij wil doen. Dat is het openstellen van Belarusisch grondgebied voor een aanval van de Russen. En dat is dus ook gewoon gebeurd. En er zijn ook een afspraak gemaakt over militaire samenwerking, waarbij eigenlijk de Russen gewoon de toestemming krijgen om militairen op het grondgebied te stationeren van Belarus.
8: Ja, nou, laten we eens hopen dat het daar ooit nog eens een keer wat vrijer kan worden. Hè? Die Lukashenko moet toch ook eens een keer doodgaan? Hoe oud is die man?
7: Nou ja, dat geldt voor Poetin ook.
8: Ja.
9: Hij oogt niet gezond, Lukashenko.
8: Hij oogt niet heel erg fris.
7: Dat zegt niet zoveel. Jeltsin, die was pas echt ongezond. Ja. En die ging ook gewoon dood aan de drank. Ja.
8: Herman Willems heb ik hier nog staan. Die memoreert dat Rusland na het verliezen van de oorlog in Afghanistan, toen het daar met de staart tussen de benen moest vertrekken, na terugkomst, zoals dat toen wel werd gezien, dat toen eigenlijk de aftakeling van de Sovjet-Unie eigenlijk begon. En Herman vraagt, kan het zijn dat Rusland zich door de stand van zaken moet terugtrekken nu weer uit deze oorlog? En dat het vergelijkbare consequenties heeft. De economie in Rusland is dermate uitgehold dat overleven een gigantische uitdaging wordt na een eventueel verlies in Oekraïne.
9: In 1985 kwam Gorbachev aan de macht. Toen zei hij al gelijk van Afghanistan is een bloedende wond. Hè? En hij heeft ook eerst geprobeerd nog een Afghaanse oplossing te kiezen, maar in 89 heeft hij dus 4 jaar later heeft hij de troepen teruggetrokken. Mm-hmm. Nou, en dat prestigeverlies heeft zeker ook bijgedragen aan de val van Gorbachev in 1991. Dat is de historische analogie die Herman bedoelt. Hè? De ellende is met historische analogieën, ja, die gaan soms niet op. Hè? Theoretisch zou het ook kunnen dat, stel je voor dat Poetin de geest krijgt en hij gaat echt onderhandelen en hij moet zich terugtrekken, dat heel veel krachten in het land er eigenlijk wel tevreden over zijn dat die hopeloze oorlog gestaakt wordt. Hè? En dan zou het dus stabiliserend kunnen werken. Maar het is ook heel goed mogelijk dat het prestigeverlies dan zo groot is, en ook misschien dat oligarchen die zelf ook in de defensieindustrie belangen hebben, ja, dat ze dan juist de centrifugale krachten gaan oproepen. Wij weten het niet.
7: Nee, maar de kans dat het inderdaad implodeert is niet ontzettend groot. Ja. Want het veiligheidsapparaat is ontzettend gecentraliseerd. Ja. En dat kan je ongelooflijk makkelijk beheersen. Er blijft, hoe je het ook went of keert, behoorlijke inkomsten om zo'n apparaat ook te financieren. Die hele repressie te financieren. Door middel van de export van energie bijvoorbeeld. Controle over de krijgsmacht, die is ook nog steeds helemaal sterk. Dus het hele repressieve apparaat, net zoals in Iran, dat is ontzettend sterk. En ook al heb je een leiderschapswisseling, dan is het maar zeer de vraag of zo'n leiderschapswisseling ook leidt tot een implosie van het hele systeem. Dat is dus in Iran ook niet gebeurd. Kan hier ook gebeuren. Je kan iets terugkrijgen wat nog veel erger is dan dat. Maar nou even, stel je voor dat het gebeurt. Hè? Want een deel van de vraag was, wat zijn dan de gevolgen? Nou, die zijn behoorlijk groot. Probleem nummer 1 zijn kernwapens. Dat is precies het probleem wat we ook hebben gezien bij de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Toen werd er ook enorm gevreesd dat de kernwapens ja, zouden kunnen worden gestolen. Er waren op een gegeven moment waren er ook geruchten, dan wel vage aanwijzingen, dat het daadwerkelijk was gebeurd. En dat kernwapens in handen zijn gekomen van niet-staatelijke actoren. En dan werd er gewezen op bepaalde terroristische organisaties. Maar er werd ook gewezen op bepaalde staten die dan zo'n ding uit elkaar zouden kunnen schroeven om te kijken hoe die in elkaar zat. En om dan bij wijze van spreken na te maken. We weten nooit echt of dat daadwerkelijk gebeurd is. Althans, ik heb er nooit een echt bewijs van gezien. Dus ontzettend veel wapentuig is er gestolen in die tijd. Wagonladingen vol, hele treinen met wapens die zijn gestolen en munitie. Nou, die zijn dus allemaal ergens terechtgekomen. En die zijn bij burgeroorlog, opstanden, gaan zo maar door terechtgekomen. Het is, als het gebeurt, dan is het een economisch totale ramp voor het land. Het kan ook uit elkaar vallen. En dat is ook, denk ik, wel even belangrijk om dat te memoreren. Als het uit elkaar valt, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de noordelijke Caucasus, landen als, of gebieden als Tsjetsjenië. Hey, die zullen onmiddellijk willen uitstappen. Daar zijn natuurlijk al Tsjetsjeense oorlogen over gevoerd. Daar staan Ingushetië, dat soort landen. In de Volga-regio, dat is er ook zo eentje. Siberië, delen van, ja, van Siberië, die zouden wel eens een keer iets kunnen gaan ondernemen. In het Verre Oosten, wat erg gericht is op China, daar zal ook in ieder geval de Chinese invloed enorm gaan toenemen. Dus heel veel gezellig wordt dat niet. Het interessante is natuurlijk wat Kaliningrad dan doet.
8: Oeh. Ja. Königsberg.
7: Ja,
8: is ook nog wel eens van iemand anders geweest.
7: Ja, zeker. Ja. Ja. Zijn daar zijn overigens geen separatistische bewegingen voor zover ik weet actief. Ja. Ja. Maar het kan gewoon uit elkaar vallen. Dan krijg je een tweede implosie nadat de Sovjet-Unie ten onder is gegaan. Het zou kunnen, de kans is denk ik heel erg gering.
8: Laatste vraag. Als we dit soort lessen waar Herman het over heeft niet kunnen trekken uit eerdere oorlogen, wat moeten we dan met al die historici die de huidige oorlogen zitten te duiden?
9: Dan moet je buitengewoon kritisch staan. Historici kunnen niet voorspellen. En als ze zeggen dat ze het kunnen, dan zijn ze gewoon charlatans.
7: Nou ja, goed. Het enige wat je kunt doen is wijzen op asymmetrie. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan met Iran. Dus daar zijn een aantal. Maar dat, ja, is dat historisch? Dat heeft veel meer ook te maken met krijgskunde en met krijgswetenschappen en met coercie en dat soort, dus dwangdiplomatie. Dus je weet een aantal dingen die gewerkt hebben in het verleden en die misschien weer zouden kunnen werken en ook door de wacht genomen wel weer werken. Maar historische gebeurtenissen van toen dan dat nu ook, daar geloof ik ook niet zo in.
8: Jammer.
7: Ja.
8: Maar het blijven wel mooie verhalen.
7: Nou, zeker. En je kan er hoeveloos over discussiëren. Daar kan je echt hele conferenties kan je eraan besteden.
8: Podcast kan je erover vol
7: absoluut
8: kletsen.
7: Ja. Ja.
8: Right. Nou, dan doen we dat morgen gewoon opnieuw.
7: Ja.
10: Morgen over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld met Niels van Willigen, bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. En leden van BMW Plus kunnen dat live volgen in de uitzending en vragen stellen. Begint om 12 uur. Krijg je vanavond een linkje voor in de mail. En lid worden doe je op boekesteinendewijk.nl.
8: Voor nu bedankt. Tot dan.
9: Tot morgen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. I won't

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
7: Welkom op deze donderdag 2 juli, de dag dat we het hebben over OpenAI. Dat doet een wanhoopsdaad. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
8: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
7: Of dat de toekomst van OpenAI redt, hoor je deze aflevering.
9: Hoor je ook meer over Apple? Dat wil scoren met meerdere telefoons tegelijk. De verwachting is dat Apple in een jaar tijd maar liefst 5 verschillende iPhones gaat presenteren. Oeh. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit. Maar dat wordt wel verspreid over verschillende momenten.
7: En we hebben het over weer een beursgang die wordt gecanceld.
10: De Amsterdamse beurs kwam niet van zijn plek. De AEX sloot op 1047 punten. Grootste stijger is ArcelorMittal met een winst van meer dan 6%.
7: En we nemen de beursdag door met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Welkom.
11: Goedenavond.
7: En de eerste keer met mijn liefdallige collega Donner Bakker. Ook welkom aan jou.
10: Dankjewel.
7: Laten we dan maar gelijk beginnen met tech-aandelen en het dumpen ervan. Iets dat de afgelopen weken telkens weer eens voorbij komt. Deze keer was het weer raak in Zuid-Korea. De Kospi-index ging met maar liefst 7,9% onderuit. En dat kwam vooral door zwaargewichten SK Hynix en Samsung. Samsung ging ruim 9% naar beneden. SK Hynix daalde 14,5%. Han, ja, we hebben het hier al 100.000 keer over gehad. Maar hoe lang gaan we, denk jij, dit soort knotsgekke dalingen en stijgingen nog zien de komende
11: weken? Ja, het is wel een stijging dit jaar, hè? Natuurlijk, dat het heel hard gaat. Dus af en toe geeft hij eens een keer wat terug. En eigenlijk afgelopen juni zie je wel dat met name de Magnificent Seven, dus die 7 grootste aandelen, zo'n 10% teruggaven. Wat wel veel is. Een rotatie ook naar andere bedrijven die wat achter zijn gebleven. Ja, ik weet niet of dat eeuwig zo gaat. Maar binnenkort krijgen we de kwartaalcijfers. En dan waarschijnlijk zie ik al toch wel herstel ook voor de technologie weer.
7: Kijk, goed om te horen. Het had trouwens ook gevolgen voor de Nederlandse chippers. ASML ging 3,9% naar beneden. ASM sloot 5,6% in de min. Besi verloor 7%.
9: Wil ik het hebben over een tegenvaller voor de VEB? Ze kunnen niet langer meer rekenen op de steun van Oceanwood in de zaak tegen kunstmestfabrikant OCI. Die zaak gaat over de overname van OCI door de grootaandeelhouder, een rijke Egyptenaar. En lang verhaal kort, heeft de VEB een procent van de aandelen OCI nodig om een stem te hebben in die zaak? Nou, de belangenvereniging vertegenwoordigde ongeveer 2% van de aandeelhouders in deze kwestie. Maar door het terugtrekken van Oceanwood is dat nu nog net iets meer dan 0,1%. Oftewel, niet meer voldoende. Gelukkig is er nog een ander fonds, Norbury Capital, dat ruim 4% van de aandelen in handen heeft. Maar Thijs Buitenhuis, medeoprichter van het fonds, heeft een pittige boodschap voor de VEB.
12: Alhoewel we zeg maar niet super tevreden zijn met het cashbot. Het is alsnog een positief rendement voor ons, maar niet waar we denk ik recht op hebben. Maar ik denk dat het voor ons nu niet zoveel zin heeft om hier door te gaan procederen.
9: Ja, hoe de VEB die zaak nu wil doorzetten is nog niet bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het daar momenteel nou niet heel gezellig is.
7: Nee, dat denk ik ook niet. Door naar een beursgang die er toch niet komt.
13: Tankmaker KNDS has postponed its IPO, citing market volatility in the European defense industry.
7: Ja, de Frans-Duitse tankbouwer KNDS gaat deze zomer niet voor een beursgang. Het bedrijf is geschrokken van de marktomstandigheden. KNDS wilde 20% van zijn aandelen naar de beurs brengen. En daarbij zou de tankmaker dan een notering krijgen in zowel Frankfurt als Parijs. En het saillante is, de beursgang gaat nu niet door vanwege de actie van een groot aandeelhouder. Die groot aandeelhouder is Duitsland. Dat verbrak een lucratief contract met Rheinmetall. Dat aandeel ging daardoor hard onderuit, net als andere sectoren.
14: It's very difficult when you're planning an IPO to try and get the right valuation, because you're selling shares essentially pegged against the valuation of the key peers. And Rheinmetall is KNDS's key peer.
7: Ja, en ik zei net als andere sectoren, maar het is net als andere sectorgenoten. Anders dan zou het wel een heel heftig verhaal zijn geweest. Maar goed, de KNDS denkt nu dus, ja, laten we het dan maar even niet naar de beurs gaan.
9: Wil ik nog even afronden met wat goed nieuws vanuit China. Want China Resources New Energy, ja wie kent het niet, maakte vandaag zijn debuut op de Chinese beurs. En een succes, dat zou ik het wel willen noemen. Het Chinese bedrijf is een van de grootste leveranciers van wind- en zonne-energie in het land. Nou, dat klinkt misschien niet heel sexy, maar beleggers denken daar toch anders over. Het aandeel opende namelijk bijna 200% hoger, waardoor de handel zelfs even werd stilgelegd. Uiteindelijk sloot het aandeel op 24 yuan, een plus van bijna 150%. En de beursgang die leverden het bedrijf omgerekend $3.6 miljard op.
7: Dat is lekker. Straks alles over de stap van Apple. Niet één, niet twee, maar 5 nieuwe iPhones komen eraan.
9: En daar zijn chips voor nodig. Chips die ze willen kopen bij bedrijven die op een zwarte lijst staan.
7: Eerst naar OpenAI. Dat komt met een wel heel erg bijzondere move om de banden met de Amerikaanse regering aan te halen. De maker van ChatGPT wil namelijk een belang van 5% geven aan de Trump-regering, meldt de Financial Times. Met die stap zou CEO Sam Altman steun willen krijgen van de regering en zo politieke obstakels willen verwijderen. Om je beeld te geven, OpenAI is nu zo'n $850 miljard waard. Altman die mikt op een waardering van 1000. Dus dat belang dat de regering krijgt is 40 tot 50 miljard waard. Dat is een duur cadeautje, Han. Zijn ze bij OpenAI zo wanhopig?
11: Nou ja, het bleek een beetje met de andere cadeautjes die de Trump-regering heeft gekregen. Ik denk allemaal die jumbojet uit Qatar natuurlijk. Ja. En eigenlijk al die landen, heel veel landen geven er allerlei cadeautjes. Ja, het lijkt een beetje op omkoping, hè, want daar komt het feit op neer dat je er ook wat voor terug wil natuurlijk. En dit is toch een soort paniekvoetbal lijkt het wel. Want OpenAI wil natuurlijk graag naar die 1000 miljard waardering. Het lukt maar niet. Het dreigt toch een beetje zeg maar, de strijd te verliezen.
7: Maar hoe zou dit dan helpen door 5% van de aandelen aan de Amerikaanse regering te geven? Is dat bijvoorbeeld dat er dan regels worden geloosd? Of hoe
11: de Amerikaanse regering, maar dat is ook bij Anthropic geld wel, dat bepaalde modellen, de nieuwste modellen, die dan heel goed bijvoorbeeld geheime gegevens kunnen ontcijferen en dat soort zaken, dat die dan nog verboden worden door de Amerikaanse regering. En ChatGPT had het ook met de GPT 5.6. Dat was even op hold gezet, omdat de Amerikaanse regering zegt, ja nee, dat ding is te goed, dat willen we niet hebben aan onze geheimen. Maar inmiddels zijn de Chinezen alweer een stuk verder gevorderd. Dus kun je daar ook een beetje via een Chinees model kunnen die geheimen net zo goed ontcijferen. Dus eigenlijk modellen worden weer vrijgegeven. Ook die van Anthropic. Dus eigenlijk geeft het cadeautje om niks. Maar het is een beetje een rare zet. Want waarom wil je nou afhankelijk zijn van de overheid? Hè? Dus de toezichthouder. Je bent een soort rare rol. Dus de meeste eigenaar, mede ook toezichthouder. Je hoopt natuurlijk de toezichthouder dan voor je te winnen. Maar ja, als er een andere regering komt na Trump, ja, dan is er misschien wat anders mee. Dus.
7: En we weten ook dat die beursgang van ze wordt uitgesteld. Dus je zou ook kunnen zeggen, wacht even tot het moment dat je naar de beurs gaat met
11: ja, nou, dat valt wel mee. Als je het nu doet, dan kun je natuurlijk makkelijk wat cadeautjes weggeven. Als je de beurs genoteerd bent, dan moet je geen cadeautjes weggeven. Dat heet dan verwatering. Hè? Dan ben je een deel van de winst gegeven ook daadwerkelijk weg. Dan krijg je koersdruk en dan krijg je allerlei volatiliteit die je niet wil. Bovendien staat in een prospectus allerlei dingen beschreven wat je wel mag, wat je niet mag doen natuurlijk. Dus het gewoon nog in particuliere handen is, dan kun je makkelijk weggeven. Dan is het, maar dit is wel het moment.
9: Ja, Hanne, dan ben ik toch ook benieuwd, hè? Want dit nieuws dat zat al een tijdje in de geruchtenmolen. En er zou zelfs het geval zijn dat Altman, de topman van OpenAI, de Amerikaanse overheid benaderd zou hebben van, hey, willen jullie onze aandelen hebben? Wat zegt dat jou nou dat Altman daar zelf voor naar de Amerikaanse overheid stapt in plaats van andersom?
11: Ja, het is een beetje een rare wereld geworden natuurlijk. Dat allemaal bedrijven dus dingen weggeven aan de Amerikaanse overheid. Er is toch een kapitalistisch stelsel. Er is een soort socialisme wat ontstaan.
7: Dat
11: is.
7: Dacht ik ook, ja.
11: Iedereen moet maar een belang nemen. En je weet toch dat als de overheid een belang neemt in een bedrijf, dat het niet automatisch heel goed gaat. Dus niet dat het nou de beste allocatie is van vermogen. Het is een beetje een noodmaatregel. En hij geeft ook inderdaad een andere bedrijf dat hij ook 5% moet weggeven. Maar ik zie Coca-Cola, McDonald's dat nog niet doen. Nee. Aan de Amerikaanse overheid, ja.
7: En jij noemt het terecht paniekvoetbal. Wat zegt over die aanstaande beursgang. Wordt dat wel een succes?
11: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat SpaceX, waar op zich goed gestart was, goed ontvangen werd, maar tegenwoordig toch wat koersdruk heeft. Ik denk, nou, misschien gaat het dan met de volgende stap gaat het wel wat moeilijker. Dus dat is toch mensen wat terughoudender beginnen te worden. Ik ben er op zich niet zo bang voor. Ik denk wel dat er een soort pauze is in de beurs. Dus dat de euforie even natuurlijk hard is doorgelopen in de april en mei maand. En dat daar dan wat meer zijwaartse beweging nodig is om even pas op plaats te houden. Mm-hmm. Maar ja, zodra de rente omlaag gaat, en ik verwacht dat het misschien dan pas volgend jaar, maar er wel meer duidelijkheid over komt, dat die beurs best wel te volg kan krijgen. Dus,
7: volgens die information draaide OpenAI een dik verlies van $35 miljard. Dat kwam, Donner, omdat ze van non...
9: Ja, ze gingen van een non-profit, dus een stichting, naar een for-profit met winstoogmerk. Dus een soort stichting met winstoogmerk.
7: Oh ja, dus dat kost dan heel veel geld. Maar een dik verlies van $35 miljard, zie je dat dan nog snel omslaan naar winst?
11: Ja, dat verlies van 35 miljard, of een beetje aan welk systeem je neemt, een kaap, non-kaap, allemaal. Het is een systeem waar zeg maar tussen de 14 en de 39 miljard is ongeveer het verlies. De omzet, dat is wat vaster, laat ik het zo zeggen, dat is ongeveer 13 miljard. Mm-hmm. Dus het verlies is veel groter dan de omzet. Het is best wel knap als bedrijf dat je dat kan. Maar die omzet groeit wel met 2 miljard per maand. Dus dan betekent wel dat je meteen al heel veel extra dekking ook krijgt natuurlijk weer op je kosten. Als de kosten dan redelijk vast zijn, wat vaak bij softwarebedrijven, wat dit dan toch is, wel zo is, dan kom je een heel eind. Maar je moet natuurlijk elk bedrijf moet natuurlijk langs Nvidia om daar een keer 80% marge af te tikken. Dus dat gaat hard.
7: Ja, die is de grote winnaar. Ze gaan wel een eigen chip met Broadcom maken om de kosten te drukken. Verzacht dat de pijn dan nog een beetje?
11: Ja, dat heeft bijvoorbeeld Google ook al gedaan. Hè. Google heeft de chips die bij Broadcom worden gemaakt, die TPU's. En die kosten een vijfde van wat eigenlijk een Nvidia-chip kost. En met name die chips van Google, die TPU's, maar waarschijnlijk ook deze. Dus die gaan ook zeg maar veel goedkoper zijn. Maar die hoef je niet die 80% marge van Nvidia op te betalen. En met name voor de inferentiefase, dus de fase waarin je zeg maar AI toepast. Mm-hmm. Dan is het wel, kun je net zo goed dat soort chips hebben. En zeker de gebruikers vinden het wel belangrijk. Dat is natuurlijk niet een heel duur product hebben. Dus ik ben bang dat wel dat de toekomst is. Plus het feit dat natuurlijk de Chinezen het net zo hard doen. Die maken ook allerlei nieuwe chips. En je ziet toch dat ook in China wel een bedreiging is voor AI. Is dat er heel veel open source AI is. Bijvoorbeeld Alibaba heeft Qwen. En dat is een open source programma. Ja, dan heb je weinig marge meer over natuurlijk. Dus met aanverwante diensten wordt het dan. Dus het is heel veel, net als met de glasvezels in het verleden, wordt heel veel verlicht als het ware. Mm-hmm. In .com. En er zijn niet heel veel winstgevende bedrijven uit voortgekomen. En dit vrees ik hier ook. Dus Anthropic is wat anders. Dat is nog wat anders dan wat OpenAI doet. Maar ja, het is wel een hele hoge waarderingen. En de vraag is of het er allemaal uitkomt. En dat ze allemaal heel veel winst gaan maken, dat is niet heel erg waarschijnlijk. Maar dat het dus wel een belangrijke technologie is. Ook voor de economie, ook voor de productiviteit. Dat is wel degelijk het geval.
9: Ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, want de Amerikaanse overheid die neemt dus belangen in meerdere beursbedrijven. Nou, een tijdje terug natuurlijk Intel hebben we ook gehad. Ja. Hè. Wat vind je daar nou van? Is dat nou een goede ontwikkeling of eigenlijk helemaal niet?
11: Nee, ik vind het geen goede ontwikkeling. Ik denk dat als de overheid je mee moeite, zeker als belegger, denk ik toch als de overheid een hele groot belang neemt of een hele grote invloed heeft op het bedrijf, ja, dat kost je ook je marges. Dat geldt ook voor zeg maar wapenbedrijven. Ja, die willen toch overheid tot dan tegen prestatieorders, zodat de marge niet te hoog en allerlei beperkingen gaat opleggen. Ja, ik bedoel, als de overheid zich met dingen bemoeit, dan verdwijnen eigenlijk de winstmarges.
9: Ja.
11: Dan heb je als belegger daar niet zoveel mee te zoeken. Dus,
9: nee, maar in het geval bijvoorbeeld van Intel, hè, want dan kun je nog het argument maken, ze proberen die chipindustrie op eigen bodem te halen, want nou, die chipmaker die kwakkelde nogal wat de afgelopen jaren.
11: Ja.
9: Is dat dan wel een argument om het te doen?
11: Nou, je hebt strategisch belang natuurlijk. Dus je wil graag dus ook productie binnen het eigen land hebben. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ja, economisch is het niet zo verstandig. Als je TSMC chips laat maken en de Intel chips zijn twee keer zo duur. Ja, dan koopt iedereen toch bij TSMC chips. Ja, de markt werkt er zo nou eenmaal. Of je moet mensen verplichten. Hè, dus overheidsbedrijven. Maar dan wordt alles dus gewoon weer duurder. Dus net als met elektrische auto's. Dus je kunt wel blijven forceren om hier maar Europa auto's te laten maken. Maar als je ineens gewoon goedkoper produceren. Ze importeren, ze genieten van lagere inflatie. Ja, dat is wat je moet doen. Het is niet zo dat je maar vast moet houden aan dat soort dingen. Ja, je kunt alles natuurlijk maken, maar ik denk niet dat het verstandig is.
9: Ja, en dan heeft Trump natuurlijk ook al een beetje laten vallen van, nou, ik zie hier wel wat in.
7: Ja, snap ik ook wel, ja.
9: Ja, stel, hè, het gaat echt gebeuren. Hè. Heeft dit dan ook een soort precedentwerking dat die andere AI-bedrijven, Anthropic, misschien ook een Google met zijn Gemini, dit dan ook maar gaat doen?
11: Nou, ik weet het niet. Anthropic is natuurlijk vooral meer een hoog democratisch gehad. Dus qua democraten in de zin van de Amerikaanse politieke partijen. Dus dat hebben bepaald geen republikeinen die daar zitten. Dus ik weet niet of die dat hetzelfde idee meteen zullen hebben. Misschien als het de regering wisselt, dat zou kunnen, of na de verkiezingen. Maar...
9: En die relatie is ook al broos, hè, met de Amerikaanse overheid.
11: Dus, Anthropic is op zich gewaardeerd. Die gelooft heel zelf in die eigen onafhankelijkheid. Die gelooft niet dat je de regering moet volgen. Die wil gewoon niet alles aan de defensie uitbesteden, alsvoorts. Ja. En dat is op zich wel te waarderen, denk ik. Ook voor beleggers. Want ook andere bedrijven vinden het goed.
7: Nog even tot slot, want de grote vraag is natuurlijk... op een gegeven moment gaat het naar de beurs. Hoe gaan zij toekomstige investeerders trekken? Want als je dit in het achterhoofd weet... dat ze van ellende 5% van hun belang moeten weggeven... aan de Amerikaanse overheid... gaan ze nog toekomstige beleggers... warm laten lopen voor dit
11: moment. Het hoeft tegenwoordig wat minder, hè, beleggers warm te laten lopen. Want je kan gewoon zorgen dat je in de index wordt opgenomen.
7: En dat is SpaceX.
11: Bij SpaceX, ja. Daar hebben ze allerlei maatregelen genomen dat een groot deel van de kopers. Dat zijn gewoon indexbeleggers.
7: En moet uiteindelijk wel wat beleggers vinden, toch? Om die aandelen aan te snijden.
11: Nou, dat verbaast je toch hoeveel indexbeleggers automatisch moeten kopen. Hoe snel het in de index wordt opgenomen. En zeker als je dan de free float factor hebt. Bij SpaceX was die eerst heel klein. Maar er worden nu steeds meer partijen mogen verkopen. Ja. Dus die free float karakter wordt de minimum factor 10, 20 toe.
7: Moet Sam Altman gewoon slijmen bij de index maken, helemaal niet bij Trump.
11: Dat is de manier.
7: Veel beter.
11: Dat is de manier.
9: Ja, toch een mooie conclusie.
15: BNR Beurs.
7: Gaan we door naar Apple. Ook dat heeft problemen. Chiptekort, om precies te zijn. Apple is nu zo wanhopig dat het chips bij Chinese bedrijven wil inkopen die op een Amerikaanse zwarte lijst staan.
16: Apple is in negotiations to buy chips from two Chinese semiconductor firms which are currently on a Pentagon blacklist. Now the tech giant is said to be seeking the chips in order to reduce the impact of a global memory shortage. Of course that's forced it to hike prices.
7: Tim Cook zou volgens persbureau Bloomberg er persoonlijk voor lobbyen bij Scott Bessent, minister van Financiën. Nou, Apple heeft de chips hard nodig, want het wil in een jaar tijd maar liefst 5 telefoons lanceren. Donner, hoe zien die modellen eruit eigenlijk?
9: Nou, je mag een beetje rekenen op al die varianten van de iPhone 18 die eraan zitten te komen. Dus om dat even helemaal plat te slaan, krijg je de normale variant, de iPhone 18. Maar ook de krachtigere Max of de goedkopere SE of de dunnere en lichtere Air. En natuurlijk het vouwbare exemplaar. Hè? Ja. Dus ik zou willen zeggen voor ieder wat wils. En die foldable iPhone, ja, daar zijn de ogen toch vooral op gericht. Want het is voor het eerst dat Apple met zo'n vouwtelefoon komt. En het toestel moet dan tussen de $2,100 en $2,500 gaan kosten. Afhankelijk van hoeveel opslag je wil hebben.
7: Dat is pittig. Ja, Han, niet één, niet twee, maar 5 modellen volgend jaar, of binnen nu en volgend jaar. Verwacht jij van die opvouwbare telefoon dan het meeste?
11: Nou, op zich is het wel interessant dat hij een beetje aansluit bij hoe de ook economie zich ontwikkelt. We hebben tegenwoordig wat dan heet een K-vormige economie. Dat is zeg maar de 10% van de consumenten, de top 10%, dat die 50% van de consumptie omvat. Nou. Dus die grote consumenten, die rijke consumenten, die worden steeds belangrijker. Ja, dan moet je ook wat leveren natuurlijk. En daar is bepaald wel een markt voor, denk ik. Dus dat die foldable uit van hoeveel het kost. Eigenlijk is het goed dat die veel kost. Dus als je $3,000 hebt of $5,000, dan het gek is dan als hij duurder wordt, dan wordt hij toch aantrekkelijker.
7: Ja, wat we het ook wel eens over hebben met die luxe aandelen. Dat is hoe meer zo'n tas kost bij LVMH of Hermes.
11: Een tas van $3,000 werkt dit niet. Als $5,000 verkoop je er veel meer van. Dat is ook een economisch effect. Dus een econoom die dat heeft onderzocht en die heeft gezien, ja, de bepaalde als de prijs omhoog gaat, dan wordt er meer van verkocht.
7: Bij Apple hebben ze van zo'n beetje alles de prijzen verhoogd, maar niet van die telefoons. Kunnen ze dat volhouden?
11: Nou ja, die nieuwe telefoon, de toptelefoon, is een stuk duurder. Dus ik zou zeggen, die prijzen gaan ook wel omhoog. Het hangt een beetje van die geheugenchips af. Dat is een belangrijk deel van de marge van Apple natuurlijk. Die geheugenchips, die opslagcapaciteit, daar zit met name de marge. Als je kijkt wat het in het verleden al kost om het wat extra's bij te plussen als je dan een iPhone kocht, dan was het veel meer dan wat het daadwerkelijk kost. Het juiste deel van de winstmarges.
7: Want kunnen ze die jaloersmakende marges, kunnen ze die volhouden op die iPhone?
11: Dat is wel de investment case voor Apple natuurlijk. Is dat je zeg maar een zodanig verdedigbare marktpositie hebt. Dat je zo'n aardig luxe product hebt. Dat mensen het toch wel willen betalen. Dat je gewoon pricing power hebt. Daar ga je vanuit eigenlijk bij Apple. Dus de marges, daar ga je vanuit die intact blijven.
7: Ik begon dat verhaal met dat lichtelijk wanhopige gedoe. Dat Tim Cook dus aan het lobbyen is bij Scott Bessent. Van laat ons alsjeblieft die chips van die Chinezen kopen. Ze willen dus die verboden chips hebben. Krijgt Tim Cook dat er ook doorheen, denk jij?
11: Ja, dat is niet makkelijk. Kijk, die chips die worden gemaakt door een onderdeel, zeg maar, dat ook van een onderdeel van het Chinese volksleger is. Ja, dan ligt het heel gevoelig in de VS natuurlijk. En de Democraten en de Republikeinen hebben overal ruzie over. Behalve over de sancties.
7: China.
11: Ja, China, daar zijn ze het altijd over eens. Maar ja, Xi komt in september in de VS. Gaat op bezoek bij Trump. En Trump die wil geloof ik alles weggeven. Dus kijk met Iran, Iran krijgt ook alles. Huh? Dus waarom China niet? Als we kijken, de vorige keer ging het ook veel heel goed eigenlijk. Dus,
7: misschien kunnen ze op een dealtje sluiten met Nvidia. Ja, dat ze zeggen, Nvidia mag misschien wel wat, zit ik me nu hard op te bedenken, dan wel in China verkopen. En dan mag hij
11: dat, dat mag ook al. Hè? Dus de vorige keer is besloten dat hij alles mag doen. Alleen de Chinezen zeggen, we hebben het niet nodig. Dus een beetje flauw bij het gebruik, stieke bel natuurlijk. Maar nee, dit keer, ik denk zeker dat er wel wat deals uit zitten komen in september, oktober.
7: Ja, en hij heeft best wel goed verweer ook, die Tim Cook. Want hij zegt, ik wil die prijzen niet steeds verhogen. Ja. Dat is natuurlijk wel een argument waar Trump voor kan vallen. Die wil immers geen extra inflatie erbij.
11: Nee, inflatieargument is supersterk natuurlijk. Maar het is geen gelopen race. Dus zeker de Democraten, Republikeinen tegen China, dat is best wel één front.
7: Ja.
9: Ik ben toch ook nog wel benieuwd, hè, als je het hebt over die telefoons die ze dan allemaal wil gaan maken. Als je het hebt over aantallen. Ik stond vanmiddag met onze tech-redacteur Stijn Goossens te praten. En dat ging over de foldables. Totaal worden er 25 miljoen per jaar verkocht. En ik las dat Apple 10 miljoen foldables laat maken. Dat is toch best wel fors. Is dat een risico dat ze nemen of zie jij dat wel goed gaan?
11: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk een mislukte product, maar ik neem aan dat Apple wel kan inschatten hoe groot de markt voor een bepaald product is. Dus, en ik denk dat het ook wel degelijk een grotere groep consumenten is die dat kan betalen. En het is een beetje snobistisch om het te kopen. Dus er zijn heel veel mensen die het wel zouden willen. Net zoals een Louis Vuitton tas of een Hermes tas.
9: Is het ook wat voor jou dan, een foldable iPhone?
11: Nou ja, ik heb liever een iPhone zoals Steve Jobs een oorspronkelijk had, dat ik met mijn duim over het hele scherm kan gaan. Ik weet niet, ik geloof wel dat er in de foldable een oplossing voor is. Maar die oorspronkelijke iPhone vind ik eigenlijk het prettigst. Maar mijn vrouw zegt altijd, ja, je moet toch een grotere iPhone hebben. Maar,
7: hey, luister jij daarna? We hebben hier wel eens Arend-Jan Kamp en die luistert dus naar zijn vrouw en die ging LVMH aandelen kopen. Ik weet niet of het bij jullie...
11: Ik luister altijd naar mijn vrouw, maar dat komt omdat mijn vrouw hier ook meeluistert.
9: Dus. Ja, kijk.
7: Ja, dan moet je wel.
15: BNR Beurs.
7: Groetjes ook aan mevrouw Dieperink. We gaan naar Wall Street. Dow Jones die staat 0,7% in de plus. En dan begint het. S&P 500 verliest 0,4%. De Nasdaq gaat 1,1% naar beneden. Ja, de grootste opvaller krijg je ook nog van me. Dat is CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf. Dat stond aan het begin van de beurshandel 75% lager. Maar niet getreurd, dat komt door een splitsing. Het is een technisch gegeven. CrowdStrike is namelijk voor een aandelensplitsing gegaan. Beleggers die één aandeel hadden, die hebben er nu vier. Dus die daling was helemaal technisch. Niet dat het aandeel in één keer massaal gedumpt was. Maar wij zaten één keer op de borden te kijken. En toen dachten wij, wat is er bij CrowdStrike aan de hand?
11: Dat kan.
7: Is er ook nog een banencijfer dat opvalt?
17: Here we go. Our June release of the jobs report. Headline number comes in light. Change in non-farm payrolls. 57,000. That's about half what we were expecting.
7: Er zijn dus 57,000 banen bijgekomen, veel minder dan verwacht. En de banengroei ervoor is ook naar beneden bijgesteld. Hoe gaat de Fed hiernaar kijken? Onze grote vriend Kevin Warsh, die net de scepter zwaait.
11: Nou, ik vind op zich wel, Kevin Warsh is echt een monetarist. Hè. Die zegt wel, die kijkt wel echt naar de inflatie. En die probeert ook onafhankelijk te zijn van Trump. Het feit natuurlijk ook dat Trump tot de rechter is teruggevloten op dit gebied is ook wel goed natuurlijk. Ik denk dat Warsh er ook wel doorheen kijkt. Want als je kijkt naar de inflatie, dan komt het eigenlijk door het WK voetbal. Als je kijkt van de afgelopen maand, dan zijn er extra banen bijgekomen, al 4 maanden op een reis een beetje. En belangrijk, die banen waren vooral in de horeca en in de entertainmentindustrie. En dat had direct te maken natuurlijk met het WK voetbal, tenminste van tevoren aangenomen. En we hebben het WK gezien natuurlijk, het is bijna voorbij. In ieder geval van Nederland is het voorbij, maar het aantal steden, een aantal landen dat nog meedoet, wordt kleiner en kleiner. Dus dan gaan die mensen ook geleidelijk er weer uit. Ja. Dus het is een eenmalig effect. Het was natuurlijk wel de hoop dat 4 maanden op rij een stijging van het aantal banen, dat het toch zeg maar, met AI wel meeviel met het banen wat zou kosten. Maar onderliggend zie je toch wel dat er banen ook uitgaan.
7: Wat toch wel tegen. Is ook een beetje jouw stokpaardje, Donner. Want nu sta je hier in de studio, maar normaal gesproken dan help je ons altijd met de voorbereiding. En dan zeg je altijd, ja, je moet meer naar die cijfers van die arbeidsmarkt kijken. Want die worden elke keer bijgesteld.
9: Nou, de koppen zijn heel mooi, maar als je er wat induikt, dus dat was vorige keer inderdaad, hele mooie cijfers allemaal. Maar als je er induikt, en dat zijn het allemaal van die tijdelijke banen, nou Hans zegt het net, dan ziet het er toch anders uit. Dus zeker weten.
11: En New York is kijken naar het midden- en kleinbedrijf. Het is een groot deel van de banenmotor in de Amerikaanse economie. En daar gaat het echt niet goed. Dat is ook een K-vormige economie. Ja. Dus die investeringen die gaan er wel in kunstmatige intelligentie. Maar heel veel andere investeringen die gaan gewoon niet door omdat de rente te hoog is. Dus dan zie je toch wel dat banen kost.
9: Wil ik nog even door naar Google. Dat moet een boete van bijna 4,1 miljard euro aan de Europese Unie betalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Google ontving de boete al in 2018, omdat het volgens de EU misbruik maakte van zijn macht op de smartphone-markt. Bouwers van Android-telefoons werden tussen 2011 en 2014 verplicht om Google Search en Google Chrome te installeren op hun Android-telefoons. Maar dat mag niet in Europa. Nou, daar was Google het uiteraard niet mee eens. Ze gingen in beroep, maar ja, tevergeefs blijkt nu.
7: Ja, dus zal Trump niet leuk vinden, want hij dreigt altijd Brussel, als jullie mijn techbedrijf nog een keer boete geven, dan pakken jullie terug. Dus ik ben benieuwd hoe hij hier weer op gaat reageren. Sluit ik af met een oude vriend van hem. En dat is Elon Musk. Zijn Tesla heeft goede cijfers gepresenteerd. Het heeft in het tweede kwartaal meer auto's verkocht. Meer dan een jaar eerder gaat hem ruim 480.000 Tesla's. Een plus van 25%. Cijfers die ook beter zijn dan waarop was gerekend. Waardoor Tesla en vooral Musk weer even kunnen lachen. Vorig jaar stond het natuurlijk helemaal in het teken van Musk. Die werkte voor Donald Trump, bracht een Hitlergoed, deed politieke uitspraken, raakte klanten kwijt. Maar nu lijken klanten Tesla dus weer te vinden. En het gekke is, beleggers waarderen de cijfers dan weer niet, want het aandeel staat nu 8% in de min. Maar kan ermee te maken hebben dat de koers de afgelopen dagen flink is opgelopen.
9: Ja, deze beursdag zit erop. Hoog tijd om alvast te kijken naar die van morgen. We krijgen weer het teken van leven van NN Group. Ze komen namelijk met een trading update. Die zal informatie bevatten over hoe de vlag erbij hangt bij de financiële dienstverlener en wat ze merken van de marktomstandigheden. Je wordt als belegger dus helemaal klaargestoomd voor de kwartaalcijfers. Nog wel even geduld, want die vallen pas begin augustus op de mat. Door naar de Verenigde Staten. Of nou ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet op te rekenen. Beurzen zijn namelijk gesloten vanwege Independence Day. De 4th of July valt dit jaar op een zaterdag, maar Wall Street viert de vrijheid dus al een dagje eerder. In heel het land worden barbecues, parades en vuurwerkshows uit de kast getrokken, maar vuurwerk op de beurs, dat...
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zijn...

0: Tegen een bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: De oorlog in Oekraïne sleept zich ruim 4 jaar lang al voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht hier in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling? Of komt toch misschien een diplomatieke oplossing langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag met Julia Soldatjuk. Als gast, ze is senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Gespecialiseerd in EU en Global Affairs. Komt uit Oekraïne, woont inmiddels al lange tijd in Nederland. Welkom. We gaan het hebben over de relatie tussen de EU en Oekraïne. Maar ik wil graag eens 2 dingen van je weten. Laten we gewoon met het nieuws beginnen. Want er zijn 2 nieuwsberichten waar ik dan deze ochtend op blijf hangen. 13 doden bij zware luchtaanvallen, Russische luchtaanvallen op Kiev. Dat gebeurt dan met raketten, met drones. En daar komt dan een reactie op van Kaya Kallas, de buitenlandschef van de Europese Unie. Die wil na die aanvallen de druk op Rusland verder opvoeren. Ja, wat denk je, hoe kan de druk nog verder opgevoerd worden, Julia?
5: De druk. Dat is natuurlijk een zorgzaam bericht voor hier in Europa. Dat het aantal aanvallen, luchtaanvallen escaleren op Oekraïne. Oekraïne zelf is ook vrij succesvol geweest in het raken van olieraffinaderijen en logistische hubs in Rusland. Door sancties aan de ene kant. Door niet meer sancties, niet noodzakelijk meer sancties, maar wel betere naleving van sancties. Het gaat toch uiteindelijk draait Russische economie op de winsten uit gas en olie. Mm-hmm. Waarvan Europa nog steeds aanzienlijk bedrag koopt. Aantallen koopt. En dat is denk ik het belangrijkste element van het voortzetten.
4: Ja.
5: Voortzettingsvermogen voor Rusland.
4: Dus geen nieuw economie. Sanctiepakket, dat niet. Maar gewoon het aanscherpen van de sancties.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ander bericht van vanochtend is dat er is een advies binnengekomen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Vandaag komt er een advies voor onze defensieminister Yildiz. En waarin gezegd wordt dat wij als Nederland een militaire bijdrage moeten gaan leveren voor veiligheidsgaranties aan Oekraïne nadat de oorlog voorbij is. Mm-hmm. Beetje gewetensvraag, maar wanneer zal dat gaan gebeuren, denk je? Want al mijn gasten tot nu toe zeggen dat is echt nog niet dichtbij.
5: Ja, dat ben ik het mee eens. De doelen van Oekraïne en Rusland liggen echt ver uit elkaar. En daarom is het heel weinig ruimte nu om te onderhandelen. Oekraïne is wel geïnteresseerd in zo snel mogelijk staken het vuren, omdat ze veel burgerdoden hebben. Mm. En nou ja, we weten dat ook energieinfrastructuur, en het leidt zwaar onder het vuur van Rusland. Rusland is, of Poetin in ieder geval, die is niet geïnteresseerd, lijkt het, in het staken het vuren. Zijn strategie is om eerst te onderhandelen over brede afspraken. Over die houden in eigenlijk de inperken van de soevereiniteit van Oekraïne. Dus hij heeft eerder geëist niet alleen een deel van het grondgebied van Oekraïne, maar ook dat Oekraïne minder of bijna geen militaire macht heeft. Mm. Dat er enige invloed is op dat Rusland mee mag bepalen. En de wettenrecht zou kunnen hebben over het militaire steun van de Europese partners in Oekraïne. Dus ja, dit soort vergaande maatregelen, dat is waar Poetin in geïnteresseerd. En ja, dat natuurlijk deze twee doelen van staak het vuren en uiteindelijk komen tot een duurzame oplossing van een conflict. En aan de andere kant het herstekenen van de geopolitieke verhoudingen, ja, of in ieder geval binnen Europa en met Rusland. Ja, dat ligt heel ver uit elkaar.
4: Wat ik wel interessant vind, is tot nu toe proberen Europese landen het militair betrokken raken uit de weg te gaan. Dus is dit dan een opvallend advies in jouw ogen?
5: Dit AIW-advies. Ik vind dat heel goed is dat het gesprek, dat er zo, dit is een vrij gedetailleerd rapport. Verschillende modaliteiten worden daar uitgewerkt. Ook over mandaat wordt gesproken. Wat zijn de voorwaarden van zo'n garantie? Wat is dat wel en wat is dat niet? Dat is ook een hele belangrijke onderscheid die vaak wordt door elkaar gehaald. De monitoring en monitoring, soort van verificatie, force en echte garantie. Dus heel goed dat zo gedetailleerd is uitgewerkt. Omdat als er een staak het vuren komt, dan is het goed om dat allemaal paraat te hebben. Om ook voor elke land die wil bijdragen daaraan, om gewoon beslissing ook weten hoe ze dat willen doen. Mm-hmm. Aan de andere kant, en er zijn twee elementen. Dus één is echt troops on the ground.
4: Ja.
5: Maar niet alleen. Dus niet alleen militaire component. Het gaat veel breder. Het gaat ook over defensie-industrie samenwerking, over training van de troepen in Oekraïne, over langdurige militaire steun. En het idee, dus eigenlijk basisgedachte daarachter, is dat de beste garantie voor Oekraïne is een sterke Oekraïnse leger zelf. Mm-hmm. En dus het idee van zo'n garantiemacht is niet een leger van Oekraïnse defensievermogen te vervangen, maar te versterken. Mm-hmm. In die zin, ja.
4: Zit er wel een logica in?
5: Ja.
4: Laten we kijken naar de oorlog zelf. Meer dan 4 jaar bezig. We hebben de berichten nu net. Hè. We nemen ze door. De aanvallen op Kiev die geïntensiveerd lijkt te worden. Tegelijkertijd is mijn observatie dat de aandacht hier in het Westen wat lijkt te verslappen. Hoe zie jij dat?
5: Dat zie ik ook. Het is natuurlijk vijfde jaar bijna van de grootschalige oorlog. Er zijn ook uitdagingen in Europa. De oorlog in Iran heeft aandacht afgeleid. De gesprekken over eigen veiligheid en defensiebereidheid. Dat is natuurlijk ook de toekomst van de transatlantische alliantie. En wat zal dat betekenen voor veiligheid van Europa? Defensieuitgaven en waar moet dat budget vandaan komen? Wat is dan
4: dus er zit wel een logica in door al die andere onderwerpen dat met elkaar eigenlijk bijna.
5: Ja, ik zou zeggen dat we leven nu in een hele andere wereld dan 4 jaar geleden. Hmm. 4 jaar geleden was de grootste schok en de grootste nieuws was de aanval op Oekraïne die ook sterke morele component had. En nu hebben we echt economische uitdagingen binnen Europa. Dus ja, dan is de aandacht meer gericht. Maar ik zou die beeld bestaat misschien in het publieke domein, zeg maar. In de media ook wordt misschien minder gesproken. Maar als ik kijk naar de cijfers, wat qua steun, financiële, militaire steun, politieke ook aan Oekraïne, dan is dat niet per se verminderd. Mm. Vooral van de laatste aankondigingen. Ook bijvoorbeeld Nederland blijft veel steun leveren. Heeft laatste energieroadmap gelanceerd. En additioneel bijna 200 miljoen. En zo doen ook Europese Unie in andere lidstaten.
4: Ja, dus die steun blijft overeind staan. Ook opvallend dat op de laatste G7-top de Amerikaanse president Trump ineens weer oog leek te hebben voor Oekraïne. Belde van tevoren met Zelensky. Had het over onwankelbare steun voor het land. Was hij overtuigd?
5: Ja, ik weet dat tot enige zorgen leidde. Want omdat Trumps strategie zo onvoorspelbaar is, dat je eigenlijk niet weet of dat een goed nieuws is of slecht nieuws. Mm-hmm. Ik zie hier niet echt veel opvolging. Of niet veel wat er in navolging is gebeurd. Volgende week is natuurlijk een Ankara-top.
4: En de grote NAVO-top,
5: NAVO-summit, ja. En een paar weken daarna is er ook een grote defensiesummit in Parijs, waar ook waarschijnlijk Amerikaanse delegatie aanwezig zullen zijn. Dus ja, we kunnen wel, denk ik, wat stappen verwachten. Maar het is vooral afwachten.
4: Ja. En tegelijkertijd zie je in Europa toch ook wel andere bewegingen. Er is gedoe met Polen. Die hebben een onderscheiding van Zelensky afgepakt. Dus een soort ruzie tussen beide landen. Gaat om historische oneenigheden.
5: Ja, het is heel interessant om te merken, want 10 jaar geleden was Polen een van de grootste voorstanders van verdere EU-uitbreidingen, voornamelijk de EU-toetreding van Oekraïne. Maar vanaf het moment dat Oekraïne politieke of de kandidaatstatus heeft gekregen, heeft denk ik ook te maken met interne politieke verhoudingen binnen Polen en de verhoudingen tussen de huidige president Nawrocki en premier Tusk. Er zijn verschillende partijen en Tusk is wat meer pro-Oekraïns, Nawrocki minder. Deze incident werd gaat niet alleen over Oekraïne en Polen, maar werd ook gebruikt
4: intern politiek.
5: Ja, daar speelde wat van alles intern.
4: Ja, want wat er gebeurde was dat Zelensky een legereenheid vernoemde naar een militaire groep die in Polen omstreden is vanuit de Tweede Wereldoorlog.
5: Niet een militaire groep, dat is eigenlijk een Oekraïense verzetsbeweging. Ja. Het is een hele brede verzetsbeweging en ligt ook in de basis van de motivatie. Dat wordt veel gedragen in Oekraïne. Dat is waar de soort van de geschiedenis van die verzet en resilience. Mm-hmm. Er was wel binnen dat beweging een groepering of een klein aantal mensen die wat meer radicaal acteerden. En die worden dus in Polen heel anders naar gekeken. Dus veel negatiever. En dan willen ze eigenlijk van Oekraïne dat Oekraïne dan de hele beweging niet meer. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen.
4: Maar in ieder geval ziet Polen dat heel anders dan
5: precies,
4: Oekraïne.
5: Ja.
4: En wat er tot gevolg heeft dat Zelensky dus die onderscheiding wordt ontnomen. Het is een ruzie, zou je kunnen zeggen, tussen twee landen. Maar het heeft ook misschien invloed voor de steun binnen Europa aan Oekraïne.
5: Ja, absoluut. Nog één laatste ding over dat deze thema, of historische. Want het is aan beide kanten is er van alles gebeurd. En Polen is ook niet bereid om excuses aan te bieden aan Oekraïne. Dus dat maakt het ook lastig voor Oekraïne nu om de eerste stappen te zetten in die richting. Nu hebben we een belangrijk moment voor Oekraïne op EU-toetreding. De eerste onderhandelingscluster, een soort van thematische hervormingscluster is geopend. En de volgende vijf, de andere vijf, die zouden volgende maand, eigenlijk deze maand, ook open gaan. Maar nu zijn er meerdere landen, dus ook Polen is stuurt nu opeens, zegt hij, wat meer terughoudend te zijn om dat te willen openen. Maar ook gewoon Bulgarije, die landen hebben hun vragen bij. Voor Oekraïne is dat belangrijk, die opening van die clusters, omdat ze hebben dan eigenlijk een handleiding. Wat moeten ze aanpassen in eigen wetgeving om uiteindelijk dichterbij te komen tot
4: de
5: toetreding. Ja. Ja. Ja.
6: Art Rooijakkers.
4: Met vandaag de gast Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Zullen we het eens over die onderhandelingen gaan hebben? Of tenminste het gebrek aan onderhandelingen. Want eigenlijk is er sinds de Russische invasie nog nauwelijks onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland. Ik bedoel, Amerika heeft wat mensen heen en weer gestuurd, maar direct contact lijkt er sowieso niet te zijn. Hoe kan dat nou eigenlijk, vroeg ik me af. Heb jij daar zicht op?
5: In de eerste paar weken van de grootschalige invasie waren er meerdere gesprekken. Het heet Istanbul-protocol onder in de beleidsjargon. Mm-hmm. Dus die gesprekken zijn geweest, niet op staatsniveau. Dat klopt. De leiders, dus Zelensky en Poetin, hebben nooit gesproken met elkaar na de oorlog. En daarna, vorig jaar en begin dit jaar, zijn er ook gesprekken geweest tussen een Russische delegatie en een Oekraïnse delegatie. Mm-hmm. En dan meestal met bemiddeling van de Amerikanen.
4: Ja.
5: Dus die contact is er wel. Alleen zij kunnen alleen over thema's praten die op min of meer technische level niveau zitten. Dus over echte grote vraagstukken. Waar veel verschil in zit. Dus zoals bijvoorbeeld territoriële integriteit, dus grondgebied, demarcatielijn, dus waar zou de grens in het geval van staak het vuren, waar zou de grens lopen, veiligheidsgarantie, et cetera. Dat kunnen alleen Zelensky en Poetin eigenlijk beslissen.
4: Dus Zelensky dringt dan aan op zo snel mogelijke onderhandelingen, doet ook uitnodigingen naar Poetin, maar die worden telkens afgeslagen.
5: Ja, en Europese leiders doen dat ook. Dus die die hebben ook een steun uitgesproken voor een leidersmeeting. En Amerikanen deden dat ook. Maar de linie van, of in het geval wat Poetin zegt, is dat hij Zelensky niet ziet als de legitieme leider van Oekraïne. Mm-hmm. En hij ziet überhaupt Oekraïne niet als een soevereine staat. Mm. En daarom wil hij dus niet met een leider praten, omdat dan zou die dan gedwongen zijn. Dus dat automatisch zou dat betekenen dat hij erkent de soevereiniteit van Oekraïne.
4: Ja, tegelijkertijd wordt de druk op Rusland opgevoerd met aanvallen op Moskou, op raffinaderijen, op oliedepots. Dus je ziet dat Oekraïne op een andere manier Rusland onder druk probeert te zetten. Poetin zelf heeft ook afgelopen weekend gezegd, nou, we hebben qua brandstof hebben we problemen. Het is een moeilijke tijd, zei hij letterlijk. De Krim wordt afgezonderd van de rest van Rusland. Gaat dit werken, denk je?
5: Nou ja, kijk, de aanvallen, dus die olieraffinaderijen die in Rusland worden geraakt, dat is ongeveer, grof geschat, 15% van het totale vermogen. Dus dat is ook niet heel veel.
4: Nee.
5: Rusland verliest 3 keer zoveel grondgebied, de bezette grondgebied, dat zij bezetten, dan wat Oekraïners terugwinnen dit jaar.
4: Mm-hmm.
5: Dus in die zin, en economisch gaat dat op lange termijn vooral, maar ook op korte termijn gaat het niet heel goed.
4: Mm-hmm.
5: Druk, in binnenlandse druk, of in ieder geval populariteit van Poetin is op dit moment ook aan het dalen.
4: Mm-hmm.
5: En voor Oekraïne is dit een perfect moment om te gaan onderhandelen. Want dan onderhandelen ze vanuit een sterke positie. Maar voor Poetin betekent dat, is dat niet een goed moment. En zelfs de situatie verslechtert waarschijnlijk in Rusland, is dat voor hem nog steeds meer risicovol om te gaan onderhandelen. Omdat wat gaat hij dan? Dan moet hij dan dealen met die druk binnen Rusland. Mm-hmm. Met zijn populariteit als er een staakt het vuren komt. En een voorwaarde van veiligheidsgaranties is het staakt het vuren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat zodra een staakt het vuren komt, is er ook meer steun aan Oekraïne qua veiligheid. En dat is voor hem, denk ik, die overweging nog niet zo ver om toch te gaan onderhandelen.
4: Nee, dus wat zou er voor nodig zijn van buitenaf gezien? Want het idee is, de druk op Poetin wordt opgevoerd, op Rusland wordt opgevoerd, zodanig dat de prijs van deze oorlog zo hoog wordt dat hij wel moet gaan onderhandelen. Maar eigenlijk zeg jij, als die prijs te hoog is, gaat hij juist niet onderhandelen.
5: De economie is erg belangrijk in deze oorlog. En hoe meer druk op Russische economie, hoe meer de economie of politieke elite in Rusland, mm-hmm, zal ook min ontevreden zijn en meer druk op Poetin opvoeren. Mm-hmm. Dus ja, de voortdurende druk op Rusland, qua sancties, economische middelen, qua uitschakelen van al die logistieke toevoerlijnen en olieraffinaderijen, dat is het manier, denk ik.
4: Mm. Stel nou, er komt op een bepaald moment een onderhandeling. Ze zitten om de tafel op welke plek dan ook in deze wereld. Dan moet dat dus begonnen worden met die onderhandelingen. Stel jij zou de eer krijgen om de eerste half uur van die onderhandelingen te mogen leiden. Hoe begin je überhaupt aan zoiets na 4 jaar oorlog?
5: Oh, dat zal niet echt een hele een rol zo zijn die ik zo wil hebben.
4: Nee, je zou hem niet ambiëren.
5: Nee, het lijkt me best wel pittig. Maar dit soort gesprekken, onderhandelingen, ze worden natuurlijk aan de voorkant voorbereid. En diplomaten van beide kanten, dus er ligt ook een duidelijke agenda. En dit zijn andere type onderhandelingen dat we in Europa kennen. Die uiteindelijk uitkomen op een soort compromis. En waar je verschillende, ofwel eisen ofwel argumenten aan tafel legt. Dit gaat veel met intimidatie, met het laten zien wie de sterker is. Dus het is ook die cognitieve element in de onderhandelingen speelt een sterke rol. Dat is denk ik ook de reden.
4: Het is niet alleen maar rationeel, wil je maar zeggen.
5: Absoluut niet. Nee, dat is echt te laten zien wie de sterkste is. En dat is dan niet noodzakelijk alleen met argumenten, maar ook vooral met de uitstralen, met aan de achtergrond een grootschalige aanval. Iets heel pijnlijks. Ja. Dat gebeurt dan binnen Rusland of binnen Oekraïne.
4: Dat is dat beroemde voorbeeld dat Poetin zijn hond meenam. Toen Angela Merkel een keer bij Poetin kwam, had hij een grote herdershond. Omdat hij wist dat zij bang is voor honden. Ja. Dat bedoel je met wat er allemaal mee kan gebeuren met intimidatie.
5: Ja, maar dat is in de Kamer. Maar wat vaak ook gebeurt, is dat op het dag wanneer de onderhandelingen plaats zouden vinden, gebeurt
4: juist
5: er iets
4: in
5: de. En een grote burgerlijke slachtoffer. Zodat dan leiders zitten dan meer onder druk. Ja.
4: Nou is de Europese Unie probeert alvast, hè, er komt een onderhandelingstafel op een bepaald moment, hopelijk probeert de Europese Unie daar al een plekje te claimen. We willen ook aan tafel. Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, heeft een lijntje uitgegooid recent naar het Kremlin. Volgens mij voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Doen wij dat toe in deze zin? Europa?
5: Nou ja, kijk, Europa heeft al zoveel geïnvesteerd eigenlijk, of veel steun geleverd aan Oekraïne. Er zit al dat ze ook niet kunnen permitteren om helemaal niet aan tafel te zijn. En ook een oplossing van deze conflict is afhankelijk van steun van Europa, van positionering van Europa. Dus ja, en we hebben gezien dat er gesproken werd, ook in Cyprus een paar weken geleden, over een mogelijke special envoy, dus speciale gezant vanuit Europa, die dan eventueel gesprekken zou kunnen voeren. Alleen een voorwaarde van een succesvol en sterke optreden van Europa richting Rusland is eigenlijk dat Europa zou bereid zijn om of te escaleren, om andere instrumenten achter de hand te kunnen hebben, om te zeggen, als jij dit niet doet, dan gaan we dit doen. En dat daadwerkelijk durven te doen.
4: En dan hebben we het over militair escaleren, bijvoorbeeld. Of nog meer sanctiepakketten, economisch
5: precies.
4: escaleren.
5: Precies, en dat is natuurlijk alles. Economieën zijn verweven met elkaar. Defensie is nog niet op het niveau dat je makkelijk dit soort stappen kan permitteren, jezelf als Europa. Er zijn geen makkelijke instrumenten die kunnen ingezet worden. Nee. Die zijn al allemaal ingezet.
4: Het voelt nu ergens alsof Europa vraagt van mogen alsjeblieft aan tafel. Terwijl, als ik jouw woorden weeg, het eigenlijk zo zou moeten zijn, Europa hoort er aan tafel en moet die plek afdwingen. Door bereid te zijn om als dat niet werkt, ook andere stappen te zetten.
5: Nou, ik zou zeggen dat er een aantal experts zijn die heel erg pleiten voor dat Europa moet aan tafel. Maar als ik kijk naar wat de Europese leiders zelf zeggen, ze vinden dat ze wel dat hun huidige positie, ondersteunend aan Oekraïne, dus in gesprek met Oekraïne, prima is. Omdat ze nog niet bereid zijn om die maatregelen, om die militaire en economische maatregelen in te zetten. En dat is gewoon te dure prijs. Voor ze.
4: Ja. Moet Europa wel aan tafel zitten? Ik kwam een verhaal tegen van Caroline Guyter, buitenlandcommentator bij NRC. Zij schreef vorige maand, volgens mij, Europa moet niet onderhandelen met Poetin. Want 1, we zijn geen middelaar in het conflict, maar we steunen 1 partij. En 2, we zijn tot op het bot verdeeld. Hoe zie jij dat?
5: Ja. Nou, wat je ziet is dat die gesprekken, vooral tijdens de actieve fase van onder de facilitatie van Verenigde Staten, dus de mediation van hun, gingen niet alleen over het einde van Rusland-Oekraïne-oorlog. Ze gingen ook over Europese veiligheidsarchitectuur en ook over geopolitieke vraagstukken. Ze gingen ook deels over de internationale rechtsorde en de. Accountability, is het Nederlandse woord daarvoor? Rechtvaardigheid of iets. Ja, dus dat zijn grote vraagstukken. En vanuit die perspectief zou Europa zeker niet aan de zijkant willen staan waar Verenigde Staten met Rusland onderhandelen over Europa.
4: Tegelijkertijd, het gaat ook over onze veiligheid, wil je maar zeggen.
5: Ja. Tegelijkertijd, het is voor Europa om zelf aan tafel met Rusland te gaan zitten, zal ook tot een signaal uitsturen dat wat Rusland heeft gedaan wordt of niet geaccepteerd, maar wel. Ja, daar is ruimte om daar overheen te stappen tot een bepaalde hoogte. Dus dat is een hele lastige overweging om te maken. Dus daarom denk ik die in tandem met Oekraïne is voor nu de beste optie.
4: Straks praat ik verder met Klingendaal-onderzoeker Julia Soldatjuk-Westerveld over het perspectief voor Oekraïne om tot de EU toe te treden. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime-show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met journalist en historicus Hubert Smeets. Het ging over de druk die nu op Poetin ligt, nu Rusland al maanden bestookt wordt met Oekraïnse drones. Terug te luisteren als podcast, in onze app bijvoorbeeld. Vandaag de gast Julia Soldatjuk-Westerveld. Ze is onderzoeker bij Instituut Klingendaal. 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. Het perspectief van de miljoenen gevluchte Oekraïners in Europa en een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU. Dat laatste brengt ons eigenlijk bij de toekomst van het land. Want we proberen toch ook voorbij die oorlog te kijken, voor zover dat kan natuurlijk. En dat is sowieso makkelijker vanuit de radiostudio in Amsterdam dan wanneer je in Oekraïne zelf leeft. Gisteren de gast Jeroen Ketting, Lifeline Ukraine. Daar is hij voor actief. Hij is inmiddels al 4 jaar actief in Oekraïne. Doet aan humanitair ondernemerschap, zoals hij het zelf zegt. Hij had deze vraag voor je.
5: Als er een bestand, een ceasefire, een overwinning komt, wat heeft dat voor impact voor wat betreft de internationale steun aan Oekraïne? Mm-hmm. Zal die toenemen? Dus zullen de miljarden in één keer Oekraïne binnenvloeien? Of zul je zien dat dan Europese landen met name zeggen van nou oké, nu kunnen we op ons eigen problemen gaan richten?
4: Ja, gaat het de steun toenemen of juist minder worden als er een staakt het vuren komt of een overwinning?
6: Ja, als er echt niet meer wordt geschoten, gevochten op langere termijn, dan is de kans groot dat dat er meer investeringen komen. Mm-hmm. Dus echt voor de economie van Oekraïne zal het een positieve ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Daar speelt wel erbij dat dat er eigenlijk transparant de voorwaarden voorbereid moeten zijn om transparant te kunnen investeren en veilig te kunnen investeren in de Oekraïnse economie. En dan dat doet de Oekraïnse overheid nu met veel met prioriteit. Oekraïne blijft afhankelijk van buitenlandse steun voor langere tijd. Want nu gaat een grote deel van zo'n Europese pot geld, de Ukraine Facility, gaat naar het steun voor budget. Mm-hmm. En elk jaar is dat een grote uitdaging of Oekraïne rondkomt qua budget. Mm-hmm. En dat gaat niet in één dag zich oplossen.
4: Nee.
6: Ja, dat de steun moet doorgaan. Dezelfde geldt voor defensie, voor defensieindustrie, maar ook het leger. Mm-hmm. Dus militaire steun, want ook naar het staakt vuren blijft de allerbelangrijkste voor Oekraïne is eigenlijk om sterke defensievermogen te behouden. als een voorwaarde voor dat er ging aanvallen.
4: Nou ja, voor toekomstige veiligheid.
6: Ja.
4: Ja, ja, ja. Nou kreeg Oekraïne afgelopen maand, Moldavië trouwens ook, groen licht om te starten met de eerste onderhandeling over de EU-toetreding. Dat cluster waar we het in het begin van het uur al kort over hadden, dat gaat over echt wel grote zaken. De hervorming van de juridische macht, mensenrechten, corruptiebestrijding.
6: Ja.
4: Dat voelt als een enorme hoepel al waar het land doorheen moet springen.
6: Ja, en dat is ook een basis van alle andere hervormingen. Dat is ook een cluster die eerst open gaat en als laatste wordt gesloten. Mm-hmm. Dus een best wel een lange proces. Er is veel voorbereiding geweest. Want ook in de associatieverdrag, dus voordat de kandidaatstatus was dit een prioriteit. En heeft Oekraïne al best wel veel gedaan. En nu zitten ze wel met een aantal obstakels, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van rechters voor de constitutionele hof. En een aantal andere aspecten. Dat is echt belangrijk. Daar is ook een politieke steun voor nodig in Oekraïne om de hervormingen door te voeren.
4: Yes.
6: Dat zijn vaak dure en pijnlijke hervormingen. Niet alleen cluster 1, maar ook andere. En dat is...
4: Wat maakt het duur en pijnlijk?
6: Je moet duur en pijnlijk. Dat kost de bevolking veel geld.
4: Mm-hmm.
6: Want er komen veel additionele eisen op hoe bijvoorbeeld, als we het hebben over integratie in de interne markt, dan is het dan een productiestandaarden voor Oekraïnse bedrijven.
4: Yeah.
6: Als we het hebben over hervorming van de justitie, van de juridische macht, dat is hervorming in het ministerie, die ook wel dus nieuwe banen, andere functies. Dit kost allemaal ook wel geld. EU-toetreding, soort van die manual, acquis communautaire heet dat, dat Oekraïne moet uitvoeren, dat bestaat uit 200 pagina's. En dat is heel veel werk voor ook ambtenaren. Dus Oekraïne moet ook meer ambtenaren inhuren. En het is heel moeilijk om dat te doen tijdens de oorlog, omdat al geld gaat naar defensie, naar leger. Ja. En niet naar public administration reform.
4: Maar betekent het, is er eigenlijk brede steun in Oekraïne voor de toetreding tot de EU? Als je dit meeneemt?
6: Ja, zeker.
4: Ook als je weet dat er dus al die kosten bij komen kijken en het een moeilijk en pijnlijk proces is?
6: Als we kijken naar opiniepeilingen, dan de revolutie in 2014, Oranje was ook en Oranje revolutie daarvoor. Maar vooral in 2004 ging over EU-toetreding. Mm-hmm. Dus de Oekraïners zien dat echt als een kompas voor de toekomst. Als je echt een gemiddelde Oekraïner zou vragen, wat betekent dat voor welke invloed zal dat hebben op je leven op middenkorte termijn?
4: Mm-hmm.
6: Ik denk dat ze meestal denken aan studiemogelijkheden om te studeren, om te reizen, misschien wat economische en zeker transparantie, dus wat meer een betere verhouding. Een relatie met de overheid, mm-hmm. met de lokale overheidsinstantie. Maar dat ze niet meteen denken, alles gaat duurder worden. De koopcapaciteit van mensen zal kleiner worden. Alle andere voor de economie, dat nog meer nadelige effecten in een hele korte termijn kan hebben. Yeah. Tot de integratie in de interne markt.
4: Ja. Yeah. Ja.
6: Dat ze dat niet doorhebben, nee.
4: Nee. En dat kan uiteindelijk dan wel toch iets doen met die steun, kan ik me voorstellen.
6: Ik denk dat meer, als Oekraïne die hervormingen heeft doorgevoerd, dus alle benchmarks, zoals ze worden genoemd, heeft gehaald. Vanuit de Europese kant, aantal lidstaten voor niet gerelateerde tot benchmarks redenen beslissen om toch niet Oekraïne tot de volgende stap te geven. Dat wordt denk ik als heel pijnlijk in Oekraïne ervaren en ook een soort van scepticisme misschien wel versterken. Ja.
4: Want het is om dus toe te kunnen treden tot de EU zijn er hervormingen nodig. Er worden best wel wat hervormingen geëist. Dus van een land dat in een slopende oorlog zit. Is dat eigenlijk wel realistisch?
6: Dat is heel moeilijk, maar dat is wel de manier om Oekraïne op lange termijn economisch en defensiecapabel te maken.
4: Ja, maar ik begreep ook dat er nu extra eisen bij zijn gekomen voor Oekraïne, vergeleken met bijvoorbeeld de vorige ronde toen Tsjechië en Roemenië toetraden. Hoe zit dat dan?
6: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn bij elke toetredingsronde komen dan additionele eisen.
4: Ja.
6: Voor Oekraïne is het nog meer, omdat Oekraïne zo groot is.
4: Ja.
6: Dus dan wordt er heel zorgvuldig naar gekeken wat er nodig is.
4: Ja, de richtlijn van Tsjechië en Roemenië waren toen 80 pagina's, voor Oekraïne 200 pagina's.
6: Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. Ja. Nee, dat is waar. En Oekraïne heeft een grote markt, bijvoorbeeld op landbouwsector, is niet alleen op Europa gericht, is ook in Afrika. Het is de grootste leverancier ter wereld van granen voor Afrika. Mm-hmm. En als ze gaan alle standaards implementeren dat nodig zijn voor productie, dat betekent dat de prijzen in Afrika voor dat graan voor Afrika ook heel erg omhoog zullen gaan. Mm-hmm. En dat heeft altijd een kettingreactie, want dat betekent dan ook meer migratiedruk op Europese landen weer. Dus dat is een hele soort, want het is niet een makkelijke 1, 2, 3 om het land met zo'n industrie en economische sector te integreren. Dus om de transitieperiodes en
4: Je bent zelf Oekraïens, je bent lang geleden naar Nederland gekomen. Ja. Veel ver voor deze oorlog. Je komt nog wel in het land, toch?
6: Ja, absoluut. Ja, zeker voor werk. Ook over onderhandelingen te praten. Eigenlijk alles waar we vandaag over praten. Maar ook mijn familie woont daar nog. Vrienden, veel partners, contacten, studiegenoten van vroeger. Ja.
4: Dus wat dat betreft heb je een thermometer. Daar kun je voelen hoe er daarnaar gekeken wordt. Als jij daar spreekt met familie of mensen die jij kent, bijvoorbeeld over hoe wij hier in het Westen, onze aandacht waar we het al over hadden, die in ieder geval in het publieke oog het lijkt te verslappen. Of dit soort die gesprekken over het EU-lidmaatschap. Hoe wordt er daar over gesproken, over die westerse steun?
6: Ik moet zeggen dat wordt nog steeds naar Europa heel erg gekeken als een grote voorbeeld. En ook vooral op dat normen- en waardecomponent speelt toch wel heel erg mee.
4: Hoe bedoel je dat?
6: De respect voor elkaar, de rule of law. Mm-hmm. Maar ook de mensenrechten, hoe ze worden nageleefd hier. Dat is wel waar Oekraïners zich heel erg mee identificeren. Mm-hmm. En ze willen heel graag erbij horen voor die redenen. Mm-hmm. En daarna komt er natuurlijk wel economische perspectieven en redenen. Maar dit is echt de belangrijkste. En ik zie dat er veel zorgen zijn nu. Dan word ik ook heel vaak gevraagd van, wat zeggen ze? Gaat de steun door?
4: En is het van jou horen?
6: Ja. Of bijvoorbeeld over EU-toetreding. Veel in Oekraïne wordt er nog heel erg toch wel gesprek gevoerd of argument uitgedragen dat er is ook een geopolitieke relevantie van EU-toetreding. En Europa heeft Oekraïne ook nodig. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat dat Oekraïne niet nog 20 jaar kan overdoen om alles op orde te krijgen. Er moet een andere oplossing komen. Nog steeds heel erg merit-based. Dus echt gebaseerd op regels en Kopenhagen criteria. Maar wel wellicht versnelde. Dat is hoe Oekraïners dat zien. Dus ze zijn heel bezorgd of die steun, ook politieke steun, of dat blijft volhouden, voortborduren. Vooral na die ontwikkelingen in Polen. Mm-hmm.
4: Ja. Mag ik je wat persoonlijks vragen? Ja? Want hoe dat dan is voor jou als je dat land lang achter je hebt gelaten, maar het is je moederland, om daar naartoe te gaan, maar vooral ook om weer weg te gaan. Hoe dat dan is als je land waar je vandaan komt in oorlog is?
6: Ik denk dat ik ervaar een beetje vergelijkbaar wat ik ook hoor van veel Nederlanders die Jeroen Ketting bijvoorbeeld, mm-hmm, en anderen die naar Oekraïne gaan. Het is zo, mensen wonen daar heel erg met een besef dat morgen zal misschien niet komen. Mm-hmm. En dat daardoor heb je geen uitstelgedrag. Dus alles wat je vandaag wil doen of in je leven wil doen, doe je vandaag. Mm-hmm. En ook onderdeel van traumaverwerking en die weerbaarheid is dat er bijvoorbeeld veel concerten, festivals, heel culturele leven wordt helemaal gebloeid. Dus van alles gebeurt. Dus je komt heel erg met het aan de ene kant veel stress en angst voor luchtaanvallen. Mm-hmm. Maar ook in een hele levende soort van sociale omgeving. En daar word je natuurlijk heel erg geïnspireerd. En ja, het is moeilijk om weg terug te gaan. Ja. Dat is mijn ervaring.
4: Om dan weer terug naar Nederland.
6: Je wil eigenlijk weer terug naar die soort van, ik zou zeggen,
4: die energie.
6: Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Marten Kruijf, voormalig correspondent, hij is commandant der landstrijdkrachten, over de militaire verhoudingen in de oorlog. Het is terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Je had het over die energie, hè? Over hoe het dan moeilijk is om daar terug te gaan. Je bent natuurlijk professioneel bezig met de verhoudingen van Oekraïne en de Europese Unie als onderzoeker bij Klingendaal. Het is ook het land waar je uiteindelijk dan je familie nog hebt. Botst dat ooit met elkaar, die twee perspectieven?
6: Ja, als onderzoeker hoor ik is mijn rol om afstand te nemen. En zo objectief mogelijk te kijken met goede argumenten. En dat is dat lukt naar mijn eigen mening mij goed. Maar dat betekent wel dat ik emotionele kant van mezelf heel vaak moet onderdrukken of aan de kant zetten. Ja, dus
4: je moet
6: dan,
4: het uitzetten misschien.
6: Ja, bijvoorbeeld, ik weet zo'n was in 2023 Kachovka Dam was opgeblazen. Mm-hmm. En dat was een grote natuurramp, maar ook dat is een echt grootschalige schade voor Oekraïne. Heel veel mensen, veel steden, dat is in de buurt van Gerson. Mm-hmm. Ja, toen dat was wel een moeilijke ochtend voor mij, herinner ik me. En dan wordt het toch wel. Je moet gewoon toch wel gaan duiden. En ook nog best wel op afstand. Op dat moment speelde er nog vraag dat het de onderzoek naar wie heeft dat gedaan was gaande. Dus dan vooral de focus was op was het Oekraïne, was het Rusland. En dan niet zozeer op dat maatschappelijke impact van de ramp. En ook gewoon, dat is indrukwekkend. Ja. Dat is zoiets is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd voor het laatste.
4: Wat maakte dat zo moeilijk, die historische component? Of omdat je de plek kent? Of wat maakt dat dan juist die ochtend zo moeilijk?
6: Ja, ik bedoel, ik kan het vergelijken denk ik met Zeeland. Hm. Wat er in Zeeland gebeurt een tijd geleden. Als zoiets gebeurt op een enorme schaal.
4: Ja.
6: Ja, dat is, dat maakt indruk.
4: Ja, dat snap ik. En dan moet je dus dat eigenlijk uitzetten, die emotionele kant van jezelf, om dat onderzoek te kunnen duiden.
6: Ja. Ja, want weet je waarom dat indruk maakt? Omdat het taast je eigen gevoel van veiligheid en wat je weet van een soort van de controle dat je hebt over je leven. Verschillende aspecten. Mm-hmm. En dan is het niks meer zeker. Ja. Ook al ben je op afstand, maar dat kan ook. Dan heb je het gevoel dat dat ook hier zou kunnen gebeuren.
4: Op wat voor manier heb je dat gevoel dan, dat het hier zou kunnen gebeuren? Omdat het daar iets is wat je ook niet had kunnen voorstellen.
6: Ja, ik denk dat het gaat geleidelijk. Ik denk de eerste. Kijk, eerst waren er vreedzame revoluties. En in 2014 voor het eerst werden geschoten. Dus mensen gingen dood. De demonstranten. En dat is natuurlijk een schaal verder. Want dat is van onacceptabel ga je naar, dit kan wel gebeuren. Mm-hmm. Dit kan ook mij gebeuren als ik daar zou staan. En dan ga je zo verder. Eerst de grootschalige invasie was ook niemand geloofde daarin, of bijna niemand. Maar dat is gebeurd. En dan weet je, dus dat kan ook gebeuren. Ja. En nu met zo'n soort van grote.
4: Dus telkens het onvoorstelbare blijkt mogelijk te zijn.
6: Ja, en nu de volgende escalatielaag is een kernaanval. En nu denk je, dat gaat
4: nooit niet gebeuren, dat zegt iedereen.
6: Ja, totdat het gebeurt. En dan heb je helemaal besef van alles wat je wist dat zeker is in je leven, zo zit dat, is niet meer waar. Mm-hmm. Dus dat is gewoon adaptatie.
4: En wat doet dat dan met een onderzoeker die rationeel moet werken?
6: Ik denk dat dat. Ja, het is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Daar moet ik over nadenken.
4: Ja. Omdat je gaat uit in je werk van zekerheden, van beleid, van regels die er zijn, van een bepaalde orde, van een bepaalde verwachtingen die er zijn. Maar jij zegt eigenlijk, niets van wat je denkt zeker te weten is nog waar.
6: Ja, dat klopt. Ik ben extra bewust van die factor X. Dus iets wat kan gebeuren, wat alle analyses en alle aannames en feiten zal doorstrepen. Mm-hmm. Dat weet ik. Daar ben ik altijd bewust van. En daarom minder zeker misschien over de analyse zelf. Omdat, je kan niet echt zeggen wat er in Rusland gaat gebeuren. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de lijnen, Oekraïne nu sterker op defensiefront. Ja. Rusland economisch gaat slechter. Ze moeten ook een nieuwe mobilisatiegolf oproepen om dat vol te houden. Maar dan gebeurt iets zoals oorlog op Iran. En dat verandert de situatie compleet. Mm-hmm. Omdat de prijzen van olie stijgen. Het is goed voor de Russische economie. Ja, het is onvoorspelbaar in dit conflict.
4: Ja, het is geen makkelijke baan die je hebt.
6: Ja, het is een hele interessante man.
4: Ja. Waar ik het ook met je over wil hebben is over de Oekraïense vluchtelingen in Europa, of met name in ons land. Er zitten miljoenen gevluchte Oekraïners door heel Europa. Daar gelden speciale regels voor, volgens mij, vergeleken met andere vluchtelingen. Maar die status die de vluchtelingen uit Oekraïne hebben, die wordt volgens mij elk jaar verlengd, toch? Of niet?
6: Ja, en nu wordt er weer gekeken om het nog een keer te verlengen naar 2028. Mm-hmm. Temporary Protection Directive heet dat in het Engels. Dat is, er zijn inderdaad meer dan 3 miljoen vluchtelingen. Mm-hmm. Minimaal in Europa.
4: Ja, die telkens van jaar naar jaar leven eigenlijk dan.
6: Precies, ja. Dus we hebben geen lange termijn perspectief. En bij Klingendaal doen we een kwartaal onderzoek naar zowel de situatie in Oekraïne, dus de terugkeertendenties, als de vergelijking van beleid in Europese landen qua opvang. Mm-hmm. Met een als doel om advies aan Nederlandse beleid te geven. En wat we zien is dat in de eerste jaar was bijvoorbeeld de uitkeringen en al dat sociale steun was belangrijke motivatie. Maar nu is het veel meer gericht op werkgelegenheid en perspectief, toekomstperspectief. Dus bijvoorbeeld in Nederland zijn nog steeds, de meeste vluchtelingen zijn vrouwen met kinderen. Mm-hmm. En studeren op universiteit in Nederland is, daar betalen ze iets van 10.000. Dus niet dezelfde prijzen als mm-hmm. Nederlandse studenten.
4: Nee, betalen meer.
6: Dat beperkt natuurlijk je toekomstmogelijkheden. Mm-hmm. Dus dat is al een sterke motivatie om ergens anders te gaan kijken. Tegelijkertijd, in Oekraïne, ik had net zo'n vrolijk of positief beeld geschetst. En dat klopt dat de economie blijft draaien, niet op hetzelfde niveau als voor de oorlog. Maar als ik in Kiev ben en al die cafés zie en bedrijven die innoveren, tegelijkertijd is het, je moet bijna Nederlandse salaris hebben om daar te kunnen leven.
4: Omdat de prijzen zo hoog zijn.
6: Ja, de prijzen zijn hoog en de plek soort van waar de meeste banen zijn, is niet waar de meeste huisgelegenheden zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook heel erg veranderd naar de oorlog. En dat is echt een uitdaging, zie ik. En wat ik ook lees van de vragenlijsten.
4: En als je dat dan, want uit dat onderzoek, dan kijken jullie dus ook naar of mensen terug willen keren naar Oekraïne.
6: Ja,
4: zie je daar een bepaalde tendens in?
6: Ja, dus dat is een grote uitdaging. Als je terugkeert, waar ga je naartoe?
4: Ja.
6: Hoe zorg je voor een baan? Je ziet ook dat steeds meer mensen, vooral diegenen die hier een baan hebben kunnen vinden, die gaan toch settelen. Vooral als ze dan voor kinderen een toekomst zien. Dus dat klopt. En dat is vaak zo met migratietendenties, ook uit andere conflicten. Hoe langer mensen in het land opvanglang verblijven, hoe minder de kans is dat ze teruggaan. Mm-hmm. Maar er is nog steeds een aanzienlijk aantal die graag terug wil. En ik denk dat heel veel is afhankelijk van toekomstperspectief in Oekraïne, van wat de Oekraïnse overheid gaat doen in gerichte programma's om Oekraïners terug te trekken. Mm-hmm. Als er kans is om je leven soort van redzaam te zijn,
4: economisch, op te bouwen, ja,
6: gaan veel mensen terug. Ja, dat denk ik ook. Maar niet meteen naar de staak het vuur. En dat zal jaren duren.
4: Ja. Morgen weer een andere gast die jij een kettingvraag mag stellen. Vita Kovalenko, ze is een Nederlands-Oekraïense activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ze schreef onder andere het boek, ze schreef het boek Waarheid onder vuur.
6: Ja.
4: Wat zou je haar willen vragen?
6: Ja, ze heeft inderdaad een hele mooie boek geschreven. En dat gaat deels over informatieoorlog en disinformatie. Mm-hmm. En kijkend naar Nederland, wat denkt zij dat een prioriteit zou moeten zijn om ook gewoon de samenleving hier te beschermen van invloed van disinformatie?
4: Goeie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïense activist en raadslid dus voor D66 in Dordrecht. Julien Soldatjuk-Westerveld, dank voor de komst vandaag. Onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Succes met het werk. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast. Kun je dat doen in onze eigen app. Kan ook je een ander podcastkanaal opzoeken natuurlijk. Maar ik zou gewoon die app eens een keer uitproberen. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dit is BNR Nieuwsradio.
2: Luister ook eens naar BNR Business.
1: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
2: Met de lekkerste pop,
1: funk en soul. BNR.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.

0: Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen, of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. Defensie gaat miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intellic. Het bedrijf maakt software om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden op het bedrijf en voorkomen dat het in buitenlandse handen komt. Op het WK zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië. De 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker, namelijk Portugal tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, dan gaan vandaag de stakingen tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid weer verder. En er wordt gestaakt vandaag bij medewerkers van ASML en DAF. En dat is met die OV-staking van een paar weken geleden nog in ons geheugen. Maar waarom nu daar? En staat ons een stakingsrijke zomer te wachten? Dat gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
4: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
10: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
9: Ja, flexibel ticket, hè?
10: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
9: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, het is vrijdag 3 juli 2026. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. Het begin van de zomervakantie, althans voor de regio Noord. Die gaat vandaag op vakantie en dan de komende weken ook de andere regio's Midden en Zuid. De eerste podcast, trouwens, die zijn ook al met zomerstop, had ik zo langzamerhand door. Dus
11: oh,
3: ja,
11: nu al.
3: Beetje jammer dat je dan niks kan luisteren in de zomer, vind ik altijd. Een beetje raar.
11: Zorglicht gaat door.
3: Ja, heel goed. In de zomer willen mensen toch juist podcast luisteren. Ja. Je hoort al het stemgeluid van Nina van den Dungen.
11: Goedemorgen.
3: Maker van Doorgericht, goedemorgen. En Ochtendnieuws gaat ook gewoon door de hele zomer. Gelukkig. Elke werkdag zijn we bij je, 's ochtends vroeg, met 20 minuten nieuws. Ja, voor ons geen vakantie. Wat gaan we in die komende 20 minuten doen, Nina?
11: Nou, het is morgen een belangrijke dag voor Amerika. De 4th of July natuurlijk, hè, vieren ze de Amerikaanse onafhankelijkheid van de Britten. Ja, wordt dit dan een Amerikaans feestje of wordt het vooral een Trump-feestje? Nou, dat antwoord kun je wel raden. Dat hoor je zo meteen van onze correspondent Jan Posma. En inderdaad, de zomervakantie begint, wat je al zei. En dat betekent natuurlijk traditioneel heel veel wegwerkzaamheden.
3: De grote uittocht ook, ja.
11: De grote uittocht, maar je kan over een hele hoop wegen, kan je niet naar buiten. Komen we nog wel weg, gaan we zo meteen bespreken met Tim Schaap van de ANWB.
3: Inzicht in de dag die komt hier op BNR. In Nederland, op het Binnenhof en in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die beginnen we vandaag in eigen land. Want werknemers van grote industriële bedrijven die staken vandaag. Vanwege de plannen van het kabinet rondom de sociale zekerheid. Die moeten teruggedraaid worden, vinden de vakbonden. En dus wordt er gestaakt. Nou, zagen we eerder al in het openbaar vervoer een paar uur. En nu ook bij medewerkers van ASML en DAF. Daar wordt het werk neergelegd. En ook FNV Havens heeft al aangekondigd dat er vanaf september gestaakt wordt. We gaan erover praten met Lieke Smits, bestuurslid bij FNV. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: Ja, en nu dus DAF en ASML onder andere. Waarom bij deze bedrijven precies?
12: Nou, wij hebben vorige week ook al op heel veel andere plekken actie gevoerd. Maar wat we zien is dat dit kabinet heeft besloten om 6,8 miljard te willen bezuinigen op onze sociale zekerheid. En dat betekent dat we op verschillende plekken in actie komen om te laten zien aan Den Haag dat we dit niet zomaar accepteren.
3: Ja, en hebt u dat ook voorgelegd aan die medewerkers bij ASML? Hoeveel steun hebt u daar? Hoeveel procent doet mee vandaag?
12: Ja, dat hebben we juist voorgelegd. Want overal waar wij in actie komen, of dat nou een staking is of op een andere manier in actie komen, dat bespreken wij met onze leden. En als onze leden dat willen, dan doen we dat met elkaar. Ja. En dan zien we ook inderdaad bij bedrijven in de metaal zoals DAF dat daar heel veel steun voor is, omdat mensen zich hele grote zorgen maken.
3: Ja, maar hoeveel procent bijvoorbeeld bij die medewerkers van ASML komt vandaag niet opdagen en gaat staken?
12: Nou, ik verwacht vandaag wel een hele mooie opkomst van een aantal duizenden mensen. Ik zeg daar ook bij, we zijn net begonnen. Dit was onze eerste actieweek deze week. En we bouwen dat ook rustig op richting het kabinet, omdat de bal echt bij hun ligt om deze zomer de plannen te wijzigen en die bezuiniging van tafel te halen.
3: Ja, komen die acties tot nu toe een beetje aan? We hebben die OV-staking natuurlijk gehad en daarna hoorden wij minister van Sociale Zaken Hans Velbrief, die zei, ach ja, die acties, laat die bonden maar even. Die moeten ook even uitrazen en dan praten we wel weer verder.
12: Ja, ik hoorde ook hoe de minister reageerde. Ik vond dat vrij denigrerend naar al die mensen in het land die zich hele grote zorgen maken over hun eigen toekomst. Want we hebben het hier wel over ons vangnet, dat wanneer jij ziek wordt of je baan verliest, dat jij gewoon goed rond kan komen en toch een mooi leven kan leiden. Dat is heel wezenlijk voor eigenlijk alle werkenden in ons land. En ik vond de minister daar vrij denigrerend over doen. Maar onze leden maken zich echt hele grote zorgen. En we hebben vorige week op allerlei locaties in het land grote manifestaties georganiseerd. We hebben op meerdere plekken gestaakt. Ja, dan ligt de bal in de zomer bij het kabinet. Zij kunnen de bezuinigingen van tafel halen. En dan zullen wij per direct onze acties stoppen. Ja, die worden, als ze dat niet doen, dan zullen we doorgaan.
3: Ja, die woorden van Velbrief die helpen daar natuurlijk niet bij. Althans, niet vanuit uw perspectief. Sterker nog, u zegt ook, ja, weet je, als dit zo doorgaat en dat kabinet komt niet over de brug, dan gaan wij ook ervoor zorgen dat de pijn hiervan bij de werkgevers terechtkomt. Via hogere looneisen, via stevigere onderhandelingen. U escaleert de boel volledig uit de pan op die manier?
12: Nou, laat helder zijn, het kabinet escaleert hier. Want werkgevers en werknemers hebben samen jarenlang geld opgebouwd voor die vangnetten. Dus voor als je werkloos wordt of ziek bent. En dat geld is er, dat zit gewoon in potten. En het kabinet heeft besloten dat geld daaruit te halen voor andere doeleinden. Dat is een keuze die het kabinet heeft gemaakt. Daarmee escaleert het kabinet ook. En wij hebben gezegd, wij zullen er alles aan doen om de zekerheid voor de mensen in dit land die keihard werken, hun best doen om rond te komen, of een mooi modaal inkomen hebben, maar ook ziek kunnen worden, of een baan kunnen verliezen. Voor die mensen zullen wij deze strijd aangaan, ja, absoluut.
3: Maar is het dan niet een beetje flauw om de pijn bij die werkgever terecht te laten komen, terwijl u een conflict hebt met het kabinet?
12: Ja, kijk, uiteindelijk raken deze plannen ons allemaal. En als werkgevers zeggen, wij zijn het hier helemaal mee eens en we willen samen optrekken, dan doen we dat. Dat zien we ook op sommige plekken, dat gebeurt. En als werkgevers daar nog niet zijn, ja, dan zullen wij helaas een laatste keuze moeten maken om te staken. Want dat is uiteindelijk de mogelijkheid die werknemers hebben in ons land om zich uit te spreken tegen dit soort plannen.
11: Maar heeft u dan bijvoorbeeld ook de top van ASML en DAF mee dus? Die vinden het prima dat u de medewerkers vandaag laat staken?
12: Volgens mij staan die nog niet helemaal zij aan zij op het podium vandaag. Vandaar dat wij toch een staking in gang hebben gezet om duidelijk te maken dat dit ons allemaal treft. En de mensen die staken, laat dat heel helder zijn, die doen dat Voor zichzelf, zeker. Maar ook voor hun familie, voor hun buren, voor hun collega's en voor al die mensen om zich heen. Dus ik denk dat we heel, heel dankbaar mogen zijn dat er een groep mensen in ons land is die zegt, wij zetten hier de schouders onder, we gaan dit niet zomaar accepteren. Ja. En dat zijn onder andere de metaalwerkers bij DAF.
3: Ja, Velbrief zei natuurlijk, nou, kom nou aan tafel. AWVN zegt ook zoiets. Laten we nou praten over die brede arbeidsmarkt. Dat er iets moet gebeuren, dat vindt geloof ik iedereen. Nou, hoe je daar moet komen, is nog even de vraag. En daar zullen de meningen over verschillen. U wordt nog steeds niet verleid om toch maar dat gesprek aan te gaan?
12: Nee, er moet eerst de helderheid zijn over die bezuinigingen. Want wij vinden zeker dat er veel verbeterd kan worden. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de VIA, waar heel veel problemen zijn voor mensen. Dus daar zal veel verbeterd moeten worden. Alleen als je van tevoren al een bezuiniging op tafel legt, dan is er geen eerlijk gesprek meer mogelijk over verbeteringen. Dus wij willen dat die bezuiniging van tafel gaat, en dan gaan wij met alle plezier om de tafel om het over die verbeteringen te hebben.
3: Ja, u hebt natuurlijk een voorzitter, meneer Spekman, die recent lid is geworden van Pro. Nou, die zal vast links en rechtsachter ook wel zijn invloed uitoefenen in de politiek. Want we weten, het kabinet is op zoek naar meerderheden, heeft daar moeite mee, wil richting Prinsjesdag ook een soort alomvattend pakket maken met andere partijen. Is ingewikkeld, lezen we onder andere in de Telegraaf. U zit een beetje achterover en kijkt toe?
12: Nee, zeker niet. Wij brengen onze mensen in actie. En wij spreken met iedereen die mogelijk bondgenoot kan zijn. Maar op dit moment niet met het kabinet. Want die zullen eerst die bezuiniging van tafel moeten halen. En daarna gaan we graag om de tafel om met hun de plannen verder uit te werken voor het verbeteren van de VIA. Om mensen aan werk te helpen als ze werkloos raken. En daar is veel te verbeteren, die kansen zien wij ook. Maar dat kan niet als je eerst 6,8 miljard aan bezuiniging op tafel legt.
3: Dank, Lieke Smits, bestuurslid bij FNV. En dan, de zomervakantie staat dus op het punt van beginnen. Heerlijk. Maar op Mallorca zijn ze al met een heel ander jaargetijde bezig. Een jaargetijde wat top is voor haters van de zomer. Hoor je over een minuut of 10.
1: Ochtendnieuws.
11: En dan is het morgen de 4th of July, Amerika's belangrijkste feestdag. Dit jaar is hij ook extra bijzonder, want de VS vieren 250 jaar onafhankelijkheid. In 1776 werd de Declaration of Independence getekend, waarmee de VS natuurlijk onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. En dan heb je anno 2026 zo'n man aan het roer die dit natuurlijk grootser dan groots wil gaan vieren. Nou, wat staat de Amerikanen te wachten? Jan Posma vanuit Washington DC. Jan, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen Nina.
11: Ja, dit is iets groots, groter dan groot, neem ik dan maar aan, hè? De Big Trump Show.
13: Ja, dat wordt het wel een beetje, denk ik hoor. Met een kanttekening, het is in Washington echt de Donald Show, de Trump Show. Hier is de nationale viering, daar is Trump echt heel dominant. Hij heeft eigenlijk de hele organisatie naar zich toe getrokken. Vorige week ook al een vrij grote toespraak hier gehouden. En morgen dus nog een keer een grote toespraak van hem. Zijn gezicht hangt op allerlei ministeries. Dus in Washington is het echt een Trumpfeest. Maar als ik dan ook een beetje wat verder kijk in heel het land en ook bij mij in de buurt al bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld zijn ook allemaal eigen vieringen, allemaal optochten met lokale muziekkorpsen, de padvinders, de dansmariekes, dat soort dingen. Ja. Families gaan lekker barbecuen. Dus daar is Trump eventjes ver weg dan. En dan zit iedereen lekker Bud Light te drinken en worstjes op de barbecue te gooien.
11: Oké, dus de Amerikanen couldn't care less dat Trump daar een grote show van maakt bij de Lincoln Memorial?
13: Nou, ik denk, er zijn er wel die het echt heel belangrijk vinden. En ik denk dat er ook dus daarvan een grote groep, die Trump-supporters, gaat ook vast naar Washington komen. Want die willen daarbij zijn. Maar ja. Ik denk ook dat er een hele hoop zijn die nu denken van, nou, dat vuurwerk laat ik ook maar eventjes zitten in Washington. Want Trump is er. En inderdaad, ook heel veel mensen die denken, mooi dat het daar gebeurt, dan is het hier niet.
11: Ja, dat vuurwerk, daar noem je iets. Ik heb gelezen dat dat ook weer grootser dan groots moet worden. Sterker nog, Trump wil daarmee een Guinness World of Records zetten. Met de grootste vuurwerkshow ooit, 40 minuten.
13: Ja, dat wordt echt wat hoor. Daar is ook wel heel veel om te doen hier al, want het wordt ook heel erg laat. En de 4th of July is ook echt een familiefeestje. Dus dan gaan allemaal kinderen mee en het hele gezin is er. En normaal gesproken, ik zit dan zelf ook op de mol. Zit je gezellig op een kleedje te kijken en een beetje te picknicken ondertussen. Maar dat vuurwerk, dat begint dus heel erg laat. Want Trump moet daarvoor nog zijn toespraak houden.
11: Ja, daar komt een hele Trump rally, hè, komt er, ja.
13: Ja, ja, en daarna komt dat enorme vuurwerk. En daar wordt hier dus ook al naar gekeken. Want het vliegverkeer moet stilgelegd worden van het vliegveld hier. Er zijn al waarschuwingen dat het heel slecht voor de luchtkwaliteit gaat zijn. Want het is hier ook heel warm, heel benauwd op dit moment. Het was vandaag 39 graden. En alles blijft dan een beetje zo hangen, de rook. Ja. Dus dit is het gesprek van de dag in de stad. Van wat gaat er gebeuren en hoeveel gaan we uiteindelijk van dat enorme vuurwerk dan zien?
11: Ja, bizar. Oké, dus dat is laat. Dus de kinderen liggen al op bed, maar die worden weer wakker geknald, kunnen we dan zeggen. En het is dus eigenlijk in elk geval in dat gedeelte waar ook die Trump rally plaats gaat vinden. Ja, dat is gewoon een beetje meer een politiek verhaal, denk ik dan. Dan gewoon een viering van Independence Day.
13: Ja, dat is wel echt zo. En dat zie je eigenlijk in het hele feest ook wel. In ieder geval hier in Washington, de nationale viering. Je ziet overal dat Trump eigenlijk zichzelf er een beetje heeft ingefietst. Ja. Hij maakt zichzelf dus het hoofdprogramma met die toespraak. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben hier een national fair, hebben we. Een state fair. Dat is een soort braderie, zeg maar. Een soort kermisachtig iets. Mm-hmm. Hier op de Mall midden in de stad. En daar heeft Trump ook zijn eigen organisatie opgezet. Dat was eerst een algemene organisatie, waar ook Democraten in zaten, die zouden het allemaal organiseren. Nou, die hebben uiteindelijk bijna geen geld gekregen. Alles ging naar de Trump-versie hiervan. Oh. En nou, ik liep daar rond en daar zie je dan ook echt dat Trump-smaakje. Leden van zijn kabinet houden er toespraken. Allemaal conservatieve organisaties. Truth Social heeft er een stand. Oh, ja. Er worden rode petjes verkocht met daarop America is back. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon de Trump-petjes natuurlijk. Hè. Mm. Ook t-shirts met Trump. Dus ja, het is echt, ja, dit is wat hij goed doet natuurlijk. Zijn eigen naam over opplakken. En dat is dus hier ook echt gebeurd.
11: Ja, maar hij krijgt ook wel weerstand. Hè? Er waren allerlei artiesten uitgenodigd die zeiden, no thanks, dit ga ik niet doen, want dit is me veel te politiek.
13: Ja, precies. En dat had dus juist ook met die speciale organisatie te maken. Freedom 250 heet dat. Dat is de club van Trump die het organiseert. Nou, dat lijkt heel erg op America 250, wat de oorspronkelijke organisatie was. En wat er toch wel een beetje gebeurd is volgens mij, is dat die artiesten die dachten, wij worden voor het algemene feestje uitgenodigd. Dit is voor heel het land. En toen kwamen ze erachter dat het eigenlijk de Trump-organisatie was die dit organiseerde. Toen dachten er toch een paar van, wacht eventjes, daar willen wij niet bij horen. Nee. Dus iedereen, ik geloof behalve Vanilla Ice, zegde af. Vanilla Ice ging niet door, want het regende toen heel hard. Dus er heeft niemand meer opgetreden. En Trump heeft dus vorige week ook een toespraak gehouden. Omdat hij zelf zei van, ja, daar komen de mensen wel op af. Als jullie het dan niet willen doen, dan doe ik het zelf wel. Want ik ben zo populair, dan staat het hele veld toch wel vol.
11: Nou, ik ben heel benieuwd. Jij gaat natuurlijk ook even kijken. Hè? En dan horen we later van jou hoe dat was. Dankjewel, Jan Posma vanuit Washington DC. Wil je hier meer over horen, dan kan je vooral even luisteren naar de Amerika-podcast van deze week.
3: Ik heb er vannacht al geluisterd.
11: Was dat wat?
3: Ja, een leuke aflevering.
11: Nou, top. Ik ga hem ook luisteren zo meteen naar de show.
3: In de BNR-app. Laatste beursdag van de week. Donner Bakker van BNR Beurs is bij ons en die neemt de agenda met je door.
14: We krijgen weer een teken van leven van NN Group. Ze komen namelijk met een trading update. Die zal informatie bevatten over hoe de vlag erbij hangt bij de financiële dienstverlener en wat ze merken van de marktomstandigheden. Je wordt als belegger dus helemaal klaargestoomd voor de kwartaalcijfers. Nog wel even geduld, want die vallen pas begin augustus op de mat. Door naar de Verenigde Staten. Of nou ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet op te rekenen. Beurzen zijn namelijk gesloten vanwege Independence Day. De 4th of July valt dit jaar op een zaterdag, maar Wall Street viert de vrijheid dus al een dagje eerder. In heel het land worden barbecues, parades en vuurwerkshows uit de kast getrokken. Maar vuurwerk op de beurs, dat hoef je dus niet te verwachten.
3: Ja, en ook die vrijdag is een vrije dag, dus de aankomende dag. May the 4th be with you. BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 hier op BNR. Ook vanavond dus weer een nieuwe aflevering. Live luisteren, terugluisteren kan allemaal via de BNR-app.
11: In het zuiden van Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Ook een aantal campings moest worden ontruimd. Het gaat onder meer om de badplaatsen Canet-en-Roussillon en Sainte-Marie-la-Mer. En ligt allemaal in het departement Pyrénées-Orientales. Nou, ook deze Vlaamse campinggast die moest op stel en sprong vertrekken. Zo vertelt hij aan HLN.
15: We zijn direct beginnen met alles inpakken, alles zo snel mogelijk dat we konden. We hebben onze auto aan de kant moeten laten en op het strand vluchten. Al die kleine brandjes worden heel snel overgezet naar andere plekken. Alles is hier kurkdroog en het blijft maar opflakkeren. Dus op verschillende plaatsen tegelijkertijd. En ik denk dat ze het eigenlijk momenteel nog niet helemaal onder controle hebben.
11: Ja, want als je de beelden inderdaad ziet via Franse media, dan zie je kilometers hoge rookpluimen. Nou, de blusvliegtuigen die vliegen natuurlijk af en aan. Ook in de Zuid-Franse departementen Hérault en Aude, daar woeden grote branden. En daarbij zijn al zeker 1000 hectare aan natuur verwoest. De overheid heeft nu een crisisteam ingericht. Die wordt ook geleid door de Franse premier Le Cornu. En het is dus opletten ook voor Nederlanders, want de regio Noord krijgt dus vandaag vakantie en de grote uittocht kan beginnen richting Frankrijk. Het is daar op heel veel plekken hartstikke heet, keurig droog dus ook. En er is een groot risico op branden. Dus goed om in de gaten te houden als je zelf die kant op gaat.
3: Ja, en over die vakantie gesproken. Die begint dus vandaag, duurt zo'n 1,5 maand zo'n beetje. Heerlijk. En mensen gaan uiteraard weer op vakantie, althans. De grote uittocht begint geloof ik nog niet vandaag, maar wel later. Zwarte Zaterdag is pas volgende maand volgens de ANWB. Maar toch staan ook morgen en vanmiddag al onder een vergrootglas bij de ANWB. En we gaan praten met Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
16: Hai, goedemorgen jongens.
3: Ja, de grote gekte is dus nog niet vandaag. Maar ja, waar moet je dan wel grofweg rekening mee houden als je bijvoorbeeld in het binnenland of naar het buitenland op vakantie gaat?
16: Ja, precies. Wat we voornamelijk verwachten is dat echt binnen Nederland de meeste mensen echt pas later op vakantie gaan. Het is nu natuurlijk regio Noord. Over het algemeen zorgt het niet voor enorm veel files. Dat is meer als regio's Midden en Zuid aan de beurt zijn. Wat we wel verwachten is drukte in het buitenland, zoals met name morgen. Want ja, bijvoorbeeld grote delen van Duitsland die hebben reeds vakantie. En ook in Frankrijk beginnen daar hier en daar wat vakantieperiodes. Dus in het buitenland is het met name druk. En we verwachten wel dat bijvoorbeeld de avondspits van vandaag net iets drukker kan worden dan gebruikelijk op vrijdag. Maar inderdaad, die grote drukte om echt dat alle Nederlanders op pad gaan, die volgt nog. Ja. Dat is waarschijnlijk komende weken pas aan de beurt. Ja.
3: Laten we even kijken naar twee populaire en belangrijke landen waar je naartoe kan of doorheen kan. Duitsland bijvoorbeeld. Ja, dat is nog steeds wegwerken bonanza. Hè? Hoeveel
16: zeker
3: zijn dat er?
16: Ja, dat is altijd. Het zijn er standaard meer dan 1000. Ja. En deze zomer meer dan 1200. Dat betekent niet meteen dat de weg helemaal dicht is. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar vaak van die gele lijn op de weg. Dat je net even een slingerbochtje moet maken. Of een versmalde rijstrook en dergelijke. Kan hier en daar echt wel voor problemen. Of tenminste voor vertraging zorgen. Dus ja, dat hoort er een beetje bij als je op vakantie gaat. Heel veel mensen willen nou eenmaal tegelijkertijd van A naar B. Mm. En in Frankrijk, daar is natuurlijk ook wel hier en daar file rijden. Dat komt daar met name echt wel door die populaire vakantieroutes. De routes Soleil, de A6 en de A7. En ook de A9, die is erg druk. Dus het kan inderdaad hier en daar echt wel flink gaan stropen. Denk bijvoorbeeld ook aan andere plekken, nog aan de Sint-Gotthardtunnel. Dus je hebt eigenlijk wel de vaste plekken waar je weer vanuit kunt gaan dat je iets van vertraging oploopt. Maar ja, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de vakantie.
11: Ja, dat klopt. En als je dan kijkt naar het binnenland hier in Nederland, ja, dan wil je naar het zuiden en dan moet je over die verdraaide A27 die maar weer dicht is.
16: Dat wordt lastig, ja.
11: Nou ja, dat gaat natuurlijk ook wel echt voor file druk zorgen. Dan bijvoorbeeld op de A2, denk ik dan, toch?
16: Ja, klopt inderdaad. Dat zien we eigenlijk afgelopen spitsen, eigenlijk gewoon met het normale woon-werkverkeer, al dat het daar behoorlijk vastloopt. Maar dat gaan we ook wel waarschijnlijk komende weken zien als mensen echt op vakantie gaan. En denk bijvoorbeeld ook aan de Duitse grenscontroles. Daar worden ook erg druk. Bijvoorbeeld de A1 en de A12. Elke dag zien we daar al file staan. Denk dan ongeveer aan 10, 15 minuten overdag. Maar ja, als iedereen tegelijkertijd op vakantie gaat, kan het wel eens drukker gaan worden. Maar goed, dat vermoeden is dus dat dat waarschijnlijk pas gaat gebeuren echt wat later in het vakantieseizoen. Maar ja, nu bijvoorbeeld regio Noord, bijvoorbeeld op de A7 heb je ook een grensovergang. Het zou me niks verbazen als daar vandaag ook een lange file komt te staan.
11: Nee, precies. En dan zien we ook, het valt nu nog wel mee in Nederland. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als je meer richting Frankrijk gaat, het wordt echt heet daar. Ja. Betekent dus ook weer automatisch meer problemen met de auto. Toch wel overkokende motoren, et cetera. Mm-hmm. Dat is ook denk ik voor de ANWB in Frankrijk echt een heel ding. Ik denk maar dat je daar gewoon rustig uren en uren op hulp kunt wachten als je daar staat langs de route.
16: Ja, het kan best wel druk worden, maar we doen er wel van alles aan om die wachttijd daar ook te beperken. We hebben allerlei wegenwachten ook in het buitenland gestationeerd. Dat zijn er 30 dit jaar. Dus die mensen die staan eigenlijk, onze collega's, dus verspreid over Europa. Echt op de populaire routes, dus echt in Frankrijk, Italië en Spanje. Kun je zomaar een Nederlands sprekende wegenwacht ineens bij je pechval krijgen. Dus we doen er van alles aan om inderdaad die wachttijden te beperken. Maar ja, het kan hier en daar wel wat langer duren bijvoorbeeld. Denk bijvoorbeeld ook aan huurauto's als je toch gerepatrieerd moet worden. Daar zijn er ook al flink wat van neergezet vooraf. Zo'n 6000 staan er nu al te wachten voor Nederlanders die in Europa met problemen komen te staan. Dus we zijn voorbereid, maar het kan af en toe best wel heet worden. Ik denk bijvoorbeeld ook, en die hebben het net besproken, die bosbranden. Mm-hmm. Dat kan hier en daar natuurlijk ook wel wat invloed hebben op je vakantie. En dat is natuurlijk echt pas het laatste gedeelte van je reis. Dus echt daar lokaal, als je daar in de regio op vakantie gaat. Dus mocht je daar nog over twijfelen, neem dan even contact met je accommodatie. Ze hebben altijd de meest actuele informatie. En uiteraard onze eigen website, want wij houden het ook nauwlettend in de gaten.
3: Ja, nou, nog even de top 3 vakantietips van de ANWB. Waar moet je op letten voordat je in de auto instapt?
16: Nou, sowieso natuurlijk, ga voorbereid op pad. Ja. Dus neem voldoende water mee en dergelijke. Het zou best wel eens kunnen dat je lang onderweg moet zijn. Dus echt een soort pakket voor achterin, zodat je voorbereid bent. Dat is tip 1. In dat pakket moet ook een paraplu zitten. Dat is een beetje een gekke altijd. Maar dat heeft alles te maken met de... als het goed zonnig is en het wordt warm onderweg... en je komt toch met pech onderweg te staan... dan kun je op die manier eventjes iets van verkoeling regelen voor jezelf. Een beetje beschutting tegen de zon. En daarnaast, ja, het klinkt altijd een beetje stom... maar omarm de file een beetje. Maar het hoort er ergens ook een beetje bij. Heel veel mensen willen tegelijkertijd weg. Je kunt niet zonder vertraging op je bestemming komen.
11: Goede dus playlist maken.
16: Een beetje, ja, een playlist zorgt er inderdaad voor gezellige sfeer onderweg. Dat scheelt al de helft. En voor mij persoonlijk zei ik altijd al als kind van joh, de vakantie begint al een beetje als je de straat uitrijdt. Dus zorg gewoon voor gezelligheid. Het kan gewoon hier en daar wat drukker zijn. En ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij.
3: Dankjewel. Tim Schaap van de ANWB. En fijne vakantie.
16: Van hetzelfde, Joes.
11: Nou, het zomerreces is dan voor Noord, althans begint dan vandaag. Trouwens, ook voor Politiek Den Haag.
3: Ja.
11: Of gebeurt er nog van alles? Dat hoor je van Michiel Jurjens.
17: In de Tweede Kamer breken 8 weken van relatieve rust aan... en wordt er niet vergaderd. Al is het de laatste jaren meer regel dan uitzondering... dat de Kamer minstens een keer van het reces terugkomt... om toch over urgente zaken te debatteren. Waar sowieso wordt doorvergaderd is op het ministerie van Algemene Zaken. Daar komt de kabinetsploeg onder leiding van premier Jette... bij elkaar voor de wekelijkse ministerraad. Waarna Jette nog journalisten te woord staat in zijn wekelijkse persconferentie. Ook gaan de openbare verhoren in de parlementaire enquête... naar het coronabeleid weer verder. Het gaat al de hele week over de avondklok... en maatschappelijke onrust als gevolg van de maatregelen... In de ochtend hoort de commissie Hanneke Schipper-Spanninga. Tijdens de coronaperiode was zij directeur constitutionele zaken en wetgeving... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En in de middag verschijnt Romy Quint, medeoprichter van de actiegroep Vrouwen voor Vrijheid... die zich stevig en georganiseerd tegen de maatregelen verzette. Dat en meer vandaag in Den Haag.
11: En dat zei onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
3: Gaan we koppen snellen de interessante verhalen uit de kranten. In het Algemeen Dagblad. Defensie investeert tientallen miljoenen in een Amsterdams dronebedrijf. Intelik. In het contract staat een bijzondere optie. Defensie kan dus voor het eerst een gouden aandeel krijgen in dat bedrijf. En daarmee wil Defensie meer zeggenschap krijgen in de industrie... waarmee dit soort bedrijven beter beschermd zijn tegen overnames uit het buitenland.
11: In de Telegraaf staat... grotere gasvoorraad is niet het ei van Columbus. De huishoudens en bedrijven zijn met aardgas niet goedkoper uit... als Nederland meer eigen voorraden gaat aanleggen. Stientje van Veldhoven waarschuwde gisteren in een brief aan de Tweede Kamer... dat daardoor de aardgasmarkt verstoord kan raken. Wat ja, volgens een berekening... van PwC de prijzen dan laat opdrijven. En de gasvoorraden die zijn nog altijd maar beperkt gevuld.
3: Luchtvaartnieuws in de Volkskrant. De provincie Overijssel stemt in met het verhuren... en afstoten van verliesleidend Twente Airport. Een groep regionale ondernemers mag het nu gaan exploiteren. Het vliegveld leidt structureel bijna 500.000 per jaar aan verlies. En zodra de verhuur van dat vliegveld is geregeld... wil de provincie dus stoppen als mede-eigenaar van Twente Airport.
11: Wat?
3: Ja.
11: Hoezo?
3: Ik heb geweldig nieuws voor je. Althans, voor mensen die de zomer haten. Het wordt namelijk... Nee, ik weet het. Maar heel veel mensen toch ook weer wel.
11: Ja.
3: En die moeten zich geruststellen met de gedachte dat het vanzelf weer winter wordt. En het levende bewijs zien we daarvoor nu al in Palma op Mallorca. Want daar worden, as we speak, de eerste kerstlampjes opgehangen in de straten. Het is 3 juli, mensen. Gemeentewerkers die zijn begonnen met de installatie van de kerstverlichting... terwijl het nog een kleine 180 dagen tot kerst is. Nou, wat gaan ze dan ophangen? 3350 lichtmodules, ruim 614 kilometer aan lichtslingers.
11: Kilometer.
3: Er worden 200 straten versierd en er is een budget van een kleine 2 miljoen euro. En dus zie je in allerlei straten al hoogwerkers staan... met mensen die kerstlampjes aan het ophangen zijn. Omwonenden reageren verrast. Het is 40 graden en er worden nu al allerlei kerstversieringen opgehangen. Nou, nog eentje dan even. Lekker.
11: Ik zit er wel lekker in.
3: Ik denk dat wij wel de eerste radiozender zijn die kerstmuziek draait dit jaar.
11: Ja, dat denk ik
3: dit
11: ook
3: seizoen.
11: Wel.
3: Ja. Het Stadsbestuur zegt, ja, we moeten zo vroeg beginnen... omdat er elk jaar in meer en meer straten kerstverlichting moet komen. Dat willen we. En het kost gewoon veel tijd om alles op tijd op te hangen... voor de officiële ontsteking. Dat is eind november.
11: Maar laten ze het dan ook gewoon hangen?
3: Nou, dat zou ik dus inderdaad
11: altijd
3: wel zeggen. Ze beginnen dus steeds vroeger. Ook vorig jaar was dat vrij vroeg. En toen was er nog kritiek uit verschillende wijken... omdat bewoners vonden dat ze uiteindelijk te weinig... of zelfs helemaal geen kerstverlichting... hadden. Dus nu moeten er meer wijken. Dus inderdaad wat jij zegt. Ik zou zeggen, ja, laat het gewoon vanaf volgend jaar permanent hangen. Een stuk makkelijker. Dat scheelt
11: heel
3: weer
11: veel geld.
3: er nu al zin in.
11: Ik ook.
3: 180 dagen, ja. Meer dan 4 maanden nadat de opperste leider in Iran, Ali Khamenei, omkwam, begint vandaag zijn uitvaart. Afscheid moet de grootste uitvaartceremonie ooit worden in het land. Over verschillende steden duurt meerdere dagen. Wat er precies te gebeuren staat, hoor je zo meteen van Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
18: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Thomas van Zijl.
21: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de Efteling als bedrijf met het beste imago van Nederland. En een gesprek met Matthijs de Wit van durfkapitaalinvesteerder Nuion. Ik vraag hem of de onrust rondom softwarebedrijven Nuion forceert om de investeringsstrategie te veranderen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
24: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
23: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
24: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
25: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
26: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
25: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
26: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
25: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
26: Op BNR en ons podcast.
27: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Ik pak je
28: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
29: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
28: Vandaag is er en morgen weten we niet.
29: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg bij Den Haag en Zoeterwoude. 11 kilometer en 20 minuten. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Lelystad bij 69,3. En de A17 vanuit Roosendaal bij 6,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. Defensie gaat miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intellic. Het bedrijf maakt software om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden op het bedrijf en voorkomen dat het in buitenlandse handen komt. Op het WK zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië. De 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker, namelijk Portugal tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, eind februari werd hij gedood. En nu pas begint zijn staatsbegrafenis van Ali Khamenei, de voormalig geestelijk leider van Iran. Moet de grootste uitvaartceremonie ooit worden in het land. Over meerdere dagen en in meerdere steden. Wat er precies te gebeuren staat en ja, wat ook de risico's daarvan zijn, misschien qua veiligheid, gaan we zo meteen bespreken over een minuutje met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
0: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
30: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 6:55. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. De laatste van de week op vrijdag 3 juli. Nina van den Dungen is er ook. Nina, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
3: Wat gaan we het komend half uur allemaal doen?
11: Nou, we zien dat er in Frankrijk heel veel branden zijn, bosbranden. Ja. En ook nu met de zomervakantie voor de deur, veel Nederlanders gaan daar naartoe. Dus daar gaan we eens even op inzoomen met een natuurbrandspecialist hier in Nederland. Sowieso wordt het ook eind volgende week weer echt heet in Nederland. Geeft natuurlijk ook risico hier
3: weer
11: voor de gebieden. Ja, dus dat is goed om even op in te zoomen. En we gaan even naar onze verslaggever Jaap de Groot, onze WK-verslaggever. Want ja, dat daar echt bakken met geld verdienen worden is echt niet te geloven rondom dat WK. De shirts gaan in hele grote getalen over de toonbank. De toeschouwersaantallen gaan door het dak. Zometeen daar een beetje een financiële update van.
3: Ja, Infantino zei al, de FIFA-baas, dat de halftime show tijdens de finale het grootste evenement op aarde wordt.
11: Ja, maar zegt hij dat niet gewoon om Trump een beetje te pleasen?
3: Waarschijnlijk wel. Maar misschien
11: bigger, the better.
3: Ja, nou ja, goed. Op zich zorgt er wel voor dat voetbal aankomt in Amerika, ja, denk ik zo. Maar dat doen we ze allemaal zo meteen met Jaap. Eerst gaan we naar Iran. Want Ali Khamenei, de opperste leider van het land, die in februari werd gedood bij luchtaanvallen van Israël en Amerika, die wordt nu pas begraven. Zijn uitvaart duurt 6 dagen. Het is de grootste ceremonie ooit in het land. Lichaam wordt morgen opgebaard in Teheran. Vervolgens gaat de uitvaart richting de Iraanse stad Qom. En daarna zelfs door naar Irak. En uiteindelijk wordt hij dan begraven in Mashhad, de stad waar Khamenei is geboren. Ik ga erover praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Ja, eind februari dus gedood. En nu pas begraven. Waarom duurde dat zo lang?
8: Er komt 2 dingen. Vooral natuurlijk omdat de oorlog nog gaande was op het moment dat hij gedood werd. Maar ook omdat het een enorm evenement beloofd te worden. Tientallen miljoenen mensen worden verwacht. En dat heeft natuurlijk even de tijd nodig om te plannen.
3: Ja, tientallen miljoenen mensen verwacht. Een hele tour dus, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Waarom wordt dat zo groots aangepakt? De verheerlijking van zijn persoon nog maar eventjes?
8: Nou, misschien vooral ook omdat de leiding natuurlijk graag een signaal af wil geven aan naar het buitenland hoeveel hij gesteund werd en hoeveel er nog steun is voor het Iraanse regime. Maar ook gewoon omdat hij een groot geestelijk leider is voor de hele Sjiitische gemeenschap in het Midden-Oosten. Dus hij gaat bijvoorbeeld ook naar Irak. Maar ook, er zullen ook ceremonies zijn in Libanon en Bahrein en Pakistan. Daar zullen lokale ceremonies zijn, maar ook politieke en geestelijke leiders uit die landen komen naar Iran. Zo is de minister van Binnenlandse Zaken van Pakistan erbij, maar ook een van de partijleiders van Amal, de tweede Sjiitische partij in Libanon, is erbij. En we zien ook een aantal Iraanse officials die we eigenlijk weinig zien. Bijvoorbeeld de leider van de revolutionaire garde, Ahmad Fahidi, en voormalig president Mahmoud Ahmadinejad. Die hebben ook tekenen van leven gegeven. Dus het is ook gewoon een hele belangrijke ceremonie voor de hele Sjiitische gemeenschap.
3: Ja, ik geloof dat zijn zoon Mojtaba Khamenei er niet bij zal zijn, hè?
8: Ja, daar gaan geruchten over. Dat hij is natuurlijk niet meer in het openbaar gezien sinds zijn vaders overlijden. Maar gaan geruchten dat hij tijdens een belangrijk en symbolisch moment toch een gebed gaat leiden. Ja. Maar tot nu toe zijn dat echt alleen maar geruchten, want er is nog geen teken van leven geweest.
11: En gaan we dat lichaam van Khamenei ook zien? Of is dat al helemaal ingewikkeld? Is het in een kist of is het gebalsemd? Heb je daar enig idee van?
8: Ja, het zit in een witte doek, in een kist. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat tijdens de begrafenis van de vorige Ayatollah Ruhollah Khomeini in 1989, toen was het ook een enorme massamenigte. En die massamenigte die heeft toen geprobeerd zoveel de kist aan te raken en ook de kist kapot gemaakt en zelfs ook het doek dus kunnen aanraken. Ja. Dat hij vervolgens door helikopters uit de menigte gelicht is. Dus ook dat soort taferelen zouden we nu kunnen zien. Dus als je denkt aan de beveiliging van zo'n enorme grote begrafenis, dan moet je ook vooral aan crowd control denken. Ja. Bij Khomeini toen in 1989 vielen er 8 doden en honderden gewonden. En bij de begrafenis van Soleimani in 2020 vielen er 50 doden. Zo. Dus die enorme massa's mensen, die moeten natuurlijk ook wel op een veilige manier dat kunnen doen. Ja.
3: Is dit ook een signaal naar de buitenwereld om zijn grootsheid aan te geven?
8: Ja, absoluut. Het is zeker ook een signaal naar de buitenwereld om te laten zien hoe belangrijk hij als geestelijk leider was. Maar ook vooral hoe verenigd Iran nog is. Omdat er natuurlijk afgelopen jaar heel vaak door de VS gezegd is dat er regime change komt. En dat ze aan de kant van de demonstranten stonden die in januari de straat op gingen tegen het islamitische regime. Het regime van Iran wil zeker hiermee ook laten zien dat dat regime nog heel sterk staat.
3: Ja, Pezeshkian die roept mensen dus op, nou kom naar die plechtigheden toe. Is het inderdaad zo onverdeeld de rijen gesloten als het lijkt? Of zijn er ook wel mensen die hier helemaal niet op zitten te wachten?
8: Nou, er zijn zeker mensen die niet naar die begrafenis gaan en die ook niet per se heel veel met geestelijk leiderschap van Iran hebben. Maar die zullen zich vandaag niet laten horen. Nee. En morgen ook niet.
3: Nee. Nee. Nou zei je al, ja, er komen ook allerlei mensen in beeld die je normaal niet zo vaak ziet. Ik denk dat in Israël en in Amerika dat ze er ook wel met een grote interesse meekijken. Terwijl Iran ook al waarschuwingen uit heeft doorgaan. Hè, van joh, waag het niet.
8: Ja, absoluut. Kijk, de grootste veiligheidsrisico zit hem in de grote massa's, denk ik. Binnenlandse crowd control risico's. Maar er is natuurlijk ook altijd een kans op een eventuele aanval. Zeker door Israël. De VS verwacht ik eigenlijk niet, want die willen veel te graag deze deal hebben. En ik verwacht het eigenlijk ook niet van Israël. Die zullen zich veel meer richten op militaire doelen dan op dit geestelijk leiderschap. Maar tegelijkertijd heeft Israël natuurlijk wel een geschiedenis van aanvallen bij begrafenissen. Met het idee dat belangrijke mensen, zoals die ik net al noemde, ook naar die begrafenis komen en dan dus een goed doelwit zijn. Dat hebben we gezien bij Hamas, maar ook bij Hezbollah en begrafenissen in Libanon. Maar met zo'n groot iets zou dat wel echt een strategische fout zijn van Israël. Iran heeft in ieder geval uit voorzorg haar luchtruim gesloten.
3: Ja. Komende dagen dus, die tour zou je kunnen zeggen. Betekent dat ook dat het openbare, publieke, politieke leven in Iran een beetje stil ligt de komende dagen eigenlijk?
8: Ja, enigszins wel. Ik denk dat achter de schermen de onderhandelingen en de diplomatieke betrekkingen zeker doorgaan. Maar voor het publiek zal het vooral op deze 6 dagen gericht zijn.
3: Dankjewel. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
11: Christine Lagarde sluit niet uit dat ze voor het einde van haar tweede termijn vertrekt als president van de Europese Centrale Bank. Tegen de zakenkrant Les Echo vertelt ze dat ze die mogelijkheid openhoudt om een Europese stem te laten horen tijdens de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Eerder dit jaar schreef de Financial Times al dat Lagarde voor oktober 2027, dus voor het einde van haar termijn, zou vertrekken. Maar in meerdere mediaoptredens zei de ECB-president dat ze als de kapitein van het schip niet zou opstappen met alle onrust over de inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten, et cetera. Nou, op de vraag dus nu of een eerder vertrek mogelijk is als de situatie normaliseert, zegt ze tegenover Les Echo, ja, dat is mogelijk. Ik denk dat er een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen. Mm-hmm. Hint, hint. Ze voegde eraan toe dat Frankrijk moedige beslissingen moet nemen. Lagarde denkt ook dat een kleinere Franse betrokkenheid bij Europa een wat pijnlijke weg is voor het land.
3: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee? Ze duidt uiteraard op die verkiezingen en het Rassemblement National, wat populair is.
11: Ja, met Bardella.
3: En misschien dat zij dus eerder opstapt, zodat Macron nu nog zijn invloed kan uiten op een opvolger voor haar. En dat het dus niet Bardella is. Dus dat zou een soort tactische zet zijn van haar om eerder weg te gaan. Nou, of ze dat gaat doen, goede vraag. Weten we niet. Ze heeft het eerder inderdaad ontkend. En nu misschien toch.
30: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: In Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd om de grote hoeveelheid aan natuurbranden daar. Ongeveer de helft van de evacuees zat op campings in de omgeving. Nou, de brandweer probeert met blushelikopters en een crisisteam om alles onder controle te krijgen. Het gaat met name om plekken in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan. We gaan praten met Jelmer Dam, natuurbrandspecialist van de Brandweer Nederland. Meneer Dam, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
11: Nou, wat weet u over de situatie nu in Zuid-Frankrijk?
9: Nou, dat inderdaad dat ze een nationaal crisisteam hebben ingericht voor de veelheid en de vroegheid van het brandseizoen. Normaal gesproken zie je in Frankrijk, Portugal, Spanje het brandseizoen echt pas halverwege juli opstarten. Door de langdurige droogte en hitte is dit vroeg begonnen. Dus er zit ook al 60% in, als je het vergelijkt met het vorige jaar zitten ze al op 60% meer incidenten. Dus dat is wel uitdagend.
11: Ja, het is heel vroeg begonnen en het houdt dus misschien ook echt wel langer aan dit seizoen.
9: Ja, dat hangt een beetje van natuurlijk het uiteindelijke meteorologische omstandigheden af. Vorig jaar hadden ze halverwege juli begon het flink, ook in Noordwest-Spanje, toen wij daar mensen hadden zitten. Mm-hmm. Dat was het grootste natuurbrandjaar sinds de metingen. Dus de dat is altijd moeilijk te zeggen wat het gaat worden. Maar dat ze bijna een maand eerder zijn dan normaal, dat is zeker.
11: Ja, en hoe zit het nu in de rest van Europa? Want ook daar is het natuurlijk kurkdroog en heet geweest.
9: Ja, in het algemeen zie je wel dat in Europa, als het in Zuid-Europa flink droog is, dan is het in Noord-Europa wat minder. Dus wij zitten nu relatief mild als we het vergelijken met bijvoorbeeld ons voorjaar. Mm-hmm. Maar Zuid-Europa is nu echt flink aan de bak. Ja. Ja.
11: Hoe kun je je daar als land op voorbereiden? Dus je ziet het aankomen natuurlijk, hittegolven, je weet dat het droog is. Wat kun je dan doen als brandweer of als gemeente, als crisisteam?
9: Ja, kijk, vooral de bevolking goed meenemen in het risico en zorgen dat we zo min mogelijk branden die gaan starten.
11: Niet barbecuen, dat soort
9: geen
11: dingen.
9: Barbecuen, maar ja, weet je, je hebt ook wel veel brandstarten die komen uit ongelukken. Een verkeersongeval, ga je dat voorkomen? Nee. Een trein die een vonk maakt en toevallig in een verkeerde plek valt. Dus ja, hoe kan je hier voorbereiden? Kijk, in het thema willen wij heel graag een integrale aanpak. En dat betekent dat we landschapsbeheer doen, dat we een goede repressie hebben, dus een goede bestrijdingscapaciteit. Mm-hmm. Maar ook een goede voorbereidende burgerbevolking.
11: Ja, oké. Dus het is echt een samenspel van omstandigheden waarop je eigenlijk ook, zeker Zuid-Europa, steeds meer moet gaan inrichten met om te zorgen dat je die bosbranden natuurlijk kan voorkomen.
9: Ja, leren leven met vuur.
11: Ja, precies. Dat is het natuurlijk ook. Hoe zit dat in Nederland? Want ook in Nederland, we hebben volgens mij in april, meen ik, nog een flinke brand gehad bij het Harde. Hoe zit het risico in Nederland voor bijvoorbeeld deze zomer en ook gewoon op de langere termijn?
9: Ja, in het algemeen zijn onze brandseizoenen vooral in het voorjaar, waar we uit een winterperiode komt waar er veel grassen en heide nog niet actief is, hè, dus nog niet groen. De zomerbranden, ja, dat hangt echt van meteorologische omstandigheden af. Als wij nu langdurig geen neerslag gaan krijgen, dan krijgen we ook de zomerbranden. Dat is een heel andere dynamiek in die branden, omdat er dan heel veel meer naaldhout gaat branden en dat is moeilijker te bestrijden. Maar ook in Nederland, hè, we zien onder klimaatverandering dit risico significant aan het toenemen. En daarin moet zowel de brandweer als de maatschappij en landschapsinrichting hele grote stappen maken. Ja. Dus dat is wel een punt van zorg.
11: Ja, en waar moeten die grote stappen vooral op worden gezet?
9: Op de samenhang tussen landschapsbeheer, een betere bestrijding en een goede voorlichting op de burgerbevolking.
11: Ja, dus dat zijn echt de drie dingen die key zijn om te zorgen dat je hier eigenlijk grip op kan krijgen. Hè? Want uiteindelijk, u zegt dat een ongeluk zit ook in een klein hoekje. Daar kan het dus gewoon doorkomen. En dan is het vooral zaak, je moet er als de kippen bij zijn. Het moet gezien worden en het moet onmiddellijk bestreden kunnen worden.
9: Exact. En u refereerde er al naar. Eind april, begin mei hadden wij in 4-5 dagen bijna 135 nieuwe branden. Ja. Je kan je voorstellen, als brandweer, dan moeten wij onze aandacht verdelen over al die incidenten. Mm. En dan lopen we heel gauw tegen onze limieten aan.
11: Ja, en dan is het bellen naar Duitsland, België?
9: Nou, wij hebben toen inderdaad hulp gekregen vanuit België, Duitsland en Frankrijk.
11: Ja, ja, en dat is ook, denk ik, dat het steeds meer misschien ook wel in Europees verband is. Ik kan me ook voorstellen dat jullie ook gebeld worden om in Frankrijk te komen helpen.
9: Ja, vorig jaar hebben wij natuurlijk 40 mensen gestuurd naar Noordwest-Spanje om mee te trainen en ook gelijk mee te helpen. We hebben onze helikopters in Castilla y León ingezet. En dit jaar sturen wij 40 mensen naar Catalonië. Ja. En dat is een Europees programma waarin we en kunnen leren van hun, maar tegelijkertijd ook daadwerkelijk hun kunnen helpen om de branden te bestrijden. Dus mooi. Inderdaad, het wordt steeds meer een Europees aangelegenheid.
11: Ja, mooi. Veel succes daarmee. Jelmer Dam, natuurbrandspecialist van de Brandweer Nederland.
3: Het is 11 minuten voor 7. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Met, nou, voor mijn gevoel, al iets meer kilometers file dan normaal op dit tijdstip op een vrijdag.
31: Ja, klopt inderdaad. Die A4 die valt behoorlijk op richting Amsterdam. Tussen Den Haag en Hoogmade. 13 kilometer en 20 minuten. Komt omdat de A44 nu tijdelijk in beide richtingen dicht is door de werkzaamheden. Richting Den Haag is dat de bedoeling dat het ook vandaag en morgen nog de hele dag is. Maar richting Amsterdam is het eigenlijk de bedoeling dat de weg zo weer vrij wordt gegeven. Die werkzaamheden zijn bijna ten einde. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A17, Roosendaal-Dordrecht bij 6,9. En de A79... vanuit Maastricht bij Valkenburg. Hectometerpaal 8,2.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
13: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
14: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
3: En dan een update over die aardbeving in Venezuela en de gevolgen daarvan. Want die hebben inmiddels aan ongeveer 2600 mensen het leven gekost, vertelde waarnemend president Delcy Rodríguez tijdens een persconferentie. Ze verzekerde dat niemand in massagraven terecht zal komen. Iedereen zal dus een persoonlijke uitvaart krijgen. Tegelijkertijd vertelde Rodríguez ook dat de zoektocht naar overlevenden nog steeds volop gaande is. De Venezolaanse autoriteiten vermijden de term vermist, maar volgens VN-cijfers zouden er wel zo'n 50.000 mensen vermist kunnen zijn. Volgens satellietbeelden van de NASA zijn er door de aardbevingen meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd.
11: Tegelijkertijd kwam er ook nog wel mooi nieuws uit Venezuela, want er is een man nog gered die dus al ruim een week onder dat puin lag. Sinds de aardbevingen op 24 juni zat deze man, een bewaker, vast in een ingestort winkelcentrum. Gisterochtend is hij bevrijd door reddingswerkers. Tijdens de aardbeving was hij aan het werk. Hij zat in een kleine beveiligingscabine. Nou, terwijl dus dat hele winkelcentrum van 8 verdiepingen instortte, bleef zijn cabine recht overeind. Nou, dan heeft hij heel goed glas gehad, denk ik, waar hij doorheen kon kijken. Nou, dus daardoor werd hij beschermd tegen het puin. Hij kon blijven ademen. En via een camera met telescoop werd er contact gehouden met hem. Hij kreeg water ook. En wat vloeibare voeding kon allemaal via zo'n hele smalle doorgang, zo'n hele smalle schacht. Uiteindelijk werd hij gisterochtend gered door hulpverleners vanuit Chili, de Verenigde Staten, Portugal en Mexico. Dus een fantastische reddingsoperatie.
3: Dan gaan we naar het WK voetbal. Ja, dat is een hype en dat zorgt ervoor dat er financieel ook gigantisch wordt geprofiteerd. Zo gaan de toeschouwersaantallen door het dak, toch wel. Vliegen de shirts van de nationale ploegen over de toonbank en die zijn niet goedkoop. En ontdekt Hollywood het toernooi ook. Ja, het lijkt echt een succesvolle hype gebracht naar Amerika. We gaan erover praten met BNR sportverslaggever Jaap de Groot in Houston. Jaap, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
3: En de FIFA die ziet dus dat ze financieel nog even wat een extra iets eruit kunnen halen.
15: Ja, eigenlijk alle betrokkenen. Of je nou sponsors neemt, of de speelsteden, of FIFA zelf natuurlijk. Want ja, als je alleen al naar de toeschouwersaantallen kijkt, de eerste ronde heeft al 4,6 miljoen betalende toeschouwers opgeleverd. Wat inhoudt dat 99,7% van de stadioncapaciteit is benut. Een gemiddelde aantal van 65.000 per wedstrijd. Als je nou nagaat dat het oude record op 3,5 miljoen stond, zijn dit gigantische aantallen. En we weten hoe duur die kaarten zijn. Dus dan ga je inderdaad naar een omzet die was verwacht van rond de 10 miljard, maar die gaat daar overheen.
3: Ja, en ook bijvoorbeeld die shirts, ik zei het al, die zijn niet goedkoop doorgaans als je de echte koopt. Jij hebt geloof ik even contact gehad met Adidas. Wat zeggen zij over de shirtverkoop?
15: Nou, ik kwam er eigenlijk op toen ik vertrok uit Monterrey. Want toen kwam ik een paar kennissen tegen van mij uit Volendam. Die hadden shirts van Messi aan. Ja. Terwijl de hele stad met groene shirts van Mexico rondliep. Dus ik zeg, jongens, vinden jullie die shirt van Mexico niet mooi? Toen zeiden ze ja, maar we hebben echt overal zijn we langs geweest, maar ze zijn uitverkocht. Toen dacht ik, wacht even, Mexico heeft 133 miljoen inwoners. Nou, zeg dat 1 op de 10 met zo'n shirt aanloopt, dan praat je over 13 miljoen shirts aan $100. Dus dat is een interessante omzet. Dus ik heb Adidas gebeld. Nou, ik zat niet ver uit de buurt, want ze hebben alleen in Mexico op dit moment voor 1,1 miljard aan shirts verkocht binnen een maand.
11: Ongelooflijk.
15: Ja, dat zijn ongelooflijke aantallen, ja.
3: Wat kost een shirtje? 60, 70, 80 dollar zoiets?
15: Ja, zeg maar tegen de $100, ja.
3: Ja, dus, ja,
15: En ze moeten meteen bijbetaald worden. En ik merkte gisteren ook, van de FIFA kreeg ik ook een nieuwe brochure opgestuurd met allerlei nieuwe souvenirs. Nieuwe soorten petten, t-shirts. En het nieuwste item, vond ik wel aardig, is een wedstrijdbal in de kleuren van je land. Dus ja, ze schakelen wat dat betreft heel erg snel op het succes. En ja, de koophonger van de supporters. Want ze kopen echt op dit moment alles wat los en vast is.
3: Ja. We gaan nu natuurlijk een fase in bij het WK waarbij je niet van tevoren vaststaat wie tegen wie voetbalt. Want dat moeten die wedstrijden uitwijzen. Hoe zit het met de kaartverkoop voor die volgende rondes? Is dat ook nog afhankelijk van welke landen doorgaan, welke niet?
15: Nou, kijk, wat je gewoon merkt hier, dat het gewoon, het gaat bij, ik denk bij 80% van de mensen, de bezoekers, om de beleving. Dus het maakt ze niet eens meer uit om welke wedstrijd er gaat. Ze willen er gewoon bij zijn. Dus die prijzen gaan door het dak en ze worden gewoon betaald. En dan ga je kijken van
16: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Zones geopend. En je kreeg net ook de cijfers door van FIFA van de bezoekersaantallen van de fanzone. Er zijn er inmiddels al 5,5 miljoen zijn dat er geweest. Het grootste aantal bij één event was op 18 juni in Mexico City. Ja. Waar 201.000 toeschouwers op één festival aanwezig.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, dat zijn ongelooflijke aantallen, ja. En het leuke is wel, als je praat over het effect voor de speelsteden, dat de stad waar wij natuurlijk met Nederland veel mee te maken hebben gehad, als Kansas City, die toch de bijnaam had van de Flyover City. Die hebben als op een fanfestival de meeste nationaliteiten getrokken. Namelijk mensen uit 157 landen. Dus wat dat betreft is Kansas City door het WK wel op de kaart gezet.
3: Ja, nou, Gianni Infantino die zal blij zijn. En die heeft misschien ook dus een goede daad verricht in de zin van het populair maken van voetbal in de VS. Is het een blijvertje, denk je?
1: Nou, weet je wat het is, Ivan? Alles ligt hier klaar voor de volgende stap. Wat hier gebleken is, ze hebben echt het WK gebruikt als springplank om hun eigen profcompetitie, de Major League Soccer, naar de volgende fase te brengen. En als je nu al de aantallen zag van voor het WK, 33.000 toeschouwers gemiddeld, 30 franchises, dus clubs, waarvan er 6 al een waarde hebben van boven de miljard. Door dit WK gaat de Amerikaanse competitie richting het niveau van de Premier League. En we moeten straks in Europa heel erg gaan oppassen dat in plaats dat wij de spelers vanuit Amerika naar Europa halen, dat ze niet hier bij ons konden gaan shoppen. Want door dit WK met die gigantische bedragen die erin omgaan, is er een nieuwe fase in het, denk ik, in het wereldvoetbal ontstaan.
3: Wat kost
1: Amerika is er gewoon bij. Ja.
3: Wat kost zo'n bal met de Nederlandse driekleur erop van de FIFA?
2: Of oranje?
1: Ik denk 2 keer de helft.
3: Je weet, maar dat zal vast niet 2 tientjes zijn, hè, denk ik zomaar.
1: Nee. Je zit hier gewoon echt onder de. Je begint bij $50 hoor, met serieuze dingen. Ik zag sjaals weggaan voor $70. Gewoon simpele sjaals. Met alleen het logo van de wereldbeker erop. Ja, en ze lopen er allemaal in rond. Ja. Kijk maar gewoon naar de stadions.
3: Ja.
1: Iedereen heeft een shirt aan. Ja. Het is ongelooflijk.
3: Ja, voetbal, hè? Sport voor gewone mensen. Ja.
1: Ja, precies. Maar ja, je ziet het. Het is als het een hype wordt. We hebben het zelf meegemaakt op Zandvoort met de Grand Prix. Nederland is geen autosportland, maar er zaten toch 115.000 mensen om naar Max Verstappen te komen. En we hebben de prijzen ook daar gezien. Er was ook veel kritiek op, maar het was wel uitverkocht.
3: Dankjewel. BNR Sportverslaggever Jaap de Groot. Canada werkt aan een nieuwe investeringsbank om landen te helpen aan hun defensiedoelen. Nederland heeft al gezegd dat ze daar niet aan gaan meedoen, maar werkt wel met het VK weer aan een alternatief. Nou, wat zijn dan die plannen van de Canadezen die ze gaan lanceren op de NAVO-top? Hoor je allemaal zo meteen in de ochtendspit.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: De spierziekte ALS is meedogen.

0: zorgeloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
1: Nu in de BNR-app.
2: Tienduizenden pensioenregelingen moeten nog om naar het nieuwe stelsel voor 2028. Defensie investeert in dronebedrijf Intellic en onderzoekt een gouden aandeel. En een groep regionale ondernemers gaat Twente Airport overnemen. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
3: Het is 7 uur geweest, ruim. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Is het druk, Tim?
4: Nou, op de meeste plekken kun je gelukkig goed doorrijden. Eén grote uitzondering, de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 9 kilometer en een kwartier extra. Komt door de A44, die is nu tijdelijk in beide richtingen dicht bij knooppunt Burgerveen, door die wegwerkzaamheden. Onbekend hoe lang het precies gaat duren. Verder de flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Lelystad bij 69,3. A12 naar Arnhem bij 83,2. En de A50 naar Zwolle toe bij 213,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onder de zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachtingen met een lagere straf gekregen, dat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms gingen 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar, maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Vanwege natuurbranden die daar woeden zijn er 3 grote campings ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verwoest en 2 mensen van de brandweer raakten bij het blussen gewond. Het Rode Kruis heeft al midden een miljoen euro opgehaald voor de noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Het dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang en schoon drinkwater. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Beurzen dan, Amerika. Dow Jones sloot 1,1% hoger. Nasdaq sloot 0,8% lager. Leuk detail. S&P 500 sloot 100ste punt hoger. Dus dat zette nul zoden aan de dijk. Dan de beurzen in Azië. Daar is het allemaal groen. Nikkei plus 1%. Shanghai 0,7% erbij. De Kospi 4% hoger. En de Hang Seng 1,4% hoger. En nog even voor de agenda. Wall Street vandaag dicht. In verband met Independence Day. Dat is morgen. Maar vandaag dus al een vrije dag daar. Beursnieuws volg je hier bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen. En in de BNR-app. Canada werkt aan een nieuwe investeringsbank om landen te helpen met hun defensiedoelen. Willen ze gaan aankondigen tijdens de NAVO-top komende week. Nederland heeft al gezegd, wij doen daar niet aan mee, maar we steunen wel een alternatief. Nou, waarom dat dan precies is, wat er mis is met die Canadese plannen, of het een goed idee is, al dat soort vragen beantwoorden we zo meteen in de ochtendspits.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Shelley Sterk is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move vanuit Hotel de Lorop Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasja Vroger aan.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
11: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 3 juli 2026. Volgen velen in ons land, de regio Noord, het begin van de zomervakantie. Anderhalve maand lekker niet naar school. Lekker je kinderen thuis, jij dus lekker niet werken. Hartstikke handig
2: nou,
3: allemaal.
2: 6 weken vrij nemen, ik weet niet wie dat kan.
3: Maar nee, maar ja, je moet wel met die kinderen maar allemaal dingen zien te doen.
2: Ja, klopt. Regel het maar.
3: Verschrikkelijk. nou ja, lekker naar het buitenland wellicht. Hè, dat soort zaken. Ochtendspits is er gewoon. Ook de komende anderhalve maand tijdens die vakantie en daarna. We zijn er elke werkdag, dus je kan lekker blijven luisteren naar BNR. Oordop in, noise reduction aan. En dan heb je geen last van je kinderen meer. Wat gaan we doen de komende 20 minuten, Nina?
2: Echt een kindervriend ben jij. We gaan het onder andere over de hittegolf nog even hebben in Frankrijk. Want het is natuurlijk niet alleen helemaal mis daar qua bosbranden. Het gaat ook echt heel slecht met de oogst. Bijvoorbeeld de oogst van de maïsproductie. Dat gaat niet goed. Zometeen daar meer over. En we hebben het even over niet het WK voetbal. Want we hebben net lekker behandeld. We gaan naar die andere sport waar jij zo dol op bent.
3: Padel.
2: Padel, daar gaan we het over hebben.
3: Padel-update.
2: Ja, in Silverstone wordt uitgebreid gepadeld. En ook trouwens nog, side note, geraced. Formule 1.
3: Oh ja, Formule 1. Laten we dat maar doen. Ja, gaan we zo meteen doen met Mark Koensen. Maar we beginnen op de NAVO-top aanstaande in Turkije, in Ankara. Daar gaat Canada een plan lanceren voor een wereldwijde investeringsbank bedoeld voor defensieuitgaven. De DSRB, Defense Security and Resilience Bank, wordt gesteund door Canada dus. En ongeveer 10 landen, dat zijn dan de oprichtende landen. Ja, Reuters meldt dat het er gaat komen. Die investeringsbank moet $133 miljard beschikbaar stellen voor defensiedoeleinden. De vraag is een beetje, is daar behoefte aan? Want we hebben hier ook al het SAFE-programma in Europa bedoeld voor defensiedoeleinden. En Nederland komt dan weer met een ander initiatief, met de Britten onder andere. Nou, dat lijkt weer heel veel versnippering. We gaan erover praten met voormalig diplomaat Ron Keller. Meneer Keller, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Ivan.
3: Ja, de DSRB, wat moet dat ding gaan doen, dat vehikel?
12: Ja, het is een idee van de Canadezen om een internationale investeringsbank op te zetten. Zoals we die bijvoorbeeld al hebben met de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. En die hebben vooral tot doel, die Wereldbank, om armoede te bestrijden. Het idee van deze is om de defensie- en veiligheidssector te versterken. Nou, daar is natuurlijk de afgelopen jaren meer en meer behoefte aangekomen. En het idee is heel simpel. Je haalt met een kleine inleg van de lidstaten. Dus je stopt een klein beetje geld als lidstaat in zo'n bank. En dan gaat die bank met dat geld en met een garantie van de lidstaten de internationale kapitaalmarkten op. En die kan dan goed inlenen op die internationale kapitaalmarkt. Eigenlijk tegen een hoge kredietwaardigheid kan die dus met lage kosten inlenen. En dat vervolgens weer uitlenen aan de defensieindustrie die opgezet moet worden.
3: Ja, het zou dus goedkoper moeten zijn op die manier. Luxemburg heeft zich geloof ik als enige land tot nu toe officieel erbij aangesloten. Hebben landen moeite met het financieren van die defensieuitgaven? Het is toch een kwestie van keuzes maken?
12: Nou, ik denk dat precies de spijker op de kop is. We praten over defensieuitgaven die verhoogd moeten worden. Daar is het idee, we hebben meer bommen en granaten nodig, om het zo maar te zeggen. Deze bank is bedoeld om de industrie op te zetten, de fabrieken te bouwen die ervoor nodig zijn. Dat zijn twee verschillende zaken. Logischerwijze zou je eerst de vraag moeten hebben naar producten. Nou, die is er. En dan zou je vervolgens die fabrieken moeten opzetten. En die moeten vervolgens gefinancierd worden. Nou, de Canadezen beginnen dus bij de financiering van fabrieken. En daar is de vraag of dat nou het grote knelpunt is. Ik denk eerlijk gezegd dat er voldoende financiering is al op deze aardbol. Het probleem is veel meer dat die vraag naar defensiemiddelen versnipperd is. Namelijk vooral door landen wordt uitgeoefend in hun eigen markt. En ik denk dat deze nieuwe bank, als die er gaat komen, dat probleem niet gaat oplossen.
3: Ja. Zouden dus de Britten en onder andere de Nederlanders werken aan een ander initiatief. Nou, er komt weer een afkorting, MDM, Multilateral Defense Mechanism. In een soort vroeg idee, geloof ik nog. En Nederland lijkt zich hier dus niet bij te willen aansluiten. Is dat een verstandig idee?
12: Nou, het idee is, Nederland is nog aan het nadenken, schat ik zo in, over wat wijsheid is. Wij zitten natuurlijk ook met hetzelfde probleem. We hebben veel geld om uit te geven aan defensie, maar we hebben onvoldoende defensiefabrieken en investeringen. Maar we hebben al, je noemde dat al, dat Europese SAFE-programma, dat vorig jaar een beetje gehaast is opgezet, maar dat hetzelfde idee is, er wordt geld geleend door de Europese Unie om industrie op te zetten, defensieindustrie op te zetten. De Canadezen komen nu met hun eigen versie daarvan. En als er dan vervolgens het Nederlands-Brits initiatief bijkomt, dan is de versnippering wel compleet. En dat lijkt mij allemaal niet verstandig. Ik denk dat we vooral moeten ons gaan richten op het verbeteren van de vraag. Als er één Europese vraag zou zijn, of een met NAVO samen gezamenlijke vraag is naar producten, dan komen die, en er is dus één markt. En dat is, dat is het echte probleem. Gebrek aan financiering is er niet. Gebrek aan één markt is er wel. Ja. We zijn versnipperd. Ieder land besteedt zijn middelen in zijn eigen markt. Als die ene markt er zou zijn, dan komen die fabrieken er heel snel. En dan heb je aan financiering voldoende. Er zijn genoeg beleggers en er is genoeg investeringsgeld dat op deze aarde rondzwemt, dat in die fabrieken dan gaat investeren. Dus het lijkt een beetje alsof de Canadezen en ook misschien wel de Nederlanders, hoor, aan een touw lopen te duwen in plaats van dat ze eraan lopen te trekken.
3: Ja. Ja. En die vraag verenigen, zou je dat kunnen doen op zo'n NAVO-top volgende week? Want ja, op zich, als het om defensie gaat staan, hebben die landen wel enigszins dezelfde belangen, toch?
12: Ja, nou ja, maar je kan je voorstellen dat als er en dat zou, precies, dat zou dus inderdaad het gemeenschappelijke belang moeten zijn. We hebben behoefte aan een aantal wapensystemen. We spreken af dat we allemaal dezelfde aanschaffen. Dat is goedkoper en dat is ook makkelijker samenwerken als we ze ooit nodig hebben in het veld. En als die gezamenlijkheid er is, ja, dan moet je dus ook één. Dan komen vanzelf op die grotere markt, komen die industriële structuren, die komen er wel in de financiering. Ik zei al, dat is niet de kern van het probleem. Maar ja, die ene markt maken, dat betekent wel dat we dus ook kunnen zien dat Nederlands belastinggeld buiten Nederland wordt besteed aan defensiemiddelen. En intuïtief denk je, ja, dat willen we niet. We willen dat geld in Nederland houden of in Duitsland houden of in Frankrijk houden. En die intuïtie is een verkeerde, want het betekent dat er geen Europese defensiemarkt wordt opgezet, ook geen Canadese defensiemarkt en industrie, en dat we de facto voor grote wapensystemen dus toch weer bij de Amerikanen gaan kopen. Ja. Dus dit is een vicieuze cirkel die een keer doorbroken moet worden. Niet door dit soort banken op te richten, maar door één defensiemarkt te maken. Nou, daar zou wat mij betreft de NAVO morgen aan kunnen beginnen. Maar dan moeten wel alle nationale overheden en parlementen daar ook mee instemmen. En die zitten nog steeds in een nationalistische mindset. En dat is denk ik het grootste probleem waar de NAVO en de Europese defensie mee kampt.
3: Volgende week, NAVO-top in Ankara. Kijken of dit onderwerp dan op tafel komt en op welke manier. Dank, voormalig diplomaat Ron Keller.
2: Blijven we even bij Defensie, want dat gaat tientallen miljoenen euro's steken in een dronebedrijf uit Amsterdam, namelijk Intellic, meldt het AD. En opvallend daarbij is dat voor het eerst ook wordt vastgelegd dat Defensie dan recht heeft op een zogenoemd gouden aandeel. Intellic ontwikkelt software waarmee militairen straks alle drones van Defensie kunnen besturen, ongeacht het merk of het type. Volgens de staatssecretaris Boswijk is die software misschien wel belangrijker dan de drones zelf. En dat gouden aandeel, ja, dat maakt eigenlijk dat de staat extra zeggenschap krijgt binnen dat bedrijf. Bijvoorbeeld een vetorecht bij belangrijke beslissingen, of als een buitenlandse partij dat bedrijf zou willen overnemen, dan kan Defensie voorkomen dat cruciale technologie voor de Nederlandse krijgsmacht in buitenlandse handen valt. En tegelijkertijd moet ons land natuurlijk ook op die manier weer minder afhankelijk worden van buitenlandse defensiebedrijven. Of Defensie dat uiteindelijk ook echt gaat pakken, dat gouden aandeel, dat is nog niet zeker. Dat wordt de komende maanden samen met het ministerie van Financiën onderzocht. Maar de samenwerking gaat nu al wel verder dan een gewone klant-leverancierrelatie. Medewerkers van Intellic gaan bijvoorbeeld mee op militaire oefeningen om hun software daar te gaan testen en verder te ontwikkelen, dus samen met de militairen. Voor Intellic levert die samenwerking niet alleen natuurlijk een enorme investering op, maar ook een stevige positie binnen Defensie. Alle drone operators van de krijgsmacht die worden zometeen dus opgeleid met de software van dit bedrijf. Tegelijkertijd waarschuwt het bedrijf ook dat extra zeggenschap van de staat investeerders zou kunnen afschrikken. Hoeveel Defensie dan precies gaat investeren of al heeft gedaan, dat is niet bekendgemaakt.
3: Het is 7:15. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, drukte op de A15.
4: Klopt inderdaad. Op de A15 file Nijmegen-Gorkum tussen Del en Afrit Leerdam. 5 kilometer en 10 minuten. Je raadt het niet, het komt door wegwerkzaamheden door die A27. Verder meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Alkmaar bij 46,6. En langs de A17 vanuit Roosendaal bij 6,9.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, de fikse hittegolf van afgelopen week heeft eigenlijk nog een slachtoffer gemaakt. In Frankrijk lijkt een derde van de gehele maïsproductie mislukt te zijn. Komt dus allemaal door de droogte. En ja, we hebben natuurlijk ook al gehoord over de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk. Maar goed, Frankrijk is een van de grootste producenten van maïs in de EU. En dat betekent dus een flinke klap als je gewoon een derde van je oogst kwijt bent. Niet alleen maïs heeft het moeilijk. Door het veranderende klimaat staan veel meer gewassen eigenlijk onder druk. We praten erover met Volkert Engelsman. Hij is founder van de Robin Food Coalition, een organisatie die zich inzet voor meer duurzaam voedsel. Meneer Engelsman, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Nina.
2: Kunt u schetsen wat de impact hiervan is? Als je inderdaad de oogst hebt die gewoon misschien wel 30% minder is.
13: Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En was dat maar het enige voorbeeld. Je ziet de laatste tijd wel meer van dat soort klimaatverandering gerelateerde disrupties. En die zitten dan vooral in bodems die het water minder goed vasthouden of minder goed afvloeien. Mm-hmm. Als gevolg van intensief kunstmestgebruik. Je ziet disrupties als gevolg van afnemende biodiversiteit en daarmee hogere gevoeligheid van het gewas.
2: Ja,
13: dat is echt een probleem. Ja. En dat gaat alleen maar groter worden de komende jaren.
2: Precies, want als we nu ook even naar Nederland kijken, dan zien we gewoon hele korte, hele felle hoogstbuien die dan ineens kunnen ontstaan. Met echt vele hoeveelheden water die dan naar beneden komen. Dat heeft natuurlijk ook echt invloed op bodem. Met gewassen die dat helemaal niet aan kunnen op zo'n moment.
13: Ja, exact. Ja. Uit klimaatmodellering van Brussel wordt duidelijk dat de gewasverliezen tegen 2050 kunnen oplopen van 12-20% van de jaarlijkse omzet. Mm-hmm. Dus dat zijn aanzienlijke risico's. En achter de schermen gebeurt er ook wel veel aan, hoor. Ketens investeren om die reden steeds meer ook in biologische landbouwtechnieken, omdat je daar bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur mee versterkt.
2: Ja.
13: En daarmee het waterabsorberend vermogen vergroot. Die bodems die houden het water langer vast.
2: Mm-hmm.
13: Of kunnen het makkelijker opnemen, grotere responswerking. Biologische landbouwsystemen investeren in biodiversiteit. Daar zit natuurlijk ook je buffer als het gaat om ziekte en plagen. Mm-hmm. Dus dan kun je ook met minder bestrijdingsmiddelen toe. Dat heeft ook allerlei andere voordelen voor de samenleving natuurlijk.
2: Ja.
13: Maar wat misschien wel het belangrijkste is, Nina, is dat ook de financiële sector nu opnieuw aan het kijken is wat duurzame verdienmodellen zijn. In het verleden werd gezegd regeneratieve landbouw, biologische landbouw. Ja, dat is allemaal wat extensiever, minder opbrengst per hectare.
2: Ja, je hebt meer grond nodig voor minder opbrengst. Ja, precies. Ja.
13: Exact. Nou, dat sprookje dat begint langzaam te verdampen.
2: Hoe dan?
13: Want nou, uit langjarige studies blijkt dat op korte termijn je weliswaar wat minder oogst, dus meer landgebruik, land gebruikt, maar op de langere termijn veel minder last hebt van oogstuitval.
2: Ja, dus door die hitte en door het water.
13: Levert het
2: omdat je die grond weer versterkt.
13: Op de lange termijn wordt versterkt. Je hebt minder oogstuitval als gevolg van die disrupties.
2: Ja.
13: Maar ook als gevolg van ziekte en plagen. Waardoor je op de langere termijn eigenlijk meer oogst.
2: Ja.
13: Alleen dat zit nog niet in de financieringsmodellen van de financiële instellingen. Dus daar wordt ook nu naar gekeken hoe je risico's en cashflows in de toekomst zo moet bekijken dat het ook op de lange termijn winstgevend blijft.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat ook namelijk consequenties heeft voor de consument. Hè. Als je nu biologisch koopt, ben je duurder uit dan wanneer je, algemeen koopt. Of niet biologisch koopt. Dus wat zou dat betekenen? Stel dat meer en meer boeren die omslag gaan maken naar biologische landbouw. Wat betekent dat dan uiteindelijk voor de prijzen voor de consument?
13: Ja, die zal dalen. Dat is dus goed nieuws voor de consument. Die prijs is nu wat hoger. Overigens is dat een schijn meerprijs. Omdat we hebben onlangs, heeft Deloitte becijferd, dat de gangbare landbouw weliswaar goedkopere producten oplevert. Maar de belastingbetaler wel met 18 miljard per jaar aan maatschappelijke kosten opzadelt.
2: Ja, ja.
13: Dus diezelfde consument betaalt dat als belastingbetaler natuurlijk nog steeds. Maar het aanvullende onderzoek wat we nu willen gaan doen, samen met partijen als banken en InvestNL en zo, gaat juist over die business case van veerkracht.
2: Ja.
13: Om aan te tonen dat biologisch niet te duur is, maar gangbaar te goedkoop, zolang we allemaal kosten afwentelen op de belastingbetaler en de toekomstige generaties.
2: Ja, dan nog wel één kritische noot. Want een niet-biologische boer die kan natuurlijk ook heel precies zijn in het versterken van de grond met allerlei noodzakelijke voedingsstoffen. Dus is dat dan echt noodzakelijk om die omschakeling naar biologisch te maken als je het ook toch op een andere manier kan doen?
13: Nou, kijk, het gaat om het principe. En daar moet je vooral niet orthodox mee omgaan. De belangrijkste veroorzaker van het probleem is denk ik kunstmest en bestrijdingsmiddelen, chemische bestrijdingsmiddelen. Mm. En dan kan je natuurlijk ook met niet-biologische landbouwpraktijken in heel eind komen. Alleen ben je dan wel een dief van je portemonnee, want bio levert wel een meerprijs op. Dat is het voordeel voor de boer.
2: Ja.
13: Is netjes verankerd in Europese wet en regelgeving, waardoor je ook geen glazen hebt met allemaal wat bedoelt u onder regeneratieve landbouw.
2: Ja.
13: Dus het is een no-brainer. En we zijn nu ook bezig om te kijken hoe we de vraag naar biologische landbouw kunnen versterken door bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op te nemen voor retailers en de commerciële sector om een x-percentage
2: biologisch af te nemen.
13: In het as af te nemen.
2: Ja.
13: Waardoor je dat perspectief voor de boeren vergroot. Dan krijg je ook schaalgrootte en dan gaat ook alleen daarom al de prijs voor de consument naar beneden. En we zijn aan het verkennen of we ook biologische melk bijvoorbeeld kunnen bijmengen in de gangbare melkstroom.
2: Hm.
13: Want dan kun je ook weliswaar op een wat kunstmatige manier snel opschalen, waardoor je kosten uit de keten haalt en uiteindelijk het bioproduct ook goedkoper wordt voor de consument.
2: Mooi. Hartelijk dank, Volkert Engelsman, founder van de Robin Food Coalition.
3: Update. Het is tijd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, het circuit van Silverstone. De grote vraag is, kan Max Verstappen in zijn Red Bull nu echt aansluiting vinden bij Mercedes? En ook, ja, wat doen die nieuwe regels rondom energie met die race van dit weekend? Gaan we vragen aan Mark Koens, hoofddirecteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
14: Hi, goedemorgen.
3: Ja, eerst maar even over dat circuit. Want ja, ik geloof dat veel coureurs toch denken dat het anders wordt dan anders, hè?
14: Ja, je zegt het heel terecht. Er hangen nog wat vragen om vanwege die half elektrische Formule 1-auto's die we dit jaar hebben. Huh? Max Verstappen die zei het zelfs hardop, moest hij lachen in de simulator. Hij zegt, ja, dit gaat eigenlijk nergens over. Voor wie dat niet weet, zo'n auto moet eigenlijk onder het remmen opladen om volledig vermogen te hebben op de lange rechte stukken, zeg maar. Maar ja, in Silverstone rem je niet zo vaak zo hard. En heb je heel veel lange rechte stukken. Dus ja, die energie die elektromotoren opwekken, die is eigenlijk gewoon te weinig om heel die ronde optimaal te presteren. Dus je rijdt bijna het hele stuk vol gas, maar niet op vol vermogen. Dus ja, we waren die discussie eigenlijk een beetje kwijt, met name naar circuits als Oostenrijk, waar dat regenereren van energie wat een stuk makkelijker gaat. Uh-huh. Maar na dit weekend zal die discussie toch wel weer losbranden, hoor, ben ik bang.
3: Ja, wat doet dat met zo'n race dan, komend weekend?
14: Ja, dat is de hamvraag.
3: Dat weet je niet.
14: Nee, gelukkig niet. Daarom gaan we ook allemaal kijken. Ja. Het enige wat je weet is dat Mercedes dat het eerste fase van dit jaar heel goed voor elkaar had. Mm-hmm. Dus we gaan wel zien wat hebben die andere teams nu geleerd van die lessen van de eerste races. Wat je vooral niet wil is dat het gevaarlijk gaat worden. Want dat was ook de zorg natuurlijk. Dat die snelheidsverschillen zo groot worden tussen degene die nog energie in zijn auto heeft en degene die dat niet heeft.
3: Mm-hmm.
14: Dat kan op een circuit als Silverstone best wel eens gevaarlijk worden. Het wordt in ieder geval even, tot zondagmiddag maakt het wel even onvoorspelbaar. En dat is ook wel weer leuk, want het geeft ook wel weer een nieuwe dimensie aan de race. Laten we alleen hopen dat het geen ja, theater worden, dat het karikatuur wordt van de Formule 1. Want dat was natuurlijk af en toe wel het geval in het begin van dit seizoen. Dat mensen gewoon bewust minder hard door een bocht moesten gaan dan ze konden om nog energie te hebben voor een belangrijk deel van het circuit. Ja, dat willen we niet. Alleen ja, ik hou mijn hart wel een beetje vast.
3: Ja. Schets voor ons nog even, als je wil, de strijd tussen Kimi Antonelli en George Russell. Want ja, die gaat ook verder.
14: Ja, zeker. Er zijn eigenlijk twee dingen aan de gang op dit moment in de Formule 1. Dat is de strijd tussen Kimi en Antonelli, de jonge Italiaan, en George Russell, de ervaren Engelsman. Die zitten als een soort met elastiekje aan elkaar. Ze zitten in de dominante Mercedes. Elke ronde elke race van dit wereldkampioenschap gaat belangrijk zijn. Het lijkt alsof je nog heel veel races hebt. Maar omdat ze allebei voor dat team rijden, gaat elke wedstrijd die je verliest, gaat toch wel heel erg pijn doen aan het eind van de rit. Dus dat is continu spannend. Want het gaat natuurlijk een keer fout, hè. Je kunt erop wachten. Ze zijn allebei in die strijd. De wereldtitels hebben met elkaar afgesproken. We gaan elkaar niet te lijf, zoals het dan heet. We blijven uit elkaars buurt. Gaat gewoon een keer fout. Het is heel erg leuk. En vanuit Nederlands oogpunt is het natuurlijk belangrijk om te kijken of Max Verstappen, die dus met een verbeterde Red Bull best wel goed deed vorige week in Oostenrijk, op dit circuit ook tot zijn recht komt. Want daar speelt op de achtergrond weer de vraag: wat gaat hij doen in de toekomst? Blijft hij bij Red Bull? Gaat hij verder met dit team de komende jaren? Of gaat hij toch ergens anders zijn heil zoeken? Dus ja, nee, er zijn genoeg verhaallijnen, ook weer nu in Engeland, om er een mooi weekend van te maken. Ja.
3: Eén vrije training, vanmiddag om 13:30, morgen sprintrace. Dus een mooi weekend om punten te scoren?
14: Ja, je kunt dubbele punten scoren. Ja. Dat houdt wel in dat je maar een hele korte tijd om je auto af te stellen. Het gaat natuurlijk om de hoofdrace zondag, 4:00 Nederlandse tijd in Engeland. Laat ik het zo zeggen, we weten in ieder geval dan weer hoe spannend deze zomer gaat worden tussen de twee Mercedes-coureurs. En we weten of Max Verstappen toch weer een stukje dichterbij komt bij de verlenging van zijn contract met Red Bull. Of dat hij toch iets meer over de horizon gaat kijken, waar hij wellicht anders elders betere kansen heeft in de toekomst.
3: We spreken je maandag om 7:50, net als vandaag. Dankjewel, Mark Koensen, hoofddirecteur van GP Magazine. 1 januari 2028, dat duurt nog anderhalf jaar. Nou, tijd zat toch, zou je denken. Nou, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen over het lage tempo waarin sommige werkgevers zich voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Oei, waar komen die zorgen vandaan en hoe erg is het echt? Bespreken we zo meteen met BNR's huiseconoom Han de Jong.
15: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
16: Het is ongekend wat hier gebeurt.
15: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
15: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
18: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
19: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
20: Benki, dat is toch geen woord?
19: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
21: Benki, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: B-E-N-K-E-Y. Benki, steengoed in vermogen.
18: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
27: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
27: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
0: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Welke elektrische auto's laden het snelst op? Resultaten van de nieuwe snellaadtest van Fastnet en Autoblog hoor je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag. Wel viel op de A4 naar Amsterdam toe tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Ongeveer 15 minuten. Komt door de A44, die is nu in beide richtingen dicht. Richting Den Haag zijn werkzaamheden begonnen, duurt tot morgenochtend. Maar richting Amsterdam zou de weg eigenlijk weer vrij zijn. Er zijn alleen technische problemen bij de borden, dus die afzetting kan er technisch niet worden afgehaald. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Het is wel een monteur onderweg. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 168,1. En ook de A28 naar Zwolle bij 59,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onder de zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting hebben een lagere straf gekregen omdat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht en die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms gingen 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar, maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Vanwege natuurbranden die daar woeden zijn er 3 grote campings ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verwoest en 2 mensen van de brandweer raakten bij het blussen gewond. Het Rode Kruis heeft al midden €1 miljoen opgehaald voor de noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Het dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang en schoon drinkwater. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, het duurt toch een hele tijd. 1 januari 2028. En ja, je zou toch denken, die pensioenfondsen die zijn lekker bezig naar het nieuwe stelsel, het invaren. Maar toch maakt het ministerie van SZW zich zorgen over het tempo waarin dat gebeurt. Ze sturen er zelfs een heus persbericht over. Nou, waar die zorgen over gaan. En of dat inderdaad zo zorgelijk is, bespreken we allemaal zo meteen over 1,5 minuut met onze huiseconoom Han de Jong.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in 1 systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig? Want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
26: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, 5 minuten over 7:30. Bij de Ochtendspits van BNR van vrijdag 3 juli. Nina van den Dungen, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan.
3: Wat gaan we tot 8 uur allemaal doen?
11: Nou, we hebben natuurlijk het laatste technieuws zometeen. Dat krijgen we onder andere van Stijn Gozes. En die heeft al iets leuks over een jongen die een hele grote rol speelde in een Europese phishingbende.
3: Oh, leuk.
11: Ik ben benieuwd. En toch even wat een geopolitieker onderwerp. De noordelijke zeeroute, dus de zeeroute via de Noordpool. Mm-hmm. Die kan misschien commercieel wel interessant zijn. Zeker ook omdat je natuurlijk heel veel gedoe ziet in het Midden-Oosten. En het zou misschien wel een alternatief kunnen zijn voor handelsroutes die nu bestaan. Maar daar heeft Klingendaal uitgebreid onderzoek naar gedaan. En die komen met wat bevindingen, dus dat gaan we zo meteen horen.
3: Maar we beginnen bij het pensioenstelsel. Want werkgevers moeten haast maken met de overgang naar dat nieuwe stelsel, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze hebben er een persbericht over uitgestuurd. Het gaat met name om werkgevers die de pensioenen voor hun personeel regelen bij verzekeraars of bij PPI's, premiepensioeninstellingen. We gaan erover doorpraten met BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Ivan.
3: Nou, Mr. Pensioen ben jij bij BNR. Dus we dachten, dit moeten we toch eens aan jou voorleggen. De deadline is 1 januari 2028. Dan zou je denken, tijd zat nog. Waar zitten de zorgen bij minister Zelbrief?
12: Dat zou je denken. Maar het is natuurlijk buitengewoon complex. En het luistert natuurlijk ook heel nauw. Want je praat gewoon over de levenslange inkomensstroom die mensen vanaf hun pensionering tegemoet zien. Nou, daar wil je natuurlijk geen fouten in maken. En die overstap die vergt heel veel voorbereiding. Ik denk dat veel fondsen die missen de capaciteit om het allemaal zelf te doen. Dus die schakelen externe deskundigen in. Maar ja, daarvan loopt er natuurlijk ook maar een beperkt aantal rond. En als iedereen wacht tot het allerlaatste moment, dan ontstaat gewoon congestie.
3: Ja. Want is dat wat je nu ziet gebeuren? Dat er inderdaad om ons heen wordt gekeken en we wachten even tot de rest gaat?
12: Weet je, er is natuurlijk al wel het nodige gebeurd. Hè? Er zijn ongeveer 150 pensioenfondsen in ons land. Daarvan was tot 1 juli ongeveer 30 fondsen die waren ingevaren. Dat zijn wel vaak de grote fondsen. En dan praat je over de helft van de pensioenfondsdeelnemers. Die zijn omgegaan, ik zei het ingevaren. Die twee dingen zijn eigenlijk niet helemaal hetzelfde. Ook een groot deel van het pensioenvermogen is natuurlijk ook al omgezet. Maar goed, zoals je zegt, de minister die richt zich vooral eigenlijk op regelingen die via verzekeraars lopen en via die PPI's.
3: Ja, en waarom dan tot nu toe dan dus dat getreuzel? Want we hebben percentages, weten we hoeveel procent om is, bijvoorbeeld?
12: 30 fondsen van de circa 150. En even kijken, want ik had het opgezocht. Ik zei het net al, het is de helft van het aantal pensioendeelnemers en ongeveer een derde van het totale pensioenvermogen. Dat wil dus zeggen dat er vrij veel grote fondsen zijn overgegaan. Waar moet je dan aan denken? Nou, PFZW bijvoorbeeld is dit jaar overgegaan. Het grote metaalfonds PMT, Pensioenfonds voor de Bouw. Per 1 juli zijn ook weer een aantal fondsen overgegaan. En per 1 januari 2027 gaat er ook weer een heel stel. Waaronder het ABP, dat is natuurlijk het grootste pensioenfonds. Ja. Bij de kleinere en bij die regelingen bij verzekeraars, het is moeilijk om daar goed zicht op te hebben. Daar hebben de toezichthouders natuurlijk wel goed zicht op. Dus ik moet toch aannemen dat die zorgen die daar geuit worden terecht zijn. En als je niet om bent op 1 januari 2028, dan ontstaan er problemen. Want je mag de oude regeling niet voortzetten. En dat zou dan betekenen dat de pensioenopbouw van de deelnemers stopt. Werkgevers kunnen ook boetes krijgen. De toezichthouders die kunnen ingrijpen. Maar de grootste dreiging is nog dat de fiscus bij zo'n regeling die niet is omgezet, dan zou de fiscus in theorie in ieder geval dat pensioenvermogen niet meer als fiscaal pensioen kunnen zien. Mm-hmm. En dan zouden ze inkomstenbelasting gaan heffen op dat vermogen. Ja, dat zou dan betekenen dat in één klap de helft van je pensioenvermogen wordt wegbelast. Nou ja, dat wil je natuurlijk allemaal niet.
3: Nee, dus er is werk aan de winkel. Ander verhaaltje dat ik kort nog even met je wil bespreken is een interview dat Christine Lagarde, de topvrouw van de ECB, heeft gegeven aan een Frans medium over hoe haar toekomst eruit ziet. Zij zit in haar tweede termijn, die loopt af in oktober 2027. Eerder gingen er al geruchten dat zij wellicht vroegtijdig zou willen vertrekken. Dat heeft ze toen ontkend. En nu zegt ze, misschien toch weer wel. Althans, ze sluit het niet uit. En dat heeft allemaal te maken met de presidentsverkiezingen in Frankrijk.
12: Ja, dit is wel een verhaal, moet ik zeggen, hoor. Want die eerdere geruchten dat zij weg zou gaan, dan gingen geruchten dat zij de baas zou worden van het World Economic Forum. En de reden die toen werd opgegeven, dat de Fransen eigenlijk die opvolging van Lagarde wilden regelen voor de Franse presidentsverkiezingen. Ja. Dat heeft ze ontkend. Maar nu zegt ze eigenlijk zegt ze gewoon dat ze wil deelnemen aan die verkiezingen, of in ieder geval een rol wil spelen bij die verkiezingen. En ja, dat is best wel een geloofwaardig verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is, dit is toch wel een enorme twist.
3: Ja, en ook wel een beetje bijzonder, toch? Want die ECB die wil je graag houden buiten allerlei politieke inmenging. Maar andersom is dat blijkbaar geen probleem.
12: Ja, nou ja, daar heb ik ook al wel. Dat was ook eigenlijk de eerste gedachte die in mij opkwam. En vervolgens heb ik eventjes nagedacht, hebben we wel vaker gezien dat mensen transfereren tussen de politiek en de centrale bank. En dat is bij de ECB niet helemaal ongebruikelijk. De eerste baas van de ECB was Wim Duisenberg. Nou, voordat hij daar de baas werd, was hij al de president van de Nederlandse Bank. Maar daarvoor was hij natuurlijk minister van Financiën geweest. Mm-hmm. En Mario Draghi, die is na zijn vertrek bij de ECB premier in Italië geworden. Wel al in een soort zakenkabinet. Maar het zou dus niet helemaal zonder president zijn. Al moet je hier wel zeggen dat Lagarde hier wel duidelijk politieke motieven heeft. En als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn, ik vind dat er sprake is van dat er een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus dan zou zo'n stap ook niet helemaal onlogisch zijn. Maar eigenlijk wil je dat natuurlijk vermijden.
3: Nee. Ja, zij vreest natuurlijk voor Rassemblement National waarschijnlijk. Misschien dat meneer Bardella wel de president gaat worden. Geen idee. En als zij dan eerder wegstapt, dan zou ze nog de ruimte bieden aan Macron om invloed uit te oefenen op haar opvolger.
12: Dat was natuurlijk het eerste verhaal. Ja. Maar als ik dat interview van Lagarde nu goed begrijp, ja, dan zou ze dus ook een rol willen gaan spelen bij die verkiezingen in Frankrijk. En dat is toch wel weer van een wat andere orde, lijkt mij.
3: Nou, brisant verhaal dus bij Les Echos. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
11: Dan gaan we nu iets heel anders doen. Ik dacht, we gaan naar de ANWB, maar we gaan toch niet naar de ANWB.
3: We gaan het over Oekraïne, geloof ik.
11: Nee, we gaan het niet over Oekraïne hebben. Oh ja, wel, we gaan het wel over Oekraïne hebben. Oké, de dodelijke aanval van Rusland op Kiev afgelopen woensdagnacht heeft inmiddels 27 levens geëist. En ook is het aantal gewonden door de aanval inmiddels opgelopen tot zeker 91. Dat meldt de belangrijkste legerfunctionaris in Kiev, Timur Katschenko. De aanval van Rusland afgelopen woensdagnacht was een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Volgens president Zelensky was Rusland al langer bezig met het voorbereiden van de aanval. En door de aanvallen wil de EU-buitenlandchef Kaja Kallas de druk op Rusland natuurlijk verder opvoeren. Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne een absolute en cruciale prioriteit is. Ook zou hij de VS hebben gevraagd naar licenties om Patriot luchtafweerraketten te produceren. Aan de andere kant zegt Rusland dat dit een vergelding was voor de aanvallen van Oekraïne op Rusland. Zo is er een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dat was ook in de nacht van woensdag op donderdag. Maar goed, Rusland benadrukt ook om de druk op Kiev te blijven. blijven opvoeren. Inmiddels heeft Rusland twee nieuwe aanvallen gedaan. Dit keer ging het om het zuidoosten van Oekraïne. Daar kwamen in elk geval twee mensen om het leven.
3: Nu wel, Tim Schaap bij de ANWB. Tim, ja, een file op de A4.
4: Klopt inderdaad, richting Amsterdam drukte tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. In totaal zo'n 15 minuten. Komt dat de A44 nu in beide richtingen dicht is bij knooppunt Burgerveen. Deels door werkzaamheden en deels door technische problemen. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A17 naar Dordrecht vanuit Roosendaal bij 6,9. En ook de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij 16,3.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: De noordelijke zeeroute, dus via de Noordpool, ja, die wordt eigenlijk wel vaak gezien als een soort toekomstige, kortere route tussen Europa en Azië, via welke je dan dus handel kan drijven. En daarmee zou het misschien wel een alternatief kunnen zijn voor de bestaande handelsroutes, zoals het Suezkanaal. Maar goed, zo'n vaart loopt het niet, want we moeten toch wel concluderen dat het voorlopig nog geen serieus alternatief kan zijn, die noordelijke route. Dat blijkt althans uit onderzoek van Klingendaal in opdracht van de Nederlandse marine. Bij ons onderzoeker Karen van Loon, verbonden aan Klingendaal. Mevrouw van Loon, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: U heeft dus serieus zitten kijken naar die noordelijke route. En dus geconcludeerd, dit is voorlopig geen optie. Waarom niet?
13: Ja, klopt. Op de kaart ziet die route er heel aantrekkelijk uit. Hè. Het zou korter zijn tussen Europa en Azië. Maar zo'n kortere lijn op de kaart, dat is nog niet per se een rendabele handelsroute. Dus het wordt gemiddeld warmer en het zeeijs smelt, klopt. Maar die noordelijke zeeroute is niet voorspelbaar. Het bruikbare seizoen is ongeveer 90 tot 120 dagen per jaar. Ja. En zelfs dan blijven ijs, mist, stormen en ondieptes een heel groot risico. En dan heb je ook nog die hoge kosten bij schepen. Je moet vaak extra verzekeringen afsluiten. Je schip moet geschikt zijn voor ijs. Je hebt gespecialiseerde bemanning nodig. Infrastructuur voor reparatie, logistiek, redding. Ja. Is allemaal heel beperkt daar. En bovendien stelt Rusland vergunningen en plichten die lastig zijn.
11: Ja, want dat is inderdaad wel even goed om te weten. Rusland is nu eigenlijk degene die aanspraak maakt op die noordelijke route, hè?
13: Ja, klopt. Het ligt langs het Russische grondgebied. Zij hebben daar ook die rechten toe.
11: Ja, daar hebben ze rechten
13: toe. Maar ze stellen wel eisen die niet helemaal in lijn zijn met het internationale zeerecht.
11: Ja, dus noemt u eens wat?
13: Ja, ze willen dan dat er begeleiding is van een Russisch schip. Er zijn vereisten voor militaire doorvaart die ook niet helemaal in lijn zijn met wat de internationale richtlijnen zijn. Dus zij willen het vooral als een controlemiddel.
11: Ja, precies. En uiteindelijk is het natuurlijk wel het idee dat zij daar gewoon flink aan kunnen verdienen. Maar u zegt, het is in elk geval voor Europa echt nog niet aantrekkelijk genoeg om daar daadwerkelijk gebruik van te gaan maken.
13: Nee, absoluut niet. Hè. En voor commerciële rederijen is betrouwbaarheid heel belangrijk. En qua klimaat kan het op dit moment ook nog niet. Hè. En de theoretische reistijd die telt mee, maar in de praktijk moet je het ook kunnen waarmaken. En misschien als voorbeeld, in 2024 waren er 97 doorvaarten langs de noordelijke zeeroute. Mm-hmm. In het Suezkanaal meer dan 12.000. Ja. Dus dat is een enorm verschil. Hè. Dus ja. Het is geen nieuwe Arctische snelweg.
11: Nee, natuurlijk.
13: Grote rederijen zoals Maersk die zeggen ook expliciet dat zij de route niet willen gebruiken. En laten we ook wel wezen, de oorlog in Oekraïne, u sprak er net over. Mm-hmm. Er zijn sancties, het kan ook gewoon niet.
11: Nee, nee. En op de lange termijn, want inderdaad, u zei al, het zeewater of het zeeijs smelt. Er blijft nog wel zeeijs, hopelijk zo lang mogelijk als we het hebben over klimaatverandering. Maar zou dit op de lange termijn wel een serieuze route kunnen worden tussen Europa en Azië?
13: Daar ben ik toch heel terughoudend in. Het zou een interessante route kunnen zijn voor heel een niche-transport. Bijvoorbeeld als het gaat over LNG, dat gebeurt nu ook al een stukje. Mm-hmm. Het Arctisch LNG gaat nog steeds naar Rotterdam en andere Europese havens vandaag. Maar voor grote commerciële doorvaarten met grote containerschepen is het niet zo geschikt.
11: Nee. En nou weten we wel dat er Rusland die exploiteert dat gebied. Trump heeft er ook zeer veel interesse in. We weten natuurlijk nog goed wat hij allemaal riep over Groenland. Strekt dat zich verder uit ook naar die noordelijke IJszee, daar waar Trump eigenlijk interesse in heeft?
13: Hij heeft op dit moment vooral zijn focus op Groenland gelegd, maar de hele Arktische regio is belangrijk. Hè? En er zit heel veel ruis op het verhaal van president Trump, maar er is wel een zekere logica. En die is dat de noordelijke zeeroute een verbindingspunt is tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan, de Noord-Atlantische Oceaan. En eens je door die route gevaren bent, en je kan het met commerciële schepen doen, maar dus natuurlijk ook met oorlogsschepen, dan zit je al heel snel aan Europa en aan de VS. Dus dit is vanuit militair strategisch standpunt echt wel realistische zorg.
11: Ja, ja, was dat ook de reden? Want jullie hebben dit onderzoek gedaan als Klingendaal zijnde in opdracht van de Nederlandse marine. Heeft dit inderdaad ook echt wel te maken met die geopolitiek strategische belangen die ook Europa heeft in die noordelijke gebieden?
13: Ja, klopt. En Defensie kijkt heel breed naar wat er in de wereld verandert. Hè. En de focus ligt op dit moment heel terecht vooral op de Oostflank en Oekraïne, maar ook aan de Noordflank in het Hoge Noorden gebeurt er heel veel. Het is die verbinding, zoals ik al zei, tussen Europa en Noord-Amerika. Dus voor NAVO is het ook heel relevant. Rusland heeft daar ook nucleaire onderzeeërs. Vrijheid van scheepvaart is voor een land als Nederland zeer belangrijk. Dus de vraag is niet per se of Nederland schepen moet sturen langs die route, maar wel dat het een regio is die het nauw in het oog moet houden. En dat doet het ook. Er zijn gezamenlijke manoeuvres en oefeningen. Er is veel afstemming met de noordelijke partners. Dus het staat wel degelijk op de radar van Defensie.
11: Hartelijk dank. Karen van Loon, onderzoeker bij Klingendaal.
3: En dan gaan we nog even naar het oosten van het land. Want de provincie Overijssel gaat stoppen als mede-eigenaar van Twente Airport. Een groep regionale ondernemers die gaat het vliegveld nu exploiteren en later ook helemaal overnemen, schrijft de Volkskrant. Vanaf dat vliegveld kan je niet met Corendon naar Turkije op vakantie. Oh. Maar je kan het wel gebruiken voor zakelijke vluchten. Voor allerlei testvluchten wordt het gebruikt. En nu is het eigendom van de gemeente Enschede en de provincie. Maar het is een verliesleidende operatie. Het kost €500.000 per jaar. En vanaf volgend jaar wordt het vliegveld dus eerst verhuurd aan die regionale ondernemers. En als dat allemaal geregeld is, dan wil de provincie ook stoppen als mede-eigenaar van Twente Airport.
11: Maar dan blijft het wel een airport dus. Het
3: blijft wel een luchthaven. Die ondernemers die zien er blijkbaar brood in, denken dat ze dat kunnen uitbaten. De staten die steunen die overdracht ook. En volgens hen is afstaan van het vliegveld aan ondernemers de enige oplossing. Dus dan krijg je een privaat uitgebreid vliegveld. Nou, best mooi. Coalitiepartijen GroenLinks en PvdA die wilden eerder al geen publiek geld meer in het vliegveld stoppen. Alsnog gingen ze na een beetje morrend akkoord met het meebetalen aan onderhoud van de start- en landingsbaan. €5,7 miljoen ter beschikking gesteld door de provincie. In totaal kostte het €10 miljoen. Dus er kwam nog ruim €4 miljoen van ondernemers en de gemeente. Die dragen ook wat bij. Maar binnenkort is de overheid er dus uit en zitten die ondernemers erin. Mooi.
14: Tech Update.
3: We gaan naar tech-redacteur Stijn Goos. En Stijn, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: In België is een 19-jarige jongen opgepakt die een sleutelrol speelde in een Europese phishingbende. Een vrij jonge internetcrimineel dus.
15: Ja, en hij zou zelfs de leider mogelijk zijn van die bende. Daar speculeert de politie in ieder geval over. In maart begon er een onderzoek bij de Vlaamse politie naar deze Antwerpse man. Hij zou vermoedelijk al meer dan €500.000 buitgemaakt hebben bij alleen al Belgische slachtoffers. De organisatie, de criminele bende, die stuurde nepmails dan rond namen ze overheidsinstanties. Vervolgens namen ze contact op telefonisch met de slachtoffers. Alsof ze een bankmedewerker waren. Overtuigden ze hen om dan een bepaalde soort software op hun computer te installeren, waarmee ze dus controle over die computer kregen. En daarmee ook toegang tot de bankgegevens. Nou, het gaat dus over een grotere Europese bende met dus deze 19-jarige jongen als een belangrijke speler. En ook in Nederland zou een deel van het netwerk actief zijn. De jongen ging zelf regelmatig op en neer met het vliegtuig naar Dubai, betaalt dus met die bankgegevens van de slachtoffers. Mm-hmm. Maar juist kort na een van die tripjes, eind juni, is hij door een speciale eenheid van de politie gearresteerd in een Airbnb in Antwerpen. Het onderzoek loopt verder nog, want er is dus nog een heel netwerk wat ook in deels in Nederland zit, wat opgerold moet worden. En met deze persoon achter de tralies is het mogelijk dus wel een stuk dichterbij.
3: Dan nog een interessant en best wel mooi onderzoek, want daaruit blijkt dat ChatGPT beter kan debatteren dan politici.
15: Ja, onderzoekers van de Duitse Universiteit van Passau, die hebben politieke uitspraken door een chatbot ondervonden dat die geloofwaardiger en authentieker worden gevonden door het publiek. Dan als diezelfde uitspraken door politici gezegd worden. Niet helemaal dezelfde uitspraken, maar over dezelfde onderwerpen. Mm-hmm. De onderzoekers lieten bijna 1000 Britten antwoorden beoordelen die van vragen kwamen uit het BBC-programma Question Time. Dat is een debat. Programma. En ze kregen dan af en toe een originele reactie van een politicus die dan te gast was in dat programma, of een publiek figuur, afgewisseld met antwoorden die dan door ChatGPT gemaakt waren. En die waren dan gegenereerd op basis van de informatie die ChatGPT had uit het Wikipedia-profiel van dat publieke figuur. Dus het werd ook echt gebaseerd alsof het door een politicus gezegd
3: werd. Maar vrij oppervlakkige informatie dus, ja.
15: Ja, inderdaad. En die AI-antwoorden die scoorden dus opvallend beter. Deelnemers vonden ze authentieker, duidelijker, beter aansluiten ook op de vraag en dan de echte reacties van die politici. En het kwam volgens de onderzoekers niet omdat de taal van de politici per se complexer was, maar juist omdat de echte sprekers vaker woorden zeiden zoals ik denk. En dat minder overtuigend was. Ook zagen de onderzoekers dat AI de gestelde vraag meestal ook directer beantwoordde. Ja. Nou zeggen ze wel, we hebben één taalmodel gebruikt en we hebben ook alleen maar vragen uit het Britse programma gebruikt. Dus echt een goed onderzoek moet nog breder worden uitgevoerd. Maar ze waarschuwen wel, want als zij dit al zo voor elkaar krijgen, dan kan iedereen een nepbericht met de toon van een politicus maken. Ja. En dat kan dan toch nog best wel overtuigd overkomen.
3: Nou, ik herken het ook wel. Ik heb soms, als ik een mailtje beantwoord op werk of zo, dat ik hem dan zelf wil beantwoorden, nog even voor de finishing touch door ChatGPT gooi. En dan ben ik eigenlijk bijna altijd wel tevredener met het antwoord van die chatbot. Dus eigenlijk is dit een beetje hetzelfde, maar dan met politici.
11: Ja.
15: Dus moeten we ChatGPT dan maar beleid laten maken uiteindelijk.
3: Dit is toch
15: iets anders.
3: Dit is toch een betoog voor Robot Jetten. Die moet gewoon weer terugkomen.
15: Moet terugkomen.
3: En gewoon al zijn antwoorden ChatGPT laten geven. Komt er nog wat zinnigs uit de mond. Dankjewel, Stijn Goossens.
16: De BNR Tech-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
11: Blijf staan.
16: Betrokken expertise, gedreven innovaties.
15: Ja, we moeten wel even
3: heel kort toch, wat zit er in de schaal van hebben zometeen?
15: Ik heb een thuisbatterij, is Louis waar. Ik heb hem meegenomen. Cool. En hij zit vol met opgeladen zonne-energie die ik bij mijn ouders heb opgepikt uit de zonnepanelen.
3: En we gaan zo de hele studio erop laten runnen, op die thuisbatterij. En de zenders van de FM. Dus als je straks niks meer hoort,
11: dan is het Stijn's
3: leeg. Ja. Dat is om 10:10. Dankjewel, Stijn Goossens. Medewerkers van ASML en DAF staken vandaag. Die hebben nog steeds te maken met de plannen van het kabinet rondom sociale zekerheid. Daar willen ze vanaf, althans de vakbonden. Ja, en waarom staken we nu eigenlijk daar? Waarom bij ASML? En is dat ons een...
17: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Thomas van Zijl.
5: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de Efteling als bedrijf met het beste imago van Nederland. En een gesprek met Matthijs de Wit van durfkapitaalinvesteerder Nuion. Ik vraag hem of de onrust rondom softwarebedrijven Nuion forceert om de investeringsstrategie te veranderen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
11: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
12: Nu in de BNR-app.
13: Stakingsacties bij DAF en ASML, want mensen in de metaal maken zich grote zorgen, zegt FNV. Tegenvallende banencijfers in de VS leiden tot lauwe slotstanden op Wall Street. En de ANWB zet 30 wegenwachten en 6.000 huurauto's klaar langs de drukke vakantieroutes. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
14: Het is bijna 8 uur, we gaan naar Tim Schaap bij de ANWB met een file op de A58.
15: Ja, in Brabant viel op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 6 kilometer en een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Hoogstwaarschijnlijk komt dat daar zo door een pechgeval. Dan verder meerdere files, onder andere op de A4 nog eentje naar Amsterdam toe. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 10 minuten ongeveer. De A44 is nog steeds in beide richtingen dicht. Deels door wegwerkzaamheden, maar ook door een technische storing aan de matrixborden. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Alkmaar bij 46,6. Maar ook de A28 Amersfoort-Zwolle staat erbij, bij 80,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam is vanmorgen een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat, in het centrum van Rotterdam, was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Honderden moordenaars en kindermisbruikers zijn er vanaf gekomen met een lagere straf, omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten. En die strafvermindering kan wel oplopen tot 3 jaar, heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een nieuwe methode ontdekt om mensen te linken aan aanslagen met vuurwerkbommen. Poeder uit de bom.

0: Om kan achterblijven op de kleding of handen van iemand als het explosief wordt gemaakt. Met de nieuwe methode kan dat poeder worden opgespoord. In een paar gevallen heeft het al tot een veroordeling geleid. Zwitserland heeft de 8e finales van het WK bereikt. Ze waren vanmorgen met 2-0 te sterk voor Algerije. De winst is een belangrijk moment voor de Zwitserse voetballers. Ze wonnen namelijk voor het eerst in 88 jaar weer een WK-wedstrijd in de knock-outfase. Ook Spanje en Portugal zijn door. Zij spelen in de volgende ronde tegen elkaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Beurzen dan. In Amerika zijn de beurzen eigenlijk een beetje wisselend gesloten. Dow Jones 1,1% hoger. Nasdaq 0,8% lager. En de S&P 500 100ste punt hoger. Dat is dus praktisch niks. In Azië, daar zien we alleen maar groen op de borden. Hang Seng 1,1% hoger. Nikkei 1% hoger. En de Kospi 5,8% hoger. En nog even goed om te weten voor later vandaag. Wall Street blijft gesloten vanwege Independence Day. Dat is morgen pas. Maar vandaag alvast een vrije dag al daar. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen. En ook in de BNR-app. Wordt gestaakt vandaag opnieuw, in dit geval bij ASML en bij DAF. Dat heeft te maken met de plannen van het kabinet rond de sociale zekerheid. FNV wil nog steeds dat al die plannen van tafel gaan. En we hebben natuurlijk die OV-staking net achter de rug. Ja, en waarom nu dan bij deze bedrijven staat ons een hete stakingzomer te wachten? Hoor je zometeen over anderhalve minuut in de ochtendspits.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België.
3: En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Woningverhuurder Vesteda sloot een cruciale miljardendeal met haar aandeelhouders. Zo kunnen ze blijven investeren in Nederlandse huurwoningen. Maar wat is de echte impact van deze overeenkomst? Dat zoeken we uit in Vastgoed Gezocht. Met de CEO van deze megaverhuurder, Astrid Fluter. Maandag om 2 uur op BNR.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Wil je weten wat er speelt
10: en of waarom?
9: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
9: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:05. We zijn halverwege de ochtendspits van vrijdag 3 juli. En we, dat zijn Nina en ondergetekende. Nina, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
1: Nou, we hebben veel te doen. We gaan het hebben over een celebrity bruiloft.
11: Ja, we gaan een BNR Boulevard zo meteen uitzenden. De, wat was het ook weer? De celeb bruiloft van het jaar?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
11: Ja, en dat is Taylor Swift.
1: Ach ja.
11: Ja, en er was heel weinig bekend. Ze wilden het allemaal angstvallig geheim houden. Maar ja, dan moet je niet in hartje...
1: midden in New York.
11: Precies,
1: dan
11: ga je niet in hartje New York staan. Zo meteen daar even de dirty details over voor wie het interesseert. En belangrijker is dat er in Zuid-Frankrijk duizenden mensen geëvacueerd zijn vanwege enorme bosbranden daar. En het is gewoon een hete zomer. Het wordt ook een hete zomer. Dus ook we gaan even praten met een Nederlandse natuurbrandspecialist van de brandweer om eens te kijken hoe je daarop kan voorbereiden en wat voor gevolgen het allemaal kan hebben.
1: Maar we beginnen met dit. Werknemers van grote industriële bedrijven die staken vandaag, zolang het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid niet terugdraait. Onder andere bij ASML en bij DAF leggen werknemers het werk neer. En ook heeft FNV Havens aangekondigd dat ze later gaan staken. Liek Smits is bestuurslid bij vakbond FNV en die verwacht vandaag een opkomst van enkele duizenden mensen.
12: Ik zeg daar ook bij, we zijn net begonnen. Dit was onze eerste actieweek deze week. En we bouwen dat ook rustig op richting het kabinet, omdat de bal echt bij hun ligt om deze zomer de plannen te wijzigen en die bezuiniging van tafel te halen.
1: Ja, komen die acties tot nu toe een beetje aan? We hebben die OV-staking natuurlijk gehad en daarna hoorden wij minister van Sociale Zaken Hans Velbrief, die zei, ach ja, die acties, laat die bonden maar even. Die moeten ook even uitrazen en dan praten we wel weer verder.
12: Ja, ik hoorde ook hoe de minister reageerde. Ik vond dat vrij denigrerend naar al die mensen in het land die zich hele grote zorgen maken over hun eigen toekomst. Want we hebben het hier wel over ons vangnet, dat wanneer jij ziek wordt of je baan verliest, dat jij gewoon goed rond kan komen en toch een mooi leven kan leiden. Dat is heel wezenlijk voor eigenlijk alle werken in ons land. En ik vond de minister daar, daar vrij denigrerend over doen. Maar onze leden maken zich echt hele grote zorgen. En we hebben vorige week op allerlei locaties in het land grote manifestaties georganiseerd. We hebben op meerdere plekken gestaakt. Ja, dan ligt de bal in de zomer bij het kabinet. Zij kunnen de bezuinigingen van tafel halen. En dan zullen wij per direct onze acties stoppen.
1: Ja, die worden...
12: Als ze dat niet doen, dan zullen we doorgaan.
1: Ja, die woorden van Velbrief die helpen daar natuurlijk niet bij. Althans niet vanuit uw perspectief. Sterker nog, u zegt ook, ja, weet je, als dit zo doorgaat en dat kabinet komt niet over de brug, dan gaan wij ook ervoor zorgen dat de pijn hiervan bij de werkgevers terechtkomt. Via hogere looneisen, via stevige onderhandelingen. U escaleert de boel volledig uit de pan op die manier?
12: Nou, laat helder zijn, het kabinet escaleert hier. Want werkgevers en werknemers hebben samen jarenlang geld opgebouwd voor die vangnetten. Dus voor als je werkloos wordt of ziek bent. En dat geld is er, dat zit gewoon in potten. En het kabinet heeft besloten dat geld daaruit te halen voor andere doeleinden. Dat is een keuze die het kabinet heeft gemaakt. Daarmee escaleert het kabinet ook. En wij hebben gezegd, wij zullen er alles aan doen om de zekerheid voor de mensen in dit land die keihard werken, hun best doen om rond te komen, of een mooi modaal inkomen hebben, maar ook ziek kunnen worden, of een baan kunnen verliezen. Voor die mensen zullen wij deze strijd aangaan, ja, absoluut.
1: Maar is het dan niet een beetje flauw om de pijn bij die werkgever terecht te laten komen, terwijl u een conflict hebt met het kabinet?
12: Ja, kijk, uiteindelijk raken deze plannen ons allemaal. En als werkgevers zeggen, wij zijn het hier helemaal mee eens en we willen samen optrekken, dan doen we dat. Dat zien we ook op sommige plekken, dat gebeurt. En als werkgevers daar nog niet zijn, ja, dan zullen wij helaas een laatste keuze moeten maken om te staken. Want dat is uiteindelijk de mogelijkheid die werknemers hebben in ons land om zich uit te spreken tegen dit soort plannen.
11: Maar heeft u dan bijvoorbeeld ook de top van ASML en DAF mee dus? Die vinden het prima dat u de medewerkers vandaag laat staken.
12: Volgens mij staan die nog niet helemaal zij aan zij op het podium vandaag. Dus vandaar dat wij toch een staking in gang hebben gezet om duidelijk te maken dat dit ons allemaal treft. En de mensen die staken, laat dat heel helder zijn, die doen dat voor zichzelf, zeker, maar ook voor hun familie, voor hun buren, voor hun collega's en voor al die mensen om zich heen. Dus ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn dat er een groep mensen in ons land is die zegt, wij zetten hier de schouders onder, we gaan dit niet zomaar accepteren. Ja. En dat zijn onder andere de metaalwerkers bij DAF.
1: Ja, Velbrief zei natuurlijk, nou, kom nou aan tafel. AWVN zegt ook zoiets, laten we nou praten over die brede arbeidsmarkt, dat er iets moet gebeuren. Dat vindt geloof ik iedereen. Nou, hoe je daar moet komen, is nog even de vraag. En daar zullen de meningen over verschillen. U wordt nog steeds niet verleid om toch maar dat gesprek aan te gaan?
12: Nee, er moet eerst de helderheid zijn over die bezuinigingen. Want wij vinden zeker dat er veel verbeterd kan worden. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de WIA, waar heel veel problemen zijn voor mensen. Dus daar zal veel verbeterd moeten worden. Alleen als je van tevoren al een bezuiniging op tafel legt, dan is er geen eerlijk gesprek meer mogelijk over verbeteringen. Dus wij willen dat die bezuiniging van tafel gaat en dan gaan wij met alle plezier om de tafel om het over die verbeteringen te hebben.
1: Ja, u hebt natuurlijk een voorzitter, meneer Spekman, die recent lid is geworden van PRO. Nou, die zal vast links en rechtsachter ook wel zijn invloed uitoefenen in de politiek. Want we weten, het kabinet is op zoek naar meerderheden, heeft daar moeite mee, wil richting Prinsjesdag ook een soort alomvattend pakket maken met andere partijen. Is ingewikkeld, lezen we onder andere in de Telegraaf. U zit een beetje achterover en kijkt toe?
12: Nee, zeker niet. Wij brengen onze mensen in actie. En wij spreken met iedereen die mogelijk bondgenoot kan zijn. Maar op dit moment niet met het kabinet. Want die zullen eerst die bezuiniging van tafel moeten halen. En daarna gaan we graag om de tafel om met hun de plannen verder uit te werken voor het verbeteren van de WIA. Om mensen aan werk te helpen als ze werkloos raken. En daar is veel te verbeteren, die kansen zien wij ook. Maar dat kan niet als je eerst 6,8 miljard aan bezuiniging op tafel legt.
1: En dat zei Lieke Smits, zij is bestuurder bij vakbond FNV.
11: Rusland zit waarschijnlijk achter een reeks mysterieuze dronevluchten boven Europa. Dat concludeert een Britse denktank, de International Institute of Strategic Studies, in een rapport. En volgens dat rapport werden de drones gelanceerd vanaf schepen van de Russische schaduwvloot, die op dat moment op de Noordzee voeren. En dat zijn dus schepen die Rusland gebruikt om sancties te omzeilen. Sinds de zomer van 2024 zijn er in 12 Europese landen, waaronder ook Nederland, in totaal 144 drone-waarnemingen gedaan. Die werden opvallend vaak gezien in de buurt van belangrijke infrastructuur. Denk aan havens, vliegvelden, militaire bases. En dat laat zien dat de Europese landen toch wel veel moeite hadden om zich tegen die drones te verdedigen. Zo zeggen de onderzoekers. Ze denken ook dat Rusland met deze dronevluchten belangrijke infrastructuur in kaart wilde brengen. Ze wilden ook testen natuurlijk. Hè? Een beetje testen hoe goed de luchtverdediging van de NAVO werkt en of we die dan gebruiken. Die conclusie trekken de onderzoekers onder andere door gegevens over de scheepvaart. Want tijdens deze drone-incidenten voeren er schepen van de Russische schaduwvloot vlak voor de Nederlandse en de Franse kust. Die schepen zouden ook hun traceersystemen hebben uitgezet om zo niet opgemerkt te worden. Er is alleen geen direct bewijs dat Rusland het echt was, dat ze achter die drones zaten. Maar de onderzoekers zeggen in elk geval dat het geen hobby-drones waren of iets van een vergissing door professionele drones. Eerder kwamen ook Duitse onderzoeksjournalisten tot een vergelijkbare conclusie.
1: En dan gaan wij naar Tim Schaap bij de ANWB. Het is 8:12, we zijn een keer op tijd. Ook wel eens fijn. Een kapotte vrachtwagen op de A58.
3: Ja, daar zijn de mensen minder op tijd, denk ik. De A58 Breda-Eindhoven staat een file van 20 minuten tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Komt door een vrachtwagen met een lekke band. Er is één rijstrook dicht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag bij 57,0. Maar ook langs de A28 naar Zwolle bij 80,1.
13: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
15: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
16: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
11: Blijf scherp. In Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd om de grote hoeveelheid aan natuurbranden daar. Ongeveer de helft van de mensen die zat op campings in de omgeving. En de brandweer probeert met blushelikopters en blusvliegtuigen het vuur bij de plaatsen in de buurt van de zuidelijke stad Perpignan onder controle te krijgen. De Franse autoriteiten zetten eigenlijk alle mogelijke middelen in om de boel zo snel mogelijk te blussen en ook erger te voorkomen. Maar er is toch een nationaal crisisteam opgetuigd, ook onder leiding van de Franse premier Le Cornu. En volgens Jelmer Dam, natuurbrandspecialist bij de brandweer hier in Nederland, is vooral de veelheid en ook de vroegheid van het brandseizoen toch wel zorgelijk. En dat is niet alleen in Frankrijk het geval.
17: Normaal gesproken zie je in Frankrijk, Portugal, Spanje het brandseizoen echt pas halverwege juli opstarten. Door de langdurige droogte en hitte is dit vroeg begonnen. Dus er zit ook al 60% in, als je het vergelijkt met het vorige jaar zitten ze al op 60% meer incidenten. Dus dat is wel uitdagend.
11: Ja, het is heel vroeg begonnen en het houdt dus misschien ook echt wel langer aan dit seizoen.
17: Ja, dat hangt een beetje van natuurlijk het uiteindelijke meteorologische omstandigheden af. Vorig jaar hadden ze halverwege juli begon het flink, ook in Noordwest-Spanje, toen wij daar mensen hadden zitten. Mm-hmm. Dat was het grootste natuurbrandjaar sinds de metingen. Dus dat is altijd moeilijk te zeggen wat het gaat worden. Maar dat ze bijna een maand eerder zijn dan normaal, dat is zeker.
11: Ja, en hoe zit het nu in de rest van Europa? Want ook daar is het natuurlijk kurkdroog en heet geweest.
17: Ja, in het algemeen zie je wel dat in Europa, als het in Zuid-Europa flink droog is, dan is het in Noord-Europa wat minder. Dus wij zitten nu relatief mild als we het vergelijken met bijvoorbeeld ons voorjaar. Mm-hmm. Maar Zuid-Europa is nu echt flink aan de bak. Ja. Ja.
11: Hoe kun je je daar als land op voorbereiden? Dus je ziet het aankomen natuurlijk, hittegolven, je weet dat het droog is. Wat kun je dan doen als brandweer of als gemeente, als crisisteam?
17: Ja, kijk, vooral de bevolking goed meenemen in het risico en zorgen dat we zo min mogelijk branden die gaan starten.
11: Niet barbecuen. Dat soort
17: geen
11: dingen.
17: Barbecuen. Maar ja, weet je, je hebt ook wel veel brandstarten die komen uit ongelukken. Een verkeersongeval, ga je dat voorkomen? Nee.
11: Ja, nee.
17: Een trein die een vonk maakt en toevallig in een verkeerde plek valt. Dus ja, hoe kan je hierop voorbereiden? Kijk. In het thema willen wij heel graag een integrale aanpak. En dat betekent dat we landschapsbeheer doen. Dat we een goede repressie hebben. Dus een goede bestrijdingscapaciteit. Mm-hmm. Maar ook een goede voorbereidende burgerbevolking.
11: Ja, ja, oké. Dus het is echt een samenspel van omstandigheden waarop je eigenlijk exact. Ook, zeker Zuid-Europa, steeds meer moet gaan inrichten met om te zorgen dat je die bosbranden natuurlijk kan voorkomen.
17: Ja, leren leven met vuur.
11: Ja, precies. Dat is het natuurlijk ook. Hoe zit dat in Nederland? Want ook in Nederland, we hebben volgens mij in april, meen ik, nog een flinke brand gehad bij het Harde. Hoe zit het risico in Nederland voor bijvoorbeeld deze zomer en ook gewoon op de langere termijn?
17: Ja, in het algemeen zijn onze brandseizoenen vooral in het voorjaar, waar we uit een winterperiode komt waar er veel grassen en heide nog niet actief is, hè, dus nog niet groen. De zomerbranden, ja, dat hangt echt van meteorologische omstandigheden af. Als wij nu langdurig geen neerslag gaan krijgen, dan krijgen we ook de zomerbranden. Er is een heel andere dynamiek in die branden, omdat er dan heel veel meer naaldhout gaat branden en dat is moeilijker te bestrijden. Maar ook in Nederland, hè, we zien onder klimaatverandering dit risico significant aan het toenemen. En daarin moet zowel de brandweer als de maatschappij en landschapsinrichting hele grote stappen maken.
11: Ja.
17: Dus dat is wel een punt van zorg.
11: Ja, en waar moeten die grote stappen vooral op worden gezet?
17: Op de samenhang tussen landschapsbeheer, een betere bestrijding en een goede voorlichting op de burgerbevolking.
11: Ja, dus dat zijn echt de drie dingen die key zijn om te zorgen dat je hier eigenlijk grip op kan krijgen. Hè? Want uiteindelijk, u zegt dat een ongeluk zit ook in een klein hoekje. Daar kan het dus gewoon doorkomen. En dan is het vooral zaak, je moet er als de kippen bij zijn. Het moet gezien worden en het moet onmiddellijk bestreden kunnen worden.
17: Exact. En u refereerde er al naar. Eind april, begin mei hadden wij in 4-5 dagen bijna 135 nieuwe branden.
11: Ja.
17: Je kan je voorstellen, als brandweer, dan moeten wij onze aandacht verdelen over al die incidenten. Mm-hmm. En dan lopen we heel gauw tegen onze limieten aan.
11: Ja, en dan is het bellen naar Duitsland, België?
17: Nou, wij hebben toen inderdaad hulp gekregen vanuit België, Duitsland en Frankrijk.
11: Ja, ja, en dat is ook, denk ik, dat het steeds meer misschien ook wel in Europees verband is. Ik kan me ook voorstellen dat jullie ook gebeld worden om in Frankrijk te komen helpen.
17: Ja, vorig jaar hebben wij natuurlijk 40 mensen gestuurd naar Noordwest-Spanje om mee te trainen en ook gelijk mee te helpen. We hebben onze helikopters in Castilla-León ingezet. En dit jaar sturen wij 40 mensen naar Catalonië.
11: Ja.
17: En dat is een Europees programma waarin we en kunnen leren van hun, maar tegelijkertijd ook daadwerkelijk hun kunnen helpen om de branden te bestrijden.
11: Mooi.
17: Dus inderdaad, het wordt steeds meer een Europees aangelegenheid.
11: En dat zei Jelmer Dam, natuurbrandspecialist van de brandweer Nederland.
1: Ja, dat was een jingeltje van BNR, maar we hadden net zo goed kunnen doen. Dat had ook gepast.
11: Ja.
1: Showbiz nieuws, of misschien moet je zeggen nieuws over het grote geld. Want Taylor Swift en Travis Kelce zijn begonnen aan hun meerdaagse huwelijk in New York, althans huwelijksviering. Huwelijk duurt wat langer dan een paar dagen, hoop ik. Amerikaanse media vond gisteravond de repetitie plaats in Madison Square Garden. Geen klein zaaltje. Vandaag staat de officiële ceremonie op het programma, gevolgd door een receptie die tot diep in de nacht kan doorgaan. Ja, het wordt ook wel het showbiz-huwelijk van het jaar genoemd, met veel geheimzinnigheid omgeven. We gaan erover praten met cultuurjournalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Goedemorgen voor ons en goedenavond voor jou.
18: Ja, goedemorgen.
1: Ja, ik zag dat alle Amerikaanse media inmiddels live blogs hebben. De vergelijking met een koninklijk huwelijk wordt inmiddels getrokken. En het hele programma is uitgelekt, hè, bij AP, geloof ik.
18: Zo'n beetje wel, ja.
1: Ja, want wat gaat er gebeuren?
18: Ja, het is niet officieel bevestigd. Nou ja, wat er gaat gebeuren is dat er de rehearsal dinner heeft dus al plaatsgevonden. Dat was gisteravond. Daar komen 100 mensen op af, zouden volgens de geruchten zo zijn. En dan nu vandaag is de grote wedding met 1000 gasten. En dat is eigenlijk wat er bekend is.
1: Ja, en dat gaat met allemaal heel allemaal geheimzinnigheid omgeven. Waarom is dat? Want ze zitten midden in New York in Madison Square Garden.
11: Ja, de beste verstopplek ooit.
1: Ja, als je het geheimzinnig wil doen, dan moet je het toch ergens anders doen.
18: Ja, dat is inderdaad wel een beetje het rare. Maar ik moet zeggen dat op zich betekent het wel dat ze dus heel lang alles geheim hebben kunnen houden. Want ik heb al begrepen dat er allemaal decorstukken zijn binnengebracht. Hele grote kastelen en trappen. Oh. En dat betekent toch dat er echt al maanden aan gewerkt moet zijn. En dat ze dus eigenlijk nu vlak van tevoren, ongeveer 2 weken geleden, pas die vergunning hebben aangevraagd. Waardoor het naar buiten is gekomen. Mm-hmm. Dus op zich hebben ze het nog redelijk geheim kunnen houden. Maar ja, het is natuurlijk inderdaad, als je het hebt over romantisch en intiem, dan zou ik ook niet voor de Madison Square Garden hebben gekozen.
1: Nee. En bijvoorbeeld gasten en dergelijke, moeten die ook allemaal NDA's tekenen en beloven dat ze geen foto's en filmpjes maken en dat soort zaken?
18: Nou, ik neem aan dat ze haar vrienden en familie geen NDA's gaat laten tekenen. Hoewel, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar ik neem aan dat er ook wel gewoon is afgesproken van inderdaad geen telefoons of alleen vrijlaten of naar buiten brengen wat zij toestaan. Ik denk dat iedereen dat gewoon onderling een beetje met elkaar heeft afgesproken. Maar haar personeelsleden hebben natuurlijk wel allemaal een geheimhoudingsverklaring. Dus als het goed is, zit het redelijk dicht. Ja. Maar dat weet je natuurlijk nooit.
11: Nee, en ik begreep inderdaad ook als je dan die vergunning bekijkt, dat er echt hele straten, blokken weer zijn afgezet. Rondom Madison Square Garden.
18: Ja, de vergunning ging inderdaad over het afzetten van die straten, over het kunnen opbouwen en afbouwen, eigenlijk al vanaf maandag tot en met zondag. Dat gewoon allemaal geregeld kon worden en dat er tenten mogen komen te staan en dat er dus maximaal 1000 gasten toegelaten mochten worden. Dus dat stond allemaal al in die aanvraag. En daardoor weten mensen eigenlijk een beetje wat er misschien staat te gebeuren. En ja, verder was er natuurlijk gewoon op een gegeven moment begonnen de geblindeerde auto's naar binnen te rijden en werd er bekend dat bepaalde teamgenoten een hotelkamer hadden geboekt. En Selena Gomez had op haar Instagram een soort geheimzinnige foto geplaatst waarin ze helemaal opgedirkt in de auto zat. Dus toen was het wel een soort van oké, er staat iets te gebeuren. En zijn moeder was uit Florida ingevlogen. Dus toen was het wel een soort van oké, waarschijnlijk gaat dit gewoon gebeuren.
1: Ja. Dan weten we ook wel dat dit soort celebrity huwelijken, dat er ook wel vaak kritiek op is. Want ja, het trekt ook een wissel op het publiek leven inderdaad. Allerlei straten afgesloten, politieagenten die er daarvoor ingezet worden. Mensen vinden het misschien allemaal een beetje
11: overdreven.
1: Too much. Is dat nu ook het geval of valt dat wel mee?
18: Volgens mij valt dat wel mee. Het is niet zoals bijvoorbeeld met die Jeff Bezos. Ja. Dat die echt zeg maar helemaal een stuk van een plek overneemt en daar eigenlijk gewoon druk op legt die er eigenlijk niet, die ze niet kunnen gebruiken. En dat is natuurlijk in New York moeilijk te zeggen, omdat Madison Square Garden natuurlijk wel vaker hele grote events heeft en die kunnen 20.000 gasten kwijt. Dus ja, dat is niet helemaal het excuus. Hmm. Ik denk dat het eerder gaat over dat mensen gewoon nu vooral positief schijnen te reageren op dit nieuws, omdat ze gewoon van haar houden. Ja, ze heeft gewoon enorm veel fans over de hele wereld. Ja. En New York staat natuurlijk ook gewoon een beetje in de spotlight met het positieve nieuws. Dus ik denk dat dit er dan wel een beetje bij hoort.
11: Want dit is natuurlijk geen Venetië Gate, hè? Was dat met de Clooney's? Met
18: Bezos.
11: Ja. Oh, met Bezos was het, ja.
18: Bezos.
11: Nou, dat was even een heel ding natuurlijk. Hier verwacht je dan ook misschien wel een hele hoop Swifties, die fans van Taylor Swift, die zichzelf zo noemen, dat die misschien daar ook wel allemaal gaan proberen bij te komen. Is daar nog een beetje angst voor? Of heeft iedereen wel respect en denk je, dit gaat allemaal smooth verlopen?
18: Nou ja, dat kan natuurlijk allebei tegelijk bestaan. Want ik ga er wel vanuit dat er gewoon heel veel mensen daar naartoe zullen komen om toch op zijn minst een soort glimps van iets op te vangen. Ik bedoel, je ziet nu natuurlijk ook al die video's van die auto's die voorbij komen. Dus ja, er zullen duizenden mensen op afkomen en fans die toch hopen iets te kunnen zien. De vraag is inderdaad hoeveel druk dat op de stad gaat zetten. Maar ja, als het goed is, zullen ze daar voorzichtig mee kunnen omgaan. En er is natuurlijk gewoon ook veel geld eruit te geven aan beveiliging. Dus ja, die zullen daar allemaal hun best voor doen.
11: De politiekracht die daarvoor nodig is, die beveiliging, is echt bizar. Ja.
1: Dit weekend,
18: ze schijnen een privé beveiligingsbedrijf te hebben ingehuurd.
11: Oh ja. Ja. Netjes. Ja.
1: Dit weekend, 4th of July, Amerika 250 jaar. Dit komt er ook nog even bij. Dat wordt de strijd om de voorpagina's.
18: Nou, ik denk dat het niet allemaal voor de voorpagina's gaat. Je hebt natuurlijk ook nog het WK. Maar ja, nieuws is, dan is dit denk ik nog het nieuwste. Dit is natuurlijk wel wat de stad bezighoudt. En je zag ook al dat er tientallen journalisten van de New York Times al op zaten. Laat staan van alle andere bladen en kranten die nog mee willen doen. Dus ik denk dat Taylor Swift dan toch wel zal winnen.
1: Dankjewel, cultuurjournalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Tweede Kamer was tot laat in de avond aan het stemmen. En nu is het dan eindelijk zomerreces. Maar dat geldt nog niet voor het kabinet. En ook niet voor politiek verslaggever Michiel Jurjens. Want het is vrijdag, bijna 8:30. Dus inderdaad, tijd voor de politieke week. Zometeen in de ochtendspits.
19: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
20: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
21: Benkie, dat is toch geen woord?
20: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
22: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
24: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
25: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
26: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
27: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
25: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
28: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
29: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
30: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
31: En Arjan Elbers.
32: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
28: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
29: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
33: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
34: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
35: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
36: BNR Verkeer.
37: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrijdagochtend en dus op de meeste plekken niet echt heel druk. Je kunt goed doorrijden op veel plekken. Onder meer langs de A2 gaat dat wat stroever. Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Verder een nieuw ongeluk op de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg de Reeshof. De linkerrijstrook is dicht. En vanaf Ulvenhout heb je 10 minuten vertraging. Een stukje verderop op diezelfde A58 goed nieuws richting Eindhoven. Bij Oorschot is de weg weer vrij. Eerder stond daar een kapotte vrachtwagen. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij 69,3. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
38: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam is vanmorgen een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat in het centrum van Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Honderden moordenaars en kindermisbruikers zijn er vanaf gekomen met een lagere straf omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten. En die strafvermindering kan wel oplopen tot 3 jaar, heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een nieuwe methode ontdekt om mensen te linken aan aanslagen met vuurwerkbommen. Poeder uit de bom kan achterblijven op de kleding of handen van iemand als het explosief wordt gemaakt. Met de nieuwe methode kan dat poeder worden opgespoord. In een paar gevallen heeft het al tot een veroordeling geleid. Zwitserland heeft de 8e finales van het WK bereikt. Ze waren vanmorgen met 2-0 te sterk voor Algerije. De winst is een belangrijk moment voor de Zwitserse voetballers. Ze wonnen namelijk voor het eerst in 88 jaar weer een WK-wedstrijd in de knock-outfase. Ook Spanje en Portugal zijn door. Zij spelen in de volgende ronde tegen elkaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nou, het is gebeurd. Reces in de Tweede Kamer. Tot gisteravond nog gestemd. En nu is het zomerreces voor de Kamer. Voor het kabinet nog niet. En voor onze politiek verslaggever Michiel Jurins ook nog niet. Want ja, vrijdag 8:30. En dus gewoon weer de politieke week. En gisteravond ook het Nieuwsportfeest. Dus we gaan zo eens horen van Michiel hoe het was. En of hij al een beetje fris en fruitig erbij zit. Zometeen over 1,5 minuut in de ochtendspit.
0: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:54. We zijn in volle gang met de Ochtendspits van vrijdag 3 juli. En het is een beetje het half uurtje van de vaste onderdelen.
7: Zeker, vooruitblik op de beurs natuurlijk, die om 9:00 open gaat. En het autonieuws met Nout. En natuurlijk even kijken, eerst inchecken bij Michiel. Jurjens, die had gisteravond een feestje. Daar gaan we alle aandacht aan geven hier op BNR.
1: Ja, nou, dat feestje gaan we... Nou, weet je, laten we dat gelijk maar doen. Michiel, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Ik ben na een uurtje ben ik weggegaan. Want ik,
7: is het zo saai?
8: Nee, het was hartstikke leuk. Er is inderdaad een feestje gegeven in Nieuwsport hier in het Tweede Kamergebouw, zoals het zomerreces begint en ook vlak voor kerst. Maar ik voel me ook heel verantwoordelijk om hier nu op dit moment nog een goed verhaal aan jullie te vertellen. Ik moet ook nog naar de Friday Move vanmiddag. Dus ik heb het heel rustig aangedaan.
1: Dat waarderen wij zeer.
7: Zeker.
1: Is er nog juice van die feestjes gekomen? Of hoe laat het geworden? Weten? Is DJ Joop hier nog ergens onder het tremmeland? Of hoeveel
7: varkens gingen er doorheen de barbecue?
1: Ja. Of was het vega, verplicht vega?
8: Officieel geldt de Nieuwsportcode. Oh ja. Maar er was gewoon vlees. Ik heb zelf DJ Jopie, het DJ-alias van Joost Eertmans van jaar 21, niet meegemaakt. Omdat ik vrij vroeg weg was. Ja. Maar ik heb wel wat foto's zien binnenkomen. Het is wel nog lang onrustig geweest hier gisteravond. Ja.
1: Goed, dat is wat betreft de feestelijkheden. En er moest deze week ook nog een heleboel worden afgehamerd.
9: De Eerste Kamer gaat na de zomer stemmen over de wet werkelijk rendement box 3.
10: Ehrenberg heeft gezegd, wacht nou nog heel eventjes met stemmen, want ik ga met een aanpassing op de wet komen.
11: Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren en onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. En je wordt gewoon behandeld als een crimineel hier in Nederland.
12: Ik wil graag met de rechterflank optrekken, dus ik ga ervoor waken dat wij hier een fitty gaan krijgen.
13: We gaan dan steun verlenen aan dit plan, maar het is een compromis van 3 partijen die niet zo denken zoals pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles.
14: Ik denk dat het belangrijk is dat voor zo'n ingrijpende verandering een brede Kamermeerderheid gewenst is.
15: We zien ook vandaag met het stikstofpakket dat het ook lukt in dit land om weer samen de schouders eronder te zetten.
16: Stikstof, hoe ingewikkeld dat ook is echt iets anders dan een hele begroting. Daar zitten zoveel verschillende onderdelen in.
17: Ik wens u allen een heel mooi zomerreces toe. Kom gezond weer terug. Sluit de vergadering.
1: En dat was de voorzitter van de Tweede Kamer, Tom van Kampen, gisteren rond een uurtje of 10, geloof ik. Dus de schade qua tijd is beperkt gebleven. Michiel, is het nu helemaal klaar in Den Haag, behalve bij jou?
8: Nou ja, het kabinet gaat sowieso nog een week door. We hebben straks, zoals iedere vrijdag, de vrijdagse ministerraad. En die is er volgende week ook nog. En op 14 augustus, dus over een week of 6, dan zijn ze ook weer terug met de ministerraad. Dus het kabinet is altijd iets korter eruit dan de Tweede Kamer. Die vergadert in principe dus niet de komende 8 weken. Maar kan altijd van reces terugkomen. Daar gaat de Tweede Kamer uiteindelijk zelf over. En het is ook meer regel dan uitzondering de afgelopen jaren. Dus je zag bijvoorbeeld vorig jaar zomer dat de Kamer nog een keer terug is gekomen om een debat te voeren over de humanitaire situatie in Gaza op dat moment. We hebben het afgelopen winter ook gezien toen de Amerikanen hun actie in Venezuela hadden om de president Maduro daar mee terug naar Amerika te nemen. Toen kwam de Kamer ook terug van reces. Ja. En Kamerleden die zullen altijd tegenspreken dat ze nu 8 weken vakantie hebben en niks gaan doen. Mensen piepen er echt wel even tussenuit, maar het is ook de tijd voor werkbezoeken, voor dossiers lezen en zorgen dat men fris en ingelezen in september weer aan het werk gaat hier. Ja.
1: Als je dan een beetje het net ophaalt en terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat voor jaar is het dan geweest?
8: Nou, we gaan het zo nog even over de prestaties van het kabinet hebben. Maar dat we dat überhaupt kunnen gaan doen is best bijzonder. Als je je bedenkt dat het gisteren precies 2 jaar geleden was dat het kabinet Schoof aantrad op 2 juli 2024. Dat gebeurde nadat we in november 2023, dus het najaar daarvoor, Tweede Kamerverkiezingen hadden gehad met opnieuw een hele lange formatie. Nou, dat was afgelopen najaar ook zo. De verkiezingen eind oktober. En daarna een hele snelle formatie, relatief gezien. Een maand of 3. Echt die trend naar beneden bijgesteld. Maar zoals we inmiddels allemaal weten, heeft dat wel dat minderheidskabinet opgeleverd van 66 zetels. Dat voor ieder plan afhankelijk is van steun van oppositiepartijen. Nou, dat kabinet, je hoorde net Jette ook weer kort zeggen net, dat blijft optimistisch. Het kan werken, zolang je maar in gesprek blijft. De uitgestoken hand blijft laten zien, koffie gaat drinken met elkaar. We hebben wel gezien dat er een hoop niet gelukt is of op zijn gat ligt of nog open staat. Jullie spraken vakbond FNV vanochtend. Er wordt nog altijd aan stakingen gewerkt. Die komen er nog steeds aan, want die bezuinigingen op de sociale zekerheid hangen nog altijd boven de markt. We hebben aan de andere kant ook gezien, het kabinet zit er nu zo'n 4 maanden. Er zijn zaken wel in gang gezet, wel gelukt. Het pakket met maatregelen om de klappen van de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Iran, om die enigszins op te vangen. Dat is gelukt. Het kabinet kwam met een pakket. Oppositie kwam nog met het een en ander aan eisen. Bijvoorbeeld die kaart om voor €49 met de trein door het hele land te kunnen reizen. Nou, dat is gelukt. En met stikstof zag je het deze week ook.
1: Ja, nou ja, en dat moest een beetje. Dat was een beetje het sluitstuk, hè? De kers op de taart. Is dat gelukt?
8: Ja, en de kers op de taart ook, omdat, ja, stel dat dit niet zou lukken, dan zou de boel nog verder vastlopen dan het op bepaalde punten al zit. Nou, we zagen dat debat woensdag, het heeft de hele middag en tot in de nacht geduurd. We zagen Jamie van Essen, de landbouwminister, die dat ontspannen deed. Ook al voordat hij aan het woord moest komen, wist dat hij zijn meerderheid binnen had. Maar hij had tegelijkertijd liever wel gezien dat die meerderheid nog een heel stuk groter was. Het werd ook door de premier Jette de hele tijd gezegd. Het liefst 100 zetels, een 2/3 meerderheid. En zo heel breed en zo aan het werk kunnen. Maar je zag dat de spanning ook heel erg tussen partijen onderling zat in dat debat. Ook de cultuurstrijd, noem ik het maar, die rondom het stikstofbeleid gevoerd is de afgelopen jaren, die was nog steeds heel duidelijk te horen en duidelijk te zien. Ook onderling, al die partijen rechts van de VVD die zich ten opzichte van elkaar aan het profileren waren, maar zich ook, en dat zullen we denk ik meer gaan zien, ook straks weer na het reces en rondom Prinsjesdag, die partijen rechts van de VVD die zich massaal tegen pro afzetten, maar op die manier ook de coalitie forceren om steeds meer naar pro te kijken voor die meerderheden die pro ze kan geven in de Tweede Kamer met 20 zetels. Dan kom je op 86, kom je uit. En ook in de Eerste Kamer, waar het allemaal nog een stuk ingewikkelder is, met pro ben je er bijna. Dan kom je nog 2 zetels tekort. En inmiddels is ook wel duidelijk dat voor die stikstofplannen, dit was dan de presentatie afgelopen vrijdag en het debat over dat pakket en kijken hoe de verhoudingen liggen. Het gaat na de zomer gaat het allemaal in wetgeving gegoten worden. We krijgen in oktober een eerste spoedwet om van de kritische depositiewaarde af te komen, om die uit de wet te gaan halen. En inmiddels is duidelijk dat een partij als Volt ervoor kan en ook wil zorgen in de Eerste Kamer dat dat er doorheen gaat komen en het kabinet daar dus wel stappen kan gaan zetten.
9: Je zei al, vandaag en volgende week nog ministerraad dus. Eerst volgende, daarna is halverwege augustus. In de tussentijd, wat kunnen we dan nog verwachten uit Den Haag?
8: De parlementaire enquête naar het coronabeleid, die gaat ook nog een week door. De afgelopen week over de avondklok en over maatschappelijke onrust. En ik verwacht dat het volgende week ook nog wel over maatschappelijke onrust zal gaan. Want het hoofdthema dan is het vaccinatiebeleid en ook het coronatoegangsbewijs met de app en de QR-code die je moest laten zien om maar aan te tonen dat je gevaccineerd of getest was. Heel waarschijnlijk Mona Keizer, destijds staatssecretaris in het kabinet, en uit het kabinet gezet omdat zij zich verzette tegen dat QR-codebeleid. Zij gaat waarschijnlijk verschijnen. En ook voor het eerst de minister van Volksgezondheid in de coronatijd. Een van de hoofdrolspelers, Hugo de Jonge. Die moet voor de commissie verschijnen. Dat gaat volgende week dus gebeuren. Ja, ik zei het al, de Tweede Kamer en ook het kabinet een paar weken rust, maar het zullen echt hele korte vakanties worden, zeker voor de belangrijkste ministers, maar ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de financiële specialisten, de financiële woordvoerders van de fracties. In augustus worden de plannen voor Prinsjesdag gemaakt. De augustusbesluitvorming wordt dat dan genoemd. En de grote vraag is nog steeds, hoe gaat dat eruit zien? Krijgen we een begroting die behandeld gaat worden en een troonrede die door de koning voorgelezen wordt, nog zonder dat daar een meerderheid voor is? En zitten daar dan cadeautjes richting links en misschien ook richting rechts in? En wordt er dan gehoopt op genoeg steun om toch maar in het landsbelang door te kunnen? Of gaan we toch een brede begrotingsdeal vooraf zien? En zal dat dan via links of toch via rechts gaan? In augustus zal iets duidelijker worden welke kant dat opgaat. Maar dat zijn grote vragen nu nog steeds.
9: Michiel, dankjewel. En voor jou geldt nog wat vakantietijd? Of heb je piket? Of kan je nog even weg?
8: Nou, nog naar de Friday Move vanmiddag met Erik van den Burg, de staatssecretaris slagvaardige overheid erbij. Die gaat vertellen waarom het hem wel gaat lukken om al die regels te schrappen. Jullie spraken minister Herbert nog aan het begin van de week. Grote ambities, nog niet allemaal gelukt, maar hij zal ervan overtuigd zijn dat het wel gaat lukken. En dan ben ik even een paar weken vrij. Ik kom wel nog halverwege juli een keer bij jullie om een paar keer op de stoel van Nina nu te zitten om de ochtendspits mee te presenteren.
7: Hey, dat is gezellig.
8: En dan in augustus ga ik rondbellen en heel druk vragen om erachter te komen waar het nou met die begroting, welke kant het op gaat.
9: Geniet van de zomer en tot snel. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
7: Nou, goed dat Michiel nu nog niet met het vliegtuig gaat, want ik zie meteen al dat Schiphol De zomervakantie nu gaat starten met flink wat minder beschikbaar personeel. En dan dus bij de security vanwege een hoog ziekteverzuim. Melden ingewijden aan de Telegraaf. Dat kan dus soms ook leiden tot langere rijen natuurlijk. En in de afgelopen dagen lag het ziekteverzuim bij de beveiliging rond de 15%. Volgens de Telegraaf is dat het gevolg van een recente aanbesteding, waarin zo'n 2000 medewerkers een andere baan hebben gekregen. Een andere baas hebben gekregen. Ja, is toch wel anders. Ja. CNW-bestuurder André Quist die zegt dat het hoge ziekteverzuim natuurlijk leidt tot meer ziekteverzuim. Want ja, de mensen die er wel zijn, die moeten zo hard werken dat ze uiteindelijk op hun tandvlees lopen. Nu de zomervakantie gaat beginnen, geeft Schiphol de passagiers nog een advies. Zo adviseert de luchthaven de reizigers om online in te checken en een gratis security tijdslot te boeken. En verder helpt het om slim in te pakken van tevoren. En natuurlijk ook goed te weten vooraf van welke regels zijn er nou voor de handbagage, de vloeistoffen, de powerbanks, wat mag er wel en niet mee? En uiteraard vergeet je paspoort niet, je reisdocumenten, zegt een woordvoerder van Schiphol dus in de krant.
1: Ja. Ik heb allemaal die beelden van die mensen die nog in die rij staan te handelen met hun koffer en dan het een nog naar het ander en
7: ja,
1: weer om.
7: Ja, ja, ja, van het past niet en het is echt vreselijk.
1: Heb je geen last van als je met de auto
7: gaat? Ik ga lekker met de auto.
1: Ja, precies. Hey. Nou ja, de vraag is maar of je daar met je wegkomt. Tim Schaap, hoe is het op de weg?
18: Je hebt wel extra lang de tijd hier en daar om van die autorit te genieten, als je het zo bekijkt. Op de A58 Breda-Tilburg, een file voor Tilburg de Reeshof. 7 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Galder. Komt er een ongeluk, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Verder ook hier en daar nog wat andere vertragingen. Zoals op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Bij Nieuwegein, 5 minuten extra door bergingswerk. Je hebt 1 rijstrook minder. Als ik jou was, zou ik de parallelrijbaan gebruiken. Dan heb je minder vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,1.
19: Blik op de beurs.
1: We gaan vooruitblikken op de beurshandel. Over 13 minuten gaat het van start aan het Damrak. En we hebben bij ons Nadia Balussi van THB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Iwan. Nou, hallo.
1: Een beetje een gemengd beeld in Amerika. Azië wel allemaal groen. Hoe gaan wij zo meteen openen?
20: Ja, wij gaan de week ook, als het goed is, in het groene afronden. Mm-hmm. Voor straks geeft de future in ieder geval een hogere opening aan van een kleine 0,4%. Mm-hmm. Dus we gaan ergens rond de 1078 weg, als het goed is.
1: Oké. Okay. Wat gaan we zo meteen volgen qua bedrijvennieuws, onder andere?
20: Nou, misschien goed om vandaag even naar twee aandelen te kijken. De eerste is Aegon. Daar zien we dat Berenberg zijn koopadvies heeft gehaald. Aegon is natuurlijk bezig met een verhuizing naar de Verenigde Staten. Ja. Dat doen ze goed, dat gaat in een goed tempo. En wat ze uiteindelijk willen is in januari 2028 een volledige Amerikaanse beursnotering realiseren. En ze gaan voortvarend van start. Dat is ook de reden dat Aegon zijn advies heeft aangepast. En ze hebben het koersdoel verhoogd naar €9,37. We zagen gisteren een slot op €7,61. Mm-hmm. Nou, dus daar zit nog een groeipotentieel in van 23%. En voor de dividendbeleggers, Aegon keert 5,25% aan dividend uit.
1: Oké. Okay. Tweede fonds? Of we hadden
20: het, tweede fonds, ja. Ik dacht, het is mooi weer. Misschien moeten we toch nog eens even kijken naar een bierbrouwer. En in dit geval de Deense bierbrouwer Carlsberg. Ja. Die gaat zijn Indiase tak naar de beurs brengen. Nou, waarschijnlijk gebeurt dat ergens later dit jaar. En daar hopen ze 700 miljoen op te halen. En wat je ziet, Carlsberg India, die heeft ongeveer 22% van de markt in handen. En is daarmee de op één na grootste bierbrouwer. En het bekendste merk, het bekendste lokale biermerk in India is Kingfisher. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nee.
20: En er is een bierconcern dat daar 61,5% van in handen heeft. En drie keer raaien wie dat is.
1: Heineken.
20: Heel goed. Heineken heeft daar een groot belang in. En de marktwaarde van Heineken in die Indiase dochteronderneming die bedraagt zo'n 36 miljard. Dus wat je ziet, dat voor bierbrouwers India echt een hele aantrekkelijke opkomende markt is. Omdat wij hier in Europa toch minder bier drinken waar alcohol in zit. En door de opkomst van al die drankjes die lekker zoet zijn en waar wat alcohol in zit. Dus daar zien we misschien ook wat aan de koers gebeuren. Carlsberg gisteren steeg in ieder geval al 6% op dit nieuws.
1: Dankjewel, Nadia Balussi. Ik heb helemaal zin in de zomer van al die drankjes inderdaad.
7: Wel al die alcohol waar jij het over hebt.
1: Ja, Balussi van THB Vermogensbeheer. Dankjewel.
19: Auto-update.
1: Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Nog even een uurtje werken en dan naar het terras.
7: Ik ga zo meteen even naar de... Volgens mij gaat Dauphine zo open.
21: Ja.
7: Zal ik voor jou een biertje meenemen?
1: Nou, dat lijkt me lekker, ja.
2: 0.0.
1: Misschien een 0.0. Doe maar een trippel, maar niet tegen de baas.
7: Oh, wat erg. Okay.
1: Het is nog geen zomer voor de werknemers van Mercedes-Benz, want die protesteren tegen geplande bezuinigingen waar ze niet blij mee zijn.
2: Nee, ze gaan vandaag actie voeren tegen langer werken voor hetzelfde salaris.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Dat doet niemand graag. Nee, uitstel van een eenmalige bonus, die wordt nog niet uitbetaald, en de verplaatsing van werkzaamheden naar het buitenland. Ja, er wordt gedemonstreerd bij meerdere vestigingen, waaronder in de buurt van Stuttgart, Bremen, Berlijn, Hamburg. En de vakbond IG Metall die waarschuwt, het wordt een hete zomer en ook herfst met meer acties als bedrijven. Want ook Volkswagen is zo'n autofabrikant waar er mogelijk veel meer mensen uit moeten. Als die bedrijven inzetten op ontslagen of verplaatsing van werk naar andere fabrieken elders in de wereld. Het gaat niet goed met de Duitse auto-industrie, dat weten we inmiddels wel. Zoveel is duidelijk. Er moet iets gebeuren. En de bonden, die staan op scherp, dat zie je maar weer. Dus dat werk gaat, denk ik, dit najaar ook wel vaker stilvallen. Eerst krijgen we de zomervakantie, iedereen even naar huis en op vakantie.
7: Daarna gaan ze gewoon nog een keer op vakantie. Maar dan was staking.
1: Op kosten van de baas.
2: Ja, de hakken gaan flink het zand in dit najaar. Dat durf ik wel te voorspellen.
1: Terug naar eigen land. De Tweede Kamer wil een harde aanpak van bestuurders die door roekeloos rijgedrag een ernstig of dodelijk ongeval veroorzaken. Ja. En een keiharde aanpak, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zeker. Permanent. Een rijverbod dat gewoon voor altijd geldt. Dat wil de Kamer dat het kabinet dat gaat onderzoeken. Indieners van de motie zijn Ja 21 en de SGP. En in die motie die ik even erbij heb gepakt, staat dat autorijden geen vanzelfsprekend recht is, maar een verantwoordelijkheid die bij ernstig misbruik langdurig en blijvend kan worden afgenomen. Op dit moment geldt een maximaal rijontzegging van 5 jaar na een ernstig ongeval. Bij nog een veroordeling krijg je 10 jaar. Na afloop van die periode mag de bestuurder wel weer onder de huidige regels de weg op. Ik denk, iedereen verdient een tweede kans, dat is na die 5 jaar. Maar als je dan nog een keer de mis ingaat, dan vind ik een permanent rijverbod nog niet zo slecht klinken.
1: En moet je dan na die 10 jaar ook weer een rijexamen doen en dergelijke, of niet?
2: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Want ik kan me voorstellen dat het misschien wel verstandig is als je 10 jaar niet gereden hebt om nog even een soort
7: opfriscursus.
1: Roekeloos rijgedrag, dat houdt in met alcohol op het stuur achter en dat soort zaken.
2: Ja, dat soort zaken. Asociaal.
1: Niet 1 biertje, maar 10 biertjes.
2: En vooral, dat is toch ook weer wat je veroorzaakt. Soms gaat het net goed of net mis, maar dan valt het mee, de consequenties. Maar als je mensen doodrijdt zo in gevaar brengt, dat weegt natuurlijk een rechter.
7: Ja. Maar 21 en de SGP willen dan dus bij zo'n ongeval dat er dus gewoon onmiddellijk voor de rest van je leven een rijontzegging gaat.
2: Ja, dat je voor de rest van je leven niet meer in de auto komt te zitten.
7: En jij zegt, iedereen verdient de tweede kans.
2: Ja, die tweede kans is dus na 5 jaar. Maar ga je dan nog een keer de fout in, dan vind ik een permanent rijverbod nog niet een soort
7: slecht. Maar jij vindt het dus eigenlijk gewoon iets te ver gaan dat je meteen voor life wordt geschorst, zeg maar, van het rijbewijs.
2: Ja, dat vind ik wat ver gaan,
1: Als je met je EV op vakantie gaat deze zomer, dan moet je rekening houden met sterk uiteenlopende laadkosten. Nou, je hebt even alle laadpalen op een rij gezet.
2: Ja, onderzoek van,
1: waar staat de duurste?
2: Van Schittel. Een retourrit vanaf Utrecht naar het Gardameer kost net geen €290 aan laadkosten, tegenover €225 een retourtje naar de Ardèche. Ja. En dat is eigenlijk dezelfde afstand, maar een verschil van 28% in laadkosten. En dan laat dat dus zien dat de snellaadtarieven per land nogal groot zijn. Duitsland is het duurst. €67 per kilowattuur bij een snellader. Gevolgd door Italië, €62. Dan komt België, €61. Ja. Gaan we naar Zwitserland. Valt nog mee voor een duur land als Zwitserland. €59. Ja, en het goedkoopste is toch, naar de Ardèche en terug. Frankrijk. Net geen €50 per kilowattuur.
1: Kernenergie,
2: dat merk je
7: en
2: dan
7: Nederland,
2: gelijk.
7: En Nederland, waar staan wij in het lijstje?
2: Wij staan op plek 3. Tussen Italië en België in.
1: Dus vrij duur.
7: Ja, wij zijn best
2: rond de €60. Duur, het is best duur om te snel laden langs de Nederlandse wegen.
7: En kan je dan gewoon beter met de benzineauto naar de Ardèche? Of toch met de EV?
2: Als ik dat hier zo zie staan, €290 heen en terug. Hè,
0: retourtje. Nee, dat is naar het Gardameer, ja.
2: Ja, ja. Naar het Gardameer. Nou, dat klinkt eigenlijk best te doen. Ik denk dat je hem, als je hem volgooit met benzine, ben je denk ik wel wat meer.
0: Kijk,
2: ligt er natuurlijk aan ook
0: hoe zuinig die rijdt.
2: Ja, precies, met welke auto je gaat en zo. Dus,
1: misschien moet ik even op bierveeltje narekenen.
2: Ja, dat ga ik zeker even doen. Ja,
1: nou,
2: ja.
1: Laat het maar niet aan Bas horen. Die gaat toch alleen maar zakelijk rijden met z'n...
0: Maar hij krijgt een elektrische auto.
1: Ja, hij heeft ook al moeten biechten erover.
0: Ja, nou en terecht, ja.
2: Een Renault 4.
1: Ja, eigenlijk moet je nu ook de podcast EV Heads oprichten. Ja, dat gewoon allebei presenteren. Waarbij je bij de ene het ene propageert en bij de andere het andere.
2: Gaat hij over dit soort items dan heel positief en leuk meepraten dan? Of blijft hij kritisch op het elektrisch rijden? Want hij was altijd wel heel erg anti.
0: Ja, hij zei, ik ga dat nooit doen.
2: Nee.
0: En here he is.
2: Ja.
0: He?
2: Maar het is zakelijk, hè? Het is gewoon werkverkeer. Die dikke Jaguar blijft er ook nog bij.
0: Nee, wel bij.
1: Hoe noem je Bas? Misschien moeten we. Misschien moeten we even bespreken dit in zijn aanwezigheid. En niet zonder dat hij er is.
2: Ja, maandag is hij er weer.
0: Hij luistert wel. Je kan wel even inbellen.
1: Zet je gewoon hetzelfde berichtje weer erin en bespreken we het dan nog een keer.
2: Dan heeft het vast wel weer ander nieuws over elektrisch
1: rijden. Wat zit er in de autoshow vanmiddag?
2: We hebben de eerste vrouwelijke CEO van een grote dealerholding. Marie-Lise Zeeuw is vanmiddag bij ons te gast in de Nationale Autoshow. En de grote snellaadtest van Fastnet en Autoblog. 10 auto's verdeeld over 2 prijsklassen. Tot 40.000 en 70.000. Wat zijn de snelste ladende auto's op het moment in Nederland verkrijgbaar?
0: Ga je
2: vanmiddag.
0: De Renault 4
1: Renault 4,
0: erbij,
2: Renault 4 zit er volgens mij niet tussen.
1: Dankjewel, Daan Broekhoff. De
21: auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Ja?
0: Nou, wat zou je zeggen?
2: Ja.
1: De Nationale Autoshow luister je vanmiddag hier op BNR. En live en terug en dergelijke. Als podcast in de BNR-app.
0: Dit was allemaal Arthur's schuld, hè?
2: Nee.
0: Dit is gewoon Arthur's schuld.
1: Die mevrouw die door ons heen praat. Die had gewoon even moeten
0: Het is die mevrouw die door ons heen praat. Ja, precies.
1: 1 januari 2028. Het duurt toch een tijdje, zou je denken. En toch, het ministerie van SZW maakt zich zorgen over het lage tempo waarop sommige werkgevers zich voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Waar komen die zorgen vandaan? En hoe terecht zijn ze? Dat hoor je.
22: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd...

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: En verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
3: De bestuurskamer in, zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Nu in de BNR-app.
12: De deelname van de ECB-president Lagarde aan de Franse presidentsverkiezingen zou een flinke plottwist zijn. Defensie investeert in dronebedrijf Intellic en onderzoekt een gouden aandeel. En Apple bestelt 10 miljoen opvouwbare iPhones. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
13: 9 uur, we gaan naar Tim Schaap bij de ANWB met een korte file op de A12.
14: Klopt inderdaad, de A12 richting Den Haag, tussen Houten en Nieuwegein. 5 minuten komt door bergingswerk door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Als je de parallelrijbaan pakt, heb je nog minder vertraging. En de A2 Eindhoven-Maastricht, daar staat file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer en 10 minuten in totaal. Hou er ook rekening mee dat de A44 nog steeds in beide richtingen dicht is bij knooppunt Burgerveen. Richting Den Haag is dat vanwege aangekondigde wegwerkzaamheden. Richting Amsterdam zijn die werkzaamheden voorbij, maar daar is nu een technisch probleem opgetreden. Dan meer flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Amstelveen bij 56,7. En ook de A28 naar Amersfoort bij 59,6.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en iemand die riep: ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt.

0: Spreekt is Groningen. Een man heeft na de dubbele aardbeving in Venezuela 8 dagen onder het puin gelegen van een ingestort winkelcentrum en dat overleeft. De man was daar bewaker. Tijdens de bevingen zat hij in een beveiligingscabine en het lukte hem om contact te krijgen met reddingswerkers. Die hebben hem dagenlang water kunnen geven voordat hij werd bevrijd. Na de vroege WK-uitschakeling van Duitsland mocht bondscoach Julian Nagelsmann kiezen: ontslagen worden of zelf opstappen. En dat laatste is het geworden. Volgens Duitse media houdt Nagelsmann de eer aan zichzelf en stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX is geopend op 1077,5 punten. Een plus van 0,5%. Precies zoals Nadia voorspelde. Grootste stijger, momenteel 3 chipfondsen. Besi 2,6%. ASML 2,0%. En ASM 1,8%. En de grootste daler momenteel is de Koninklijke Ahold Delhaize. Daar gaat 1% van af. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Over anderhalf jaar. Dan moeten alle werkgevers over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel. En het ministerie van SZW maakt zich nu zorgen over het tempo waarin dat gebeurt. Daarover en over Christine Lagarde van de ECB, die misschien toch eerder weggaat vanwege de presidentsverkiezingen in Frankrijk, praten we zometeen met onze huiseconoom Han de Jong.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 6:06. Laatste uurtje van deze Ochtendspits.
10: Nu al?
1: Ja, vind je het snel gaan?
10: Ik vind het heel snel gaan.
1: Nou, dat is een goed teken,
10: ja,
1: denk
10: zeker.
1: Ik.
10: Ja, dat is een goed teken.
1: Ja. Het is ook wel eens dat je denkt van er komt maar geen einde aan.
10: Die dagen heb je wel eens, ja, maar niet vandaag.
1: Gelukkig maar. Wat gaan we nog doen?
10: We gaan het zo meteen hebben met de CEO van het Amsterdamse dronebedrijf Intellic over de miljoeneninvestering die Defensie in hun wil doen. Maar daarvoor in ruil vragen ze wel wat terug, Defensie, namelijk wellicht een gouden aandeel. Dat betekent dat je gewoon heel veel macht hebt als aandeelhouder. Dus eventjes met de CEO bellen van Intellic of dat iets is wat wenselijk is, dat het juist wel heel erg goed is, dat kan. En we moeten het heel alvast even hebben over kerst. Toch?
1: Kerst?
10: Ja, kerst.
1: Nu al?
10: Nou, bijna. We gaan het er straks over.
1: Heb jij de boom al staan?
10: Ik heb hem al. Nee, ik heb hem nog niet staan. Nee. Maar we moeten het er toch even over hebben.
1: Ja, want in sommige gemeenten zijn ze er al wel mee bezig. In het buitenland. Op Mallorca. Hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar het Nederlands pensioenstelsel. Werkgevers moeten haast maken met de overgang naar dat nieuwe stelsel, zegt het ministerie van SZW in een persbericht. De deadline, die is 1 januari 2028. Is nog ver weg, zou je zeggen. Toch denkt BNR's huiseconoom Han de Jong daar anders over.
11: Ja, dat zou je denken, maar het is natuurlijk buitengewoon complex. En het luistert natuurlijk ook heel nauw, want je praat gewoon over de levenslange inkomensstroom die mensen vanaf hun pensionering tegemoet zien. Nou, daar wil je natuurlijk geen fouten in maken. En die overstap die vergt heel veel voorbereiding. Nou, ik denk dat veel fondsen die missen de capaciteit om het allemaal zelf te doen. Dus die schakelen externe deskundigen in. Maar ja, daarvan loopt er natuurlijk ook maar een beperkt aantal rond. En als iedereen wacht tot het allerlaatste moment, dan ontstaat gewoon congestie.
1: Ja, want is dat wat je nu ziet gebeuren? Dat er inderdaad om ons heen wordt gekeken en we wachten even tot de rest gaat?
11: Nou, weet je, er is natuurlijk al wel het nodige gebeurd. Hè. Er zijn ongeveer 150 pensioenfondsen in ons land. En daarvan was tot 1 juli ongeveer 30 fondsen die waren ingevaren. Dat zijn wel vaak de grote fondsen. En dan praat je over de helft van de pensioenfondsdeelnemers. Die zijn omgegaan, ik zei net ingevaren. Die twee dingen zijn eigenlijk niet helemaal hetzelfde. En ook een groot deel van het pensioenvermogen is natuurlijk ook al omgezet. Maar goed, zoals je zegt, de minister die richt zich vooral eigenlijk op regelingen die via verzekeraars lopen en via die PPI's.
1: Ja, en waarom dan tot nu toe dan dus dat getreuzel? Want we hebben percentages, weten we hoeveel procent om is, bijvoorbeeld?
11: Ja, nou ja, weet je, 30 fondsen van de circa 150. En even kijken, want ik had het opgezocht. Ik zei het net al, het is de helft van het aantal pensioendeelnemers en ongeveer een derde van het totale pensioenvermogen. Dat wil dus zeggen dat er vrij veel grote fondsen zijn overgegaan. Waar moet je dan aan denken? Nou, PFZW bijvoorbeeld is dit jaar overgegaan. Maar ook het grote metaalfonds PMT, pensioenfonds voor de bouw. Per 1 juli zijn ook weer een aantal fondsen overgegaan. En per 1 januari 2027 gaat er ook weer een heel stel, waaronder het ABP, dat is natuurlijk het grootste pensioenfonds. Ja. En bij de kleinere en bij die regelingen bij verzekeraars, het is moeilijk om daar goed zicht op te hebben. Daar hebben de toezichthouders natuurlijk wel goed zicht op. Dus ja, ik moet toch aannemen dat die zorgen die daar geuit worden terecht zijn. En als je niet om bent op 1 januari 2028, dan ontstaan er problemen. Want je mag de oude regeling niet voortzetten. En dat zou dan betekenen dat de pensioenopbouw van de deelnemers stopt. Werkgevers kunnen ook boetes krijgen. De toezichthouders die kunnen ingrijpen. Maar de grootste dreiging is nog dat de fiscus bij zo'n regeling die niet is omgezet, dan zou de fiscus in theorie in ieder geval dat pensioenvermogen niet meer als fiscaal pensioen kunnen zien. Mm-hmm. En dan zouden ze inkomstenbelasting gaan heffen op dat vermogen. Ja, dat zou dan betekenen dat in één klap de helft van je pensioenvermogen wordt wegbelast. Nou ja, dat wil je natuurlijk allemaal niet.
1: Nee, dus er is werk aan de winkel. Ander verhaaltje dat ik kort nog even met je wil bespreken is een interview dat Christine Lagarde, de topvrouw van de ECB, heeft gegeven aan een Frans medium over hoe haar toekomst eruit ziet. Zij zit in haar tweede termijn, die loopt af in oktober 2027. Eerder gingen er al geruchten dat zij wellicht vroegtijdig zou willen vertrekken. Dat heeft ze toen ontkend. En nu zegt ze, misschien toch weer wel. Althans, ze sluit het niet uit. Want het heeft allemaal te maken met de presidentsverkiezingen in Frankrijk.
11: Ja, dit is wel een verhaal, moet ik zeggen, hoor. Want die eerdere geruchten dat zij weg zou gaan, dan gingen geruchten dat zij de baas zou worden van het World Economic Forum. En de reden die toen werd opgegeven, dat de Fransen eigenlijk die opvolging van Lagarde wilden regelen voor de Franse presidentsverkiezingen. Dat heeft ze ontkend. Maar nu zegt ze eigenlijk zegt ze gewoon dat ze wil deelnemen aan die verkiezingen, of in ieder geval een rol wil spelen bij die verkiezingen. En ja, dat is best wel een geloofwaardig verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is, dit is toch wel een enorme twist.
1: Ja, en ook wel een beetje bijzonder, toch? Want die ECB die wil je graag houden buiten allerlei politieke inmenging. Maar andersom is dat blijkbaar geen probleem.
11: Ja, nou ja, daar heb ik ook al wel. Dat was ook eigenlijk de eerste gedachte die in mij opkwam. En vervolgens heb ik eventjes nagedacht, hebben we wel vaker gezien dat mensen transfereren tussen de politiek en de centrale bank. En dat is bij de ECB niet helemaal ongebruikelijk. De eerste baas van de ECB was Wim Duisenberg. Nou, voordat hij daar de baas werd, was hij al de president van de Nederlandse Bank. Maar daarvoor was hij natuurlijk minister van Financiën geweest. Mm-hmm. En Mario Draghi, die is na zijn vertrek bij de ECB... premier in Italië geworden. Wel al in een soort zakenkabinet. Maar het zou dus niet helemaal zonder precedent zijn. Al moet je hier wel zeggen dat, dat Lagarde hier wel duidelijk politieke motieven heeft. En als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn. Ik vind dat er sprake is van dat er een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus dan zou zo'n stap ook niet helemaal onlogisch zijn. Maar eigenlijk wil je dat natuurlijk vermijden.
1: Nee. Ja, zij vreest natuurlijk voor Rassemblement National waarschijnlijk. Misschien dat meneer Bardella wel de president gaat worden. Geen idee. En als zij dan eerder wegstapt, dan zou ze nog de ruimte bieden aan Macron om invloed uit te oefenen op haar opvolger.
11: Dat was natuurlijk het eerste verhaal. Ja. Maar als ik dat interview van Lagarde nu goed begrijp... Ja, dan zou ze dus ook een rol willen gaan spelen bij die verkiezingen in Frankrijk. En ja, dat is toch wel weer van een wat andere orde, lijkt mij.
1: En dat zijn onze huiseconoom Han de Jong. Bijna 14 minuten over 9. Tim Schaap is bij ons van de ANWB. Met de drukte bij de Duitse grens. Dat betekent weer mensen die je auto naar binnen loeren.
12: Jazeker, de A12 vanuit Arnhem. Daar moet je nu langzaam rijden, stapvoets vanaf Zevenaar. Vertraging is ongeveer 10 minuten... voordat je dus stapvoets langs die vriendelijke douanier mag rijden. Dat is een van de weinige files die nog over is gebleven. Op de A2 ook nog eentje richting Maastricht... tussen Nederweert en Kelpen-Oler. Wel geteld 10 minuten over 4 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 vanuit Apeldoorn. Hectometerpaal 125,3.
13: Blik op de beurs.
1: We zijn een minuutje of 14 onderweg aan de Damrak. Ajax momenteel op 1077 punten. Een plus van 0,4%. Valt er veel te melden? Nou, het is allemaal niet mega spannend. De grootste daler momenteel is Koninklijke Aandeel. Ze gaat 1,4% vanaf. En KPN, daar gaat 1,1% vanaf. De stijgers dan. De grootste stijger momenteel Alberts Industries, 4,4% hoger. ArcelorMittal, 2,4% hoger. En Besi, 2,3% hoger. Vanochtend hadden we even contact met Nadia Belousi, onze analist, en zij zei, ik let met name eventjes op Aegon. Dat heeft een herhaald koopadvies gekregen van Berenberg. Aegon staat momenteel 1,1% hoger.
13: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
10: Defensie gaat tientallen miljoenen euro's steken in een dronebedrijf van eigen bodem, namelijk het Amsterdamse Intellic. Dat meldt het AD. Essayant detail. Volgens het AD legt Defensie ook voor het eerst vast dat het recht heeft op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee krijgt de staat natuurlijk extra zeggenschap. Bijvoorbeeld een vetorecht bij belangrijke bedrijfsbeslissingen of bij een overnamebod door een buitenlandse partij. Dat zou dan de staat kunnen tegenhouden. We gaan praten met Maurits Korthals-Altes, CEO en medeoprichter van Intellic. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
10: Nou, dit is mooi nieuws natuurlijk. Een mooie investering vanuit de Defensie. Maar wel met een maar erbij dus.
14: Ja, nou, ik zou het zo niet willen noemen. Uiteindelijk zitten wij ons als bedrijf natuurlijk vol in voor Defensie, voor nationale veiligheid. En voor ons is het natuurlijk ook begrijpelijk dat er in die contractvormen ook borgingen zijn om ervoor te zorgen dat ook veiliggesteld kan worden. Dus volgens mij dienen we een gezamenlijk doel.
10: Ja, precies. Allereerst even, wat maken jullie precies? Drone-technologie natuurlijk, maar waar hebben we het over?
14: Nee, wij maken eigenlijk de software om verschillende soorten drones van verschillende fabrikanten te kunnen aansturen. Dus dat betekent dat Defensie straks de uitrol krijgt van onze software en alle piloten worden getraind op onze interface en daarmee alle verschillende drones kunnen aansturen.
10: Oké. Dus het maakt niet uit met welk merk Defensie werkt. Je kan er met, als er jullie software maar geïntegreerd is, dan kan elke drone eigenlijk bestuurd worden. Moet ik het zo zien?
14: Ja, zie je het eigenlijk als een soort van Android van de drones.
10: Ja, en dan begreep ik dat ook echt jullie mee mogen op patrouille of in elk geval met oefeningen van militairen, zodat jullie ook echt in het veld kunnen zien of dit werkt en waar nog eventueel aangewerkt moet worden, toch?
14: Ja, je ziet eigenlijk, we hebben deze software ontwikkeld voor een groot deel op onze ervaring in Oekraïne. En daar zitten we eigenlijk constant ook met de eindgebruikers, met de operators die het dagelijks gebruiken, zitten we te verbeteren. Mm-hmm. En die samenwerking, die brengen we eigenlijk ook naar Nederland. Waarbij we dus samen met die militairen echt de ontwikkelaars in de put, in het veld, mee kunnen krijgen waar ze de technologie moeten ontwikkelen. En dat is waar Defensie nu naar op zoek is.
10: Ja, dat is super nuttig natuurlijk voor Defensie. En een hele mooie kans uiteraard voor jullie. Want aan Defensie heb je natuurlijk een prachtige klant. Hoeveel geld gaan zij in Intellix steken?
14: Ja, zoals je ook hebt kunnen zien, is het een contract van meer dan 30 miljoen. Mm-hmm. Waarbij we in ieder geval 3 jaar deze ontwikkelingen zullen doen. En de software zullen uitrollen bij Defensie. En de tijd zal leren hoe dat daarna zal verlopen.
10: Ja, maar goed, ik neem aan dat de intentie van beide partijen is dat deze samenwerking nog lang voortduurt natuurlijk.
14: Ja, zeker. Nee, deze zo'n vorm van samenwerking wordt echt bij hoge uitzondering gedaan. Dus dat zal ook echt niet bij elk defensiebedrijf nu gevraagd worden.
10: Nee.
14: Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat wij hier echt heel duurzaam in Nederland blijven.
10: Ja, precies. Nou, dit is dan natuurlijk mooie technologie, mooie software die je dan geeft aan, althans verkoopt aan de Nederlandse Defensie. Wat als buitenlandse partijen aankloppen, mag je daar ook gewoon aan leveren of zit daar restrictie op?
14: Er zit altijd exportcontroles natuurlijk op, maar het is nadrukkelijk juist de bedoeling dat wij ook internationaal succesvol worden. Dat is ook echt aangelegen, ook voor de nationale veiligheid en voor Defensie, dat wij buitenland succes hebben. Want al die inkomsten die vloeien natuurlijk terug in Nederlandse ontwikkelaars die het product weer naar een hoger niveau gaan tillen.
10: Ja.
14: Dus het start hier in Nederland, maar we zijn natuurlijk ook al actief in Oekraïne. En de bedoeling is natuurlijk dat we echt ons voor Europa breed gaan inspannen.
10: Ja, dus jullie hebben al een bedrijf met potentieel heel veel verkoopmogelijkheden ook in het buitenland, dan komt toch dat gouden aandeel even om de hoek kijken, waarvan je denkt, ja, dat kan natuurlijk ook tegenwerken. Hè. Het kan slecht nieuws zijn voor investeerders, omdat die geen enkele mogelijkheid zien dat dit bedrijf op een gegeven moment toch verkocht wordt aan een mooie Amerikaanse partij voor veel geld. Omdat dat nou helemaal niet mag van Defensie, of omdat Defensie dat misschien niet zo'n goed idee vindt.
14: Ja, nee, er zitten absolute risico's aan verbonden. En daar zijn zowel wij als Defensie natuurlijk ook van op de hoogte. Daarmee zijn we dus ook echt aan het pionieren. Het is een nieuw soort contract waar natuurlijk verschillende belangen in worden afgewogen. Van snel kunnen ontwikkelen, maar ook nationale veiligheid en de gezondheid van het bedrijf. En uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat we in goed overleg met elkaar blijven om er succes van te maken. En wat ik net al zei, Defensie wil ook dat wij internationaal natuurlijk succesvol zijn. Dus als wij merken dat het echt op een manier zal remmen waar Defensie ook uiteindelijk de dupe van is. En wij dan zullen we gewoon met elkaar in gesprek moeten gaan.
10: Ja, maar is hier
14: pionieren.
10: Tuurlijk, maar is hier ook de optie wel van een eventuele verkoop aan een Amerikaanse partij? Ik neem aan dat dat dus heel gevoelig ligt bij Defensie. Is dat ook iets waar jij mee kan leven als je zegt van, nou, als dat inderdaad dan niet kan, dan heb ik daar vrede mee?
14: Ja, nee, het is natuurlijk moeilijk om helemaal in de toekomst te kijken. Dus dat soort dingen zullen ook altijd case by case bekeken worden. En dan is misschien de relatie met Amerika ook tegen die tijd wel weer anders. Zo hard kun je dat natuurlijk niet zeggen. Uiteindelijk is ons doel om ons in te spannen voor een sterke Europa. En daarmee natuurlijk ook een sterke Nederland. En als de relaties met een ander land in puin liggen, dan is het er mij ook niet aangelegen om het bedrijf die kant op te laten gaan. Dus volgens mij komen we daar wel uit.
10: Ja, oké. En het is dus wel, het staat in de verkoopvoorwaarden, in de investeringsvoorwaarden, hè, dat Defensie recht heeft op een gouden aandeel. Is dat al gezegd dat dat er ook echt gaat komen, of is dat nog niet duidelijk?
14: Nee, kijk, uiteindelijk zijn natuurlijk gewoon overeenkomsten getekend met binnen de voorwaarden. Maar een echt gouden aandeel uitgifte, daar zijn meerdere ministeries bij betrokken. Dus daar zal nog een proces overheen gaan of dat echt het juiste middel is. Maar uiteindelijk de maatregelen die we willen nemen, het beschermen van de nationale veiligheid, dat is natuurlijk sowieso goed geborgd in de overeenkomst. En daar zijn we ook gewoon mee akkoord.
10: Mooi. Nou, gefeliciteerd met een mooie investering in elk geval. En veel succes. Dank, Maurits Korthals-Altes, CEO en medeoprichter van dronebedrijf Intellix.
1: En dan gaan we nog even naar Venezuela. Laatste stand van zaken na die aardbevingen van woensdag. Want die aardbevingen die hebben ongeveer 2600 mensen het leven gekost, vertelde waarnemend president Delcy Rodríguez tijdens een persconferentie. Maar verzekerde ook dat niemand in massagraven terecht zal komen. Iedereen zal dus een persoonlijke uitvaart krijgen. Tegelijkertijd vertelde de waarnemend president ook dat er een zoektocht naar overlevenden nog steeds volop gaande is. De Venezolaanse autoriteiten vermijden de term vermist, maar de VN schat dat er wel eens zo'n 50.000 mensen nog vermist zouden kunnen zijn. Wat suggereert dat het dodental ook nog gigantisch zou kunnen oplopen. En ook satellietbeelden van de NASA laten zien dat er door die aardbevingen meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd zijn. En toch, af en toe is er ook nog goed nieuws. Een man die ruim een week onder het puin zat, is nog gered. Die bewaker was het. Die zat vast in een ingestort winkel. epicentrum, maar werd dus gisterochtend door reddingswerkers bevrijd. Tijdens die aardbeving was hij aan het werk, zat hij in zo'n beveiligingscabine, zo'n beveiligingshokje. En terwijl dat winkelcentrum instortte, bleef zijn cabine dus rechtop staan. Daardoor kon hij dat overleven, werd hij beschermd tegen het puin, kon hij blijven ademen, kon er natuurlijk niet uit, want al het puin dat lag erop. Maar er is wel contact geweest met de man via een camera met telescoop en kreeg ook water en wat voedingsstoffen via een smalle schacht. Dus op die manier heeft hij dat overleefd. Ja, af en toe dus toch nog een lichtpuntje, maar dat wordt natuurlijk steeds minder. Uiteindelijk werd hij dus gisterochtend gered door allerlei internationale hulpverleners. En inmiddels weet ook dat het USAR-team, dat komt komend weekend naar huis. Dat zijn die Nederlandse honden die op zoek waren naar overlevenden. Nou, dat zit er dus op hun werk. Zij komen binnenkort naar huis. En ja, de dodental, dat zal dus nog waarschijnlijk enorm oplopen.
10: Ja. Dan is het nog steeds niet duidelijk of het skelet dat in maart onder een kerk in Maastricht werd gevonden echt van de beroemde vierde musketier D'Artagnan is. Onderzoekers van de gemeente Maastricht zeggen dat ze zeker nog een half jaar nodig hebben om dat vast te stellen, schrijft NRC. Het onderzoek is namelijk een stukje lastiger geworden doordat een gepensioneerde stadsarcheoloog, Wim Dijkman, dat skelet zonder de benodigde vergunningen heeft opgegraven. Daarbij is veel belangrijke informatie verloren gegaan. Er is bijvoorbeeld niet goed vastgelegd waar de botten dan precies lagen, waar andere vondsten vandaan kwamen. Ja, dat maakt het dus nu veel moeilijker om te bepalen hoe oud dat graf dan is en van wie die resten zijn. De botten die nu zijn gevonden zijn van een man die waarschijnlijk tussen de 44 en 66 jaar oud was. Dat past wel bij de leeftijd waarop D'Artagnan overleed, want die was toen 62. Maar er zijn ook aanwijzingen die dat tegenspreken. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat deze persoon veel zeevis at. Maar dat past dan weer niet goed bij de streek waar die vandaan kwam, namelijk de Gascogne in Frankrijk. En ook bleek een voorwerp waarvan werd gedacht dat het een kogel was, bleek gewoon een spijker te zijn uit een kist. Dus dat is allemaal niet zo handig. De onderzoekers die gaan dus nu verder met DNA-onderzoek. Eerst willen ze vaststellen uit welke regio in Europa deze persoon kwam. Nou, als het blijkt dat dat dan niet de Gascogne was, dan weten ze eigenlijk al zeker dat het niet om D'Artagnan gaat. Komt hij daar wel vandaan? Dan gaan ze proberen om het DNA te vergelijken met dat van mogelijke familieleden van D'Artagnan. En intussen loopt er ook een onderzoek naar de stadsarcheoloog Wim Dijkman. Die wordt nu verdacht van diefstal en verduistering. Oh. Omdat hij de botten uit een laboratorium meenam en ze niet wilde teruggeven aan de gemeente. Ja, gaat een heel verhaal aan vooraf, want hij vond dat er juist dat die botten niet netjes terug werden gestuurd in de juiste verpakkingen. Mm-hmm. En hij zei van, nou, dan ga ik het zelf wel ophalen. En het is echt een hele soap waar wij al vaker over hebben bericht. Ja. We hebben hem ook al eens gesproken hier.
1: Eind maart spraken we met Dijkman, ja.
10: Ja, maar goed, volgens het OM bewaarde Dijkman de menselijke resten in een plastic bak in zijn schuur. Nou, dat is misschien ook niet helemaal de bedoeling. Mocht het skelet uiteindelijk toch echt van de vierde musketier D'Artagnan zijn, dan is er nog één nieuwe vraag, namelijk waar moet hij dan worden begraven? Frankrijk heeft al gezegd, joehoe, wij zijn hier, mm-hmm, bij ons, we willen de resten graag terug. Maar ja, de burgemeester van Maastricht die zal ook wel een bepaald belang hebben. Dus die zegt, nou, jongens, het is nog een beetje vroeg om daarover na te denken.
1: En dan is het 3 juli en doop ik BNR vanaf nu de Christmas Station.
10: Of een beetje vroeg gesproken.
1: Nou ja, god, je kan er maar beter op tijd bij zijn, toch?
10: Nou,
1: straks claimt een andere radiozender die term nog, de Christmas Station.
10: Jij wilde dit graag.
1: Oké.
10: Okay.
1: Ja, nee, dit is geweldig nieuws voor mensen die de zomer haten. Want die moeten naar Mallorca. Daar wordt namelijk in Palma vanaf vandaag de kerstversiering weer opgehangen. Ja!
10: Vanaf vandaag?
1: Het is al een paar dagen bezig zelfs. De eerste kerstlampjes worden opgehangen in de straten. Gemeentewerkers zijn begonnen met de installatie van de kerstlampjes, terwijl het nog een kleine 180 dagen tot kerst is. 3300 lampjes, 614 kilometer aan lichtslingers over zo'n 200 straten verspreid. Kostenplaatje 2 miljoen euro. En dus zien we op allerlei plekken in Palma al hoogwerkers tussen de bomen met mensen die dat ophangen. En omwonenden vinden het ook een beetje raar, want het is daar nu 40 graden. En nu zijn ze nu al bezig met de lichtslingers. Ik weet niet of er al speakers staan met Ja, zou kunnen.
10: Ja, dat vind ik wel. Dan moet je ook all the way gaan.
1: En het hele jaar door vanaf nu, hè? Alleen
10: ja,
1: maar kerstmuziek.
10: Ja, helemaal mee eens.
1: Nou, waarom beginnen ze daar zo vroeg mee? Ja, Stadsbestuur zegt, wij willen steeds meer kerstverlichting in meer straten en meer wijken. Eind november moet alles klaar zijn. En het kost gewoon tijd om alles op tijd opgehangen.
10: Ja, maar dus, dan laten ze het toch hopelijk wel hangen daarna?
1: Nee, ik denk het niet tot nu toe. Ze beginnen ook steeds eerder ermee. Ook vorig jaar werd de installatie naar voren gehaald. Toen kwam er nog kritiek uit verschillende wijken, omdat bewoners vonden dat ze te weinig of helemaal geen kerstverlichting hadden gekregen. Dus nu is het weer uitgebreid, weer meer gemeenten, maar inderdaad meer straten. Maar je komt wel op een punt dat je na een tijdje zegt, joh, weet je, laat het lekker hangen. We laten het gewoon een hele jaar hangen.
10: Kant,
1: en dan kan je ook Palma een soort branden als de Everyday Christmas City.
3: All year round.
10: Ja, wil je de zomer ontvluchten? Ja. Ga naar 40 graden La Palma met kerstverlichting. Ja. Ik hoop wel dat ze ook allemaal die sterren al ophangen en zo, weet je wel? Dus dat echt wel alles, het complete plaatje
3: ik
10: is.
3: Ik heb er zin in.
10: Kerststallen en zo, nu alvast neerzetten.
3: Heerlijk. Zometeen gaan we praten over Twente Airport. Dat gaat naar een groep ondernemers, zo werd gisteravond besloten. En die ondernemers moeten ook nog even wat startkapitaal inleggen. Nou, zometeen spreken we met de ondernemersgroep die dus eigenlijk Twente Airport overneemt van de publieke eigenaren. Hoor je zometeen in de ochtendspits.
15: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
19: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Shelley Sterk is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move vanuit Hotel de Lerop Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasha Vroger aan.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
23: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een handjevol files. Op de meeste plekken valt het eigenlijk gelukkig wel mee. Wel drukt op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 10 minuten ongeveer. Ook voor knooppunt Gorkum is de aansluit op de A27 vanuit Breda. Vanaf Nieuwendijk 10 minuten vertraging. En dan voor de verkeerslichten bij knooppunt Hoijpolder een file op de A59 richting Den Bosch. 3 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Amstelveen bij 56,7... En langs de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en iemand die riep: ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. Een man heeft na de dubbele aardbeving in Venezuela 8 dagen onder het puin gelegen van een ingestort winkelcentrum en dat overleeft. De man was daar bewaker. Tijdens de bevingen zat hij in een beveiligingscabine en het lukte hem om contact te krijgen met reddingswerkers. Die hebben hem dagenlang water kunnen geven voordat hij werd bevrijd. Na de vroege WK-uitschakeling van Duitsland mocht bondscoach Julian Nagelsmann kiezen. Ontslagen worden of zelf opstappen. En dat laatste is het geworden. Volgens Duitse media houdt Nagelsmann de eer aan zichzelf en stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En zometeen gaan we praten over Twente Airport in Enschede. Dat gaat definitief naar een groep ondernemers. De provincie stapt eruit en die ondernemers die stappen erin. Ja, blijkbaar zien zij er wel brood in een luchthaven die al tijden verlies leidt. Nou, waarom wel? Dat gaan we zometeen vragen aan die ondernemers. Een van hen over anderhalve minuut in de Ochtendspits.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 4:05. Laatste half uurtje van de Ochtendspits. Van vrijdag 3 juli. En dus, Nina?
10: En dus?
1: Ja.
10: Daar hebben we het schaal van hebben zometeen.
1: Ja.
10: Ja, en dat is leuk. We gaan het ook even hebben met Jan Posma over de 4th of July morgen.
1: Oh ja.
10: Is toch wel extra bijzonder, want 250 jaar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.
1: Ja.
10: Voor de VS. Maar het wordt wel de grote Trump-show. En echt grootst. Bleh, dat.
1: Ja.
10: Dus het is wel leuk om even te horen.
1: Er komt niemand op af, geloof ik.
10: Ja, jawel. Hij gaat het hele veld gaat hij helemaal vol krijgen. Net zoals met zijn inauguratie.
1: Maar nou, je hebt een
10: idee. Ja, precies.
1: Ja, en Art Rooijakkers vertelt ons wel wat er in BNR's Big Five zit. Maar eerst gaan we naar Enschede. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers. Hebben Provinciale Staten gisteravond besloten. Er zit wel een nieuwe voorwaarde aan. Die ondernemers die moeten een startkapitaal van 3 miljoen inleggen om op die manier de risico's voor dat vliegveld te dragen. Maar de provincie stapt er dus uit en die ondernemers stappen erin. Ik ga erover praten met Bianca Schrevers. Zij is van Demcon, projectleider namens die ondernemers. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
1: Ja, en u ziet er dus wel brood in. De provincie wil er vanaf. En die ondernemers die hebben wel interesse in die luchthaven. Waarom wel? Waarom denkt u van dit is belangrijk en dit moeten we behouden?
26: Ja, wij vinden het dus echt van cruciaal belang dat de luchthaven behouden blijft voor de regio. Eigenlijk om meerdere factoren. Het eerste is natuurlijk gewoon in het kader van de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Mm-hmm. Het is immers een luchthaven. Maar ook voor de economie. Daarnaast zit de technology base met een groot bedrijventerrein waar nog vele bedrijven zich kunnen vestigen. Dat in combinatie met een open terrein, de luchthaven, waar je vele experimenten en testen kunt doen, is cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan de grotere drones.
1: Ja.
26: Maar ook in het kader van veiligheid en weerbaarheid. Dus met, zie alle geopolitieke ontwikkelingen. Dus het kunnen faciliteren van defensieoefeningen. Dat vinden wij allemaal belangrijke zaken.
1: Ja, nou is die luchthaven een jaar of 10 geleden ongeveer heropend. Draait sindsdien al verlies, 500.000 per jaar geloof ik. Ja, dat zal dan wel moeten veranderen toch? Want anders dan is er geen businessmodel om te bouwen.
26: Ja, dat klopt zeker.
1: En hoe bent u dat van plan? Of hoe moet dat gaan gebeuren?
26: Ja, in onze optiek zijn daar twee zaken gewoon ontzettend belangrijk voor. Allereerst zekerheid voor de toekomst. Wat je eigenlijk ziet is dat die luchthaven altijd nog onderwerp van discussie is geweest. Dus altijd ook onzekerheid over de toekomst. Ja. En als jij niet zeker weet dat een luchthaven het jaar erop nog bestaat, ga je er ook niet in investeren. Mm-hmm. Dat is één. En het tweede element is dat we vliegen nu op zicht. Als het slecht weer is, kun je niet gebruik maken van de luchthaven. Dus dat daar wat aan gedaan moet worden, is ook van cruciaal belang.
1: Oké, dus je wilt het technisch ook upgraden. Het moet eigenlijk een betere luchthaven worden.
26: Ja, en daarom zitten wij nu ook al een jaar als Twente Airport in procedure. Mm-hmm. Om PBN, de satellietnavigatie, voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Even voor mensen die het niet weten. Ik kan niet naar vakantie ergens op de Turkse bakplaat vanaf Twente Airport. Maar wat gebeurt er wel? Zakelijke vluchten. En dus allerlei experimentele zaken ook, hè?
26: Ja, dus we zijn. Twente Airport is, dat heet een officieel 24 PPR. Dus je moet je vlucht een dag van tevoren aanmelden als je gebruik wilt maken van de luchthaven. Maar dat betekent dus ook dat we de luchthaven gewoon een aantal dagen kunnen sluiten. Dus als er een defensieoefening wil plaatsvinden, kunnen we de luchthaven sluiten. Mm. Maar dat geldt ook voor grote experimenten van bedrijven. Dus denk bijvoorbeeld aan ook nieuwe bijvoorbeeld elektrische vliegtuigen. Als zij testvluchten willen doen of heel veel landingen gaan testen, dan kan dat gewoon op onze luchthaven.
10: Ja, dus u wilt echt extra gaan investeren om die luchthaven aantrekkelijker te maken. Maar dan moeten we dus ook wel echt zekerheid of zicht hebben op dat er daadwerkelijk meer mensen gebruik willen gaan maken van die luchthaven. Heeft u daar echt garanties op?
26: Garanties niet, we zijn natuurlijk ondernemers. Dus wij tasten de markt af. Mm-hmm. En wij zijn ervan overtuigd dat er wel heel veel animo is.
10: Ja, u zei al, we zitten al een tijd lang in het traject om daar allerlei vergunningen voor te krijgen. Dan denk ik meteen, stikstof, krijgt u daar inderdaad wel vergunningen voor?
26: Het gaat niet zozeer om de vergunningen. Dus er zijn gewoon, wat wij gaan doen, valt allemaal binnen de bestaande vergunningen en het bestaande luchthavenbesluit.
10: Ja, en ook bijvoorbeeld qua verzwaring van stroomnet, dat is allemaal niet nodig, dat soort dingen die nu heel lastig zijn in eigenlijk zowat heel Nederland?
26: Ja, nee, die spelen ook zeker. Dat klopt. Maar gelukkig is er wel iets. En wij verwachten dat we voor de komende jaren, dus de ontwikkelingen die we willen doen, dat redelijk gaat. Ja. Daarnaast zijn we ook aan het kijken, wat kunnen we als grote plan voor het hele gebied gaan doen.
10: En waar denkt u dan aan?
26: Je kunt denken aan grotere opgaven. We hebben in de buurt vanuit Duitsland ligt een waterstofleiding. Daar is een T-stuk op aangesloten. Die loopt dicht langs het terrein. Mm-hmm. Er zijn tennet-aansluitingen dichtbij het terrein. Dus er zijn allerlei grotere opties. Dus daar denken wij aan.
10: Ja, oké. En het is dus nu wat Iwan al zei. U draait nu, althans de luchthaven draait nu 500.000 per jaar verlies. Nou is 500.000 meestal geen gigantische bedragen, maar toch. Wanneer willen jullie echt weer winstgevend worden?
26: Nou, wij denken dat we daar wel een jaar of 4-5 voor nodig hebben. Ja. Mits de voorwaarden op orde komen.
10: Ja, en dat kan dus, daar heeft u het ruimte voor om dat te dragen, die verlies.
26: Ja, zeker. En daarom zorgen we dat er voldoende startkapitaal in de onderneming komt.
10: Mooi. Hartelijk dank en succes ermee. Bianca Screver is projectleider namens de groep ondernemers van Twente Airport. Het is morgen de 4th of July, Amerika's belangrijkste feestdag. En dit jaar is hij extra bijzonder, want de VS vieren 250 jaar onafhankelijkheid van de Britten. In 1776 werd namelijk de Declaration of Independence getekend, waarmee de VS dus onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Nou, dan heb je nu in 2026 zo'n man aan het roer die dit grootser, greater than great wil gaan vieren. Dus wat staat de Amerikanen te wachten? Amerika-correspondent Jan Posma verwacht dat het in elk geval in Washington D.C. één grote Trump-show gaat worden.
3: Hier is de nationale viering. Daar is Trump echt heel dominant. Hij heeft eigenlijk de hele organisatie naar zich toe getrokken. Vorige week ook al een vrij grote toespraak hier gehouden. En morgen dus nog een keer een grote toespraak van hem. Zijn gezicht hangt op allerlei ministeries. Dus in Washington is het echt een Trumpfeest. Maar als ik dan ook een beetje wat verder kijk in heel het land en ook bij mij in de buurt al bijvoorbeeld, zijn ook allemaal eigen vieringen, allemaal optochten met lokale muziekkorpsen, de padvinders, de dansmariekers, dat soort dingen. Ja. Families gaan lekker barbecue. Dus daar is Trump eventjes ver weg dan. En dan zit iedereen lekker Bud Light te drinken en worstjes op de barbecue te gooien.
10: Oké, dus de Amerikanen couldn't care less dat Trump daar een grote show van maakt bij de Lincoln Memorial?
3: Nou, ik denk, er zijn er wel die het echt heel belangrijk vinden. En ik denk dat er ook dus daarvan een grote groep, die Trump-supporters, gaat ook vast naar Washington komen. Want die willen daarbij zijn. Maar ja, ik denk ook dat er een hele hoop zijn die nu denken van, nou, dat vuurwerk laat ik ook maar eventjes zitten in Washington. Want Trump is er. En inderdaad, ook heel veel mensen die denken, mooi dat het daar gebeurt, dan is het hier niet.
10: Ja, dat vuurwerk, daar noem je iets. Ik heb gelezen dat dat ook weer grootser dan groots moet worden. Sterker nog, Trump wil daarmee een Guinness World of Records zetten. Met de grootste vuurwerkshow ooit, 40 minuten.
3: Ja, dat wordt echt wat hoor. Daar is ook wel heel veel om te doen hier al, want het wordt ook heel erg laat. En de 4th of July is ook echt een familiefeestje. Dus dan gaan allemaal kinderen mee en het hele gezin is er. En normaal gesproken, ik zit dan zelf ook op de mall. Zit je gezellig op een kleedje te kijken en een beetje te picknicken ondertussen. Maar dat vuurwerk, dat begint dus heel erg laat. En, want Trump moet daarvoor nog zijn toespraak houden.
10: Ja, dat komt dus daar Trump moeten we dan rally, nog op wachten. Ja,
3: en daarna komt dat enorme vuurwerk. En daar wordt hier dus ook al naar gekeken. Want het vliegverkeer moet stilgelegd worden van het vliegveld hier. Er zijn al waarschuwingen dat het heel slecht voor de luchtkwaliteit gaat zijn. Want het is hier ook heel warm, heel benauwd op dit moment. Het was vandaag 39 graden. En alles blijft dan een beetje zo hangen, de rook. Ja. Dus dit is het gesprek van de dag in de stad. Van wat gaat er gebeuren en hoeveel gaan we uiteindelijk van dat enorme vuurwerk dan zien?
10: Ja, bizar. Oké, dus dat is laat. Dus de kinderen liggen al op bed, maar die worden weer wakker geknald, kunnen we dan zeggen. En het is dus eigenlijk in elk geval in dat gedeelte, waar ook die Trump rally plaats gaat vinden. Ja, dat is gewoon een beetje meer een politiek verhaal, denk ik dan. Dan gewoon een viering van Independence Day.
3: Ja, dat is wel echt zo. En dat zie je eigenlijk in het hele feest ook wel. In ieder geval hier in Washington, de nationale viering. Je ziet overal dat Trump eigenlijk zichzelf er een beetje heeft ingefietst. Ja. Hij maakt zichzelf dus het hoofdprogramma met die toespraak. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben hier een national fair, hebben we. Een state fair. Dat is een soort braderie, zeg maar. Een soort kermisachtig iets. Mm-hmm. Hier op de mall midden in de stad. En daar heeft Trump ook zijn eigen organisatie opgezet. Dat was eerst een algemene organisatie, waar ook Democraten in zaten, die zouden het allemaal organiseren. Nou, die hebben uiteindelijk bijna geen geld gekregen. Alles ging naar de Trump-versie hiervan. Oh. En nou, ik liep daar rond en daar zie je dan ook echt dat Trump-smaakje. Leden van zijn kabinet houden er toespraken. Allemaal conservatieve organisaties. Truth Social heeft er een stand. Oh, ja. Er worden rode petjes verkocht met daarop America is back. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon de Trump-petjes natuurlijk. Hè? Mm. Ook t-shirts met Trump. Dus ja, het is echt, ja, dit is wat hij goed doet natuurlijk. Zijn eigen naam over opplakken. En dat is dus hier ook echt gebeurd.
10: Ja, maar hij krijgt ook wel weerstand. Hè? Er waren allerlei artiesten uitgenodigd die zeiden, no thanks, dit ga ik niet doen, want dit is me veel te politiek.
3: Ja, precies. En dat had dus juist ook met die speciale organisatie te maken. Freedom 250 heet dat. Dat is de club van Trump die het organiseert. Nou, dat lijkt heel erg op America 250, wat de oorspronkelijke organisatie was. En wat er toch wel een beetje gebeurd is volgens mij, is dat die artiesten die dachten, wij worden voor het algemene feestje uitgenodigd. Dit is voor heel het land. En toen kwamen ze erachter dat het eigenlijk de Trump-organisatie was die dit organiseerde. Toen dachten er toch een paar van, wacht eventjes, daar willen wij niet bij horen. Nee. Dus iedereen, ik geloof behalve Vanilla Ice, zegde af. Vanilla Ice ging niet door, want het regende toen heel hard. Dus er heeft niemand meer opgetreden. En Trump heeft dus vorige week ook een toespraak gehouden. Omdat hij zelf zei van, ja, daar komen de mensen wel op af. Als jullie het dan niet willen doen, dan doe ik het zelf wel. Want ik ben zo populair, dan staat het hele veld toch wel vol.
10: Ja, en gaat dat zo zijn, denk je? Gaat hij inderdaad wel morgen volle zalen trekken?
3: Nou, ik ben heel benieuwd, Nina. Want er spelen een paar dingen mee. Dit is wel het grootste vuurwerk ooit. En er zijn echt wel wat Trump-supporters ook die hierop af gaan komen. Ook wel veel, denk ik, hoor. Maar dat zullen wel mensen van buiten Washington vooral zijn. Want hier in de stad is hij echt helemaal niet populair. Mm. En bij die National Fair, waar ik het net over had, zag je dat ook al. Er waren dus amper mensen. En dat komt volgens mij omdat ze in Washington allemaal denken van, nou, als het van Trump is, dan hoef ik er niet zo bij te zijn. Ja. En daarnaast zijn er hele strenge veiligheidsmaatregelen morgen. Het is ook nog een keer heel heet dus. Dus ik ben benieuwd hoe vol het gaat worden. Ik weet in ieder geval wel al wat Trump gaat zeggen. Die gaat natuurlijk zeggen dat het het grootste publiek ooit was. Dat kunnen we nu wel invullen,
10: precies,
3: denk ik.
10: Precies. Beetje Photoshop erop loslaten en dan lekker op Truth Social zetten. Hey, en jij ga je werken en kijken? Of zeg je, nee, ik ben vrij en ik ga lekker in mijn eigen buurtje barbecuen?
3: Ja, nee, ik ga zeker even kijken. Want ik ben wel heel benieuwd hoe politiek het wordt. Die toespraak kan je vaak al een beetje invullen. Hè, want je weet dat Trump Biden gaat aanvallen bijvoorbeeld. En dat hij gaat vertellen dat hij het land heeft gered. Al die dingen. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe de mensen daarop gaan reageren. Wat voor mensen daar dus gaan zijn. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, een beetje spektakel. Er komen de hele dag flyovers. Dus allemaal F-35's. Ja, B-52's. Alles komt voorbij. Ook tijdens die toespraak waarschijnlijk weer. Ben ik er toch ook wel nieuwsgierig naar.
10: Ja, dat snap ik. Dat zei onze Amerika-correspondent Jan Posma vanuit Washington DC. En wil je nou meer hierover horen, dan moet je vooral even de Amerika-podcast van afgelopen woensdag luisteren.
1: Het is 9:45. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB met een file op de A27 en dus even een vooruitkijkje naar later deze dag.
12: Ja, zeker. Nou, eerst die A27 dus. Richting Gorkum vielen door de wegwerkzaamheden. Vanaf Nieuwendijk nu al drukte, 5 kilometer en 20 minuten. En er komt zojuist melding binnen van een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. 1 rijstrook minder. Vanaf knooppunt Del is de vertraging een kwartier. Nou, dan blikken we inderdaad even vooruit naar de avondspits van vandaag. Die begint, zoals gebruikelijk op vrijdag, al vroeg. Begin van de middag meestal. Want een uurtje of 1 à 2, dan begint de eerste drukte. Hou dan vooral rekening met die file die er nu al staat, hè, op de A27 door die werkzaamheden en ook op de A2 vanwege mensen die omrijden. En het kan ook nog eens extra druk worden op de A16 en de A50 richting het zuiden. Komt daar dan weer ook deels vanwege de zomervakantie. Vanavond en dit weekend zijn meerdere wegen dicht wegens werkzaamheden. Bijvoorbeeld langs de A1 richting Amsterdam. De weg staat dicht tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Dat duurt nog tot 17 augustus. En de A20 naar Hoek van Holland, die gaat ook dicht. Dat duurt tot 17 juli. Plan dus je reis vooraf als je onderweg bent. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Momenteel langs de A6 naar Lelystad bij 69,3. Maar ook de A28, Amersfoort te Zwolle, bij 80,1.
13: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
8: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
9: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
1: Zometeen op BNR om 10 uur is het tijd voor BNR's Big Five. De laatste aflevering van de Big Five van de padstelling in Oekraïne. En dus is hier Art Hooijakkers.
11: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wie heb jij in aflevering 5 te gast?
11: Vita Kovalenko, ze is Nederlands-Oekraïnse activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Schreef het boek Waarheid onder vuur. Verscheen in april. Gaat over de rol van propaganda in de oorlog. Hoe taal ook wordt ingezet als wapen. Het is een mooi gesprek volgens mij als laatste in deze week. Want die zijn we begonnen omdat we het idee hadden die aandacht voor Oekraïne. De oorlog daar is wat aan het verslappen. Ja. We zagen deze week de zwaarste aanval op Kiev in tijden. Ja. Misschien wel sinds het begin van de oorlog. Dus het opvallende is alleen, wij worden ook als podcast teruggeluisterd. Mm-hmm. Wordt extreem goed beluisterd deze week. Dus ja, we willen er wel veel van weten, blijkbaar met z'n allen. Ja. Dat ik het idee had, het doet ons allemaal iets minder. We zijn zo met het WK bezig en met het mooie weer, maar is toch veel betrokkenheid.
10: Ja. Ik ben wel blij hoor, dat het zo goed beluisterd wordt en dat er nog zoveel betrokkenheid is. Ja. Is gewoon mooi.
1: Je ziet het ook aan het Oekraïne live blog op BNR.nl. En de BNR
10: doen
1: we nog steeds elke dag. Boekestein in de Wijk. Ja. Veldheren, ook zo'n podcast die zeer populair is. Ja. En ook veel hierover gaat. Dus ja, het is misschien af en toe een beetje weg, maar de interesse is er zeker nog.
11: Zeker weten. Ja, vandaag dus Vita Kovalenko. Ja,
1: wat neem je mee uit deze week qua inhoud?
11: Gisteren had ik het daarover met mijn gast. En vandaag zal het er ook over gaan. Over hoe het leven in Kiev bijvoorbeeld is. Mm-hmm. Of in Oekraïne is. En dat daar de vanzelfsprekendheid dat er een morgen is. Dat wij tegen elkaar zeggen, nou, we zien elkaar straks weer. Ja. Die is er daar niet. Wat een hele andere energie geeft. Daar ging gisteren een deel van het gesprek over. Dat dat ook betekent dat er in Kiev veel bijvoorbeeld nieuwe koffiezaakjes en dat soort dingen worden geopend. Wat jij eigenlijk helemaal niet verwacht bij een land in oorlog.
1: Ja. Ja, dus jij ook vindt altijd die veerkracht van mensen daar bizar. Ja. Ja. Dankjewel, Art Hooijakkers, zometeen in BNR's Big Five.
13: Tech Update.
1: En wij gaan naar Stijn Goossens hier in de studio.
14: Goedemorgen.
1: We gaan maar gelijk door naar
15: de schaal van Hebben.
1: Want we hebben het al aangekondigd. We gaan het hebben een thuisbatterij hier in de studio. Deze studio draait inmiddels ook op die thuisbatterij, denk ik.
14: Dat is niet waar. Okay. Was het maar zo'n feest.
1: Jij hebt
14: hier staat hier naast
10: op
14: de grond.
10: Zou het wel kunnen dat deze studio daarop gaat draaien?
14: Ik denk heel kort.
1: We kunnen testen. Houdt niet 5 minuten vol, dan is het 10 uur namelijk.
14: Ik heb ook, daar heb ik dan weer net geen verstand van. Maar hier beneden staat hij op de grond. En ik ga je vragen om hem op te tillen. hendelen. Ja,
1: het is een beetje een grijze doos. Ja. Hoe groot?
14: 50 bij 30 centimeter. Ja. Ik heb het opgezocht.
1: Goed, kan maar die hendels daar bovenaan vastpakken?
14: Aan de zijkant. Kan je daar zitten gripje?
1: Onderaan of bovenaan?
14: Aan de zijkant bovenaan. Maar kijk uit, hij is meer dan 26 kilo. Hij is echt zwaar. Dus kijk uit voor je rug alsjeblieft.
10: Oh, dit doet hij prima. Nou. Dit is echt met gemak.
14: Hoppa.
10: Alsof je het elke dag doet.
14: Ik hoop dat de tafel het houdt.
10: Ja, de tafel.
1: Hij is wel zwaar, maar
14: ja, hij is opvallend zwaar voor hoe groot hij is. Er zit 2,4 kilowattuur opslag in. Maar dat is uitbreidbaar. Je kan hem letterlijk opstapelen. Je kan modules erbij kopen. En je kan daarmee tot 16,8 kilowattuur uitbreiden. Er zijn ongeveer 7 van die modules op elkaar gestapeld. Nou, dat is echt zwaar. En het is dus een stekkerbatterij. Dat is belangrijk, want je hebt ook andere thuisbatterijen die je gewoon echt aansluit aan aan je stoppenkast.
1: Meterbaar,
14: daar is een elektrisch sen voor nodig. En bij deze, de stekkerbatterij, betekent dat die echt eenvoudig zelf te installeren is. Gewoon plug and play. Je stopt hem in het stopcontact. Het liefst eentje die op een losse groep zit in je huis.
1: Dus even je wasmachine weg en dan zet je hem daarop.
14: Zet je hem daarop. En daarmee kan je hem dus ook overal in huis in principe neerzetten. Afhankelijk van of je hem daarheen kan tillen. Deze is dan specifiek van het Chinese merk Zenger. Ja. Het heet de Solar Flow 2400 AC+. Ja, steeds meer mensen overwegen om zo'n thuisbatterij te kopen. Omdat vanaf 2027 de salderingsregeling stopt. Dat betekent dus dat je geen geld meer krijgt voor het terugleveren van je stroom aan het stroomnet van je zonnepanelen. Ja. En daardoor zijn veel eigenaren van zonnepanelen toch minder voordelig uit dan ze eerst waren. Maar dit is al bij al wel een complex verhaal. Ja. En de wereld van thuisbatterijen zit ook vol met valse beloftes, met cowboys. En daarom ben ik te raad gegaan bij energie-expert Jeroen Bakker. Hij is zelf een echte fanaat als het gaat om eigen energiebeheer. Zijn hele huis is helemaal slim. Maar hij ontwikkelde ook een speciale site, jeroen.nl... om mensen ook te adviseren over dit soort stroomalternatieven. Bij de juiste keuzes. En ik vroeg hem waar je dan zo'n thuisbatterij allemaal voor kan gebruiken.
16: Het belangrijkste doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek. Je eigen overtollige opwek, die je dus niet direct in huis gebruikt. Als je denkt, ik wil onafhankelijker worden van het stroomnet, dan kan je hem daar ook voor gebruiken. Dan moet je batterij daar wel weer geschikt voor zijn. Een stukje peak shaving, daarmee kan je een kleinere hoofdaansluiting nodig hebben. En dat scheelt je geld. Je kan het ook gewoon heel leuk vinden.
14: Ja, en hij vindt het vooral heel leuk. Hij is er ook echt mee aan het experimenteren. Hij bespaart er op dit moment niet echt geld mee. Het kost hem vooral geld. Maar vanaf 2027 zou het dus wel zo moeten zijn. Al is het maar niet zomaar voor iedereen waar. En dat ga ik zo meteen nog even met jullie bespreken. Voor wie dat dan interessant is.
1: Peak shaving, dat onthoud vooral in deze quote. Oké, eerst dit apparaat
14: dat hier staat.
1: Deze grijze doos. Zenger dus. Wat kan je daar nou van verwachten? Want je moet hem dus, je zei het al, in een stopcontact duwen.
14: En dan zit een stekker bij. Het liefst dus op een losse groep. En dit is echt alleen relevant voor mensen die dus zonnepanelen hebben en een dynamisch energiecontract. Ja. Anders kan je hier sowieso geen voordeel
1: uithalen. Nooit geld
14: uithalen.
1: Verdienen. Nee.
14: Nou ja, nee. Je laat hem dan dus overdag op met je zonnepanelen. En als er dan geen zon is, dan kan je hem opladen met variabele goedkope stroom. En tijdens de pieken, dat is dat piekje, kan je hem dus daarop aansluiten, waardoor je dus minder betaalt. Of na zonsondergang. En dan zetten we hem aan. Ik heb hem bij mijn ouders thuis gezet. Die hebben 20 zonnepanelen op het dak. Nou, die leveren normaal terug aan de stroom. Daarmee hebben ze hem opgeladen. En dan zie je wel dat hij het niet heel lang volhoudt. Aan het einde of aan het begin van de nacht is hij eigenlijk al leeg. Dus dan sluit hij toch weer aan op het stroomnet. En daarom, zo'n ding is gewoon voor een normaal huishouden eigenlijk niet groot genoeg. Ja. Maar waar het ook interessant voor is, inderdaad stroomuitval bijvoorbeeld. Dan kan je dus hiermee nog even door. Stel, je hebt cruciale medische apparatuur of een vriezer die aan moet blijven, omdat er medicijnen in liggen bijvoorbeeld. Dan kan je die thuisbatterij als een soort noodstroom laten dienen.
10: Ja, maar dat is heel kort.
14: Ja, er zit dus één accu op. En afhankelijk van hoeveel je er dus hebt, kan je dus kort of lang mee.
1: En dan moet je niet de rest van je huis ook.
14: Verder biedt Zenger, dus het Chinese merk hierachter, allemaal AI-functies aan. Die kan voorspellen hoeveel de batterij moet opladen en ontladen. Wanneer dat dan heel veel kost en wanneer minder. En daarmee zeggen ze dat je er kosten mee kan besparen. Maar of dat echt rendabel is, hangt van best wel veel factoren af. Dus moet je goed onderzoeken vooraf of zo'n thuisbatterij voor jou echt een aanschaf waard is. Zo vertelde energie-expert Jeroen Bakker bij.
16: Het begint dus eigenlijk altijd met data. Dus op het moment dat je geen data hebt, dan is het eerste wat je moet doen een PE-meter kopen, in je slimme meter drukken en een jaar op de bank gaan zitten. Over een jaar heb je dus jouw stroomprofiel en daar kan je vervolgens inzichten uithalen. Hoeveel lever je terug, op welk moment, hoeveel neem je af, op welk moment. Die twee componenten die zullen ervoor zorgen dat je meer kan zeggen over hoe groot jouw eventuele thuisbatterij zou moeten zijn. En als je dan een thuisbatterij zou willen, dan heb je altijd nog de keuze van wil ik een stekker of heb ik eventueel backup nodig. Dat zijn allemaal keuzes die je van tevoren eigenlijk moet maken.
1: Best ingewikkeld dus.
14: Ja, maar hij zei me wel echt, zorg zorg dat je ook echt goed jezelf inleest. Want er zijn dus heel veel cowboys op de markt die je gewoon veel meer beloven. En hij heeft onderzoek gedaan met 1300 energieprofielen die andere mensen op zijn website hebben ingevuld. En daardoor vond hij uit dat, hij concludeerde eigenlijk dat huishoudens helemaal niet zo'n grote accu nodig hebben als dat bedrijven die het verkopen eigenlijk zeggen. Ja. Dus je hebt vaak maar 5 kilowattuur nodig. Nou, dat zijn 2 of 3 van die dingen op elkaar gestapeld.
10: Maar wat kost die?
14: Ja, deze is €1100. En dat klinkt als veel, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Het is een van de goedkopere in de markt. Dus je bent, als je, stel je zou 5 kilowattuur of 7 kilowattuur nodig hebben, €3000 ongeveer kwijt. Maar je ziet die prijs wel steeds verder dalen, want er komen steeds meer concurrenten op de markt. De innovatie gaat hard. Je kan er nu al een van 5 kilowattuur voor zo'n €1200 krijgen. Ja, voor wie is dat relevant dan? Nou, ik heb zelf geen zonnepanelen, dus voor mij is het echt niet interessant. Mijn vader heeft die wel, en voor hem is het wel degelijk interessant na 2027 om hier naar te kijken. Ja. Maar kleine side note nog, de brandweer waarschuwt ook, want deze dingen hebben ook, zijn brandgevaarlijk. Dus zorg dat je hem wel echt op een plek neerzet.
11: Die mag afbranden.
14: Waar die niet in een looproute zit, een vluchtlooproute, waar er een brandmelder in de buurt zit. En vraag eventueel een elektricien dus om hulp, om advies. Ja. Nou, volgens Sanger is dit hele systeem ook heeft een blussysteem ingebouwd. Ik ben zelf best wel enthousiast over hoe dit werkt. De app is ook leuk en overzichtelijk. Die denkt echt met je mee. En je hoeft er verder niet per se meer over na te denken nadat je hem gekocht hebt. Ja. Ik zie potentie, maar het is echt een selecte groep mensen voor wie dit nu relevant is. En ook vanaf 2027 niet voor iedereen. Maar ik zeg wel,
17: prima om te hebben.
14: Verwacht er alleen niet rijk mee te worden.
11: Je hebt heel veel ventilator neergezet. Waarom?
14: Oh ja, die hadden we helemaal neergezet. Testen. Nou, om te testen dat die doet. Want het is hier inmiddels wel warm geworden. Doet hij het nog?
11: Ja, hij staat aan.
10: Nou, die is, dus nou, de batterij. Door de batterij.
11: Doet geweldig. Er staat ook een speaker. Ook een speaker, die heb je ook aangesloten.
10: Ja, hey, ja dus die werkt doet het ook.
14: Nou, dus, nou. En hij is nog niet leeg, dus dat scheelt. Ja. Hij kan wat aan.
11: We kunnen nog even door. Stijn Goos, een speaker, die heb je ook aangesloten.
10: Ja, hey, ja dus die werkt doet het ook.
14: Nou, dus, nou. En hij is nog niet leeg, dus dat scheelt. Ja. Hij kan wat aan.

0: nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
0: Thomas van Zijl.
7: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de Efteling als bedrijf met het beste imago van Nederland. En een gesprek met Matthijs de Wit van durfkapitaalinvesteerder Nuion. Ik vraag hem of de onrust rondom softwarebedrijven Nuion forceert om de investeringsstrategie te veranderen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
8: Iran organiseert de grootste begrafenis ooit voor de gedode leider Ali Khamenei. Doden in Oekraïne na nieuwe Russische aanvallen vannacht. En een staking bij Mercedes is de start van een hete zomer in de Duitse autosector. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
9: Het is 10 uur. Tim Schaap bij de ANWB. Zijn er nog ergens ongelukken gebeurd?
10: Ja, helaas wel. Op de A15 ging het mis. Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en Leerdam. 7 kilometer en 20 minuten. Door een ongeluk daar is de linker rijstrook dicht. En het rijdt langzamer op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf. 4 kilometer en 10 minuten. Deels vanwege de werkzaamheden. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 richting Antwerpen. Bij 241,9. En ook langs de A28 staat er een. Amersfoort-Zwolle. Bij 80,3.
0: Dit is BNR. Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten, is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. In Oost-Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij Russische aanvallen. Zo werd een flat in de grensregio Sumy geraakt door een drone. Een jong kind, 2 vrouwen en een man kwamen om het leven. Gisternacht kreeg de Oekraïnse hoofdstad Kiev ervan langs. Het aantal doden is er opgelopen tot 30. De Britse wielerheld Chris

0: Froome heeft een ingrijpend besluit genomen. Hij stopt als profrenner. Froome is 41 en kreeg vorig jaar zomer een zwaar ongeluk waar hij nooit meer helemaal van herstelde. In zijn wielercarrière won Chris Froome 4 keer de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Desinformatie en propaganda spelen een enorme rol in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoe taal wordt ingezet als wapen en hoe vatbaar Nederlanders zijn voor propaganda, bespreek ik zo met Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïense activist en BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht hier in het Westen te verslappen. En daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling? Komt een diplomatieke oplossing misschien langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. En vandaag doe ik dat met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Schreef ook het boek Waarheid onder vuur, verscheen in april. Ze is hier op haar 21ste alweer gekomen, hè, naar Nederland om te studeren, toch, Vita?
8: Dat klopt.
1: Ja, dat is nooit beleefd om te vragen hoe lang geleden dat is.
8: Nou, bijna 2 decennia lang.
1: Ja. We gaan het hebben over de manier waarop desinformatie en propaganda wordt ingezet in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Eerst wil ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst, gisternacht, de ergste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Drones, raketten. Volgens mij meer dan 20 doden te betreuren.
8: Ja, en meer dan bijna 90 gewonden.
1: Ja. Wat gebeurt er dan bij jou in huis? Heb je dan meteen contact met mensen daar?
8: Ja, ik heb een hele goede vriendin die in Kiev woont. En de volgende ochtend ga je haar gelijk bellen. En natuurlijk kan je haar niet gelijk bereiken. Wat je dat doet, dan doet. Je gaat berichtjes sturen en vragen hoe het gaat. Dus gisterenmiddag kreeg ik een bericht terug. En ze vertelde, ze woont in een hele grote flatsgebouw. Op de 10e verdieping. Een raket was ingeslagen op hun dak. Gelukkig, het is 19 verdiepingen. Haar appartement is heel. Maar er is geen stroom. Er is geen water. Dus de hele kelder is onder water. Staat onder water. En ze heeft met haar kleine dochter de nacht in de metro in Kiev moeten doorbrengen. En ik heb naar het nieuws gekeken en die nacht meer dan 52.000 mensen moesten in de metro slapen. Dat kunnen we bijna niet voorstellen hoeveel mensen het zijn. En die nacht was echt hel op aarde, dat was haar beschrijving. Toen heb ik haar gevraagd, wat ga je dan doen? En ze zegt, ik wil gewoon naar mijn zus, naar Duitsland voor 2 weken, om even bij te komen.
1: Op adem te komen.
8: Ja, even uitslapen. Dit is gewoon voor mensen de grootste droom. Eventjes 1 nachtje zonder bombardementen, zonder drone aanvallen. Gewoon van 11 tot 6 rustig slapen.
9: Zorgeloos.
8: Dat is bijna ondenkbaar. En iedereen gaat gelijk natuurlijk checken, is mijn familie oké? Mm-hmm. Zijn mijn vrienden oké? Hoe zit het met hun huis? Hoe zit het met hun zaak? Mm-hmm. Dat doe je de hele dag. Dus gisteren, ik heb zelfs vanochtend pas van sommige vrienden berichten teruggekregen, omdat zij op dat moment bezig waren met hun naasten en met kijken hoeveel schade zij hebben opgelopen.
9: Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, als je, dit is een wereld waarin jij dan zit, waarin je contact zoekt met mensen in Kiev. Mensen die in deze omstandigheden een leven proberen te leiden. Tegelijkertijd ben je ook, je bent raadslid voor D66 in Dordrecht. Dan hou je bezig met politiek op de vierkante meter, zal ik maar zeggen. Je kan die twee werelden met elkaar vergelijken. Dus mijn tweede vraag is, als nou één ding is dat wij hier in Nederland van Oekraïners kunnen leren, wat is dat dan?
8: Als raadslid zit ik in een hele andere dimensie dan een activiste, Oekraïne-activiste. En wat ik als raadslid in Dordrecht ervaar, dat gewoon de burgers hier alle verantwoordelijkheid bij de overheid leggen. Lokale overheid, landelijke overheid. En ze verwachten de dingen voor jou worden geregeld. Mm-hmm. En misschien is het een luxe hier. Maar wat je in Oekraïne ziet en wat je echt van Oekraïners kan leren, is dat mensen op elkaar rekenen. Niet eens op zichzelf, maar op het moment dat er zo'n grote bombardement plaatsvindt, dan gaan alle buren jou helpen. Dan gaan mensen, bijvoorbeeld, ik had gisteren een donatie gezien van een vriend, van een vriend, van een vriend. Mm-hmm. Wiens appartement was eigenlijk helemaal geruineerd, kapot gemaakt. En dan gaan mensen geld inzamelen. Mm-hmm. Dus we wachten niet totdat er eigenlijk overheid ingrijpt, want er is zoveel ellende dat je dat bij en niet aan kan. Mm-hmm. Maar je vertrouwt op de mensen, ook op onbekende mensen. En dat is wat we hier echt kunnen leren.
9: Je vertrouwt meer op elkaar.
8: Je vertrouwt echt op elkaar, zelfs als je elkaar niet kent. Mm. En dat is best bijzonder. Ja. En ook tweede, ondanks alles doorgaan in Oekraïne, ondanks de oorlog, zijn de grootste aantal huwelijken, de grootste aantal van geboorte van de kinderen. Mensen beseffen hoe kort het leven kan zijn, dat het morgen afgelopen kan zijn en ze leven. Dus op het moment dat ik in de zomer naar Oekraïne kom, en hoe bizar het ook klinkt, ik voel me vrijer. En ik heb intense leven daar. Het wordt daar echt geleefd en ook heel erg gewaardeerd.
9: Ik snap het intense leven, en mijn gast van gisteren had het daar ook over. Ja. Dat je stelt niets uit tot morgen wat vandaag kan, want je weet niet wat morgen brengt. Maar je zegt, ik voel me daar vrijer. Dat vind ik opvallend.
8: Ja, ja, zelfs als die luchtalarm afgaat, je weet het, dat als er iets met mij gebeurt, gaan mensen voor me mogen staan. En dat mensen zijn nu, en wat bedoel ik met vrije, mensen zijn nu bezig met hun land eigenlijk op te zetten zoals ze willen. Mm-hmm. Ondanks oorlog zijn journalisten heel erg bezig met corruptieschandalen. Ondanks oorlog zijn de rechters bezig ook bijvoorbeeld oorlogsmisdaders van Oekraïnse kant te berechten. Mm-hmm. De samenleving staat niet stil. En het is een hele grote ontwikkeling van de samenleving. En ze willen op dit moment zo'n grote eigenlijk slag maken naar een democratische, vrije samenleving. Mm-hmm. Dat Poetin nooit kans krijgt om te zeggen, hey, bij mij is het beter en jullie horen hier. Nee, zelfs in de ruïnes blijft Oekraïne doorgaan met het opbouwen van de vrije samenleving. En dat is echt mooi om te zien. Iedereen draagt een steentje bij. En op zijn niveau zijn zoveel lokale initiatieven, ook bijvoorbeeld over afval afscheiden, wat ik ook bijvoorbeeld in Dordrecht behandel.
9: Ja, zo raak ik de wereld elkaar toch weer.
8: Precies, maar dan zie je echt mensen, dat komt dan van mensen.
9: Ja.
8: En het tweede aspect is vrijwilligers. En dus volunteers. Dat is het woord, denk ik, dat de afgelopen 4 jaar zo'n grote rol heeft gespeeld in de hele eigenlijk oorlog. Dus naast de leger en naast de soldaten die we altijd prijzen, de vrijwilligers bewegen. Het is echt een beweging. Is enorm. En die beweging is op alle vlakken. Dus van voedsel verzorgen tot voor eenzame mensen in afgelegen gebieden. Mm-hmm. Tot brieven proberen te sturen naar de andere kant van de bezette Oekraïners.
9: Dus maatschappelijk gezien gebeurt er veel, zeg je?
8: Enorm veel.
9: Ja,
8: En intussen nog proberen bij EU toe te treden. Ja. Dat moeten we ook niet vergeten.
9: Nee. Als we naar de strijd kijken die er geleverd wordt, de oorlog... Dan heb ik het idee dat hier, als ik in Nederland de berichten lees... Dan lees je soms de woorden ommekeer, je leest kentering. Het Russische leger heeft meer grondgebied verloren dan het veroverd heeft. Er lijkt een soort positiviteit rond die oorlog hier te ontstaan. Is dat in de Oekraïne ook zo?
8: Helemaal niet. Dat soort vibe herinner ik me nog van 2023. Toen ging voor het eerst Oekraïne in contra-aanval. En toen waren ook de berichten in de media... we moeten de zomer door en dan is de oorlog voorbij. Wat ik hier nu zie, klopt. Oekraïne wint terug het grondgebied. Maar wat we zien, ik geloof dat het op dit moment... ongeveer 600 vierkante meter zijn teruggewonnen. 600.
9: Maar er zijn... Vierkante kilometer bedoel je of vierkante meter?
8: Vierkante kilometer, excuses. Maar er zijn meer dan 160.000 vierkante kilometers nog bezet. Mm-hmm. Dus... Het lijkt, elke winst is een stapje dichtbij.
9: Ja, maar het is nog niet het grote geheel, bedoel je?
8: Helemaal
9: zeggen.
8: Niet. Nee. Het is nog een hele lange weg te gaan. En in de oorlog, wat we zien, alles is onvoorspelbaar. Deze komende weken kunnen we wel eigenlijk goed in de aanval zijn. Een aantal dorpen bevrijden. Maar we hebben ook, wat geschiedenis ons leert... we hebben ook sommige dorpen bevrijd... En daarna werden ze weer de Russen ingenomen. Mm-hmm. Omdat er daarna niet genoeg versterking kwam. Dus je moet niet te veel juichen. En je moet vooral blijven Oekraïne steunen. En vooral militair.
6: De Big Five. Art Rojakkers.
9: Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist. Raadslid ook voor D66 in Dordrecht. Dit is een militaire oorlog. We hadden net over het maatschappelijke aspect. Het gaat natuurlijk over een strijd die geleverd wordt op het slagveld. Het is ook een informatieoorlog die er geleverd wordt.
8: Zeker.
9: Waarin Rusland propaganda inzet, disinformatie inzet als wapen. Jij schreef daar een boek over, De Waarheid onder Vuur. Dat is in april verschenen. En daarin gaf je een belangrijke waarschuwing in mijn ogen. De eerste kogels zijn van taal en niet van staal. Kun je die eens uitleggen?
8: Ja. Kijk, mijn boek gaat niet alleen over oorlog in Oekraïne... en wat eigenlijk Rusland doet als je een deel van Rusland wordt... en hoe zo mensen onderdrukt. Maar het is een soort waarschuwing naar Nederland... dat de oorlog begint veel voordat we de eerste tank zien... of de eerste drones over de grens zien. Het begint met de taal van de leiders, van de grote leiders... zoals Poetin,
9: Xi Jinping in China, bij wijze van spreken, Trump.
8: Precies, en zelfs Trump. En we moeten opletten wat ze eigenlijk aankondigen. Wat in 2022 is gebeurd, en dat probeer ik mensen terug eigenlijk naar dat moment te brengen, is dat mensen waren volledig verbaasd dat Poetin toch Oekraïne was binnengevallen. En wat ik probeer te laten zien in het boek, dat als je teruggaat naar zijn uitspraken vanaf 2008, dan zien we al die signalen. Op het moment dat hij in 2008 aankondigt, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de grootste fout in de geschiedenis van de 20e eeuw. Dan moet je dat geloven. Als hij de dreigingen uitspreekt in 2013... toen de Maidan-revolutie was begonnen, en in 2014... dan moet je die dreigingen serieus nemen. En wat wij heel vaak in het Vrije Westen doen... we zijn een beetje naïef en wij gaan zoeken... oh, wat zou hij mee bedoelen? Misschien bedoelt hij dat niet zo. En ik zeg, dat soort dictators mocht je eigenlijk letterlijk nemen. En want wij hebben eigenlijk ook daarin geleefd. Wij weten wat ze bedoelen en wij weten waarvoor ze in staat zijn.
9: Ja, en wat die woorden tot gevolg kunnen hebben.
8: Precies. Ja. En dat ervaren we nog vandaag. Dit is een soort waarschuwing. En ik wil niet het weer heel zwaar eigenlijk schetsen. Maar onze democratie en onze vrijheid is zoveel waard. Mm-hmm. En zo weinig landen in de wereld hebben die privileges. En ik ben bereid om dat te verdedigen. Mm-hmm. En ik wil ook Nederlanders laten zien wat in Oekraïne ze doen... om dat te verdedigen. En ik wil niet dat het te laat wordt.
9: Nee.
8: Dat wij misschien toch verder zijn. Ja. In
9: toch
8: de
9: waren de voorbeelden inderdaad. Ik denk ook Oekraïners zelf konden het niet geloven dat Rusland echt Oekraïne zou binnenvallen. Ik kan me zelfs verhaal herinneren dat volgens mij de baas van de Duitse geheime dienst in Kiev zat op de dag van de inval zelf, omdat hij ook dacht: nou, het gaat niet gebeuren. Dus het was wijdverspreid. Maar wat is dat dan? Naïviteit of is dat? Hoe moeten we dat duiden?
8: Ja, mensen willen echt in het beste geloven.
9: Ja, nog steeds.
8: Kan je voorstellen dat iemand zegt tegen jou: morgen is de oorlog, heb je eigenlijk een noodkoffertje klaar en heb je een route om met kinderen ergens heen te gaan? Mm-hmm. Ik ook nog niet. Hier in Nederland niet. Dus dat zit eigenlijk in onze menselijke aard. Mm-hmm. Dat wij het toch niet willen geloven dat die grote rampen kunnen ons overkomen. Maar het kan. En we moeten ons voorbereiden op allerlei scenario's. Een van mijn beste vrienden die in Kiev in 2022 woonde. Ik had al in februari een route uitgestipt waar ik zou gaan, waar mm-hmm. ik mijn familie zou ontmoeten. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld als er geen verbinding is, als er geen elektriciteit is. Ik heb genoeg benzine ingeslagen. Dus als je dat eenmaal hebt even met je familie besproken, dan kan je met een gerust hart doorgaan met je leven. Je hoeft niet elke dag mee bezig te zijn, maar je moet niet doen alsof het helemaal niet bestaat. In de onzekere wereld van nu, waar eigenlijk de waarheid wordt vervormd, waar wij heel vaak worden gemanipuleerd in ons denken. Mocht je weten wie mag ik vertrouwen, waarop ik mag vertrouwen en wat is mijn volgende stap?
9: Die taal, hè, want je zegt die eerste kogels zijn van taal, dan verwijs je daarmee naar de taal van Poetin in dit geval. Maar die taal speelt natuurlijk nog steeds een rol. Je ziet dat het verhaal van Rusland om de oorlog te rechtvaardigen, daar zie je ook hele duidelijke lijnen in. Hè. Ik bedoel, de Oekraïners zijn nazi's volgens Rusland.
8: Dat heb ik zelfs op de BNR-website jullie gelezen. En zie je, dat is hoe de propaganda doordruppelt in de traditionele media. Trouwens, voor alle luisteraars een hele mooie aanrader. De schaduwoorlog uitzending van die podcast over Russische disinformatie en hoe we daarin worden als Westen gemanipuleerd.
9: De podcast De Schaduwoorlog.
8: Ja, zeker.
9: Maar je zegt op BNR, gaan we mee in die propaganda van Oekraïne?
8: En dat is echt, dat heb ik ook op AD gelezen. Dat heb ik op alle mainstream media gelezen. Wat er eigenlijk gebeurt, Rusland probeert en heel vaak met ingehuurde mensen, we noemen dat trollenfabrieken, heel veel tegelijkertijd nepnieuws verspreiden. En ze pakken een item en bijvoorbeeld, ik kan als voorbeeld noemen, er waren net, weet je nog, die schilderijen van de Louvre gestolen. En dan verschijnt volgende dag een van de schilderijen uit die Louvre is op het kantoor van Zelensky te zien. Wat doen ze?
9: Maken ze met AI zo'n beeld.
8: Precies. En dan gaan ze dat overal verspreiden en ze hopen dat een van de journalisten die sensatie zoekt, dat toch gaat publiceren. Dan gaan anderen hen door publiceren. En zo gaat het door. En zo'n stukje, wat eigenlijk je denkt, dat is niet geloofwaardig, maar intussen is die honderden miljoenen op verschillende mediaplatforms werd gezien en gelezen. Een aantal mensen hebben dat doorgestuurd. En het idee van propaganda is eigenlijk niet dat je al die nepnieuws en fake nieuws gaat geloven, maar dat je uiteindelijk zo wordt gebombardeerd met de informatie, met alternatieve waarheden, dat je niet meer weet wat waar is.
9: En wat je moet geloven.
8: Precies. Ja. En dat maakt de samenleving heel kwetsbaar en makkelijk te manipuleren. Want als ik weet, misschien op BNR is er ook wel eens een media-item verschenen wat naar propaganda verwijst, kan ik nog BNR vertrouwen. Mm-hmm. En als iemand van de overheid een statement maakt, kan je zeggen, dan ga je ook generaliseren. Mm-hmm. Kan ik dan de overheid vertrouwen? Mm-hmm. En als je vrienden dat naar jou doorsturen of misschien in iets vertelt, dan zeg je, kan ik die mensen vertrouwen? En in die samenleving was mijn jeugd.
9: Ja,
8: dus
9: ja.
8: Ik weet wat voor impact gaat dat op je maken. Dat je inactief wordt. Dat je eigenlijk niet meer omgeeft. En,
9: dat je afstomt en dat je denkt... Nou, het
8: scheelt me, het scheelt niet meer. Nee. Maakt me echt niet uit.
9: Ik ben nog wel heel benieuwd wat er voor propaganda dan op de site van BNR stond.
8: Oh, als we zo meteen in de pauze hebben, ga ik dat artikeltje aan jou laten zien.
9: Komen we er straks op terug.
8: Maar
9: ik ben
8: over natie. Alles gaat over natie.
9: Ja, ja.
8: En dat is een van de grootste eigenlijk narratieven van Rusland.
9: Ja.
8: Ik weet dat in 2023 was echt... Toen hebben we gelobbyd.
9: Ja.
8: Samen met de ambassade tot aan... alle redacties toe, want in AD was ook een artikel verschenen dat nazi-bataljon Azov komt naar Rotterdam, waardoor en dat was helemaal niet waar. En waardoor heel veel Oekraïnse evenementen werden afgelast. En je hoeft maar één iemand te hebben die dat plaats ergens... en de andere journalist ziet misschien dat mediaplatform... als betrouwbare bron en overneemt. En zo gaat het door.
9: Het brengt me ook bij de kettingvraag. Want gisteren had ik een gast, Julia Soldatjuk Westerveld... onderzoeker bij Klingendaal. Ze had een kettingvraag voor je.
10: Ja, ze heeft inderdaad een hele mooie boek geschreven. En dat gaat deels over informatieoorlog en disinformatie. En kijkend naar Nederland, wat denkt zij dat een prioriteit zou moeten zijn... om ook gewoon de samenleving hier te beschermen van invloed van disinformatie?
9: Ja.
8: Ja, mooie vraag. Nou, zoals ik zei, mijn doel niet om al die propaganda... te bestrijden.
9: Mm-hmm.
8: Het is onmogelijk. Er zijn op dit moment meer fake en troll accounts op social media dan de hele bevolking van op de aarde. Dus het is onmogelijk. Wat we wel, welke tip ik kan wel geven en wat prioriteit moet krijgen, is eigenlijk dat wij investeren op twee fronten. Aan de ene kant media en journalistiek. Die moeten onafhankelijk blijven. Maar die moeten ook af en toe ruimte krijgen om factchecks te doen. En ik zie ze als een soort gatekeepers. Dat die propaganda niet doorsust naar alle grote mediaplatforms.
9: Ja.
8: En aan de andere kant, als we kijken naar gewone mensen zoals jij en ik. We moeten wel mensen bewust maken over mediawijsheid. Over hoe gebruik je social media. Want de meesten halen hun nieuws uit TikTok, Instagram, Facebook. Dus we moeten mensen helpen te onderscheiden wat waar is en wat niet waar is. En we moeten zo echt bewust maken, stuur dat alsjeblieft niet door.
9: Mm-hmm.
8: Dan help je alleen maar. En op het moment dat je mensen... en dat maakt ze ook weerbaar. Als ze zelf die propaganda gaan herkennen.
9: Ja.
8: Want nu hebben we journalisten voor nodig. En op het moment dat we weten dat mensen daar in staat zijn... dan is onze samenleving ook wat weerbaarder.
9: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar veel mensen halen inderdaad het nieuws van social media... waar er, zoals jij noemt, die gatekeepers niet tussen zitten. Wat het dan ingewikkeld maakt natuurlijk.
8: Ja, omdat die algoritmes eigenlijk... daar hebben we helemaal geen invloed op.
9: Nee.
8: En de grote eigenlijk Amerikaanse bedrijven bepalen wat... willen eigenlijk, dat we zo lang mogelijk daar zitten. Dus er wordt, als je weet, dat jij wordt heel vaak gevoed door een sensationele, een beetje content die als het doel heeft om jou op het platform zo lang mogelijk te houden, dan ben je minder, dan ben je meer scherp.
9: Mm-hmm.
8: Die kritische vermogen zijn nu echt, echt essentieel. In mijn boek geef ik heel simpele vijf tips hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Maar ja, kritische vermogens van lezers zijn zo belangrijk op dit moment.
9: Straks praat ik verder met Nederlands-Oekraïns activist Vita Kovalenko over de steun van Nederland aan Oekraïne. En we gaan ook even gasduinen op die BNR-site hoe dat nou precies zit. Want dat ben ik ook wel geïnteresseerd door welk artikel ze precies bedoelt. Komen we zo meteen op terug, dus blijf even luisteren.
11: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
12: Het is ongekend wat hier gebeurt.
11: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
13: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij genieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
11: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
14: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
15: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
14: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
18: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
17: Ja, flexibel ticket, hè?
18: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
17: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
20: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
19: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
21: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
22: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
21: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
22: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
21: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
22: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: BNR Verkeer.
25: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Weinig files, een klein handjevol aan bijzonderheden. Allereerst de A2 richting Eindhoven. Tussen Maasbracht en Kelpen-Oler 7 kilometer en 20 minuten. En de Duitse grenscontrole staat erbij op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk een kwartiertje extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 168,1. Maar ook langs de A12 naar Arnhem bij 83,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
27: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. In Oost-Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij Russische aanvallen. Zo werd een flat in de grensregio Sumy geraakt door een drone. Een jong kind, 2 vrouwen en een man kwamen om het leven. Gisternacht kreeg de Oekraïnse hoofdstad Kiev ervan langs. Het aantal doden is er opgelopen tot 30. De Britse wielerheld Chris Froome heeft een ingrijpend besluit genomen. Hij stopt als profrenner. Froome is 41 en kreeg vorig jaar zomer een zwaar ongeluk waar hij nooit meer helemaal van herstelde. In zijn wielercarrière won Chris Froome 4 keer de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Hoe houden Oekraïners moed in tijden van oorlog? Dat bespreek ik zo met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïens activist. Maar gaat ze ook nog hebben over dat artikel op de BNR-site. Want is dat nou propaganda of is het goede journalistiek? We gaan het zo bespreken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
28: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen.
0: Yes!
1: Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
26: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: Ja, welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de padstelling in Oekraïne. Vreemde verwoording, maar we hebben het over die oorlog in Oekraïne en de padstelling daar. Eerder bijvoorbeeld Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, over de vraag of het isoleren van de Krim militair strategisch een goede zet is. Want dat is wat Oekraïne aan het doen is. Het is terug te luisteren als podcast. En daar hebben we nog veel meer besproken met Marten Kruijf. Dus het is een aanrader. Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïens activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ze schreef ook een boek dat gaat over propaganda. Dat heeft dan natuurlijk ook te maken met die oorlog in Oekraïne. Ik wil graag 2 dingen sowieso met je bespreken. Het bewustzijn van de oorlog in Nederland en hoe het leven in Oekraïne doorgaat in oorlogstijd. Maar ik ga even terugkomen waar we het net over hadden. Want we hadden het over propaganda. En toen zei je, je ziet dat dat succesvol is vanuit Rusland. Bijvoorbeeld dat Oekraïne, dat er een groot natieprobleem is. En toen zei jij, dat staat ook op de site van BNR. Ik heb hier het artikel inmiddels voor me. De kop is, Oekraïnse leger heeft natieprobleem, ongemakkelijke waarheid voor het Westen. Dat is de kop, dat is een citaat ook. En dat is dan een citaat van een historica Marta Havrisko van de Clark University en Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies. Zij heeft daar onderzoek naar gedaan. Dus wordt hier gezegd, wacht even, dit is geen propaganda. Ik had even contact met de redactie, met de hoofdredactie. En die zeggen, nee, dit is geen. Wij baseren ons hier op een wetenschappelijk onderzoek. Maar jij zegt, het is propaganda. Dus dat zijn 2 waarheden die dan naast elkaar liggen.
8: Dit is gewoon niet een waarheid. Dit is een kritische vragen stellen. Die Marta, Marta Havrisko.
9: Marta Havrisko, de onderzoeker van Clark University.
8: Ja, we moeten altijd navragen. Wie is Clark University en wie is dat onderzoeker?
9: Ja, dat is een universiteit in Massachusetts.
8: Waarom durf ik dat wel te noemen op de radio? Is omdat 3 weken geleden hebben we samen met de Oekraïnse ambassade daarover al brief geschreven dat onderzoeken niet oké is. Ze heeft vanaf dag 1 in 2022 anti-Oekraïnse narratieven verspreid. Mm-hmm. En ze gebruikt ook haar positie om eigenlijk pro-Kremlin narratieven online te zetten. En dit gaat in lijn met de pro-Kremlin narratief neonazis van Oekraïne. Mm-hmm. En als we zo'n stuk lezen ergens, of zo'n onderzoek lezen, dan moeten we ons afvragen, wie heeft er eigenlijk profijt van dat Oekraïnse leger niet wordt gezien als de leger die democratie en vrijheid van de hele Europa nu verdedigt, maar een leger die een natieprobleem heeft. Ja. Dit is eigenlijk wat via Rusland, en dan moeten we soms kijken in de bronnen 4, 5, 6 stappen terug. Ja. En daar ben ik natuurlijk al op ingericht. Dit zijn mij echt basisinstellingen.
9: En jij zegt, die bron is in dit geval is niet betrouwbaar. Marta.
8: Die bron is niet betrouwbaar. En dat hebben we met de ambassade al een aantal weken geleden aangekaart. Want als je onderzoek kijkt naar haar eerdere publicaties, dan zie je echt pro-Kremlin narratief. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant
9: hebben als ik haar zoek, dan zie ik dat ze verbonden is geweest aan instituten in Oekraïne. Ja, we hoeven niet haar hele doopzeel te lichten, maar jij zegt, het gaat dus verder dan denken, dit is een wetenschapper die onafhankelijk met een onderzoek komt. Je moet daar verder in kijken, want anders word je gebruikt voor propaganda.
8: En het gaat niet alleen om BNR. Ik heb dit soort artikelen op NOS gezien, zoals ik eerder benoemde, op AD. Dit druppelt door overal. Ook in Amerikaanse media enzovoort.
9: Maar het feit dat iets past in het narratief van de Russen, hè,
8: ja?
9: Betekent dat automatisch dan dat het propaganda is? Of kan het soms ook naast elkaar twee dingen zijn die allebei kloppen?
8: Maar hebben we dus dat onderzoek, hebben we gekeken waarop is dat gebaseerd? Hebben we bij Oekraïnse autoriteiten aangevraagd, is dat zo? Want ik heb bijna dagelijks contact met Oekraïnse militairen.
9: Mm-hmm.
8: En Oekraïnse militairen zijn heel erg gedreven. Zijn echt, ze houden van Oekraïne.
9: Mm-hmm.
8: Ze zijn bereid voor Oekraïne te sterven. En ja, ze lopen met bepaalde symboliek.
9: Mm-hmm.
8: En soms wordt het helemaal uit context gehaald. En ergens naar refereert en worden die militairen in de context van neonazies of leger met een nazi-probleem gezet. Dus het gaat niet dat er twee waarheden naast elkaar kunnen leven. Het gaat om wie heeft er baat bij.
9: Dat begrijp ik. Ja. Ik snap je punt dat je zegt, ja, er is een bepaald belang om Oekraïense delen van het leger weg te zetten als nazi-onderdelen.
8: En hier
9: zeggen.
8: Staat het niet als bepaalde delen. Hier wordt het gegeneraliseerd.
9: Het Oekraïense leger is de kop, dat snap
8: ja.
9: Ik. Ja, ja.
8: Ja, dus
9: alleen als ik dan toch daarop inga, hè, dan zie ik dat bijvoorbeeld de Franse krant Le Monde, kwaliteitskrant, schreef bijvoorbeeld ook hierover. Die zeggen, er zijn nazi-groeten, hakenkruizen, SS-problemen. Er is een video-research-afdeling gedaan van Le Monde. Hebben daar honderden dan geïdentificeerd van dat soort zaken, van honderden Oekraïense soldaten op sociale media. Dus je ziet dat vaker in verschillende media gebracht wordt. Niet dat het dan automatisch waar is. Maar wat ik me dan afvraag is, het is een verhaal waarvan jij zegt, ja, dat herken ik niet uit mijn eigen ervaring. Dit is een verhaal dat past in het Russische narratief. Alleen wat ik me afvraag is of het dan ook automatisch propaganda is.
8: Het is... Kijk, dat er een aantal groepje mensen in Oekraïne kunnen lopen die nazi-gedachten hebben, dat kan overal. Dat kan in Nederland, dat kan in Duitsland, dat kan in Rusland. Dus wat propaganda doet, ze nemen een individuele geval,
9: mm-hmm.
8: ze gaan het uitvergroten en eigenlijk gaan ze generaliseren. Alsof iedereen zo is. En mijn bezwaar gaat het, als we refereren dat er een kleine 100 soldaten er zijn, die worden dan opgezocht, misschien die informatie wordt geanalyseerd,
9: mm-hmm.
8: en dat wordt gepresenteerd als 100 soldaten uit 1 miljoen legersoldaten
9: mm-hmm.
8: hebben die problemen, dan praten we over iets anders.
9: Je zegt dan, dan is het een overdrijving.
8: De propaganda wordt eigenlijk gebouwd. Ze nemen iets
9: kleins. Een klein voorbeeld en maken het algemeen.
8: Ja, ja. Ja en ja. Zo draait het door. En daarom zeg ik, dit is propaganda. Het kan zijn dat enkele dat hebben. Maar dat hebben we overal. En we moeten niet vergeten, als over nazi's gaat en over dat soort dingen, hoe vaak Oekraïne moest die narratieven eigenlijk ontkrachten. En
9: jij zei net, toen we het in de pauze er even over hadden, ja. Je zegt, Oekraïners zijn nationalistisch, zijn trots. En dat wordt
8: en bereid om voor hun land te sterven.
9: Ja, en dat wordt dan wel eens verward met
8: klopt.
9: Nazisme.
8: Dat klopt, ja. En we hebben natuurlijk heel omstreden OEPA in geschiedenis, in onze geschiedenis. Dat is opstandelingsleger van de begin Tweede Wereldoorlog. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. En heel vaak die geschiedenis wordt eigenlijk misbruikt om de huidige leger ook in een slecht licht te zetten.
9: Mm-hmm.
8: Maar het is een heel lang stuk, dus ik zou liever adviseren, lees het hoofdstuk
9: stuk.
8: In het boek, dan hier doorgaan.
9: Ja,
8: want
9: maar je
8: dat
9: zei,
8: is,
9: we hebben dus, er speelt iets met OEPA, wil je zeggen? Dat was,
8: er was een opstandelingsleger die werd in de tijden van de Sovjet-Unie volledig geportretteerd als nazi. En dat narratief gaat nog van jaren 40 tot vandaag op de dag.
9: Mm-hmm. Ja, het gaat door. Ja.
8: Het gaat door.
9: Ja. En jij zegt eigenlijk, want we hebben het hier nu over, omdat het interessant is, omdat dit dan op de BNR-site staat en we hier toevallig de mensen hebben die dat dan, die de andere kant van het verhaal. Dus het is mooi om dat samen te brengen, om erachter te komen van wat is er dan precies gebeurd.
8: En ik ben een heel, heel grote voorstander van een kritische journalistiek.
9: Ja.
8: Dus
9: daar twijfel ik ook niet aan, maar het is meer
8: dus
9: gewoon.
8: Dus Oekraïne moet ook eigenlijk altijd, als er misstanden zijn in Oekraïne rondom corruptie, in de leger, oorlogsmisdaden. Dat allemaal mag eigenlijk gepubliceerd worden. En daar ben ik de eerste die daarover gaat vertellen. Ja. Wat mij omgaat, dat je een bepaalde beeld vormt. En dat beeldvorming, die beïnvloedt mensen om op een gegeven moment misschien Oekraïne niet meer te helpen. En, om te zeggen, ik stuur daar geen geld meer naartoe.
9: En jij zegt, het is beeldvorming. En je zou ook kunnen zeggen, op basis van deze artikelen, het is een ongemakkelijke waarheid.
8: Het is een uitgegrote propaganda.
9: Ja, het is een kleine zaak die algemeen wordt gemaakt. Dat is propaganda.
8: En
9: dat
8: ik weet niet, ik moet even haar onderzoeken, haar bronnen kijken. Want alles wat we op social media, als we zeggen, er zijn honderden soldaten die symboliek op social media posten. Hoe weet ik dat het geen trollen zijn die namens Oekraïners dat posten? Ja. We moeten niet vergeten dat door hybride oorlog, die informatieoorlog, heel gemeen is. Ja. En je moet echt tijd nemen om echt achter te komen wat waar is en wat niet waar is. En dat ben ik op zoek eigenlijk altijd naar. Ja. Wat is waarheid?
9: Dat snap ik. En daarin zijn wij misschien in Nederland, met het voorrecht dat we hebben dat we hier niet in directe oorlog zijn, zijn wij misschien wat naïver dan Oekraïners?
8: En niet alleen in Nederland, ook in Frankrijk, ook in Duitsland. Er zijn voorbeelden bijvoorbeeld dat verschillende grote, echt grote media outlets dienen publiceren die uiteindelijk niet waar blijken te zijn. En dus we zijn wat dat betreft, we zijn gewend aan goede journalistiek, mm-hmm, aan de betrouwbare bronnen. En we vergeten dat de wereld verandert met de komst van de AI en met de inmenging van Rusland in alle landen, het wordt eigenlijk gemanipuleerd.
9: Ja, nog belangrijker om scherp te zijn als journalist.
8: Zeker, maar ook als burger.
9: Ja, als we het dan over scherpe journalisten hebben.
0: Ik denk, deze week nog totaal foutloos gebleven. Nee hoor.
9: Ja, ben jij foutloos
0: gebleven? Nee, zeker niet. Ja,
9: nee, het is wel interessant wat Vita zegt. Want ze zegt eigenlijk, kijk, er stond op de site van BNR een verhaal waarvan ze zegt, ja, dat is propaganda. Wij zijn misschien wat naïef hier wel op deze zender.
0: En jullie hebben het net besproken, maar welke was het dan?
9: Nee, het ging niet over jouw panel, hoor.
0: Oh, nee.
9: Ook niet iets over BNR-zaken.
8: Ik zei niet dat we naïef op deze zender zijn.
9: Dat waren mijn woorden.
0: Nee, maar je hebt natuurlijk, jullie hebben daar denk ik beide gelijk in. Moeten scherper zijn daarop.
9: Ja, ja, nou ja, sta je ervoor, de term blijf scherp. Dus dat geldt ook voor BNR-zaken.
0: Ons motto natuurlijk. Matthijs de Wit is mijn gast. Hij is de nieuwe topman van Nieuwion. En dat is een venture capitalist. Daar investeren ze dus in start-ups, in bedrijven die nog heel veel waard te maken hebben. Maar soms lukt dat. Mm-hmm. Ze gaan het aantal investeringen opschroeven. Ze gaan eigenlijk op Amerikaanse leest verder. Dus grotere bedragen, sneller investeren en hopen dat er wat moois tussen zit. Ook in softwarebedrijven. En die hebben het de afgelopen maanden moeilijk, want het kwam net al even aan de orde. AI slokt natuurlijk een hoop op. Dus hoe dat allemaal in zijn werk steekt, dat ga je zo meteen horen. En ja, dat panel waar jij van zei, dat panel, dat is het om door een ringetje te halen natuurlijk. Ook vandaag weer. Ja. Het bedrijvenpanel. Onder andere over het bedrijf met de beste reputatie van Nederland. In welk bedrijf denk jij dat is?
9: Het is niet BNR, denk ik dan.
0: Nee, het is niet BNR. Nee. Het is niet meer ASML. Het was heel lang ASML. Ja. Het is nu, dames en heren, in deze grimmige wereld blijven we toch geloven in een sprookje, de Efteling.
9: Oh, tuurlijk, ja.
0: Nou ja, niet. De rest van die lijst gaan we nog even doornemen. Klopt het allemaal wel? Je hoort het in BNR Zaken doen.
9: Oké. Tot zo, Thomas.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Hubert Smeets. Hij is Rusland-expert, columnist voor NRC, over de vraag wat Poetin misschien wel op de knieën kan gaan krijgen. Het is terug te luisteren als podcast. Dat doe je in onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. We hadden het al eerder dit uur over. Je verdeelt je aandacht, je tijd over twee landen, over twee verschillende
8: werelden.
9: Ja, de gemeentepolitiek in Dordrecht waar je voor inzet, en het Oekraïense activisme waar je ook onvermoeibaar voor strijdt. Jij komt nog wel in Oekraïne, vertelde je al, hè?
8: Ja, bijna elk jaar. En als alles goed gaat, ga ik in augustus weer naar Oekraïne. Ja. Het is belangrijk om de link met Oekraïne te versterken. Maar ook als je daar komt, krijg je echt actualiteit mee. Krijg je ook het gevoel mee. En wij hier hebben heel weinig idee wat een oorlog is.
9: Dat
8: en wat oorlog
9: je
8: met je doet.
9: Wat zien wij hier niet? Of wat zien we hier verkeerd? Of wat missen we hier? Als je zegt, ja, we krijgen hier weinig idee van wat een oorlog doet.
8: Ten eerste, we zijn hier heel vaak eigenlijk rekenen, zoals ik al mee begonnen. We rekenen op de systemen, we rekenen op bepaalde instanties.
9: Het wordt al voor ons opgelost.
8: Het wordt voor ons alles opgelost en alles werkt. Probeer eens al 4 jaar lang in een land te overleven waar eigenlijk niks meer werkt. Ik heb tijden meegemaakt dat ik eigenlijk medicijnen voor mijn oma vanuit Nederland via vrijwilligers moest brengen, omdat de wegen waren niet meer
9: begaanbaar.
8: Ik heb tijden meegemaakt dat ik voor mijn neef, die aan de front op dat moment zat, eigenlijk spullen vanuit Duitsland moest brengen, omdat op dat moment niet anders kon. In Oekraïne, je bent continu bezig met het oplossen van problemen. En problemen zijn er elke dag. Zoals een van mijn goede vriendinnen, die nu op de 10e verdieping woont in Kiev en geen water heeft. Ze heeft net een zware winter doorgemaakt. Mm-hmm. Zonder elektriciteit, zonder water en nog wat dan ook. En in die stand, als je nadenkt, kunnen we in Nederland zo 4 jaar overleven en hoopvol blijven?
9: Ja.
8: Dat weet ik niet.
9: Ik weet het ook niet.
8: Ik in Oekraïne ben, en dat is zo interessant, en ga ik echt ook als probeer ik daar te analyseren. Kom je in het land en wat je als het eerste ziet, en vooral in Kiev, overal grote posters van soldaten, van de leger. Mm-hmm. Dus mensen zijn ontzettend dankbaar aan het leger dat zij nog in vrijheid in leven. Dan zie je overal mensen, die vrijwilligers die daarmee helpen, die vrijwilligers die daarmee helpen. Kom je naar een restaurant en je gaat betalen en je gaat een fooi geven, mm-hmm, niet aan een eigenlijk iemand die jou heeft bediend, maar aan het leger. Zo gaat het door, dat het leven eigenlijk doorgaat terwijl de oorlog wordt gevoerd en dat de mensen zo gewend zijn, zo weerbaar zijn en zo hoopvol. Mm-hmm. En dat is het meest bizarre voor mij. Dus na zo'n reis vanuit Oekraïne kom ik altijd meer hoopvol dat ik hier als ik hier ben.
9: Mm-hmm. Ja. En als je op die manier dan naar de toekomst kijkt, of naar de komende tijd voor Oekraïne. We hebben deze week over die padstelling. Er zijn verschillende mensen deze week geweest die zeggen, ja, dit heeft alles in zich om een conflict, een oorlog te zijn die lang gaat duren in de een of andere vorm. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Dat hebben Oekraïnse journalisten nog een jaar of 2 geleden aangegeven. Die gesprekken lopen in Oekraïne al langere tijd. Dat we moeten ons voorbereiden om 2030, misschien iets later, langer zelfs nog gaan vechten. Totdat eigenlijk Rusland helemaal uitgeput is, dat ze die oorlog niet meer kunnen financieren. Mm-hmm. Dat is het enige wat we moeten doen. We moeten helpen Rusland eigenlijk financieel en economisch in elkaar vallen. En mensen zijn er bereid voor. En je zou afvragen hoe dan en is het mogelijk? Maar ik denk even na, is er een backup scenario? Helemaal niet. Want als Oekraïne wordt door Rusland bezet, is het niet alleen een andere vlag en een andere taal en een andere belastingdienst. Het is gewoon uitwissen van je identiteit. Het is uitwissen van je taal, je cultuur. En ik weet het, omdat als je mensen praat die uit bezette gebieden zijn ontsnapt, mm-hmm, die zeggen, alles Oekraïens is verboden en kan je leven kosten. Dus mensen weten, we hebben geen backup plan, we hebben scenario B. We moeten doorgaan totdat het nodig is. En misschien in al die gedrevenheid, liefde voor het land, zit die zo groot, veel verdriet, maar ook zoveel hoop.
9: Mm-hmm. En wij hebben het dan over, want dat was eigenlijk ook een beetje de motivatie voor deze week, dat we het idee hebben van, ja, met alles wat er in de wereld gaande is, het Midden-Oosten, maar ook zoiets totaal van een andere orde van grootte, maar het WK-voetbal, dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne wat verslapt. Als jij mensen spreekt in Oekraïne, zijn ze daarmee bezig met hoe er hier in het Westen, hoe wij die oorlog beleven en hoe de steun hier, hoe die beleefd wordt?
8: Ik ben super dankbaar dat jullie deze week aan Oekraïne hebben toegewijd. Dat is zo belangrijk. Ik weet dat nog in winter was het zo moeilijk, toen in Oekraïne zo zware winter was, om meer aandacht van de media te krijgen over hoe het in Oekraïne aan toe gaat. En er moet weer zo'n hele grote, weer de grootste aanval ooit sinds het begin van de oorlog gebeuren, zodat het weer op het nieuws is. Dus echt heel veel respect dat jullie dat doen. En in Oekraïne, mensen zijn meer eigenlijk bezig met wat Nederland voor Oekraïne doet dan Nederlanders hier. Voor Oekraïne, elke vorm van steun is cruciaal. Als mensen daarover schrijven, als mensen daarover praten, discussiëren, debatteren, geld inzamelen, elk acte van steun aan Oekraïne is zo belangrijk en wordt door alle media uitgelicht in Oekraïne. In Nederland is er een ook net zoals wij hebben in Kiev verslaggever daar gestationeerd, is er ook zo'n verslaggever uit Kiev hier in Den Haag gestationeerd, die alles volgt wat er rondom Oekraïne gebeurt en elke dag stroom van nieuwsberichten naar Oekraïne stuurt. En die steun, die is cruciaal. Want op het moment dat mensen denken, niemand geeft om, we zijn vergeten, dan is de oorlog voorbij. Mm-hmm. Wij geven hen heel veel moed en kracht en eigenlijk hoop om door te gaan.
9: Ja. En die hoop om door te gaan, waar staat die het meestal onder druk? Door die Russische aanvallen of door het feit dat in het Westen de steun misschien op een gegeven moment zou kunnen gaan opdrogen?
8: Het laatste geloof ik niet meer. Volgens mij is iedereen daar echt nu duidelijk over. Alle grootste leiders. En we zien waarschijnlijk, ik ben heel erg benieuwd naar de volgende week, als de NAVO-top er weer is. Wat voor vervolgstappen worden eigenlijk dan aangekondigd. Waar ik me zorgen over maak, dat nu Poetin voelt, en wat ook jij eerder van de eerdere gasten hebt gehoord, hij kan deze oorlog niet meer winnen op de manier zoals hij wilde dat doen. Mm. Maar wat hij kan doen, hij kan met Oekraïne helemaal onleefbaar maken. En hij doet het. We zien die aanvallen alleen in Kiev. En we krijgen niet eens een berichtgeving over Kharkiv, over Chernihiv, over Odessa, die net zo zwaar zijn gebombardeerd, maar krijgen geen internationale aandacht. En dat is zijn plan. Gewoon alle infrastructuur kapot maken, zodat mensen niet meer normaal kunnen leven. Zodat mensen moeten vluchten. Dan is het zoiets, als het niet van mij is, dan is het niet meer
9: van niemand.
8: Van niemand, klopt.
9: Ja, ja. We gaan een kettingvraag behandelen. Want volgende week, een hele andere week, de Big Five van de zomerse inspiratie. Diana Matroos, mijn collega, gaat die aanvoeren. En ze begint maandag met wielrenster Annemieke van Vleuten. Je mag haar een kettingvraag stellen.
8: Ja, natuurlijk. Ik ben altijd met Oekraïne bezig. Mm-hmm. En wat me ook opviel is dat er heel veel inzamelacties zijn voor Oekraïne. En ze van alle soorten en maten inzamelactie. En ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
9: Een mooie vraag. Hij wordt maandag doorgegeven aan Annemieke van Vleuten, wielrenster inderdaad, door Diana Matroos in Big Five van de zomerse inspiratie. Vita Kovalenko, dank voor de komst vandaag. En dank ook voor het scherp houden van ons hierbij bij BNR.
8: Bedankt voor de uitnodiging.
9: Nederlands-Oekraïense activist, raadslid voor D66. Nog even voordat ik de laatste woorden over onze podcast ga zeggen, wil ik toch heel even stilstaan bij wat voor BNR dan een klein historisch momentje is. Want dit programma maken met een best wel klein team, onder aanvoering van een eindredacteur die zo'n 5 jaar bij dit programma betrokken is. Dat is dan wel mooi als het programma ook de Big Five heet. En die periode komt tot een einde, zoals alles ooit tot een einde komt. En dat is nu zo, we gaan met BNR. Ik zal u niet te veel meer lastigvallen. De boel een beetje anders inrichten. En dat betekent dat de Big Five voortaan onder een andere eindredactrice gaat vallen. Dat zal ongetwijfeld ook goed gaan. Maar het is een groot gemis. Ik hoop voor u als luisteraar niet. We hebben kwalitatief goede uitzendingen met haar gemaakt. Het is een van de betere journalisten. Misschien wel de beste journalist met wie ik ooit gewerkt heb. Dus ik wil haar naam toch genoemd hier hebben. Elisa Hermanidas. Dank voor de afgelopen 5 jaar. Ze zit nu in de regie. Dank voor de samenwerking. En voor jullie als luisteraars. Ik zou haar ook even bedanken. Want ze heeft mooie uitzendingen gemaakt hier. Tot volgende week. Want we zijn terug te luisteren als podcast. Kan in de favoriete podcastkanaal of in onze eigen app. Ik zou nu blijven luisteren naar Thomas van Zijl. Doet trouwens ook eindredactie van Elisa Hermanidas. Wil je naar zaken doen? Fijn weekend alvast.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.

0: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
1: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Nu in de BNR-app.
4: De staking bij Mercedes is de start van een hete zomer in de Duitse autosector. Defensie investeert in het dronebedrijf Intellic en onderzoekt een gouden aandeel. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, het rijdt wat langzamer op de A2. Wat is de oorzaak?
5: Ja, een pechgeval helaas. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Kelpen-Oler staat hij en vanaf knooppunt Het Vonderen is het aansluiten. 10 kilometer, maar liefst 30 minuten. Ook op de A73 is het druk. Nijmegen-Maasbracht tussen Beelveld en Bezel. 4 kilometer en 20 minuten. Dan nog de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er een kwartier langer over. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 69,3... En langs de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Hectometerpaal 46,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman. Want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie Van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. Niet alleen in ons land zijn er door de extreme hitte van de afgelopen tijd meer mensen overleden dan normaal. Ook in Frankrijk is het aantal sterfgevallen flink opgelopen, met bijna 30%. Het werd in Frankrijk op veel plekken meer dan 40 graden en dat werd vooral ouderen fataal. De organisatie van festival DEFCON 1 heeft in een grote advertentie stilgestaan bij de teleurstellende editie dit jaar. Het festijn ging niet door vanwege de enorme hitte vorige week. Op 2 pagina's staat een foto van het lege festivalterrein met de tekst Forever One Tribe. Als bedankje aan ons publiek, zegt de organisatie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Advocatenkantoren gaan meer betalen voor AI-gebruik. Zometeen hoor je er meer over in het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
7: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
8: Benky, dat is toch geen woord?
7: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Benky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je in het bedrijvenpanel waarom steeds meer groeibedrijven richting Amsterdam trekken. Vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. En om 12:30 Matthijs de Wit, managing partner van Nuion. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Gaat over een nieuwe deal die het ministerie van Defensie heeft gesloten. Defensie gaat namelijk in zee met het softwarebedrijf Intellic. Het ministerie steekt tientallen miljoenen in het bedrijf en neemt zo een gouden aandeel, melden het AD en het Parool. Met zo'n aandeel wil Defensie meer zeggenschap krijgen over het bedrijf. Zo kan het ministerie bijvoorbeeld eventuele overnames door buitenlandse bedrijven tegenhouden. De software zal gebruikt worden bij alle drones, laat Maurits Korthals-Altes, een van de oprichters van Intellic, weten, ook op BNR.
4: Ja, wij maken eigenlijk de software om verschillende soorten drones van verschillende fabrikanten te kunnen aansturen. Dus dat betekent dat Defensie straks de uitrol krijgt van onze software en alle piloten worden getraind op onze interface en daarmee alle verschillende drones kunnen aansturen.
3: Dat doen ze mede op basis van ervaring op het slagveld in Oekraïne.
4: Ja, je ziet eigenlijk, we hebben deze software ontwikkeld voor een groot deel op onze ervaring in Oekraïne. En daar zitten we eigenlijk constant ook met de eindgebruikers, met de operators die het dagelijks gebruiken, zitten we te verbeteren. Mm-hmm. En die samenwerking, die brengen we eigenlijk ook naar Nederland. Waarbij we dus samen met die militairen echt de ontwikkelaars in de put, in het veld, mee kunnen krijgen waar ze de technologie moeten ontwikkelen. En dat is waar Defensie nu naar op zoek is.
3: Intellic zal ook in Nederland meekijken bij oefeningen om de software zo passend mogelijk te maken. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. 0,3% in de plus op 1075 punten. Straks even na 11:30 meer van onze beursnerd.
1: Bedrijvenpanel.
3: Amsterdam slokt Nederlandse groeibedrijven op ten koste van de regio. En advocatenkantoren gaan naar daadwerkelijk gebruik voor AI ook betalen. En dat kan nogal in de papieren lopen. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Remy Gieling is hier van AI.nl en Eva de Mol van Capital T. Welkom, leden van het panel.
5: Dank je.
3: Laten we maar eens beginnen bij de advocatuur. Gaat dus fors meer betalen voor juridische AI-programma's, schreef het FD over afgelopen week. Die kantoren gaan betalen voor hun daadwerkelijke gebruik. Nu betalen ze nog een vast bedrag per maand. En daardoor kunnen de AI-kosten specifiek 2 tot 3 keer hoger uitvallen. Ik begin, Eva, met permissie, toch bij Remy.
5: Ja,
3: de AI-specialist hier in ons midden. Verbazingwekkend dat dat zo snel kan gaan, of hoort het erbij?
6: Nee, hartstikke logisch. Kijk, we zagen natuurlijk al de tokenkosten, hè, de currency van intelligentie. Stukjes informatie die door zijn datacenter vloeien, dat die flink in de papieren kunnen lopen. Hè. Mark Benioff van Salesforce maakte bekend dat hij verwacht dit jaar 300 miljoen aan tokenkosten te moeten betalen. In zijn geval is dat niet zozeer voor de juridische zaken, maar wel voor AI inzetten om software mee te maken. Het punt is natuurlijk dat als je hoe meer informatie in die systemen gooit en hoe meer eruit komt, hoe meer tokens je verbruikt, hoe meer energie, hoe hoger de kosten worden. En wie gebruiken nou heel veel tokens? Ja, juristen, want die moeten hele vuistdikke dossiers continu door die AI-systemen laten draaien. En het is ook niet zo gek dat de leveranciers van de software voor die juristen, dus dat zijn bijvoorbeeld Harvey uit Amerika, Legora uit Scandinavië, dat die in eerste instantie heel veel klanten wilden binnenhalen met een soort van all-you-can-eat model.
3: Ja, je wist natuurlijk dat er uiteindelijk een keer een rekening zou komen. Dat dit een lokkertje was om je te verleiden, verslaafd te maken. En dan uiteindelijk kun je niet meer zonder.
6: Ja, nu zit je aan
5: het... Ik was dus weer verbaasd dat de advocaten verbaasd waren. Want het is toch heel erg logisch.
3: Dit is hun model eigenlijk.
5: Ja, je ziet natuurlijk ook... Ja, en je ziet heel breed natuurlijk in AI... dat er veel meer op gebruik betaald moet gaan worden. In plaats van op een maandelijke subscription fee. Dus ik vond het ook wel nieuws waarvan ik het wel... apart vond dat mensen het niet hadden zien aankomen.
6: Ja, ik denk ook dat we dit wel hadden
5: zonder
6: kunnen
5: verwachten.
6: Zonder
5: de hele beroepsgroep.
6: Ja, nou precies. Helemaal.
3: Geef je telefoonnummer, je mailadres, dan kunnen ze kritiek komen.
6: Helemaal. Kijk, de AI-act is natuurlijk een tijdje terug in werking gegaan. Daar staat vrij expliciet in dat als je met AI gaat werken, dat de mensen die daarmee gaan werken ook AI-literate moeten zijn. Dat is een beetje een vrij brede term van wanneer weet je nou genoeg over AI en wanneer niet. Maar ik denk zeker voor de advocatuur, waar het zo'n belangrijk onderdeel wordt van het proces.
3: Het is ook al een paar keer misgegaan in de advocatuur. Hè. De orde heeft notabene een paar keer gezegd: let op, er komen hier fouten in zaken voorbij.
6: Hallucinaties. Ja. En dat is natuurlijk wel een. Ja, ik denk belangrijk om daar bewust van te zijn. Als je als advocaat die software gebruikt, die hallucinaties erin kunnen zitten. Maar dus ook, hè, hoe werkt dat systeem nou aan de motorkap? En dat het inderdaad dus niet dat draait op een soort fairy dust. Ja. Hè, dat het een soort.
5: Maar en denk je ook niet, Remy, want dat vond ik ook wel interessant aan het artikel. Dat je toch ook als bedrijf breed, niet alleen in de advocatuur, maar veel meer moet gaan kijken. Oké, je gebruikt AI en je hebt AI-tools.
6: Ja.
5: Nou, verwacht je dat ze bepaalde FTE's gaan vervangen? Wat levert het precies op? Dat je zo'n AI veel meer moet gaan zien als echt een belangrijke pilaar binnen je budget en echt ontrafelen. Wat levert het nou precies op en wat kost het?
6: Nou, zeker. En wat je ziet gebeuren in Amerika dus nu heel erg is dat bedrijven, dus Uber, die was op een gegeven moment in april door een hele AI-budget voor het jaar heen. Toen moesten ze toen een handjeklap doen van: gaan we de budgetten verhogen of gaan we met de hand programmeren? Maar ook nu bij, toevallig van de week bij, ik geloof dat het SpaceX was inderdaad, daar hebben ze zowel bij Uber als SpaceX nu gezegd van: joh, jullie medewerkers, jullie krijgen gewoon een bepaald budget.
5: Ja, en dat is het.
6: Ja, en daar moet je het gewoon mee doen. Dus
3: en als daardoor de dienstverlening minder wordt of onder druk komt te staan, dan zij dat maar zo. Kijk, die medewerker die is niet aan het hobbyen, denk ik. Die denkt dat hij daar ook echt iets goeds mee kan doen voor het bedrijf, toch?
6: Zeker, zeker. Dus en in het geval van SpaceX hadden ze geloof ik $200 per medewerker per week, meen ik. Zag ik vanochtend op de information voorbij komen. Beschikbaar gesteld. Ik geloof dat bij Uber was het ook iets van de $1200 per maand per medewerker.
3: Is dat veel of weinig? Ik weet eigenlijk niet of dat veel of weinig is.
6: Ik vind het redelijk.
5: Ja, en het hangt natuurlijk heel erg van de context af. Kijk, het is veel als het uiteindelijk niet oplevert. Het is heel weinig als je daar uiteindelijk natuurlijk heel veel efficiëntie.
6: Als je 10 keer efficiënter wordt het door. Ja.
5: Dus
6: Jensen van Nvidia die zegt altijd van: ik wil dat mijn 500... Hè, als ik een,
5: alsof het ook jouw amigo, jouw vriend is.
6: Ja, Jensen, mijn grote vriend. Ooit een keer selfie mee mogen maken. Dus ik ben helemaal blij met deze man. Maar
3: nee, die heeft hij ook nog bewaard, hoor.
6: Ja. Hij heeft het er vaak over, denk ik. Nee, hij zei, ja, ik wil dat mijn engineer, die ik dan $500,000 betaal, dat is een beetje gemiddeld, denk ik, in de valley, dat hij tenminste voor 250.000 aan tokens verbruikt. Maar goed, hij verkoopt natuurlijk die tokens ook. En dat is zijn levensader.
5: Hij is een beetje biased. Nee, maar ik denk bottom line is dat je dus gewoon als bedrijf heel goed moet kijken van: waar gebruik je AI voor en hoe zie je dat ook terugkomen uiteindelijk in je P&L en wat je gaat verkopen.
3: Maar Remy, jij begeleidt met je bedrijf ook als andere bedrijf bij het implementeren. Je wijst een beetje de weg, je stippelt de route uit. Hoort daar dan inmiddels ook wel de waarschuwing bij? Ja, je kunt all-in gaan, maar daar betaal je voor.
6: Ja, nou, ik denk dat je nu gaat merken inderdaad van joh, het loopt in de papieren. En dan moet je gaan optimaliseren. En wat je ziet gebeuren, ook bij de topbedrijven in Amerika, is dat eigenlijk heel veel van de modellen niet eens van die grote Amerikaanse partijen komen, maar dat ook in Amerika de Airbnb's van deze wereld voor 80% van al hun processen een model uit China gebruiken. Die zijn supergoed. Die kan je gewoon lokaal draaien op eigen hardware.
3: Ja, want dat vinden we dus geen probleem, dat het uit China komt.
6: Nou, die modellen, die kan je dus gewoon op je eigen server draaien. Dus je bent niet afhankelijk van een Chinese cloud.
5: Maar
6: of
5: en wat vinden de Amerikanen daarvan dan? Wat vindt Trump daarvan?
6: Weet ik echt niet zo goed. Er wordt wel gezegd.
3: Ik heb geen selfie meegemaakt.
6: Ik heb
5: nog. Het valt wel echt een beetje tegen.
6: Hij heeft nog geen mail gestuurd. Nee. Kijk, die systemen die zijn dus in sommige gevallen bijna even goed als die Amerikaanse frontiermodellen. Ze zijn soms al 20 keer goedkoper. En het is heel aanlokkelijk om niet voor alles wat je de hele dag aan het doen bent, een model te pakken wat als een soort van PhD'er over.
5: Waarom zijn ze dan goedkoper?
6: Het is open source, dus het is beschikbaar voor iedereen. Dus je kan gewoon ergens een servertje huren of kopen en dan draai je het daarop.
5: Ja, ja, ja.
6: En ja, die Amerikanen die investeren natuurlijk zo ongelooflijk veel in de ontwikkeling van die modellen. Ook als je nu ziet
5: dat ze
6: eigenlijk
5: te goed zijn voor bepaalde zaken.
6: Nou, dat niet alleen, maar dat ze moeten natuurlijk wel ergens die kosten ook weer gaan terugverdienen. Dus je ziet dat die Amerikanen natuurlijk heel goed in geld verbranden. En als je ziet hoeveel geld er door OpenAI en Anthropic op het moment gaat. Ja, ze moeten die frontiermodellen ook heel hoog prijzen om een beetje uit die ontwikkeling.
3: Als je nu zou zeggen, we gaan er toch een dag of een week mee stoppen, krijg je dan toch verschijnselen die in de buurt komen van een junk op zoek naar een naald? Of kan dat eigenlijk prima?
6: Heb jij het wel eens meegemaakt? Dat je echt van de AI af moest?
5: Ja.
3: En ja, dan? Leef ja, je dan wel verder?
5: Ja, ik wel. Ja, ik denk bij jou, sorry hoor, om je zo even te analyseren. Ik heb wel het idee dat het bij jou echt de hele dag in al je processen zit.
6: Ja, absoluut.
5: Dus... Van wat trek ik aan?
6: Nee, ik gebruik dus heel weinig.
5: Posting.
6: Ik gebruik dus heel weinig persoonlijke sores.
3: Misschien moet je dat gaan doen, waarvoor, als het gaat over je garderobe.
6: dank voor dit prachtige...
3: Remy, wil je nog een volgende keer terugkomen?
6: Impliciete complimenten, Thomas. Nee, maar ik werk wel inderdaad als de ene eruit ligt, dan denk ik wel heel snel, dan ga ik weer over op de andere.
5: Ja, en je mist het. Als je echt iets een werk gaat doen waarbij je dingen moet uitzoeken of onderzoeken, dan mis je het natuurlijk wel. Ik ging bijvoorbeeld wat zaken uit mijn promotieonderzoek nog een keer uitzoeken met een dataset. Oude dataset, waar ik destijds in SPS6 echt weken naar relaties had zitten zoeken. Gewoon even als test van hoe snel gaat dit. Nou, dan heb je gewoon in een middag is die dataset helemaal schoon. Ziet die bepaalde relaties.
3: Dus mensen die nu nog jaren doen over een promotie.
6: Ja, en ook even... Ja,
5: nog dus
6: even
5: no excuses, no excuses.
6: Ook hoe je bent vastgeroest dan aan de beste modellen die er waren. Je had heel eventjes een paar weken terug toegang tot Fable. Die werd daarna gelijk weer offline gehaald onder het decreet van Trump.
3: Ja, het kan niet meer, toch?
6: Hij is vanochtend is hij weer beschikbaar gekomen. Dus ik was weer lekker aan het vibe-code geslagen. Ik heb eventjes een scraper gebouwd voor specifieke uitvragen van gemeentes en overheden die op zoek waren naar AI-support. Je moet toch een beetje je eigen handel...
5: Ja, een hele logische activiteit, gewoon vrijdagochtend als je even...
6: En waanzinnig, hij heeft echt een prachtige applicatie gebouwd. In kwestie van, denk ik, een half uurtje tijd. Ja.
5: Dat soort dingen zou je niet doen als je geen AI, toch?
6: Nee, daarom. En zeker dat Fable-model, jongens, wat Anthropic nu weer heeft gemaakt. Het is, als je toegang ertoe hebt, eventjes in Claude Code eventjes kijken. Ja. Het is,
3: maar als je er zoveel mee kunt, mag je er ook wel iets voor betalen. Dus
5: dat vind ik ook.
3: Ook advocaten, ja, ook andere branches.
5: Ik vind dat alles altijd maar gratis moet zijn hier in Nederland of zo goedkoop. Ik bedoel, voor kwaliteit moet je gewoon betalen.
6: Ja.
3: We gaan naar kwaliteit toe in het tweede deel van dit panel.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Remy Gieling, Eva de Mol zijn de leden van het bedrijvenpanel. De Efteling, jawel, heeft het beste imago van Nederland. Na 7 jaar is niet langer ASML het bedrijf met de beste reputatie, het beste imago in Nederland. Blijkt uit onderzoek van MT Sprout in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De chipmachinemaker is dus van de troon gestoten. Ja, Eva, is dat verrassend dat mensen toch in deze tijd een hang hebben naar de mooie, wondere wereld van de Efteling?
5: Ik ben natuurlijk een beetje biased, hè, als tech-investeerder. Dus ik zou het denk ik toch bij ASML hebben gehouden. Maar je ziet wel echt een trend dat juist weer mensen bedrijven met een Nederlands sausje dus weer interessanter gaan vinden en leuker en daar meer gevoel bij hebben. Ik geloof dat HEMA ook weer echt hoger stond. ANWB. Sorry, zonder mensen af te vallen, maar dat had toch heel lang volgens mij een heel stoffig imago. Stond ook echt wel hoog in de lijst. En echt, je ziet...
3: Ik ga even naar de top 10. Want het is toch wel leuk om door te nemen. Efteling op 1, ASML op 2, Albert Heijn, Aal Deleuze op 3. Het Erasmus MC is een ziekenhuis op 4. Maxima MC ook hoog. Mercedes-Benz, Tony Chocolonely, de ANWB, HEMA en dan op 10 Google.
5: Ja, interesting. Ja, ik vind het van de Prinses Maxima en het ziekenhuis dan wel weer heel tof. Ja,
6: wat ik vond er ook een paar hele grappige. Namelijk de op 2 na laatste hekkensluiter, namelijk 498 is Tesla. Ik dacht dat Tesla best wel een hip imago had zelf. Ik moet wel zeggen.
5: Je weet dat het ook van Elon Musk is.
6: Ik weet dat van Elon Musk is inderdaad. En ik moet wel zeggen, als ik daar kom. Ik rij zo'n kring. Je wordt nog net niet in je gezicht getuft bij binnenkomst. Je moet nul service daar verwachten van die lui. Dus dat aan de ene kant verbaast me, aan de andere kant het ook niet helemaal. En gisteren zat ik eventjes met Gunnar Oesloe onder andere van Corendon. En die staan ergens op 300 nog wat. Ik had die ook wel wat hoger verwacht. Ook mensen, ze hebben nu ook net het W-hotel gekocht. Investeren veel. Ik denk ook een mooi merk daar bij Badhoevedorp. Weet je wel, mooie...
5: Ik vind dit al ingewikkeld. Mooi merk, Badhoevedorp. Nee.
3: En natuurlijk voor een prikje op vakantie, vliegen, goedkoop.
6: Imago-technisch had het niet best wel ietsjes meer.
5: Ik weet niet, Remy, of dit helemaal jouw... Ja.
3: Voor welk bedrijf dat niet in die top 10 staat, zouden jullie graag een lans willen breken?
5: Oei.
6: Ja, ik zeg, ja, ik vind, ja, goeie vraag, goeie vraag. Ik vind Google dus best wel een sympathiek merk.
3: Ja, staat in de top 10.
6: Ja, dus die staat erin. Ik vind Rituals altijd nog steeds wel leuk.
5: Ja, vind ik ook een heel mooi sympathiek
6: merk. Vind Raymond Kloosmaak topondernemer.
5: Want wat waren precies de vragen? Wanneer kom je erin?
3: Ik heb even de criteria, ik heb ze op een rijtje. Maar welk rijtje precies en waar staat dat rijtje ook alweer? Eens even kijken. Er wordt beoordeeld op klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen.
5: Ja, oh, oké. Okay.
3: Voldoende genoeg.
5: Ik zou toch ook nog wel een aantal toch techbedrijven daarin verwachten. Die wellicht ook iets goed doen. Nederlandse bedrijven.
6: Ja, mooi radiozettertje BNR.
5: Ja.
3: Ja, mediamerk is dan altijd in de top, hoor.
6: Ja. Ja,
3: maar stelt het wat voor, zo'n lijst? Vraag ik ook even aan de oud-hoofdredacteur van Sprout.
6: Ja, zeker, zeker. Ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk jaren met die lijst met heel veel plezier gemaakt. En er gaat echt heel veel tijd in zitten, inderdaad, om die onderzoeken te doen. Samen met de UvA wordt dat vaak gedaan. Er is echt een wetenschappelijke grondslag hiervoor. Het is niet dat er een soort van online poll wordt uitgezet. En
3: die lijst is
5: echt
6: een papier hier flink te SPSS'en. Nou, misschien.
3: Ik moet wel zeggen, 500 bedrijven. Het is überhaupt een flinke prestatie om daartoe te komen, toch? Ja, jullie kennen het hele landschap, maar noem maar eens eventjes uit je hoofd 100 bedrijven op.
6: Nee, ja, zeker. Maar ik heb wel door die hele lijst gescrollt. En het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik heb hier nooit van gehoord. Het zijn allemaal toch wel merken waarvan je denkt, oh ja, die. En dat je zit in automotive, die zit misschien in de zaadveredeling, die zit misschien in dit. Dus je herkent het toch, zeker
5: maar
6: als je een beetje.
5: Ik vraag me wel af, zijn dit dan ook echte bedrijven waar, zeg maar, jong talent gaat werken?
3: Nou, dat heb ik nog even voor je opgezocht. Althans, jij zei ASML zou wat mij betreft toch. Ja. Koppositie wel verdienen. ASML is nog altijd wel, het is in categorieën onderverdeeld, de populairste werkgever. En dat lijkt voor een bedrijf als ASML misschien wel belangrijker dan of je reputatie
5: zeker
3: hebt. Want aan klandizie hebben ze volgens mij ook geen gebrek. Ja. Dus als je de knappe kop wil houden, dan is met name dat, denk ik, toch van essentieel belang.
6: Ja, en nog steeds knap dat ze op nummer 2 komen. Ik bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk zijn grote kisten die ergens in een grote doos in Taiwan terechtkomen. Dus dat nog steeds zo hoog in de...
5: Nou ja, de invloed is natuurlijk wel alleen maar toegenomen.
6: Jeker, maar mensen hebben natuurlijk veel meer beleving bij de Efteling op een gegeven moment dat je je kids de Python instuurt.
5: Ja, maar als mijn zoon zou vragen, zou ik bij de Efteling gaan werken of bij ASML, dan zou ik denk toch wel eerder voor ASML.
3: Ja, maar dat blijkt dus ook. Werkgeverschap is iets anders dan of je een goede reputatie hebt.
5: Ja, dat is waar.
3: Er komen natuurlijk ook echt dromme mensen ieder jaar naar die Efteling. En die pikken ook nog dat ze dan uren in de rij staan voor een attractie. Ja. En als je dan desondanks de beste reputatie van Nederland hebt, vaak. Eén keer in de 5 jaar lijkt me genoeg. Maar ik geloof dat er binnenkort weer, ook met mij, dan toch een tripje naar de Efteling op het programma staat. Nou, ik durf ook bijna nergens in, joh. Ik word overal misselijk van.
5: Ja. Dat heeft volgens mij ook wel met leeftijd te maken. Ja,
3: ik moet
6: wel zeggen, we hebben wel eens een kijkje achter de schermen gekregen. De liefde die van de medewerkers in dat bedrijf gaat zitten. En hoeveel tijd en energie er ook, zeg maar, voor openingstijd zit om alles helemaal seamless te laten verlopen. Ja. Dat er nergens een lampje kan flikkeren. Dat is echt. Ze verdienen die eerste plek ook echt.
3: Oké, nou, dat gaat snel, Eva. Terecht de eerste, de Efteling. Ja, prima. We gaan naar bedrijven. Die trekken steeds meer naar Amsterdam. Daar schreef de Telegraaf over op basis van een ander onderzoek van het Erasmus Center for Entrepreneurship. De onderzoekers keken naar een periode van 1 jaar of 10. Spreken van een historische verschuiving van economische macht en kracht. En dat terwijl de afgelopen tijd ook in de politiek natuurlijk veel aandacht is gegaan, of zou moeten gaan, naar de kracht van de regio. Want er is echt wel meer dan de grote stad. Zie je nu toch uit onderzoek dat veel bedrijven die groeipotentie hebben denken, ja, het zal allemaal wel, regionale clusters. Ja. We gaan naar Amsterdam. Eva, is dat zorgwekkend of niet?
5: Ja, ik vind het toch wel heel erg logisch ook. En ik snap het wel, omdat je ziet natuurlijk toch in die grote stad dat ook echt wel het meeste talent op afkomt. Als je het hebt over internationaal talent, ja, dan is het toch vaak of Amsterdam, Rotterdam, nou, Eindhoven, Brainport.
3: Kaatsheuvel.
5: Ja,
3: ik ben wel.
5: Ja, Nederland is gewoon natuurlijk al heel erg klein eigenlijk. En ik denk soms, als je dan ook nog gaat versnipperen in die regio's.
3: Ja, je dus kunt als regio natuurlijk wel zeggen, wij zijn er voor de agri, wij zijn er voor de zuivel. Specifieke kenmerken die nu eenmaal horen van oudsher wellicht al bij een regio, daar zou je op kunnen toeleggen.
5: Maar ja, als je nadenkt over bereikbaarheid, Schiphol, dan ik vind het heel erg logisch dat meer bedrijven juist meer die stad...
6: Stel je voor, je komt uit India. Dan wil je natuurlijk niet ergens in Schin op Gul terechtkomen. Dan vind je het gewoon leuk om je gezin ook
3: een
6: beetje...
3: Geen klant. Schin op Gul.
6: Daar heb ik toevallig geen klant.
5: Maar je vraagt toch wel de verkeerde... Ja, want Remy, wat zou jij doen zelf?
6: Ja, ik ben veel in Amsterdam. Vandaag zijn we natuurlijk ook weer. Jij woont, je bent nog bijna geboren getogen volgens mij. Ik ben altijd zo snel mogelijk ook graag weer weg. Ik ben heel blij als ik weer op een gegeven moment op de A2 zit... Richting het bos. Ben vooral ook even benieuwd hier. Want Thomas, ben je nou een soort subliminal messaging aan het doen? Dat je hier met een enorme grote Eindhoven toch een lans probeert te breken voor de provincie. Wat is dit?
3: Wat het echt is dat ik een PSV-fan ben. Ik hier in het verleden, ik sta hier al een poosje, best wel veel apparatuur kapot gemaakt heb omdat ik glazen heb om laten kukelen. En daar was de redactie klaar mee. Zodoende heb ik uit veiligheid, ik kan echt zelfstandig door het leven hoor, maar wel een bidon gekregen.
6: Ja, hartstikke mooi. Het is niet dat BNR volgend jaar clubsponsor wordt van PSV.
3: Dat zou me verbazen. Ik wil nog eventjes naar de aard van die snelgroeiende bedrijven, want dat is ook veranderd.
5: Ja.
3: Software maakt plaats voor bedrijven in de chiptechnologie, energie, hardware, voedsel ook.
5: Ja.
3: De geavanceerde maakindustrie.
5: Ja, ik vond dat allemaal ontzettend goed nieuws. En ook daar weer natuurlijk heel erg logisch in een trend volgende die we meer breed zien in technologie, dat het echt aan het verschuiven is. Wat zijn nou die modellen of de bedrijven van de toekomst? En wat voor bedrijven lossen die echte problemen op?
6: Ja.
5: In de energiesector, in duurzaamheid, die we zo erg nodig hebben. En je ziet daarin denk ik ook heel erg verschuiving van het meer typische SaaS-bedrijven naar juist waar je wil dat er geld gaat naar hardware. Bedrijven.
6: Ja, en dat zit natuurlijk wel meer. Dat zit natuurlijk wel meer in de regio. Met natuurlijk Veldhoven, ASML. Ik denk dat er ook heel veel technologiebedrijven in Eindhoven zitten. Hier toevallig achter is het wel een heel interessant technologiebedrijf, vind ik. Dat is dat Monumental.
5: Ja,
6: die metselrobots maken.
5: Ja.
6: Ook wel weer heel cool. Die zit al wel gek genoeg in Amsterdam. Misschien ook weer voor dat internationaal.
5: Ja, ik denk
6: talent.
5: Het. Ja, dat. Ja, en Rotterdam, Nearfield heeft daar natuurlijk net geopend. Dus ik vond het niet eerlijk gezegd wereldschokkend. Nieuws.
3: Oké, dan gaan we naar een laatste citaat van de hoogleraar die hieraan verbonden is. Ik vond het niet wereldschokkend, maar ik ben hier niet om meningen te geven. De grootste beperkingen voor groei zijn zelden de markt of de technologie, maar het vermogen van leiders om een steeds complexere organisatie te besturen. Ja. Je ziet namelijk ook dat de snelste groeiers niet meer de bedrijven zijn die nog heel groen zijn, maar die toch al een paar jaar op de teller hebben. Wat betekent dat? Want oprichters heb ik hier wel eens...
5: denk ik ook. En heel mooi ook. Kijk, je ziet uiteindelijk dat in 60% van de gevallen dat een bedrijf dus niet lukt om op te schalen, ligt het eigenlijk altijd aan dat team. En dat vind ik ook, Justin Jansen benoemt dat hier ook. Zij doen ook heel veel onderzoek dus naar teams en naar scale-ups. Dat uiteindelijk dus ben je ook in staat om na te denken over echt de komende, niet de komende 2 jaar, maar de komende 10 jaar en hoe groot wil je worden.
3: Maar dan moet een oprichter misschien wel wijken.
5: 100%. Maar ik denk ook dat die discussie veel opener moet zijn. Omdat het natuurlijk ook, eigenlijk ook heel logisch is dat jij als persoon of als founder helemaal aan de start, dat vereist ook echt wel andere kwaliteiten en vaardigheden dan dat je een bedrijf tot na 15 jaar brengt. En er zijn gewoon maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ik denk dat je daarin gewoon veel opener moet zijn. En dat dat ook helemaal geen falen is.
3: Ja, je kan hier wel met een begrijpende blik naar kijken. Maar je bent op de radio, Remy.
5: Ik denk dat het een gesprek is wat veel te weinig wordt gehouden.
6: Zeker.
5: Je hebt natuurlijk best wel vaak dat mensen ook op een plek blijven zitten, gewoon omdat het wordt verwacht. Terwijl ze helemaal niet meer de persoon zijn om uiteindelijk echt dat grotere team aan te sporen of buiten die kaders te denken.
6: Ja. Maar terug te komen inderdaad op Amsterdam. Hey, ik denk dat inderdaad voor de mensen die we van ver van hier moeten halen, dat dat hartstikke leuk is. En specialisatie op bijvoorbeeld inderdaad hardware, techniek, robotjes, waar we nog veel verder van moeten, toch?
3: Ja.
6: Misschien Eindhoven.
3: Nou, jij kan in ieder geval weer weg, want dit panel zit erop. Eva heeft ook nog een vol programma, geloof ik, vandaag. Succes. Kinderfeestje, altijd leuk. Eva de Mol van Capital T, Remy Gieling van AI.nl. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks, Wall Street is dicht, maar de Europese Beursweek stevend af op een record. Onze beursnerd weet er alles van.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
15: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer file, aardig wat. Onder andere door Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. Op de A12 is de vertraging een kwartier vanaf knooppunt Ouddijk. De A76 is nu goed voor een half uur. Daar staat 3 kilometer voor de grens. Dan de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam en Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer en 10 minuten extra. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Alkmaar bij 46,4 en de A28 naar Assen bij 162,1.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman, want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. Niet alleen in ons land zijn er door de extreme hitte van de afgelopen tijd meer mensen overleden dan normaal. Ook in Frankrijk is het aantal sterfgevallen flink opgelopen, met bijna 30%. Het werd in Frankrijk op veel plekken meer dan 40 graden en dat werd vooral ouderen fataal. De organisatie van festival Defcon 1 heeft in een grote advertentie stilgestaan bij de teleurstellende editie dit jaar. Het festijn ging niet door vanwege de enorme hitte vorige week. Op 2 pagina's staat een foto van het lege festivalterrein met de tekst Forever One Tribe. Als bedankje aan ons publiek, zegt de organisatie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De handel tussen de EU en de Verenigde Staten bereikte vorig jaar een record. En dat ondanks heffingen van Trump. En een platform voor mentale ondersteuning en een matrastopper die je slaap verbetert. Het kan niet anders. Er wordt zometeen weer gepitcht in BNR Zaken doen.
17: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
19: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
17: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht met zometeen twee startende ondernemers die gaan pitchen. Maar nu eerst een analyse van de financiële markten.
22: Beursnerd.
3: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Nienke Warmerdam, mijn collega bij BNR. Nienke, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
3: Stand van de AEX is?
23: Ja, staat op 1076 punten, 0,3% in de plus. Grootste stijgers, dat zijn Alberts met 4,8%, ArcelorMittal met 3,9% en ASML met 3,1%. Dan gaan we even kijken naar de dalers. De grootste daler, dat is Ahold met 2,7%, Unilever daarna met 1,3% en als laatste Reddix met 1,1%. Nou, de Europese beursweek, daar kunnen we ook even naar kijken, want die gaat mogelijk eindigen met een record. De Stock 600 noteert 0,5% hoger en ligt daarmee op koers voor de beste week sinds half mei. Vooral de industrie doet dat goed en banken en defensiebedrijven ook.
3: Dan is het voor veel beursnerds aantrekkelijk om te kijken wat de dag in Amerika allemaal te bieden zou hebben, maar vandaag.
23: Ja, het blijft,
3: kom je van de koude kermis thuis.
23: Het blijft stil, ja. In Amerika blijven de koersborden gewoon helemaal leeg. En dat heeft alles te maken met de 4th of July, oftewel Independence Day. Thomas, ik zie je al kijken, het is vandaag helemaal niet de 4th of July. Dat is morgen.
3: Pak de agenda er even bij. Ja, 3 juli is het
23: precies.
3: Vandaag.
23: Ja, maar omdat Independence Day eigenlijk morgen is, dus in het weekend valt, vieren de Amerikaanse beurs de feestdag vandaag al.
3: Gelegenheid om vrij te hebben.
23: Ja, heerlijk. Festiviteiten zijn in Washington al in volle gang. Dat vertelde onze Amerika-correspondent Jan Posma vanochtend al.
24: Het is in Washington echt de Donald Show, de Trump Show. Hier is de nationale viering. Daar is Trump echt heel dominant. Hij heeft eigenlijk de hele organisatie naar zich toe getrokken. Vorige week ook al een vrij grote toespraak hier gehouden. En morgen dus nog een keer een grote toespraak van hem. Zijn gezicht hangt op allerlei ministeries. Dus in Washington is het echt een Trumpfeest.
23: Ja. We kunnen dus vuurwerk verwachten. Het is het grote Trumpfeest. Maar op Wall Street geen vuurwerk, want daar is het gewoon dicht.
3: Ander Amerikaans nieuws, want dat is er wel.
23: Ja, dat is er wel. De goederenhandel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten heeft namelijk vorig jaar een recordniveau behaald. In totaal gaat het om €875 miljoen. Dat blijkt uit een studie van het Duitse Economisch Instituut. Best opvallend. We kunnen ons allemaal nog wel herinneren dat de Amerikaanse president Donald Trump in april van vorig jaar hele hoge importheffingen aankondigde.
3: Liberation Day.
23: Precies. Toch vorig jaar steeg de EU-export naar de VS voor goederen met 7,7% naar €580 miljoen.
3: En hoe was dat andersom?
23: Ja, de andere kant op zien we toch wel een veel kleinere stijging. Die Amerikaanse export naar ons die steeg namelijk met 2,2% naar €295 miljoen. Nou ja, dan denk je misschien, nou, die heffingen van Trump hebben eigenlijk niet zo heel veel effect gehad op de handel tussen de EU en de VS. Maar het instituut zegt dat dat zeker niet waar is. Sommige sectoren hebben namelijk wel echt keiharde klappen gekregen door die importheffingen. Denk bijvoorbeeld aan de autosector. De export van de Europese auto's en onderdelen naar de VS daalde namelijk met een vijfde. Nou ja, ongeveer 2/3 van de Europese auto-export komt uit Duitsland. En de Duitse autosector exporteerde ook bijna een vijfde minder.
3: Ik wil toch nog even afsluiten in Europa met de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde. Zij stopt er op korte termijn mee en ze heeft toch al voorzichtige toekomstplannen.
23: Ja, zeker, ja. Ja, zij zegt in een interview met de Franse krant Les Echos, als ik dat goed zeg, dat het mogelijk is dat ze zich mengt in de Franse politiek richting de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Nou, best wel een koerswijziging. Tijdens de oorlog van de VS met Iran liep de inflatie op in Europa en benadrukte ze van, ja, ik ga niet in onrustige tijden vertrekken.
3: Ze heeft dat echt bevestigd, hè, nadat er geruchten de ronde deden dat zij eerder zou vertrekken, maar ze...
23: Maar toch zegt ze in dit interview dat ze toch wel zich wil bemoeien met de Franse politiek. Ze zegt dat het belangrijk is dat er een Europese stem klinkt in het Franse verkiezingsdebat.
3: Nienke Warmerdam, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
0: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
3: Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd. Daar vind je alle afleveringen.
1: Zaken doen. Pitch.
3: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch. En ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Annemijn de Jong van Platform 11 en Marissa Long van Cozy Living. En ook aangeschoven, ik zie er al staan, jasje aangetrokken. Jawel, gaat er verhit aan toe hier. Jacqueline van den Ende van Carbon Equity om de start-ups te beoordelen en van advies te voorzien. Welkom.
2: Dankjewel.
3: Tijd om te pitchen, Annemijn. Ik kijk in de eerste plaats naar jou, omdat jij ook als eerste mag. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Zet hem op.
2: Oké, nou, ons verhaal begint eigenlijk bij de Nationale Denktank, waar we elkaar met z'n drieën ontmoetten en onderzoek deden. We vonden daar dat 1 op de 2 Nederlanders gedurende hun leven behoefte heeft aan psychische hulp. Ook staan er meer dan 100.000 mensen op de wachtlijst bij de GGZ. Maar er is ook heel veel ander aanbod, zoals coaches en therapeuten, maar ook gratis aanbod, zoals inloopcentra waar ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. Dus het probleem is niet het gebrek aan hulp, maar het gebrek aan overzicht. Daarom richten wij Platform 11 op. 11 is een digitaal platform waar jij hulp kan zoeken en boeken dat bij je past. Dus je moet je voorstellen dat het zo makkelijk zou moeten zijn als het maken van een kappersafspraak. Via 11 kan je zien wat er allemaal bij je in de buurt is, maar ook wanneer je daar terecht kan. Op die manier maken we mentale gezondheid weer toegankelijk.
3: Binnen een minuut. En Picobello zie ik hier in gebaren al over de tafel gaan. Jacqueline, ik verwacht heel kritische vragen.
4: Ja, dat was een indrukwekkend strakke pitch.
2: Dank je wel.
4: Ik vind het een heel tof idee. Echt één in de categorie van waarom bestaat dit nog niet? Mm-hmm. Bestaat het al? Wat is het beste alternatief hiervoor nu?
2: Ja, goede vraag. Het is wat we vooral zien dat er bestaat, is dat er per hokje, als ik het zo maar zeg, dus voor therapeuten of voor coaches of voor psychologen, dat er per sector wel iets bestaat, maar dat er nog niet iets bestaat waar alles op staat. En we geloven wel dat dat juist de kracht is, dat je veel verschillende soorten dingen kan zien.
4: En een van de uitdagingen in de coaching sector, of in de brede sector, is wellicht de kwaliteit van aanbieders en grote verschillen daartussen. Hoe zorg je voor een bepaalde kwaliteitsstandaard?
2: Ja, we zijn bezig met het organiseren van een focus sessie eigenlijk, waar we verschillende coaches en therapeuten met veel ervaring in het werkveld willen vragen van, hoe denken jullie hierover? Mm. Want je wil absoluut kwaliteit bewaken, maar je wil ook niet dat het mensen afschrikt. Dus daar zijn we nog zoekende in eigenlijk.
4: Hey, en het platform heet Platform 11. Waar komt die naam vandaan?
2: Ja, meerdere dingen, meerdere interpretaties. 11 is in de numerologie het getal voor verbinding. Het is ook het getal voor de gekken. En daarmee bedoelen we iedereen. Is wel een beetje gek, denk ik.
3: Want dat dacht ik namelijk in eerste instantie. Ja.
2: Dat was jouw associatie, ja.
3: Nou ja, goed, ik ben geboren in Den Bosch. Ja, dan is carnaval heel belangrijk.
2: Mm-hmm, ja.
3: Maar daarom dacht ik, is een gedurfde naam.
2: Ja, maar juist om het wel te normaliseren. Dat het gewoon is, ja, we geloven heel erg dat iedereen het wel heeft. En de een heeft daar iets meer hulp of ondersteuning bij nodig dan de ander.
4: Hey, en Annemie, je zei, jullie waren geïnspireerd door mensen uit je eigen omgeving die er naar zochten. Wat is een typisch, kun je een voorbeeld geven van een traject dat iemand doorloopt en de uitdagingen die hij daarin ondervindt?
1: Ja, ik heb wel een voorbeeld. Bijvoorbeeld als iemand bij de acute psychiatrie is beland en dan een traject gaat van ondersteuning. Maar op een gegeven moment word je dan losgelaten door de GGZ. Van het ergste is voorbij, ga maar weer de wereld in. Dan volgt er eigenlijk best wel een lange herstelperiode. En ook reïntegratie, hoe ga ik om met wat er is gebeurd. Dat is een goed voorbeeld van het traject waarbij een mooi overzicht kan bieden van wat is er allemaal bij me in de buurt.
4: Ja, super. En jullie noemen jezelf een sociale onderneming. Wat betekent dat?
1: Ja, betekent dat we voor sociale impact gaan. Dus onze missie is echt om mentale gezondheid toegankelijk te maken. We gaan daarbij ook naar een bepaalde rechtsvorm, steward ownership.
4: Oh, cool.
1: Dus dat is allemaal om de missie te dienen eigenlijk.
3: En die missie is misschien ook gebaat bij cliënten en zorgverleners, aanbieders die elkaar regelmatig via dat platform leren kennen. Mm-hmm. Maar als er eenmaal een match gemaakt is, dan kun je natuurlijk ook prima zonder het platform, toch?
1: Ja, absoluut.
3: Dat is prima.
1: Nou ja, ik denk dat als dat het onvermijdelijk is, dat dat prima is. Maar de toegevoegde waarde voor de aanbieder die op het platform zit, is wel ook dat het een geïntegreerd boekingssysteem is. Dus het beheert ook je administratie.
4: Dus dat is je verdienmodel?
1: Klopt, dat is het verdienmodel. Dus als zorgaanbieder, of dat nou coach, therapeut of iets vanuit het sociaal domein is, betaal je een vast maandbedrag als abonnement.
4: Ja. Zijn er voorbeelden uit het buitenland die dit al heel goed doen? Of zijn jullie de eerste ter wereld?
1: Hopelijk zijn er andere mensen ook bezig met dit soort ideeën in andere landen. Je hebt wel in Engeland heb je vanuit de NHS een soort social prescribing. Maar ook dat is dan meer via je huisarts of via een praktijkondersteuner.
3: Valt natuurlijk, en het staat ook, bij een uitgebreid aanbod. En als
1: zeker.
3: Je begint, dan heb je dat niet van meet af aan. Maar mm-hmm. daar moet je wel aan werken. Want als jij zegt, wij zijn anders dan die anderen die slechts een hokje bedienen. Wij mm-hmm. bedienen zo meteen alles. Dan moet er ook wel echt iets te kiezen zijn.
1: Ja,
3: is dat al zo?
1: Dat is in the making, zou ik maar zeggen. dat is precies wat het maakt of breekt. En in die zin is het een meer koppig monster die we aan het tackelen zijn. Want je wil een heel breed scala aan aanbod, maar daarvoor moeten er veel mensen aansluiten. Dus daar zijn we mee bezig.
4: En over 5 jaar, waar sta je dan? Wat is de droomvisie?
1: Ja, de droomvisie is dat het zo normaal is om ELF eigenlijk te gebruiken om te zien wat er allemaal bij jou in de buurt is. En dat het ook bijdraagt aan het normaliseren van af en toe is gewoon met iemand in gesprek over je probleem, hoe klein of groot dat dan ook is.
4: Cool. En waar lig je op dit moment nog wakker van, 's nachts, als je denkt van, hebben we dit wel in orde?
1: Zo, ja, dat verschilt echt per week. Maar ik denk
3: maar wakker
1: wel.
3: Wakker lig je.
1: Wakker lig
3: ik. Zometeen gaan we het over verkoelende matrassen hebben. Misschien helpt dat. Maar goed.
1: Zou wel fijn zijn, denk ik. Ja, nee, ik denk wel echt wat Thomas ook aankaart van het feit dat er zoveel soorten aanbod is en hoe je gaat zorgen dat er allemaal opkomt. Dat is wel de grootste tackelaar. Ja.
3: Wat
1: ja.
3: ga je doen met de 2 ton, zie ik, die je zo ongeveer wenst op te halen?
1: Ja. Ja, wat we gaan doen is eigenlijk, wat we net ook zeiden, van dat het is echt, het platform is natuurlijk vraag en aanbod. Maar het aanbod moet zo breed mogelijk zijn om ook meer vraag te krijgen. En daar zit gewoon heel veel tijd en geld in.
4: Top. En heb je die investering al voor elkaar? Of ben je nog op zoek naar geld?
1: We zijn op zoek naar geld bij deze.
3: Ja. Hey, nou, mensen kunnen bellen, mailen.
1: Ja, zeker.
3: Wacht meteen ook nog op het eindoordeel van Jacqueline. Maar eerst naar Marissa van Cozy Living voor de tweede pitch van vandaag. Succes!
5: Het klimaat wordt steeds extremer. Nieuwbouwhuizen worden 's nachts niet meer koel. We spotten, we hebben stress. Ons lichaam blijft warm, daardoor slapen we slecht. Verkoelende lakens helpen niet. In elko ook niet echt. Daarom maak ik CoolSleep in matras koeler van Cozé. Hij regelt jouw ideale temperatuur in elk seizoen. Tussen de 16 en 19 graden slaap je dieper en langer. Het systeem is betaalbaar, zuinig en veilig. Ik ben Marissa Long. Ik werkte 9 jaar in een electronic fabriek in China. 16 jaar geleden kwam ik naar Nederland. Ik begon hier vanaf nul, stap voor stap, bouwde ik mijn bedrijf op. En met succes. Nu wil ik met 20 jaar techniek en ervaring gebruiken om mensen beter te laten slapen, uitgerust en fit wakker te laten worden. Koesleep ligt al 2 jaar op de markt. We hebben veel klanten, veel feedback, een gezonde basis. Nu wil ik het voor de volgende stap zetten. Slimmer, fijner en makkelijk gebruiken. Daardoor zoek ik een partner, co-founder of investeerder die mij wil bouwen.
3: Oké, dan. Iets meer dan een minuut, maar het is je zeer gegund. Jacqueline.
6: Uitstekend. Heel interessant verhaal. Wat was voor jou het aha-moment? Ik kan me voorstellen dat vorige week tijdens een mega-hittegolf veel mensen hebben gedacht, had ik maar een verkoelend matras, maar jij bent al een tijdje bezig. Wat was voor jou het inzichtmoment van dit is waar ik de komende jaren van mijn ondernemerscarrière aan wil wijden?
5: Wij zijn nu al 2 jaar op de markt. Wij zien dat van het begin eigenlijk, we weten deze product heeft een zeker markt voor de aankomende jaren. En dit jaar speciaal door de warmte. En onze verkoop gaat echt als een storm op dit moment lopen. En we horen ook dat de klanten zijn zeker heel tevreden. Ook
3: ik hoorde in je pitch verkoelende lakens, dat werkt allemaal niet. Er zijn natuurlijk zat andere manieren. Die zijn ook allemaal geprobeerd de afgelopen dagen om ervoor te zorgen dat het koeler is op je slaapkamer. Ik noem maar een ventilator, airconditioning. Het bestaat natuurlijk wel al iets om ervoor te zorgen dat je niet plaknachten all over hebt. Je kunt op verschillende manieren zorgen voor een wat koelere nachtrust, toch?
5: Ja, er zijn wel andere mogelijkheden. Maar de directe aanraken op je huid, op je bed, dat is de fijnste en de leukste manier. Kan je genieten. En daardoor dat je met de airco die blaast de koude lucht ging, dan krijg je soms hoofdpijn of een keer droog. En bovendien de energiekosten te hoog. En de ventilator, die blazen alleen maar de lucht ging. En die lossen eigenlijk niet direct het probleem.
6: En vorige week zag je verkoopcijfers door het dak gaan?
5: Ja, dit was een stroomlopen. Ja. Ongelooflijk hoe goed het dat gaat.
3: Kun je toch ook nog even uitleggen hoe het nou precies in elkaar zit? En het hoeft niet al te technisch, maar ik zag op de website toch een kastje, een apparaatje dat je aan het voeteneind van je bed zet. En wat gebeurt er dan?
5: Ja, het is een matrastopper. Die ligt bovenop je matras. Die de temperatuur kunnen instellen vanaf 12 graden tot 48 graden.
3: Dus 48 graden? Als je het hypothetisch gezien toch nog heel koud zou hebben, dan kun je ook nog behoorlijk verhit raken via de topper.
5: Ja, eigenlijk niet. Stel voor dat als jij, omdat het is een beetje de watertemperatuur. En als je omgeving, bijvoorbeeld in de winter, je zet je slaapkamer verwarming uit. En je kamertemperatuur ligt in de 15 graden. Maar eigenlijk de hoogste temperatuur was 35 graden.
3: Oké, maar hoe werkt het? Want ik onderbrak je, mijn excuus.
5: Het is een apparaat die water. Wij gebruiken de koel en warm gebruik water. Omdat water is eigenlijk de natuurlijke materiaal om te verkoelen en te verwarmen. De water door het systeem die circuleert naar de matrassentopper. Zodat de bedtemperatuur door het systeem kunnen beheersen.
6: En betekent dat dan dat je als het ware de kranen de hele nacht open hebt staan? Of heb je een hoeveelheid water in die machine die continu door grond gepompt wordt?
5: Ja, het is gewoon door de apparaat die constant circuleert de water naar jouw topper. Dus stel voor als jij wil 16, omdat onze slaaptemperatuur ideaal is 16 en 19, en je zet je temperatuur, dan constant die bepaalde de watertemperatuur, daardoor dat jij bed de warmte wegneemt.
6: En hoor je dat apparaat 's nachts? Ik kan me voorstellen als iets aan het pompen is, dan hoor je dat.
5: Ja, dit is 100% een stier.
6: Of misschien heel rustgevend. Dus de hele avond wordt een water hoort kabbelen.
3: Ja, dan kun je op je telefoon een speciale treatment voor watergolven. Ja.
6: Gewoon 2 voor 1.
5: Ja, het systeem maakt een klein beetje geluid. En onze klanten die gebruiken het, die zeggen, ja, ik heb geen last van. Het is veel minder dan alcohol.
3: Je hebt 1 miljoen nodig. Laten we dat toch eventjes. Ik neem aan, je hebt het meegenomen ook. Dus dat is mooi voor de investering. Toch 1 miljoen in dit bedrijf?
6: Uiteraard.
3: Ja.
6: Nou, wel duurzaam. Want je verhaal is, doordat je dus een verkoelend of verwarmend matras hebt, heb je de verwarming of de airconditioning niet meer nodig, begrijp ik.
5: Ja, het is eigenlijk een systeem die kan je bedoeld voor je hele jaar gebruiken. Ja. Omdat het door de weer afgelopen tijd wisselvallend heel erg. Dan kan je altijd jouw slaapritme gewoon vast neergelegd op je bedtemperatuur. Daardoor dat zorg jij dat diep en langer doorslapen.
6: Hey, en jij zoekt ook nog een investering, klopt dat?
5: Ja. En we zoeken niet alleen investeren. We zijn snel groeiend bedrijf met nieuwe technologie en nieuwe ideeën. We zoeken ook voor netwerken, voor kennis en alle mogelijkheden. Ja.
6: Even Marissa bellen.
3: We gaan naar het eindoordeel. Annemijn was hier om Platform 11 te pitchen. Wat vond je daarvan, Jacqueline?
6: Ik vind het een uitstekend idee, meen ik oprecht. Hartstikke logisch. Is er nog niet. Een hele gefragmenteerde markt. En ik denk dat dat een groot succes gaat worden. Grote uitdaging is inderdaad leakage. Mensen die één keer bij je boeken en vervolgens een vaste relatie met aanbieder aangaat. Aan de andere kant is dit zo'n grote markt dat ik denk dat je daar uiteraard absoluut een groot en succesvol platform in kan bouwen.
3: Marissa Long was er ook van Cozy Living.
6: Ik had er nog nooit van gehoord. De verkoelende of verwarmende matrastopper met een soort van waterbed. Het klinkt attractief en het klinkt ook best wel noodzakelijk in deze tijden. Er zijn inderdaad veel alternatieven en het is ook best wel een duur ding. Het is best wel een investering. Maar ik kan me voorstellen dat hier zeker groeiende vraag naar gaat zijn. En inderdaad steeds meer kennis van hoe belangrijk die nachtrust is. En dat een investering van 700 tot 1000 euro op je leven toch wel echt goed kan renderen. Dus spannend.
3: Complimenten van Jacqueline van de Ende van Carbon Equity. Dank weer voor je komst. Dank pitchers. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En om alvast in de stemming te komen, kun je natuurlijk naar pitches uit het verleden luisteren via Pitch op je podcast app.
22: Het MKB praat mee.
3: Lopen er binnenkort menselijke robots door de kassen in het Westland als het aan de bedrijven ligt die zijn aangesloten bij het Humanoid Application Center? Wel, gisteren was er een bijeenkomst waarbij bedrijven konden komen kijken naar de nieuwe technologische creaties. En een van de geïnteresseerde ondernemers was John Overgaag van Kwekerij Overgaag. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: En ben je enthousiast geraakt?
7: Nou, zeker. Zeker enthousiast. Ja.
3: Ik hoor het.
7: Het verbaasde me toch weer. Ja.
3: Waarvan dacht je, god, dat al kan, zeg?
7: Nou, dat ik ongeveer robots in de lucht zag springen en een karatentrap maken, dat ik dacht, dat is best knap. Maar ja, wat je eraan hebt, is dan wel weer de vraag. Maar...
3: Ja, heb je ook nog iets gevonden van een robot waarvan je dacht, dat kan een mannetje of vrouwtje vervangen? Want die karatentrap, dat kan interessant zijn. Maar inderdaad, de praktische toepassing, ja, laten we daar samen naar zoeken.
7: Ja, nee, inderdaad. Je zag inderdaad de humanoid hoe die was. En allemaal op televisie en de filmpjes op YouTube. Ja, dat ziet er allemaal leuk uit, dat is van de robots. Maar de toepassingen met nieuwe eigenlijk grippers, handen noemen ze dat. Die de vingerkootjes en alles kunnen nabootsen van een mens. De pols draaien. Dat is wel indrukwekkend. Dan kan je wel veel nabootsen, namaken vanuit de praktijk.
3: Dat kan dus al. Want ik heb in het verleden ook wel eens mensen uit jouw branche gesproken. En die zeiden, ja, het plukken, het beoordelen of iets rijp is of niet. Dat is toch iets wat je op dit moment nog vaak aan mensen moet overlaten. Maar dat gat wordt steeds kleiner. Of is het al gedicht zelfs?
7: Nee, dat gat is er nog steeds. Uiteindelijk is dat ook gewoon trainen, oefenen en kijken of het gaat. Om dat met robots als humanoids te doen. Maar mensen moet je ook opleiden, moet je ook trainen, moet je ook controleren. En mensen die kunnen natuurlijk wel heel veel beslissingen maken. En dat is nu voor humanoids nog heel lastig. Maar met de komst van de AI en alles qua vision gaat dat wel heel hard. En zeker als je ook kan trainen met mensen.
3: Waarom is het eigenlijk belangrijk dat het een humanoid is? Dus blijkbaar ziet het er ook echt een beetje uit als een mens.
7: Ja, misschien voor de benaderbaarheid of de herkenbaarheid in een bedrijf. Uiteindelijk, het ziet eruit als een mens. Het kan dus bewegen als een mens. Het heeft nu benen. Ja, in de toepassing kan het ook zijn dat er wielen onderkomen. Of dat je de armen of de romp gebruikt. Het kan in veel verschillende toepassingen dienst doen. Dus daar liggen wel veel kansen.
3: En kan dat morgen al? Of is het toch nog een periode van een overgang die je voor ogen hebt?
7: Nee, dat is echt leren werken met robots. Tot nu toe zijn we als high-tech tuinbouw altijd gewend om heel veel te investeren in automatisering. Dus alles om het menselijk proces hebben we geautomatiseerd zover het kan. En nu staan we echt wel voor de volgende opgave. Hoe kunnen we de mensen nog verder ondersteunen met humanoids eromheen die de taken nog ergonomischer, makkelijker, sneller om de arbeidsproductiviteit op peil te houden.
8: John Overgaag, directeur-eigenaar van Kwekerij Overgaag. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteiten? Ook daarvoor het mailadres zakennetbnr.nl.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: En deze rubriek is natuurlijk ook te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een blik op de wereld. Blijf dus luisteren.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
11: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
13: Beats. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet... De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter...

0: Helene van Rooyen en Natasja Vroger aan.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: In de BNR-app.
3: De staking bij Mercedes is de start van een hete zomer in de Duitse autosector. Wereldwijde voedselprijzen dalen nu de oorlog in het Midden-Oosten zo goed als voorbij is. Of lijkt. Ook Nederland moet vrezen voor zomerbranden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, er is een ongeluk gebeurd. Waar?
4: Ja, op de A50 helaas. Arnhem richting Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Er is één rijstrook geopend en de vertraging is een uur vanaf knooppunt Waterberg. Verder de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar file 5 kilometer en 25 minuten. En ook een politiecontrole op de A76 vanuit Geleen. Daar heb je 3 kilometer en 10 minuten vertraging voor de boeg. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 291,9. En langs de A28 naar Zwolle vanuit Amersfoort bij 80,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren, zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. Drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de FIOD hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft in ons land de afgelopen jaren ruim 1 miljoen aan subsidie gekregen. Het geld was bedoeld voor investeringen om de CO2-uitstoot terug te dringen. RTLZ, dat met het nieuws komt, noemt de subsidie opmerkelijk, omdat de overheid mensen van het roken af wil helpen. Dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, hebben we te danken aan studentenhuizen. Daar werden de regels niet goed nageleefd, zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie. Zelf vond ze het niet slim. Om een probleem bij een kleine groep mensen aan te pakken, mocht heel Nederland niet meer naar buiten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts en er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Amsterdamse Nubion wil investeren op een Amerikaanse manier. Of Europese start-ups daar ook echt op zitten te wachten. Je hoort het zo. En Christine Lagarde zette Arnoud Boot even op het verkeerde been tijdens een centrale bankiersbijeenkomst in Portugal. Wat zij niet vertelde, vertelt hij straks wel.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat

0: speelt en of waarom?
1: In de BNR-app.
0: Kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Matthijs de Wit van Nuion over investeren in start-ups. Maar eerst...
0: Macro, met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
2: De Europese Centrale Bank, laten we het daarover hebben, die trok zich in Sintra terug deze week. Dat doen ze wel vaker. In Portugal is dat. Jij bent er ook een paar keer bij geweest toen het echt spannend was, toen het ergens over ging, over Brexit. Nu was het meer van hetzelfde?
3: Nou, het was meer van hetzelfde. Kijk, even voor de luisteraar. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst die de ECB organiseert met centrale bankiers, beleidsmakers in het algemeen en ook academici, om eigenlijk een soort retreat te hebben om na te denken over haar beleid. En om een podium te bieden voor gedachtenuitwisseling. En dat op een heel relaxte plaats. Een landgoed in Sintra, waar je veel kunt hardlopen, et cetera. En dat is wat centrale bankiers doen, hè. Dat zijn doodlopers, zijn hardlopers. Die kom je daar de hele tijd tegen rond dat resort. Dus dat is de context.
2: Nou, er moet er ook nog wel gespeecht worden. En je moet kunnen deelnemen aan panels. Dat is ook allemaal gebeurd.
3: Dat is gebeurd en dat zijn mooie gedachtenuitwisselingen. Maar ze zijn inderdaad, en dat suggereer je al, ze zijn niet onschuldig. Omdat er tientallen journalisten rondlopen en elk woord wordt gewogen. En alle centrale bankiers, Europese centrale bankiers zijn er. En ook een aantal buitenlandse, dus niet-Europese, laat ik zo formuleren, niet-Europese centrale bankiers. En wat daar opviel, en dat is eigenlijk waarom ik het toch even aan de orde stel nu, is... Ja, er was niet zo heel veel nieuws. Ja, het is een onvoorspelbare omgeving. Dus vanuit die context hebben centrale bankiers het ingewikkeld. Ze kunnen geen goede paden naar de toekomst maken. Ze gaan meer in scenario's denken. Omdat je met alle beleidsonzekerheid, denk aan Trump, niet weet wat er morgen te verwachten is. Maar het opvallende was dat de toespraak van Christine Lagarde, die was getiteld Back to Basics. En dat triggerde mij, back to basics, eigenlijk de wijze waarop centrale bankiers in deze periode gedwongen worden zich terug te trekken tot een meer enge mandaat. Wij zijn er om inflatie te bestrijden, om inflatie in de hand te houden. En we moeten eigenlijk wegblijven van politiek gevoelige kwesties. Denk, Thomas, denk aan de hele discussie over klimaat, verduurzaming, waar centrale bankiers zich afgelopen jaren nadrukkelijk hebben over uitgelaten.
2: Ja, en een centrale bankier of een directielid van de ECB heeft de Nederlandse nationaliteit. Frank Elderson, die heeft een paar maanden geleden in het NRC nog gezegd: wij moeten ons als ECB wel bezighouden met klimaat, anders dan nemen wij ons werk niet serieus. Ik citeer, wij gaan over prijsstabiliteit, financiële stabiliteit en gezonde, weerbare banken. Wij kunnen die doelstellingen alleen behalen als we rekening houden met de klimaat- en natuurcrisis. Was getekend Frank Elderson, dus hij neemt dat nog wel degelijk mee.
3: Absoluut, absoluut, Thomas. Er vallen twee dingen op. Hè. Eén, Frank Elderson als iemand die ook in zijn carrière, ook bij de Nederlandse Bank, eerder nadrukkelijk de klimaatproblematiek altijd centraal heeft gesteld. Ik denk niet dat hij in het huidige klimaat, waar centrale bankiers onder vuur liggen door de politiek, denk aan de Verenigde Staten, maar ook in Europa, dat in het huidige klimaat men het had aangedurfd hem letterlijk in die directie van de ECB te zetten. Omdat hij heel uitgesproken is. En dat interview wat hij gaf eerder dit jaar, wat trouwens het eerste interview was sinds enige tijd. En wat opviel in dat interview was ook, en dat gaf je eigenlijk al aan, dat hij de hele klimaatduurzaamheidsdiscussie nadrukkelijk koppelt aan het kernmandaat van de ECB. Het kernmandaat. Denk aan inflatie en denk aan financiële stabiliteit.
2: Maar dat is toch niet zo gek, Arnoud? Want jij zegt, ik vind dat een enge opvatting van je mandaat, maar prijsstabiliteit, dat is toch ook gewoon de kern van de zaak, of niet? Voor de ECB.
3: Prijsstabiliteit is de kern. En financiële stabiliteit, prijsstabiliteit en financiële stabiliteit, dat financiële instellingen overeind blijven, dat zijn kernaspecten van het beleid van de centrale bank. Wat hij dus nadrukkelijk deed, was de bredere discussie over klimaat. Het je kunnen uitspreken over de klimaatproblematiek koppelen aan de kern van het mandaat. Dus klimaat is niet een soort links, woke-achtig leukigheid waar centrale bankiers zich mee bezig willen houden. Nee, het is iets wat cruciaal is, bijvoorbeeld voor prijsstabiliteit. Namelijk dat als door klimaat er wie weet wat voor grote hindernissen ontstaan in de wereldeconomie, waardoor er geen aanbod meer is, door klimaat, door overstromingen, et cetera, waardoor de vaarwegen vast komen te lopen, et cetera, waardoor je inflatie kunt krijgen. Daarom moet je klimaat serieus nemen. Het kan de prijsstabiliteit raken. Hij heeft daar gelijk in, Thomas. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar waar de discussie over gaat, is of een centrale bank en een centrale bank-president, zoals Lagarde, zich kan uitspreken over klimaat, omdat het een problematiek is die over enige jaren zijn weerslag vindt in het kernmandaat van de ECB. Dus wat Christine Lagarde in haar lezing over Back to Basics, waar het niet over ging, was dat zij zich terugtrekt in al haar bewoordingen en ook de hele Sintra-bijeenkomst van deze week terugtrekt op het enge mandaat. Laten we alsjeblieft niks over klimaat zeggen, want dan krijgen we al dat geroep van de politiek weer over ons heen. Nee, zij benadrukte iets heel anders. Wij gaan het niet hebben over klimaat. We gaan het niet hebben over Frank Eldersen. We gaan het niet hebben over zijn terechte interview eerder dit jaar, waar hij klimaat koppelde aan prijsstabiliteit. Nee, wij gaan het hebben, en dat was haar kern van Back to Basics. We zijn weg van rentes die negatief zijn, waardoor centrale banken dat hele alternatieve instrumentarium nodig hadden. Want tot enige tijd geleden wilden ze de rente alleen maar verlagen. En dat kon niet meer, want die rente was op de lower bound. Die was al negatief. Wat er al onder is, waardoor allerlei andere instrumentarium nodig was. Haar kern was, als centrale bankiers kunnen wij het heel moeilijk hebben in deze onvoorspelbare omgeving. Maar op één punt hebben we het makkelijk, namelijk rentes zijn gewoon weer positief. Dus als wij de economie willen aanjagen door de rente te verlagen, kan dat makkelijk. En als we de economie willen afremmen, dan kan dat ook makkelijk. Verhogen we de rente. Dus we zitten weer in een normaal monetair scenario, een normale monetaire omgeving. Dat was haar interpretatie.
2: Arno Boot, ik dank jou voor jouw interpretatie. En ik spreek jou volgende week weer. En misschien is dan ook wel duidelijk of Christine Lagarde, want daar hinten ze ook op, ergens in een interview in een Franse krant, binnenkort zelf weer politica is. Dan kan ze zich over alles uitspreken. Dankjewel, tot volgende week.
0: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag Thomas.
2: Het ging de afgelopen dagen veel over de strijd aan het front in Oekraïne. En ook of F-16's daar een nuttige bijdrage aan leveren. Hoe komt dat in één keer weer toch opspelen?
4: Ja, er is blijkbaar kritiek op het gebruik van de F-16's, de inzet van de F-16's. Vanuit twee Engelse experts die verbonden zijn aan het RUSI, dat is het Royal United Services Institute. Die zeggen dat het beter was geweest om de Zweedse Gripen aan te schaffen. Die kan worden uitgerust met de Britse Meteor-raket, die dan bijvoorbeeld tegen die zweefbommen zou kunnen zijn ingezet. Ja, weet je, het is altijd een beetje lastig om precies te duiden hoe men hier nu toe komt. De keuze voor de F-16 was natuurlijk niet alleen gebaseerd op het feit dat het ding een heel goed vliegtuig is. Daar zaten nog andere redenen achter. Onder andere ook inderdaad het verstegen van de band met Amerika. Je koopt een Amerikaans wapensysteem en dat betekent dat het vanuit Amerika onderdelen moeten worden geleverd voor het onderhoud en misschien ook nog andere steun moet worden geleverd. En dat werd ook toegezegd door de voormalige president Biden. En dus kwam dat tot stand. En de F-16 was natuurlijk ook voor Oekraïnse jachtvliegers een stap, een eerste stap in westerse technologie, westerse jachtvliegtuigen. Dus in die zin was het een heel belangrijke stap. Wat altijd lastig is bij het introduceren van een nieuw wapensysteem, vooral bij, in dit geval bij de oorlog in Oekraïne, is dat er heel snel grote veranderingen van worden verwacht. Dat het een soort gamechanger zou zijn. En daar ben ik altijd heel huiverig voor geweest. Ik heb ook meteen gezegd, kijk, de F-16 is geen modern jachtvliegtuig meer. Die heeft zijn beste tijd gehad. Zeker de versie die Nederland nu heeft afgedankt. En onder andere naar Oekraïne gestuurd. En er zijn ook van andere landen F-16's gekomen. Denemarken en ik geloof België ook.
2: Maar kun je die F-16's dan nog wel up-to-speed krijgen? Want ze worden nu vergeleken met die Gripens uit Zweden. En daar kan dan ook nog weer een Britse raket aan worden toegevoegd. Er wordt dan gesuggereerd door Britse experts dat toch verreweg superieur zou zijn. Maar zou je die F-16's ook nog mee kunnen laten doen in die competitie?
4: Ja, als je het als een competitie ziet, dan zouden inderdaad die F-16's met Amerikaanse raketten kunnen worden uitgerust, die dezelfde capaciteit hebben als die Britse meteorraket. Met andere woorden, daar zou je ook, zeg maar, de bescherming tegen die zweefbommen die gelanceerd werden van Russische jachtvliegtuigen mee kunnen realiseren. Dat betekent in feite lange afstands onderscheppingswapens waarmee je Russische jachtvliegtuigen zou kunnen afschieten voordat ze die zweefbom droppen. Dus dat is het punt eigenlijk. Het gaat ook niet zozeer, denk ik, om het vliegtuig. Want ook met de Gripen zouden de Oekraïners... dat zou ook geen wonderwapen zijn. Het hele punt met die F-16 is eigenlijk dat die is geleverd. En dat op het moment dat de spanning in het Midden-Oosten toenam, daar met name de wapens naartoe gingen. Naar Amerikaanse eenheden zelf, maar ook naar Israël. Want dat hebben ze op grote schaal gebruikt, met name tegen Iran. Dus. En dat is een beetje het punt. En dat betekent dus dat je wel kunt zeggen, ja, die F-16 voldeed niet en er was een lobby om die F-16 daar te krijgen. Nee, het was met name de Oekraïners die die F-16 wilden. En die F-16 kwam beschikbaar omdat die hier in Europa werd vervangen door de F-35. En dus werd hij die kant op gestuurd. En ik heb ook meteen gezegd, het is geen wonderwapen, want die F-16 die kan niet boven het front worden ingezet. Die moet echt over lange afstandswapens beschikken, omdat die F-16 kwetsbaar is voor de Russische luchtverdediging, met name de S-400.
2: Maar ik begrijp dat enkel wapen verwacht mag worden dat van doorslaggevende betekenis kan zijn. Hè? Je bent huiverig om daar meteen een gamechanger van te maken. Maar die Gripens waar je het net over had, gaan die dan wel komen of niet? Of doet het überhaupt niet ter zake?
4: Die komen uiteindelijk wel, maar verwacht daar ook geen gamechanger van. Ik bedoel, uiteindelijk hangt het ervan af wat de Oekraïners ermee doen. En je kunt van de hele drone-ontwikkeling in Oekraïne zeggen van, ja, dat is misschien wel een gamechanger. Dit heeft het gezicht van de oorlog veranderd. Maar dat kwam vooral door wat de Oekraïners ermee gingen doen. En ook de Russen hebben een partijtje meegespeeld in dat verband. Dus het gaat met name om wat de Oekraïners ermee doen. Die bepalen uiteindelijk of het een gamechanger kan zijn. En dat geldt voor de F-16 en dat zal uiteindelijk voor de Gripen ook gelden. Laten we hopen dat er uiteindelijk ook weer Amerikaanse wapens voor die, met name lange afstandswapens voor die F-16 beschikbaar komen. Dan gaat die zeker wat meer kunnen betekenen. Nou, daarnaast was de kritiek dat die veel aan de grond staat. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Als je een vloot vliegtuigen beschouwt, dan staat er altijd een derde deel van aan de grond voor onderhoud. En dat is een cyclisch proces. Die komen weer beschikbaar en anderen gaan dan weer het onderhoudsproces in. Dus het is nooit zo dat zo'n vloot helemaal 100% tegelijkertijd kan worden ingezet. Dat is onbestaanbaar eigenlijk.
2: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Matthijs de Wit, hij is de managing partner van Nuion. En Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag. Wat hebben we toch geluk dat wij al de banencijfers uit Amerika kunnen bespreken. Want normaal gesproken moeten we op vrijdag wachten na de uitzending. Maar andere omstandigheden.
5: Ik vind het eigenlijk juist wel jammer. Dit was Payroll Friday, dus, maar het is Payroll Thursday geweest. Omdat het morgen 4th of July is en dus een vrije dag. En dus krijgen ze vandaag al een vrije dag en zijn de beurzen gesloten. En dus hebben we gisteren alle cijfers gezien en die vielen wel tegen. Daar was best wel veel over te doen. Ook als je naar de opbouw van de cijfers kijkt, je ziet echt best wel veel in de sociale sectoren qua groei. En aangezien de cijfers best wel tegenvielen, betekent dus dat er best wel wat terugval in de, zeg maar, in de echte commerciële sectoren waren. En wat ook opvalt is dat de participatiegraad op 61,5% is. En dat is echt wel een stuk gedaald. Met name echt in de grote lagen van de standaard beroepsbevolking. En dat is een beetje een combinatie van immigratie, terugval, wat vrij logisch is onder de Trump-regering. En anderzijds boomers die toch wel weer wat meer geneigd zijn om, gezien hun riante financiële situatie, door beurzen en huizenprijzen met pensioen te gaan.
2: Dus dat viel het tikkie tegen. Hoe is het sentiment over tegenvallers gesproken onder de experts? Want jij zet dat altijd uit, hè?
5: Ja, inderdaad. Nou, dat is het einde van het voordeel van het einde van de maand. Dan kan je die cijfers. Ik vraag het iedere maand. En die zijn somber. Nou zijn ze al bijna het hele jaar somber. Alleen januari waren ze positief. En het hele jaar was het eigenlijk een ongelooflijk goed jaar. Afgelopen kwartaal.
6: Ja, precies.
5: De wereldaandelenindex plus 15%. Dat is het drie na beste kwartaal van de afgelopen 20 jaar. Die somberte komt omdat ze eigenlijk die prijsstijging allemaal veel te hoog vinden. Dat zijn explosieve stijgingen in een heel specifiek sector van de markt. Met name door AI. Misschien komen we er straks nog even over te spreken.
6: Ja.
5: en daar zijn ze een beetje terughoudend. Dus ze richten zich vooral wat ze denken. Nou ja, god, die waardeaandelen gaan het wel een keertje doen. Wolters Kluwer, maar een heel mooi voorbeeld, staat ook komende maand weer op 1. Die staat bijna het hele jaar al in de top favoriete aandelen.
2: Software dus, stond er even voor de goede orde.
5: Ja, daar valt het in de perceptie van beleggers onder.
2: Oh, mijn excuus, dat is namelijk niet zo?
5: Nou ja, het is meer dan software, denk ik. Maar goed, dat
6: is een hele discussie.
2: Andere discussie.
5: Gaan we een andere keer voeren. Wat wel opvalt, ze zien dit soort waardeaandelen. Het stond een paar jaar geleden op 200, het staat nu op 57. Dus vorig jaar min 44%, dit jaar het allerslechtste aandeel in de Stock 600-index met min 58%. En zij blijven er maar aan vasthouden. Dit gaat een keertje draaien. Ongetwijfeld gaan ze een keer gelijk hebben, maar voorlopig hebben ze die min 58% wel even te pakken.
2: Matthijs, het ging net over F-16's en of je daar nog wat aan hebt, maar oorlogsvoering, het is tegenwoordig drones natuurlijk. Je ziet plannen drones gepresenteerd worden door de Nederlandse Defensie, de Defensie in het Verenigd Koninkrijk. We kunnen daar aan relateren dat er nieuws is over drones en de software die nodig is om die drones goed aan te sturen.
6: Ja.
2: Een deal, een defensiedeal.
6: Ja, misschien. Hè. Het is nog niet rond, hè, maar het was meer een soort nieuwtje van dat het aanstaande is. En wat vind ik daar zo leuk aan, is dat dit soort instituten nu ook denken over het investeren in start-ups en in nieuwe technologie.
2: Intellic gaat het om, het softwarebedrijf.
6: Inderdaad. En kijk, het investeren in nieuwe technologie door dit soort grote instituten is iets wat een ecosysteem echt een boost kan geven. En dat hebben we al in Amerika gezien, jaren. Echt tientallen jaren. Maar dat we dat nu ook in Europa zien en dat op de voorkant van kranten staat, ja, dat vind ik echt wel best wel mooi.
2: Het staat
6: wel
2: natuurlijk
6: mooi.
2: Ook op de voorkant van kranten, omdat het zou gaan om een gouden aandeel, dus om zeggenschap van zo'n ministerie binnen het bedrijf. De overheid.
6: Daar moeten we nog wat van leren, denk ik. Hè. Ik bedoel, is het de bedoeling dat Defensie zeggenschap krijgt in dit soort bedrijven? Alsjeblieft niet. De bedoeling is dat de ondernemers nog steeds zeggenschap hebben en de ondernemende koers kunnen varen. Maar het is wel goed dat het geld vanuit dit soort grote instituten daar wel naartoe gaat.
2: Als je tientallen miljoenen investeert als Defensie in zo'n bedrijf, hoort er dan toch ook niet bij dat je iets te zeggen hebt over hoe het er in dat bedrijf aan toe gaat?
6: Nou, natuurlijk moet je wel iets te zeggen hebben, maar je moet niet opeens het idee en de illusie hebben dat jij de ondernemer bent. Want ik bedoel, dan had je het wel zelf gedaan, of dan had je een aantal jaren terug wel zelf allemaal kleine bedrijven opgestart om zelf die drone software te creëren om ze aan te sturen. Maar dat is niet gebeurd.
2: Eens,
6: dat is ontstaan door allerlei ondernemers en technici van de Universiteit Delft, als ik me niet vergis.
5: Ja. Nou ja, ik vind wel dat je nou een gouden aandeel moet hebben, dat vind ik wel één ding. Ik kan me wel voorstellen dat je als Defensie niet wil van god, we hebben het leuk geïnvesteerd in een bedrijf en dat wordt door een Amerikaans bedrijf of een Chinees bedrijf overgenomen, dat wil je ten alle tijde voorkomen.
2: Dus het is een beschermingsconstructie.
5: Dus ik kan me de gedachte daar wel achter voorstellen. En als je heel veel investeert, wil je natuurlijk ook wat voor terug hebben.
6: Ja, nee, dus het hele concept van soevereine technologie vanuit Europa creëren, dat is natuurlijk ook wel de drijver hier achter. Maar als dat dan de drijver is op dit moment, dan zeg ik ja, laten we dat maar gewoon zo doorzetten. Ja. Omdat het creëert een beter start-up en technologische ontwikkel-ecosysteem in Nederland.
5: Met helemaal met je eens.
2: Einde van de zin, heel goed. Economisch, wat zei je nou? Die zijn een
6: ecosysteem.
2: Gewoon ecosysteem. Heel goed.
6: Een mooi ecosysteem.
2: Corné, de Trump-account. Is het vanaf morgen zover?
5: Fourth of July natuurlijk. Het 250 jaar bestaan van de Verenigde Staten. En ik moet zeggen, zowaar een goed idee van meneer Trump.
2: Een beleggersrekening is het toch?
5: Het is een beleggersrekening. En de Amerikaanse overheid stort 1.000 euro voor iedereen die zo'n rekening aanvraagt. Voor alle kinderen geboren tussen 1 januari 2025 en 2028. En ik vind dat een heel goed idee.
2: Noemen wij het nou alleen Trump-accounts of gaat het ook echt zo heten? Want
5: de regering
6: dat het woord Trump erin komt.
5: Ja, ik denk dat het een voorwaarde is voor alles wat Trump wil, dat er een Trump-naam opkomt. Het maakt niet uit hoe het heet. Uiteindelijk gaat het om het effect. En dat is denk ik heel goed. Ook echt, je kan ouder kan je ook storten tot $5,000. Het is belastingvrij. Het kan pas met de 18e worden opgenomen. En het kan worden opgenomen voor een huis of voor studie. Nou, briljant. Mm. Ik moet zeggen, dat zouden we in Nederland ook moeten doen. We gaan een beetje de andere kant op. Maar daar gaan we het ook niet over hebben dit keer. Voordat we het...
2: Box. Corné, nog heel eventjes. Want ik las jouw column in de krant vandaag in het FD. Waarin je eerst Europa zo ongeveer failliet verklaart. En daarna in de laatste linia zegt... nou, er is hier toch behoorlijk wat aan de gang. Ook in de goede zin des woords. Er is veel bedrijvigheid. Het moet alleen groter kunnen groeien. Je staat hier tegenover iemand die investeert in start-ups. In bedrijven met veel potentie. Heb je nog een vraag?
5: Ja, nou... ik denk dat we het met elkaar eens zijn. We moeten veel meer investeren. En dus ik denk dat we aan dezelfde kant van de lijn staan. En dat was toch wel een positieve ondertoon, hoop ik.
2: Aan het eind.
5: Maar waar ik wel een beetje bang voor ben... we leunen heel erg op Amerikaanse AI-modellen. En wat je wel heel veel ziet, is al die AI-startups leunen op al die modellen. En uiteindelijk ben ik wel een beetje bang dat je daar toch wel een beetje afhankelijk wordt van wat die Amerikaanse bedrijven doen. Hoe zie je dat als? Zie je daar nog een oplossing? Dat je niet een huurder wordt van het systeem, maar echt wel eigenaar van het systeem blijft.
6: Dat is het grote thema van proberen toch in Europa ook AI-bedrijven te creëren. Alleen als je kijkt hoeveel geld er in die Amerikaanse AI-modellen en de fundamentele onderzoeksbedrijven gaat om dat te kunnen realiseren. Dat is een orde grootte, meerdere orde groottes groter dan hier. Nou denk ik niet dat wij opeens daar terecht kunnen komen. Dus ik geloof meer in dat we stapsgewijs dat gaan opbouwen in de komende jaren. Om ook echt wel significant te investeren in technologische ontwikkelingen op het AI-front. Om uiteindelijk ook een soort soeverein of Europese modellen te creëren. En ik denk dat we nog steeds niet te laat zijn. Ik bedoel, veel mensen zeggen toch tegen me van... hey, we zijn te laat, het is over en we zijn al uitgeleverd. Maar ja, goed, als je zo denkt, dan ben je eigenlijk al verloren. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal wat mijn vak is. Mijn vak is toch een beetje geloven in dat iets nog kan. En dan daar vervolgens de middelen achter zetten. En zorgen dat je het stapgewijs opbouwt. Maar je bent er niet in één keer. Hè. Je kan niet in één keer ergens miljarden vandaan trekken om een AI-model. Ja, capabilities, dus mensen die hersenen hebben om dit te kunnen ontwikkelen. 100% dat hier aanwezig is.
5: Dat is geen probleem. Kleine oproep misschien voor lechat.ai. Dat is gewoon een heel goed Europees AI-model.
2: We zijn ook in een vloek en een zucht terechtgekomen bij jouw getal van de week.
5: 2400, heel bescheiden bedrag, maar dat is wel een heel groot aantal. Dus het aantal pubs wat Heineken in bezit heeft in het Verenigd Koninkrijk. En dat is dus heel erg goed dat Engeland dus door is... Want er zal natuurlijk flink wat gedronken worden bij het kijken van die wedstrijden. Dus het is goed nieuws voor Heineken.
6: Nou, dat vind ik nou leuk in dit.
5: Ja.
2: Harry Kane moet fit blijven, er moet doelpuntjes gemaakt worden.
5: Het zal wel een flinke dobbel worden met de volgende wedstrijd tegen Mexico. Voor degenen die het willen volgen, aanstaande maandag om 2:00 s'nachts. Ik zal het niet zien.
2: Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Tot
5: drie weken pas.
2: Corné, tot dan. We gaan je missen. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. En ik zie 0,3% erbij op 1076 punten. Zometeen praat ik over de duikvlucht van softwareaandelen. En of dat toch een probleem is als je ook in die software wil investeren. Ja of nee?
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
14: of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
16: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 200 kilometer file. Op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen Culemborg en afrit Geldermalsen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Dan politiecontroles op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Duiven doe je er 25 minuten langer over. De A50 richting Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 1 rijstrook is dicht en je vertraging is 60 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 46,4. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,9.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. 3 mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de Fiat hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft in ons land de afgelopen jaren ruim 1 miljoen aan subsidie gekregen. Het geld was bedoeld voor investeringen om de CO2-uitstoot terug te dringen. RTLZ, dat met het nieuws komt, noemt de subsidie opmerkelijk, omdat de overheid mensen van het roken af wil helpen. Dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, hebben we te danken aan studentenhuizen. Daar werden de regels niet goed nageleefd, zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie. Zelf vond ze het niet slim. Om een probleem bij een kleine groep mensen aan te pakken, mocht heel Nederland niet meer naar buiten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Durfkapitaalinvesteerder Nubion investeert in start-ups met de hoop een flink rendement te maken. Het is een kwestie van gokken. Nee, het is gewoon goed onderbouwd. Ergens wel of niet instappen. Straks meer in BNR Zaken doen.
19: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
21: Benki, dat is toch geen woord?
20: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
22: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
22: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Nubion is niet vies van een beetje risico. De Amsterdamse durfkapitaalinvesteerder richt zich op software- en AI-bedrijven. Maar begin dit jaar kreeg de softwaresector keiharde klap op de beurs. Is het tijd voor een nieuwe strategie? Gaan er sowieso dingen anders? Misschien wel, want Matthijs de Wit is zeer recent aangetreden als managing partner bij Nubion. Welkom.
26: Oh, het is leuk om hier te zijn.
2: Maar je werkte er wel al heel lang. Ja, 15
26: jaar,
2: zelfs.
26: Dat is echt wel een poosje, ja. Zeker.
2: En na die 15 jaar, en nu je de sleutels in handen hebt, denk je, we gaan het helemaal anders doen.
26: Nou, helemaal anders is natuurlijk ook niet zo. Want dat is natuurlijk sowieso niet iets wat het vertrouwen creëren en zo. Dat doe je niet met helemaal anders. Dat doe je vooral, er is een platform. Dat heet Nubion, bestaat al 25 jaar. Ik zit er al 15 jaar. En wij gaan in de komende 25 jaar een iets andere koers varen. Een iets ander smaakje.
2: Ik dacht, we gaan een spectaculair gesprek voeren, maar het blijft wel ongeveer bij het oude.
26: Ja, nou.
2: Ja, wat is het nou?
26: Wat gaat er veranderen of wat gaan we net anders doen? Is veel meer kijken naar hoe in Amerika het venture capital model eigenlijk is uitgevonden. En dat niet kopiëren, maar daar de lessen echt uithalen en die toepassen op hoe je venture capital bedrijft in de Europese context. Dus niet alleen Nederlandse context, maar vooral de Europese context.
2: Maar wel kijken, je laat inspireren door wat er in Amerika goed gaat, durfkapitaal in Amerika. Wat is daar dan zo fundamenteel anders in?
26: Ja, dan moet je even terug naar echte historie. Hè. Dus venture capital, durfkapitaal in Nederland of in Europa komt vanuit de private equity hoek. En dat is toch vooral gericht op controle. En vooral gericht op zorgen dat je zeggenschap hebt. En zorgen dat jij het voor het zeggen hebt. Terwijl in Amerika is het veel meer gewoon vanuit durfkapitalisme gekomen. En is het van, de ondernemer die weet wat hij aan het doen is. Dat moet je enkel proberen te onderzoeken als investeerder. En dan zet je daar geld achter. Maar je gaat vooral niet proberen dat controlevraagstuk toe te voegen. Bovendien, als er een goede
2: maar
26: ondernemer bij komt.
2: Dan, want jullie hebben fondsen, verschillende fondsen. Vier fondsen stuk, nu geloof ik, inderdaad. Houden jullie bij al jullie bedrijven dan echt de handen op de rug? Jullie doen nooit iets.
26: Nou, je moet het anders zien. Het is natuurlijk niet dat ik mijn handen op mijn rug hou. Dat zou ook wel wat zijn. Maar wat wij proberen te doen, is eigenlijk ondernemers kiezen die vooral heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En dan vervolgens ga je met hun sparringspartnerrelatie aan. Dat ze ook wel zeggen van, Matthijs, wat is het wat ik moet doen voor dit stuk? Dan geef je daar niet advies over, maar je bent met ze in gesprek over, dit is misschien op die manier interessant. En dan hebben ze daar wel of niet iets aan. En ze zeggen eigenlijk nooit echt dankjewel. Maar achteraf dan kijk je naar wat ze dan eigenlijk veranderen in hun strategie. En dan denk je, ze hebben er eigenlijk toch wel wat aan gehad.
2: En als een bedrijf toch niet naar behoren presteert, als iets achterblijft, en dat kan zomaar gebeuren, want jullie stappen
26: dat
2: vrij vroeg in.
26: Vaak genoeg, ja, precies.
2: Is het dan toch niet verleidelijk om je grip op dat bedrijf iets te verstevigen?
26: Nou, niet echt. Omdat wat wij doen is toch al investeren voor outliers, echt hele grote bedrijven. Investeren in bedrijven die met 10, 20 mensen beginnen. Dan investeren wij een aantal jaren later echt naar een miljarden of honderden miljoenen bedrijf brengen. Als wij vervolgens een bedrijf zien wat met 10, 20 mensen is en het komt niet verder dan 1, 2 miljoen aan omzetten, ja, dan is het ook niet per se heel veel interessanter om daar dan de grip op toe te voegen. Dan is er meer een soort proces waarin je bekijkt hoe je er met elkaar weer uitkomt. Naar gelang de tijd zich vordert. Maar je focust je iets meer op de bedrijven die echt super, super groot worden en echt wel assets worden in
2: nou
26: het
2: ja,
26: fonds.
2: Kunnen worden, toch? Want dat weet je nooit van tevoren.
26: Nee, maar kunnen worden, maar ook wel naar gelang de tijd zich vordert, het aan het worden zijn. Hè? Dus echt dat er een bedrijf is waar we eerst met 10, 20 mensen te maken hadden. En dan opeens zijn het er 3, 4, 500. Dan is het wel echt een stuk groter
2: geworden. Maar dan zitten jullie er al in.
26: En dan zitten we er al in, maar dan moet je vooral niet proberen verder grip op te hebben. Maar je moet het vooral laten... coming further to fruition, hoe zeg je dat in het Nederlands? En verder laten ontplooien en verder laten ontwikkelen.
2: Weet je maar een klein klasje van bedrijven waar je dan naar kijkt... als dat echt miljardenbedrijven moeten zijn?
26: Die dat kunnen worden. Het zijn er niet, niet heel veel. Iedereen heeft een idee, als in echt alle mensen op deze aardbol... om eens een keertje iets voor hunzelf te doen... en een landmark iets op deze wereld neer te zetten. Het is natuurlijk ons werk om al die ideeën aan te horen... en dan te kiezen... Hey, deze gaan we nou wel wat extra geld in stoppen. En heel veel anderen zeg je nou, dat laat maar, dat is misschien toch al...
2: Is er een bedrijf waar je nu nog buikpijn van hebt... waar je goede gesprekken mee gevoerd hebt... waar je misschien wel in een vergevorderd stadium was... dat je toch dacht, we doen het niet.
26: Hoi, leef je wel, dit hoor. Is toch al een beetje het pijnpunt overmaken. Maar zijn we zo slim dat wij uiteindelijk zeggen... hey, deze doen we niet, want ik geloof dat het niet werkt. Dat gebeurt eigenlijk niet. Wat er eerder gebeurt, is dat er een bedrijf is... wat echt heel goed eruit ziet. Waanzinnig eruit ziet. Je weet eigenlijk ook, dit gaat succesvol zijn. Maar dan durven wij, hebben we in het verleden... niet een hoofdprijs durven neer te leggen. En als je dat bedenkt, is van die bedrijven die echt zo goed zijn... dat zien ook andere mensen. Maar dan moet je echt de hoofdprijs durven neer te leggen. En dat is dat Amerikaanse model toevoegen.
2: En dat gaan jullie dus in de praktijk brengen?
26: Dat hebben we eigenlijk al een poosje in de praktijk toegevoegd. En het bevalt ons behoorlijk. Omdat je dan opeens ziet na een tweetal jaar... van hey, je komt echt in een aantal bedrijven die... vrij snel nadat je geïnvesteerd hebt en het tussen quote-unquote risico hebt genomen... dat je eigenlijk een aantal maanden daarna eigenlijk al ziet... dat risico was er eigenlijk helemaal niet.
2: En daarom zet je het dus aan echt een, het is geen risico.
26: Nou, het is een tijdelijk gevoel van risico wat wij aangaan... op basis van analyse, et cetera. En dan vervolgens, een aantal maanden daarna, kom je erachter... oh, het is alweer verdubbeld. Alleen je hebt er wel best wel veel geld voor betaald. En dat is natuurlijk wel een onhandig gevoel op het moment dat je dat neerlegt. Dat je denkt van, hey, wat ben ik nou voor idiote waardering hier aan het voorstellen... zonder dat ik controle erover heb. Dat is best een kunde.
2: Die premiumprijs die je nu bereid bent te betalen... en dat doen jullie dus blijkbaar al een tijdje... dat moet je wel kunnen ophoesten. Dus jullie fondsen moeten dan groter worden... of je moet selectiever zijn en zeggen... we investeren in minder bedrijven.
26: Dat klopt. Kijk, we zijn nu vanuit een vierde fonds bezig. 120 miljoen. Hè, dus nu, en ook die, dus ik ben managing partner geworden... en het bedrijf verder overgenomen. Dus nu zijn we dit nog in het soort transitiefonds... met elkaar aan het organiseren... en die transitie aan het doormaken. Voor het volgende fonds... dan wordt het ietsjes groter. Vervolgens proberen we daar ook nog een groeifonds bij te zetten. En dan proberen we echt dat in de Europese context... flagship, gerenommeerd...
2: Maar een groeifonds ernaast te zetten of eigenlijk erop volgend? Want jullie hebben nu vier fondsen die parallel opereren... maar je wil dat op een volgende fonds
26: dus hebben. Die vier fondsen die komen achter elkaar. Dus
2: oké, die komen juist achter elkaar.
26: Dus eigenlijk chronologisch in de tijd. Mm-hmm. En het fonds 5... dus dat chronologisch daarna komt. Nee, dat daarna komt. Dan zetten we daarna naast ook nog een groeifonds neer. Dat is het hele idee.
2: En waar in de tijd zijn we dan inmiddels? Wanneer heb je dat voor elkaar?
26: Volgend jaar zijn we dat fonds aan dat volgende 5 fonds zijn we dat aan het neerzetten. Dus nu zijn we daarmee aan het spreken voor investeerders. Maar dat is nog niet dat we nu op dit moment open zijn voor investeerders. Dat duurt nog even.
2: Zijn dat eigenlijk de hele tijd dezelfde investeerders die Nibion al een kwart eeuw kennen en denken, nou, ik stap weer in? Of verandert
26: veelvuldig,
2: die basis?
26: Veelvuldig wel. We hebben behoorlijke rendementen uit het verleden gehaald. En dat zorgt wel voor veel investeerders die weer doorgaan, uiteraard. Ik bedoel, er zijn ook redenen om door te gaan dan. Maar ja, je krijgt ook een groter fonds tussen. Zoeken ook nog wel meerdere additionele investeerders. En zijn dat ook over de grens aan het doen. Dus niet alleen in Nederland, België en een klein beetje in Duitsland. En dat is ook een leuk proces.
2: Om te kijken naar bedrijven die ook wel in het vizier liggen van andere investeerders. Want dat kun je gewoon op je vingers natellen. Dat je niet de enige zult zijn die dat dan in de gaten heeft.
26: Absoluut niet.
2: Wie is dan de concurrent? Hoe groot is dat concurrentieveld
26: Ja, gigantisch tegenwoordig. Hè? Dus ik doe dit al 15 jaar. En 15 jaar geleden kon je nog best rustig achteroverleunen en een bedrijf kon pitchen. En dan ging je beoordelen, bij wijze van spreken. Een beetje de Dragon's Den-achtig concept. Als je nu naar tegenwoordig kijkt, moet je echt als de kippen er snel bij zijn. Omdat je eigenlijk concurreert in een hele internationale context. Dus Amerikaanse investeerders die hier ook gewoon toegang hebben naar start-ups. En ook Europese grotere platforminvesteerders die dat ook hebben. En dat is ook precies de reden dat wij proberen in een slagje groter te worden. En agressiever in het benaderen van deze bedrijven om ook die kansen te pakken.
2: Ja, maar de samenvatting is dat je in een steeds kortere tijd over steeds grotere bedragen moet oordelen.
26: Dat klopt. En is dat nog risicovoller? Inderdaad. Maar, we hadden het net even een stukje eerder over hoe groot AI is bijvoorbeeld. En hoeveel impact dat heeft op de wereld. De bedrijven worden ook stukken groter. En dat is de reden dat we toch wel behoorlijk geloof hebben dat ook de investeringen die we dan doen nog significant veel groter kunnen worden dan dat ze in het verleden zijn geweest.
2: Maar een risicootje nemen is niet hetzelfde als gokken op wie er uiteindelijk met een hoofdprijs vandoor gaat.
26: Nou, als wij zouden gokken, dan
2: beste investeerders, vertrouw je geld toe aan Nuion. Komt in orde.
26: Nee, maar goed, dus dat is ook echt. Dat is niet wat er gebeurt. Er wordt grondig analyse gedaan om uiteindelijk een besluit te nemen over of iets eventueel kan gebeuren en daar een afweging in te maken. Maar absoluut niet. Het heeft niks te maken met gokken van joh, die geef je het wel, die geef je het niet. Het eindresultaat is wel dat er één bedrijf waarschijnlijk enorm veel waarde creëert. En een veelvoud van de waarde van de andere 10 bedrijven.
2: Dus één bedrijf.
26: En dan lijkt het achteraf op gokken. Maar dat was het helemaal niet. De input was geen gokken.
2: Maar je hebt die analyse. Outlier, zoals je dat net noemde, die heb je brood nodig. Omdat je weet dat daar tegenover staat dat je leegbloedt op anderen.
26: Ja, dat is een negatieve uitleg dat we een brood nodig hebben. Wij vinden er gewoon een aantal. En dan vervolgens hebben we een fonds wat significant outperformt of beter performt dan welk ander fonds wat je dan ook zou hebben als je kijkt naar bijvoorbeeld buy-out fondsen of gewoon beursgenoteerde fondsen. Ja. Ik bedoel, onze rendementen zijn wel significant hoger dan dat je gewoon investeert in dat soort type dingen. En dat komt doordat we een aantal outliers creëren. Niet alleen eentje van de 10.
2: Maar jij doet het nu 15 jaar. Dus ik neem aan dat je al karakteristieken meeneemt in je beoordeling. Wat doen we wel, wat doen we niet?
26: Precies.
2: Wat zijn noodzakelijke voorwaarden?
26: Vooral dat het product een echt probleem oplost. Dus hypothetische problemen oplossen, dat is een heel domein waar men in geïnteresseerd in is. Maar echt concrete problemen oplossen en dan ook aannemelijk maken dat jij in staat bent om dat probleem op te lossen. Dus dat is de kern. Een onderliggende markt die enorm aan het groeien is. Ik bedoel, noem AI. Dus in klassieke software is niet per se waar we in willen zitten. En nog iets anders van een markt die zo ontzettend aan het groeien is, is dat we hebben nog echt nog niet de digitalisering gezien in het kleinbedrijf. Kleinbedrijf is echt nog gebaseerd op Excel misschien. Of misschien zelfs niet eens. Misschien zelfs op papier. En het kleinbedrijf gaat ook een hele digitaliseringsslag zien. Dus dat is de marktanalyse en het product en product- en oplossingenanalyse. Dat zijn de grote brokken hoe wij tot een thesis komen van dit zou het kunnen zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog de ondernemer. Dus het inschatten van is dit de persoon die dit niet alleen visionair groots kan aanpakken en gaat neerzetten, maar is dit ook de persoon die dan terug kan gaan naar wat moet ik op dit moment doen en de volgende stap zetten om ook het volgende bedrijf eerst maar eens van 10 naar 30 mensen
2: of naar 50 mensen te brengen. Vliegt het dan toch uit de bocht als het niet goed gaat? Is dat die ondernemer, heb je de markt verkeerd ingeschat, lost het toch niet zo'n groot probleem op?
26: Het kan allerlei dingen zijn, uiteraard. Maar dat is een simpel antwoord. Kijk, het ingewikkelde is dat inschatten of mensen dit kunnen realiseren. Dus of deze mensen in staat zijn om anderen aan zich te binden. Een grotere organisatie aan te sturen. Dat is toch wel vaak de grote kunde. Kunnen die mensen dit operationaliseren om echt een groot bedrijf van te maken? Nou, en daar durf ik eerlijk te zeggen dat ik 15 jaar geleden toch wel bij heel veel mensen dacht, die kan dat wel. En dus veel mensen die dat kunnen. Maar de mensen die ook echt het gevaar om hier Elon Musk-achtig kunnen creëren, ja, dat zijn wel de interessante mensen om geld in te stoppen. Om uiteindelijk te.
2: Ja. Maar de kans is best aanwezig dat als Elon Musk en jij elkaar een jaar of 20 geleden hadden ontmoet, dat jij had gedacht: wat een gek is dit?
26: Nee, dat is
2: of dat
26: niet
2: je het
26: waar.
2: Nog steeds denkt.
26: Nee, want wat leuk is, is eigenlijk dat. Ik denk dat ik nog niet eens ondernemer heb ontmoet waar we geïnvesteerd hebben die echt heel goed is, die normaal is. Die zijn speciaal, die zijn uitgesproken, die vinden iets. En die kunnen ook een groep mensen enthousiasmeren om iets te willen bereiken. En dat is niet iets normaals. Dat is niet iets Hollands en Nederlands. Gewoon doe maar gewoon lekker gewoon. Dat is echt wel even proberen iets anders neer te zetten. En dat is hetgene waar we toch al heel erg op letten. Dus naast die hele analyse. Die hele analyse is heel belangrijk. Dat is 50% van ons werk. Maar die andere is toch wel van, hey, wat voor type is dit die dit echt probeert groot te maken?
2: Als die ondernemer waar je het over hebt gek is, een radicaal idee heeft, en dat is dus geen disqualificatie, maar wel al een faillissement achter zijn naam heeft staan. Ja. Is dat dan per definitie een no-go of niet?
26: Zo moet je er nooit naar kijken. Want als je zo zwart-wit
2: naar gaat omhoog. Dan mogen we er absoluut niet naar kijken.
26: Maar zo mag je er niet naar kijken. Even, je moet uiteindelijk elke keer weer afwegen. Wat waren de omstandigheden dat gebeurde? En dan vervolgens weer die hele riedel afmaken. En waarom zou je dit nu overwegen? Maar wat interessant is dat gek en briljant ligt altijd bizar dicht bij elkaar. En dat is dus hetgene waar wij, denk ik, met onze jaren ervaring een blik op hebben. Terwijl als we kijken naar de concurrentie, dus al die andere fondsen, er zijn heel veel nieuwe fondsen in de markt. En denk allemaal van, dat is wel lekker makkelijk. Hè? Ik bedoel, investeren in startups, technologische ontwikkeling, dan gaan we goed. En doen het 1, 2, 3 jaar en komen er dan achter, dit is toch nog niet zo makkelijk. Want ja, iedereen vertelt me mooie verhalen. En er kunnen best wel veel mensen mooie verhalen vertellen over waarom iets gaat lukken. Maar dan ook nog helemaal oppakken welke onderdeeltjes ze heel goed kunnen. Ja, dat ga ik natuurlijk niet op de radio vertellen waar je dan precies op moet letten. Want dat gaat iedereen zo doen. Maar dat is denk ik het stukje ervaring na 15 jaar.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk nuanceren.
0: Het dilemma.
2: Wij maken ons totaal geen zorgen over softwarebedrijven die onder druk staan. Of wij gooien onze strategie om. We investeren alleen nog maar in AI.
26: Softwarebedrijven maken me geen zorgen over die losse problemen op. En we investeren ook in AI.
2: En nuanceer het nu al. Matthijs de Wit van Nieuwion is hier. Die softwarebedrijven die hebben roerige tijden achter de rug. Die zouden voor een deel worden opgegeten door AI. Het gaat ook over beursgenoteerde bedrijven die klappen ontvingen. Aandeelhouders die het vertrouwen toch enigszins verloren. En misschien is dat niet helemaal de categorie waar jij naar kijkt. Maar in algemene zin zie je wel een verschuiving natuurlijk.
26: Nou, de verschuiving of de wat zien wij in de markt is toch de big legacy software reset. Dus als je echt legacy software hebt, software die in de jaren 90 is ontwikkeld, ja, dan moet je je wel een klein beetje zorgen maken. Want dat wordt heruitgevonden door AI. En veel van de grote bedrijven proberen dat dan vervolgens zelf te doen. Alleen daar heb je dan niet de cultuur zitten met ondernemers die ook daadwerkelijk die hele verandering kunnen operationaliseren.
2: De relativerende woorden die ik wel eens hoor uit de mond van softwarebestuurders is, dat is legacy, daar zit een slotgracht omheen. Voordat je dat vervangen hebt, zijn we echt nog wel een tijdje verder.
26: Ja, maar dat is fantastisch dat die mensen dat denken, want dat is mijn opportunity. Want wij investeren weer in allerlei ondernemers die zeggen, kijk, die lui die zeggen dat daar een slotgracht rondom zit, maar ik heb hier een weg gevonden om iets beters te creëren. Oh, en ik heb ook een minuscule klantje gevonden die dit eigenlijk wel eens wil proberen. En dan zegt ook die partij met die slotgracht, die zegt, maar ze hebben het nu verkocht aan een klein klantje, dat is nog niet zo interessant. En dan opeens krijgen ze nog een klein klantje, krijgen ze nog een iets groter klantje. En opeens hebben ze 5 klanten en dan opeens hebben ze een hele grote klant. En dan opeens is het van, ze zijn 3 jaar aan het ontwikkelen aan een AI-applicatie die ons legacy product aan het disrupten is. Ja, en dan opeens is het toch een beetje firefighting van, wat kunnen we ermee doen? Dan komt de tweede opportuniteit en dat is namelijk dat legacy bedrijf met die slotgracht zegt van, kunnen we jullie misschien wel even kopen? Nou, en zo creëer je het model waar wij in investeren. Ja.
2: Dus de omstandigheden die zich de afgelopen maanden openbaarden, die verschuiving, die apocalyps voor die softwarebedrijven, die heeft jouw blik op deze situatie ook niet echt veranderd? Jij zag dit al aankomen.
26: Nou, we zagen natuurlijk helemaal niks aankomen. Dan, wij handelen de hele tijd in hoe de markt verandert. En dit is eigenlijk een ontwikkeling die in de markt weer plaatsvindt. Ik denk dat het... hoe acteren we of hoe handelen wij in deze markt... is vooral terug naar de basis. Wat is het probleem wat opgelost wordt? Waarom is jouw oplossing daar speciaal voor? En dan weer terugkomend op van als jij dat gewoon consistent doet... en als niemand anders dat probleem kan oplossen... ja, dan heb je iets wat houdbaar is. Want het is niet zo makkelijk om een hele nieuwe bankapplicatie met AI te maken. Dat kan helemaal niet. Dat je zomaar even in een Claude of in een Lovable... even een nieuwe hele bankapplicatie gaat bouwen.
2: Er zijn veel opportunisten die nu denken... AI, ik zet het in mijn bedrijfsnaam en dan komen ze als... Bij je op de honing af?
26: Dat gebeurt nogal veel. Ik denk dat er heel veel mooie naam .ai tegenwoordig naar mij toe komt.
2: En dat open je nog wel?
26: Uiteraard, allemaal. Nee, allemaal. Want kijk, dat is nou het hele ding. Je moet al die dingen moet je elke keer weer aanhoren. En dat is ook denk ik het...
2: Moet je elke keer weer aanhoren?
26: In de positieve zin. Ja, je moet elke keer weer nieuwsgierig zijn. En je bent ook elke keer nieuwsgierig van wat heeft deze persoon uitgevonden. Dus dat is het leuke. Alleen ja, heel veel is ook wel van nou, dat heb ik al eerder gezien. En dat heb ik alweer in Duitsland gezien. En dat, dus dat
2: ik ken je ook als een nieuwsgierige man. Je bent hier vaker geweest om dingen aan te horen. En soms werd het wat en soms niet. Je bent nu managing partner. Is het leuke deel nu... echt uit je baan gesloopt?
26: Dit is een leuke vraag. Het deel waar je het meest lol in hebt, daar heb ik minder tijd voor. Dat klopt. En dat is gewoon het luisteren naar die bedrijven en het investeren daarin. Maar er is wat anders leuks bijgekomen. En als een bedrijf verder proberen te bouwen en de kans krijgen om op het platform Nuvion iets veel groters te bouwen. En ja, laat ik eerlijk wezen, dat is ook wel... een nieuwe uitdaging, ook wel spannende uitdaging. Want dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar ik weet zeker dat ik blijf investeren in die bedrijven. Want ik denk ook dat als je iets probeert te runnen en te trekken... dan moet je ook de core business dagelijks blijven doen. Dat is echt wel een overtuiging die ik heb. Dus dat is een... Dat is een deel wat ik... Wat
2: en
26: ik
2: hoe Nederlands blijft de scope van Nuvion? Want jullie gaan het op een wat Amerikaanse manier aanpakken. Daar kun je Nederlandse start-ups blij mee maken. Maar het kan ook ver over de grenzen gaan. Heb je nog een speciale aandacht voor Nederland? Of hoeft dat niet per se?
26: Nederland, daar vindt veel innovatie plaats. Maar wij opereren in Europese context. Geïnspireerd door Amerikaanse modellen en Amerikaanse manieren van doen. Dus de Europese markt is waar we meer op focussen. 20% noemen we het dan nog steeds uit Nederland. Want Nederland is gewoon wel blijft een innovatief land met ondernemers.
2: Hoeft geen alarmbellen te luiden. Het gaat eigenlijk best goed met die Nederlandse start-ups.
26: Absoluut. Sterker nog, ik ben nog nooit zoveel nieuwe ondernemers tegengekomen als in de afgelopen anderhalf jaar. Die echt een grotere ambitie hebben dan het Nederlandse. Doe maar gewoon lekker maar gewoon. Dus ik zie het wel positief tegemoet.
2: Thijs de Wit ziet veel dingen positief tegemoet.
26: Ja, absoluut.
2: Als managing partner van Nuvion.
26: Ja, dankjewel.
2: Ja, is dat je werk om positief te zijn?
26: Nou, als we altijd
2: je
26: maar kritisch
2: zijn, toch?
26: Als we altijd kritisch daarover zijn, dan ga je nooit eens geloven dat iets echt heel groot kan zijn. En ik heb me al meerdere keren vergist in hoe groot iets kan worden. En dat is denk ik hetgene wat speciaal is aan mijn werk. Dus, je denkt iets kan tot 100 miljoen en dan opeens wordt het een miljard. En nu zitten we zelfs na te denken over bedrijven die 10 miljard waard zijn.
2: Je hebt misschien ook wel eens vergist in hoe klein iets kan blijven.
26: Nou ja, dat vaak genoeg. Dankjewel, Thomas.
2: Oké, dan. Dankjewel, Matthijs de Wit. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met André Dippel van Energie van Ons over lokale energiecoöperaties en het leveren van die energie uiteindelijk aan huishoudens en ondernemers. Luister dan naar de top van Nederland. Hoe vind je 35.000 deelscooters terug van een failliet bedrijf wanneer de registratie te wensen overlaat en ze verspreid staan over heel Europa? Zometeen onder curatoren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: Oh god damn. You got me in love again.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
12: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
11: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap.
11: /zomer.
21: Eerder stoppen met werken?

0: huurauto's klaar langs drukke vakantieroutes. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Mijn weekend staat op punt van beginnen. Welke wegen moet ik straks proberen te ontwijken?
1: Nou, dat is vooral de A2 richting Utrecht. Daar was het natuurlijk al druk door de werkzaamheden op de A27. Er is nu ook nog een ongeluk gebeurd tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. 25 minuten extra en twee rijstroken zijn er dicht. Op de A27 richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 tot 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is er afgesloten. En dan op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht en je hebt meer dan een uur vertraging. En op de A50 richting Os is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 45 minuten oponthoud omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Nijmegen richting Gorinchem bij hectometerpaal 103,4. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 30,9. En de A28 richting Zwolle bij 80,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. Als online gokkers hun geld terug willen krijgen dat ze verloren hadden toen online casino's nog illegaal waren, zouden ze een eigen rechtszaak moeten beginnen. Een massaclaim tegen de gokbedrijven is namelijk door de Hoge Raad afgewezen. Maar individuele spelers kunnen het volgens de hoogste rechter altijd nog proberen. Het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die net officieel bekend maakte te vertrekken. Jürgen Klopp volgt hem waarschijnlijk op. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De groene ambities van deelscooterbedrijven Go Green, Go Sharing en Green Mo reikten tot aan de hemel, maar de interne chaos helaas ook. Blijf luisteren naar Onder Curatoren.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 opera-klassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Welke elektrische auto's laden het snelst op? Resultaten van de nieuwe snellaadtest van Fastned en Autoblog hoor je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius,

0: verzekerd van betaling.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
2: In de BNR-app
1: heb je ook altijd en overal breaking news.
2: Download de BNR-app
1: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het is vrijdag, dus tijd voor onze serie en podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over Go Green, het moederbedrijf van deelscooterbedrijven Go Sharing en Green Mo. De oprichters werden al snel de groene lieveling van de pers, banken, investeerders. Maar na de coronacrisis viel de vraag naar deelscooters en andere voertuigen flink tegen. Er ontstond ruzie, onderling en met investeerders. Dus hoe een droom van een bedrijf voor de twee ondernemers een nachtmerrie werd, dat hoor je nu.
4: Ik vergelijk het wel eens met een koekoekskind. Misschien zou je kunnen zeggen, maar ik moet daar dus een voorbehoud bij maken, dat ze met de oprichting van GoSharing een soort koekoekskind hebben gecreëerd die de andere vogeltjes uit het nest heeft geduwd, omdat hij zoveel eten en aandacht van de mama vogel vroeg.
3: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zeil, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, wij maken samen natuurlijk met een fantastische redactie ook BNR Zaken doen. Daar zijn regelmatig jonge ondernemers te gast met, over het algemeen, dat kunnen we wel zeggen, grote dromen, grote groeidromen. En aan die ondernemers moest jij specifiek denken bij het faillissement van vandaag.
5: Ja, want het faillissement van vandaag, daar gaat het ook wel over die drang om te groeien. En ja, we hebben natuurlijk de pitch-rubriek. En elke vrijdag dan komen twee jonge ondernemers vol enthousiasme vertellen over hun bedrijf. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Maar ja, vaak willen deze jonge ondernemers echt één ding. En dat is groeien, groeien, groeien. En soms, en dat is ook wel heel mooi, dan komt zo'n ondernemer later weer terug op een andere plek in het programma. Als wat een groter item of zelfs als hoofdgast. En ja, bij dit faillissement wat we vandaag bespreken, vroeg ik me af van misschien, Thomas, is dit bedrijf wel ooit pitcher bij jou geweest? Ja, ja. Of is ooit te gast bij jou geweest?
3: Ik heb alles in het werk gesteld om daarachter te komen. Alle agenda's, alle registers opengetrokken. En het is zo. In betere tijden, dat moeten we er meteen bij zeggen, was ondernemer Doeke Boersma van Greenmo te gast op 12 maart 2020. Dat moet zo ongeveer de week zijn dat corona ook Nederland had bereikt. En dat we nog dachten, nou, dat houden we lekker in Brabant en dan hebben we het nergens meer over. Nou, toen dus. Toen was Doeke Boersma te gast in BNR Zaken doen. Wanneer kun je dan winst gaan maken? Want daarvoor zit zo'n investeringsmaatschappij er natuurlijk ook erin.
6: Ja, ik denk dat juist doordat je bij ons een partij hebt die het service en onderhoud voor zijn rekening neemt. En GoSharing hoeft echt alleen maar de marketing te doen. En te zorgen dat de mensen de voertuigen gaan gebruiken. Dan kan je dus heel erg goed opschalen. En als je dan je ritjes haalt, dat bij ons al vrij vroeg is. Ja. Omdat die kosten relatief beperkt zijn, dan zijn wij al winstgevend.
3: Maar echt concreet word je nu niet. Het is nu 2020.
6: Ik verwacht, normaal gesproken ben ik al binnen een jaar winstgevend. Dus ik ga ervan uit dat we dit met GoSharing ook gaan halen.
5: In ieder geval ging het sindsdien aanvankelijk eigenlijk heel goed met Greenmo. En daarna ging het een stuk minder. En dat had alles te maken met die drang om te groeien. Dat ging op een gegeven moment, liep dat een beetje de spuigaten uit. Het werd wel misschien iets te groot voor de ondernemers om dat allemaal te kunnen behappen. Maar hoe dat precies zit, ja, dat kunnen we misschien het beste vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Bas Ebels, partner en curator bij Udink Schepel Advocaten. Van harte welkom.
7: Dankjewel.
5: Voordat we het gaan hebben over het faillissement van Greenmo en ook de structuur die daar omheen zit, willen we eigenlijk even beginnen bij het begin. Want nogmaals, het is eigenlijk een complexe structuur, maar het begon allemaal met Greenmo in 2013. Wat voor bedrijf was dat?
7: Greenmo was een bedrijf dat zich richtte op elektrische deelmobiliteit. En dan vooral voor de bezorgmarkt. De Greenmo was opgericht door twee jonge jongens. Een daarvan, daar refereerden jullie net aan. En die hadden een elektrische scooter bedacht. En die dachten, we gaan naar restaurants bij ons om de hoek in Utrecht zijn ze begonnen. Die ook groen willen worden en willen verduurzamen. En een groene bezorgscooter willen hebben. En zo gingen ze langs de deuren. En wat bleek nou uiteindelijk? Die restaurants zaten eigenlijk helemaal niet op een elektrische scooter te wachten. Die restaurants zaten te wachten op iets anders wat zij aanboden. Namelijk een totaalpakket. Je kon een scooter huren. Inclusief verzekering, inclusief alles. Je hoefde nergens meer naar om te kijken. Je hoefde geen scooter te kopen. Maar je had een scooter te huur. En dat hij dan elektrisch was, dat was een mooie bijkomstigheid.
5: Dus het was vooral eigenlijk het ontzorgen. Dat je eigenlijk dat kon uitbesteden. Al dat gedoe met die scooters, die reparaties. Dat regelden zij dan voor je?
7: Ja, ik denk dat jullie hier in de stad regelmatig bezorgscooters. En in elke stad en inmiddels in elk dorp bezorgscooters zien rondcrossen. Die willen nog wel eens de stoep op en de stoep af rijden.
5: Vaak met jonge jongens erop ook?
7: Vaak met jonge bezorgers, misschien ook meisjes erop. Die gaan niet al te zorgvuldig met hun scooter of fiets om. Dus dat ontzorgen, dat bleek uiteindelijk hun unique selling point
3: te zijn. Maar die kreeg je dan, die scooters, in de clubkleuren van de bezorger zelf?
7: Als je groot genoeg was, dan kreeg je die in de clubkleuren van de bezorger zelf. Uiteindelijk, wat jullie al zeiden, ze zijn heel snel gegroeid. En een van de allergrootste klanten was Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway. En die hadden dus de oranje scooters en fietsen. Domino's Pizza's was een grote. Maar ook flitsbezorgers als Getair en Gorilla's. En die hadden het allemaal in hun kleur. En je kon hem ook gewoon in een neutrale kleur krijgen.
5: Maar dat klinkt toch eigenlijk als een best mooi bedrijfsmodel. Zeker als je op een gegeven moment niet alleen kleine restaurants, maar echt grotere partijen aan je weet te binden.
7: Zeker, en ik denk dat dat het ook was. De partijen die ik net noemde, maar ook hele serieuze partijen als de Nederlandse politie en de post. Ze hadden hele mooie en grote klanten.
5: En het waren twee ondernemers, Doeke Boersma, die Thomas net al noemde, en Donny van den Oever. Hoe was een beetje de taakverdeling tussen deze twee ondernemers?
7: Donny van den Oever was de technische man die ontwikkelde scooters en scooteronderdelen. Die had ook een kamer in Den Bosch waar hij vooral zat. Waar hij bepaalde onderdelen van die scooter ontwikkelde. He, zoals ik net zei, gaan die scooters, en dan loop ik een beetje vooruit op de deelscooter gedeelte, waar we straks denk ik wel op zullen terugkomen. Die staan veel stil. Worden niet altijd gebruikt, zijn onderwerp van vandalisme, nodig uit tot vandalisme, worden wel eens in het water gegooid. En wat zij bijvoorbeeld bedacht hadden, was een chip dat een alarm afging als hij in het water was gegooid. En als je zo'n scooter binnen een kwartier uit het water kan halen, dan kan je hem redden.
3: Ze hebben dus echt iets toegevoegd aan die scooters. Het is niet zo dat ze dat uit China bestelden, dat ze met duizenden tegelijk kwamen en dat dat gewoon een soort doorverkoop was. Ze hebben er echt wel iets eigens van gemaakt.
7: In eerste instantie wel, maar ze ontwikkelden dat zelf. Ze hadden een onbreekbaar scherm voor de scooter. Toen de helmplicht kwam, die dozen achterop voor de scooter. Ze ontwikkelden aan die scooters. Dat deed Donny van den Oever. En Doeke Boersma was meer de visionair, die de ondernemer. Wij noemden Donny, heel oneerbiedig gezegd, de fietsenmaker. Want dat was hij natuurlijk niet. Hij was bestuurder van een grote onderneming. Maar hij was de technische man. En Doeke was de visionair van de twee.
5: Oké, en hij verbeterde dus eigenlijk die fietsen die voor een deel wel uit Azië kwamen. Verbeterde hij hier met allerlei snufjes, waardoor het meer bestand was tegen vandalisme of misbruik, zeg maar.
7: Ja, of het intensieve gebruik van die bezorgers.
5: Ja, Grimo wilde eigenlijk ook overnames doen. Dat was ook iets wat die Doeke Boersma graag wilde. Vanaf welk moment gingen ze daarmee aan de slag?
7: Het precieze moment weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat moet in 2019 zijn geweest, om en nabij 2019. En je hebt gelijk. Doeke Boersma kwam niet alleen bij jullie, maar werd ook door andere media geïnterviewd. En heeft in een van die interviews, er staat boven een van zijn interviews een quote van hem, waarin hij gezegd zou hebben: een jaar geen overname is een jaar niet geleefd. Dat is misschien een eigen leven gaan leiden, maar men is inderdaad overnames gaan doen. In Amsterdam is een bedrijf Helmstad gekocht. Het bedrijf eBike2Go, een Amsterdams bedrijf, is gekocht. En daar zijn buitenlandse dochters overgenomen. Men is uitgebreid naar België. naar Italië uiteindelijk, naar Polen, naar Denemarken.
3: Ja, maar
7: naar
3: ik mag hopen, ook voor iemand die een enorm tempo erop na wil houden, dat dit wel een paar jaar heeft geduurd, toch? Wat je nu noemt, die hele trits aan overnames.
7: Dit heeft een paar jaar geduurd.
3: Ongelukkig.
7: En daar hebben een paar financieringsrondes zijn daarvoor nodig geweest, ja.
5: En begin 2020 waren ze dus te gast bij Thomas. En toen brak de coronacrisis uit. Wat betekende dat voor dit bedrijf?
7: Inmiddels was dit bedrijf zoveel groter geworden dat zij ook GoSharing hadden opgericht. En dus waar ze in eerste instantie alleen maar de business-to-business markt bedienden met hun bezorgscooters, kwam dat die deelscooters kwamen in zwang. Felix, Check en GoSharing. Greenmo wilde meedoen aan die trend en heeft eerst een beetje gesnuffeld aan Felix. Heeft geprobeerd om daar het service provider van te worden. Greenmo bestond uit enerzijds een bedrijfje wat het onderhoud deed en anderzijds het bedrijfje wat de verhuur deed. En dat onderhoudbedrijfje wilde ook de onderhoud voor Felix doen. Toen die vrijage met Felix op niks uitliep, hebben ze GoSharing opgericht en zijn ze zelf hun eigen deelscooters gestart.
5: Maar GoSharing, daar zit weer een andere ondernemer ook achter, toch? Raymond Pauwels? Hoe kwam dat zo samen? Wat weet je daarvan?
7: Doeke en Donnie hebben GoSharing opgericht en hebben Raymond Pauwels uitgekozen om daar het gezicht van te worden. Maar het is allemaal ondergebracht in een holding, Go Green Holding. Vandaar dat we uiteindelijk ook curator zijn geworden van de Go Green groep, zo noemen we dat ook. En Go Green had dan twee takken van sport. Enerzijds het business-to-business model, de Greenmo-activiteiten, en anderzijds het GoSharing, de business-to-consumer model. En jouw vraag was de corona en de invloeden daarvan. Enerzijds werd er natuurlijk enorm veel besteld. En was dat voor de bezorgmarkt heel erg goed.
5: Al die maaltijden van thuis bezorgd.
7: Al die maaltijden van thuis bezorgd en Domino's Pizza moesten bezorgd worden. Anderzijds werden die deelscooters veel minder gebruikt, want mensen gingen thuiswerken en maakten veel minder gebruik van deelmobiliteit.
5: En die deelscooters, hè? Misschien moet je daar nog iets meer over vertellen. Daar is natuurlijk wel een soort van aanvankelijk was iedereen daar natuurlijk dol enthousiast over. Toen dachten mensen, nou, we gaan nooit meer zelf een scooter kopen. Maar dat ging toch uiteindelijk anders?
7: Ja, men dacht dat dit dit de toekomst was. Dat denken misschien mensen nog steeds. Maar op het moment dat we deze podcast opnemen is net Felix overgenomen door een Spaanse partij.
5: En dat was wel uit nood geboren, heb ik
7: dat
5: begrepen.
7: Dat is uit nood geboren. En een partij waar GoSharing zelf in 2021 of 22 ook meegesproken heeft over een overname. Het was in ieder geval heel erg hip. Groen, elektrisch, deelmobiliteit. Daar wilde iedereen bij horen. Het groeide snel. Dus het was voor deze jongens ook heel makkelijk om geld op te halen. Rabobank zit er als een van de financiers in.
5: Dat was in 2018 al. Toen stapte Rabobank al in.
7: Ja, en dit bedrijf is jarenlang een van de pradepaardjes van de Rabobank participatieportefeuille geweest. Het was groen, jong en hip. En mensen wilden daarbij horen. En Rabobank denk ik ook.
5: Maar dan denk je toch, ja, als de Rabobank daarin stapt, dan zullen ze toch ook wel goed hebben gekeken van hebben die twee jonge ondernemers, hebben die alles ook aan de achterkant goed op orde?
7: Dat zou je denken.
5: Dat viel tegen.
7: Ik denk dat ze op het moment dat Rabobank instapte de zaken misschien ook wel op orde hadden. Maar ik kan niet ontkennen dat de financiers, en dat is de koe in de kont kijken, maar dat is wel mijn beroep als curator, dat die financiers achteraf misschien iets te weinig kritisch zijn geweest.
3: Je kunt toch ook wel hopen en iets meer dan dat een belofte wordt waargemaakt. Rabobank was toen zeker niet de enige die inderdaad op die groene scooter stapte en dacht, dit wordt heel groot. En later kwam er natuurlijk allemaal regelgeving, helmplicht, stadsbesturen die dachten, goh, die scooters daar op de hoek van de straat, niet alleen die hoek van de straat, maar ook de volgende hoek van de straat, het vandalisme, we weten het niet meer precies waar ze staan. Het leidt tot allemaal rommel en overlast. Dat was toen misschien nog een minder groot probleem dan het geworden is.
7: Zeker, dat was op dat moment nog geen probleem. Nee. Iedereen, je zag ook dat alle het leek haast wel of iedereen erbij wilde horen. Die steden die vroegen of ze wilden pitchen voor vergunningen. En co-sharing groeide heel snel. Binnen nooit zaten ze in 50 steden. Eigenlijk de enige stad waar ze niet zaten was Amsterdam.
3: En dan toch zeg jij, die investeerders die hadden kritischer moeten zijn. Die hadden terughoudender moeten zijn.
7: Zeker op een bepaald moment. En zeker toen GoSharing opgericht werd. GoSharing groeide. Kijk, Greenmo groeide snel, maar GoSharing groeide echt heel snel. En,
5: want dan komen we op het moment dat in 2021... als Robert van der Wallen met zijn Opportunity Partners ook instapt. Valt dat een beetje samen met dat GoSharing ook opgericht
7: samen.
5: Wordt?
7: Ja, ja. Die in de media kwamen berichten dat hij 50 miljoen zou hebben geïnvesteerd in het bedrijf. Achteraf blijkt dat veel minder, iets meer dan de helft. Maar dat is nog steeds heel veel serieus geld.
3: Hij had 50 miljoen ook wel kunnen missen, want het is geen kleine jongen.
7: Het is geen kleine jongen. En hij heeft er serieus veel geld in geïnvesteerd. En daarmee is GoSharing opgericht. En is heel snel gegroeid. En ik moet
5: maar dat was dus geen 50 miljoen, maar 28 miljoen.
7: 28 miljoen, ja. Ja, waarbij ook nog wat leningen werden afgelost. Maar ja,
3: uiteindelijk. Dat is geen goede geld.
7: Maar men heeft er bewust, dat men heeft ervoor gekozen om dat niet te corrigeren en dat beeld te laten bestaan in de media van een jong bedrijf wat in staat was om zulke bedragen aan te trekken. Dat klopt.
3: Maar is dat nou bewust of niet? Want je corrigeerde jezelf bijna.
7: Ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan. Ja, ik heb ze niet op de man afgevraagd, maar ik heb wel het is niet gecorrigeerd.
5: Ja, het deed mij ook heel erg denken in de voorbereiding. Hè, van je hebt een heel circuit in Nederland, ook van enthousiaste investeerders, maar ook adviseurs die allemaal zeggen: groeien, groeien, groeien. Want je moet de concurrent voor zijn. Je kan het je niet permitteren dat Felix er straks met de buit vandoor gaat. Hè. Dus Felix is natuurlijk een concurrent van GoSharing. Is dat wat er gebeurd is? Dat ze dachten van we moeten pakken wat we pakken kunnen, want anders worden we niet de grootste?
7: Dat denk ik wel. Ik moet daar een klein voorbehoud maken. Vanwege de omstandigheid die we straks misschien nog wel zullen bespreken, zitten we nu een jaar na het uitspreken van het faillissement nog steeds in het rechtmatigheids- en het oorzakenonderzoek. Dus precieze oorzaken zijn we nog aan het onderzoeken. Normaal gesproken gebeurt dat wat eerder, maar er hebben hier nogal wat opvolgende faillissementen plaatsgevonden die onze aandacht en tijd hebben gevraagd. Maar ik denk dat GoSharing inderdaad zo snel gegroeid is dat en dus Greenmo deed het onderhoud en de service van GoSharing dat GoSharing misschien en dus GoSharing was uiteindelijk gewoon een van de klanten met al die andere klanten die ik net noemde van Greenmo werd heel snel de grootste klant van Greenmo en vroeg misschien wel iets te veel van de Greenmo tak en ik vergelijk het wel eens met een koekoekskind. Misschien zou je kunnen zeggen, maar ik moet daar dus een voorbehoud bij maken, dat ze met de oprichting van GoSharing een soort koekoekskind hebben gecreëerd die de andere vogeltjes uit het nest heeft geduwd omdat hij zoveel eten en aandacht van de mama vogel vroeg.
5: Want eigenlijk hadden ze met Greenmo een heel mooi bedrijf, toch? Je kan ook, dat is toch eigenlijk simpeler, business to business, dan als je eenmaal een business binnen hebt als klant en je doet al goed je werk, dan kan je volgens mij heel veel geld verdienen. Terwijl business to consumer, dan moet je ook marketing doen. Je moet natuurlijk al die scooters onderhouden.
3: Maar ook jij, Elisa, bent misschien na corona iets minder gaan bestellen. Of misschien deed je het nooit. Maar die business is ook niet meer op dat niveau.
5: Nee, dat ook. Dus ik vraag me ook af, je had die coronacrisis. Eigenlijk was het op meerdere manieren was dat natuurlijk een impuls. Want ja, mensen willen het liefst individueel vervoer voor zichzelf. Dus misschien een deelscooter. En aan de andere kant willen ze graag iets thuisbezorgd krijgen. Maar ja, dan loopt die coronacrisis in 2022 natuurlijk op zijn einde. En wat gebeurde er toen?
7: De bestuurders van Greenmo, van Go Green, die noemen het een perfect storm. Die zeggen, ja, het was niet alleen de coronacrisis die afliep met minder vraag van de bezorgkant. Er werd minder bezorgd. Ze zeiden op dat moment, door die coronacrisis hadden we allemaal vertraging gekregen in leveranties van onderdelen uit China. Ook de flitsbezorgers hadden een grote knauw gekregen door de coronacrisis. Gorillas en Getir. De ene nam de ander over. Ontstonden geschillen, zakelijke geschillen tussen Greenmo en deze twee flitsbezorgers. GoSharing had zijn problemen. GoSharing was zwaar verlieslatend. Inmiddels Hadden de investeerders besloten om terug te schalen bij co-sharing van 50 naar 13 steden. Dus het was niet alleen het einde van die coronacrisis en de afname van die bezorgvraag. Volgens de bestuurders waren er meerdere oorzaken, omstandigheden die ertoe leidden dat het toen in één keer een stuk minder ging. Zij noemen dat een perfect storm. Of dat zo is, weet ik niet. We zijn dat oorzaakonderzoek nog bezig. Ik kan je ook afvragen, hebben ze niet in de jaren daarvoor eigenlijk alleen maar met de wind in de zeilen gezeild? En was dit de eerste keer dat ze tegenwind ervoeren? En dat ze voor het eerst met tegenwind moesten zeilen?
3: Als nou de helft zijn van het lijstje dat je net noemt, dan krijg je als jonge ondernemer nog altijd heel veel voor de kiezen, toch?
7: Je krijgt veel voor de kiezen. En we hebben het over een onderneming die heel snel gegroeid is. Heel snel gegroeid is in de omzet. Waarbij de organisatie, denk ik, wat is achtergebleven bij die groei. Dat zie je altijd bij start-ups. Dit was natuurlijk niet per definitie meer een start-up, want ze bestonden al vanaf 2015. Maar door die extreme groei zie je dat die organisatie en organisatieprocessen daar wat op achterlopen.
5: Wat betekende de administratieve chaos voor de relatie tussen de oprichters en de investeerders van het bedrijf? En hoe kwamen de curatoren erachter waar de 35.000 voertuigen van Greenmo en GoSharing zich bevonden? Pak voor het antwoord op deze vragen en meer je podcast-app erbij. Zoek onder curatoren op en luister terug vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
3: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
9: Het is ongekend wat hier gebeurt.
8: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
10: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
8: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Woningverhuurder Vesteda sloot een cruciale miljardendeal met haar aandeelhouders. Zo kunnen ze blijven investeren in Nederlandse huurwoningen. Maar wat is de echte impact van deze overeenkomst? Dat zoeken we uit in Vastgoed Gezocht. Met de CEO van deze megaverhuurder, Astrid Fluter. Maandag om 2:00 op BNR.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
19: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Rond Arnhem staan files door ongelukken. En het is ook druk op de A2 door werkzaamheden. Dat zien we in de richting van Utrecht tussen knooppunt Vughten en afrit Kerkdriel. Daar is ook een ongeluk gebeurd. 25 minuten extra. De A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Het komt ook door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar je doet er 25 minuten langer over. Op de A50 richting Apeldoorn is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 16 kilometer met meer dan een uur vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,4. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op Oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. Als online gokkers hun geld terug willen krijgen dat ze verloren hadden toen online casino's nog illegaal waren, zouden ze een eigen rechtszaak moeten beginnen. Een massaclaim tegen de gokbedrijven is namelijk door de Hoge Raad afgewezen. Maar individuele spelers kunnen het volgens de hoogste rechter altijd nog proberen. Het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die net officieel bekend maakte te vertrekken. Jürgen Klopp volgt hem waarschijnlijk op. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
25: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
24: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
25: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
22: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
26: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
27: Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En vandaag zijn we geheel gewijd aan Rusland. Te beginnen bij Ben de Haan, die zegt hi Arjan, Rob en Hugo. Misschien leuk om te weten, ooit bij jullie podcast terechtgekomen door de reviews van een andere podcast waarin iets stond als je kan maar beter naar Boekestein en Wijk luisteren. Sindsdien doet hij dat. Ja. Zo kan dat ook. En overigens heeft hij ook een huis gekocht en kan dus als vastgoedman niet gehinderd door enige kennis van zaken meepraten over geopolitiek. Dat is correct. Als IT'er, zegt hij, raak je snel bekend met het fenomeen bottlenecking. De flessenhals, de sterkst beperkende factor. Bijvoorbeeld, processorkracht toevoegen heeft niet zoveel zin als de bottleneck voor je proces de netwerksnelheid is. Zo hoor ik vaak, zegt hij, over mankracht en dreigende mobilisatie, ja, in Rusland, waar we dan bang voor zijn. Maar is dat wel de sterkst beperkende factor in deze situatie? Hebben ze wel voldoende materieel en de logistieke capaciteit om bijvoorbeeld 30% meer troepen aan het front te voorzien? Hoe zien jullie dat?
0: Nou, op zich wel. Op zich hebben ze meer dan voldoende. En we hebben dat ook wel eens een keer eerder gezegd. Dat er eigenlijk twee krijgsmachten zijn in Rusland. Dat is de Oekraïne-krijgsmacht. Die bestaat uit vrijwilligers, al dan niet aangewezen. En je hebt de dienstplichtige krijgsmacht. En die is bedoeld voor een aanval die dan door de NAVO zou worden uitgevoerd. Of die wordt gebruikt om een aanval op de NAVO uit te voeren onder het mom dat de NAVO van plan is om Rusland binnen te vallen. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. Maar die twee zijn gescheiden. Vandaar dus dat er in Oekraïne ook wordt gesproken over een speciale militaire operatie. En niet over oorlog. Want de oorlog is voorbehouden aan de gevechten met de NAVO. En die NAVO-krijgsmacht, die anti-NAVO-krijgsmacht, om het maar zo te zeggen, die wordt op dit ogenblik gewoon opgebouwd. Dat zie je dus aan alle activiteiten in het Hoge Noorden, bij het Kolaschiereiland. Je ziet langs de grens van Finland, voor de grens van de Baltische Staten, de militaire districten Leningrad, Moskou, die worden opgebouwd. Daar zit heel veel zwaar materieel in. Dus nee, dat kan allemaal wel. En daar heb je maar mee te dealen. En natuurlijk is het zo dat logistiek een probleem zou kunnen zijn. Maar logistiek wordt vooral een probleem omdat de logistieke lijnen primaire doelwitten zijn voor de Oekraïners. En daar zijn ze steeds beter in. En dat zou dus de NAVO ook moeten kunnen. Nou, we hebben het gisteren al even gehad over de defensienoten in Nederland. Daarvoor heb je lange afstandssystemen nodig. En die hebben we niet. Die moeten we dus ontwikkelen met kopen van Oekraïne. Dus dat kan allemaal wel. Maar daar zit denk ik een probleem. En logistiek op zich is het probleem. Je vordert Groningen zo'n land, dat kan trouwens in Nederland ook, materieel om het spul te vervoeren. Vrachtwagens kun je gewoon vorderen. Je kunt afspraken met de spoorwegen maken. Dat gebeurt in Europa gebeurt dat ook. Dus dat is op zich het probleem. Ik denk dat het grootste probleem zit in het feit dat die logistieke lijnen tegenwoordig gewoon ongelooflijk goed zichtbaar zijn. En met lange afstandswapens ongelooflijk goed en zeker ook met drones kapot kunnen worden gemaakt. Daar zit denk ik het allerbelangrijkste probleem in. En dat betekent dus eigenlijk dat de NAVO dan wel Oekraïne bezig is om bottlenecks te creëren. Die er misschien helemaal niet zijn. Om ervoor te zorgen dus dat die logistiek kapot wordt gemaakt.
15: Ja. Ja, en dus mensen zijn daadwerkelijk een hele belangrijke beperkende factor, ook voor de Russen, ondanks hun grote land. Je kan wel materieel bijproduceren, maar bij die mensen is het toch lastig om.
0: Ja, je kan niet ongelimiteerd kan je dus gaan mobiliseren. Dat hebben ze gedaan in 2022 en dat heeft geleid tot grote protesten. Dus daar zijn ze ontzettend terughoudend mee. Maar op het moment dat er echt sprake is van een NAVO oorlog, wat voor scenario daar je ook bij bedenkt, dan wordt een andere zaak. Ja. En dan kan het wel. En dan is het denk ik ook veel meer mogelijkheid om voor Poetin om de bevolking mee te krijgen, omdat ze zeggen van dit is echt zo bedreigend voor ons land. We moeten nu echt absoluut doorpakken en gaan mobiliseren. Dat kan.
15: Over wat Poetin wel en niet kan zeggen en wat u daaraan heeft, een vraag van Mike, luisteraar, die zegt: Rusland heeft inmiddels een aantal keer gezegd dat ze best bereid zijn om te praten met Europa, maar ze lijken totaal niet bereid om betekenisvolle concessies te doen. Dus vraag die Mike stelt: is het doel van deze retoriek niet meer voor binnenlandse consumptie? Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat zowel de oligarchen als de gewone bevolking er een beetje klaar mee beginnen te raken, zegt Mike, en dat er meer druk is om er een eind aan te maken.
1: Als Poetin dan kan zeggen, ik wil op zich wel praten, maar Europa wil niet, dan zou dat ja, dus een beetje daar de angel uit kunnen halen.
2: Maar er zit wel wat in, hè? Al is het ook wel ingewikkeld, want je moet goed bedenken dat via de tv horen de Russen dus echt hele ja, waanzinnige dingen, als dat het Westen op het punt staat om Rusland aan te vallen. Hmm. En dat Rusland heel veel kwaads te verwachten heeft van het Westen. Dat het Westen ook Oekraïne opstookt, dan gaan ze maar door. Maar het is zeker zo dat ja, al die mensen die daar 4 uur staan te wachten voor benzine, ook op de gedachte kunnen komen, zou het niet aardig zijn als die Oekraïne-oorlog voorbij zou zijn. Ja. En dan moeten ze inderdaad, als Poetin dan zegt, nou, aan ons ligt dat niet, ik wil best praten. Alleen ja, de Europeanen willen niet. Is dan een manier om raad een beetje daar de angel uit te halen. Ik weet niet hoe het uitpakt, al die krachten die op elkaar inwerken. Wat denk jij, Rob?
0: Ik denk dat hij gewoon überhaupt niet wil praten op dit ogenblik. En dat hij allerlei voorwendsels bedenkt om de schuld in de schoenen van anderen te geven. Ik heb het gevoel dat Poetin op dit ogenblik in een soort parallele werkelijkheid leeft. Dat hij denkt dat hij het nog steeds kan winnen. En dat hij iedere keer de temperatuur in de bevolking steekt om te kijken of ze al in opstand komen. Of hoe het ook zit met zijn directe entourage en de oligarchen rondomheen, hoe die hem steunen. En als hij denkt van, nou, dat valt allemaal nog wel mee en ik heb nog kansen en het is, we weten dat het een race tegen de klok is, dan denk ik dat hij gewoon echt helemaal geen behoefte heeft om een om eigenlijk tot een vergelijker te komen.
2: Het interessante is, Rob, dat je kan ook andersom redeneren. Hè? Van, mensen zijn dus kwaad over al die ellende die de oorlog met zich meebrengt. En ze vinden dus eigenlijk dat Poetin zou moeten gaan onderhandelen. En dat doet hij niet. Hij doet het eigenlijk nooit. Hè? Dus het zou ook weer tot een opstand kunnen leiden. Je kunt beide kanten op redeneren.
0: Ja, dat kan. Nee, ik denk dat dit nog wel even gaat te duren op dit ogenblik. Hebben we nou die hele vraag beantwoord? Ik zit nog even te kijken. Voor de interne machtsverhoudingen, ja, ik denk dat dat geen rol speelt op dit ogenblik. Dat is redelijk, ik denk dat hij redelijk stevig in het zadel zit, hoor, Poetin, op dit moment.
1: Je hoort daar niet zo heel veel
0: van. Je hoort er niks van, nee. Het kan natuurlijk altijd, weet je, het is natuurlijk uiteindelijk is een autocratie. En daar kan natuurlijk in één klap het hele regime van vandaag op morgen omvallen. Dat is mogelijk, dat hebben we natuurlijk vaker gezien in dat soort systemen. Ja. En dan houdt het op.
1: Het kan niet makkelijk meebuigen, dus het kan alleen barsten. Maar ja, Wanneer dat gebeurt, dat weet je eigenlijk niet.
0: Ja, ze hebben natuurlijk ervaring mee, want in 1941 viel de Sovjet-Unie om. He, dus het kan imponeren, het kan kapot gaan. Ja.
1: Ja. Rob Mesman luistert vanuit Duitsland al ruim 2 jaar met veel belangstelling. En hij zegt, Poetin lijkt vastberaden om Belarus te verleiden ofwel te dwingen om medewerking te verlenen aan zijn verderfelijke plannen. Lukashenko, de sterke man van Belarus, komt daarbij voor een moeilijke keuze te staan. Toegeven aan Poetin, inclusief het riskeren van nog meer ongenoegen van zijn eigen bevolking, of niet toegeven, inclusief de dan te verwachten wraakmaatregelen van Poetin. Wat Lukashenko's positie dan ook weer kan ondermijnen. Dus, vraagt erop, wordt het geen tijd dat de EU een duit in het zakje doet en probeert Lukashenko aan haar zijde te krijgen?
2: Ja, maar dat is heel lastig, hè? Mijn indruk is, maar misschien dat ik het fout heb, mijn indruk van de buitenkant is dat Lukashenko toch repressief genoeg is om al die ellende, al die verdeeldheid in zijn land onder een deksel te houden, hè? En hij is dus per saldo is hij het meest bang voor Poetin, want die kan dus echt wraakacties doen. Ik denk ook trouwens dat Wit-Rusland voor zijn energie afhankelijk is van Rusland, hè? Dus daar zitten allemaal problemen. Dus ja, ik denk dat hij dat toch maar dan kiest voor Rusland. Wij kunnen natuurlijk dat proberen allemaal los te weken. Maar ja, Lukashenko zit gewoon aan alle kanten vast.
0: Denk ik ook. Hij heeft een unie met Rusland. Dus ja. Het is gewoon feitelijk is een onderdeel. En ik heb vaak het gevoel dat Poetin de vergroting van het Rijk en eigenlijk het herstel van de oude grenzen op 2 manieren probeert te doen. Door middel van oorlog voeren in Oekraïne en door middel van het creëren van een uniestaat met Belarus. En dat loopt al een hele tijd terug. En dan probeer je dus eigenlijk gewoon er een vazalstaat van te maken, waardoor je hem uiteindelijk kan incorporeren. Overigens is het interessant, hè, voordat ik iets zeg over de Europese Unie, dat de Amerikanen het wel hebben geprobeerd. Hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: En, de heer Koester, die is daar een paar keer geweest, toch? En Witkoff volgens mij.
0: Ja, Kellogg. Kellogg heeft dat, heeft dat vooral gedaan.
1: En dan is er wat politieke gevangenen vrij te krijgen.
0: Ja, dus ze hebben daar wel iets voor elkaar gekregen. Maar de relatie moest ook verbeteren. Dat is een klein beetje gebeurd. En de kritiek was, en dat is natuurlijk ook de kritiek in Europa, van ja, als je dit gaat doen, dan ben je bezig met legitimeren van het regime. En dat is natuurlijk iets wat de Europeanen absoluut niet willen. Maar ik vraag me nou eigenlijk af wat er nou eigenlijk echt is bereikt door die Amerikanen. Er zijn inderdaad gevangenen vrijgelaten, dat is zo. Maar wat nou, er moesten ook deals worden gemaakt met betrekking tot grondstoffen. Maar ik heb het gevoel dat, zoals zoveel van dit soort plannen van de Amerikanen, die stranden ergens en dan hoor je er nooit meer wat van. Of je hoort er jaren later hoor je er wat van. Dus het zal ongetwijfeld nog wel sudderen. Maar ik zie er weinig van.
2: En Kellogg is weggelopen, hè? Die doet iets anders tegenwoordig.
0: Ja, die doet wat anders als een generaal was dat, ja. En ja, maar de Europeanen, ik denk dat die geen stap naar voren gaan doen, hoor. Die zitten er heel anders in dan de Amerikanen. De Europeanen gaan echt veel meer uit van waarden. En hebben wel geprobeerd om te zeggen van jullie moeten echt proberen om dat land enigszins anders te organiseren. Veel minder druk zetten op de oppositie. Minder repressie dus. Dat heeft ook allemaal niet gewerkt. Dus de Europese Unie die gaat dat volgens mij gewoon niet doen. En dat kan ook niet. Omdat dit een beleid is waar Brussel niet over gaat. Dan moeten alle landen moeten daar wat van vinden. Dus je krijgt alle landen gewoon nooit op een rij.
1: Nee. Zou je misschien wel, als Poetin te hard op Lukashenko duwt om mee te doen in de oorlog tegen Oekraïne, dat die misschien wel meer naar Europa gaat kijken? En het is natuurlijk een zwakke plek, hè, voor Poetin. Hij heeft Lukashenko niet geheel in de hand. En als hij daar een probleem erbij krijgt, omdat noodgedwongen Lukashenko toch een beetje naar het westen gaat kijken. Dat lijkt me wel lastig.
0: Ja, dat is het ook. En dat is ook een gevaar. En wat je hebt gezien de afgelopen jaar met Lukashenko is dat hij zich toch probeert zo onafhankelijk mogelijk van Poetin op te stellen.
1: Laatst ging hij meteen door naar Xi Jinping, hè? Na zijn bezoek aan Moskou. Om toch eventjes te horen te krijgen van wij steunen de onafhankelijkheid van Wit-Rusland.
0: Zeker. En de reden is eigenlijk vrij simpel. Hij vindt het prima om een hechte relatie met Poetin te hebben. Maar hij wil zijn land niet opgeven. Hij wil niet de laatste president zijn van Belarus. Dat speelt eigenlijk al een hele tijd dit. En dat zie je in alle hevigheid, zie je dat naar boven komen in dit soort situaties. Ik denk, wat hij dus heeft gedaan, dat is het maximale wat hij wil doen. Dus het openstellen van Belarusisch grondgebied voor een aanval van de Russen. En dat is dus ook gewoon gebeurd. En er is ook een afspraak gemaakt over militaire samenwerking, waarbij eigenlijk de Russen gewoon de toestemming krijgen om militairen op het grondgebied te stationeren van Belarus.
1: Ja, nou, laten we eens hopen dat het daar ooit nog eens een keer wat vrijer kan worden. Hè? Die Lukashenko moet toch ook eens een keer doodgaan? Hoe oud is die man?
0: Nou ja, dat geldt voor Poetin ook.
1: Ja.
2: Hij oogt niet gezond, Lukashenko.
1: Hij oogt niet heel erg fris.
0: Dat zegt niet zoveel. Jeltsin, die was pas echt ongezond. Ja. Maar die ging ook dood aan de drank. Ja.
1: Herman Willems heb ik hier nog staan. Die memoreert dat Rusland na het verliezen van de oorlog in Afghanistan, toen het daar met de staart tussen de benen moest vertrekken, na terugkomst, zoals dat toen wel werd gezien, dat toen eigenlijk de aftakeling van de Sovjet-Unie eigenlijk begon. En Herman vraagt, kan het zijn dat Rusland zich door de stand van zaken moet terugtrekken nu weer uit deze oorlog? En dat het vergelijkbare consequenties heeft. De economie in Rusland is dermate uitgehold dat overleven een gigantische uitdaging wordt na een eventueel verlies in Oekraïne.
2: In 1985 kwam Gorbachev aan de macht. Toen zei hij al gelijk van Afghanistan is een bloedende bloedende wond. Hè? En hij heeft ook eerst geprobeerd nog een Afghaanse oplossing te kiezen. Maar in 89 heeft hij dus 4 jaar later heeft hij de troepen teruggetrokken. Mm-hmm. Nou, en dat prestigeverlies heeft zeker ook bijgedragen aan de val van Gorbachev in 1991. Dat is de historische analogie die Herman bedoelt. Hè? De ellende is met historische analogieën, ja, die gaan soms niet op. Hè? Theoretisch zou het ook kunnen dat, stel je voor dat Poetin de geest krijgt en hij gaat echt onderhandelen en hij moet zich terugtrekken. Dat heel veel krachten in het land er eigenlijk wel tevreden over zijn dat die hopeloze oorlog gestaakt wordt. Hè? En dan zou het dus stabiliserend kunnen werken. Maar het is ook heel goed mogelijk dat het prestigeverlies dan zo groot is. En ook misschien dat oligarchen die zelf ook in de defensieindustrie belangen hebben. Ja, dat ze dan juist de centrifugale krachten gaan oproepen. Wij weten het niet.
0: Nee, maar de kans dat het inderdaad implodeert is niet ontzettend groot. Oh. Want het veiligheidsapparaat is ontzettend gecentraliseerd. Ja. En dat kan je ongelooflijk makkelijk beheersen. Er blijft, hoe je het ook bent of keert, behoorlijke inkomsten om zo'n apparaat ook te financieren. Die hele repressie te financieren. Door middel van de export van energie bijvoorbeeld. Controle over de krijgsmacht, die is ook nog steeds helemaal sterk. Dus het hele repressieve apparaat, net zoals in Iran, dat is ontzettend sterk. En ook al heb je een leiderschapswisseling, dan is het maar zeer de vraag of zo'n leiderschapswisseling ook leidt tot een implosie van het hele systeem. Dat is dus in Iran ook niet gebeurd. Kan hier ook gebeuren. Je kan iets terugkrijgen wat nog veel erger is dan dat. Maar nou even, stel je voor dat het gebeurt. Hè? Want een deel van de vraag was, van, wat zijn dan de gevolgen? Nou, die zijn behoorlijk groot. Probleem nummer 1 zijn kernwapens. Dat is precies het probleem wat we ook hebben gezien bij de ondergang van de Sovjet-Unie in 91. Toen werd er ook enorm gevreesd dat de kernwapens, ja, zouden kunnen worden gestolen. Er waren op een gegeven moment waren er ook geruchten, dan wel vage aanwijzingen, dat het daadwerkelijk was gebeurd. En dat kernwapens in handen zijn gekomen van niet-statelijke actoren. En dan werd er gewezen op bepaalde terroristische organisaties. Maar er werd ook gewezen op bepaalde staten die dan zo'n ding uit elkaar zouden kunnen schroeven om te kijken hoe die in elkaar zat. En om dan bij wijze van spreken na te maken. We weten nooit echt of dat daadwerkelijk gebeurd is. Althans, ik heb er nooit een echt bewijs van gezien. Dus ontzettend veel wapentuig is er gestolen in die tijd. Wagonladingen vol, hele treinen met wapens die zijn gestolen en munitie. Nou, die zijn dus allemaal ergens terechtgekomen. En die zijn bij burgeroorlog, opstanden, haar zomaar door terechtgekomen. Het is, als het gebeurt, dan is het een economisch totale ramp voor het land. Het kan ook uit elkaar vallen. En dat is ook, denk ik, wel even belangrijk om dat te memoreren. Als het uit elkaar valt, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de noordelijke Caucasus, landen als, of gebieden als Tsjetsjenië. Die zullen onmiddellijk willen uitstappen. Daar zijn natuurlijk al Tsjetsjeense oorlogen over gevoerd. Daar staan Ingushetië, dat soort landen. In de Volga-regio, dat is er ook zo eentje. Siberië, delen van, ja, van Siberië, die zouden wel eens een keer iets kunnen gaan ondernemen. In het Verre Oosten, wat erg gericht is op China, daar zal ook in ieder geval de Chinese invloed enorm gaan toenemen. Dus heel veel gezellig wordt dat niet. Het interessante is natuurlijk wat gaat Kaliningrad dan doet.
1: Ja. Königsberg.
0: Ja,
1: is ook nog wel eens van iemand anders geweest.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Daar zijn overigens geen separatistische bewegingen voor zover ik weet actief. Ja. Ja. Maar het kan gewoon uit elkaar vallen. Dan krijg je een tweede implosie nadat de Sovjet-Unie ten onder is gegaan. Het zou kunnen, de kans is denk ik heel erg gering.
1: Laatste vraag. Als we dit soort lessen waar Herman het over heeft niet kunnen trekken uit eerdere oorlogen, wat moeten we dan met al die historici die de huidige oorlogen zitten te duiden?
2: En dan moet je buitengewoon kritisch staan. Historici kunnen niet voorspellen. En als ze zeggen dat ze het kunnen, dan zijn ze gewoon charlatans.
0: Nou ja, goed. Het enige wat je kunt doen is wijzen op asymmetrie. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan met Iran. Dus daar zijn een aantal, maar dat, ja, is dat historisch? Dat heeft veel meer ook te maken met kruiskunde en met kruiswetenschappen en met coercie en dat soort, dus dwangdiplomatie. Dus je weet een aantal dingen die gewerkt hebben in het verleden en die misschien weer zouden kunnen werken en ook door de ban genomen wel weer werken. Maar historische gebeurtenissen van toen dan dat nu ook, nou, daar geloof ik ook niet zo in.
1: Jammer.
0: Ja.
1: Maar het blijven wel mooie verhalen.
0: Nou, zeker. En je kan er hoeveloos over discussiëren. Daar kan je echt hele conferenties kan je eraan besteden.
1: Podcast kan je erover vol kletsen.
0: Ja. Ja.
1: Right. Nou, dan doen we dat morgen gewoon opnieuw.
0: Ja.
1: Morgen over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld. Met Niels van Willigen, bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. En leden van BNW Plus kunnen dat live volgen in de uitzending en vragen stellen. Het begint om 12 uur. Krijg je vanavond een linkje voor in de mail. En lid worden doe je op boekesteinendewijk.nl. Voor nu bedankt. Tot dan.
2: Tot morgen.
3: Luister naar de beste podcast van BNR. Zoals In het Defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz nemen je elke week mee langs de frontlinies van Europa en bespreken hoe het gesteld is met de Europese defensieindustrie.
4: In Nederland is er dit jaar zo'n 22 miljard euro beschikbaar voor defensie. Om te voldoen aan de nieuwe NAVO-norm gaat dat vanaf volgend jaar stapsgewijs nog eens extra omhoog. In 2026 alvast een kleine 27 miljard euro. Dat levert kansen op voor het bedrijfsleven, maar zorgt natuurlijk ook voor uitdagingen. Wat heeft het bedrijfsleven nodig in een wereld waar de defensieindustrie steeds meer aandacht krijgt? Bij ons de gast Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Welkom. Leuk dat u er bent.
5: Goedemiddag.
4: We beginnen even in Den Haag, ook iets waar u natuurlijk veel mee bezig bent deze tijden. De formatie, een van de discussiepunten in die formatie zijn de hogere defensieuitgaven. En die groeidoelstelling is ook behoorlijk groot. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven?
5: Ja, dat betekent een heleboel voor het bedrijfsleven. Dus uiteindelijk moet natuurlijk de defensieindustrie in Nederland moet opschalen. Dus in die zin is het ook echt een enorme kans natuurlijk dat Nederland zoveel extra gaat uitgeven. Het gaat natuurlijk om, zeg maar, bestellingen die Defensie echt doet bij Nederlandse bedrijven. Maar goed, een deel van de bestellingen gebeurt natuurlijk ook bij buitenlandse bedrijven, logischerwijs. We kunnen niet alles zelf maken. En dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat bij die orders ook afgesproken wordt dat er ook een stuk Nederlandse inhoud komt. Hè. Dus dat dan, nou ja, bij wijze van spreken, als je, nou, dat is natuurlijk een bekend verhaal, dat je je onderzeeboten in Frankrijk bestelt, dan moet je wel zorgen dat er ook Nederlandse toeleveranciers dan in die orders meegaan. Mm-hmm. Dus ja, en daarnaast is er natuurlijk ontzettend veel, ook als het gaat om research en development, komt natuurlijk ook geld voor beschikbaar vanuit het defensiebudget. Dus ja, het betekent ontzettend veel voor het bedrijfsleven. Het gaat over dat er ook natuurlijk meer mensen nodig zijn voor defensie. Zo kan ik nog wel even doorgaan, denk ik.
3: In het defensief verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
8: Beats. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
29: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook. Uit de meterkast.
28: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
14: Ja, wat wil je dan, Ben? Move fast and break stuff, zoals in de VS?
13: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
14: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
13: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
14: Op BNR en als podcast.
16: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk, zoals gebruikelijk op vrijdag. Het is druk rond Arnhem door ongelukken. En ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant staan veel files. Op de A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En naar verwachting duurt dit nog tot 3:15 vanmiddag. Op de A2 richting Den Bosch is het raak tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Is er dicht. En naar verwachting duurt dit nog tot 3:15 vanmiddag.

0: update van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In 2 zaken zijn erom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. In Gorkum hebben ze nu ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. 2 lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. De aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco was waarschijnlijk geen eenmansactie, zegt justitie daar. Er wordt internationaal gezocht naar een Oekraïense vrouw die maandag een rugtas met een bom had achtergelaten. Het kan zijn dat ze bij de aanslag werd geholpen of dat ze opdrachtgevers had. De Franse brandweer heeft een grote natuurbrand in de buurt van Perpignan onder controle. De angst bestaat wel dat door de harde wind het vuur weer oplaait. Door de brand zijn bijna 300 vakantiebungalows verwoest en 1700 mensen van campings gehaald. Er worden meerdere natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. 19 tot 21 graden in de kustgebieden. 22 tot 24 graden landinwaarts. En dan waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? De 3e juli alweer. Zesde bijna in Den Haag. Ik ben met Lennart en Michiel, zelf met Mark. Je kijkt ook alsof je toe bent aan de zes.
10: Zeker, want we zitten op donderdagavond zitten we in de podcaststudio, de studio in Den Haag. Vlak voor het Kamerreces, er wordt vanavond de hele avond nog gestemd. Wij gaan zo meteen een klein buffetje gaan we eten. Maar we zijn wel toe aan het zomerreces. Al gaat het voor mij nog niet echt beginnen. Michiel, jij gaat wel volgende week gelijk met vakantie, hè?
11: Ja, klopt. Dus op het moment dat deze podcast online staat, dan is het zo'n beetje klaar. Nou, dan, ik ga nog naar de Friday Move, vrijdagmiddag. Dus daar nog wel even naartoe. En dan is het even een paar weken niet hier. En daar verheug ik me wel op. Maar
9: maar je verheugt je ook alweer op de eerste zeker dag na het reces. Dat weet ik zeker.
11: Zeker. En ook wel op wat er deze zomer gaat gebeuren. Want het gaat een drukke zomer worden. Maar
9: jij komt terug in het leuke stuk van de zomer, denk ik.
11: Ja.
9: Tweede
11: ja.
9: helft, als we richting... wat Leendert altijd de augustusbesluitvorming noemt. Maar dat is de voorbereiding voor Prinsjesdag. Ja. Als de besluiten genomen worden. Dat wordt nachtjes doorhalen op het ministerie van Economische Zaken.
11: Ja, en we krijgen een concept macro-economische verkenning op 14 augustus uit mijn hoofd. Dan is ook de eerste ministerraad weer. Dus dan dat gaat allemaal wel weer beginnen hier vrij snel. Maar ik merk ook wel als je mensen hier spreekt dat iedereen het er wel over eens is. Nou, het is fijn dat de reces er aankomt, maar dat is ook niet zo gek, want volgens mij de Tweede Kamer en het hele politieke bedrijf hier, dat heeft opvallend veel weg van een gewoon bedrijf zoals daar er duizenden, tienduizenden van zijn in Nederland en waar iedereen, als je weet dat de zomer er bijna aan

0: aankomt, ook wel denkt van, nou, het is wel even goed geweest.
1: Ja, en wat wel voor ons
2: personeelszaken en een afdeling ja, die en de kantine. Declaraties afhandelt. ja, precies.
1: Ja, en wat wij hebben best, wij moeten produceren. Hè? Dus elke dag moeten we iets afleveren. En nu er zomerreces is, dan hebben wij de leverplicht niet, zoals we dat noemen. Maar als er nieuws is, moeten we wel nieuws brengen.
2: Tuurlijk.
1: En volgende week voel ik me een beetje, denk van, nou, dit is, gaan we een beetje het leven in van, nou ja, zoals andere mensen ook werken, niet met een deadline elke dag. Maar ik heb veel afspraken gemaakt met bewindspersonen om bij te praten achter de schermen van, nou, wat ga je de komende tijd doen?
2: En, oh ja, want de reces is geen vakantie, Leendert.
1: Nee, zeker niet. er is een NAVO-top, dus ik heb een bewindspersoon geregeld om daarover te spreken op zender. Dus kortom, er wordt wel gewerkt. Alleen het tempo, het ritme wordt anders. Want wij zitten echt in een ritme. Of je doet de ochtend of je doet de middag. En dat is een soort cadans waar je in zit. En als er dan reces is, dan vervalt dat van je af.
2: Even
1: en dat
2: lucht.
1: Geeft echt even lucht, inderdaad.
2: Ja, en waar gaan we het van de zomer allemaal over hebben? Ik bedoel, we gaan. Ja, trouwens, er komt een. Dat mogen we niet een zomerserie noemen, want dat schijnt lelijk te zijn. Maar het is toch wat het is. We hebben
0: een zomerserie doen.
2: Een aantal afleveringen bedacht. Ja, ik weet niet precies waarom radio mensen dat een lelijk woord vinden. Het is precies wat het is. In de zomer maken we een seriegesprek over iets. Dat zit er ook weer aan te komen voor deze zomer. Wordt hard aan gewerkt op de achtergrond. Maar
0: kunnen we wel iets zeggen over wat dat inhoudelijk gaat?
2: Nee, dat kunnen we nog niet. Ja, het heeft te maken met hoe de nieuwe regering functioneert. Dat is of eigenlijk wat we ervan verwachten. Nee, daar zeg ik al verkeerd en te veel.
0: Maar,
2: wat komt er inhoudelijk van de zomer nog qua nieuws allemaal? Waar houden jullie rekening mee?
0: Nee, maar ik wou voordat we daar naartoe gaan nog wel zeggen. Dus het is wel zo dat er gewoon iedere vrijdag een Studio Den Haag verschijnt, toch? Want dat is vaak mijn grote ergernis in de zomer met allemaal podcasts waar ik graag naar luister. Ja, maar die kappen er allemaal mee nu. Maar dat
2: je kent ons. Het is Studio Den Haag gaat altijd door in de zomer. En we hebben wel eens één dagje in het jaar dat we een week vrij zijn met kerst, geloof ik. Zijn we dat een keer geweest?
1: Ja, dat
2: maar
1: is
2: dat
1: lang
2: was
1: geleden,
2: dan
1: voor mijn gevoel.
2: Één keer. Ja, ja. Kan ik me dat herinneren?
0: Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden. Je knippert twee keer met je ogen. En het is bijna de derde dinsdag van september. Het is bijna Prinsjesdag. En dan is er, tenminste, die moet er dan zijn, een begroting. En de algemene politieke beschouwingen. Maar de wereld is natuurlijk wel anders dan hoe die altijd geweest is. Omdat we een minderheidskabinet, een minderheidscoalitie hebben die met een begroting zal moeten komen. De eerste ook nog eens met elkaar uit moet komen. En dan is het ook nog maar de vraag of we dat gedroomde brede begrotingsakkoord, wat de grote wens van het kabinet is, of we dat gaan krijgen.
2: Ja, dat gaan we niet krijgen, toch? Dat is deze week volgens mij helder geworden. Dat de oppositie op links heeft gezegd, kom bij ons of ga niet bij ons. En de oppositie op rechts heeft gezegd, ga naar hun of niet. Maar hom of kuit, kiezen.
0: Ja, maak een keuze, dat is wat gezegd wordt.
2: Is dat misschien een heel mooi bruggetje naar iets waar je van de vorige week was?
0: Oh ja.
2: Een jaar 21-congres, namelijk op rechts, waar ze deze uitspraak voor het eerst deden.
0: Ja, nou, en het is ook een beetje het congresseizoen, inderdaad, vaak op zaterdag. Volgens mij vind jij dat ook wel leuk, altijd, Leendert, om daar naartoe te gaan, naar die plekken. Het is wel zo dat het Ja 21-congres afgelopen zaterdag in Ede, in een oude kazerne trouwens, waar geen airco was. En toen zaten we wel in die hittegolf nog. Dus ik heb heel veel zwetende Ja 21ers gezien.
2: Oh, mooi.
0: Maar niet zwetend omdat het crisis is in die partij of omdat het niet goed gaat. Integendeel, het gaat goed met de Ja 21. Afgelopen oktober van 1 naar 9 zetels gegaan. En in sommige peilingen zijn het er 16, 17 inmiddels. Dus wel in de winning mood, Ja 21. En zij realiseren zich en terecht dat ze een machtsfactor geworden zijn. We horen zowel pro als Ja 21 dus de hele tijd tegen het kabinet zeggen, maak een keuze, want een deal met ons allebei, dat zien we niet gebeuren. En ik sprak Joost Eertmans, de partijleider van Ja 21... En ik dacht een beetje na, ook het politiek-strategische. En hoe kan Ja 21 nog verder profiteren van ook het dilemma en ook de discussie waar men binnen de coalitie nog voor staat. En daar stelde ik Eertmans een vraag over. Zou het slecht zijn voor Ja 21 als dit kabinet uiteindelijk links afslaat? Ook met alle ontevredenheid die dat bij VVD-kiezers op zou leveren, die ook naar al die alternatieven op rechts kijken, waarvan Ja 21 daar nu een van de grootste van is?
3: Absoluut. Dat gaan we denk ik ook zien. Voor ons is dat een vrij riante positie. Of we kunnen onze wensen verwezenlijken voor een deel. Of men gaat met pro. Nou, ik heb al gezegd, het reddingsbootje van Klaver ligt klaar. VVD, veel succes. Ik denk dat de kiezer ze daar keihard op gaat afrekenen. Het andere alternatief is dat er helemaal geen deal komt. En dat uiteindelijk het kabinet strandt. En dat we weer verkiezingen krijgen. Ja, dan zal jij in 20 het goed gaan doen, denk ik. Maar de vraag is voor mij dan weer...
4: Zit het land daarop te wachten, weer nieuwe verkiezingen?
3: Nee. Dat denk ik dus ook niet. Maar wat kunnen wij daaraan doen uiteindelijk, als het echt op die manier gaat? Wij hebben niet gekozen voor deze variant. Maar B, wat voor formatie krijg je daarna? Want dan zou zomaar pro heel groot kunnen worden. Zou ik zomaar kunnen voorstellen. Daar gaat Jaantje ook niet mee in een kabinet zitten. En wij zullen misschien ook wel wat winnen. Dus kortom, be careful what you wish for.
2: Als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan Emiel Roemer, die ooit als grootste partij een paar weken in de peilingen stond. Ja. Met de SP, hè? En toen kwamen de verkiezingen. Toen was hij de vijfde of zoiets. Het telde echt niet meer mee inmiddels. We zitten nog. De verkiezingen zijn nog ver.
0: Ja, en er was toen een televisiedebat met Mark Rutte.
2: Ja,
0: toch?
2: Er was een incidentje waarna het misging. Ik weet wel. Maar er zijn nog geen eens verkiezingen. Ja. Om nu al te denken, bij de volgende worden we de grootste.
0: Ja. Ja. Ja, maar ik vond het interessant wat Eerdmans zei op die vraag. En dat vind ik ook wel fijn aan Eerdmans, dat hij vaak ook gewoon eerlijk is. En gewoon toegeeft dat het voor zijn partij helemaal niet zo slecht zou zijn als dit kabinet uiteindelijk linksaf gedwongen wordt.
2: Nee, precies, want daar komt het op neer. Maar dat betekent dat er van de zomer dus... in ieder geval geen deal komt over links en over rechts. Dat is deze week denk ik duidelijk geworden.
1: Nou... Ja, dat is een beetje...
2: Of is dat te stellig, Leendert?
1: Nee, dat is niet te stellig. Maar op het moment dat je... Dat heb ik vandaag gedaan. Ik zie de Haagse politiek altijd een beetje als een puzzel. En die puzzel moet je leggen. En je moet overal stukjes vandaan halen om uiteindelijk te kunnen zien welk plaatje er tevoorschijn komt. Uh-huh. En daarvoor moet je langs alle partijen. En is het belangrijk om met ministeries te bellen. En vooral heel veel met mensen te praten. Ja. Nou, doe ik dat graag. Dus is heel leuk aan mijn baan. Dan kan ik gewoon de hele dag lekker kletsen. Maar dan ga ik op pad. En het lukt me bijna eigenlijk altijd wel om te zien... Is het een brug? Is het een gebouw? En dan weet je nog niet welke brug soms en welk gebouw. Maar je weet in ieder geval welke kant het op gaat. Wat de contouren zijn. Ja. En het is heel erg lastig. Waar ik wel uitgekomen ben, daardoor hoef je geen... rocket scientist voor te zijn. Maar dat het
0: een brede... Niet, dus dat scheelt.
1: Ja, daarom. Een breed akkoord, een begrotingsakkoord, lijkt er niet te gaan komen. En dat komt simpelweg omdat je of met GroenLinks partij... Of met JA21 in ieder geval in zee moet. En zij hebben echt tegenovergestelde wensen. Want de belangrijkste wens, de ene zegt lasten verhogen en...
2: Zodat meer uitgeven, mooie plannen kunnen gaan doen, ja.
1: Ja, meer uitgeven en dan gaat minder uitgeven van de lasten, en lasten verlagen. En het staat echt diametraal tegenover elkaar. Dus, en dat is principieel, dus dat gaat niet samen. Dus dan zou je over links en over rechts moeten. Ja. En welke route ze nou gaan kiezen,
2: maar dat
1: het is
2: het,
1: nog
2: dat...
1: geheel onduidelijk.
2: Je zou toch inmiddels verwachten dat het kabinet weet of ze over links of over rechts willen?
1: Nee, want daar zijn ze dus binnen de coalitie ook nog niet over eens. De VVD is... eigenlijk altijd al de meest uitgesproken partij binnen de coalitie. En zij zeggen gewoon...
2: Het pro zijn ze
1: in het 20. Het staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma. Kortom, het liefst over rechts met JA21. Wat Jesse Klaver allemaal wil... daar zien wij natuurlijk helemaal niks in. Slecht voor het bedrijfsleven, slecht voor het land, slecht voor de economie. Slecht voor het groeivermogen van Nederland. Moeten we allemaal niet doen. Maar er spreken Henry Bontebo en Jan Paternotte... en zij zeggen toch, ja, wij willen het liefst wel een brede deal hebben. Ook omdat je zometeen, als je akkoorden moet gaan sluiten... voor bijvoorbeeld hervormingen die niet over 1 jaar gaan... en je weet dat er ook een andere senaat gaat komen... is het allemaal veel te wankel. Zeker over rechts, maar ook over links kan het heel erg wankel gaan worden. Dus zorg nou ervoor, en dat willen ze bij stikstof ook... dat je afspraken gaat maken met zo'n breed mogelijk club. Zodat we in ieder geval een tijdje vooruit kunnen.
2: Gaat ook daar niet lukken.
1: Nee, gaat ook niet lukken.
2: En daar vond ik op zich wel weer eens verfrissend... iemand op links zeggen, namelijk iemand van pro... maar dit wordt sowieso een rechtse deal. We vinden VVD en D66 al rechtse partijen. Dus natuurlijk is het een rechtse deal. Wat er ook uitkomt. En dat is natuurlijk op de rechtse partijen. Die 6, 7 partijen die daar elkaar de tent uit vechten. Die zien dat heel anders. Dat weet ik ook wel. Die vinden D66 al radicaal links. En de VVD is misschien een middenpartij als ze een goede dag hebben.
0: Het leidde ook tot hoongelach op de publieke tribune toen dat gezegd werd over VVD en D66 als rechtse partijen. Maar daar komen we misschien nog wel op. Dat waren boeren die naar
2: Den Haag. Dat was een stikstofdebat. Ja, daar gaan we het vast nog over hebben. Maar is dat, misschien kunnen we het daar nu wel over hebben.
1: Je ziet wel dat die route over, en dat zie je dus wel bij stikstof, maar ook even in het kader van die begroting. De route over links is bij far de makkelijkste route als je puur naar de cijfers kijkt.
2: Ja.
1: Want met pro heb je in de Tweede Kamer een ruime meerderheid van 86 zetels. En als je dan de Eerste Kamer ingaat, dan kom je nog maar 2 zetels tekort om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. En dat kan je met Volt doen, dan kan je met de SP doen, dan kan je met Partij voor de Dieren doen. In ieder geval, dan moet je me maar afvragen welke afsplitsingen je nodig hebt.
2: Eendelingen in de Eerste Kamer die je zou kunnen eendelingen,
1: maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Alleen, pro is echt heel stellig. Wat pro zegt, en daar zullen ook, of daar hebben ook het CDA en D66 moeite mee. En dan komen we bij waar jij en ik elke keer tegenover elkaar komen te staan. Maar dat gaat om de financiële kaders zoals ze dat afgesproken zijn. Die piketpalen wil pro zo erg gaan verzetten dat binnen de coalitie daar heel veel weerstand tegen is. Zeker vanuit de VVD, maar ook vanuit de andere partijen.
2: Wij weten alle twee dat er 3 opties zijn. Voor als je geld tekort hebt. Dus dat weten ze op links en dat weten ze op rechts ook. En ze maken er andere keuzes in.
1: Ja, precies. Maar dus ja, op links, en links houdt zich ook nog vast aan de bonden. Het is een hele lastige route, maar rechts is zo wankel. En al helemaal in de Senaat, hebben we bij boek 3 wetgeving ook weer gezien, dat het wel een hele grote gok is om het over rechts te doen. En die gok kan je wel nemen. Want dan ga je door de Tweede Kamer heen met steun van Ja 21 en bijvoorbeeld SGP. Ja. Dan heb je het er doorheen. En dan is het verhaal naar de Eerste Kamer van beste Senaat. Misschien, bijvoorbeeld BBB, misschien bent u het niet eens met de stikstofplannen. Maar als u niet meegaat met de begrotingen zoals we hem nu aan u presenteren, dan gaat het over links. En als het over links gaat, krijgt u helemaal wat u niet wil hebben. Dat zal de boodschap zijn aan een BBB in de Senaat.
2: Ja, en dan is de vraag SGP, of al die rechtse partijen in de Eerste Kamer die angst zullen voelen. Of dat ze denken, nou ja, nee, dan sneuvelt deze regering nog eerder. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat is de derde optie. Ja. De vraag is volgens mij die daaronder ligt, is of pro zijn hand overspeelt. En ik zeg pro, dan heb ik het dus over de Tweede Kamer. Want in de Eerste Kamer heet ze nog gewoon GroenLinks PvdA.
1: Ja, en dan wil ik er nog één opmerking erover maken.
2: Maar dat is toch de vraag? Of pro, ja, die zijn heel stellig. Jullie moeten met ons en dit zijn onze voorwaarden.
1: Ja, en als hoe radicaler, radicaal in ieder geval. Wat betreft begrotings. Ja. Nou, radicaal, niet in de zin dat ze een radicale partij zijn, maar hoe radicaler hun voorstellen zijn om lasten te verzwaren, met vooral voor de rijken, dus met bijvoorbeeld een miljonairstax of grote bedrijven heel zwaar gaan belasten, hoe meer rechtse partijen bereid zullen zijn om de plannen, en gesteund door JA21, te steunen in de Senaat. De laatste optie is om een soort demissionair beleidsarme begroting te sturen voor dit jaar. Te wachten wat de Senaat, na de Provinciale Statenverkiezingen, hoe de Senaat ervoor ligt. Want de meeste hervormingen op de zorg na, want Sophie Hermans heeft wel een probleem. En we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Ja,
2: de meeste begrotingen? Je zei de meeste.
1: De meeste hervormingen liggen in 28.
2: Ja.
1: Ja, dus je kan redelijk beleidsarm naar 27 toe gaan. En dan, op het moment dat je ervoor zorgt dat de koopkracht, dat als je als kabinet de koopkrachtplaatjes zo maakt dat iedereen er in ieder geval een beetje op vooruit gaat, of niet op achteruit, en je zorgt dat je je aan de Europese begrotingsregels houdt en dat boek 3 niet te ver uit de hand loopt, dan moet je ook als Senaat maar durven om dat is nog nooit gebeurd, hè, om het belastingplan weg te gaan stemmen. En daarbij,
2: het is toch 104 jaar geleden of zoiets.
1: Het is een begroting weggestemd.
2: Ja, dat was
1: een belastingplan is nog nooit
2: weggestemd. Maar niet het belastingplan. Ah, oké. Okay.
1: En dat is een begroting van de oorlog is toen weggestemd. Maar dat is wel echt een heel groot risico ook. Maar dat zijn een beetje de smaken.
0: Dat met die begroting is afgewend deze week. Het is uiteindelijk geruisloos vooruit gegaan. Maar die begroting van het ministerie van Sjoerd Sjoerdsma, waar we het heel veel over gehad hebben met deals en schaduwdeals.
2: Oh ja, maar daarmee was het opgelost. Ja. En dat is deze week in de stemmingen zichtbaar geworden.
0: Uiteindelijk tussen het box 3 debat door is die aangenomen, ja.
2: Ja, we hebben de laatste week, de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer deze week. En dan daarna gaan ze op reces en dan gaan ze andere nuttige dingen doen. En dan komen ze weer terug over een week of acht. En er zijn twee hele grote debatten waarbij de tribunes helemaal vol zitten. En dat hadden we al een tijdje niet meer meegemaakt. En nu ineens twee. Dat was wel lekker, vond je niet?
1: Stikstof en kernenergie.
2: Ja, precies. Ja. En stikstof, dat is dus het boerendebat, zou ik maar even zeggen.
1: Ze waren aan het rellen. Ik heb nog.
2: Het waren geen mooie debatten. Maar ik vind het gewoon fijn dat er over iets gesproken wordt wat ergens over gaat. Zodanig dat mensen in het land zeggen: oh, daar moeten we wel bij zijn.
0: Ja. Ja, en ik loop hier een stuk korter rond dan jullie. En ik had het eigenlijk nog niet meegemaakt, inderdaad, dat er een debat is dat zo druk bezocht werd. Inderdaad.
1: Want PB zit altijd helemaal vol in de politieke beschouwingen.
0: Toen was ik hier nog niet.
2: Dus de stikstof, dat zat helemaal vol met boeren. En dat heb ik, daar was niet bij die avond. Maar dan zit dus de hele tribune zit vol. Maar ik neem aan dat er beneden ook nog allemaal stoeltjes stonden. Onderaan de grote roltrap. Dat was vandaag.
0: Ja, en ook bovenaan de grote roltrap.
2: Oh, ook zelfs.
0: Dus naast de deur naar de publieke tribune toe. Daar waren ook stoelen en schermen neergezet. Zodat dat gevolgd kon worden. En inderdaad, onderaan de roltrap ook zat het ook helemaal vol. En die publieke tribune ook. Het was
2: dan komen er echt honderden mensen bij elkaar kijken.
0: Ja. Het was een pittig dagje voor de bodus. Gisteren ook op de publieke tribune. Omdat wat je ook altijd krijgt is. Dat hebben we hier wel vaker verteld. Je hebt een persvak op de publieke tribune. Maar dat is aangegeven met hele kleine stickertjes waar het woord pers op staat. Dus veel mensen die hier niet vaak komen, die weten dat helemaal niet. Dus
2: en die worden dan weggejaagd.
0: Ja, dus dan zag iemand toch nog een leeg plekje inderdaad op de perstribune. Ging daar dan zitten. Nou, dan moet er weer een bode achteraan om.
2: Bent u van de pers?
0: Om te verzoeken, om daar dan toch weer weg te gaan. En ook inderdaad een kamervoorzitter. Het was tijdens de eerste termijn aan de zijde van de Kamer was het Wieke Paulusma die voor Tom van Kampen inviel. Die haar handen vol had aan de Kamerleden zelf, die in principe onbeperkt mochten interrumperen, maar vaak ook nogal lange interrupties aan het plegen waren. Maar ook dat er op de tribune toch veel gereageerd werd op wat er in de Kamer gebeurde.
2: Waren mensen weggestuurd ook, geloof ik, hè?
0: Nou,
2: was er één?
0: Er is, op een gegeven moment is er één keer gewaarschuwd van, nou, als er nog één keer geklapt of gejoeld of wat dan ook wordt, dan zijn we genoodzaakt om de hele publieke tribune te ontruimen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd inderdaad. Eén dame die naar Laura Bromet van Pro begon te schreeuwen vanaf de publieke tribune.
2: U maakt mij kapot, zoiets zei ze.
0: Ja. En die mevrouw stond al, dus kon ook vrij snel weggevoerd worden op dat moment. Maar ik vond wel in indrukwekkend om dat mee te maken. Want je weet het natuurlijk de hele tijd dat hier in dit gebouw zaken gebeuren en besloten worden die invloed hebben op de rest van het land. Maar dat wordt heel zichtbaar tijdens zo'n stikstofdebat. Ik vond het wel indrukwekkend.
2: Ik vond het bij stikstof, bij kernenergie, daar was deze week ook een debat over op donderdag. En daar waren dus ook heel veel mensen in de zaal en ook nog heel veel mensen onderaan de roltrap. Maar daar zijn nu iets kleine 100 stoeltjes nog. Dat was een soort overloopplek waar je op groot scherm kon kijken. Het publiek daar kreeg een aantal keren complimenten van de voorzitter dat ze zich zo lekker rustig hielden. Want u moet dit allemaal toch. Ja, u krijgt straks een kerncentrale in de achtertuin misschien. Ja. Dat moet allemaal emotioneel zijn. Dat kan als niet anders. En jullie zijn Groningers. Jullie voelen je toch al mishandeld met het gas. Ja. Nou, daar kan je van alles bij voorstellen. Maar vrij kort nadat ze de tweede keer compliment hadden gegeven dat het zo goed was, vond het publiek toch ineens nodig dat er wel geapplaudiseerd moest worden, geklapt. Dus dat.
0: Complimenten geven is ook niet de manier.
2: Nee, dat moet je ook niet te vaak doen, Kelly. Je moet één keer doen zeggen wat fijn dat het goed gaat. En stoppen meteen, want je brengt mensen maar op een idee. Hoe loopt dat nu met stikstof? Want het was geen spannend. Wij spraken elkaar alleen op een woensdag in de radio-uitzending over dat debat. Dat was toen gaande. Toen hadden we een flink stuk van de Kamerleden gehoord, maar nog lang niet alle. En al helemaal niet de staatssecretaris die erover gaat. Of was de minister? Ik ben even kwijt nu.
0: Ze waren er allebei, van Essen en Erkens. Ja.
2: Oh ja, natuurlijk, allebei. En toen zei jij, nou, als je nou vanavond niks te doen hebt, moet je niet hier naar gaan zitten kijken. Dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet. En niet omdat het geen belangrijk onderwerp is. Maar in principe, de politieke steun is verzekerd.
2: Ja. En dus het ging niet meer over iets.
1: Nou, het gaat er natuurlijk. Je kan allemaal dingen aanpassen aan het pakket. Maar je moet je voorstellen, dit is een eerste stap. Het gaat alleen nog maar over de plannen zoals die gepresenteerd zijn. Dit moet allemaal nog omgezet worden in wetgeving. En dan gaat het er pas echt toe doen.
2: Dan komen de pijnlijke details.
1: Ja, en na de eerste termijn wisten we, want dat is het meest interessant, wisten we van de Kamerfracties, wisten we waar ze stonden. Van links tot rechts. En ja, wat het kabinet, en daarom zei ik rond 5:30... ja, je hoeft nu niet meer te kijken, want wat het kabinet vindt, dat stond al in de brief. En dat gingen ze niet gisteravond nog eens een keertje helemaal verbouwen voor de Kamer tijdens het debat.
0: Sterker nog, de hele inleiding van Jamie van Essen, dat was een soort copy-paste van wat er afgelopen vrijdag op de persconferentie door hem gezegd is.
1: Ja, precies.
2: Ja, dat is niet zo gek, want dat was het verhaal wat hij de wereld in wil slingeren. En politiek is natuurlijk voor een groot stuk herhaling.
0: Ja, ja. Hij las nog eens zijn brief voor. Ja.
2: Maar dat, we weten nu van links tot rechts precies waar iedereen staat.
1: Behalve jaar 21.
2: En dat is best een cruciale partij in deze.
1: Nou, als je nou 100 zetels wil, en ja, de VVD vindt het wel belangrijk om niet alleen steun te krijgen van de coalitie en linkse partijen, want je hebt nu Pro, Volt en SP lijkt het te gaan steunen, dan ben je er dus.
2: Ja.
1: Maar ook dat rechtse partijen, en dan dus weer Ja 21 en een minderpartij ChristenUnie, dat zij ook aan boord komen. Dus dat je echt een ruime meerderheid hebt. Net uitgelegd waarom dat nodig is. Maar Ja 21 wankelde de hele tijd tijdens het debat tussen constructief zijn. En in eerste instantie hadden ze ook laten weten, nou, wat ons betreft ligt er een goed pakket. We zijn niet met alles tevreden, maar we kunnen er in grote lijnen wel mee leven. En aan het eind van het debat zei Goudzwaard van Ja 21 toch, ja, op het moment dat er niks verandert, dan kunnen wij het niet steunen.
2: Oké, en hoe dat precies zit, dat gaan we verder bespreken aan de andere kant van de reclame. Dus blijf daar vooral even bij. Naar Studio Den Haag luister je met Michiel, met Leonard. Ik ben Mark. Tot zo.
5: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
8: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
9: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
10: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
11: Voetnoten is een podcast van Energeia.
12: Shelley Sterk is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move vanuit Hotel de Lerop Amsterdam. Ook schuiven Nando Boers, Helene van Rooyen en Natasha Vroger aan.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk rond Arnhem door ongelukken en ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant staan veel files. Er staat nu 450 kilometer in totaal. Het is druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Op de A10 Ring Noord bij de Koentunnel is ook een ongeval gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en het verkeer richting Rotterdam kan de Ring Noord volgen via de Zeeburgertunnel. En door die wegafsluiting op de A10 staat er ook een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein doe je er bijna een uur langer over. De A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Meer dan een uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht door een ongeval. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag, bij hectometerpaal 14,9. De A7 Heerenveen richting Groningen, bij 168,1. En de A15 in Nijmegen richting Gorkum, bij 103,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In twee zaken zijn daarom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. In Gorkum hebben ze nu ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. Twee lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. De aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco was waarschijnlijk geen eenmansactie, zegt justitie daar. Er wordt internationaal gezocht naar een Oekraïense vrouw die maandag een rugtas met een bom had achtergelaten. Het kan zijn dat ze bij de aanslag werd geholpen of dat ze opdrachtgevers had. De Franse brandweer heeft een grote natuurbrand in de buurt van Perpignan onder controle. De angst bestaat wel dat door de harde wind het vuur weer oplaait. Door de brand zijn bijna 300 vakantiebungalows verwoest en 1700 mensen van campings gehaald. Er woorden meerdere natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken, 19 tot 21 graden in de kustgebieden, 22 tot 24 graden landinwaarts. En dan waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
18: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
17: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
18: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
19: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
20: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
19: Ja, flexibel ticket, hè?
20: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
19: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
2: Oké, we zaten in het stikstofdebat in Studio Den Haag. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. En daarin maakte jaar 21 een verrassende draai helemaal aan het einde van de avond, beschrijf je net, Leendert.
1: Ja, omdat ze toch zeiden, ja, wij willen wel aanpassingen. En de minister had gezegd, ja, op het moment dat je iets verandert, dan moet daar iets voor in de plaats komen dat net zo effectief is. Dus nou, bij wijze van spreken, als je aan de emissieknop gaat draaien, dan moet je misschien de grondgebondenheid, dus het aantal koeien per hectare, bij wijze van spreken, moet je naar gaan kijken of andersom.
2: Eigenlijk als een begroting. Als je je geld uitgeeft, dan moet je het ergens anders of van je spaargeld afhalen, of je moet het. Maar er is bij stikstof geen spaargeld.
1: Nee, en daarmee komt hij dus ook Pro tegemoet, waarbij Pro zei, nou, er mag niks afgezwakt worden aan het pakket. Dus je kan wel dingen veranderen, maar er mag niks afgezwakt worden. Maar over de houding van Pro en Laura Bromet was ook wel wat chagrijn binnen de coalitie, omdat dat zo stellig gezegd werd van er mag eigenlijk niets meer veranderen. En
2: dan verlies je onze steun. Als het ietsje afzwakt.
1: Het klonk een beetje als chantage. Zo werd dat in ieder geval ervaren. En ook door coalitiepartijen werd dat zo ervaren.
2: Ja. Oh, maar ik kom me wel voorstellen, want ze zeiden, we vinden dit eigenlijk helemaal niet genoeg. Dus wij gaan dit nu steunen omdat we denken dat het beter is dan niks doen. Maar we gaan natuurlijk niet accepteren dat het dan nog minder is dan wat nu al toch al niet goed genoeg is. Ik snapte wel, en ik snapte ook wel dat andere partijen dan zeggen, oh, dit is chantage, want voor een deel gaat die debatten zo.
1: Maar wat ook wel apart eraan was, is dat je even zag wat er gebeurt op het moment dat een oppositiepartij de minderheidscoalitie aan een meerderheid helpt. Want welke partij heeft het langst heeft het meest geïntrepeerd en heeft langst in het debat het woord gevoerd.
2: Ja.
1: Dat was Pro.
2: Ja, een uur of
1: Pro
2: twee,
1: moest eigenlijk gaan uitleggen.
2: Een uur of twee lang hoorde ik zeggen.
1: Ja. Pro moest gaan uitleggen, moest eigenlijk het beleid gaan verdedigen. Waarom staat u voor dit beleid en waarom gaat u en waarom mag er niks veranderen? En die vraag ging allemaal richting Pro. Ja. Terwijl dat zij helemaal niet met die plannen zijn gekomen. Ze hebben alleen gezegd, wij steunen dat.
0: Bromet zei dat zelf ook. Van, ik begin bijna het idee te krijgen dat ik dit pakket gemaakt heb. Ja,
2: ja maar dat is toch iets wat we vaker besproken hebben. Dat op de een of andere manier, Pro maakt niet uit wat er gebeurt. Pro heeft het altijd gedaan. Zeker voor de rechtse partijen. Lekker, ja, dat is makkelijk misschien. En het is ook leuk voor video's.
1: Maar dit was ook een leermoment richting Prinsjesdag. Want wat gebeurt er nou als je voor Prinsjesdag je steun gaat uitspreken aan het pakket van het kabinet? Dan zou tijdens de APB zou jij degene zijn die het hardst ondervraagd wordt, die in de media het meest gequote gaat worden. En je wordt dan echt, bijna alsof je het beleid waar en andere partijen op tegen zijn, daar word jij verantwoordelijk voor gemaakt. Ja. In plaats van
2: je neemt
1: de
2: verantwoordelijkheid.
1: Je neemt die verantwoordelijkheid ook. Maar je wordt er het hardst op aangepakt en het hardst op afgerekend.
2: Ja.
1: En het meest erop aangekeken door partijen die het er niet mee eens zijn. Dus het is best wel een grote gok om bij voorbaat te zeggen, ja, wij steunen dit wel.
2: Ja, maar het lijkt mij ook een hele grote gok als je Pro of Ja 21 bent en je hebt de kans om te zeggen, oké, we gaan dit aan de meerderheid helpen. Dan moeten we nog een paar kleine dingetjes in de marge regelen en dan zijn we er.
1: Ze hadden ook kunnen zeggen.
2: En maar dan op dat ogenblik, als je dan niet je steun uit, dan krijg je niet die paar kleine dingetjes die je geregeld wilde hebben. En dan zegt die andere partij misschien, oké, wij gaan het steunen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is ook het risico dat je alles uit handen laat vallen.
1: Ja.
2: Het is een ingewikkeld proces te maken.
1: Op het moment dat je daar gaat staan en het is nog onzeker, had Laura Bromet misschien, dat was Laura Bromet minder hard aangevallen. Als zij nog in het midden had gelaten wat de partij zou doen, dan was vooral de vraag geweest, wat doet u nu? En u heeft toch steeds
2: waarom
1: gezegd,
2: wilt u niks zeggen over wat u gaat doen? Ja.
1: En de VVD ging ook wel kleur bekennen, want de VVD wil namelijk heel graag die 100 plus zetels. Maar de vraag was, wat vindt u van de steun van Pro en de manier waarop het gaat? Nou, de steun van Pro is top. En het liefst hebben we er meer partijen bij, maar het is top dat
2: we zijn
1: Pro,
2: er al,
1: ja. Dus dat was ook wel een momentje in dat debat.
2: Hey, en als dit nou, want dit is het straks er helemaal door is, want dit heeft de meerderheid en dan gaan ze het uitwerken en dan blijken er natuurlijk altijd kleine details zijn waar iedereen boos over wordt. Maar in essentie gaat het dan niet meer veranderen. Kunnen we dan gewoon, is het stikstofprobleem dan daadwerkelijk? Of is dit gewoon een eerste stapje waarna er nog 1500 andere stappen gezet moeten worden?
0: Het is onder andere door jou ook gevraagd, Leenert, bij de presentatie vrijdag aan de minister van Essen. En ook tijdens het debat kwam het weer meerdere keren voorbij van, kunt u nou garanderen dat,
2: maar het wordt garanderen, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan wordt het antwoord altijd nee.
0: Misschien moet je dat woord dan niet gebruiken, maar kunt u garanderen dat die vergunningverlening weer op gang gaat komen? En dan is het antwoord steeds, ben ervan overtuigd dat hier alles in zit om dat te gaan laten slagen.
2: Ja, dat is standaard bij de rechter en dat soort zaken.
0: Ja, maar garanties geven, dat wil die niet doen. En
2: garanties geef je op stofzuigers, zei Mark Rutte dan altijd.
0: Waar ging dat ook alweer
2: over? Ja, in heel veel debatten heeft hij dat gebruikt. Wanneer hij dat voor het eerst deed, weet ik niet meer.
0: Ja, maar volgens mij, jij zit hier inhoudelijk beter in dan ik, Lena. Nou, maar volgens mij weet je het pas als rechters straks oordelen.
1: Eerst gaat dit doorgerekend worden door het PBL. En het PBL gaat kijken of dit daadwerkelijk
2: Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Ja. En of dit daadwerkelijk genoeg is om om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder verslechtert. En daarna moet het in wetgeving omgezet worden en moet de Raad van State daar ook nog iets van gaan vinden. En dat zijn allemaal stappen waar kan blijken dat het misschien nog niet genoeg is, of niet het effect krijgt wat gehoopt is.
2: Ja.
1: Dus er kan nog van alles veranderen. Wat er nu ligt, is niet het definitieve pakket. Want misschien moet er op sommige punten heeft het helemaal geen zin om om een zone ergens aan te leggen, of om de GVE-norm, de grondgebondenheid.
2: Het aantal koeien. Aantal koeien. Vierkante meter.
1: Ja, dat moet allemaal nog blijken. Dus voor nu zijn dit plannen. Het moet allemaal nog doorgerekend worden. Het moet nog door de Raad. Er moet nog een wetgeving. Dan moet het nog langs de Raad van State. En dan zal moeten blijken of het allemaal genoeg is om later stand te houden bij een rechter. En dan zijn er ook nog allemaal momenten voor politieke partijen om het te amenderen, om moties erop in te dienen. En om ervoor te zorgen dat het voor hen in ieder geval genoeg is om voor of tegen te stemmen. Dat geldt dus ook voor jaar 21.
2: En dat amenderen, dat is misschien ook nog wel een risico wat hier op de achtergrond speelt. Als je gewoon rechts verzameld krijgt onder iets dat zelfs de VVD niet tegen kan stemmen, dan kan je zomaar de wet aangepast hebben zonder dat dat in de coalitie de bedoeling was.
1: Ja.
2: Of zonder dat. Misschien verlies je daarmee de steun van ProDan, dat kan. En misschien verlies je daarmee je hele wet. Het kan daarop ontsporen. Ik zit even alle sombere scenario's dit dossier heeft in zich dat het dat soort effecten af en toe meemaakt, toch?
1: Ja, en Jamie van Essen komt eerst met zijn spoedwet in oktober al.
0: Ja, om de kritische depositiewaarde te laten verdwijnen uiteindelijk, toch?
1: Ja. Maar ik moest wel lachen tijdens dit debat. Want je gaat dan ook kijken van wat gebeurt er nou allemaal.
2: Ja.
1: En rechts was zo met elkaar bezig dat ze uiteindelijk in mijn ogen de coalitiepartijen ook geen andere optie meer lieten dan naar links kijken. Want ja, BBB, echt? Mona Keizer, Groep Markeshouwer, de PVV. Ja, het is. Ze zijn filmpjes aan het maken voor de achterban in die plenaire zaal. Maar meer is het ook niet. Er zit niks constructiefs in. Het zijn allemaal verloren zetels. Ook voor de coalitiepartijen. Want je wil tot 100 tellen.
2: Ja, dat zit er niet in, denk ik. Misschien dat ze 90
1: ben je alles
2: redden.
1: Ben je alles al kwijt. Ja. Want er zit niks constructiefs in. En Caroline van der Plas, die roept dan, want er zitten er heel veel boeren in de zaal, dus moest ik net even aan denken. Hè. Jij zegt dan mensen waar het daadwerkelijk over gaat. En het gaat heel vaak hier over mensen in debatten. En daar heb je 100% gelijk in. Maar bij Caroline van der Plas lijkt het wel dat zij zich dat alleen maar realiseert op het moment dat het over boeren en stikstof gaat. Want dan gaat ze constant zeggen, we moeten ons realiseren dat het hier om mensen gaat die wanhopig aan de keukentafel zitten met hun handen in het haar en op een gegeven moment wordt zelfs zelfmoord erbij gehaald.
2: Zonder boerderij heb je geen keukentafel.
1: Nee, maar op het moment, en daar zeker als je bijvoorbeeld een debat over migratie, dus het asieldebat neemt, dan zijn het de linkse partijen die constant tegen rechtse partijen moeten zeggen, realiseert ze zich wel dat het niet om cijfers hier gaat. Dit zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen.
2: Geen mensen.
1: Op alle, eigenlijk alles wat je hier doet, het is helemaal niet uniek. Dat het over, want alles gaat. De WIA gaat over mensen, de WW gaat over mensen, de AOW gaat over mensen. Als je het over de zorg hebt, gaat het over mensen. Het onderwijs, alles gaat hier over mensen. En
2: bijna per definitie. Hey, en ik dacht, jij noemde de naam van Mona Keizer. Jij loopt nu vast richting het quote over voedselzekerheidshysterie.
1: Ja, zullen we daar eens over gaan naar luisteren?
2: Dat alleen al het woord. Hoeveel heb je de scrabblewaarde geteld?
1: Ja, laat me eerst luisteren en dan ga ik vertellen waarom het zo heet.
4: We hebben het hier wel over de voedselzekerheid in Nederland. Mevrouw Bromet is van een partij waar mensen zijn die nog steeds het communisme aanhangen. Weet mevrouw Bromet dat als je dit soort plannen doorvoert en er gaat echt wat mis in Europa, dat we dan afhankelijk worden van het buitenland voor ons eten? En neemt ze dat, hoe vermoeid ze ook wel is van alle debatten, voor haar rekening?
1: Voedselzekerheid komt bij de partijen op rechts in het debat steeds naar voren als een groot argument om het allemaal maar te houden zoals het is.
2: Ja, om boeren niets in de weg te zitten.
1: Nee, want voordat je het weet zitten we hier in hongersnood en hebben we geen eten meer. En ik ontken niet dat boeren ons voedsel produceren, maar het wordt op een manier gebracht alsof je bijna nu naar de supermarkt moet gaan rennen als dit stikstofpakket doorgevoerd wordt.
0: Want binnenkort is het op.
1: Omdat binnenkort het eten op is. Ja. We moeten gaan hamsteren. Letterlijk gaan hamsteren. En,
2: toch wel een recept voor hamsters, als je dat nodig hebt.
1: Ik heb dus de term voedselzekerheidshysterie heb ik gemunt. Ja. En dat is eigenlijk omdat het dezelfde rechtse partijen zijn die over de klimaathysterie zeggen van, hey, kan het niet een onsje minder, want die 0,0001% dat het beleid in Nederland... maar hier, ja, om nu te zeggen dat de oorlog staat nog niet voor de deur... En door het stikstofpakket dat gaat nog niet betekenen dat zometeen echt de schappen in de supermarkt leeg zijn. Dit is een hyperbol om je puntkracht bij te zetten. Ja, dat is een beetje, het is echt heel erg overdreven, is het.
2: Ja.
1: Maar dat voedselzekerheid komt steeds weer terug in die debatten. En ik dacht van, het is ook eigenlijk wel humor dat zij in ieder geval ook iets hebben waar je in ieder geval het woordje hysterie achter kan plakken.
0: Ik vond het wel fascinerend om te zien de strijd tussen inderdaad al die rechtspartijen. Je hebt ze net genoemd op Forum voor Democratie na wie dan het beste kon opkomen voor de boeren die hier vanuit de Ivoren Torens in Den Haag aangepakt gaan worden. En ook inderdaad hoe
2: keihard.
0: Ja, en ook hoe men elkaar vliegen aan het afvangen was. Hidde Heutink van de groep Markeshouwer, die was ook on fire.
1: Ja, die ging Caroline van der Plas aanvallen.
0: Ja. Zo van, u en uw partij hebben toch ruim een jaar het hele ministerie van Landbouw in handen gehad. U had het allemaal op kunnen lossen. Oftewel, de boze, bezorgde mensen, bij BBB moet je niet zijn en bij ons wel.
1: Nou, wat ik wel sterk vond aan zijn bijdrage is dat hij eigenlijk niet het kabinet zei van u heeft een jaar lang het ministerie gehad, maar hij ging terug naar de Provinciale Statenverkiezingen van bijna 4 jaar geleden.
0: Ja.
1: Bijna 3,5 jaar geleden, waarbij hij zei, wat heeft u nu eigenlijk in die provincies? U was de grootste partij voor Nederland. Wat heeft u nou eigenlijk bereikt voor de boeren? En toen kwam van Caroline, ja, we hebben maar heel kort in het kabinet gezeten. En ook die vlieger gaat niet op, want het kabinet Jetten zit nu... Hoe is het sinds februari? 4-5 maanden?
0: Maart, april, mei, juni.
2: Ja, we zijn voorbij de 100 dagen geweest, want hebben we pas gehad. Dus het is een 120.
1: Ja, maar... En je kan het ermee oneens zijn, zoals Caroline van der Plas is. Maar wat het kabinet Jetten nu heeft neergelegd... vele malen meer. En dan zegt ze, ja, ik werd tegengewerkt. Dit is een minderheidskabinet. Er zijn nog meer partijen en nog meer zetels om dit kabinet tegen te werken. En dit minderheidskabinet heeft nu wel een stikstofplan waarvoor een ruime meerderheid in ieder geval in de Tweede Kamer is. En ook een meerderheid in de Eerste Kamer. En BBB heeft meer dan een jaar lang het kabinet of het ministerie van LVVN onder...
2: Bemenst.
1: En er is niets uitgekomen.
2: Maar dat was de bedoeling. Ze hebben precies bereikt wat ze wilden.
1: Ja, nou, nu hebben ze dit.
2: Toch? En nu gebeuren er wel dingen. Ja, dan is het tijd voor revolutie weer.
1: Nou, dit is de boemerang.
2: Maar dat is toch zo? Ja. Is dit een boemerang?
1: Ja, want omdat er zo weinig gebeurd is, ze hebben zeg maar de problemen als soort boemerang hebben ze dat weggegooid en nu is het teruggekomen. En hard en snel ook. Want er zit trouwens nog best wel wat in het pakket wat BBB ook wilde. Hè. De rekenkundige ondergrens verhogen is een wens. Ook een idee van BBB.
2: Dat hoorde ik bij andere partijen. Die zeiden, ik vind het zo'n rommeltje. Onder andere de ChristenUnie begon daarover. Want ik zie ideeën van de Wal. En andere plannetjes van BBB die daar doorheen fietsen.
1: En
2: dan nog weer eigen nieuwe ideetjes. Maar er zit niet één grote visie onder wat we moeten. Jullie doen maar wat. Het zijn wat bij elkaar geraapte regeltjes.
1: Ja.
2: Maatregeltjes. Dit vond ik, toen ik het zat zo hoort, dacht ik, ja, het is eigenlijk best heel gek dat je zonder een visie probeert dit op te lossen nu, maar door gewoon overal wat stikstof bij elkaar te sprokkelen kennelijk.
0: Maar bij visie moet je toch naar de oogarts?
1: Ik ben het absoluut niet eens.
2: Ook Mark Rutte, en die citeerde een Duitse bondskanselier. Hij spreekt ook Duits, ja.
1: Maar de vaste podcastluisteraar weet dat ik over het algemeen Pieter Gimmis hoog heb zitten, omdat ik het een heel kundig Kamerlid vind.
2: Hierin niet? Oh ja.
1: Nee, want Als je nou gewoon even kijkt naar wat er nu gepresenteerd is, hebben ze vooral naar Remkes geluisterd.
2: Ja,
1: Remkes heeft het over zonering gehad, dus dat er helemaal geen visie achter zit. Dan had Remkes ook geen visie. Remkes heeft het over zonering gehad. En Remkes heeft het erover gehad over extensivering. Dus de intensieve landbouw.
2: Ietsjes terugdringen.
1: Piekbelastersbeleid heeft het over gehad. En daar is wel discussie over, want die koeiennorm, laten we hem even zo noemen, dat is het handigst.
2: Ja.
1: Is dat nou piekbelastersbeleid? Want je zou namelijk kunnen zeggen van dat is heel erg gericht tegen intensieve landbouw. En want het aantal koeien per hectare is gemiddeld 2,2. En ze hebben hem gezet op 2,6. Mm-hmm. Dus de gemiddelde boer heeft daar geen last van.
2: Ja.
1: Alleen boeren die te weinig grond bij de hoeveelheid vee hebben.
2: Boeren met veel koeien en weinig grond.
1: Ja.
2: Of zelfs maar één koe en een halve hectare heeft al een probleem.
1: Ja. En veel van die intensieve landbouw, in ieder geval veehouders, zitten in Noord-Brabant en in Gelderland.
2: Ja.
1: In de buurt van
2: de Veluwe en de Peel. Ja.
1: De Veluwe en de Peel. In de buurt van natuurgevoelige
0: kwetsbare natuur.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: En dan zou je dit kunnen uitleggen als piekbelastersbeleid. Maar het gaat niet alleen maar. Ze zitten niet alleen maar daar. Ze zitten ook nog in andere gebieden. En daar worden de.
2: Ja, dus we zijn er nog
1: intensieve.
2: We kunnen ook de details in over of de kritische depositiewaarde alleen uit de wet moet of ook uit de vergunningstelsels. We kunnen allerlei technische details en daar gaat nog heel veel over gevochten worden natuurlijk. Maar dat gaat allemaal na de zomer pas gebeuren.
1: Wat ik wel interessant vind, het laatste wat ik erover moet zeggen, is dat dit eigenlijk gepresenteerd is als een generieke maatregel. Want de gerichte maatregel zijn de zones en dit is een generieke maatregel. Terwijl het eigenlijk
2: het aantal koeien per meter. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg gericht, hè. Dat is gericht tegen intensieve veehouderijen.
2: Zoals we een paar weken terug een wet hadden die vooral voor vrouwen slecht uitpakte. En dan was de conclusie, dat is dus discriminatie. Ook al is hij niet. Er staat nergens in de wet dat het over vrouwen gaat. Maar
1: welke wet was dat ook alweer?
2: Ja, daar ben ik vergeten waar die over ging. Maar het gaat in de praktijk, komt het allemaal bij vrouwen terecht. Nou, dan is het discriminatie.
1: Ja.
2: En dat geldt hier ook. Het is generiek, behalve dan dat het in de praktijk heel erg gericht is.
1: Ja. Nou, exact.
2: Ja, mooi is dat. Ik zit te denken, we kunnen het misschien nog ook wel even over een andere debat hebben waar heel veel mensen op de tribune zaten. De kernenergie. Dat is op deze donderdag geweest.
1: Dat heb ik niet gehoord.
2: Nee, dat
1: kan
2: heb ik
1: een keer mijn mond houden.
2: Nou, je mag een beetje mee praten erover. Maar dat blijft toch een fascinerend. We hebben natuurlijk 2 weken geleden hebben we het rapport gekregen van Tennet en het commentaar daarbij van Johannes de Bat, de staatssecretaris die daar verantwoordelijk voor is, die heeft de onmogelijke opdracht gekregen om 4 kerncentrales te bouwen. En hij is begonnen met 2, want dat project liep al. En er is uitgezocht, er waren 7 locaties waar dat in theorie zou kunnen. De meeste daarvan vallen af inmiddels. Waaronder Borselen, wat ik nog steeds echt oprecht niet begrijp. Dat de plek waar iedereen van wist dat hij daar kwam. Waar het burgerberaad al bezig is met Borselse voorwaarden en zo. Er zijn onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeente. Van oké, als die komt dan willen we er wel iets voor terug. Dat die plek afgevallen is omdat er helemaal geen ruimte blijkt te zijn. Niet fysiek en niet op het net. Stroomnet, nou ja, dan heb je eigenlijk dus kansloos. Het kan wel, maar dan moeten ze daar geen windenergie vanaf de zee aan land brengen. En er zijn partijen die zeggen, dat is een goede uitruil. Onder andere J21 zei dat. En de VVD ging daar gek genoeg ook in mee. Zei, als het een beetje krap wordt, dan moeten we misschien de windmolens op zee maar niet aan land brengen. En dan gaan we gewoon, want wij willen kerncentrales. Dat was eigenlijk wel een beetje hoe het debat aan het eind eindigde. Maar in ieder geval, er zijn dus 3 plekken nu die over zijn. Eentje in Terneuzen, 2 in Groningen bij de Eemsmond, bij Eemshaven. En in Terneuzen willen ze het eigenlijk niet per se. Maar god, als het moet, dan moet het. In Groningen voelen ze zich mishandeld door hoe het met gas is gegaan in de afgelopen 60 jaar.
0: Ja, en er is toch
2: een enquête over geweest.
0: En er is toch beloofd ook in het verleden van als we dit gaan doen, dan niet daar.
2: Nou, die beloften zijn best wel vaag. Ja. Maar Mark Rutte heeft een keer gezegd, oké, we gaan het niet doen. Dat klinkt als een belofte.
1: Er is 2 keer een motie over aangenomen.
2: De Tweede Kamer heeft er moties over aangenomen, absoluut. De Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen het niet. Maar dat is niet een belofte aan de Groningers. Dat is een opdracht van de Tweede Kamer aan de regering. Wat misschien nog het meeste, het zwaarste telt is, er is een contract gesloten tussen de regering en Groningen na de parlementaire enquête over Gronings gaswinning. de Nij Begun. Het nieuw begin, zeg ik op mijn krakkemikkig Gronings. En daarin is afgesproken, zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Die vanuit Groningen, die in Groningen aan land moet komen van ook windparken en andere projecten. Dus er zijn een heleboel, ongeveer een derde van wat er in Nederland vanaf de zee aan land moet komen, zou daar terecht moeten komen. Dat is afgesproken, dat moet gebeuren. Behalve als er een kerncentrale of twee in Groningen terechtkomen, dan is er ook daar op het stroomnet geen ruimte voor. Dus de afspraken die Groningen gemaakt dacht te hebben, die worden hier dan toch opzij gezet. Is het een belofte dat er geen kerncentrales komen? Nee, want dat staat er niet in. Maar in de praktijk kan het niet. En gewoon de afspraak volhouden en.
1: Maar er is nog één andere belofte gedaan door Sophie Hermans.
2: Ja, maar dat is.
1: Toen er onderzocht moest worden waar kunnen kerncentrales komen, toen is de Eemshaven meegenomen. En toen heeft Sophie Hermans gezegd, dat doen wij alleen maar omdat dat juridisch niet anders kan. Ja. We moeten alle mogelijke locaties in zicht brengen.
2: Nee, dat klopt. Daar
0: toen heeft zij minister van KGG was.
2: Ja. Ja, want ze doet nu weer wat anders natuurlijk. Maar
0: het zou gek zijn als het nu zou zijn.
1: Ja.
2: Het zou goed zijn als het zou herhalen. Maar daar zit toch ook iets in. Op het moment dat je die route van die zeven plekken die nu onderzocht zijn en waarvan de meeste zijn afgevallen, ingaat, dan maak je dat officiële kanshebbers. En dit moest ook, zei de landsadvocaat, al die plekken onderzoeken, want anders krijg je achteraf juridisch gedoe van, ja, maar willen we het wel in Borselen, willen we het wel in de achtertuin van die andere kerncentrale die daar nog staat, die oude. Sophie Hermans heeft altijd in de Kamer gezegd, het is niet mijn bedoeling om naar Groningen te gaan. Maar ze zei het een beetje anders. En dat citeert Johannes de Bad elke keer als hij de kans krijgt. Staatssecretaris die dat nu doet. Ze zei, ja, bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar Zeeland. Dat is net niet hoe Sophie Hermans het destijds zei, maar ik denk wel dat hij er juridisch mee wegkomt als dat nodig is. Dus de belofte aan Groningen, die is wel gedaan, maar die is helemaal niet hard. En daar gaat deze regering, noodgedwongen door de procedure die ze nu ingegaan zijn, misschien lopen ze daar wel op vast. Want Terneuzen is dus geen oplossing. Daar is namelijk, dat is namelijk ongelooflijk duur om het daar neer te zetten. Om daar kerncentrales te bouwen. Daar is namelijk helemaal geen plek om daar de stroom af te voeren. Dus dan moet je daar ineens een heel industriepark op gaan richten. Het kost 1,5 miljard aan allerlei zaken als kabels die erbij moeten komen. En ik geloof dat er daar ook een dijk verlegd moest worden. Het kan ook zijn dat het Borselen was.
1: Nee, dat
2: was
1: Borselen.
2: Dat was Borselen. Nou, er zijn in ieder geval allerlei grote infrastructurele problemen die opgelost moeten worden om daar een kerncentrale mogelijk te maken. En dat probleem geldt in Groningen allemaal niet. In Groningen is alleen de bevolking tegen, maar verder is alles wijst richting Groningen. En eigenlijk, dat zei Johannes de Bad ook wel vandaag, we moeten eigenlijk technisch gezien Groningen kiezen. Maar ja, je kijkt natuurlijk niet alleen naar de techniek. Hè. Toen probeerde hij toch weer een beetje de optie van Terneuzen open te houden.
1: Nou, maar ik heb Bad dus niet kunnen volgen. Maar wat ik me dan afvraag is dat bij de eerste motie om te kijken, nadat Rutte in 21 in een debat heeft gezegd, mogelijk is Groningen een optie voor kernenergie. Toen is er, en dan was Eemshaven, was daar de Eemshaven was daar de plek waar dat zou moeten gebeuren.
2: Ja.
1: Toen is er een motie ingediend in de Tweede Kamer, waarin gezegd werd, dat gaan we niet doen.
2: Ja.
1: Die is toen.
2: Nee, dat klopt. Dit is ook
1: kamerbreed aangenomen. Maar later is er nog een keer een motie ingediend.
2: Klopt.
1: En toen waren we volgens mij het CDA en de CDA en de VVD stemden tegen de motie. En er gaat dus politiek iets draaien. Maar is er nu nog meer gedraaid politiek? Dat vraag ik me af.
2: Nee, Johannes de Bad doet alles om nog even geen besluit te nemen. Om alles uit te stellen, zodat het over een tijdje misschien de mensen eraan gewend zijn, zoiets. Ga trouwens ondertussen afscheid nemen van de mensen die naar de radio luisteren. Weet dat we midden in een gesprek zitten, dus je moet de podcast even pakken. Zoek daar Studio Den Haag. Ach, abonneer je meteen even, dan krijg je de hele aflevering daar. Met Michiel, met Leenert, ik ben Mark. Tot daar en anders tot volgende week. Ja, is er iets veranderd? Nee, er is daar niks veranderd.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
21: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
21: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
24: of over de grootste beursgang aller tijden.
23: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.

0: De A8, Zaanstad richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd, althans op de A10 bij de Koentunnel. Daarom staat er file tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Koenplein. 25 minuten extra, omdat de linkerrijstrook dicht is. Tot slot nog de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Je vertraging loopt op tot meer dan een uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4, Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 244,9. En de A6, Muiden richting Lelystad bij 69,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vuilbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al een jaar een Nederlander vermist. Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden. Meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. De NAVO gaat vastleggen dat er de komende 2 jaar 140 miljard naar Oekraïne gaat, zeggen ingewijden. Het gebeurt op de top in Ankara volgende week. Een groot deel was al beloofd door afzonderlijke landen of de Europese Unie. Door het vast te leggen wil de NAVO Oekraïne geruststellen en de lasten wat eerlijker verdelen. In Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. En dat betekent dat er maar 1 keer getraind wordt dit weekend en het ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Hij zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikkie warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
3: En zometeen in de Nationale Autoshow.
4: Marie-Lise Zeeuw. Ze is sinds deze week mede-eigenaar en CEO van Zeeuw & Zeeuw.
3: Kijk aan. En daarmee de eerste topvrouw van een top 10 dealerholding. Dus blijf luisteren.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
3: Het is toch elk jaar weer een hoogtepuntje. De grote snellaadtest van Fastnet en Autoblog.
11: Ja, zeker. 10 elektrische auto's heb ik, nou ja, samen met collega's, aan de snellader gehangen.
3: Kon je het niet alleen?
11: Nee, ja, qua logistiek is het dan toch ingewikkeld. En we hadden al die auto's lieten we afleveren. En dan moesten mensen weer naar ergens naar station worden gebracht en zo. Dus het was fijn dat de collega's erbij waren.
3: Ah, okay.
11: Resultaten, die hoor je straks.
3: Ja, en verder een rijtest in de Audi RS5 afval.
12: Ah, dit loopt wel lekker door.
3: Ja, van 0 tot 100 in?
11: 3 3,6. Volgens mij heb ik gemeten op 3,6 en...

0: een beetje, ja, maar zou die iets sneller nog naar de 100 moeten gaan, ja, eigenlijk.
1: Topsnelheid 250 km per uur.
0: Of 280.
1: Of 280.
0: Ja, hebben we niet gered.
1: Nee, oké. Okay. We spreken zo de topvrouw van dealerholding Zeeuw en Zeeuw, maar eerst...
2: Het autonieuws.
1: Ja, ook heugelijk nieuws, denk ik, voor veel mensen. De verkeersboetes die in 2024 onterecht met 10% zijn verhoogd. Hè, dat heeft in ieder geval meerdere kantonrechters besloten, geoordeeld. Eindelijk, zouden we kunnen zeggen, we wisten al dat het eigenlijk belachelijk was.
0: Ja, daar ga je natuurlijk een beetje, ontspoort het een beetje. Dus, sommige boetes voor kijk, sommige mensen is dat allemaal geen probleem. Is het ook naar, maar die betaal je gewoon.
1: Ja.
0: Maar het zijn echt heel hoog geworden. Ik denk ook dat er heel veel agenten zijn die echt niet je zeg maar drie boetes durven geven. Hè? Stel dat je net door rood rijdt en net wat te hard en nog een puntstuk meepakt. En het is dan drie keer €400. Ja, sorry, maar dat is... Weet je, daar breek je gewoon iemands jaar potentieel mee.
1: Ja,
0: dan kan je zeggen, ja, had je het niet moeten doen. Dat klopt. Maar dan is zeg maar een boete van een bedrag, zeg maar, wat vriendelijker zou moeten zijn. Zou ook wel goed
1: zijn. En de hoogte van de boete werd meer bepaald door de wens om de schatkist te vullen. Ja. Dan om in ieder geval mensen tot de orde te roepen. En volgens de rechtbank is die verhoging ook in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
0: Ja, en de kans bestaat dan ook dat veel boetes nu met terugwerkende kracht verlaagd moeten worden. Alleen als ze nog niet betaald zijn, dat is dan ook wel weer grappig.
1: Oh, ik had dus toch niet moeten betalen.
0: Precies. Nee. Maar het schatkist vullen beginsel, we zien in Rotterdam ook, dus betaald parkeren gaan uitbreiden om de hun schatkist. Ja, jongens, weet je, ik snap dat je ook een beetje belasting moet heffen, maar we zijn wel, de auto is wel elke keer het bokje. Ja. Dat is niet oké. Dus, nou ja.
1: Hè? Nou, de premier Jette heeft een reactie gegeven op het nieuws over die te hoge boetes.
3: Ja, boetes zijn in eerste instantie om gedrag van mensen te veranderen. En daarom zijn de boetes soms ook fors. Om duidelijk te maken dat door rood rijden, te hard rijden... Ook wel echt de veiligheid van andere mensen in gevaar kan brengen. Maar ik weet zeker, zoals ik net al zei... dat de minister van Justitie heel zorgvuldig naar deze uitspraak van de rechtbank zal kijken.
1: Ja, maar oké. Daar zijn boetes voor bedoeld om gedrag te veranderen. Alleen de hoogte van de boetes die zijn bedoeld om de schatkist te vullen.
0: Ja, dat. En natuurlijk verkeersveiligheid. Kijk, door rood rijden is fundamenteel wat anders dan 20 km te hard rijden op de snelweg. Sterker nog, 4 jaar geleden mochten we die snelheid ook rijden op diezelfde snelweg. Is alleen maar een stikstofboekhoudingsprobleem wat ze daarmee hebben opgelost. Rij je de grens over, mag je gewoon het gaspedaal zo diep indrukken als je wil. Die stikstof die waait ook gewoon Nederland in. Er zit daar natuurlijk allerlei kromme zaken in. En inderdaad, heel duidelijk, en dat is ook volgens mij uit alle communicatie wel geweken, ja, we gaan het ophogen, want we hebben meer geld nodig. Ja, dit hier botst het. Dat heeft gewoon ook met rechtvaardigheidsgevoel ook te maken. Dit is gewoon niet handig. Ze moeten hier uiteindelijk toch wel iets aan gaan doen.
1: Ja, goed nieuws trouwens voor mensen die in Rusland wonen. Het zou kunnen zijn dat je daar woont. Hè,
0: En dit luistert.
1: En dat je heel graag een BMW wil rijden. Maar ja, BMW heeft zich vanwege de Oekraïneoorlog teruggetrokken uit Rusland. Dus geen BMW meer te krijgen. Maar...
0: Ja, het is goed nieuws. Ze hadden daar een fabriek. En daar stonden ook...
1: Kaliningrad, hè?
0: Ja. Best.
1: Dat is dat hele kleine hoekje achter de Baltische Staten. Dus nee, goed.
0: Kijk, dichtbij, relatief gezien.
1: Ja.
0: Daar hadden ze best veel voorraad altijd aan onderdelen. Want blijkbaar was die supply chain dan toch daar wat ingewikkeld. En ze zijn vrij abrupt gestopt. En wat is er nu een van de gegoochemerd gaan doen? Of er meerdere mensen waarschijnlijk die dat hebben. Zeiden, nou, we gaan gewoon met die oude onderdelen nog die BMW's bouwen. Dus zijn nu al van de band gerold. Oude type BMW's die dus zeg maar al een paar jaar niet meer op de markt zijn. Maar daar hebben ze ze nog en kunnen ze een nieuw bouwen. Dus ik vind dat wel erg inventief. Hè?
1: Dat is waar, maar ik ben ook wel benieuwd wat BMW daaraan gaat doen. Want dit kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, nou ja, volgens mij kan daar weer BMW kan daar zeggen, ja, voel je mag niet. Maar ja, wat gaat een Rus zich daarvan aantrekken?
1: Helemaal niets, denk ik. Helemaal niets.
0: Ik rij wel even langs om het uit te leggen. Nou, dat doe je ook niet. Nee, dus ja, je kunt er niks aan doen. En tegelijkertijd moet je ook denken, joh, laat gaan. Dat zijn natuurlijk ook weer niet honderdduizenden auto's.
1: Nee.
0: Er zijn nu volgens mij een paar honderd mogelijk gebouwd.
1: Ja, dat las ik iets van 145 of zo.
0: Ja, en ze gaan er misschien nog wel wat meer maken. Ja. Ik vind het eigenlijk wel creatief.
1: Het is zeker creatief. Het gaat om de X5 en de X6.
0: Ja. X6, ook zo'n mooie auto. Die vind ik heel Russisch, zeg maar. Hier willen we hem niet.
1: Kosten allebei rond de 12, 13 miljoen roebel. Dat betekent teruggerekend 134.000 euro, 146.000 euro.
0: Ja, wow. Nou, dat zijn wel een beetje een Nederlandse prijs.
1: Ja, precies. Ja, misschien hebben ze daar ook wel een hele hoge BPM. Ja. Goed, over de toch wel matige autoverkoop in Nederland en de nieuwe BMW X5. De echte hebben we het dan in onze Breek de Week podcast.
0: Ja, zit uiterlijk woensdagochtend online in de podcastfeed. Abonneer je even, want dan krijg je hem als eerste.
2: De Nationale Autoshow.
1: Het is officieel. Marie-Lise Zeeuw is sinds deze week naast mede-eigenaar, want dat was ze al, ook CEO van Zeeuw en Zeeuw geworden. Daarmee is ze de eerste topvrouw van een grote dealerholding in Nederland. En je bent hier in de studio. Welkom.
4: Dankjewel.
1: Het mannenbolwerk wordt geslecht.
4: Ja, zo noem jij het, ja. Ja. Ik ben erin opgegroeid, dus voor mij is het niet heel gek.
1: Het is gewoon zelf voor jou zelf helemaal niet bijzonder. Een hele normale, natuurlijke stap.
4: Absoluut, ja. Naartoe gegroeid en wat ik zeg, in opgegroeid. Dus voor mij is het heel normaal.
0: Ja, ja. Maar hoe komt het dat het tot dusver nog geen vrouwen CEO waren bij een echt een grote dealer? We hadden het net al even over. En er zijn natuurlijk wel talloze vrouwen te vinden op mooie positie in de autowereld, maar echt deze plek niet.
4: Nee, ja. Misschien als mijn vader zonen had gehad in plaats van dochters was dit ook niet gebeurd. Ja, daar ligt het natuurlijk ook een beetje aan. En niet iedere vrouw wil in de automotive. Ja, ik heb die keuze gemaakt dat toen wel te doen. Maar er zullen zat zijn die een andere kant op willen. Dus misschien heeft dat er wel mee te maken.
0: Ja. Ben je een echte automens, vrouw? Ja, je zegt normaal een automan, maar dat is een beetje gek. Ben je een echte autovrouw?
4: Nee, zoals jullie over auto's praten, nee, dat heb ik niet. Nee. Natuurlijk, als er een mooie auto voorbij komt, we hadden het net over eentje die beneden in de garage stond, dan zou ik zeker kijken, maar ga me geen details vragen. Nee.
0: Oké. Okay. Dat is toch wel dat is nog wel het verschil tussen man en vrouw. De mannen vaker dan gewoon
4: echt. Ja, denk ik zeker. Ook techniek heb ik ook geen verstand
0: van.
4: Deze
0: heeft 3 pk meer dan het voorgebouw. Zoiets. Hey, ik snap het wel. Dit zat er wel even aan te komen voor jou.
4: Ja, in theorie wel. In 2018 zijn mijn zus en ik teruggekomen in het bedrijf. Daarvoor zijn we zelfstandig geweest met ons eigen Nissan dealerschap. En in 2018 zijn we teruggekomen. En toen hebben we... tot heden dus een andere hadden we Jan Hofstede als onze CEO.
1: Ja, want je vader is in 2018 uitgestapt.
4: Klopt, ja. En hier hebben we uiteindelijk naartoe gewerkt. Ja. Dus voor mij was het geen verrassing.
0: Nee. En je vader, hoe kijkt jouw vader naar de stap die je nu zet?
4: Ik ga ervan uit dat hij... Dat ik leuk vind.
0: Dat hoor je met de kerstbel. Nou, Marie-Lise.
1: Even een paar tips.
0: Ja, nou, gebruik jij hem als adviseur of klankbord?
4: Ja, zeker wel. Ja? Tuurlijk, hij heeft nog steeds heel veel kennis. En altijd fijn om mee te sparren. Ja. Ja. Maar we hebben ook een directieteam waar ik heel erg fijn mee kan sparren. Dus ik sta er niet alleen voor.
0: Nee, dat snap ik. En ZWZ heeft eigenlijk wel een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Je vader Piet is begonnen met... Nou, roep het maar.
4: Eerste paar maandjes universeel, maar daarna was ze heel snel Lada-dealer.
0: Lada.
4: Samen met mijn moeder gestart in Delft. Ja. Uiteindelijk zijn ze Renault-dealer geworden.
1: Okay.
4: In 2002 een vrij grote fusie gehad met de Haagse Renault-dealer. Toen ontstond Auto Haagseel. En zijn we steeds groter geworden. En een paar jaar geleden hebben we de naam omgezet naar Zeeuw en Zeeuw. Want we waren niet meer alleen maar in Den Haag, Auto Haag aanwezig. Want we zitten ondertussen in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dus dan, die naam klopte ook niet meer.
0: Nee. En Zeeuw en Zeeuw, dat zijn jij met je zus dan? Ja. Oké. Leuk.
1: Cool. En jij bent nu dus CEO van een top 10 dealer holding in Nederland. 750 medewerkers. Even plaatje schetsen.
4: Ja.
1: Verkopen 12 automerken. Dus het is ook wel 13 verder.
4: 13 ondertussen alweer.
1: 13, ja, welke is erbij gekomen?
4: Omoda J.Cool en Genesis.
1: Okay. Oh ja, oké. Okay. En loopt dat al een beetje?
4: Ja, dat loopt wel, zeker.
1: Oké. Dus de Chinese... Ze komen er duidelijk aan.
4: Ja.
1: Nou, Genesis is geen Chinees.
4: Nee, dat is geen Chinees. Nee. Nee.
1: 43 vestigingen, actief in Zuid-Holland, Brabant, Utrecht. Ook al uitgebreid. 3 schadeherstelbedrijven.
4: Ja.
1: Leasetak.
4: Eigen leasemaatschappij. Ja. Verzekeringen doen we ook heel veel in. Ja. En laadpalen kan je uiteraard ook bij ons terecht.
1: Is dat kenmerkend van een groot dealerbedrijf, dealerholding, dat je inderdaad zo moet diversificeren eigenlijk?
4: Nou ja, kijk, het is natuurlijk fijn als je allerlei aanpalende diensten hebt. Je hebt natuurlijk de verkoop nieuw, je hebt je occasions, je werkplaats. Ja. Dat is allemaal stabiel. Maar als je verzekeringen hebt, schadeherstel, als je dat eromheen hebt, heb je al ieder jaar start je alweer met een, met een omzet. Ja. Dat is iets wat eigenlijk automatisch
0: is. Is het nodig om überhaupt zo'n...
4: Maak je zeker financieel sterker, absoluut.
0: Ja.
4: Sowieso ook meerdere merken maak je natuurlijk stabiel. En is logisch dat je dat ook doet. Ja.
0: Stabiliteit in een best wel roerige omgeving. Hè? Niet per se voor jullie, maar gewoon de automarkt in Nederland gebeurt er continu van alles. Dus daar moet je continu schakelen.
4: Ja, maar dat zijn we gewend hè, in deze branche. Den Haag maakt het al jaren als een verrassing ieder jaar. En eind van het jaar wordt er soms nog even wat veranderd. Zit je toch met voorraden die je had besteld en wordt de wetgeving weer anders. Ja. En dat zijn we ondertussen denk ik wel gewend in onze branche.
0: Ja, maar dat betekent dan ook dat je iedere kerstvakantie... ben je gewoon keihard aan het werk om even die laatste dingen te regelen?
4: We zijn altijd hard aan het werk.
0: Enig goede antwoord. Handen uit de mouwen. Nieuwe auto's natuurlijk, maar wat verhouding nieuw tweedehands bij jullie?
4: Nou, dat is opvallend wel anders in de top 10, vind ik zelf. Bij ons is het eigenlijk 50-50. Mm-hmm. En dat zie je bij de grotere dealerholdings. Hebben ze altijd wel iets meer occasions dan nieuw. Bij ons is dat, we doen 30.000 nieuw en occasions samen. En bij ons is het echt een beetje de helft.
0: Dat is echt veel auto's staan. Het geeft wel aan, maar echt een groot bedrijf. 30.000 auto's, hoe zet ze op een rij?
4: Dat zou ik niet doen.
0: Nee. Waardoor komt het dat jullie dan relatief veel nieuw doen?
4: Ja, dat weet ik ook niet. Maar we willen wel meer gaan groeien in occasions. Dus waarschijnlijk over een jaar sta ik hier anders.
0: Ja. Yeah. Alright. Nou, je komt over een jaar terug, gezellig.
1: Is dat ook niet een hele natuurlijke loop dat je meer occasions gaat doen? Omdat die vraag gewoon groot is in Nederland, relatief. Ja. We hebben het al eerder wel eens over gehad. Elk jaar veranderen 1,6 miljoen auto's van eigenaar. Daarvan 1,2 miljoen minimaal occasion. Ja, dus het is ook wel een grote markt.
4: Klopt, en we zijn ook de laatste jaren ook al flink in gegroeid. Maar ik denk dat we nog verder kunnen groeien. Okay. We zijn afgelopen half jaar hebben we ook al 3 nieuwe occasion-vestigingen geopend. Dus we zijn er ook wel mee bezig om nog meer daar meer in te gaan verkopen. Ja.
0: Moeten jullie ook groeien in die markt die verder consolideert?
4: Maak je uiteindelijk wel sterker.
0: Ja?
4: Ja.
0: En zit daar nog een plafond aan dat je zegt, nou, dan op een gegeven moment met weet ik veel, zoveel vestigingen? Of maakt dat niet uit?
4: Ja, dat durf ik niet te zeggen waar. Kijk, nu zijn we nog echt wel een familiebedrijf, platte structuur. Met iedereen kennen we eigenlijk wel binnen ons bedrijf. Ja, ik weet niet waar die grens zit. Dat je dat gaat
0: verliezen. Als je 750 medewerkers, je kent iedereen. Ja, ik snap het al aanleidingsteken zijn, maar relatief gezien. Dan kan je, op een gegeven moment houdt het inderdaad wel op. Welke tak zou je willen uitbreiden? Waar zit nog de groei? Want net inderdaad, occasions kwam natuurlijk even voorbij als
4: occasions,
0: mogelijk.
4: Occasions, forward lease, onze leasemaatschappij zou ik graag willen groeien. En we willen graag groeien in onze schadevestigingen. Daar hebben we echt enorm veel aanbod. Maar ja, onvoldoende vestigingen.
0: Ja. Yeah.
4: Alleen een schadebedrijf kan je wel openen, maar als je geen collega's hebt die auto's kunnen herstellen,
1: dat
4: kan je er weinig mee.
1: Ik kan me dat voorstellen dat een enorme uitdaging is om personeel te vinden.
4: Ja, dat
1: horen
4: niet.
1: We ook altijd al wel. Nee, dat is er gewoon
4: dat
1: niet.
4: Dat is het niet. Dus je moet echt een bedrijf overnemen.
1: Okay.
4: Wil je zelf een schadeherstel kunnen starten.
1: Ja, maar heb je dan ook al bedrijven op het oog?
4: We zijn wel met bedrijven bezig, ja, klopt.
1: Okay. Ja. En hoeveel tijd gaat dat nog in beslag nemen? Heb je daar een idee van?
4: Nee, want het is echt beginfase.
1: Ja. We hadden het nou al even over die nieuwe merken die jullie binnenboord hebben. Genesis, Jaiku, Omoda, Dongfeng ook. Zit er ook tussen?
4: Ja, hebben we ook al een tijd.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, want je loopt ergens ook wel een risico hè, met zulke merken zonder heritage. Ik bedoel, er zijn genoeg merken vanuit Europa en misschien ook nog wel een paar daarbuiten, waarvan je gewoon weet wat er gaat gebeuren. Ja. Wat je weet wat afspraken waard zijn. Hoe zorgvuldig gaan jullie dat proces in?
4: Ja, uiteindelijk kijken we natuurlijk welk Chinees merk het is of welk nieuw merk het is, welke fabrikant erachter zit. En bij deze merk op Genesis na, want dat is echt een standalone dealerschap en alleen een standalone vestiging. Ja. Maar de andere merken die je net noemde, die worden bij een ander bedrijf of merk toegevoegd of echt bij een occasion center toegevoegd.
1: Oh, ja.
4: Dus is het risico daar uiteindelijk natuurlijk ook minder in. En ja, je weet ook niet, er zijn zoveel aanbieders. Uiteindelijk maak je een bepaalde keuze.
0: Ja. Nou voeg je het potentieel bij een merk toe. Krijg je dan een boos belletje van de importeur van... Marilise, wat doe je nu?
4: Nee, gelukkig niet.
0: Nee. Maar ja, het is
4: ook
0: wel
4: gescheiden. Dus
0: ja, aan de andere kant, maar ja, gescheiden. Maar als je zeg maar om de hoek loopt en daar kan je een Chinese SUV kopen die 10.000 euro goedkoper is, of weet ik veel wat. Het is wel een spel waarin je hele best veel verschillende merken alle belangen een beetje goed moet houden.
4: En moet ik zeggen, Omoda en Omoda J. Cool hebben we echt apart. Dat zit echt in een occasion vestiging. Dus daar heb je ook niet echt een mengel met een ander merk.
0: Nee.
1: Zie je ook grote verschillen? Want we hebben het over Genesis, dat is natuurlijk Zuid-Koreaans. Terwijl die andere merken zijn Chinees. Zie je daar nog een verschil tussen? Nou, is Genesis ook wel echt iets anders dan die andere merken?
4: Dat is wel een premium merk. Dus dat is iets
1: precies,
4: anders, ja.
1: Ja, maar niet qua autocultuur of iets dergelijks of ondernemerschap.
4: Nee, eigenlijk is nog niet, dat heb ik nog niet echt gemerkt. Iedere importeur wil zijn aantallen doen. En die druk die leggen ze uiteindelijk bij de dealers neer. Dat is blijft natuurlijk een feit. En ze willen allemaal de nummer 1 positie hebben uiteindelijk.
1: Ja.
0: Nu ben jij weer terug in de auto's eigenlijk. Hè? Want je was ooit weg uit de auto's. Je bent eerst iets anders gaan, ook met je zus volgens mij, Michelle, toch samen ook ergens?
4: Ja, ik ben niet uit de auto's geweest, mijn zus wel. Die is ooit in de groente en fruit begonnen. Maar ik werk al 25 jaar bij het bedrijf.
0: Ja.
4: Ik ben begonnen bij Auto Haag. Dat was toen de concurrent van het bedrijf van mijn vader. De Renault-dealer in Den Haag.
0: Dat was gezellig met kerst.
4: maar
0: jullie zijn weer als speaking terms, begrijp ik. Ja,
4: nee. En uiteindelijk zijn we daar binnen een jaar mee gefuseerd. Dus dat is natuurlijk op de achtergrond.
0: Trooien was jij. Nee, lekker dan. Nee.
4: In 2013 hadden mijn zus en ik zoiets van... joh, zouden we het leuk vinden om voor onszelf te beginnen. En uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met onze vader van... joh, wat zouden we vinden als we de Nissan-tak van toen Auto Haag Sail overnemen? Dat was niet echt een hele rendabele BV. Dus dat was ook makkelijk om financieel over te nemen.
0: Yeah.
4: De tweede generatie Qashqai kwam er aan. Dus we zouden wel een boost krijgen in sales.
0: Ja, dat is wel gelukt toen.
4: Dus dat zijn we toen gaan doen van 2013 tot 2018. En was eigenlijk een klein...
0: Ook weer op tijd weer terugverkocht aan...
4: Uiteindelijk wel, ja. Ja, klopt. En in 2018 zei mijn vader, ik wil met pensioen. Joh, meiden, zou hij het leuk vinden om weer terug te komen? En zo is het balletje gaan rollen.
0: Ja, wel grappig. Maar eigenlijk ook wel bijzonder dat je dan toch iets zelf wilde doen met je zus.
4: Je wilt toch ook dingen ontwikkelen. En uiteindelijk was het een klein een familiebedrijf, maar nog meer. Want ik heb nog een zus, die werkte ook bij ons. Mijn man werkte bij ons. Ja, dus je hebt gewoon een familiebedrijf. Uiteindelijk zijn we van 2 naar 3 vestigingen gegaan. En we hebben er heel veel geleerd, omdat we echt alles zelf moesten doen. Ja. Dan voel je ook de verantwoordelijkheid. Je moet zorgen dat de salarissen betaald worden en dat... doelstellingen gehaald worden, dat heb je nu ook, maar op een toch een andere manier.
0: Ja, dus dat is echt extreem leerzaam.
4: Heel leerzaam en heel leuk, moet ik zeggen.
0: Ja, mis je die tijd dan? Bedoel, je doet
4: het is een hele andere, het is een hele andere tijd. Je kan het ook totaal niet vergelijken. Kijk, nu heb je natuurlijk meer stabiliteit, zekerheid. Ja. Toen als Nissan dealer wist je dat uiteindelijk... je kan niet single brand, overleef je uiteindelijk ook niet...
0: Is dat zo?
4: Ja, dat denk ik wel in deze markt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is best een statement. Er zijn natuurlijk, de meeste dealerholdings hebben wel meerdere merken. Maar er zijn er wel een paar die in principe maar één merk hebben.
4: Ja.
0: Dat is een
4: red flag. Ik vind het voordeel dat we meerdere merken en wij hebben echt wel een stabiel merkenpalet. Ja, weet je kan uiteindelijk alle klappen. Het ene merk gaat de ene keer beter dan het andere merk. Je bent echt veel.
1: En ze moeten ook maar net de juiste modellen hebben die passen bij het dan geldende fiscale beleid van de overheid.
4: Ja.
1: En dat hebben ze niet altijd.
4: Nee,
1: en soms dan, precies wel.
4: Ja, dan heb je altijd wel een merk die dat wel heeft.
1: Ja, precies. Hey, de ambities voor CO&CO de komende jaren. Je wilt dus groeien met schadeherstel. Ook occasions mag wat groeien zijn.
4: Voor het lease en voor de rest. Nou ja, we draaien al supergoed en daar gaan we gewoon mee door. We willen graag nog wel wat optimalisatie in systemen en processen om het makkelijker te maken voor onze medewerkers qua efficiëntie.
1: Oké.
4: En voor de rest vol gas waar we mee bezig zijn. Ja. Dat gaat hartstikke goed.
1: En familiebedrijf, dat is het. Blijft dat het ook?
4: Dat blijft het, zeker. Ja.
1: De komende 100 jaar?
4: Ja, ik weet niet wat onze kinderen willen. Ja, die zijn nog zo jong.
1: Dat gesprek heb je nog niet.
4: Nee, die moeten doen wat ze leuk vinden. Ja. Dat is belangrijk.
1: Ja, nou, dat heeft ook geleerd bij jou dat je, als je het leuk vindt en daar succes mee hebt, dat je uiteindelijk weer terug kunt komen in het familiebedrijf natuurlijk. Ja. Dankjewel en heel veel succes.
4: Dankjewel.
1: Marie-Lise Zeeuw, CEO en mede-eigenaar van Dealer Holding Zeeuw en Zeeuw. Met een Z dus, hè?
0: Zeeuw ja, precies.
1: Zeeuw. Zometeen.
0: Resultaten van de jaarlijkse snelle-attest van Autoblog in samenwerking met Fastnet.
1: Ja, en Wouter testen Audi RS5 Avant. Tot zometeen.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
9: Banky, dat is toch geen woord?
8: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
10: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
10: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk met 750 kilometer in totaal. Er gebeuren ongelukken en door werkzaamheden loopt het verkeer vertraging op. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen. 12 kilometer met 25 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er 30 minuten langer over. Ook een ongeluk op de A8 richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein. Daar is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn, want de meeste vertraging loop je op tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. 11 kilometer met meer dan een uur vertraging. Je kunt ook omrijden in de richting van Apeldoorn. Volg dan Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 46,4. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vuilbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al een jaar een Nederlander vermist. Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden. Meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. De NAVO gaat vastleggen dat er de komende 2 jaar 140 miljard naar Oekraïne gaat, zeggen ingewijden. Het gebeurt op de top in Ankara volgende week. Een groot deel was al beloofd door afzonderlijke landen of de Europese Unie. Door het vast te leggen wil de NAVO Oekraïne geruststellen en de lasten wat eerlijker verdelen. In Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. En dat betekent dat er maar 1 keer getraind wordt dit weekend en het ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Hij zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikje warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: En zometeen in de Nationale Autoshow.
0: Ja, Fastnet schrijft aan om de resultaten te delen van een grote jaarlijkse snellaadtest van autobloggen.
1: Ja, en Wouter test de Audi RS5 Avant. Dus blijf luisteren.
9: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
21: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
21: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: De RS5 is het eerste plug-in hybride RS-model van Audi. Of Wouter dat ook echt leuk vindt, dat mag hij zo vertellen in de rijimpressie. Maar eerst
0: de grote snellaadtest. Samen met Fastnet heeft Autoblog 10 elektrische modellen aan de snellader gehangen. En we resultaten geanalyseerd.
1: Schokkend natuurlijk.
0: Ja, schokkend. Dat is nooit verwacht. Ja, er zijn een paar dingen.
1: Vallende dingen. Met dank aan Luc Bronk, snellaad-expert bij Fastnet. Welkom ook hier.
24: Dankjewel.
1: Dit keer is de test uitgevoerd bij jullie station Aalscholver in Lelystad. Hè? Dat is een speciale reden.
24: Ja, zeker speciale reden. We hebben daar sinds een tijdje een testunit staan. Eigenlijk onze allersnelste lader op dit moment. En het is een 1000 kW systeem. En die heeft dan stekkers van 600 kW. We moesten naar de snelste locatie die we hebben. En dat is Aalscholver.
1: Ja. Moet dat nog extra gekoeld worden met die hoge snellaadcapaciteiten?
24: Ja, precies.
1: Bakken met ijsklontjes erbij en zo.
24: Dat hoeft net niet. Nee. Dus het moet zeker wel gekoeld worden. Ja. Gewoon die stekker is gekoeld. Net zoals dat een accu-systeem van een auto gekoeld is. Als je dat niet koelt, dan kan je niet snel laden. Het moet gekoeld worden. Het is een net wat efficiënter systeem, zou je het kunnen noemen. En dat moet ook, want er komen steeds sneller ladende auto's de markt op.
1: Precies. Met grotere accupakketten. Dus die moet ook snel volgeladen worden. Dat je weer lekker een eind kunt rijden. En een paar vast netstations voorbij kunt rijden.
0: Die zwart door de Flevopolder rijden. Helemaal naar het zuiden of naar het noorden. Ja. En kunnen daar heel snel.
1: Hey. 10 elektrische modellen verdeeld in 2 prijsklasses.
0: Ja. Ja,
1: welke?
0: Klopt. Nou, we hebben samen zitten kijken wat moeten we doen. Kijk, we hebben de eerste keer dat we deze testen samen deden was.
24: Het is de derde keer. Dat is
0: het is de derde handen. Keer. Ja. Toen hadden we een onbeperkt budget. Nou, ja, dan krijg je natuurlijk de Lotus Elettre was er toen bij en dat soort auto's. Maar ja, heel prijzig. Worden er wel een paar van verkocht, maar toch ook weer niet de hardlopers. Nee. Dus vorig jaar hebben we ook al een cap gezet op. Laten we ook een wat betaalbaardere klasse doen. En nu dachten we, je kunt natuurlijk de echte kanonnen gaan vergelijken met auto's die relatief betaalbaar zijn. Maar hoe interessant is dat nog? Hè? Het is een beetje alsof je Max Verstappen in een Formule 1 auto zit en wij mogen op de fiets ernaast staan. Is inderdaad sneller. Fantastisch. Dus tot 40.000 euro en een categorie tot 70.000 euro. Dan kregen we ook een interessante mix aan auto's. En ook wel een scheiding tussen eigenlijk de 400 volt en 800 volt auto's. En daar zit ook een beetje prijs aan gerelateerd.
1: Ja, dus, want de goedkopere klasse is eigenlijk altijd 400 volt.
0: Ja, voorlopig nog wel.
24: Ja, 400 volt zie je eigenlijk onder de 50.000 is dat wel vrij normaal. Zo met sommige uitschieters, je ziet de Ioniq 5, EV6, die ook op 800 volt geleverd worden in een iets lagere prijsklasse met een kleinere batterij.
1: Ja.
24: Maar 800 volt is inderdaad wel meer premium nog steeds op dit moment.
1: Ja, precies. Maar het is sowieso niet ontzettend lastig om auto's met elkaar te vergelijken, batterijen, elektrische auto's. Hè. Je hebt vaak ander formaat, grotere of kleinere batterij. Inderdaad, die 400 of 800 volt.
24: Klopt, daarvoor hebben wij het heel simpel gehouden. Want we kijken alleen naar de snellaadmogelijkheid van die auto. Dus heb je expres niet gekeken naar het verbruik, of hoe groot de auto is, of naar andere zaken waarmee je auto's ook kan vergelijken.
0: Als je de range erbij gaat halen, kun je zeggen, hoe snel laad je 100 kilometer bij? Ja. Of iets dergelijks. Ja. Maar en dat is op zich interessant, alhoewel dat vaak ook weer niet een enorm verschil maakt. Maar nu gewoon kijken, hoe snel kan je weer die accu vol pompen?
1: Ja, precies.
0: Dat is maar één metric, maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde als met een 0 naar 100 tijd of het verbruik als je 100 exact rijdt of wat ik vond.
1: Binnen die metric zitten natuurlijk nog wel wat variabelen.
0: Nogal.
1: Laadcurve, piekvermogen, gemiddelde laadsnelheid.
24: Ik heb goed opgelet de laatste jaren.
1: Ja, zeker.
24: Jaren.
1: Wel geluisterd. Ja.
24: Nee, klopt. Dus het is een heel groot verschil eigenlijk. Hè. En zeker ook als je kijkt naar tijd. We hebben dit nu de derde keer. De eerste keer was in 2024, waar we echt wel dik boven de 20 minuten scoorden. En dit jaar was de snelste. Was 11 minuten klaar.
0: Ja. Ja.
24: En gemiddeld zitten we op 17 minuten. Dus een daling van ongeveer 15%. Nou,
1: zit daar de grootste vooruitgang ook? In de loop der jaren?
24: Zeker het piekvermogen, dat gaat echt wel hard hoor.
1: Okay.
24: Dus, de persberichten vliegen je om de oren. 1000 kW, Mercedes 850. Jij bent er volgens mij, Wouter, een tijdje geleden ben je bij Mercedes erbij geweest.
0: Ik heb erin gezeten in die auto toen werd geladen. Kijk. Dat ging heel hard van 24 naar 37%. En dan gingen ze weer rijden of zo. Zoiets was heel gek. Maar dat was helemaal uitgerekend dat het snelst was. Daar heb je natuurlijk feitelijk niks aan. En dat is ook wel een reden om deze test te gaan doen. Je hebt natuurlijk piekvermogen. Ja, fantastisch. Deze auto kan met 400 kW laden. Dus
1: Maar hoe lang snel? Dan?
0: Ja, hoe lang dan? En hoe zakt de curve weg, die laadcurve? Want als je heel snel weer wegzakt, dan laad je gemiddeld misschien helemaal niet zo heel erg hard. En er zijn best wat merken, overigens vrij veel Amerikaanse merken, zonder namen erbij te noemen, waar je wel een hoge piek hebt, maar waar het heel snel naar beneden zakt. En dat je gemiddeld gezien eigenlijk helemaal niet zo fantastisch scoort. Dus het gaat erom van hoe snel heb je gewoon die accu echt weer helemaal vol, zodat je verder kan rijden.
24: Ja, ik zeg altijd een piekvermogen, dat is superleuk om mee te adverteren. En het is ook denk ik heel goed voor de markt, want dat wakkert het een beetje aan. Maar een gemiddeld vermogen is wat dat betreft veel interessanter.
1: Ja.
24: Hoe snel laat ik van 0% naar 80% en hoe lang doe ik daarover?
1: Ja, precies. Hey, laten we gewoon de twee categorieën gaan bekijken. Eerst de elektrische auto's tot 40.000 euro. Welke auto's heb je mee laten doen, Wouter?
0: Ja, even op alfabetische volgorde. De Changan B05. Nee, de Diepal Changan B05. Renault 5 heet hij officieel. Maar Citroën EC5, Leapmotor B10, Skoda Elroq en de Volvo EX30. En ik had heel graag ook de ID3 Neo of een Cupra Born. Die zijn net geüpdate. Maar die auto's zijn er nog net niet in Nederland. Maar die had ik er wel graag bij gehouden. Skoda Elroq is natuurlijk vergelijkbaar platform. Maar die voor onder de 40.000 euro zit je dan net niet aan de grootste accu. Met een hogere snelheid.
1: Ja, okay. Luc, wat viel erop bij deze categorie?
24: Ja, er viel veel op. Maar vooral dat het gewoon over het algemeen over de hele linie natuurlijk een heel stuk sneller is.
1: Ja.
24: En de Chinezen doen het vrij goed.
1: Okay.
24: In beide categorieën durf ik wel te zeggen.
1: Ja.
24: Ik denk dat dat wel echt opviel.
0: Ja. Ja. En in die Shanghang, die laat het snelst tussen de 0 en de 10%. Daar heb je in de praktijk natuurlijk bijna nooit wat aan. Want ja, durf jij zeg maar op een autoroute die je niet kent te denken, nee, we pakken het volgende laadstation. Want dan kunnen we zo snel mogelijk laden en daar dan met 1% accu aankomen. Ja. Ah, dan moet je wel heel stoer. Overigens, ook in de volgende categorie krijgen we de BMW iX3. Die man die hem afleverde, die kwam met 1% accu
24: tegen. Dus,
0: volgen iedereen van, hoe vol is de accu? Ja, misschien een beetje overdreven, maar 1%. Ik zou weer wel held.
1: Heel vanuit
0: Rijswijk naar Lelystad rijden en dan op 1% uitkomen.
24: Moet ik wel zeggen, bij Fastnet zien we dit. Hè? Dus als mensen een nieuwe elektrische auto krijgen, dan zien we eigenlijk naar het gebruik dat ze die auto steeds leger durven te rijden. Okay. Omdat ze kennen een beetje de eigenschappen van die auto. Ze weten hoe ver je komt met een percentage.
1: Ja.
24: Dus dat is op zich wel een trend. Maar ja, goed, er komen elke keer nieuwe auto's in de markt. Dus elke 4 jaar moet je sowieso weer opnieuw.
1: Even terug naar die categorie tot 40.000. Want wat is de eindstand geworden? Dat wil ik ook wel even weten.
24: Van 5 naar 1?
1: Ja, van 5 naar 1.
24: Onderaan het lijstje hebben we de Volvo EX30. Op zich een auto die natuurlijk
1: ook pseudo-Chinees natuurlijk.
24: Nou, Belgisch inmiddels.
1: Ja, dat is waar. Ja, inmiddels België. Ja, okay, ja.
24: Maar ook al een auto die inmiddels alweer een jaartje op de markt is. Wel iets langer misschien.
0: Ja, nee, al langer. Die stukken, denk ik, 3 jaar.
1: Maar dat kunnen ze echt als excuus gaan gebruiken dan.
0: Zeker. Ja, het verouderde technologie. Ja. Nee, maar je ziet dat het wel heel snel gaat. En die auto's krijgt natuurlijk ook wel tussendoor updates. Je zal ongetwijfeld zien dat we over een maand krijgen opeens een persbericht met Volvo X30 update. En kan nog sneller laden. En zo hard gaat het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, het feit dat je in dit rijtje staat is op zich al prima. Heb jij al die snelle laadsnelheden erbij?
24: Ja, heb ik. Even kijken, die Volvo die had een pieklaadsnelheid van 160, ietsje eronder. En een gemiddelde laadtijd van 108. En daar deed hij ongeveer 28 minuten over om van 10% naar 80% te laden. Nou, ongeveer onderaan het lijstje, maar nog steeds niet slecht. Hè? Gemiddelde laadsnelheid van meer dan 100 kW.
0: Ja.
24: En dan op plek 4 komt de Citroën EC5. Die heeft ook een iets hogere piek, 165 kW. Gemiddeld 113 kW, 32 minuten. Langer eigenlijk, maar wel een hogere piek.
0: Ja.
24: Op nummer 3 de Skoda Elroq. Is ook alweer even op de markt. Hè? De batterijtype is al wat lang op de markt. Hè. Die is zoals skateboard wat ze gebruiken voor ook de ID3 en voor de Cupra's. 170 kW en 109 kW gemiddeld, 26 minuten. En dan komen we bovenaan, want dan hebben we een nummer 2 met een Leapmotor B10 die een nog hoge piek had van 175 kW en 131 kW gemiddeld van 10 naar 80. 24 minuten.
1: Ja.
24: En de nummer 1, die laat ik over aan jou.
0: Shang! Jij durft het niet uitspreken. Shang'an B05.
24: B05 inderdaad. En die heeft een piek van 210 kW. 142 gemiddeld. En doet er 22 minuten over van 0 naar 80. Of van 10 naar 80.
0: Ja. En die piek van 210 is dus niet tussen die 10 en 80%. Hè. We hebben ook grafiekjes. En die hebben we ook op de site, Autoblog en in de video. En dan zie je 210. Dat zit dus voor die 10%. Dus als je heel leeg durft te rijden.
1: Precies. Maar dat is wel heel netjes dus ook. De Chinezen delen een pak slaag uit.
24: Zeg dat.
0: En
24: nogmaals, we vergelijken op snelheid. Hè. Ja. Dus ik zei, er zijn heel veel aspecten die we niet vergelijken. Okay. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n Leapmotor misschien verder komt.
1: Dan in ieder geval. Goed, de prijskategorie tot 70.000 euro. Welke auto's?
0: Dit is interessant, omdat je hier natuurlijk zie je echt een beetje die technology frontrunners. Ja. Hè. En natuurlijk hebben we dan de BMW iX3.
1: Ja,
0: Mercedes-Benz CLA. Smart hashtag. Tech 5.
1: Een auto van meer dan 70.000 euro.
0: Nee, die is onder de 70.
1: Oh, tot 70.
0: Tot
1: ja,
0: 70.
1: Sorry.
0: Xpeng G9 en de Zeekr 7X. En welke het ook weer net niet redden. Volvo EX60, want die is natuurlijk ook tot die 70.000 euro. In principe, afhankelijk van welke versie, zijn we er ook graag bij gehad.
1: Ja, nou, volgend jaar misschien.
0: Ja, nou ja, dat ja. En dan zijn er ook weer andere auto's. Dan is misschien het hele lijstje weer helemaal anders. Dat zou kunnen.
1: Maar goed, wat viel erop, Luc?
24: Wat viel erop? Zeker die plek nummer 1, maar daar kom ik zo.
1: Ja.
24: Laten we vooral beginnen bij nummer 5. Dat was de Mercedes CLA, een sedan. Hè? Mm-hmm. Die wordt verkocht met 320 kW piek. Maar op het station die dag hebben wij 353 kW gezien.
0: Oh. Je plugt hem in en hij schiet meteen naar 350. Ik stond ernaast, ik zei tegen Luc, nou, het is gek. Dit is zoveel meer dan wat ze opgeven, meer dan 10% meer. En toen zei jij, van ja, dat zien we gewoon consequent in de cijfers van de Mercedes CLA. Die laat gewoon veel sneller. Mercedes is heel bescheiden in de communicatie hieromheen. Is echt,
1: het levert zich maar een bescheiden vijfde plaats op.
0: Ja, dat is waar. Ja.
24: Dus, ik denk wel, als je kijkt naar alle vrachtschepen van andere auto's die hier tussen zitten. Echt grote SUV's. Die CLA is wel echt de kleinste, de zuinigste. Ja. Dus hij, op andere aspecten zal die echt heel goed scoren.
0: Ja.
24: Alleen hier inderdaad niet bovenaan.
0: Nee.
1: Ja.
24: Dan op plek nummer 4 hebben we de BMW iX3 Neue Klasse.
0: Ja.
24: Vers van de pers, hè? Want het is een Neue Klasse. We hebben geklokt op 408 kW, gemiddeld 235 en deed er 23 minuutjes over.
0: Ja. Okay. En als mensen nu heel snel gaan zitten luisteren, dan merk je wel van 408 piek. In de grafiek van de iX3 zie je dat die zeg maar echt vrij snel naar beneden dondert. En het issue. Nou, waarschijnlijk. We moeten al eens een keer bij BMW gaan uitvragen. Naar aanleiding van deze rails. Het was heel erg warm die dag. Ja. Je zag het overigens ook bij de CLA. Dat hij toch gewoon wat sneller afnam. Hè. En als je andere laadcurves van diezelfde auto aan een goede laadpaal. Zie je dat ze hoger blijven hangen. Okay. Gewoon warm.
24: Ja, we hebben het over die dag kunnen zijn. Hè. Misschien op een andere dag ietsje beter zou kunnen scoren. Dus dat zou.
1: We hebben het over snel laden. We moeten ook wat sneller gaan praten. Ja. Want we hebben nog 2,5 minuut.
24: Want dan kunnen we 2 en 3 kunnen we samenvoegen. Want de Smart en de Zeekr zijn broertjes van elkaar. Ja. Dus een beetje hetzelfde. Onderstel. Nou, die komen allebei op iets meer dan 400 kW uit, iets meer dan 300 kW gemiddeld. En hebben er ongeveer 14 à 15 minuten over gedaan. En dan plek nummer 1. De Xpeng, Xpeng, Xiaopeng, je mag hem noemen zoals je wil. G9 met een piek van 450 kW. Gemiddeld ook bijna 400 kW. En deed er 11 minuten over van 10 naar 80%.
1: Ja, de Chinezen.
0: Ja, dit is heel indrukwekkend. Overigens bij die Xpeng communiceren ze 525.
1: Oh ja.
0: Dat haalde dus bij lange na niet. De grootste afwijking die we zagen naar beneden. Maar ja, gemiddeld echt fantastisch. Dus ja, gefeliciteerd Xpeng.
24: Ja, absoluut.
1: Moeten de Europese merken nou een tandje bijzetten? Of is dit toch een beetje een monumentopname?
24: Ja, ik denk persoonlijk dat die hoge pieksnelheden die komen van Chinese automerken af. Omdat zij ook marktaandeel moeten veroveren. Zij moeten lawaai maken in die markt. En die Duitse of de Europese automerken die zie je eigenlijk altijd volgen. Hè? Dus volgens mij komt deze week het filmpje van de iX5 online. Een nieuwe BMW. 480 of 460 kW snel laden. Dus ze komen. Maar het duurt ietsje langer.
1: Ja, maar die Chinezen gaan dus heel hard. Betekent ook dat jullie hard moeten gaan bij Fastnet natuurlijk. Kunnen jullie het een beetje bijbenen?
24: Ja, daarvoor hebben we nu een 600 kW lader in het veld staan. Ja. Hè? En we proberen altijd de snelste laders neer te zetten. Om ook dit soort voertuigen te faciliteren. De gemiddelde laadsnelheid ligt wel nog echt wel een stukje lager. Ja, maar die zien we de laatste jaren echt wel oplopen.
1: Ja, maar waar gaat het naartoe? Hè? Gaan we straks inderdaad mega wat laden?
24: Ja, dat
1: testen jullie dat
24: gebeuren.
1: Al? Oh, jullie hebben al een testlaboratoriumomgeving of zo?
24: Er is een warehouse waar we inderdaad laders testen. Maar die 1000 kW lader, die hebben wij nog niet.
1: Nee.
0: Op die Tronic levert volgens mij wel. Hè? Ik heb hem op een beurs niet staan.
24: Wij hebben in principe aan een 1000 kW lader gezeten. Alleen het was een 600 kW dispenser. Dus als we dat upgraden, dan zou het systeem kan het in ieder geval al leveren.
0: Kijk, mooi. Dan kan je in Flevoland keihard laden.
1: Zo is dat. Ja. Een video met de snellaadtest zie je op Autoblog. Volgend jaar gewoon weer, heren.
24: Lijkt me goed.
1: Ja, mooi. Dan tot volgend jaar, Luc. Dankjewel voor je komst, Luc Bronk. Snellaad-expert bij Fastnet.
3: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter test de Audi RS Avant. Komt-ie.
4: Hoppakee, daar gaan we dan. Ja, eindelijk. Audi RS5. In dit geval de Avant. Hij is natuurlijk ook als limousine die eigenlijk gewoon een hatchback is. Maar dat vergeven we Audi wel weer. En ook weer verwarrend. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk de Audi RS4. Of de opvolger van de RS4. Maar ja, toen hebben we die namen omgegooid. Hè. Oneven nummers. Dat zouden alle verbrandingsmotoren worden. Even nummers, alle elektrische auto's. En dat hebben ze precies bij één model volgehouden. Namelijk deze. Maar ja, allemaal niet belangrijk. Belangrijk. Een paar dingen belangrijk. Is die dik? Is die snel? Kunnen we hem betalen? Stuurt die gaaf? Gaan we allemaal behandelen vandaag? En de meeste uitkomsten zijn best positief. Zullen we launch control doen? Gewoon omdat het kan. Meteen. Meteen launch control doen. Is dus dan oké. Voet rem, voet vol gas. Hop, hop, hop. Let maar op. Lekker agressief, hè? Achttraps, Tritronic bak. Hoor je nu? Een beetje rare overgang naar de vijfversnelling was dat. Ik zal langzaam een beetje gaan afremmen, want het is niet geheel legaal om dit continu te doen in Mexico. Maar ja, snel, dat is die zeker. Maar ja, wel met een twist. Audi RS5, zowel als Avant als limousine, plug-in hybride. Dus we hebben een elektromotor, we hebben een accupakket en we hebben een 2.9 V6 Peterbol motor. Die horen jullie nu. Van buiten klinkt die best wel een beetje tammetjes. Binnenin doen ze waarschijnlijk wat met de speakers. Maar goed. 2.9 V6 biturbo, 510 pk, 600 Nm aan koppel. En dan hoor ik wel denken, nou, dat valt me tegen. Nee, wacht nog even, er komt nog die elektromotor bij. 177 pk, 460 Nm aan koppel. Mag het niet allemaal bij elkaar optellen, want ze geven niet alles tegelijk vrij. Maar het systeemvermogen, dit is echt veel voor een RS5 Avant. 639 pk. 639. Dat is meer, hè, dan een RS6 in principe heeft. Had. Bouwt het niet meer. En 825 newtonmeter als ik kom. Voelde newtonmeter. Ah, dit loopt wel lekker door. Tot zij natuurlijk naar goed Duits gebruik. 250 km per uur. Tenzij je extra eurotjes overmaakt. Dan wordt het 285 km per uur. Nou ja, jullie komen allemaal uit een elektrische auto. Jullie vinden het allemaal niet zo heel erg boeiend dat die topsnelheid is afgeregeld. En de sprint naar 100. 3.6 opgegeven. Wij redden het net niet. Normaal Duitse auto's duiken er wel onder. Maar 3.72 was volgens mij de snelste tijd die ik haalde. Het is warm, het is plakkerig asfalt. De banden zijn op temperatuur, dus dat zou allemaal moeten helpen. Maar ja, misschien is het een beetje te warm. Worden mensen ook niet sneller van, hè? Als het te warm is. Oh, het is wel lekker. Even zelf flipperen. Oh. Ah, als ik zelf flipper, moet ik ook flipperen. Anders ram ik hem de doorbrens erin. Oh, het is wel lekker. Het is... Spoiler alert. Een beetje naar de conclusie. Het is wel echt een rijdersauto geworden. Ah, die auto is echt geweldig. Extreem veel grip op de vooras. Echt bijna geen onderstuurmomenten gehad tijdens de testperiode. Nou, dit is mooi weer. Het regent nu niet en zo. Dus dat scheelt natuurlijk absoluut. Hij is gewoon wel echt knap gedaan. Ja, maar toch ook wel een katje wat je niet met zonder handschoenen moet aanpakken. Nee, kijk, zo rustig rijden, ik allemaal niks aan de hand. Maar op het moment dat je maar echt die limiet gaat opzoeken, hè, dan doet die auto dus echt wel wat. En echt veel meer dan we gewend zijn van de Audi Quattro modellen. En dat is wel gaaf. En dan staat hij in RS Sport. Dus dat is ook wel een keuze die je maakt. Hè. Je kan allerlei dingen instellen. En als je denkt van ja, maar dit vind ik te heftig. Je hebt ook RS Individual. En dan kan je bijvoorbeeld dan aanpassen. Zijn er aandrijving? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de motor, stuurinrichting. Maar ook de Quattro. Hij staat nu op Dynamic. Maar je kan ook zeggen, joh, ik wil hem op Balanced. En op Balanced gaat hij natuurlijk meer kracht. Hè, maar netter verdelen tussen voor en achter. Zodat er niet van die gekke dingen gebeuren. Daar houden wij Audi-rijders niet van. Minder ruig dan een BMW M3. Maar dat is geen plug-in hybride. Dus daar red je het milieu niet mee. En dat vinden wij toch belangrijk. Al is het maar omdat de CO2-uitstoot natuurlijk lager is van een plug-in hybride. Dat betekent in Nederland minder belastingen. Dat betekent gewoon een lagere aanschafprijs. Lager, minder hoog. Audi RS5 als limousine vanaf 120.000 euro. Daarvan 2.000 euro meer. Nou, kies gewoon wat je mooi vindt.
1: Ja, kies wat je mooi vindt. En dan kun je dus ook kiezen tussen de Avant of de limousine.
0: Ja, een limousine is eigenlijk een hatchback. Maar ja, doe maar een Avant van deze. Hoor.
1: Ja, hè? Ja.
0: Want vroeger wel echt mooi Audi sedans, maar nu wat minder.
1: Ja. Maar het is ook de eerste PHEV RS.
0: Ja.
1: Dat is toch bijzonder? Stelt niet teleur. Dat is mooi. Heb je ook vol elektrisch gereden?
0: Ja. Ja. Je kan 83 kilometer WLTP, dus in de praktijk minder. Nee,
1: daar kom je heel eind mee.
0: Jawel. Nee, dus in de moderne plug-in hybrides is dat echt wel erg oké. Alleen ja, weet je, je mist natuurlijk een hoop performance. Wat voor in de stad in principe ook wel weer prima is. Ja. Maar ik merkte dat ik toch ook wel snel dacht, ja, we gaan toch nog even een beetje harder. Verbrandingsmotor erbij aan.
1: Ja, 120.000 euro hoorde je net zeggen. Is dat het waard?
0: Ja, dat denk ik wel. Dus het is ook echt knijterveel geld. Mm-hmm. Ja, maar als je vergelijkt met uitgaande RS4 Avant. Ja. De RS5 is opvolger van de RS4. En ook met een M3 Touring. Waar je weet van, is dit veel goedkoper. Dan heb je eigenlijk heel veel value for money. En dat komt omdat er minder belasting op zit.
1: Okay. Dus. Video staat zoals gebruikelijk op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Ja, zeker. Abonneer je op onze feed. En als je het nou nu nog niet hebt gedaan. Man. Nou, zegt iedere aflevering weer. Maar goed, en volg ons op de socials. We zijn weer heel gezellig.
1: Zeker.
0: Delen allemaal kattenfoto's en zo.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
6: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
25: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
27: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
28: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordagplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
27: Ontdek hoe op rma.nl.
29: Thomas van Zijl.
30: Maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel. En een gesprek met Eugène Grütter, topman van Sweco. Europa's grootste architecten- en ingenieursbureau. Over miljarden investeringen die nodig zijn voor het onderhoud van Nederlandse bruggen en wegen. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk, er gebeuren ongelukken en door werkzaamheden loopt het verkeer vertraging op. 750 kilometer in totaal nu. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat file tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. 14 kilometer met 40 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Apeldoorn, die is dicht tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ook dit heeft met bergingswerkzaamheden te maken. Het verkeer richting Apeldoorn kan Arnhem-Zutphen volgen over de A12 en de A348. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 42,9. De A6 Muiden richting Lelystad bij 69,3. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij 66,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers, maar waarom is niet bekend. Uitzendbureaus vinden het verbod voor de vleesindustrie oneerlijk. Omdat de uitzendkrachten worden uitgebuit, mogen vleesbedrijven ze over 2 jaar helemaal niet meer inzetten. Maar daardoor worden ook werkgevers geraakt die zich wel aan de regels houden, zeggen de uitzendbureaus. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsoperatie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. Vakbond met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat

0: Twee pindakaas stucadoors hebben toch nog altijd 9 uur zitten smeren. Vanaf volgende week donderdag is hij te zien. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. En morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan ook warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Code oranje vanwege hoge temperaturen. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
8: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
9: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
10: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
11: Wilfried Gené.
12: Met de uitzending van de Friday Move, 3 juli, jaar 2026. En we zitten Hotel Lurop. En u hoort de razend enthousiaste menigte hier in Hotel Lurop. Je kunt nog langskomen als je dat wil, maar ik zie weinig plaatsjes hier over. Hier en daar nog een plaatsje in de bar misschien. En aan de bar zit je natuurlijk het beste. Heb je een prachtig overzicht over Amsterdam. En hetzelfde overzicht heeft ook Shelly Sterk, mijn co-host van vandaag. Shelly, hartelijk welkom.
13: Ja, dankjewel. De gezelligheid hier, Wilfred. We zitten hier inderdaad hartstikke mooi.
12: Mooi, hè?
13: Gezellig.
12: Ja, echt niks mis mee. Shelly Sterk, voor de mensen die haar niet kennen. Vroeger Boulevard, Shownieuws, Galileo. Ik zag ik later ook nog weer in je Wikipedia staan. En sinds enige tijd nu auto... Formule 1-expert bij Ziggo. Ziggo Sportcafé, toch?
13: Ja? Nou, niet echt expert. Ik leid het gesprek. De anderen zijn de echte experts.
12: Maar je moet wel weten wat het over gaat. Dan
13: zeker.
12: Dat is.
13: Ja. Ja, dat klopt.
12: Dus je hebt eigenlijk een nieuwe wending genomen in jouw carrière. Je hebt het stuur zelf beter gepakt. Je bent een andere kant op gereden.
13: Wat een leuke woordspeling.
12: Prachtig gedaan, vind ik zelf ook wel. Vorige week was je nog te gast bij ons bij Vandaag in Zeit. Daarin kwamen we nog even terug op een uitspraak die je eerder deed in een podcast met mij. Namelijk dat vrouwen geen humor hebben. Hoeveel reacties heb je daarop gekregen?
13: Ja, best wel veel haat, moet ik zeggen. Er zijn hele hetsen begonnen van vrouwen die zeggen... we hebben echt wel humor. Het ligt natuurlijk een stuk genuanceerder. Ik heb het volgens mij in de uitzending van Vandaag Insight best prima uitgelegd. Maar
12: voor heel veel mensen klapt blijkt het niet. Want vorige week zat hier Jan Kooijman, voor de insiders Jan Kooijmans. En die zei ook, dat is een slechte take. Mijn dochters waren boos, mijn vrouw was boos.
13: Dat begreep ik. Ja, nou ja, misschien is dat het bewijs dat ze dan niet echt humor hebben.
12: Ja. Maar kun je het nog één keer toelichten voor de mensen
13: die het niet begrepen hebben? Zeker. Nee, het gesprek begon dat ik zei van... joh, als je mij inhuurt voor een presentatieklus...
12: Ja.
13: Dan moet je geen grappen maken, precies. Ja. En dat zei ik in jouw Showbeard-podcast. Dan moet je geen grappen maken verwachten. Want ik ben niet degene die staat te moppen tappen op het podium.
12: Nee.
13: Ik ben er om, nou ja, natuurlijk wel met een lach... maar een gesprek te leiden, presentatie te doen... Want ik vind ook in de basis het best wel vaak vervelend... als vrouwen heel grappig proberen te doen. Vind ik helemaal niet grappig.
12: Vrouwen doen dat vaak.
13: Vrouwen doen dat vaak,
12: ja. Die willen vaak grappig doen.
13: Ja, en dat mislukt best wel vaak. Dus dat vind ik vaak eigenlijk niet zo sterk. Dus daarvan zei ik, joh, dat ben ik in ieder geval niet. Nou, in Vandaag Insight werd het gesprek natuurlijk iets anders opgepakt door Johan. Die zei, ja, maar ik ben een paar keer getrouwd geweest. Vrouwen hebben gewoon geen humor. Ik heb met niemand gelachen. Waarop ik hem ook corrigeerde en zei, joh, tuurlijk hebben vrouwen wel humor. Nikki Glaser.
12: Ja, je noemt er een paar. Dat was niet veel wat je...
13: Nee, het zijn er ook niet veel.
12: Nee, maar in het dagelijks leven hebben weinig vrouwen humor.
13: Nee, ja, nee, ik vind
12: wat
13: vrouwen
12: zeg je nou
13: gewoon.
12: Precies dan?
13: Ik vind vrouwen slechte grappenmakers.
12: Vrouwen zijn slechte grappenmakers.
13: Ja.
12: Maar dat is hetzelfde als dat je zegt, vrouwen hebben geen humor. Want je moet humor hebben om een goede grap te kunnen maken.
13: Nee, je kan ook humor hebben en een grap van iemand anders leuk vinden.
12: Omdat je de humor begrijpt.
13: Ja.
12: Ja, maar het zelf niet hebt.
13: Ja, dus zelf niet de grappenmaker bent. Ja.
12: Ja, dus eigenlijk hebben vrouwen geen humor om grappen te maken.
13: Ja, ik vind vrouwen slechter in grappen maken dan mannen.
12: Oké. Okay. Denk je dat dit enige nuance...
13: Nee, totaal niet, maar dat is het mooie. Het is wat het is. Ja, je vindt wat je vindt. En ja, als mensen daar iets van vinden, mogen zij ook doen.
12: Ja, maar hoe is dat dan om zoveel haat te krijgen? Zeker als je bij ons in het programma zit. Ik weet dat van mensen als Sander Schimmelpennink en zo. Die krijgen ongehoord veel reacties. Heb je dat ook gehad? Of
13: ja, nou nee, het viel eigenlijk wel mee. Ja, je weet dat je dat gaat krijgen. Ik moet zeggen, ik laat het eigenlijk best makkelijk van me afglijden hoor. Ja, weet je, ik heb het altijd met kritiek dat als je zelf ergens mee zit en je vindt dat je zelf iets heel slecht gedaan hebt of je denkt, ah shit, had ik anders

0: aan moeten pakken en daar valt dan heel de wereld over. Dan legt ze een beetje de vinger op de zere plek. Ja. Nou, maar dit was het niet. Want ik dacht, joh, ik vind wat ik vind. En jij mag er ook wat van vinden.
1: Ja. Dus eigenlijk zeg je gewoon wat je hebt gevonden en dat vind je nog steeds en neem je niet terug. Ondanks het feit dat mensen er boos over kunnen worden.
0: Nee.
1: Je hebt een pech gehad. Dat is wat je eigenlijk zegt.
0: Ja, zeker weten.
1: En hoe heb je dat ontwikkeld, die dikke huid?
0: Ja, dat is toch ook gewoon een beetje. Ik weet niet.
1: Was dat altijd zo toen je begon in die carrière? School voor journalistiek.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Filmacademie in New York.
0: Ja, ik heb vroeger ooit eens bij Geen Stijl en bij Poont en zo gewerkt. Ja,
1: maand, toch?
0: Maand. Ja. Goed, je hebt echt mijn Wikipedia gelezen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ja, dat was heel kort, maar daardoor leer je wel dat al die reaguurders online, iedereen vindt ergens wat van. Maar dat mag ook. Ja, net zoals ik ergens wat van vind.
1: Ja, waarom was dat maar een maand?
0: Ik zat er niet op mijn plek.
1: Nee, dus wist je na een maand al?
0: Ja, dat was wel in de tijd van Ponius. Dus er zat Danny Gozen, Jan Versteeg werkte daar. En we moesten toen een dagelijks programma vullen. En eigenlijk was het credo dat alles moest schuren. Mm. Nou, ik vond het wel leuk om daaraan mee te werken. Maar tegelijkertijd eigenlijk een stap daar eerder. Toen ik gevraagd werd, werd ik gevraagd door Jan Rozen, Rutger Kastricum. En ik twijfelde of ik daar paste, of ik daar op mijn plek was.
1: Ja.
0: Omdat ik eigenlijk in de basis dus best wel jammer vond ook, dat als je ergens kwam met die roze plopkap, dat mensen dachten, hé, Gert, heb je haar. Om ze even vervelend doen. Nou, dat is eigenlijk niet zo leuk om ergens op je werk te komen waarvan mensen zeggen, Gert.
1: Nee, en je houdt ook niet van schuren.
0: Nou, dat wel. Ik mag best, wat ik zeg, je mag best je mening hebben, maar het moet niet vervelend worden om het vervelend te doen.
1: Maar wat is jouw kracht dan, als je dat mag omschrijven?
0: Als presentator bedoel je?
1: Waar ben je het sterkste in? Waar sta je in je kracht?
0: Nou, in mijn kracht sta ik nu bij Ziggo Sport als gespreksleider, als talkshow-host, omdat ik het heel leuk vind om naar mensen te... Ja, ik zie je lachen. Je moet een beetje grinniken. Waarom moet je grinniken?
1: Nee, talkshow host. Ik vind het meteen een heel mooi woord ervoor. Groot ook is het meteen. Het is omvangrijk, talkshow host.
0: Ja, dat is het.
1: Dat ben je dus al.
0: Nou ja, kijk, bij Ziggo is het natuurlijk in de luwte. En ik heb het heel erg naar mijn zin daar. Want ik vind het heel leuk om het gesprek te leiden. Om een beetje de bal aan anderen aan te geven. En tegelijkertijd goed te luisteren en een mooie verhalen op te zoeken.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar
0: vond ik heel leuk.
1: Hoe ben je daarin terechtgekomen? Dat was niet jouw specialiteit. Shownieuws, Boulevard, was toch net iets anders?
0: Zeker.
1: Was wat lichter?
0: Ja. Nou, kijk, ik was toen ook hartstikke jong. Hè. Kijk, in de basis heb ik journalistiek gestudeerd.
1: Ja, je bent slim.
0: Ja, ik ben nieuwsgierig, ik ben slim, ik wil verhalen vertellen. Ik ben slim is misschien gek om voor jezelf te zeggen.
1: Hoezo?
0: Maar ja, goed, dat is dus wel een beetje... Ik vind het in ieder geval leuk om naar anderen te luisteren. Ik zou best een IQ-test willen doen. Ik vind mezelf niet dom.
1: Nee, dus je bent slim.
0: Dus ik ben slim.
1: Ja.
0: Goed, we pakken door. Dus na de school van journalistiek was ik hartstikke jong. Rolde ik zo van het ene tv-programma en het andere. En ja, ik was toen denk ik 3, 24. Was ik nog best wel zoekende. En was ik nog best wel bezig met iedere kans die je krijgt. Die moet je met beide handen aangrijpen.
1: Meisjes tegen die jongens, boem, gewoon doen.
0: Ja.
1: Expeditie Robinson, gewoon doen.
0: Nou, dat vond ik wel heel leuk overigens. Ik weet dat jij er niet van houdt, van dat soort avonturen tv. Maar ik vond dat leuk. En je hebt ook soms een klein beetje nodig dat mensen zien wie je bent. Want ik kreeg toen op mijn 3-24ste best wel de vraag van... we zien je in programma's, maar om je een eigen programma te geven... wie ben je nou eigenlijk? En daar helpen dat soort programma's als Expeditie Robinson wel mee. Om de kijker je als persoon iets beter te leren kennen.
1: Maar wie ben je dan eigenlijk, Shelley Sterk?
0: Wie ben ik? Ja, we gaan meteen de diepte in, hoor. Nou, op dit moment ben ik moeder van 2 kinderen ondertussen.
1: Hij liet net heel trots foto's of filmpjes van je zoontjes die aan het optreden zijn.
0: Ja, ik heb er 1 van 6 en 1 van 2, 2
1: Samuel
0: jongens.
1: Samuel Welte.
0: Ja, dat is echt een klein sterretje in de dop. Hij wilde eerst politie worden, toen piloot en nu is het zanger. Dus we zien wat het volgend jaar weer is.
1: Ja.
0: Dus in de basis ben ik moeder. Dat vind ik het mooiste wat er is. En daarnaast heb ik heel leuk werk. Ben ik trotse Hagenaar. Hagenees.
1: Wat is het nou, Hagenaar of Hagenees?
0: Als je boven de Laan van Middervoort woont of geboren bent, ben je Hagenaar. Daaronder zit je op het veen en niet op het zand, ben je Hagenees.
1: En wat ben jij?
0: Ik ben oorspronkelijk een Hagenees, maar ondertussen ben ik een Hagenaar.
1: Zo, kijk eens aan.
0: Ja, aardappelmakkie.
1: Maar goed, je haalt nu je kinderen erbij, maar destijds werd die vraag ook aan je gesteld. Wat heb je toen als antwoord gegeven? Toen ze al die programma's aan jou gaven, maar niet wisten wat ze met je moesten. Wist je toen al wie je was?
0: Ja, misschien niet helemaal. Nee, ik denk het niet. Want,
1: maar hebben kinderen jou dan een identiteit gegeven?
0: Nee, de kinderen hebben mij niet een identiteit gegeven, maar hebben wel mij duidelijk gemaakt wat nou belangrijk is in het leven.
1: Ja.
0: En dat je prioriteiten moet stellen, dat je keuzes moet maken. En misschien ook wel dat wat anderen van jou vinden of welke richting je op moet. Ja, dat je vooral je eigen weg moet volgen. En dat je gewoon een stuk volwassener wordt.
1: Want dat deed je destijds niet. Je liet je leiden door mensen om je heen.
0: Ja.
1: Je kansen gaven.
0: Ja, zeker.
1: En hoe doe je dat nu dan?
0: Nou, nu probeer ik veel beter te bedenken wat ik wil en welke kant ik op wil, waar ik in mijn kracht sta en dat te volgen. En vooral mijn eigen pad te blijven.
1: Ja.
0: Ja, wat je zegt, een shownieuws, dat was omdat iemand zei... joh, dat moet je doen, dat is een kans. Kan jij als presentator van de verslaggevingrol af? Kan jij je eigen programma leiden? Daar heb ik veel van geleerd, maar ook geleerd dat dat niet mijn plek was. Want dat wist ik stiekem ook wel een klein beetje van tevoren. Ik wilde dat nieuws daar brengen als Gerard Joling met een nieuw vriendje stond te tongen. Dan wilde ik dat met sarcasme brengen. Van nou jongens, we hebben groot wereldnieuws. Ja. Gerard Joling.
1: Waar gaat dit eigenlijk over?
0: Waar gaat het over? En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je moet doen.
1: Dat is niet de bedoeling met het programma.
0: Precies.
1: Dat wordt heel serieus opgepakt.
0: Ja.
1: Dat vinden zij heel belangrijk.
0: Blijkbaar. En daar was ik niet op mijn sterkst.
1: Nee, maar je maakte de overstap destijds naar SBS6 omdat je bij RTL achteraan stond. Je dacht, ik krijg daar de kansen. En toen verlengde ze je contract niet. Nou, lekker is dat, hè?
0: Nou, ik was eigenlijk bij RTL nooit onder contract. Ik was altijd freelancer.
1: Ja, maar je maakte wel die keuze om daar meer kansen te krijgen bij SBS6.
0: Zeker, ook omdat ik wist dat er bij RTL een hele reorganisatie gaande was. En ik dacht, joh, destijds had ik toen net meegedaan aan Expeditie Robinson. Talpa had al een paar keer op mijn voicemail gestaan. Ja, als je weet dat op de ene plek moeilijk wordt en de andere plek zegt, joh, kom maar hier. Ja, dan denk je, nou, misschien moet ik toch maar gaan praten. En als die directeuren dan heel erg aardig en heel erg overtuigend zijn. Ja, wat doe je dan?
1: Ja, waar heb je het meeste spijt van in je carrière tot nu toe?
0: Meeste spijt. Nou, dan, toch die overstap naar Talpa. Ja, dit wordt weer een headline. Ik voel me aankomen. Maar ja, dat is wel dat ik shownieuws ben gaan doen, dat was eigenlijk niet wat ik had moeten doen.
1: Dat heb je niet goed gevoeld op dat moment?
0: Nee.
1: Heb je laten leiden door mensen die zeiden, je moet het doen en dat zou je kunnen en dat gaat je verder brengen?
0: Ja.
1: Dat heb je toen gedaan.
0: Zeker.
1: Ja. En als dat nu weer gebeurt, als mensen je weer een bepaalde richting op willen sturen, wat ga je dan doen?
0: Ga ik dat vooral niet doen. Nee, maar ook omdat ondertussen, ja, het is toch misschien een beetje gelinkt aan kinderen. Als je ouder wordt, ik ben nu 35. Toen ik begon was
1: al 35, moet je nagaan. Dan moet je ook wel opschieten.
0: Hé, hey, pas op, je bent 59.
1: Ja, dat is waar. Maar ik heb het meestal gedaan in mijn leven.
0: Nee, maar goed, je bent 35, dus je wordt volwassener. Je weet beter wat belangrijk is in het leven. En wat ik heel belangrijk vind nu bij Ziggo Sport is het onwijs leuk. Want die gasten waar ik mee werk achter de schermen, is een onwijs sympathieke club. Ja, daar heb ik het onwijs naar bezin. Dus ik hoop daar vooral nog heel veel leuke uitzendingen te maken.
1: Ik ben heel blij van worden als je dit soort dingen roept. Het is belangrijk, hè, dat je altijd de mensen waar je mee werkt een beetje het gevoel
0: hebt. Nee, maar het is echt zo. Het is echt, de sportredactie is echt een ander DNA dan showbizredactie bijvoorbeeld.
1: Maar toch is dat wel opmerkelijk. Want hoe goed was jij in Formule 1 voordat je eraan begon?
0: Hoe goed ben ik in Formule 1? Nou ja, het is een talkshow over Formule 1.
1: Ja, maar
0: ik ben een liefhebber.
1: Als vrouw zijnde, zeker op een autosport, waarbij mannen allemaal zitten kijken, nou, die zal er wel geen hout van snappen.
0: Ja, dat was zeker de insteek van tevoren. Nou, ik vind het dus stiekem best wel mooi dat dat gekanteld is na een jaar. Dat je in het begin, zeker als blonde vrouw, moet je best wel een beetje bewijzen daar.
1: Ja.
0: En ondertussen heb ik het idee, nou, goed aan het lukken, of in ieder geval goed gelukt tot nu toe, om dat te kantelen en serieus genomen te worden in het wereldje.
1: Je voelt je serieus genomen?
0: Ja.
1: Oké, maar dat wil je ook blijven in dit vak? Of wil je zeggen, nee, ik wil het nog breder maken. Op den duur zie ik mezelf nog wel veel meer presenteren.
0: Natuurlijk.
1: Ja, als talkshow-host.
0: Oh ja, wrijven erin. Ja, zeker. Talkshow-host, kom maar op. Nee, ik denk dat Ziggo Sport een heel mooi begin is. En ik ben 35, dus ik ben nog niet met pensioen.
1: Nee, maar dat zou ook breder kunnen zijn. Dat zou ook een actualiteitsshow kunnen zijn.
0: Graag, ja. Ik bedoel, ik heb journalistiek gestudeerd. Formule 1 is begonnen als een liefhebberij.
1: Ja.
0: Als een soort van uit de hand gelopen hobby. Daar praat ik nu met heel veel lol over, maar dat kan over van alles gaan.
1: En dat heb je ook verstand van. Dat kun jij ook.
0: Dat kan ik ook.
1: Want je bent slim.
0: Zet je daar nou een vraagteken bij?
1: Nee, ik zeg het tegen je als conclusie. Ja. Omdat je net van jezelf hebt gezegd dat je slim bent.
0: Ja, maar niet moeten zeggen. Nee, klopt.
1: Waarom had je dat niet moeten zeggen? Als je dat voelt, is het toch zo?
0: Ja, vind jij jezelf slim, Wilfred?
1: Ik vind mezelf wel slim, ja.
0: Nou, goed, zijn we het daarover eens.
1: Nou, zijn we allebei slim. Ook lekker dit. Hè? Nando, ben jij slim? Ik denk het wel. Ik denk wel dat jij slim bent. Ja. En jij?
0: Ja, houd je schouders op, natuurlijk.
1: Nando Boers is ook hartstikke slim.
2: We zijn allemaal slim.
1: Dat weet ik nou weer niet zeker, eerlijk gezegd. Als ik nu bijvoorbeeld naar Paul kijk, die hier ook al jaren werkt, dan... Oh, Paul, luister niet mee, sorry. Dan is de grap ook gelijk niet leuk. Hè? Sorry, Paul, dat was een grap, maar... Hè? Je moet wel de microfoon gebruiken, Nando, anders ga je van jou niet horen vandaag.
2: Ja.
0: Dankjewel. Oké.
1: Okay. Kijk, Paul die zet nu het water neer. We maken een kleine grap, weet je wel. Maar Nando zei dat iedereen slim was. Dan zei ik, nou ja, Paul, maar geintje qua jongens. Maar ja, je hoorde hem niet, nu wel. En nu heb ik hem uitgelegd, is hij niet leuk meer. Zo jammer.
0: Mama geen humor, ook niet. Oh jee.
1: Ja, dit wordt een hele leuke uitzending, hè? Shelly, wij komen er wel uit met z'n tweeën vandaag. Goed dat je er bent, Nando.
2: Ja, leuk dat ik er ben.
1: Ik zat je nieuwe boek te bekijken. Een boek, ja, eigenlijk gewoon de zieloerselen van de wielrenners. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. En toen las ik Bert Wagendorp bij de intro. Dat in principe interviews met wielrenners, dat is eigenlijk helemaal niks. Er zit eigenlijk helemaal niemand op te wachten. Vond ik wel grappig dat hij het zo inleidde.
2: Ja, nou ja, als je ze inderdaad naar de bekende weg vraagt en je hebt er 1500 gelezen of geluisterd in je of gelezen, ja, dan weet je bij 1501 wat hij al gaat zeggen. Dus het wordt een beetje voorspelbaar. Dat is
1: niet alleen voor wielrenners trouwens, kan ik jou vertellen.
2: Dat geldt ook voor voetballers.
1: Dat geldt voor de meeste sporters eigenlijk. Dat je weer denkt van, oh mijn god, daar gaan we weer.
2: Dan trekken we weer een blik open met open deuren. Maar
1: zoals Bert Wagendorp ook in die inleiding beschreef, dat is trouwens ook de man van de baas, zeg maar, hè, toch?
2: Als dat is de opperhoofd van de muur.
1: Ja. Ja, dat is belangrijk om te weten.
2: Zeker. Ik heb
1: zelf natuurlijk ook als sportjournalist gewerkt. Je deed dat dan vaak om alvast voor de Tour de France je invulwerk te hebben verricht, zei hij. Dan ga je bij de Ronde van Zwitserland iedereen interviewen en dan kan je dat bij de Tour de France kun je dat vast allemaal uit gaan delen. Maar dat zijn altijd cliché-interviews eigenlijk.
2: Bijna wel. En dat is wat daar gaat het om natuurlijk. Dat is, hoop ik dat ik dat in het boek niet gedaan heb. En dat is wat Bert mij 15 jaar geleden denk ik voor het eerst vroeg. Of ik wilde gaan interviewen.
1: Maar dieper.
2: Ja, langer. En eigenlijk ook, kijk, al die interviews bij sporters gaan vaak over emotie en over wat ze van een ander vinden en hoe het contract voor volgend jaar is en allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
2: En hij wilde graag dat ik wielrenners in dit geval ging interviewen over de manier waarop ze hun vak uitoefenen. Dus, dat klinkt heel simpel.
1: Ja.
2: Ik vind het ook niet zo moeilijk. Want ik vind
1: je bent slim.
2: Ik ben vooral nieuwsgierig.
0: Ja, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is welke setting je dan hebt gecreëerd. Want het zijn een aantal vraag-antwoordgesprekken met dus wielrenners. Ze zijn hartstikke lang. Hoe creëer je zo'n setting? Waar ga je het gesprek aan?
2: Nou, het belangrijkste wat ik doe is als ik ze benader, dan vraag ik, vind je dit leuk? Want dan leg ik uit wat ik van plan ben. En het eerste eigenlijk wat ik zeg is, ik vraag heel veel van je.
0: Mm-hmm.
2: Hele lange tijd. Dus het maakt mij niet uit waar we het doen. Het maakt mij ook niet uit wanneer we het doen. Maar als jij het ja zegt, dan moet je geen afspraak aan de achterkant hebben. Dus bij voorkeur laten we gewoon ergens in de middag afspreken. En niet dat je denkt, ik moet nog naar de fysio. Of, mijn kinderen moeten nog opgehaald worden. Of, ik moet nog trainen.
0: Want je bent uren bezig.
2: Ja, en waarom doe ik dat? Omdat ik ook bij die, in dit geval wielrenners, maar je kunt het ook bij schrijvers doen, ook wel eens vragen stel waarvan ik niet weet wat het antwoord gaat zijn. Dat klinkt heel eenvoudig. Alleen, dat houdt wel eens in dat je na een kwartier dat je denkt, nou, dit is niet zo'n heel erg interessant pad.
0: Je moet een andere afslag nemen.
2: Ja, maar als jij natuurlijk maar een uur hebt, dan ga je natuurlijk dat pad nooit in. Want dan denk je, dan heb ik nog maar 3 kwartier. En dan als je het nog een keer verkeerd doet, heb ik een half uur. En ik moet 1 pagina in de krant vullen. Dus je gaat altijd naar die bekende weg.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb zelf ook voor Sportweken, voor Nusport en voor over Formule 1 heb ik ook geschreven.
1: Yeah. Formule 1 ook, hij heeft er veel
0: gelezen,
1: van.
0: Ja. Zeker.
2: Krijg je 15 minuten. Ja, wat doe je? Dan moet je wel veel. Nou, hier.
0: To the point.
2: En hier kan ik gewoon de tijd nemen. En zij ook. En wat ik vraag, is ik wil dat je er eens geconcentreerd bent. Dus als je het doet, moet je er zien. Je moet snappen wat we gaan doen. En dan maakt eerlijk gezegd de setting helemaal geen bal uit. Het kan in een café zijn, het kan bij iemand thuis zijn, het kan ook, heb ik gemerkt in corona, via Zoom. Als je maar
1: aanstaat.
0: Maar hoe lang duurt dat dan? Want dat zijn best lange gesprekken. Als je dan zeker je agenda ervoor vrij moet maken.
2: Ja, de snelste interviews die zijn er over 2 uur, 2,5 uur.
0: En de langste?
2: Dat is 2 keer 5 uur. Zo ongeveer.
1: Met wie was dat?
2: Dat heb ik gedaan met Stef Clement. Dat was 2 keer.
1: Ja, maar die is nooit uitgeluld, Stef Clement.
2: Nee, dat maar ja, wel. Het staat ook niet in dit bundeltje.
1: Nee,
2: dit is een bundeltje, die vorige was een veel dikkere.
1: Ja.
2: Nee, maar ik bedoel, als mensen, je moet het ook leuk vinden. Kijk, als je het niet leuk vindt, dan zeg je, nou, ik heb een uur. En dan zeg ik, nou, oké, fair enough. Maar dan laten we wat anders gaan doen in dat uur.
1: Ja.
2: Maar die mensen vinden het ook leuk. Mensen vinden het heel leuk om over hun vak te praten.
1: Nou ja, en het is een passie, mag ik aannemen over het algemeen.
2: Nou ja, ik ben met mijn vak bijna best wel lang bezig. Ik ben er de hele dag mee bezig. En dat geldt voor wielrenners en schrijvers of filmmakers of iedereen die wat gepassioneerd is. Is daar natuurlijk. Ja, die wil niet anders.
1: Hoe ben jij de hele dag met je vak bezig dan?
2: Nu bijvoorbeeld.
1: Ja, nu vertel je erover.
2: Ja. Maar er zijn ook en vanochtend heb ik geschreven. En ik ben wel de hele dag bezig over. Kijk, als ik op de fiets. Ik ben hier op weg hier naartoe gegaan langs de boekwinkel.
1: Ja.
2: Heb ik boeken gekocht die ik voor mijn vak nodig heb.
1: Oké, dus daar ben je altijd mee bezig.
2: Ik ben eigenlijk, of ik luister naar muziek. Maar
1: ja, Dion en jij hebben geen kinderen, hè? Dus je bent echt alleen maar met je vak bezig. Want
2: we praten nog wel eens over muziek. Nee hoor, we hebben het over heel veel dingen.
1: Ja.
2: Zitten 24 uur in een dag.
1: Nee, maar goed, omdat...
0: Alsof je alleen maar over kinderen kan praten.
1: Nee, maar jij kwam gelijk net aan met het filmpje van je zoontje. Ja, en ik heb hetzelfde ook.
2: Nee, die hebben wij niet.
1: Ik was vanochtend met mijn dochter allerlei dingen aan het overhoren enzovoort. Dus dan ben je er even helemaal uit, zeg maar. Ja. Maar ik begrijp ook wat je bedoelt, hoor. Ik bedoel, we zitten hier nu ook weer te werken. Hè? Of vind je het geen werk, wat we nu aan het doen zijn?
0: Nee, dit is lol maken.
2: Dit is ook lol maken. Kijk, als je het leuke werk doet, deze jongens vinden het ook geen werk. Ik wijs nu naar het boek, maar die nu in de Tour de France gaan doen, ja, die gaan afzien en die. Maar die willen niks lievers. En als je daar, ja, en daar willen mensen lang over praten. En als je nieuwsgierig bent en je moet ook de renner uitkiezen die natuurlijk wat leuk vindt om te praten. En ook nadenkt over wat hij doet.
1: Wat ik wel grappig vind, ik heb dan zo'n podcast die heet Zolang het leuk is. En ik kom er wel eens bij mensen achter dat ze heel veel dingen van zichzelf pas leren ontdekken als ze met me aan het praten zijn.
2: Nee, maar dat is ook, dat heb ik ook.
1: Ik was benieuwd of dat ook bij jou nu ook het geval is.
2: Het klinkt heel erg van, Jezus, ben jij goed of zo. Maar af en toe was gewoon zo'n appje van, hey, ik wist niet dat het zo leuk kon zijn. Ja. En ik heb nu over dingen verteld waarvan ik niet eens wist dat ik er zo over dacht. En denk, ja, nou, dan hebben we elkaar niet in de weg gezeten.
0: Moet een goede interviewer dan ook een klein beetje een psycholoog zijn soms?
2: Dat denk ik wel.
0: Denk jij, Wilfred?
1: Ja, dat denk ik absoluut. Maar daarmee heb je wel, moet je zelf ook de bagage hebben om het te kunnen vertalen naar jezelf toe en naar de persoon in kwestie ook. Je moet een vorm van herkenning steeds ook.
2: Ik denk dat die psycholoog ook gewoon heel veel van een journalist heeft. Namelijk, hij moet nieuwsgierig zijn naar wat er met die patiënt die voor hem zit aan de hand is en goed kunnen luisteren.
0: Patiënt, ja.
2: Ja, in dit geval sommige wielrenners zijn misschien ook wel patiënten.
1: Maar noemen ze renner. Ik had het laatst bijvoorbeeld met Peter Heerschop. Die kwam eigenlijk tijdens het gesprek er steeds op achter dat hij vroeger op school eigenlijk heel eenzaam was. Sterker nog, dat hij überhaupt ongelooflijk eenzaam was als kind. Ja. Dat had hij zelf eigenlijk niet meer in zijn herinnering zo. Dus toen we erover aan het praten waren, zitten er nu ook renners tussen waarvan je echt zegt, nou, daar zit echt een soort aha-erlevenis, een soort opening in. Een openbaring voor die persoon zelf.
2: Nou, maar Theo Jurgensen is eentje waarvan... het is best... waarvan ik weet nog dat hij zei van, dit is, ik heb dingen verteld die ik in een context, en dan ga je natuurlijk nu vragen wat dan precies, maar dat is natuurlijk best wel moeilijk om nu even zeggen, in één zin te zeggen, nou, dat was precies hierom. Maar die kon mij heel goed uitleggen hoe hij, en dat is wat de renners van deze generatie, zeg maar, dit is de tweede bundel en de eerste bundel, die was van, dat is van 5 jaar geleden, ging het nog veel over doping. Deze jongens hebben veel meer met mentale druk te maken. Topsport is veel meer data gedreven geworden. Dus de jongens moeten aan veel meer eisen voldoen dan 10 jaar geleden. En die kwam erachter dat hij, en die kon er heel goed over vertellen, over dat hij het ook echt als werk moest zien. Dus niet meer alleen als passie. Maar hij moest dus ook af en toe, het is een Amerikaan, moest dus ook wel eens tijdens het seizoen, ondanks die jetlag, want dat is dan soms zo nauw luistert het dan soms, dat je zelfs als je 2 keer een jetlag hebt in een jaar, dan is dat wel ingewikkeld om op niveau te... Ja.
1: Zo.
2: En die zag het, als ik in Europa ben, dan ben ik aan het werk. En als ik in Amerika ben, dan ben ik Matteo.
1: Oké.
2: En ik vind dat wel mooi.
1: Dat het gesprek voor hemzelf ook naar voren.
2: Ja, werd duidelijker ook.
1: Ja. Kijk, dat is natuurlijk lastig ook als je bijvoorbeeld het racecafé doet. Je kan ook weer niet te dieper ingaan, hè, bij dat soort interviews niet. Dat moet wel voor de liefhebber en de specialist nog leuk zijn, maar het moet ook weer niet te gedetailleerd worden. Ik wil ook gewoon kunnen kijken. Dan.
0: Zeker, moet voor een breed publiek toegankelijk zijn. Ik vind dat je dat met het boek heel mooi gedaan hebt.
2: Ja,
0: want ik zit niet in het wielrennen, maar ik vond het hartstikke leuk om te lezen.
1: Ja, wat maakt het voor jou leuk dan? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, omdat het meer op de persoonlijke verhalen zit. Dus het zit niet op het technische aspect van wielrennen, maar meer op de sportman.
2: Mm-hmm.
0: Daar kan denk ik iedereen zich bij inleven.
2: Ik denk dat iedereen, als je weet wat een demarrage is in het wielrennen, dan is het best wel te begrijpen als ik vraag, hoe demareer je? En dan gaat dat uitleggen.
1: Ik vond van Dylan van Baarle leuk dat hij vertelde dat hij leerde winnen op een gegeven moment. Hoe hij voelde hoe het was om te winnen.
2: Ja.
1: Dat het een enorme switch in zijn hoofd ook maakte.
2: Nou ja, dat...
1: Ja. Kun je een beetje meer over Dylan vertellen? Wat dat met jou deed, met het gesprek met hem?
2: Nou, wat ik heel leuk vond, je zei net over waar spreek je hem dan? Ik sprak met hem af en toen zei hij, nou, kom maar dinsdag. Dan zit ik in Nederland en dan zit ik in een vakantiehuisje. En dan heb ik, net Parijs-Roubaix gereden.
1: Ja.
2: Ja, wist ik veel. Hij ook niet, maar hij had zondag Parijs-Roubaix gewonnen. En want die vraag, dat gesprek bleef staan. Dat is eigenlijk hetgene wat ik het meest nog... ervan bijstaan, gewoon het feit dat de jongens over hun passie kunnen praten, ook dus een week of een dag na, hij was helemaal naar de kloten. En hij lag alleen maar op dat kleine bankje buiten in, volgens mij ergens in Gelderland was het, denk ik, het is toch alweer 4 jaar geleden of zo, denk ik. En dat hij alleen nog heel blij was dat hij zei, dit is de enige keer dat er een foto bij het interview stond, namelijk afgedrukt, en hij zei van, oh, ik heb er nou zoveel zin in, ik ga vanavond, wat ga je doen dan? Hij zegt, ik ga een biertje drinken en ik ga een satéetje eten. Ik zeg, dat wil ik zien. Die foto's heeft hij s'avonds dat satéetje laten zien. En dat is het enige satéetje wat hij heeft gegeten.
1: Zo.
2: Nou, dat is
1: Was jij bij?
2: Nee, ik was erbij, ja.
1: Ja. Hey, het boek is voor de tweede, dus het tweede deel. Het eerste boek. Hoe groot is het verschil tussen de redders van toen en de redders van nu die je hebt geïnterviewd?
2: Nou, ik vind dat best wel groot. Ik vind dat je hier dus veel meer kan zien dat het peloton, zeg maar, dat de problemen en de vraagstukken in het peloton anders zijn dan 10 jaar geleden.
1: Ja.
2: Wat ik zei, toen ging het veel meer hoe verhoud ik me tegenover doping en hoe maak ik. Vind ik mijn plek in deze wereld die veel meer macho gedrag was en veel meer van nou weet je de tombonus en zo die kegel die je gewoon in de berm in als jong broekie en dat is veel meer, het is een veel liever peloton geworden.
1: Vrouwelijker is het geworden.
2: Vrouwelijker?
1: Ja, is dat zo?
0: Nou,
1: dat
0: is een liever.
1: Female touch, ja?
2: Zou ik niet zeggen, maar nee? Het is wel
1: zachter.
2: Ja, ietsje
1: warmer.
2: Ietsje. Maar die mentale druk is wel veel groter geworden. En hoe ze daarmee

0: Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
3: Code oranje vanwege hoge temperaturen. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
4: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
5: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
6: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
2: Wilfried Gené.
7: Ze is al talkshow-host, maar ze wil nog veel meer. Shelley Sterk is vandaag mijn co-host bij The Friday Move.
8: Zeg maar, ja.
7: Brummel je allemaal? Ja, ja, ja.
8: Ja, inderdaad. Ik mompelde wat. Ik wist niet of mijn microfoon open stond. Nee, maar zeker. Ja, daar ben ik gezellig bij.
7: Ja, heel goed. En ik hoor net dat we stonden even in de reclame nog te praten. Radio zou je ook wel wat vinden.
8: Ja.
7: Gewoon alles.
8: Alles. Ja,
7: alles
8: op de school van journalistiek leer je ook van alles. En ik vind het hier heel gezellig. Dus,
7: Maar je zou het ook willen doen, radio maken. Dit genre of juist een beetje meer los? Leeg?
8: Nee, zeker niet. Ik heb het lege nu wel gehad in mijn carrière.
7: De leegte ligt nu achter jou?
8: Ja, de leegte
7: is nu tijd voor
8: mij. Kom erop met diepgang.
7: Ja, ja. Mooie kop weer, hè?
8: Ja, ja, mediacorantje voel ik aankomen.
7: De leegte ligt achter mij. Even medisch nieuws. Ik las even dat je een tijdje van Instagram en zo af was, omdat het even een operatie was geweest.
8: Oh ja, nee, klopt. Inderdaad. Gaan we medisch hoek in. Nee, klopt. Ik had een een beetje persoonlijk verhaal, maar een kiest op mijn eierstok en die moest eraf.
7: Heftig.
8: Ja.
7: Alles goed gegaan.
8: Alles goed gegaan. Eileider eruit gejast. Dus ik ben nu helemaal.
7: Oh, eruit gejast ook gewoon.
8: Ja.
7: Niet een beetje voorzichtig, maar gewoon boem eruit.
8: Hoppakee. Ja. Ja.
7: Dus, maar en dan zit je af te vragen: moet ik het delen of niet? Wat is dan de overweging om het toch te delen?
8: Omdat ik eigenlijk best wel open ben en dacht vooral waarom niet. Ik doe tegenwoordig mijn eigen management. Dus ik dacht ook als mailtjes even niet beantwoord worden, weten mensen ook waarom.
7: Ja.
8: En ja, ik heb eigenlijk niet echt wat dat betreft niks te verbergen. Dus iedereen maakt wel eens narigheid mee. Ik vind het zelf ook fijn op Instagram. Hebben mensen soms de neiging om alleen maar het mooie van het leven te delen. Ja, soms gebeuren er ook dingen waar je even niet op zit te wachten.
7: Nou, nee,
8: dit was er wel een.
7: Maar delen vind je belangrijk? Dat mensen weten wie je bent en wat er met je gebeurt?
8: Nou, niet erg vooral.
7: Niet erg?
8: Ja.
7: Oké. Okay. Ja, dan kun je ook aan jou vragen.
9: Kan voelde me al aankomen.
7: Ja, nee, ik zit er opeens over na te denken. Je kunt ook afvragen, moet je dit verhaal vertellen of niet?
9: Ja.
7: Maar het is een heel heftig verhaal. Nou ja, ik heb begrepen van Shelley, je hebt er al 4 van beluisterd ook van
8: ja,
7: de podcast.
8: Ja, ik ben gisteren begonnen en ik vond het echt, we zeiden net, leuk om naar te luisteren. Mooi, ontroerend.
7: Ja.
8: Ik vind het heel mooi hoe open je bent.
7: Ja. Want de podcast heet Koekoekskind. Dat heeft trouwens niets met dit liedje te maken, toch wel?
8: Ik wist dat ik hem erin zou gooien. Ik wist het.
9: Dat is zonde. We kwamen niet rond, maar ik had dit graag als muziek onder de podcast gehad.
7: Nee, maar eigenlijk, ik bedoel, ik probeer het een beetje luchtig in te leiden. Is het een heel serieus verhaal? Koekoekskind gaat over jouw leven. Dat op een bepaalde manier helemaal overhoop gegooid wordt op het moment dat jij voor de grap eigenlijk een DNA-testje laat doen, toch?
9: Ja, ja, klopt.
7: Meer als schijntje ook.
9: Het begon echt heel onschuldig. Ja, zo'n DNA-test. Ik zag de reclames van dat je kan zien waar komt je roots vandaan.
7: Ja.
9: En ik hoopte heel erg Italiaanse roots te hebben.
7: Ja, waarom?
9: Mooi land.
7: Ja? Ben je ook een beetje amore en zo?
9: Precies, zit dat?
7: Ja,
9: precies.
7: Dat, ja, amore. Gevoelige jongen.
8: Pizza hele, op je arm, zie ik.
9: Ik heb een pizza punt op mijn arm.
7: Pizza,
9: dus
7: ja,
9: dan kan het eigenlijk al niet mis. Dan ben je Italiaans.
7: Ja, dat denk je dan.
9: Ja. Ja. Dus daarom heb ik zo'n DNA-test gedaan. Alleen, daar komt ten eerste uit dat ik helemaal niet Italiaans ben.
7: Mm.
9: En ten tweede dat ik een halfzus heb die ik helemaal niet ken.
7: Oh, kijk eens aan.
9: En dat is wel bijzonder, ja. Want ik heb een vader en moeder en ik had 2 zussen die ik gewoon mijn hele leven ken.
7: En die leken ook allebei op jou?
9: Die leken in principe op mij.
8: Heb je daar nooit over getwijfeld?
9: Nee, eigenlijk was dat nooit een ding. Nee, mijn jongste zusje is dan blond. Maar ja, goed, mijn opa is blond. Ja,
7: kan.
9: We hebben daar nooit.
7: Ja, voor de mensen die jou niet kunnen zien, je hebt een zwarte baard, zwart haar.
9: Klopt.
7: En je ziet eruit als een Italiaan.
9: Daarom.
7: Ja, nee, pizza punt, alles erbij.
9: Dat heel veel
8: geloven. Ja.
9: Ja. Ja, maar ik had dus die halfzus en ik dacht eerst, ja, dat zal wel niet kloppen.
7: Foutje gewoon, goedkope test.
9: Goedkope test.
7: Ja, tuurlijk, snap ik.
9: Kan misgaan. Dus toen heb ik mijn zus, we hebben met z'n drieën ook hun een test laten doen.
7: Alleen een betere test ook meteen. Serieuze test.
9: Dezelfde test.
7: Of
9: maar we dachten, zelfs een slechte test kan niet zo vaak fout zijn.
7: Dat is waar.
9: Daar komt toen uit dat zij van mij ook biologisch gezien een halfzus zijn, allebei. En van elkaar. Dus in principe dat wij alle drie niet dezelfde biologische vader hebben. En dat kwam uit die test. Terwijl we hebben daar nooit vermoedens van gehad, nooit een idee.
7: En jouw ouders ook niet, neem ik.
9: Mijn ouders ook niet. Ze hebben daar nooit ook een teken van gegeven vroeger of zo. Dus ja, daar schrokken we heel erg van. En ook dat

0: konden we bijna nog niet geloven. Totdat we naar mijn ouders gingen om ze daarmee eigenlijk te confronteren.
1: Ja, zo, dat voelde je als luisteraar ook een klein beetje die spanning. Ja. Want jij ging echt, je nam alles op. Vond ik het ten eerste best wel heel mooi en heel open hoe je dat toch met je zussen deed. En tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Is er nooit iemand geweest die bijvoorbeeld bij het confronteren bij je ouders, dat mensen zeiden van jouw familie, joh, moet dat apparaat nou wel aanstaan? Moet je nou wel alles opnemen?
0: Dat is wel eens gezegd. Ja, je hoort het zelfs. Maar als ik met mijn zussen ga opnemen, dan denkt iedereen, daar staat een hele opstelling met microfoons en zo. En dan hoor je ze ook nog zeggen van, goed, laten we snel ermee doorgaan. Want dit, het is ook allemaal gedoe. Iedereen vindt het ook wel gedoe, inderdaad.
1: Yeah.
2: Maar het is ook wel vrij uniek wat er gebeurt natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus je hebt zelf ook wel door, dit heeft wel een behoorlijk impact.
0: Ja, toch had ik op het begin, wilde ik gewoon aantonen dat die tests, dat er heel veel fouten mee gemaakt werden. Ik dacht dat het verhaal zou zijn. En toen werd het telkens steeds gekker met iedere ontdekking die we deden. Dus uiteindelijk,
2: we nemen ons mee. Je gaat je ouders confronteren.
0: Ja.
2: Je zit lekker op de bank, koekje erbij, pizza neem ik aan. Een beetje
0: absoluut,
2: Italiaanse sfeer.
0: Absoluut, het was Italiaanse sfeer.
2: Ja.
0: Ik weet dat ik en mijn jongste zusje, we zijn dus met z'n drieën, ik ben de middelste. En ik en mijn jongste zusje zijn allebei in een kliniek verwekt. Dat wisten we wel. Maar we wisten gewoon met kunstmatige inseminatie van met het zaad van mijn vader. Dat was het idee. Dus wij dachten nog, ze hebben ons hele leven gelogen, misschien tegen ons en een donor gebruikt. Dat kan natuurlijk ook. Of ze hebben het niet geweten, dat zou ook nog kunnen. Dus we hebben dat gewoon tegen hen gezegd. We hebben deze DNA-test gedaan. Dit was de uitslag. En het duurde heel lang voordat zij überhaupt wilden geloven dat die DNA-test ook klopte. Totdat het toch langzaam doordringde. Ze wisten nog goed wie de gynaecoloog was toen, die noemde mijn moeder.
2: Mm-hmm.
0: En toen zijn we die gynaecoloog gaan googlen. En toen was de eerste kop eigenlijk een NOS-headline met, weer gynaecoloog heeft eigen zaad gebruikt voor zwangerschappen.
1: Henk Kruis.
0: Ja, Henk Kruis. En toen wisten wij allemaal wel, oké, dan is dit geen foutje. Dan moet er iets mis zijn gegaan bij ons. En dat was eigenlijk dat we beseften, nu zijn we toch onderdeel van die nieuwskoppen die we altijd online zien, ze voorbij komen. Je klikt er misschien niet eens meer op.
2: Nee, want je denkt, dat is ver van mijn bed. Dat is ver van mee te maken.
0: Ik had nooit het idee dat dit op mij betrekking had. En
2: hoe reageerden je ouders trouwens, met name toen het echt duidelijk werd? Ook je vader ook bijvoorbeeld.
0: Mijn vader is heel nuchter. En die bleef zelfs in deze situatie heel nuchter.
1: Klein beetje ontkennen, hè?
0: Ja.
1: Wat ik best wel, hoe zeg je dat? Ik vond het tekenend om te horen dat toen jullie dat vertelden, en je had je ouders geconfronteerd, toen riep je moeder, maar zijn jullie dan wel van mij? Jullie zijn van mij. En je vader die zei, wacht even, ook van mij hoor.
0: Ja.
1: Dat was wel een soort van ineens, wacht even, wie zijn jullie natuurlijk? Maar voor je ouders ook.
0: Ja, dat was heel raar. Ik dacht daardoor ook door dat moment een beetje van, heeft mijn vader wel door wat er gebeurt?
1: Ja.
0: En dat hebben we ook later nog wel een paar keer goed moeten uitleggen. Maar hij weet wat er is gebeurd. Alleen hij heeft een soort van gekozen van, jullie zijn nog hetzelfde, ik ben nog hetzelfde. Dat is niet veranderd.
2: Ja, ook al zijn jullie niet uit mij gekomen, zeg maar. Dat gevoel.
1: Genetisch gezien.
0: Dus dan is dat wat het is. En dan is er voor mij eigenlijk niks veranderd. Mijn moeder. En dat
2: wel mooi dat je dat zo kan voelen.
0: Dat vond ik ook. Dat heeft ons ook heel erg geholpen.
2: Ja.
0: Want vooraf was ik het meest bang, misschien nog wel voor de reactie van mijn vader. Omdat, dan kom je erachter dat je je kinderen, tenminste de oudste dan wel, die is wel van allebei mijn ouders. Maar de jongste twee biologisch niet even verwant zijn, dat lijkt mij een hele schok.
1: Ja, en ook een beetje een afstand scheppen misschien.
0: Ja, dat zou. Daar was ik dus bang voor. Alleen omdat hij die afstand ook nooit heeft gecreëerd, voelde het voor ons ook eigenlijk alsof het. Ja, dat gaf heel veel rust voor ons toen. Ja.
2: Maar goed, je laat het niet bij zitten. Je gaat naar die gynaecoloog toe, neem ik aan.
0: Ja,
2: je zegt, wat is hier gebeurd?
0: Klopt.
2: Vertel.
0: Dat hebben we gedaan. We hebben dat. Het was best. Het duurde even voordat we hem te pakken kregen. Maar we hebben hem uiteindelijk aan de telefoon gehad en dan.
2: Aan de telefoon? Hij wilde niet met jullie fysiek afspreken.
0: Nee, dat wilde hij niet. Nee, dus we vonden een nummer van hem en dat hebben we toen gebeld. En uiteindelijk neemt hij dat op en hij wilde absoluut niet afspreken. Maar wel, we hebben wel heel lang met hem gebeld de hele tijd.
1: Hij heeft je wel een klein beetje afgeboeierd.
0: Ja.
1: Vond ik persoonlijk. Wat wel mooi is, zit een moment in de podcast. Waarop je hem dus eindelijk via een ander nummer te pakken krijgt. En op het moment dat Henk Kruis dus opneemt, zegt hij, vertel je wie je bent. En dan zegt Henk Kruis, wacht even, de verbinding is slecht. Probeer het straks even nog een keer.
0: En
1: dan voel je als luisteraar heel erg, daar ben je. Ja, de rest het smoesje. Hij neemt straks natuurlijk niet meer op. Maar hij nam wel op.
0: Hij nam wel op. En hij nam ook gewoon uitgebreide tijd. Wel om te praten. Alleen, het is heel gek. hij praat er gewoon over alsof hij het niet echt gedaan heeft. Hij zegt dan dingen als, ja, we vragen dan direct wie kan dan dat gedaan hebben, die buisjes verwisseld of wat er ook is gebeurd. En dan,
2: maar is hij je vader of niet? Of
0: is... Dat is goed om te zeggen trouwens. Hij is dus niet mijn vader.
2: Okay.
0: Hij heeft zijn eigen zaad gebruikt voor zwangerschappen, maar dat is niet bij mij gebeurd. Maar bij mij heeft hij weer andere toevallig donoren die daar ook aanwezig waren. De potjes.
2: En de reden waarom hij dat gedaan heeft?
0: Dat is dus daar, ja, hij zegt zelf, geeft hij daar geen duidelijk antwoord op. Hij zegt, ik was slordig, ja, ik moest in mijn eentje werken, het was druk, ik heb gewoon maar, ja, eigenlijk maar wat gedaan.
2: Maar jouw vader had geen aanleiding gegeven om het niet te laten slagen, dat hij het daarom had gedaan. Dat hij jullie toch gelukkig wilde maken, althans het gezin, dat hij nog een ander zaad heeft gebruikt.
0: Kijk, dat zou kunnen. Niet. Alleen hij zegt zelf dat dat niet iets is wat hij zou doen, omdat het gewoon geen, ja, dat hij niet zo handelde. Maar ja, het zou een theorie kunnen zijn dat het natuurlijk toch minder was op dat moment.
1: Je hebt er wel drie theorieën over.
0: Ja.
1: Waarom het gebeurd is. Eén, slordigheid.
0: Slordigheid is dus een theorie dat hij echt gewoon, ja, hij was er in zijn eentje, hij gaf er niks om wat hij deed. Hij deed maar wat.
2: Oh,
0: en hij pakte per ongeluk een ander potje.
2: Ja. Stond er nog eentje.
0: Er stond er nog eentje. Ja. Het kan natuurlijk nog bewust zijn dat hij inderdaad zag dat het zaad toch slecht was en dat hij een ander heeft gepakt. De derde theorie ben ik even kwijt eigenlijk.
2: Ja, dat weet jij wel.
1: Ja, ik weet hem wel. Je zei, ja,
2: je hebt waarschijnlijk nog niet geluisterd, die podcast.
0: Ik moest zelf
2: nog
0: luisteren.
2: Nee, je moet even luisteren. Dat is leuk.
1: Ja, je had ook een theorie van de snelste zwemmer.
0: Dat is waar. Ah ja, dat is een theorie die in die tijd goed leefde. Dat is dat ze mixte de zaad van mijn vader en van een ander. En dan zou het beste zaadcelletje zou het redden. Dus dan zou uiteindelijk...
2: Het wedstrijdje eigenlijk.
0: Het was een wedstrijdje dan. Ja. Dan dat zou ook gekund hebben.
2: Maar weet je wie je vader is nu inmiddels?
0: Ik weet wie dat is, ja. Ik heb een profiel gezien en een naam en... ik vond dat heel gek, want het is gewoon iemand die op straat zou kunnen lopen en ik had hem niet herkend. Ik lijk er ook niet echt op. En
2: geen Italiaan dus ook?
0: Geen Italiaan, daar baalde ik ook nog van.
2: Ja.
0: Hij hield verder niet van voetbal en zo. Dat vond
2: niet
0: ik
2: van
0: ook
2: voetbal?
0: Al ingewikkeld.
1: Oh, ja. Ja. Je zegt hield, is hij overleden?
2: Dat had je niet
0: nee, hij houdt van voetbal, ja. Okay. Nee, dat klopt. Ja.
2: Maar ga je hem ziek? Ga je hem een keer contacten?
0: Dat is natuurlijk de vraag. Ik heb dat nu afgehouden omdat ik daar eigenlijk... Ik weet gewoon niet, ja... Ik voel er niet echt behoefte voor.
2: Nee.
0: Het is wel, naar aanleiding van de podcast, gingen opeens... halfzusjes hebben wij bijvoorbeeld.
1: 25, hè?
0: Ik heb er 25.
2: 25 halfzusjes?
0: Klopt, en broertjes, ja.
2: Allemaal van die gozer?
0: Allemaal van...
1: Minstens, want we weten, niet hoeveel er nog meer zijn.
2: Hoeveel mag een donor dan uiteindelijk...
0: Nou, toen ook maximaal 25. Alleen die grenzen zijn allemaal overschreden. Want er waren gewoon heel weinig... Ja,
2: die
0: regels
2: jongen toch die een paar jaar geleden ook in de publiciteit er had. Dat
0: klopt, je hebt een Netflix-documentaire over Jonathan... en die heeft er misschien wel 1000 of zo.
2: Ja.
0: Ook in die tijd dus 25, dat valt nog mee. Je hebt er ook gynaecologen die zelf bijvoorbeeld meer dan 100 kinderen hebben. Of,
2: maar even, je zit er redelijk relaxed, sterker nog, je zit er heel relaxed bij.
0: Klopt.
2: Wat doet het met je?
0: Ik heb afgelopen jaar, en nog steeds eigenlijk wel... Ik kan er redelijk goed over praten, maar... Ik ben wel echt geblokkeerd dat ik niet meer wist wie ik was. En wat dit nou betekende voor mij eigenlijk.
2: Ja.
0: Het is gewoon, je hebt altijd naar je vader gekeken van... ik word later zoals jij, ik lijk op jou. Nee, je gaat kijken, misschien wanneer word je kaal of zo. Dat soort gesprekken heb je. En eigenlijk was dat erger, dat sloeg dus eigenlijk nergens op.
1: Jouw zusje heeft wel haar biologische vader ontmoet.
0: Klopt.
1: En ik vond het bijzonder hoe ze dat omschreef. Ze zei, ja, het is dat omschreef haar vader, biologische vader is ook zo. Het is een soort verliefdheid die je naar elkaar hebt. Ja, die zoeken elkaar dus heel erg op en die vinden het een soort thuiskomen. Terwijl ze, tot kort geleden nog eigenlijk vreemden waren voor elkaar. Zitten ze nu iedere week bij elkaar thee te drinken, thuis te werken. Ja. Dat moet voor jou ook heel gek zijn.
0: Dat was ook heel gek. Ook misschien een reden dat ik zelf mijn biologische vader niet heb opgezocht. Omdat ik zag hoe heftig dat kan zijn. En zij omschreven dat allebei als een soort verliefdheid. Dat ze zagen zoveel opeens in elkaar wat ze leuk vonden. Dat heel heftig was, een hele korte heftige periode. Dat is nu trouwens weer minder geworden. Dus de verliefdheid in die zin gaat dan ook weer over.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben ze nu een stuk minder contact. Maar dat is wel, dat vond ik ook heel raar om te zien. Dat er zoiets, opeens komt er zo iemand van buiten de familie. En dat gaat toch de hele dynamiek veranderen daardoor ook in het gezin. En je denkt opeens, ja... We hebben gewoon een vader. Waarom heb je zoveel behoefte aan contact met hem?
2: Ja.
0: Dat was wel, dat is ook heel erg goed.
2: Zeker als ik hoor hoe jouw vader is. Een leuke man, een bijzondere man.
0: Zeker.
2: Net zoals jullie houdt, ook nu die weet dat het niet biologisch zijn kinderen zijn.
0: Klopt, ja. Dus er is geen reden om wat extra's te zoeken, nee. En toch ben je wel benieuwd, hè. Wat heb je van iemand? Ja, zijn er dan nog eigenschappen van jezelf?
2: Dus vroeg of laat ga je het toch doen, als ik het zo
0: Ik denk dat het onvermijdelijk is. Dat als je het eenmaal weet, dat dat best... ooit in je leven terugkomt en dat je meer wil weten.

0: kan me ook voorstellen dat je de eerste plaats wil geven. Het is heftig, man. Hey.
1: Precies, het was afgelopen jaar al genoeg met die hele podcast natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, laat ik nu even rustig gaan.
0: 6 delen, geloof ik, hè? Koekoekskit.
1: 5, ja.
0: 5 afdelingen.
1: Maar ik wil best de 6e maken nog, hoor.
2: Ja. Nou, doe maar.
0: Ja. We hebben echt niet uitgesproken.
1: Nee.
0: Nee. Goed dat je er was, Cas.
1: Dank je.
0: En, ja, succes om het allemaal een plaats te geven. Ik denk dat het toch wel even allemaal een beetje tijd nodig heeft.
1: Klopt, ja.
2: Ja.
1: Dat ga ik doen hoor.
0: Ja. Goed. Nou, zoals je erbij zit ook. Hij is positief gestemd.
2: Hij zit er goed bij, goed lacht. Hij zit er goed.
0: Hoe dat vast, Cas?
1: Hij is vast.
0: Ja. Dankjewel, hè.
1: Dank je.
0: Wel een bijzonder verhaal, dit, hè. Ik had het bij mijn eerste vrouw. Die had opeens ook zomaar een broer. Die stond op de stoep. En opeens stond er een oom op de stoep. Die bleek weer een broer te zijn van haar moeder. Maar die moeder was alweer, nou ja, dat is ook zoiets. Dat ik op een gegeven moment raakte, ik er ook aan gewend. En er stond er weer iemand op de stoep.
2: Maar ze wisten ook allemaal, nee.
0: Nee, dat was toch, dat is lang, de eerste vrouw was dat.
2: Oh.
0: Dat is lang geleden. Dus ik heb nu 5 of 6 huwelijk. Nee, dat is gekheid. Dus,
2: tweede toch?
0: Tweede huwelijk, ja. Nee, ja, klopt. Bernhard Handelburg.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Je hebt geen broers, zusters enzovoort waar je geen weet van hebt, hè? Gewoon alles. Nee.
3: Nee.
2: Dat is een moeilijke vraag.
3: Nou, dat weet je eigenlijk niet.
0: Nee, eigenlijk weet je dat niet, nee.
3: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee.
3: Ik had een broer die is overleden, maar daar ben ik gewoon mee opgegroeid.
0: Leuke broer was dat?
3: Het was een hele geestige broer. Hij was cabaretier, muzikant. Hij was een heel verzijdig man.
0: Oh.
3: Maar hij had ook, zijn bedenkelijke kanten. Dus, maar goed.
0: Ik moet dit niet aansnijden, heb ik de indruk. Zal ik het hierbij laten?
3: Ja,
0: ik bedoel, als je dat zegt over je broer, ben ik nu toch weer benieuwd wat je ermee bedoelt. Bedenkelijke
2: kanten, ja.
3: Ja, dat was niet een wonderlijke man. Fijn.
2: Zes
3: huwelijken. En
0: zes huwelijken?
3: Van, ja, kinderen van verschillende vrouwen. En hij is maar 70 geworden, dus heeft het allemaal in korte
2: druk
3: tijd.
2: Allemaal,
3: hij heeft het druk gehad.
0: Hij heeft er wel alles uitgehaald, als ik het zo hoor.
3: Ja, zo is dat.
0: Ja. Zo kun je het ook weer bekijken.
3: Ja.
0: Hè? Toch?
2: Ja, mooie positieve draai, ja, zeker.
0: Jij zit in eerste huwelijk, toch?
2: Zeker.
0: Ja,
2: ik koop ook de laatste. Maar
0: Bernhard, daar kom je niet voor, volgens mij. 4th of July.
3: 250
0: jaar bestaan. In de, hoe gaan die festiviteiten nou?
3: Ja, dat is, dat
0: willen ze nou wel komen, die artiesten? Willen ze niet komen?
3: Nee.
0: Gaat Trump alleen optreden?
3: Ja, nee, het is een Trumpfeest. En twee dingen. Je hebt America 250. Dat is gewoon landelijk de nationale feestdag. Amerika bestaat 250 jaar.
0: Eigenlijk jong nog, als je erover nadenkt.
3: Heel jong lang.
0: Ik ken mensen die 250 zijn. Dus
3: ja, zo is dat, ja. Nee, het is het jongste land. Het is wel de oudste democratie. Hè. Dat is wel iets bijzonders. Want het is meteen begonnen.
0: Ja, 1776. Als
3: democratie. En dan heb je Freedom 250. En dat is het feest van Donald Trump. En dat speelt zich dan helemaal af in en rond. En in Washington. En daar heeft hij van alles en nog wat overeind laten trekken. Er staat een reuzenrad. En er staan van alle staten als een soort vakantiebeurs standjes.
2: Maar het is eigenlijk
3: wat,
2: heel
3: sneu, wat hij daar doet, weet niemand.
2: Precies.
3: Dus er is een podium en er staan mensen toespraken te houden. En er zijn geen toehoorders.
0: Oeh.
3: Er zijn een paar bandjes, maar die zijn niet erg populair. Dus ook daar loopt het niet storm voor. En dan krijg je de hele koddige situatie dat hij gaat. Er komt vuurwerk morgen, maar hij houdt eerst een hele lange toespraak. En die begint pas om 10:00.
0: Oh.
3: Waarom? We kunnen er niet achter komen.
0: Nee?
3: Maar dat betekent dat vuurwerk niet voor 11:00 begint. En dat is natuurlijk voornamelijk voor kinderen heel leuk. En die moeten dan allemaal tot 11:00 opblijven. Dus het is allemaal ingewikkeld. En waarom hij dat doet, is allemaal een beetje duidelijk. Maar het is zijn feest.
0: Ja.
3: En hij vindt ook dat hij de verpersoonlijking is
0: van 250 jaar Amerika.
3: Van het land.
0: Ja,
3: het land.
0: Hij staat daarvoor. Ja. Alles wordt ook
3: hij gaat ook een Arc de Triomphe bouwen. En er staat een maquette van.
0: Ja.
3: Van Triplex. Om vast te zien hoe het ding eruit ziet. Met grote beelden erbovenop. Ook van hemzelf. Het is heel apart.
0: Hoe is het mogelijk dat dit kan eigenlijk allemaal?
3: Ja, het kan.
0: Ja, maar zo'n megalomaan hebben ze nog niet meegemaakt. Julius Caesar misschien, maar dat is een tijd geleden.
3: Ja, dat is alweer een dag wat geleden.
0: Ja.
3: Er zijn wel hele wonderlijke. Er zijn meer presidenten geweest. Hij wordt de imperial president genoemd. Dus de keizerlijke president. Gedraagt zich als koning of keizer. Dat is wel al eerder gebeurd. Dat zeiden ze bijvoorbeeld ook van Richard Nixon. Die werd ook een imperial president genoemd. Dat hij ook die neiging had.
0: Hmm.
3: En door de geschiedenis zijn er wel eens meer van dat soort mensen geweest. Maar het meest wonderlijke is, het land is, de eerste president was George Washington.
0: Mm-hmm.
3: Dat was oorspronkelijk een Britse soldaat die in de kolonie vocht tegen de opstandelingen. Hè, tegen de vrijheidsstrijders.
0: Ja.
3: Uiteindelijk is hij overgelopen naar die vrijheidsstrijders. En heeft daar nog heel moedig gevochten en is toen president geworden. En stond natuurlijk dus ook aan de wieg van de democratie. 20 jaar later was er al een grondwet. Heel bijzonder. En daar staat, en het idee van Washington was, in een democratie heb je dus de drie verschillende machten, hè, de wetgevende, de uitvoerende. Maar de echte macht is het parlement. Dat is in een democratie ook zo. Dat is wat uiteindelijk altijd de laatste stem heeft. Dus hij legde enorm de nadruk op het oppoetsen van het Congress. Dat was toen nog maar heel klein, maar dat moest het voor het zeggen hebben. En een president in zijn visie moest zich heel bescheiden opstellen. En alleen maar zorgen dat dat in goede banen bleef. En zodra er een wetsontwerp was, dat goed bestuderen voordat hij het signeerde, van dat soort dingen. Maar het was iemand die man moet zich omdraaien in zijn graf. Als
2: ja, bescheidenheid is ver te zoeken, ja, Donald Trump.
3: Ja, dus het hele idee van dat de president zou uitgroeien tot zo'n ongelooflijk machtsfiguur, dat zit niet in het idee van de Founding Fathers.
4: Nee.
3: Die 56 mensen die de vrijheidsverklaring, onafhankelijkheidsverklaring hebben ondertekend, hè. We the people, weet je wat, nou, bekende tekst, waren toen maar 13 staten trouwens.
4: Ja.
3: Dus het was nog maar een klein gebied. En ja, en wat er nu gebeurt is dus iets heel bizars. Overigens, vandaag hebben de Amerikanen vrij. Omdat nationale feestdag valt op een zaterdag. Dus dat kost je een vrije dag. Dus heeft de regering gezegd, dan krijg je de vrijdag ervoor vrij. Dus vandaag zijn ze vrij. Morgen wordt het echt gevierd. En inderdaad op een bizarre manier. In heel het land gewoon met familiefeestjes, barbecues, zoals het normaal gaat.
4: Ah, je hebt een jaar in Amerika gewoond, dus je kent het een beetje,
2: ja,
4: toch?
2: Ja, niet een jaar, maar korter. Maar,
3: heb je 4th of July meegemaakt?
2: Nee, ik zat toen in februari. Dus dat miste jij in het voorjaar.
3: Ja.
2: Wat ik heel gek vond, was die beelden die je nu ziet van de markt die je net aanhaalde.
3: Ja.
2: Dat feest, waar echt
3: niemand
2: is.
3: Nee, en daar staat dus Fox News ergens met een verslaggever. En die zegt, het is hier behoorlijk druk, hoor. Er staan toch wel een paar,
2: ja,
3: een paar duizend mensen.
2: Voor de Amerikanen.
3: Ja, hier zie je ze niet, maar een stukje verderop.
4: Ze zijn er wel.
3: Staan 80.000.
4: Net als met die inauguratie.
3: Staan duizenden mensen, precies. Duizenden mensen. En dan denk je, oké, als hij televisieverslaggever is, dan vraagt hij aan de cameraman om even een zwenk te maken, zodat we die duizenden mensen ook kunnen zien. Maar dat gebeurt dan niet.
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Die zijn er gewoon niet.
4: Nee. Maar dat was toch bij de inauguratie ook zo. Die zeiden dat het nooit zo druk was geweest, terwijl je
3: de hoogste opkomst ooit.
4: Ja, overal lege plekken waren er toen.
3: Ja, ja.
4: Het is een gekke wereld, zoals het ook in Iran een gekke wereld is. Want er gaan miljoenen mensen waarschijnlijk de begrafenis meemaken van Ali Khamenei, toch?
3: Ja, nou ja, even voor de duidelijkheid. Het is dus niet de begrafenis, die is pas de 8e.
4: Ja.
3: Het is de uitvaartsdienst.
4: Hij is 28 februari omgebracht.
3: Ja, ja,
4: dat is lang geleden.
3: Ja, dat is ook, en dat vroeg ik me ook af, want in de islam is de gewoonte om iemand meteen te begraven.
4: Mogelijk,
3: dan dezelfde dag. Maar hij is dan, laten we zeggen, in een koelcel gezet, om dat ceremonieel te kunnen doen. Dat gebeurt er niet. Dus je hebt nu wat in het Engels heet het, je hebt een verschil tussen een funeral en een burial.
4: Oké.
3: Ja, het is in de funeral is dus, ja, wij vertalen dat als begrafenis, maar het is nu dus niet begrafenis, het is de herdenking van hem. En dan de begrafenis, die komt dan een aantal dagen later. Maar inderdaad, daar komen 100.000.
4: We wachten de hoogste opkomst op, toch?
3: Ja, er komen miljoenen mensen. En dat is wel een signaal voor ons. Want je kunt zeggen, dat is opgeklopt. We weten niet hoe het andere deel van het volk erover denkt. Niet iedereen.
4: Die mensen komen spontaan, dat weet je zeker. Die worden er niet door aangezet.
3: Nee, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker. En ik weet ook niet precies wat onder die omstandigheden in een dictatuur spontaniteit nou precies is.
4: Nee, dat zou ik ook.
3: Het kan best zijn dat niemand zegt je moet, maar dat je denkt, weet je wat, ik doe het, want
4: dan
3: laat ik even zien dat ik aan de goede kant sta, wat dan ook. Dat kun je mensen ook niet kwalijk nemen. Maar ik vermoed dat dat een beetje mengelmoes daarvan is.
4: Ja.
3: Maar het is ook een bizarre gebeurtenis dit.
2: Zelfs hotels, sportzalen, alles wordt opengetrokken. Hotels gaan voor de helft van de prijs, zodat mensen hierbij kunnen zijn.
3: En je krijgt allerlei douceurtjes. Het wordt je aantrekkelijk gemaakt om mee te doen.
4: Voor een bevolking die meer lijkt dan ooit.
3: Ja, precies. Ja. En dat vind ik dan altijd opmerkelijk. Je zult ook zien dat daar bendes mensen staan met tranen over de wangen. En hoe ze dat voor elkaar krijgen, vraag ik me altijd af. Want echt intens verdriet over de dood van deze man, daar geloof ik gewoon niet in. Dat bestaat niet.
4: Nee, dat lijkt me ook heel sterk. Alleen er zullen genoeg mensen belang bij hebben gehad destijds.
3: Ja.
4: Dat hij de baas was.
3: Ja.
4: Revolutionaire garde, mensen die er op allerlei manieren zijn getrokken.
3: Maar wat er nu voor terug is gekomen, is nog erger.
4: Ja.
3: Dus ze hebben uiteindelijk ook niks mee gewonnen.
4: Nee.
3: Nee.
4: Nou ja. Ja, ik wilde zeggen, we proberen iets positiefs aan te bouwen, maar dat lukt helaas niet. Hè? Dat lukt niet altijd in die vrijdag.
3: Dat ligt aan jou, hoor. Trouwens.
4: Dat ligt vaak aan mij, inderdaad.
3: Altijd weet je mijn... Dat ligt aan de presentator.
4: Ja.
2: Iets positiefs. Wat Donald Trump dan nog wel doet met zijn 250-jarig bestaan. Hij heeft volgende maand dus de Indy 250 in Washington. Heeft hij een hele race, een IndyCar heeft hij... die race slaat eigenlijk helemaal nergens
4: Op. Nee, dat staat net alsof dat UFC-fight... Dat
2: precies,
4: ook
2: hij maakt er een groot gek kermis van. Maar goed, dat is dan nog het enigszins vermaak.
3: Ja, en die sport is in Amerika super populair. Dus daar heeft hij een hele slim aan gedaan.
4: Ja.
2: Maar dat stratencircuit daar, dat slaat eigenlijk nergens op.
4: Volgens mij moet je zorgen dat je economie een beetje lekker loopt. Dat je inflatie niet hoog is, dat er geen oorlog in de wereld is. En dat je een beetje normaal doet.
2: Ja, goeie tip.
3: He? Dat is het?
4: Nou ja, dan kan nog wel even doorgaan, hoor.
3: Ik zou zeggen, ik citeer Wilders, dat regelen we dan toch?
4: Ja, dat gaan we regelen. Ja. Dankjewel, Bernard.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen... heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info. En wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
10: Thomas van Zijl.
11: Maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel. En een gesprek met Eugène Grütter, topman van Sweco. Europa's grootste architecten- en ingenieursbureau. Over miljarden investeringen die nodig zijn voor het onderhoud van Nederlandse bruggen en wegen. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken een drukke vrijdagmiddagspits. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Zoals op de A2, Eindhoven richting Utrecht... tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel... 8 kilometer met bijna een uur vertraging. En dat komt allemaal omdat er meer verkeer op de weg is... door de werkzaamheden bij de A27. En ook daar loop je vertraging op. In de richting van Gorkum is dat bij knooppunt Gorkum 30 minuten extra. De A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag... Zuid en knooppunt Hoogvliet. 25 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Ook hier 25 minuten extra door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 46,4. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko: Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor het akkoord tussen Israël en Libanon. Volgens hen staat er in de tekst dat gevluchte Libanezen niet terug kunnen naar huis. En dat zou neerkomen op gedwongen verplaatsing, een oorlogsmisdaad. En ook lijkt het alsof het internationaal strafhof buitenspel wordt gezet. En in Amsterdam werd dinsdagochtend na de wedstrijd iemand bewerkt met een fietsketting. En daar is nu een man voor opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zou nog meer op zijn kerfstok hebben. Zoals een gewelddadige diefstal. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
20: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
21: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
20: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
23: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
23: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
26: Code oranje vanwege hoge temperaturen. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
27: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
28: Dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
29: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
18: Wilfried Gené.
0: 2 uur weer voor deze uitstelling van de Friday Move. We zitten vandaag in Hotel Lerop. De muziek natuurlijk van onze eigen DJ Thomas Robson. Waarom schreeuw ik altijd zo? Waarom doe ik dat? Onbegrijpelijk dus allemaal.
2: Enthousiasme.
0: Blijven doen. Ja, het is toch het enthousiasme. En die vrijdagmiddag bij BNR proberen dan toch net iets meer omhoog te duwen. Hè? Dat gevoel heb je erbij. Voor de mensen die pas later inschakelen op deze vrouwelijke stem voorbij horen komen. Dat is Shelly Sterk. Goed dat je er bent, Shelly.
2: Ja, nog steeds. Ja. Dankjewel.
0: Waar droom je eigenlijk van?
2: Oh, waar droom ik van? Ik droom van een mooie, rijke carrière en later een heel gelukkig omaatje worden.
0: Want dat vind je belangrijk, omaatje zijn?
2: Ja, zeker. Ik had de liefste oma die er was. Mm. Die bakte elke dinsdag pannenkoeken als ze er was. En dat is echt
0: een life goal. Je opa was helemaal je vriend, begreep ik, toch?
2: Mijn opa, ja, ik heb een heel klein Indonesisch opaatje. Ik ben 1,63, dus vrij kort. Maar mijn opa was nog een
0: kop kleiner.
2: Was nog een kop kleiner. En dat was echt mijn beste vriend. Wij spraken elkaar elke dag. Ja, ik was echt heel gek op hem.
0: Tot wanneer heeft hij dan bij je mogen zijn? Hoe oud was
2: ik 19 was.
0: Oké, dat is alweer een tijdje geleden.
2: Toen overleed hij. Ja, zeker.
0: Wat gaf hij je mee dan als wijze les?
2: Nou, mijn opa was helemaal niet filosofisch. Het was gewoon een heel klein, grappig Indisch mannetje. Hij belde me elke dag en dan zei hij, hij noemde mij Poes. Ik weet ook niet waarom hij me Poes noemde. Maar Poes was altijd de eerste vraag. Hoe gaat het? Wat eet je vanavond? Want hij wist altijd, als ik het ene gegeten had, dan wist hij dat mijn moeder de volgende dag met een bakje met de restjes naar hem zou komen.
0: Die kreeg hij dan.
2: En hij kon echt niet koken als Indo. Dus die dat was een hele mooie, grappige, lieve kleine man.
0: Wat betekenen jouw Indische roots eigenlijk voor je dan?
2: Nou, ik ben eigenlijk best wel verkaasd. Ik ben best wel Nederlands. Mijn moeder is een kleine, pittige Indo. Mijn vader is een Nederlander. Ik ben nog nooit in Indonesië geweest. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dat staat hoog op mijn wenslijst.
0: Zeg, het is niet dat je er niet in mag, volgens mij. Dat kan toch niet zijn.
2: Ik mag erin.
0: Ja.
2: Maar toch, ja, daar ben ik nog nooit geweest. Is er nog nooit van gekomen. Dat is wel een grote wens. En ja, wat doet de Indische roots met mij? Ja, vooral veel van het eten genieten. Kleine Indische woordjes. Weet jij wat een oedel is?
0: Nee.
2: Een oedel, dat is een navel.
0: Nou, goed dat ik dat nu weet.
2: Ja, tollo. Ja. Je bent een beetje tollo.
0: Tollo, dronken.
2: Gek.
0: Oh, ja, dat
2: is helemaal gek.
0: Ja, nu snap ik.
2: Tollo, ja.
0: Waarom moet ik met die navel? Dat snap ik niet helemaal.
2: Ik heb dus tot mijn weet ik veel hoe oud ik was niet geweten dat mensen niet wisten wat een oedel was als ik het erover had.
0: Oké. Ja, ik vraag me af of veel mensen nu denken dat is een levensverrijkend woord.
2: Maar goed, nou, bij deze steek ik in zak.
0: Hartstikke belangrijk. Nou ja, goed, belangrijk dat je ook dat soort dingen doet. Je zegt, ik heb niet echt droom als het gaat om werk, als ik het zo hoor. Het gaat om
2: dat zeg ik
0: dingen.
2: Helemaal niet. Nee, ik zei een hele mooie rijke carrière en oma worden. Ja,
0: heb je dan ook voorbeelden van mensen waarvan je zegt, zo zou ik het een beetje willen doen?
2: Vind ik wel lastig. Want als je kijkt naar het carrièrepad van mensen, weet ik niet. Is er niet echt één iemand waarvan ik zeg, hey, die heeft het.
0: Eva niet. Linda niet.
2: Jawel, natuurlijk wel. Maar die hebben allemaal hele mooie programma's gemaakt. Maar als je naar het carrièreverloop kijkt, weet ik niet of een carrièreverloop van één iemand me specifiek heel erg aanspreekt.
0: Maar er zijn geen echte voorbeelden waar je naar kijkt.
2: Ik heb vroeger altijd gezegd, Linda de Mol is de grote koningin van Nederlandse televisie. Vind ik nog steeds zo. Eva Jinek is de koningin van de talkshows.
0: Ja. Maar zou je het dan zo willen doen zoals zij het doet? Of zou het dan toch net weer iets anders doen? Wat zou jouw stijl kunnen zijn dan?
2: Ja, toch een sausje, denk ik. Ja, het is ook moeilijk om jezelf daarin te vergelijken. Heb jij iemand waarvan je zegt, hey, dat is die wil ik nagaan doen? Dat is het niet, toch?
0: Nee, ik wil juist niemand nadoen. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen jonge mensen die ik een beetje help. Dus zeg ik, je moet vooral niet iemand na willen doen. Je moet niet Wilfred Gené, je moet niet Paul of Witteman willen zijn. Of Art Smeets destijds. Je moet je eigen stijl ontwikkelen. Want dan word je herkenbaar. En dan weten ook mensen waar je voor staat. Want je merkt dan uiteindelijk.
2: Ja, mooi. Merknaam. Dus, ja, nee, dat klopt. En daar geloof ik ook heel erg in. Dat als je doet waar je goed in bent, als je doet waar je goed bij voelt en je bent jezelf, ja, dat je dan toch ook, ja, cliché hadden we het net over, maar een beetje moet afwachten wie je welke kans gunt en wat er op je pad komt.
0: Hey, is het allemaal gunnen of heeft het ook veel met kwaliteiten te maken dan?
2: Het is natuurlijk een combinatie. Uiteindelijk weten we ook hoe Hilversum werkt en is het ook een kwestie van.
0: Hoe werkt dat dan?
2: Nou, ik denk wel dat het veel te maken heeft met de voorkeur van de mensen die de posities mogen invullen.
0: Maar ja, op het moment dat iemand iets kan, dan kunnen ze er toch niet omheen? Of zeg je, dat is niet helemaal waar?
2: Nou, het heeft niet alleen maar met gunnen te maken. Je komt ook niet op bepaalde plekken als je niks kan. Maar ja.
0: Dus wel moet Zijtsma, die mag nu de invaller zijn voor Rensen.
2: Ja.
0: Wat is daar de reden van, denk jij dan?
2: Ik denk dat ze hartstikke goed is in haar werk. En dat iemand denkt, hé, dat kan zij. Dus dat zij op die plek gezet is.
0: Ja, maar dat heeft ook met gunnen te maken op dat moment dan.
2: Ja.
0: Dus als Peter Lubbers, die dan de screentest met haar gedaan heeft, enthousiast is, dan moet je een beetje geluk hebben ook op zo'n moment.
2: Dat denk ik wel, ja. Want als misschien Peter Lubbers er niet was geweest, maar er was iemand geweest die had gezegd, nee, dat moet een man zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan had wel moeten het hartstikke goed kunnen doen. Maar dan was er toch waarschijnlijk een man.
0: Gek is, ze had ook mannen uitgenodigd. En die werden afgetest.
2: Nou ja, precies. Dus zij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En dit is dus, nou ja, ook al omdat zij heel talentvol is.
0: Ja. En is het daardoor in jouw carrière ook wel eens misgegaan? Dat mensen jou het niet gunden?
2: Ja, ik denk, nou, dat is ook wel een combinatie van de beeldvorming, denk ik, die bij mij is ontstaan. Door de programma's die ik heb gedaan, het beeld van een jonge meid die blond haar had. Denk ik ook niet dat op dat moment in mijn carrière ik zelf duidelijk genoeg maakte waar ik naartoe wilde. Misschien wist ik dat ook zelf niet duidelijk genoeg.
0: Nee, je wist toen nog niet helemaal wie je was, toch? Zei je net.
2: Nou, wel wie ik was, maar niet per se. Ja, als je meid bent van 23 is je ambitie minder groot, denk ik, om een talkshow te doen.
0: Maar Galileo was bijvoorbeeld een wetenschappelijk programma.
2: Ja.
0: Dat lag je wel, toch? Dat vond je fijn?
2: Ja, dat vond ik leuk, omdat dat een beetje infotainment was. Dus ik kon dingen uitzoeken. Het was toch een klein serieus randje, maar wel met een lach. Dus dat vond ik fantastisch om te maken toen. Dat was heel leuk.
0: Ja. Maar dat wist je toen nog niet helemaal welk kant je op wilde. Daardoor kwam je ook niet de mensen tegen die jou iets konden gunnen. Als ik nu mensen zou bellen, wie moet er dan met jou in zee gaan om te zien wat je echt kan? Wat zou het dan voor genre moeten zijn?
2: Dan zou het een dagelijkse talkshow moeten zijn. Of nou, dagelijks een talkshow. niet per se het allerzwaarste. Dus niet per se pauw in de wit. Maar het hoeft ook weer niet nergens om over te gaan. Dus,
0: zoals bij vandaag gezegd, dat gaat weer veel de andere kant op, bedoel je?
2: Dat is de laatste tijd tikkie ordinair.
0: Ja, vind je?
2: Ja, vind ik wel.
0: Echt waar?
2: Ja, ik vind het heel leuk hoor. Ik kijk er graag
0: maar
2: naar.
0: Maar zo'n BEF-cursus vind je dat je kan
2: ja,
0: niet.
2: Dat heeft Johan al wat te horen gekregen. Dat hoeft hij niet meer te doen.
0: Nee, maar dat vind je ook, dat hebben wij niet nodig.
2: Vind ik, nee, vind ik zeker niet. Chris Woerts, die er nog eventjes de dag erna er nog een keer overheen ging. Ja, nee, dat hebben jullie niet nodig. Ik denk ook overigens dat Johan heel goed is om juist soms de balans te vinden door wel net de serieuze onderwerpen aan te stippen. En natuurlijk hoort een klein beetje funzigheid er soms een klein beetje bij en een beetje een lach. Maar ja, is niet nodig.
0: En zou je het dan het liefst alleen willen doen of in een duo?
2: Ik vind het alleen makkelijker dan in een duo. Maar bij Ziggo Sport doen we het wel, ook wel samen met Chris Segers. Ja. Hartstikke leuk. Wilfred, wat denk jij ervan samen? Wat
0: presteren bedoel je? Ja. Zoals hier nu zitten?
2: Zoals we hier nu zitten.
0: Ik denk dat alles mogelijk moet zijn in het leven, toch?
2: Ja, bedoel, dat is wel heel breed.
0: Een nieuwe generatie. Ik bedoel, misschien kan ik je nog iets leren, ik weet het niet.
2: Zeker weten, je kan me heel veel leren.
0: Nou ja, dat is goed om te horen. En is Natasja Vroger ook een voorbeeld van je?
2: Ja, dat is een vrouw die geen seconde stil zit en heel veel gedaan heeft, heel veel kan. En zich inzet voor een heel mooi goed doel.
0: Ja, nou, niet één, volgens mij een stuk of 20, of niet?
1: Nou, 3 heel actief en daarnaast nog wat op de achtergrond. Okay. Inderdaad wel 20, kom ik wel aan.
0: En nu gooit ons DJ altijd eerst een... Goed, hè?
2: Zo,
0: dit, hoor.
2: Zo
0: aan
2: die draaien.
0: Komt hij zo aan, inderdaad. Ja. Top DJ, die kan je overal inhuren ook. Staat ook overal hier in Amsterdam. Ik neem aan dat hij zo weer ergens toe gaat. Momo's of zo, dan gaat hij weer de hele avond staan draaien.
2: Hoe heet hij dan?
0: Thomas Robson, daar staat hij achter je. Daar is hij.
2: Ja, kijk, okay, maar voor de luisteraar, dat ze denken naar wie luisteren.
0: Nou, dat hebben ze nog nooit eerder gehoord, Thomas Robson. Goed dat je er bent, Natasja. Lang geleden dat ik jou gezien heb.
1: Ja.
0: Ja. 3-4 weken geleden?
1: Ja, zoiets.
0: Curaçao, hè?
1: Ja, op Curaçao was het.
0: Hoe vond je het?
1: Ik vond het heel bijzonder. Ja? Dat heb ik je daar al gezegd en dat compliment ga ik je nogmaals geven. Ik vond het een heel mooi programma om samen met René en heel veel andere lieve mensen, maar vooral met jou te doen. Dat is echt,
0: Midushi, wat is dan liefde?
1: Ja.
0: Kom je erop, hè, om dat te organiseren. Maar ik bedoel, het pakte wel mooi uit, vond ik persoonlijk. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen gaan reageren. Het wordt trouwens 1 week eerder al uitgezonden.
1: Ja, dat begreep ik. Ja. We gaan al in augustus op mee.
0: 26 juli is de allereerste aflevering. Al, ja. Jullie zitten volgens mij in de 3e aflevering. Oh ja, jullie zitten in de 3e aflevering.
2: Het is wel vroeg, hè?
1: Ja, ik vind, waarom? Ja. Want iedereen is dan nog op vakantie.
0: Ja, ja, dat snap ik ook niet helemaal. Maar,
1: vind ik zonde.
0: Ja, kijk, volgens mij stopt de Oranje Zomer dan na het WK. En dan hebben ze op die zondag hebben ze ruimte gemaakt daarom. Omdat we even dan stoppen met de Oranje Zomer. En nou ja, dat mensen wat tijd hebben om even op adem te komen. Die programma's allemaal maken. Dus, okay. Maar het is wel midden in de zomer. Dat is een beetje jammer.
1: En ook midden in de bouwvak en alles.
0: In
1: de bouwvak.
2: Mensen zijn op vakantie.
1: Jammer.
0: Nou ja, goed, ik werk ook niet zo lang bij die zender natuurlijk. Nee. Snap ook wel dat je een talent een beetje rustig wil opbouwen. Natuurlijk, hè? Dat als ik straks bereikt heb, dan dat ze misschien een keer goed.
2: Als ik het mag geloven, want ik spreek veel mensen die bij jullie achter de schermen ook bij het programma waren, is het een heel bijzonder programma geworden.
1: Ja.
0: Maar ja, je bent altijd benieuwd hoe het in montage gaat.
1: Precies.
0: Maar het was redelijk openhartig. Je hebt zelfs een stukje meegenomen, begreep ik, toch? Tenminste, ik kreeg iets door van de eindredactie. Die zeiden, we hebben een stukje klaarstaan. Nou, kom maar door.
3: Nou, laat we willen zien. De mensen natuurlijk heel graag weten, wat is het geheim van een goed huwelijk?
4: Ja. Oef. Ik denk daar heel erg vrij laten. En wat ons overal doorheen geholpen heeft, is dat we vanaf dag 1 ontzettend konden lachen met elkaar.
3: Ja?
4: Heel
3: veel humor.
4: Heel erg kunnen relativeren.
3: Maar vanaf dag 1?
4: Ja.
3: Wat was dag 1 nou precies? Wat gebeurde er?
6: Nou, het was wel leuk. Wij speelden altijd de wedstrijd tegen de pers. Ja. Het enige wat we hadden was ergens een stadionnetje in het veld.
4: En toen kwam ik het veld oplopen.
6: Ik ben een hele denimjurk aan. Nou, toen was het niet zo moeilijk voor mij.
3: Nee, het was meteen verkocht?
6: Zeker. Boom. Ik heb een keek scheren op en ik zeg, met jou ga ik wat moois beginnen. En toen zeiden ze, met jou? Nooit. Nou, dat is nu 39 jaar geleden.
4: Ja.
3: Maar eigenlijk, voor jouw liefde op het eerste gezicht, bij jou moest het even gebeuren.
4: Ja, bij mij heeft het al even geduurd. Ja. Nou ja, even geduurd, maar je hebt wel de hele avond nodig gehad.
3: Oh, de hele avond, oké.
0: Ja. Jullie waren heel openhartig.
4: Ja.
0: Dat was heel bijzonder. Het was ook heel kwetsbaar. Ook nog over Johnny Boer natuurlijk.
4: Ja.
0: De allereerste grote liefde. En ook omdat we natuurlijk nog naar het restaurant gingen waar Johnny op Curaçao een van zijn vestigingen had. Dus het was al met al... Het was intens. Laten we het daarop houden.
2: Ja, heel dat benieuwd. Hoor je ook.
1: Heel intens. En het was heel, heel open. Het is ook Midushi. Maar het was echt heel liefdevol. En het was ook heel leuk om andere stellen in die hoedanigheid
2: te doen. Wie doen er allemaal mee?
1: Carrie en Gert-Jan Knoops. Dat vond ik echt fantastisch dat die erbij waren. Ja, wat een
2: onverwacht
1: heerlijke
2: koppel.
1: Mensen.
7: Ja, heel bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder. Wat een leuke mensen.
7: Kijk, ze hebben nu ook dat ding met die vergoeding die wat hoog is. Dat was er net wel voor trouwens. Dus ik kon dat niet echt aan ze vragen. Maar dan denk je dat het een keihard op geldbelust echtpaar is. Maar ze doen echt heel veel dingen voor goede doelen. Ja. En ze zijn eigenlijk heel warm.
1: Ja.
7: En dat komt er ook heel duidelijk in naar voren.
1: Ja, en ze doen ook heel veel dingen belangeloos.
7: Ja, daarom. Ja. En dan had je nog Petty en Antoine, haar man.
1: Ja.
7: En Antoine, die zien we natuurlijk nooit. Maar die werd echt een leuke gozer is dat.
1: Ontzettend. Wat opende die zich. Zeg. Wat, ja. En het was ook heel leuk om te zien dat Patty daardoor ineens helemaal stil werd. En helemaal een soort van gedwee. En helemaal verliefd weer naar Antoine zat te kijken. Van, kijk nou eens mijn man. Hij sprak heel veel. Hij was heel gezellig.
7: Ik heb het gevoel dat ik mijn hele imago in die hele uitstelling in één keer om zeep heb geholpen. Dus
1: dat klopt.
7: Ik ben nu daarna kan...
2: Ja. Ook soft?
1: Ja, soft ook hier en daar. Maar lief en luisterend. En
2: de andere kant van Wilfred.
1: Ja, en zo waar stil.
7: Ja.
2: Kan dat?
1: Ja, op het moment dat Carrie en ik aan tafel zitten, kom je er ook niet meer tussen.
7: Nee,
1: dat liet jij ook gewoon gebeuren. Dat vond ik ook heel mooi. Ja. En Tanja Jess was er ook bij met haar
7: Charlie,
1: partner
7: inderdaad.
1: Charlie.
7: Ja,
1: was heel leuk.
7: En Remy Bonjasky met zijn vrouw. En Remy had nogal wat eisen. Dus toen hij zijn vrouw leerde kennen, mocht ze niet roken, niet drinken, geen honden hebben.
1: Ja,
7: dus
1: daar ging bij mij een rode vlag bij dat geen honden.
7: Ja, ze mocht ook geen kinderen hebben. Dus dat was best bijzonder. Want hij had zelf al twee kinderen bij twee andere vrouwen. Dus dat levert een bijzonder gesprek op. Ook aan de ontbijttafel toe met z'n allen. Dus ja, het levert een grappige televisie. Job.
2: Ik zie eigenlijk niet vaak bekende koppels in tv-programma's. Heb jij ja gezegd met René omdat Wilfred het vroeg? Of?
1: Nee, als ik heel eerlijk ben, zei ik liever niet. Want we hebben gewoon hele drukke periodes. En ik zou niet weten waar ik ook nog een week Curaçao tussen in mijn agenda moet proppen. En ik was ook best kritisch. Omdat ik dacht, ik ken Wilfred in een hele andere rol.
7: Oh ja.
1: En dan zei René steeds, we gaan het gewoon doen. En dat verbaasde mij, want René is daar nooit zo van. Maar die heeft een onwijs klik met Wilfred. Dus die zei, we gaan het gewoon doen. Want ik weet zeker dat we een andere kant van hem gaan zien. En dat bleek.
2: Toch niet de prikkende Wilfred, maar de zachte. Nou.
7: Ja. Nu zijn we er wel weer.
1: Ja.
7: Goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
7: Je doet ontzettend veel verschillende dingen. Ik zei trouwens wel 10 goede doelen. Je zegt 3 hele belangrijke.
1: Ja.
7: Volgens mij doe je daarnaast nog heel veel andere dingen ook.
1: Klopt.
7: Maar je bent hier nu voor ALS, de strijd tegen ALS. We hebben binnenkort de Citysfeer, maar jullie doen iets anders. Ook hartstikke belangrijk, want er moet zoveel mogelijk geld worden opgehaald in de strijd tegen ALS. Wat gaan jullie doen?
1: We gaan in Rotterdam, in de wateren van Rotterdam, gaat er gezwommen worden. En dat gaat de Triathlon heten, dus de ALS staat in het midden. En daar kunnen mensen 5 kilometer gaan hardlopen, 2500 meter, dus 2,5 kilometer gaan waterfietsen. En dan denk je, dat is leuk, zo'n waterfiets waar je, dat dacht ik namelijk in eerste instantie, is leuk, zo'n waterfiets waar je vroeger
2: gezellig
1: op vakantie lekker zit. En die kinderen met zijn glijbaan achterop. Nee hoor, het is gewoon een soort sportfiets.
7: Op het water?
1: Op het water of van die rustbanden. Dat schijnt hartstikke zwaar en pittig te zijn.
7: Gaat het hard ook of niet? Of valt het mee?
1: Nou ja, dat hangt een beetje van je conditie af, denk ik. Ik denk dat van je
7: het is een wielrenfiets op het water, zeg maar zo.
1: Ja, en ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ga het nu ook niet doen, want ik presenteer het hele gebeuren. Dus
7: ook, met mijn... moet het aan elkaar praten.
1: Ja, precies.
7: Heel verstandig.
1: Ja, en met mijn mazzel ga ik ook om met zo'n fiets.
7: Oh ja.
1: En je kan nog 500 meter zwemmen. En mensen kunnen nog steeds meedoen. Dus als er nou fanatiekelingen nu zitten te luisteren, denk ik wil volgende week zaterdag dat water wel in Rotterdam. Heel erg welkom, want het is een nieuw evenement.
7: Ja.
1: En we gaan hopen...
7: Er zit iets met teams ook van mensen die...
1: absoluut.
7: Een vriendin van mij, Marie-Carme Oudendijk, oud-president van RTL.
1: Ik weet het.
7: Heeft haar broer moeten verliezen helaas 3 jaar geleden, Carlos. En die dan doen team Carlos. En dan heb je allemaal andere teams ook. Doen jullie dat ook zo?
1: Ja, het zijn ook vooral bedrijven. Maar ook, er doen ook patiënten mee, vind ik ook heel mooi. Het is een beetje hetzelfde idee. En we hopen ook, dit jaar is de eerste editie... maar we hopen natuurlijk ook een jaarlijks evenement te worden in Rotterdam.
7: Nou ja, zolang die ziekte nog niet bestreden kan worden... kun je niet genoeg van dat soort evenementen organiseren.
1: Ik ben net terug van de Mont Ventoux. Ik heb net de Mont Ventoux weer beklommen.
7: Ook in de strijd tegen kanker dan weer?
1: Nee, dat is de Alpe d'Huez.
7: Oh, Alpe d'Huez is dat inderdaad.
1: Ja, en
7: dat is
1: 14 kilometer, de Mont Ventoux is 21 kilometer. En die is alleen maar klimmen. Ook voor ALS.
7: Ook voor ALS?
2: Heb je zelf gedaan ook?
1: Heb ik zelf gedaan, voor de 6e keer. En ik heb hem 4 jaar met mijn lieve vriendin Monique gelopen... die zelf ALS had. En zij is vorig jaar overleden. Dus toen hebben we met een foto van haar op ons rug hebben gelopen. En dit jaar liep ze in mijn hart mee.
2: Ja,
1: met een mooi armbandje om mijn pols en een vlindertje eraan. Want dat had ik van haar gekregen. Dus weet je, het blijft ook dat, en dat hoop ik oprecht dat dat in Rotterdam nu ook gaat gebeuren. Het zijn van die prachtige evenementen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn.
7: Nee.
1: Maar zolang nodig is, er zolang mogelijk moeten zijn. Want er moet gewoon heel veel geld komen. Want er moet hoop komen voor mensen met de ziekte ALS.
7: Hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, is er al een doorbraak?
1: Ja, ze zijn al hartstikke dichtbij.
7: Oh.
1: Maar er is gewoon nog heel veel geld nodig voor veel meer onderzoek. Want ze hebben nu voor één specifieke vorm. En er zijn heel veel vormen. En je moet het eigenlijk zo zien. Dat hopen de artsen. Ik heb Leonard van den Berg, de professor van het ALS-centrum in Utrecht, vorige week op de Berg dus nog gesproken. En die zei, we moeten eigenlijk hopen dat we een beetje à la suikerziekte, dat je verschillende gradaties hebt. En dat we gewoon steeds meer vormen kunnen gaan aanpakken. En in ieder geval de mensen hoop kunnen geven dat het niet meer zoals nu je doodvonnis is op het moment dat je de diagnose krijgt, maar dat er gewoon hoop gaat komen. En daarom zijn dit soort evenementen als de triathlon in Rotterdam zijn fantastisch. Dus ja, zo dankbaar dat soort bedrijven met elkaar de koppen bij elkaar steken en zeggen, we moeten wat doen. En we gaan iets organiseren. Dus ja, er komt volgende week zaterdag een nieuw evenement.
7: En mensen die zich op willen geven, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Gewoon even naar triathlon.nl gaan.
7: Oh, zo simpel is het.
1: Ja, simpel is het. Ja.
2: Zwem er ook aan en gaan met die banaan.
1: Ja, nou laten we het met z'n allen doen. Weet je, ik zeg altijd maar zo, stel nou dat jouw euro door jou, of door jouw manier van fietsen, zwemmen of wat je ook gaat doen.
7: Je mag toch kiezen ook?
1: Ja, je mag kiezen.
7: Okay.
1: Gesponsord wordt. En die euro's zorgt nou net voor die doorbraak. Hoe gaaf zou dat zijn?
2: En
1: dat
2: als ze nou niet willen zwemmen of niet willen fietsen, maar wel willen geven, dan gaan ze ook naar dezelfde website.
1: Exact.
7: Dat mag ook gewoon, hè?
1: Mag ook allemaal. Je mag ook gewoon doneren.
7: Ik doneer gewoon. Ik bedoel, hè? Blijf lekker
1: zitten. Ik moet er niet aan denken dat ik moet gaan zwemmen of op zo'n waterfiets moet. Maar ik wil wel gewoon 5 euro of 10 euro doneren.
7: Ja.
1: Alles mag. Alles is welkom. En elke euro wordt heel erg goed gebruikt.
7: Maar en welke twee andere doelen zijn dan ook nog belangrijk? Want je bent zo druk.
1: Ja, ik doe nog de koninklijke hondenbescherming.
7: Ja.
1: En ik zet me heel erg in voor het vergeten kind.
7: Ja. Haal je de tijd vandaan, hè?
1: Ja, nou ja, het is plannen in je agenda, maar met alle liefde. Want weet je, als ik een verschil kan maken in mensen hun leven, vind ik dat gewoon heel erg mooi om te doen.
7: Dat is ook de drive die je erachter hebt. Je hebt net over Monique verteld, je vriendin, maar het gaat om iets groters in het leven.
1: Oh, veel groter, zeker. Ja. En als je met je eigen inzet een verschil kan maken in mensen hun leven, is toch het mooiste wat er is, vind ik het mooiste.
7: Is er René weer een beetje bijgekomen van de toppers?
1: Ja, nou, we hadden vandaag eigenlijk een middagje vrij en beloofd met onze kleindochter te gaan shoppen. Oh ja. Ik moest hier naartoe, dus René loopt nu te shoppen met onze kleindochter.
2: Oh, okay. Nou, ik zou er achteraan gaan.
7: Ja. Ja. Ik zeggen, want met,
1: nee, zij is heel blij. Ze denkt van, opa, die wint ik veel makkelijker om mijn vinger.
7: Ja, dat weet ik wel zeker. Die creditcard groeit op dit moment al,
1: Maar goed, de toppers was weer een waanzinnig succes, maar het was natuurlijk ook heel warm.
7: Ja.
1: Dus ze hebben wel even een dagje nodig gehad om bij te komen, maar nu zijn ze er allemaal weer.
7: Triathlon.nl, zei je?
1: Triathlon.nl.
7: Nou ja, meer niet te weten eigenlijk.
1: Ja, nee, en allemaal gewoon of komen supporteren, mag ook.
7: Ja.
1: Lekker naar Rotterdam komen, wordt een waanzinnig evenement.
7: 27 graden volgende week.
1: Ja, daarom. Hoe leuk is dat om dan lekker het water in te springen? En dan is het volgens mij ook niet erg als je nog van die waterfiets afvalt.
7: Nee,
1: gewoon lekker meedoen of komen supporteren of doneren. Dat mag altijd.
7: Allemaal mag.
1: Ja.
7: Natasja Verhoogen, bedankt.
1: Dank je wel.
7: Goed thuis.
1: Jullie wel.
7: Ja.
1: Okay. Leuk om jou te zien ook.
2: Ja, leuk weer zijn.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
9: Hoge energieprijzen.
10: Oplopende kosten.
9: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
10: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
9: We stellen korte gerichte vragen
10: over wat er speelt
9: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
10: Ben jij die beslisser?
9: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
12: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
15: Woningverhuurder Vesteda sloot een cruciale miljardendeal met haar aandeelhouders. Zo kunnen ze blijven investeren in Nederlandse huurwoningen. Maar wat is de echte impact van deze overeenkomst? Dat zoeken we uit in Vastgoed Gezocht. Met de CEO van deze megaverhuurder, Astrid Fluter. Maandag om 2 uur op BNR.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
20: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
21: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken een drukke vrijdagmiddagspits. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Zo ook op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Alfred Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is meer verkeer op de weg door de afsluiting van de A27. Je doet er 30 minuten langer over. Op die A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Alfred de Bilt en knooppunt Everdingen. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten vertraging. Dan een wegafsluiting, de A50 richting Apeldoorn, die is dicht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Het verkeer richting Apeldoorn kan het beste Arnhem en Zutphen volgen over de A12 en de A348. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 en Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,4. En de A59 Den Bosch knooppunt Zonzeel bij hectometerpaal 111,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd. Tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko. Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor het akkoord tussen Israël en Libanon. Volgens hen staat er in de tekst dat gevluchte Libanezen niet terug kunnen naar huis. En dat zou neerkomen op gedwongen verplaatsing, een oorlogsmisdaad. En ook lijkt het alsof het internationaal strafhof buitenspel wordt gezet. En in Amsterdam werd dinsdagochtend na de wedstrijd iemand bewerkt met een fietsketting. En daar is nu een man voor opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zou nog meer op zijn kerfstok hebben. Zoals een gewelddadige diefstal. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
18: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
23: Code oranje vanwege hoge temperaturen. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
26: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
27: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
28: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
29: Wilfried Genee.
31: Laatste uur alweer van deze uitzending. The Friday Move zit in Hotel L'Europe. En ik zei het al, de muziek van DJ Thomas Robson. Het zit weer lekker, hè, Shelley Sterk?
32: Ja.
31: Moest naar buiten kijken, want bootjes helemaal.
32: Mooie,

0: Is het een goede keuze geweest om te scheiden?
1: Nou, het is goed zo hoe ik nu in mijn vel zit en hoe ik nu leef.
0: Oké.
2: Ja, heb je een nieuwe partner? Het zou ook erg lullig zijn als je dan zegt nee.
0: Maar ik zag hem wel nadenken. Het werd ook gelijk een politiek antwoord.
1: Ja, omdat het niet alleen over mij gaat, nee, maar ook over de vrouw met wie ik getrouwd ben geweest. Dus vandaar dat ik hierin even terughoudend ben.
2: Enige voorzichtigheid.
0: Ik moet ook enigszins terughoudend zijn, want ik heb op jou gestemd de laatste keer bij de verkiezingen. Dus dit is aan jou, Shelley. Pak hem aan. Pak hem aan, die gozer.
2: Oh jee, naar maak de hem kapot.
0: Nu, onmiddellijk. Hij is trouwens niet alleen gekomen. Het is belangrijk dat Michiel Jurriëns er ook bij is. Ik ga hem vragen, precies er niet. Ik zie het al.
3: Nee, ze heeft een verjaardag.
0: Ja, nee, ja. Goed.
3: Nieuwe seizoen bezig.
0: Ze is altijd op zijn scherpst als zijn vriendin erbij is.
2: Oh ja? Ja.
0: Dus we hebben jou echt nodig, Shelley.
2: Je vrouwelijke pressure.
1: Nou, kom erop, grill me maar.
0: Ja. Nou ja, we gaan het als eerst over. Waar gaan we het over hebben, Michiel?
3: Nou, Erik van den Burg is staatssecretaris, nu sinds een paar maanden in het nieuwe kabinet.
0: Ja, wat nog niks voor elkaar heeft gekregen, dat kabinet.
3: En volgens meneer van den Burg van alles voor elkaar gaat krijgen als het gaat bijvoorbeeld om regeldruk en het slagvaardiger maken van de overheid.
0: Zouden er 500 regels verdwijnen voor de ondernemers? Of hoe zit dat dan bijvoorbeeld?
3: Ja, dat gaat u helemaal overnemen, toch? Dus u gaat er nu voor zorgen dat wat Helene Herbert, de minister van Economische Zaken, nog niet gelukt is, dat gaat u wel voor elkaar krijgen.
1: Ja, sinds 1 juli heb ik het van haar overgenomen.
0: Ja, zijn weer 2 dagen, hè, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Nee, maar zij ging daar inderdaad over, en dat doe ik nu per 1 juli. En dat is onderdeel van slagvaardige overheid. En eigenlijk is slagvaardige overheid vrij simpel.
0: Natuurlijk.
1: De overheid moet gewoon meer gaan leveren.
0: Ja, en minder regels.
1: En minder regels, inderdaad. Ja. En ook minder regels. Of regels ook gewoon simpeler maken. Dat kan soms ook. Want soms zijn regels buitengewoon goed, maar maken het wel ingewikkeld.
0: We hebben meer regels dan ooit. Dat zei ook Karremans toen. Die zei ook 500 regels moeten er vanaf. Waarom is het zo moeilijk om dat zo snel voor elkaar te krijgen dan?
1: Nou, omdat heel veel regels natuurlijk ook gewoon nut hebben. En regels. En als je regels afschaft, is er ook altijd wel iemand die er last van heeft.
2: Ja, of dan moet er weer een regeltje voor in de plaats komen.
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wat je vaak ziet. Er hoeft maar iets te gebeuren en de kranten morgen openen erover. En dan roept meteen half Nederland via X of via de kranten van ja, dan moet er nu een regel komen, want er is iets gebeurd.
0: Ja, dat is waar,
1: daar moeten we tegendruk tegen gaan geven. En heel veel regels zijn ooit op een goede manier bedoeld, maar inmiddels gewoon meer tot last dan tot lust geworden.
2: Heb je zelf een bepaalde regel die jou echt in de weg zit, waarvan je denkt, nou, dat is mijn eerste ding wat ik ga veranderen?
1: Nou, wat ik nu zie als ik de gesprekken heb met mensen, dan gaat het heel veel over de AVG. De regels die gaan over wat privacy inhoudt. En daardoor zie je dat heel veel hulpverleners aangeven, wij mogen gewoon informatie niet delen. De politieagent mag het niet delen met de verpleegkundige. De verpleegkundige mag het niet delen met het sociaal raadsman of vrouw. En daardoor kun je mensen niet helpen. En dat zie je ook bij het UWV of bij het CIS of bij de Sociale Verzekeringsbank, die bijvoorbeeld een kinderbijslag doet. Ik zeg het heel goed.
0: Ja, toeslag. Schrik van jezelf. Ik zag het aan je, te weinig cola gehad.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Nee, en nou, als je dat soort regels gewoon versimpelt, dan maak je dus makkelijker dat mensen elkaar gewoon informatie kunnen geven waarmee je mensen kunt helpen.
3: Maar daar zijn niet allerlei wetgevingstrajecten en zo voor nodig, toch? Waarom?
1: Zeker wel. Ja, ook daar zijn regels voor nodig. Omdat je ziet dat in heel veel wetten verwezen wordt naar andere wetten. En die moet je dan allemaal aanpassen om dingen mogelijk te maken. En er zijn natuurlijk ook een hele hoop dingen die je kunt regelen zonder dat je de wet gaat veranderen. Even als voorbeeld. Jullie kregen vroeger allemaal hele dikke belastingpapieren thuisgestuurd die je dan zelf moest gaan invullen. En dan belde je je zus of je broer of een neef en die hielp je erbij. Tegenwoordig zien we dat je logt in. Bijna alles is al ingevuld. Ja. En als je niet hele bijzondere activiteiten hebt.
0: Dat zowel Shelley als Michiel dat niet mee hebben gemaakt, Erik. Dat zullen wij nog
2: ik
0: mee
2: ben
0: hebben
2: 35,
0: gemaakt.
2: Ik 35, ja, dat was een paar jaar geleden nog zo, Wilfred.
1: Goed, maar los daarvan, dat is nu makkelijker. Er zijn andere dingen die ook wel goed gaan, maar dat moeten we veel meer doen. We hebben nu AI. Dus waarom zouden we heel veel dingen nog inderdaad vragen aan mensen, als je het ook aan AI kunt vragen, heeft als voordeel dat je het sneller hebt. Mm-hmm. Heeft als voordeel dat je het 24 uur per dag kunt vragen. Heeft als voordeel dat het systeem 1000 mensen tegelijk kan beantwoorden. En een mens kan maar 1 tegelijk. En bovendien, we hebben de overheid de afgelopen tijd ook enorm zien groeien. Omdat er heel veel vragen op die overheid afkomen.
2: Dat moet afslanken.
1: Maar tegelijkertijd zijn we daarmee en duurder geworden. En twee, zijn we ook een concurrent van de arbeidsmarkt die het ook al krap heeft.
0: Dus het ambtenarenapparaat, daar gaat ook het mes in. Hè? Die speklaag moet er vanaf. Toch? Dat moet ook eens een keer gebeuren.
1: Ik blijf even weg bij die term. Maar we moeten wel kijken hoe het over. Nou ja, speklaag. Suggereert. Speklaag suggereert.
0: Er zitten zoveel mensen niks te doen. Kom op.
1: Suggereert.
0: Gewoon speklaag. Nee, tuurlijk wel.
1: Nee, hier ga ik gewoon niet mee.
0: Zakkenvullers.
1: Er wordt heel veel en heel hard gewerkt door mensen. Maar we moeten wel kijken of dingen niet meer hoeven te gebeuren. We moeten kijken of dingen

0: efficiënter kunnen.
1: Ja, maar al die externe man, kom op zeg, wat is dit allemaal?
0: Nee, maar daar moeten we sowieso naar kijken.
1: Geld zeggen, nee. Niet te geloven, man.
0: Helemaal met je eens.
1: Ja.
0: He, op dit moment zie je dat we zo'n 13%, 13,1 om heel precies te zijn, van onze inzet gebeurt met externe. Als we dat gaan verminderen, door mensen in vaste dienst te nemen, door wat minder met adviescommissies te werken, door wat minder dingen voor je uit te schuiven, dan kan het een hele hoop geld besparen.
2: Nou, wat minder? Er moet een miljard vanaf. Dat is best wel flink.
0: Ja, zeker. Dat is flink veel geld.
2: Maar tegelijkertijd, als je het tegenover alle besparingen zet, valt dat miljard ook best wel mee. Welke banen? Dus?
0: Ja, maar dat is goed dat je dat zegt. Want kijk, ja, er wordt inderdaad 1,4 miljard door dit kabinet bezuinigd. Er ligt ook nog een miljard van het vorige kabinet. En 2,4 miljard is best veel geld. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd wel tegen zowel mijn collega's als ambtenaren, die het ook allemaal ingewikkeld vinden, dat snap ik. Kijk, ja, we moeten ook om het geld voor defensie te vinden stevig kijken naar de zorg. We moeten ook stevig kijken naar sociale zaken. Dan mag je ook verwachten dat we kijken naar de overheid zelf. En dat we dat een tandje minder doen.
1: Ja, maar die ambtenaren zitten ook niet op te wachten om zichzelf weg te saneren natuurlijk. Dat speelt ook nog een rol.
0: Ja, maar dat niemand erop zit te wachten om zichzelf weg te saneren,
1: ja,
0: dat is vrij logisch. Als er een televisieprogramma of een radioprogramma van de buis verdwijnt, protesteren daar de mensen die dat bij het programma maken ook altijd. Dat laat onverlet. We moeten echt kijken of het makkelijker kan. We moeten echt kijken of het simpeler kan. En we moeten ook kijken of het goedkoper kan. Nou, en daarnaast, en dat is denk ik het belangrijkste, voor mij betekent slagvaardige overheid dat we gaan leveren. Dat we die 100.000 woningen halen. Dat we het stikstofprobleem oplossen.
1: Maar dat retoriek dat we weer allemaal dit, zegt Erik. Ik bedoel, dat willen we ook allemaal, maar dat roepen jullie al jaren.
3: Ja, want
0: maar het feit dat we het al... Dat
1: hartstikke leuk, maar dat gebeurt niet, hè? Hey.
0: Maar vriend,
1: ja,
0: het feit dat mensen...
1: Vriend. Ja. Dat is wel een beetje zakelijk, hè?
0: Hij zei dat hij op me gestemd heeft. Ja, iedereen die op mij gestemd heeft, beschouw ik als een vriend.
1: Okay.
0: Dat gezegd hebbende, het feit dat het de afgelopen 25 jaar niet is gelukt.
1: Ja.
0: Dat is toch geen reden om het toch te proberen?
1: Nee, dat, nee, je
0: anders
1: kan,
0: dan kun je gewoon
1: je wel
0: stoppen.
1: Het
2: enthousiasme zit erin. Maar
1: enthousiasme is altijd leuk, vind ik bij jou. Dat is aanstekelijk ook. Ja.
0: Nee, maar kijk... ja, het is buitengewoon moeilijk. En je ziet gewoon, je schaft een regel af en er komen er drie bij. Dus ja, het is een hoop werk te doen.
1: We gaan ambtenarenapparaat besparen en je ziet ze alleen maar toegenomen de laatste jaren.
0: Maar tegelijkertijd is Nederland er ook echt wel klaar mee en klaar voor.
1: Ja,
0: want je hoort het inderdaad nu echt gewoon overal. En tegelijkertijd zien we ook dat we echt Nederland op een aantal punten moeten veranderen. En dat je dat dus niet redt als we het op dezelfde manier blijven.
1: Niet met de minderheidskabinet.
2: Als ik je hoor zeggen, er moet veel overgenomen worden door AI, en ik hoor je tegelijkertijd zeggen, we moeten iets aan de regeltjes doen, dan denk ik, hoeveel regeltjes komen daar wel niet bij kijken? Als je dus medewerkers, ambtenaren wil vervangen door AI, dan gaat nog wel even overheen.
1: Kijk, dit is niet de instelling.
0: Dat hangt er dus vanaf. Even dat voorbeeld weer van de belasting, waar we het net over hadden.
2: Uh-huh.
0: Dan vul je die papieren in en heel veel mensen willen dan toch meer informatie hebben en gaan daarover bellen met de overheid. Maar de meeste mensen zijn niet zodanig uniek dat ze allemaal unieke vragen stellen. Dus heel veel van die vragen hoef je niet aan een medewerker van de Belastingdienst te stellen.
1: Dat zijn generieke vragen die je gewoon zo kunt.
0: Ja. En als je daarmee gewoon...
2: Chatbot.
0: Ja, en daarmee kun je heel veel dingen kun je gewoon al regelen.
1: Ik hoorde gisteren van onze cybermannetje zelfs dat je ook mensen aan de telefoon kan krijgen, AI-achtig. Die mensen niet eens meer doorhebben dat ze niet met een echt mens zitten te praten. Die ook
0: vroeger,
1: een antwoord geven.
0: Vroeger is echt niet heel erg lang geleden.
1: Met die blauwe dikke enveloppen, die tijd bedoel je.
0: Even een ander voorbeeld wilde ik zeggen. Vroeger, als je dus inderdaad als overheid dingen wilde vertalen, dan stuurde je dingen op naar een vertaalbureau, kreeg je het 5 dagen later terug en was het vertaald in het Engels, het Frans.
2: Ja, we hebben het nu wel echt over 30 jaar geleden. Toen was er nog geen internet.
0: Nee, maar nu doe je het. Maar tegenwoordig.
1: Nu is het helemaal klaar, inderdaad.
0: Tegenwoordig kun je letterlijk gewoon via AI. Kun je ervoor zorgen dat wat wij nu aan het doen zijn.
2: Ja.
0: Op dit moment al live vertaald wordt. In elke taal van de wereld. Dat scheelt een hele hoop werk. Ook als het gaat om aanbestedingen. Laten we gaan kijken of we aanbestedingen simpeler kunnen doen. Waardoor je niet zo ontiegelijk veel tijd en geld kwijt bent als overheid om zaken voor elkaar te krijgen. We zullen gewoon iedere regel die er is in Nederland tegen het licht moeten houden. En dan zul je bij heel veel regels zeggen, ja, die moeten we houden.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je maar bij een beperkt aantal regels zegt, die gaan we toch veranderen.
1: Maar die 500 van Karremans, die 500 van Karremans, gaat dat lukken?
2: Je ziet er nu op 400 nog wat, toch?
0: Ja, 403, maar nog sterker. Dat is het begin, hè?
1: Okay.
0: Dat zou betekenen dat als we de 500 hebben gehaald,
2: klaar,
0: dat ik achterover ga liggen en...
1: Zo ken ik je niet.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar je zegt de afgelopen 25 jaar is het niet gelukt. Oké, hoeveel tijd geef je jezelf hiervoor de komende jaren? Jaren, maanden, we hebben het over?
0: Oh, dat wisselt. Oh. Kijk, we komen na de zomer komen met de eerste vereenvoudigingswet.
1: En jullie gaan lekker weg, hè, de komende 6 maanden, toch, of niet?
0: Jij gek, ik ga gewoon volgende week... De Kamer is nu met reces. Mm-hmm. Kabinet gaat volgende week met reces. Dan werk ik nog een week door, dan neem ik ook gewoon 2,5 week vrij.
1: 2,5 week?
0: Dat doen wel meer normale mensen.
2: Ambtenaren.
0: Neem jij geen 2,5 week vrij dan? Nooit.
2: Nee, ik ben freelancer, ik moet doorwerken op vakantie.
0: Oké. Hey, maar wacht even. Als ik op vakantie ben, heb ik ook gewoon 2 telefoons en een iPad bij me, hoor. Vakantie zeg ik altijd, kun je ideaal afspraken maken. Mm. Want je hoeft niet te werken.
1: En dan doe je ook, of niet?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is wel goed.
0: Ik start 's ochtends ook in mijn vakantie gewoon met wegwerken van de mails, de apps en dingen doen.
1: Ja.
0: En ik zeg tegen letterlijk de mensen om me heen, geef me maar dingen mee die ik lezen moet. Dat kan
1: Mooi het wisselt dus per
0: maar terug naar het onderwerp. Want we zitten hier niet om het over mijn vakantie te hebben.
1: Ook niet over huwelijk, gewoon over politiek. Dat was de
0: precies.
1: Ja.
0: Als wij gewoon aan de gang gaan, dan komen we nu eerst met een vereenvoudigingswet. Dat zijn de lichte wijzigingen die je kunt doorvoeren. Maar we moeten ook kijken naar grotere veranderingen die langere tijd duren. Dus je moet eerst de resultaten dit jaar zien. Dan krijg je ook wetten die gewoon 1,5 jaar duren om die te veranderen. Maar je moet ook kijken naar de toeslagen. Moeten we daar niet wat anders mee doen? Het belastingstelsel. Ja, dat zijn allemaal dingen die veel langer gaan duren.
1: Ja, even tussendoor. Stikstof gaat lukken over de links, heb ik begrepen, hè? Toch?
3: We hebben dus gezien dat er via Pro een meerderheid te halen is. Mits het pakket niet afgezwakt wordt. En inmiddels wordt duidelijk dat je met Pro in de Eerste Kamer, dan kom je nog 2 zetels tekort. En dan wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een partij als Volt of de SP.
1: Ja,
3: ja, dan kom je op die meerderheid om, in ieder geval, want het is nu nog, er is een plan gepresenteerd vorige week. Ja. En we hebben er een heel lang debat over gehad.
1: Bij de VVD dachten ze ook dat zal wel afgezwakt worden, dat plan, toch een beetje? Of dachten ze dat niet, denk je, bij de VVD?
0: Dat dacht de VVD helemaal niet.
1: Nee, dachten ze dat echt niet?
0: Nee, ik ben er toevallig lid van.
1: Weet je dat zeker?
0: Ja.
1: Ja? Dat ze dachten, richting onze achterban is misschien wel een beetje te strak.
0: Nee,
1: misschien
0: wat er nu moet gebeuren is, we moeten echt gewoon van het stikstofslot af. Hmm. Daar ligt nu echt gewoon een goed pakket voor.
1: Ja.
0: Dat moeten we ook met elkaar gaan uitvoeren. Daar heb je meerderheden in beide kamers voor nodig. Dus die gaat mijn collega die erover gaat gewoon regelen. Mm-hmm. En dan gaan we aan de slag.
1: Is het niet zo dat mensen daardoor nog meer naar jaar 21 gaan trekken als ze zien dat het zoveel over links gaat lukken? Dat het voor jullie slecht is?
0: Nou, stel dat dit nu over links gaat.
1: Ja.
0: In die zin snap ik je analyse gezien het debat van de Tweede Kamer. Op andere voorstellen zul je weer zien dat het niet over links gaat, maar over rechts
1: niet,
0: gaat.
1: Hè?
0: Kijk, als je met z'n 66'en bent, en dat is de coalitie,
1: ja,
0: dan moet je de ene keer met de een en de andere keer met de andere het gesprek
1: met je eens.
3: Maar die zeggen, ga die keuze nou eens maken. Het wordt door Joost Eerdmans, dat vond ik heel mooi op zijn congres zaterdag, snollebollekenspolitiek genoemd. Dus de ene keer naar links en de andere keer.
0: Heb je gezien hoe zowel de kiezers van Pro als de kiezers van Jaar 21 hebben gezegd? Die hebben juist gezegd, nee, ga je nou niet verbinden aan het kabinet in zijn geheel, maar doe het per voorstel. Dus de kiezers van Pro en de kiezers van Jaar 21 zeggen alle twee als groep, ga nou de ene keer wel met het kabinet de zee en de andere keer niet. Nou, dat betekent,
1: die zijn dus wel voor de snollebollekenspolitiek eigenlijk. Daar komt het op.
0: Nou, even los van die term.
1: Ja.
0: Maar we zullen de ene keer inderdaad over, het is echt best even andersom, rechts
1: naar
0: gaan
1: links.
0: En de andere keer over links gaan.
2: Waarom ook?
1: Naar rechts.
0: Ja, nee, maar dat krijg je als je een minderheidskabinet hebt.
1: Ja, ja, maar tot op heden wil dat niet echt werken. Dit zou eigenlijk de eerste echte succesvolle.
0: Maar ook daarvoor geldt.
1: Het kost tijd.
0: Er gaan elke week wetten door de Kamer.
1: Ja.
0: Het is nieuws als een keer een wet niet door de Kamer komt. Er gaan elke week wetten door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heen. De grote wetsvoorstellen, die zijn er nog niet. Maar dat heb je ook niet in Den Haag binnen de 4 maanden dat we nu zitten. We gaan nu hard werken.
1: Nee,
0: dat doen we dus bijvoorbeeld tijdens een zomerreces aan de begroting. Als je het hebt over iemand die niet
1: begroting. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Gisteren even niet, hè? Je had het net over vakantie. En jij vond 2,5 week vond je eigenlijk te lang voor iemand om op vakantie
2: te gaan. Nee, dat zeg ik helemaal niet.
1: Was een grapje was dat. Maar
0: was toch
1: zegt dat vrouw met humor.
0: Maar iemand is seksist.
1: Iemand, die heeft ze zelf gemaakt. Die heb ik niet gemaakt.
0: Iemand als Eelco Heijnen. Iemand als Eelco Heijnen gebruikt juist zo'n recesperiode om keihard te werken. Want er moet inderdaad gewoon eind augustus.
2: Ja, moet er wat liggen. Moet
1: dat lukken, Michiel? Wat denk jij daarvan?
3: Nou ja, er werd vanaf het begin van het aantreden van dit kabinet gezegd, de uitgestoken hand en kopjes koffie gaan drinken. En ik heb ook de afgelopen week weer, het waren mooie scènes, ook Jette en Heijnen die bij Pro, bij Jesse Klaver daar in zijn kamer zaten. Maar dan hoor ik daarna niet heel veel meer dan dat het een goed gesprek was en dat de sfeer goed was.
0: Vind je het gek? Natuurlijk niet. Want je gaat los van het feit dat het ook gewoon echt spannend is. En daar moeten we ook niet moeilijk over doen. De oppositiepartijen zitten niet klaar van hoe kunnen we in hemelsnaam dit kabinet zoveel mogelijk helpen. Maar aan de andere kant, Gesprekken voer je niet met jou voor de microfoon of voor de camera. Hm? Die voer je niet voor niks met de deur dicht. Dat is de manier waarop je zaken doet met elkaar.
3: Maar zijn Klaver en Eertmans dan onoprecht als ze zeggen dat ze het,
0: zeker
3: dat het nog steeds niet duidelijk is welke, nee, welke keuze er nou gemaakt gaat worden?
0: Nee, natuurlijk zijn die niet oprecht. Alleen, we gaan nu beginnen als kabinet aan de begrotingsbesprekingen. Dat gaat op een gegeven moment leiden dat we dan met mensen gaan praten. Om te kijken.
1: Er is nog niet over gesproken. Dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gaan gebeuren allemaal.
0: Natuurlijk wordt er voortdurend met.
1: Oh, er wordt wel gesproken.
2: We gaan nu beginnen met. Maar tegelijkertijd gaat de vakantie nu beginnen. Dus er wordt wel achter de deuren wordt er gesproken.
0: Natuurlijk
2: en voor de deuren
0: gesproken.
2: Wordt er vaak
0: ik spreek
2: ook voortdurend gedaan.
0: Kamerleden. En ik zou bijna zeggen.
1: Wie is dan de laatste die je gesproken hebt? Wie is dan de laatste die je gesproken hebt?
0: In officieel verband. Tenminste, jij ja, komt als mensen de gang tegen. Ik heb gezeten met een aantal woordvoerders van Pro. Dat beperkt het zich wel tot mijn begroting, hè? Mm. Of tot mijn voorstellen.
1: Ja.
0: Dan heb ik ze allemaal gehad. Van Nanninga, om even een jaar in een twintiger te noemen, tot de verschillende woordvoerders van Pro.
1: En hoe lopen die gesprekken dan?
0: Buitengewoon prettig. Ja, je bent het niet eens met elkaar, maar daarvoor ben ik ook lid van de VVD. En zij
1: van. Ben jij van de VVD, voor de duidelijkheid.
0: Zeker.
1: Ja. Nee, oké, dat mensen dat niet vergissen.
0: Nee.
1: Maar dat gaat wel in een soort harmonie. Je hebt wel het gevoel dat er constructief gesproken wordt en dat die oppositie misschien naar buiten toe, wat Michiel zegt, misschien een beetje aan het blaffen is.
0: Nee, kijk, A, vind ik dat niet. En B, zou ik dat sowieso nooit van jou herhalen, want dan ondergraaf je weer de relatie. Zacht op de relatie, hard op de inhoud, als je gaat onderhandelen. En dat doet iedereen. Natuurlijk spelen, maar dat spelen moet je even niet negatief horen. Mm. Alle oppositiepartijen hard to get.
1: Ja.
0: Hallo, je wil het meeste bereiken voor je eigen partij en voor je eigen achterban. Ja, dan ga je niet.
1: Voor de buurt al wat weggeven.
0: Ja, precies. Ja. Dat moet dus al hard onderhandeld moeten worden.
1: Dus als Jesse Klaver met die hele serieuze blik weer staat van ja, maar als het zo doorgaat, dan gaan we zeker niks met het kabinet doen. Dat is een beetje gespeeld.
2: Of, een beetje een spelletje.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, dat weet hij wel.
0: Dat is zoals het werkt.
2: Ja, maar het werkt dus als een spelletje.
1: Ja, het is één groot spel. En de televisie.
0: Ik denk echt dat of het nou gaat om Klaver of Eertmans of Dassen. Hè, want we hebben het maar steeds over Pro en over. Ja, 21, maar er zitten nog heel veel andere partijen in.
1: Ja, die ook
0: nodig zijn voor of de Tweede Kamer of de Eerste Kamer.
1: Ja, bestaat de BBB nog? Of is die al inmiddels verdwenen? Die bestaat nog wel, hè, toch? Of niet? Ja.
0: Zeker. En is in de Eerste Kamer buitengewoon belangrijk.
1: Ja, die is heel belangrijk.
0: Een zetelaantal.
1: Ja.
0: Nou, daar ga je dus gewoon hard mee onderhandelen. En dan zul je er gewoon in heel veel gevallen niet uitkomen. Maar we hoeven ook geen 100 zetels te halen. We moeten zorgen dat
3: het 66. Maar het liefst wel een breed begrotingsakkoord, toch? Dat is nog steeds de inzet.
0: We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat alle begrotingen door Tweede en Eerste Kamer komen. En dan heb je elke keer 76 en 38 stemmen voor nodig.
1: Ja.
0: Zo simpel is het.
1: Je zit er lekker in, hè? Hey.
0: Maar dat zit ik toch altijd?
1: Nou, dat is wel waar, inderdaad. En je hebt alweer zoveel cola gedronken.
2: Cola, dat
0: was pas mijn tweede.
1: Was je tweede?
0: Ja, hier.
1: Ja.
0: Nee.
1: Op de hele dag zit je op 20, denk ik.
0: Nee, valt tegen.
1: Het is net de Chris Woerts van de politiek, hè?
2: Dit, ja, maar wel. Zien er nog goed uit.
1: Ja, het is wel zo, ja. Ja. Maar je bent er wel een beetje. Je hebt het gevoel, de eerste 4-5 maanden moet er een beetje inkomen. Na de vakantie gaat het gebeuren. Dan gaat het de doorslag.
0: Jongens, we zijn niet bezig met 100 meter. Zelfs niet met 400 meter of 800 meter. We zijn bezig met een lange afstandsrun.
1: Jawel, maar
0: dan loop je van boom naar boom, van kerk naar kerk.
1: Het land ligt op seconden, hè?
2: Maar waar ga je naartoe op vakantie?
0: Noorwegen.
2: Oké, dus je zit niet op je strandbedje toch nog die mail te checken.
0: Nee, maar dat kun je in Noorwegen ook gewoon doen. Dan hebben ze ook internet. Noorwegen heeft het best goed geregeld.
2: Nou, dat klinkt als een mooi vakantieland.
1: Maar je ging nog naar Curaçao toe, begreep ik?
0: Ja, dat is voor werk. Ik volgende week nog gewoon in Den Haag. En dan de week erop zit ik op Bonaire, Curaçao en Aruba. Want ik ben ook staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.
1: Wat ga je daar aan doen? Wat houdt dat dan in?
0: Nou, doorgaans praat ik dan met alle premiers. Dat ga ik dus nu ook doen. Met de gezaghebbers, dat is zeg maar de burgemeester van Bonaire.
1: Ja.
0: Allerlei bestuurders daar. Doe ik werkbezoeken.
1: Maar dan ga je niet op strand liggen?
0: Nee, daar kom ik echt serieus niet aan toe.
1: Okay.
0: Als je mazzel hebt.
1: Je hebt geen zwembroek bij je?
0: Ja, ik neem wel een zwembroek mee, omdat het ook mijn hardloopbroek is.
1: Oh.
0: En ik ga in ieder geval wel hardlopen. En een zwembroek heeft dan het voordeel dat als je een keertje een uurtje vrij hebt, jetlag bijvoorbeeld, en je bent 's ochtends om 6 uur wakker, nou, dan kun je nog even het water in.
1: Dat is lekker.
0: Wel het zwembadwater. We hebben gezien wat er met Robjette gebeurt als hij 's ochtends gaat zwemmen.
1: Ja.
0: Dat doe ik niet.
1: Nee, moet je niet hebben, hè?
0: Nee.
1: Levensgevaarlijk allemaal. Nou goed, als je dezelfde energie uitstraalt als die het kabinet nog steeds heeft, dan heb ik er nog wel enigszins vertrouwen in, Erik.
0: Ik zou sowieso maar vertrouwen erin hebben.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat kan niet anders.
0: En anders roep je me terug. En dan kom ik hier verantwoording afleggen.
1: Nee, dat is verstandig.
3: Gaan we kijken hoeveel regels er geschrapt zijn.
1: Ja, maar even daarom, even een termijn, neem ons mee. Hoe ziet het over een jaar uit, denk jij? Landschap?
0: Over een jaar heeft dit kabinet de eerste belangrijke wetten door Tweede en Eerste Kamer. Over een jaar hebben we de eerste vereenvoudigingswet en de tweede vereenvoudigingswet door de kamers gehad. Zijn we stevig aan de bak om ervoor te zorgen dat we met minder geld, minder ambtenaren, meer resultaat bereiken.
1: Oké, dit wordt uitgezonden, dit weet je.
0: Serieus?
2: Maken we een Engelse transcriptie met vertaling van?
1: Nee,
2: dat is helemaal
1: multi. Nee,
0: hou me er maar aan. Zend dit volgend jaar maar uit.
1: Ja, dat is goed.
0: En confronteer me er maar mee.
1: Oké, Erik van den Burg. Veel plezier ook tijdens je vakantie. Geniet er een beetje van. Michiel, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer. Ja. Fijne zomer.
1: Ja, wij zijn er zo weer.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
15: De U-turn. Controle over drank en drugs.
13: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
17: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
16: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
18: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
16: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het is druk door ongelukken en werkzaamheden. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Bijvoorbeeld de A2 richting Utrecht. Daar is het raak tussen afrit Veghel en Waardenburg. Ruim een 30 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27. En op de A2 richting Den Bosch staat een kapotte auto tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 13 kilometer met een vertragingstijd van 50 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. De A27 richting Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Ook dit komt door die kapotte auto. Je hebt 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En tot slot nog een bermbrand op de A73 richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik is je vertraging daarom 45 minuten. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,9. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij 184,2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
2: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet is niet te porren voor het plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig en zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn al langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. In Turkije is de stand-up comedian Deniz Göktaş officieel aangeklaagd voor belediging. Bij de rechtbank stonden tientallen fans, journalisten en politieke activisten die eisen dat hij wordt vrijgelaten. Göktaş werd gisteren opgepakt. Aanleiding zijn grappen over president Erdogan en de Koran. In Gelderland zijn alle archeologische collecties van de provincie nu op één plek te vinden, in Nijmegen. Ze liggen in een nieuw gebouw dat aan het bestaande depot ligt. Vandaag was de feestelijke opening. Je kunt er miljoenen dingen ontdekken die door de jaren heen zijn gevonden. Denk aan spullen uit de Romeinse tijd. Het staatsbedrijf dat moet zorgen voor de gasvoorraad heeft de opslag in het Groningse Grijpskerk in gebruik genomen. Die stond leeg sinds de gaswinning in Groningen was gestopt. Het bedrijf kan de ruimte goed gebruiken, want de voorraad is nu aan de kleine kant door de hoge gasprijs. En Max Verstappen heeft geen zin om zondag in een Lego-auto te rijden als voorprogramma voor de Britse Grand Prix. We zijn coureurs, geen clowns, zei hij, en de Formule 1 heeft dit helemaal niet nodig. Vorig jaar werd er een sponsordeal met Lego gesloten en werd er ook mee gereisd in Amerika. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw een mooie dag, het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
25: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
24: Ja, flexibel ticket, hè?
25: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
24: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
26: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
27: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
28: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
29: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
30: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
2: Wilfried Genee.
31: Laatste half uur weer van deze uitzending van de Friday Move.

0: zijn toch niet meer hotels dan die Le Rob heet? Of zijn er meerdere, denk jij?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Je krijgt nu toch door dat je ook Hotel Le Rob Amsterdam moet zeggen?
1: Nou, nee.
0: De Le Rob mensen die dan denken dat het in Vlagtwedde is of in Leeuwarden, dat is niet zo. We zitten in
1: misschien
0: Amsterdam.
1: Wereldwijd?
0: Nee, dat denk ik ook niet, ook gezegd. Volgens mij. Of je microfoon iets beter.
1: Ja, ik ga daar goed beter in praten. Ja. Zo.
0: Dat deed hij goed, hè, Paul? Dat is onze producer.
1: Dat was een heel mooi gebaar wat
0: die
1: hij maakte.
0: Die regelt alles hier. Die zorgt ervoor dat er zo een Aperol Spritz voorbij gaat komen, als het goed is. Ja, en die is er ook eentje voor Helene Verhoor.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Heel graag, ja. Daar kom ik voor.
0: Daar kom jij voor.
2: Voor de Aperol Spritz, ja, absoluut.
1: Voor de gezelligheid.
2: Vrijdagmiddag, kom op.
0: Ja, het moet
2: de hele dag opwasdag gehad.
0: Ik heb je hebt oma dag had je vandaag, hè?
2: Ik had oma dag, ja.
0: Ja, dus blijft altijd gek als ik naar jou kijk, oma dag.
2: Nou,
0: op
2: ik heb 5 kleinkinderen, dus het is
0: 5
2: helemaal echt. Ja, het zijn er 5.
0: Allemaal van je dochter?
2: 3 van mijn dochter en 3 ook wel van mijn dochter, maar dan extra. Maar 3 in ieder geval.
0: Ongelooflijk.
2: Ik tel er gewoon 5.
0: Dat
2: de bonus, daar ben ik klaar mee. Het zijn gewoon 5 kleinkinderen.
0: En daar pas je allemaal bij op?
2: Nee, die zijn 18 en 16. Dus
0: oh ja,
2: niet op te passen. Die anderen zijn 5, 4 en 3.
0: Ja.
2: Die 5 en 4 die gaan dan naar school. Dus Ton heeft die opgehaald van school.
0: Dat is je ex-man, voor de duidelijkheid.
2: Ton Verrooy, ik zag ze al met een ijsje. En ik had de allerkleinste, Alexa.
0: Ja. En Ton is dan weer de vader van Sam. En Sam doet op dit moment het Oranje Café.
2: Ja.
0: Dat doet hij goed.
2: Dat doet hij heel goed.
0: Dat doet hij heel goed.
2: Ja, hij is ook de vader van Olivia trouwens. Hij is de vader van allemaal kinderen.
0: Ja.
2: En de vader van Noah.
0: Hoeveel kinderen heb je in totaal?
2: 2, ja, maar ze hebben ook nog een broer, Noah.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is heel...
0: Jullie zijn allemaal goed met elkaar, hè?
2: Ja, gelukkig wel. Ja,
0: ja, want je hebt ooit zelfs naakt met hem in de Playboy gestaan. Dus
2: ja, dat
0: is een beetje gek als je dat
2: een
0: later...
2: Ja.
0: Dat was het een hoogtepunt, ja?
2: Ja, absoluut. Ja, niet zozeer voor mijn kinderen, want... Die moest ik het slechte nieuws vertellen van... Ja, mama gaat in de Playboy. Oh ja, ja maar ik vond het goed nieuws. Ik zei, en nog beter nieuws, papa gaat ook in de Playboy. Maar dat vonden ze nog wat minder. Maar ze gingen wel mee naar Ibiza. We hebben een leuke week gehad. Ze waren niet bij de shoot, maar wel op Ibiza. Dus.
0: Ja, hoe zou jij dat vinden als je ouders dat zouden doen?
1: Nee, ik zou het helemaal niks vinden.
0: Nee?
1: Nee. Ik ben ook best wel preuts wat dat betreft, hoor. Nee, ik houd ook sommige dingen een beetje privé. Maar het is ook heel knap als je het wel durft te delen.
2: Je hoeft het niet te delen.
1: Precies.
2: Maar niemand hoeft niks te delen.
0: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want ik lees dus overal dat als je iets vindt, dat je dan ook jezelf moet laten zien.
1: Ja, dat is de kwestie die op jou komt. Jij moet meer zelf delen.
2: Moet je meer delen?
0: Ik kreeg gisteren te horen dat als ik mensen interview over hun privéleven, dan zou ik ook alles over mezelf moeten vertellen. Want voor wat hoort wat. Maar...
2: Ja, dat...
1: Waarom doe je dat niet?
2: Ja...
0: Omdat ik denk dat dat principe helemaal niet zo werkt. Ik heb over Ivo Nieuw eigenlijk nog nooit wat gelezen. Eigenlijk. En Ivo Nieuw heeft ook iedereen het hemd voor dat lijf gevraagd. Koen Verbraak vraagt ook alles aan iedereen. En die zie ik ook nooit in een interview terugkomen. Kijk, als mensen met mij willen praten, ze zeggen er ja tegen. Nou, vind ik dat hartstikke leuk. Als je niet met mij wil praten, vind ik ook goed.
1: Is het ook een zelfbescherming?
0: Nou ja, ik heb het uitgelegd vorige keer aan Jan Slachter. Op het moment dat je in een maatschappij leeft waarin alles uit zijn verband wordt getrokken, waarom zou ik er dan nog iets over vertellen?
2: Ja.
0: Dat ik ben elke dag op tv, mensen vinden al genoeg van je. Waarom zou je er nog meer aan toevoegen? Ik bedoel, wat schiet ik er mee op? En wat schiet mijn omgeving er ook mee op? Dat is veel belangrijker. Dat we net hadden Erik van den Burg en die zei ook terecht van... Ja, maar betreft hier ook mijn ex-vrouw? Waarom zou ik er niets over zeggen over mijn ex-huwelijk? Of over mijn huwelijk met mijn ex-vrouw? Want die wordt er ook bij betrokken. Ja, we vragen daar niet om.
2: Het hoeft zeker niet.
0: Nee.
2: Maar ja, ik hou gewoon heel erg van dingen delen. Maar ik hoef ook inderdaad niet alles van mijn ex of van mijn kinderen te delen. Ik weet wel wat ik wel en niet kan delen, zeg maar.
0: Ja, maar je deelt vooral over jezelf. En ook over Bart, je huidige man natuurlijk.
2: Ja.
0: Daar ben je wel heel openhartig in. Hoe jullie seksleven is, hoe jullie alles is eigenlijk, toch?
2: Ja.
0: Wat brengt jou dat eigenlijk? Wat brengt jou dat om dat allemaal te vertellen dan?
2: Nou, dat brengt me bijvoorbeeld dit boek.
0: Lieve Helene.
2: Nieuwe boek. En daar staan 100 vragen in over seks die ik heb beantwoord. En als jij een vraag hebt of ergens mee zit als het gaat om seks, is dat best lastig, denk ik, om te delen. En natuurlijk kan je alles tegenwoordig aan ChatGPT vragen. Maar ChatGPT is geen mens. En ik ben een mens. En ik heb dingen meegemaakt. En ik ben al 61. En ik vind het heel leuk om...
0: 61, hè, ondertussen.
1: Maar... Ik zou hem niet geven.
2: Het is wel echt waar. Maar ik vind het echt leuk om over mensen hun seksleven te praten.
0: Ja.
2: Omdat er maar weinig mensen zijn die daar makkelijk over praten. Dus het is een beetje mijn eigen hoekje geworden.
0: Maar wat voor gevoel geeft het je dan? Word je daar vrolijk van? Biedt het je op? Wat doet het met je?
2: Nee. Dat is een beetje aan een loodgieter vragen van...
0: Nee, maar dat zeg je aan het begin van het boek ook.
2: Waarom vind je die verstopte pijpen nou zo interessant?
0: Maar liever, dat is niet helemaal waar.
2: Het feit
0: dat jij zegt dat eigenlijk bijna... jij zegt het zelf ook, ik ben preuts. Ik bedoel, ik zeg ook, ik voel niet de behoefte om te veel over mezelf te vertellen. Voor heel veel mensen werkt dat toch anders. En bij jou, kijk, een loodgieter, dat is niet zo interessant. Maar dit is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Nou, ik denk niet dat verstopte pijpen bij een loodgieter iedereen bezighoudt.
2: Nee, maar
0: jij zegt
2: het
0: ook in je voorwoord, weet je wel.
2: Ja, niemand vraagt waarom ben je...
0: Dan moet het bij jou altijd over seks gaan.
2: Ja.
0: Dus de eerste zin, voorwoord.
2: Ja,
0: meteen, boom.
2: Dat ik hem altijd krijg.
0: omdat het toch iets anders is dan over een loodgieter te beginnen. Het is voor de mensen de meest intieme vorm van bestaan.
2: Het is waar ik over schrijf. Wat een onderwerp is wat me raakt, wat me interessant vindt. Ik heb er alleen maar positieve associaties bij. Misschien scheelt dat ook. Ik heb geen nare ervaring als het gaat om seks. Ik vind seks altijd een leuk. Ja, je kan ook. Een sporter vraag je ook altijd naar sport. Ja, het is gewoon een deel van mijn leven wat ik interessant vind en leuk. En het is niet zozeer dat ik per se eigenlijk over mijn eigen seksleven wil praten. Want eigenlijk zeg ik daar niet eens. Ja, ik heb mijn seksdagboek geschreven, maar ik heb het zeker niet.
0: Je was vrij gedetailleerd, hè?
1: Best wel veel gedeeld.
2: Een jaar! Wat is nou een jaar op 61 jaar?
1: Een jaar seksdagboek delen is natuurlijk wel... opener kan bijna niet.
0: Nee, we hebben alle standjes voorbij zien komen. In alle gaten. Dus wat dat betreft, er is geen geheim verboden gebleven daar in dat boek.
2: Was maar een jaar. Ja. Nee, maar ja, ik denk echt, iemand moet het doen. Er moet iemand een beetje ontspannen over kunnen praten.
1: Nou, dat vind ik dus mooi in je boek. En ik denk zelf ook dat het wat vlijend is. Want het zijn dus mensen met seksuele vragen. Seksuele vraagstukken die bij jou aankloppen en zeggen... Helene, ik heb mijn zoon in een porno... Ik heb via gehoord dat mijn zoon in een pornofilm speelt. Wat moet ik hiermee?
2: Was niet Sam.
0: Nee.
2: Want dat was nog een leuke clickbait. Toen was het echt zo van... Toen stond er dus niet bij lieve Helene, maar stond er zo van... Helene, het leek net alsof mijn zoon in een pornofilm speelt.
0: Hoe is het met de relaties bij Sam op dit moment? Gaat goed?
2: Daar gaan we het helemaal niet over hebben. We hebben het over mijn boek.
0: Ik heb Sam goed idee.
2: Maar mensen komen bij mij, ze sliden in mijn DM... en ze sturen brieven en ze willen graag mij erover horen, over dat onderwerp. Dus
0: wat heb je daarover gezegd dan? Mijn zoon speelt in een pornofilm. Wat moet ik doen?
2: Ik weet dat niet meer, want ik heb vast iets heel troostends gezegd.
1: Ik vond het namelijk een goed advies. Je zei eigenlijk van, joh, die moeder die had het via gehoord.
2: Ja,
1: en dat was het vraagstuk was, moet ik dat dus tegen mijn zoon zeggen? Want ik vind dat best wel ongemakkelijk. En jouw advies was van, joh, breng het op een hele luchtige manier, zonder te oordelen. En raad hem vrouwen aan om dingen veilig te doen, maar laat hem in zijn waarde, oordeel niet. Dus ik vond het een heel moederlijk advies. Wat zou jij doen als je erachter komt dat je zoon of dochter...
0: Ik zou niet opzetten meteen als hij thuis kwam. Maar nee,
1: toch niet?
0: Nee, ik zou dat best wel... Ja, ik heb er nooit over nagedacht.
1: Een ingewikkeld vraagstuk, lieve Helene.
2: Nou, dat zijn toch gewoon menselijke vragen.
0: Want je doet het voor Linda. Voor de mensen die het even niet weten meer, die moeten naar Linda toe.
2: Ja, Helene@linda.nl. Ja. Je mag ook in mijn DM sliden bij Insta.
0: DM sliden. Dat is meteen zo...
2: Vind ik zo heerlijk klinken. Ja, dat sliden heel lekker.
0: Slide maar even in mijn DM.
2: Kom. Het liefst Helene@linda.nl. Uiteraard is het makkelijkst.
1: Soms in tv-programma's worden er ook wel vragen bedacht.
2: Ja, dat weet ik. Maar dat probeer ik echt uit alle macht te vermijden. Want dat vind ik jammer. Ik wil dat het echt is. Dat is bij mij sowieso, wil ik altijd dat het echt is. De allereerste vraag was uiteraard door de Linda-redactie bedacht. Dat kan ook niet anders, want de rubriek was er nog niet. Hè? Dus er was geen vraag.
0: Nee.
2: Toen zijn we natuurlijk volop met oproepen gedaan. Ik doe ook steeds oproepen. En als er echt geen vraag is, dan ga ik altijd rondvragen in mijn omgeving. Van, heb jij nog wat meegemaakt? Of ik vraag aan iemand van de redactie, heb jij nog een vraag? Dus ik kom er tot nu toe altijd wel uit. Maar het grappige is, mannen schrijven dus ook.
0: Ja, ik las dat een man vertelt dat hij eigenlijk niet meer echt zoveel met zijn vrouw seks kan hebben, dat ze met andere mannen mag doen. En dat als hij dat aan zijn vrienden zou vertellen, dat ze zouden denken dat zijn vrouw een slet of een del is. Maar omdat hij het aan jou kan vertellen, dat hij daar een soort rust bij kan vinden ook.
2: Ja, ze willen echt heel graag weten van, is dit oké? En dat vind ik eigenlijk ook het mooie. En ook het mooie aan dit boek. En ook het mooie, omdat ik nu heel veel mannen spreek vanwege dat platform waar ik op zit. Dat je echt heel
0: Maar dat andere platform, dus niet OnlyFans, maar...
2: F2F.
0: F2F, ja.
2: F2F, is een Nederlands platform.
1: Ja. Wat is F2F?
2: Een soort OnlyFans, maar dan... maar dan F2F.
0: Dan kun je Helene op een bepaalde manier zien.
1: Sexy foto's
0: erotisch,
1: van Helene.
2: Erotisch platform. En daar spreek ik ook veel mannen. Krijg ik ook uiteraard vragen voor me.
0: Waarom zit je nou te lachen daar? Jij zit gewoon te lachen. Het is gewoon heel serieus dit, hoor. De man op leeftijd zit nu te lachen. Het wordt steeds gekker, zegt hij maar.
2: Nou, je wil niet weten hoeveel mannen daarop zitten.
1: Verdien je daar goed mee?
2: Ik klaag nergens over.
1: Maar welke grootte hebben we het?
2: Nee, ik praat niet over bedragen.
0: Praat over alles.
1: Wel voor seks, maar niet over geld.
2: Nee, dat kunnen Nederlanders niet tegen.
0: Maar dat betekent dat het goed gaat.
2: Het gaat goed.
0: Dat is een goed teken.
2: Ik ben heel tevreden.
0: Ja, maar dan spreek je dus ook veel mannen op dat platform.
2: Precies, en dat vind ik eigenlijk het mooie. Want het zijn natuurlijk allemaal jongere mannen dan ik. Want het platform is pas 4 jaar oud. Dus mensen van de leeftijd van de meneer die net zo hard moest lachen.
0: Ja.
2: Die heeft dat platform nog helemaal niet gevonden. Die heeft geen idee, die weet niet waar ik het over heb.
0: Zit nog de Kenny te lezen.
2: Ja. Die zit nog met de chick.
0: Ja.
2: Ja, of de 17 misschien. Oh nee, die mag ook al niet meer. Maar die jonge mannen, daar hoor je ook al dat er echt een mentaliteitsverandering is. Want ze zeggen ook heel vaak, ja, ik zou heel graag dit of dat willen zien. Maar als je het niet wil, moet je het niet doen. Dat zeggen ze dan al tegen mij. Dat vind ik super zoet.
0: Ja.
2: Dus die, zeg maar, dat is goed, een goede uitkomst van het MeToo-tijdperk. Dat mensen heel erg beseffen, oh ja, je moet wel, iemand moet het toestemming geven en leuk vinden en niet uit zichzelf. Hè, ik moet niet iemand dwingen om dingen te doen. Dus dat vind ik al maar heel mooi.
0: Is in deze tijd seks ingewikkeld geworden voor veel mensen?
2: Ja, dat denk ik wel. Voor
0: maar
2: mannen zeker.
0: Door?
2: Voor mannen zeker. Ja, omdat ze. Ja, het is natuurlijk echt anders geworden. Je moet echt consent hebben voor je iets met iemand doet. En dat vinden ze soms natuurlijk best wel lastig. Van, oh ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook iets minder spontaan. Als je de hele tijd moet denken, vindt diegene het wel goed? Vindt het wel goed als ik dit doe? Vindt het wel goed als ik dat doe? Vindt het wel goed als ik dit doe? Dat maakt het natuurlijk wel iets minder.
0: En ja. Kinderen worden op de jonge leeftijd ook op allerlei manieren met porno geconfronteerd natuurlijk. Waardoor ze een beeld krijgen ook. Dat zei ook Evelien Stallard wel een keer bij ons. Waarbij ze toch volkomen verkeerd beeld krijgen van seks.
2: Ja, daarom is het ook goed dat ik er ben. Want ik vertel gewoon over huis, tuin en keukenseks. En niet over allemaal gekkigheid. En als een soort, ja, bijna soort tegenstelling beginnen jongeren steeds later met seks. En niet eerder. Je zou denken, ze zijn allemaal van God los, maar dat is helemaal niet zo. Ze worden juist steeds voorzichtiger. Ze doen vooral sexting, dus via hun telefoon. En de echte daad, die stellen ze echt voor zich uit.
0: Ja, wat ik ook begrijp, omdat je naar die pornofilms kijkt, dat ze daar een bepaald beeld bij hebben hoe het zou moeten zijn. Dat geeft wordt altijd andere adrenaline of zo, geloof ik. Of maakt nog een andere stof
1: aan. Een stapje erger,
0: volgens mij. Waardoor ze op het moment dat ze echt intiem zijn met een meisje of een jongen, dat ze daardoor dat niet kunnen. Omdat ze daardoor het beeld wat ze hebben bij die films zo ver uit elkaar ligt met de werkelijkheid.
2: Ja.
0: Dat het heel lastig is om tot een prestatie te komen.
2: Dat ligt best wel voor de hand.
0: Stel over zijn uitzending.
2: Maar ik denk ook, omdat zoveel zich op hun telefoon afspeelt, dat ze sowieso een beetje een soort angst krijgen voor de werkelijkheid.
0: Ja.
2: Gewoon de realiteit. Gewoon vlees en geurtjes en echte dingen. Net zoals een beetje in coronatijd, dat niemand elkaar meer aanraakte. En mondkapjes. En er zijn natuurlijk heel veel jongeren soort van opgegroeid in coronatijd. Die zagen helemaal niemand. Die zagen de verpieter op hun studentenkamer. Heeft natuurlijk ook niet echt een goede invloed gehad.
0: Nee. Hoe ben je zo vrij geworden eigenlijk? Of was je
2: het altijd? Ik denk omdat niemand zich echt met me bemoeide. Ik denk dat het een beetje was. Er was niemand zo zeer mee bezig.
0: Nee, dat klinkt een beetje verdrietig, heel gezegd.
2: Niet verdrietig, maar gewoon. Ja, toen ik natuurlijk 13 was, had ik geen vader meer. Dus die was er niet meer.
0: Nee, die was op een pijnlijke manier omgekomen.
2: Die was, had er zelf een einde aan gemaakt. Dus ja, ik denk, ik heb gewoon, ben gewoon mijn eigen weg gegaan daarin.
0: Ja, maar dat klinkt toch ook een beetje eenzaam, waardoor? Of niet? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee hoor.
0: Heb je niet zo ervaren?
2: Nee, niet zozeer eten. Nee, ik vind het wel fijn juist om mijn eigen gang te kunnen gaan. En mijn eigen dingen te bedenken en mijn eigen dingen te doen. En ik trek me ook niet zo. Ik vind dat juist wel een voordeel. Dat ik niet de hele tijd hoef te denken van, oh, wat zouden de buren ervan denken? Of wat zou die ervan denken? Of wat zou.
0: Want dat maakt je oprecht niks uit.
2: Nee, ik kijk wel altijd van, ik zou nooit iemand willen schaden. Weet je wel? Ik zou nooit iemand pijn willen doen of iemand willen schaden of iemand voor gek willen zetten of zijn leven willen vergallen. Weet je wel?
1: Maar als Sam van Rooyen had gezegd, joh, mam, pap, moeten jullie nou wel die Playboy-kaart van mij niet doen? Want mijn jongens op het schoolplein zeggen dat ook tegen me. Had je het dan gelaten?
2: Nou, Ton was. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat ik het ook niet iets. Kijk, ik gooi altijd Holleder erin. Als het kind tegen Holleder had gezegd, papa, waarom vermoord je al die mensen? Waarom? Dan denk ik, oh, dat kind heeft een punt. Ja. Weet je wel? Waarom doe je dat eigenlijk, Holleder? En alle andere criminelen, waarom doen jullie dingen? Waarom? Dat hoor je nooit. Van, goh, vinden je kinderen dat nog niet vervelend?
1: Mm-hmm.
2: En dit wat ik in de Playboy staan. Gewoon in je.
1: Nee, maar omdat je zegt, ik zou anderen er nooit mee willen schaden.
2: Maar dat is toch niet schade?
1: Nee, maar tot op het moment dat hij komt en zegt, joh, mam, zou je het niet willen doen? Want dan kan je het wel in twijfel trekken.
2: Ja, ik wil hem kunnen uitleggen dat een naakt lichaam niet iets is om je voor te schamen. Dus als ik dan ga zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Oh, vind je dat vervelend? Nee, dat doe ik niet. Nee, je hebt gelijk, een naakt lichaam is heel vies, dat moeten we niet doen. Ja, dan ga ik helemaal tegen mijn eigen overtuigingen. Ik vind echt niets mis met een naakt lichaam. Niet dat mensen heel erg naakt zouden moeten rondlopen, overal totaal niet. Maar als je mooie foto's maakt van een naakt lichaam, vind ik dat echt niet verkeerd.
1: Nee, daar schaadt je ook zeker niemand mee. Wat is de gekste vraag die je hebt gekregen? Zijn er vragen die het boek niet gehaald hebben?
0: Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Alleen een beetje kennende.
2: Nee, ja. Nee, ze hebben het allemaal wel gehaald. Ja, er was één vraag. Nou, die vond ik eigenlijk wel mooi en bijzonder. Dat was een man die zocht lotgenoten. Want die was allergisch voor zijn eigen sperma. Dat is een heel zeldzaam syndroom. Dat heet PIOS, P-I-O-S, Post-Illness Orgasmic Syndrome. Dus als hij een orgasme had, dan kreeg hij heel erg last, omdat hij soort van eigenlijk allergisch was voor zijn eigen sperma. Een soort auto-immuun iets. En er is ooit één professor geweest in Nederland die zich daar helemaal op heeft gestort en die hem ook heeft geholpen, maar die is overleden. Dus hij schreef me ook, ging ook weer via de platform trouwens, van Helene, ik zoek lotgenoten en ik zou zo graag willen dat er weer naar de onderzoek naar gedaan wordt, want ik heb er echt veel last van. Dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Maar even, misschien een beetje beeldtechnisch, maar hoe, als je allergisch bent voor je eigen sperma, wat gebeurt er dan?
2: Ik heb er niet, dat als je dus een orgasme hebt en dat, dan komt natuurlijk dat sperma komt eruit, neem ik aan.
0: Ja, maar als je bij de vrouw binnen bent, dan heb je er toch geen last van? Of wel?
2: Nee, het ging, ja.
1: Heel beeldend, maar ja,
0: iedereen denkt, hoe zit dat nou?
2: Het mechanisme van een orgasme, dat brengt bij hem blijkbaar iets teweeg, waardoor hij een soort het is niet
1: claim.
2: Nee, het is.
0: Ja, je zit al heel technisch.
1: Ja, sorry, ik ben. Oké, sorry, dat hoort me een beetje.
0: Je kent toch geen mensen die er last van hebben?
1: Nee, maar ja, je zal het maar hebben.
0: Ja, dat is, het is echt absoluut lastig. Niet fijn. Ja. Hey, dat Johan Derksen onlangs een BEF-cursus gaf op de Nationale TV. Hoe heb jij daarna gekeken?
2: Ja. Ik weet niet of hij. Komt
0: er de techniek überhaupt of niet?
2: Ja, ik weet het niet. Of ik dat. Ik begreep wel waar hij heen wilde, geloof ik. Ja. Je moet meer zuigen dan als een soort lastie.
1: Ik zie nu die vieze snor voor me.
2: Ja, heel veel mensen.
0: Nee, maar vind je dat moet hij niet doen? Of zeg je, nee, prima. Als hij dat gewoon echt serieus. Hij meent het ook serieus namelijk. Hij wilde echt lesgeven erin.
2: Dat vond ik ook wel mooi.
0: Dat is een soort onderricht. Zich, ja. Opa leert nog
2: we hebben niet zoveel gemeen, Johan en ik. Maar daar staan we wel weer op dezelfde bladzijde. Want als hij echt denkt, ik kan iets meegeven aan mannen, waardoor het plezier wat zij hebben met aan
0: puur educatief
2: geven aan vrouwen, dan is dat natuurlijk mooi. En ik zag Goede Liekes ook wel zo wel willen.
0: Dat was de aanleiding ook, want die was op zoek naar de beste beffers van België.
1: Dat heb ik ook gemist.
0: Dat was de aanleiding voor het
1: hele
0: gesprek.
1: Dat is helemaal niet duidelijk en heel duidelijk.
0: Nee, dat heb ik. Ik heb het ingeleid, maar dan kijken jullie weer niet goed.
2: Is dat een wedstrijd?
0: Nee, zij had een podcast en in die podcast lieten we ook zien een filmpje dat ze op de stoep zat thuis met een groot glas wijn in de hand. Zei ze, ik ben op zoek naar mannen die goed kunnen praten over de BEF-techniek. Zo was het.
2: Op praten?
0: Ja, die kunnen vertellen over de BEF-techniek. En toen had ze erbij gezegd, toen zei ik nog, maar dan moet je toch eigenlijk bij Johan zijn, dat is de BEF-koning van Nederland.
2: Nee, en, moet ze niet bij Johan zijn, moet ze bij Mr. Pussylicking zijn. Ze zit helemaal verkeerd.
0: Ja, die heb je ook nog inderdaad, die ken jij weer, toch? Of
2: ja, die ken ik. Die heb ik geïnterviewd.
0: Ja, die ken je goed,
2: Die ken ik heel goed.
0: Maar wat is zijn techniek dan?
2: Dan moet je. Hij heeft echt.
0: Ben je naar Nieuwsradio goed dat ingeschakeld?
1: Nee, de Mr. Pussylicking.
2: Nee, maar hele sympathieke gast. Zijn naam doet hem geen recht. Mr. Pussylicking is een hele vriendelijke gast. Hij is al zijn hele leven met zijn high school sweetheart. Ze zijn een stel. Zij vond seks niet lekker, nooit leuk. Ze zei, ga maar met iemand anders, want het wordt bij mij niks. En Mr. Pussylicking nam zich voor, ik ga net zo lang door tot jij seks lekker gaat vinden. En dat heeft hij gedaan met een pussylicking techniek. Die heeft hij dus ook, heeft hij tutorials van gemaakt, weet je wel.
1: Die heeft Johan gekeken.
2: Ja, tutorials, dat zou best kunnen.
0: Weet je dat Johan Mr. Pussylicking heeft gezien?
2: Ja, dat hij dat heeft gejat voor Mr. Pussylicking.
0: Ik probeer me toch voor te stellen dat je nu in de file staat. En schakelt bij BNN Nieuwsradio.
2: Ik denk dat je niet meer uitschakelt.
0: Nee, dat denk ik heel gezegd ook niet. En dan kom je allemaal tegen in lieve Helene.
2: Dat iedereen nu in de vluchtstrook staat.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Zolang je niet allergisch bent voor je eigen sperma, kun je dat er wel mee doen ook. Maar belangrijk, lieve Helene, het boek is nu uit. Voor alle mannen en vrouwen in Nederland is het weer een soort les, zeg maar ook.
2: Het is een les, ja zeker. Ik doe dit uit goedheid van mijn hart.
1: En als er nou mensen luisteren die zeggen, hebben een prangende vraag, maar die willen graag anoniem blijven. Die kunnen mailen naar.
2: Altijd anoniem. Ja.
0: Het is altijd bij Helene anoniem. Staat heel vaak een man.
2: Linda.nl. Ja, ik verzin gewoon een naam.
0: Groeten van anoniempje heb je bijvoorbeeld ook. Dat soort dingen krijg je allemaal.
1: Team en vibes.
2: Je bent altijd anoniem.
0: Hoor graag van je een man. Weet je wel? Dus het is gewoon. Je bent niet de naam.
2: Nee.
0: Hè?
2: Nee.
0: Heel goed.
2: Ik help mensen.
0: Ja. Ja. Je bent gewoon een goed mens. Dat is de conclusie.
2: Ja, ik ben geen crimineel voor zover ik weet.
0: Nee.
2: Doe niks strafbaars.
0: Nee, zover ik weet ook niet.
1: Nee, je bent een soort van behulpzame vriendin die andere seksadvies geeft.
0: Nou,
2: ja, en
0: daar
2: zijn er te weinig van.
0: Ja, maar dat is voor jou weer goed. He?
2: Ja, daarom.
0: Het is jouw business.
2: Ja. 100%.
0: Oké, okay, en je gaat die man ook nog even onderricht geven zometeen.
2: Ja, ik zal die man ook uitleggen hoe het zit.
0: Ja, lijkt me heel verstandig.
2: Ik denk dat hij is waarschijnlijk vanavond fan op mij, geabonneerd op mij op F2F, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik eerlijk gezegd ook, ja. Goed dat je er was, alleen hetzelfde geldt voor jou, Shelley.
1: Ja, dankjewel, Fred.
0: En we gaan elkaar weer tegenkomen. Wanneer zit je weer in het racecafé eigenlijk?
1: Volgende week, vrijdag weer.
0: Volgende week vrijdag weer.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ben ik weer 10:30, Ziggo Sport, allemaal kijken natuurlijk. Dit weekend hebben we Silverstone. Max Verstappen, die maakt een redelijke kans hoor.
0: Oh, vorige week. Dat heeft hij goed gedaan, toch?
1: Vorige week tweede in Oostenrijk. Nu dus denken we dat hij er goed bij zit.
0: Ja, en over 5 jaar, waar sta je dan?
1: Met mijn eigen talkshow.
2: Oh, kijk.
1: Oké, een beetje bluff, ik weet het. Ik ben Haagse. Een beetje Haagse bluff, kom op.
0: Het is goed, ik vind het alleen maar goed. Daarom vraag ik het er ook.
1: Ja. Ja, de meisjes mag dromen, toch?
0: Zo is het, absoluut. En wij zijn er volgende week voor de laatste keer trouwens weer. Dan zitten we in een hotel Huis ter Duin. Daar hebben Rekers daar beneden. Daar zit je hartstikke mooi. Oh, 27 graden heb ik gehoord.
1: Met fietsen, hè?
0: Met wietsen?
1: Ja.
0: Is dat zo?
1: Volgens mij met Wietsen de Jager. Mag ik dat verklappen? Ja, ik lach ze ergens.
0: Oh, ik krijg een duimpje omhoog met Wietsen de Jager. Leuk. Tot volgende week.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
7: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
8: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt de Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een 30 minuten extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij Knooppunt de Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet is niet te porren voor het plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig en zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn al langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. In Turkije is de stand-up comedian Deniz Göktaş officieel aangeklaagd voor belediging. Bij de rechtbank stonden tientallen fans, journalisten en politieke activisten die eisen dat hij wordt vrijgelaten. Göktaş werd gisteren opgepakt. Aanleiding zijn grappen over president Erdogan en de Koran. In Gelderland zijn alle archeologische collecties van de provincie nu op één plek te vinden, in Nijmegen. Ze liggen in een nieuw gebouw dat aan het bestaande depot ligt. Vandaag was de feestelijke opening. Je kunt er miljoenen dingen ontdekken die door de jaren heen zijn gevonden. Denk aan spullen uit de Romeinse tijd. Het staatsbedrijf dat moet zorgen voor de gasvoorraad heeft de opslag in het Groningse Grijpskerk in gebruik genomen. Die stond leeg sinds de gaswinning in Groningen was gestopt. Het bedrijf kan de ruimte goed gebruiken, want de voorraad is nu aan de kleine kant door de hoge gasprijs. En Max Verstappen heeft geen zin om zondag in een Lego-auto te rijden als voorprogramma voor de Britse Grand Prix. We zijn coureurs, geen clowns, zei hij, en de Formule 1 heeft dit helemaal niet nodig. Vorig jaar werd er een sponsordeal met Lego gesloten en werd er ook mee gereisd in Amerika. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw een mooie dag, het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Straks BNR Beurs, waarin we het hebben over een vacature die van de ECB-baas lijkt vroegtijdig vrij te komen, omdat Christine Lagarde een gooi wil doen naar een ander presidentschap. En je hoort waarom veilig beleggen niet meer mogelijk is. Tot zo.
20: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
21: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
22: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
4: Hartelijk vrijdag, het is weer zover. We gaan de beursdag met je doornemen. Op deze vrijdag 3 juli, de dag dat Christine Lagarde haar verkiezingscampagne lanceert.
5: Christine Lagarde sluit niet uit dat ze eerder vertrekt bij de ECB. In een interview zegt ze dat ze misschien wel mee wil gaan doen met de Franse presidentsverkiezingen.
4: De ECB moet nu wel op zoek naar een opvolger. We kijken wat voor vrouw of man dat moet worden.
6: En we hebben het over de veilige havens van jou als belegger. Die blijken zo veilig niet meer.
7: Gold just had its worst quarter in 13 years.
8: We're also tracking the Japanese yen after it fell to a more than 40-year low against the US dollar.
9: The 30-year US Treasury yield has hit its highest level in 19 years.
6: Wanneer worden ze wel weer veilig en waar kan je anders terecht? Dat hoor je straks.
4: We gaan de beursdag en gelijk de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Jim T. Poering van Even Vermogensbeheer. Welkom.
10: Goeiedag.
4: Trappen we gelijk af met Independence Day. Feest in de VS. Morgen is het onafhankelijkheidsdag. Op Wall Street zijn ze alvast begonnen. De beurs is daar gesloten. En vanwege die feestdag mocht CNBC president Trump uitgebreid interviewen. Ook een feestje. Daar kwamen heel wat bijzondere uitspraken uit. Bijvoorbeeld dat hij 8 oorlogen heeft opgelost vanwege zijn tarieven. En dat Elon Musk wel aandelen wil afstaan van zijn SpaceX voor de beleggersrekening die de Trump-regering voor kinderen in het leven heeft geroepen.
11: Have you talked to him about donating SpaceX stock to Trump accounts?
12: Well, I think that he will do that.
4: Jawel, hij denkt dat Elon persoonlijk aandelen SpaceX gaat doneren, want, zegt hij, de band tussen Musk en mij is weer beter.
12: I have a very good relationship with Elon. Elon and I had a little dispute because he backed me 100%. He liked me, still likes me. But I did a little thing called the electric mandate. We're not going to have an electric mandate where everybody has to have an electric car. Elon was not thrilled about that, and I can understand it.
6: Ja, ik geloof hem helemaal dat ze weer vrienden zijn. Goed, ik heb eerder deze week Mark Zuckerberg van Meta een beetje belachelijk gemaakt om een interview. Niet dat ik daarvan terug ga komen, maar hij heeft nu ook door dat zijn obsessie met het perfecte biefstukje misschien wat afleidt van de zaken bij Meta. Tegenover Reuters geeft hij nu namelijk toe dat het daar allemaal niet zo snel gaat als hij had gehoopt. De ontwikkeling van hun eigen AI-assistent gaat namelijk trager dan hij verwachtte. Dat is die assistent die ze ook wilde trainen door de muisbewegingen van hun eigen medewerkers te volgen. Een programma dat ze een paar weken terug toch maar stil hebben gelegd. Dus dat werkte al niet. En Zuckerberg geeft ook toe dat de mega-ontslagrondes niet volgens plan verlopen. De nieuwe structuur van het bedrijf werpt nog niet zijn vruchten af, zegt hij.
4: Gaan we door naar de olieprijs. Die steeg dit jaar gigantisch door de Iran-oorlog. Stond op een gegeven moment dik 70% hoger. Ging richting de $130 per vat. En analisten en economen die schetsten toen allerlei doemscenario's. De een zei hij gaat naar $150 per vat. Een ander had het zelfs over $200. Nou, inmiddels gaat er weer olie door de straat van Hormuz. En is de olieprijs weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog. En er is meer goed nieuws, want analisten van Citigroup denken dat er nog wel ruim een tientje per vat af kan. De olieprijs gaat naar $60, zeggen ze. De verscheepte olie normaliseert, Chinese kopers blijven weg, fysieke oliemarkten zijn scherp verzwakt en voorraden veel minder aangesproken dan verwacht. Aldus Citi. Ben je ook zo optimistisch over de olieprijs, Jim?
10: Nee, ik luister ook niet meer naar analisten over de olieprijs. Omdat, als je een beetje kijkt in de historie, die extrapoleren gewoon de trend. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in 2008... Dus een tijdje geleden. Toen werd er voorspeld dat de olieprijs naar $150 of $200 ging. Corona, toen stond hij op een gegeven moment zo rond de nul. Toen werd er voorspeld dat we nooit meer überhaupt olie voor wat dan ook gingen gebruiken. En ja, als die doorloopt naar 100 en 120, ja, dan komt er ook iemand die voorspelt 150

0: de toezichthouder er nu vragen bij begint te stellen. Ze denken in ieder geval een patroon te zien. Ze vermoeden dat de vraag naar aandelen voorafgaand aan die beursgangen kunstmatig hoog wordt gemaakt. Lijkt dan alsof beleggers om die aandelen vechten. Maar in werkelijkheid zou het zomaar kunnen zijn dat de bedrijven die naar de beurs gaan, of hun groot aandeelhouders, hun geld via andere partijen in zichzelf investeren. Zakenbanken die bij de IPO's betrokken waren, die zijn op de hoogte gesteld. En de toezichthouder start er nu een onderzoek naar.
1: Dan nog even naar Nike. Dat heeft het al tijden zwaar. We hebben het er vaak over gehad. De verkoop in China die blijven maar dalen, net als het aandeel. En als klap op de vuurpijl heeft het sportmerk nu ook nog een rechtszaak aan de broek hangen. Of schoenen, kan ik beter zeggen in dit geval. 7-Eleven sleept Nike namelijk voor de rechter vanwege een Air Max 96 schoen. Dat heeft een oranje, groen en rood streepdesign. En laten dat nu net de merkkleuren van 7-Eleven zijn. Volgens de keten is de schoen van Nike een verwarrend gelijkende imitatie van hun merk. En, dat vind ik zelf wel mooi, als klap op de vuurpijl wil Nike die schoen ook nog eens uitbrengen op 11 juli. Oftewel, 7-Eleven. Nou, dat alles gaat 7-Eleven, het bedrijf, dus te ver. Ze zeggen, Nike heeft blijk gegeven van een harteloze en kwaadwillige minachting voor de rechten van 7-Eleven. Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering over enkele dagen op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en daadkrachtig optreden om ons merk te beschermen. Nou, Nike heeft nog niet gereageerd op de zaak.
0: Straks hoor je waarom goud en andere veilige havens ineens niet meer de veilige havens zijn zoals we die kenden. En we kijken of het nog wel aantrekkelijk is om te investeren in tech-investeerders.
1: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. Of moet ik zeggen, de nieuwe president van Frankrijk. Want Lagarde lijkt haar campagne nu al af te trappen. Ze geeft toe dat ze eraan denkt om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze sluit het niet uit en geeft aan mee te willen doen aan de Franse verkiezingen. Ik denk, zegt ze, dat een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen. Een enorme plot twist, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Maar verbaast zich ook weer niet over haar politieke ambities.
2: Ja, als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn. Ja, ik vind dat er sprake is van een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus.
1: De termijn van Lagarde bij de ECB loopt eind volgend jaar af. En al maanden gaat het gerucht dat Lagarde eerder weg zou gaan. Eerst voor een baan bij het World Economic Forum. Daarna was het verhaal dat ze eerder zou vertrekken, zodat president Macron nog snel over haar opvolging kon beslissen. Collega Stefan de Vries, oud-Frankrijk-correspondent, heeft er heel veel vertrouwen in.
3: Ik denk dat ze geen enkele kans maakt. Eens in de 5 jaar zijn er Franse presidentsverkiezingen en heb je altijd van die hele oude Franse politici, Lagarde dus ook, die denken ik ben een messias die het land komt redden. Maar in werkelijkheid zit niemand op haar te wachten. Ik denk dat ze hooguit 1% haalt bij de verkiezingen volgend jaar en daarmee ook een einde maakt aan haar carrière bij de ECB. Dus ja, wie weet, over 1 jaar is het vive la présidente Lagarde!
1: Ja, Jim, ze kreeg heel vaak de kritiek dat ze politiek bedrijft bij de Europese Centrale Bank. Nu kan ze haar beroep ervan maken. Wat vind jij van dit nieuws?
4: Ik vind het wel een beetje in de lijn der verwachtingen liggen ook. Eerst de IMF, daarna de ECB en wellicht nu het presidentschap in Frankrijk. Op zich zou het ook wel passend zijn, want in Frankrijk is natuurlijk een hoop werk aan de winkel. En eerder is het natuurlijk ook Mario Draghi geweest die president van Italië werd. Dus het is niet een stap die onmogelijk is of ondenkbaar. Waarbij ik ook moet zeggen dat mijn opmerking over olieanalisten nog wel vrij mild was als ik nu dit commentaar net hoorde. Maar ja, wat wel bijzonder is natuurlijk, dat je dat eigenlijk natuurlijk niet moet doen terwijl je nog president van de ECB bent. Want dan dien je onafhankelijk te zijn. Ja. En hiermee laat je eigenlijk meteen zien dat, ja, dat het belang van Frankrijk misschien op de achtergrond ook wel speelt. En Frankrijk is bijvoorbeeld echt gebaat bij een lagere rente. Heeft een groot begrotingstekort, enorme overheidsschuld. Dus Frankrijk is alles aan gelegen dat de rente omlaag gaat. En degene die dat kan bewerkstelligen is Christine Lagarde op dit moment. Dus hiermee is haar onafhankelijkheid wel meteen een beetje in het geding. En ik vind het ook raar om dat al tijdens je termijn bij de ECB te doen. Ze moet nog 1,5 jaar. En die verkiezingen in Frankrijk zijn over een jaartje al. Dus dan zou eigenlijk al betekenen dat ze eind dit jaar stopt. En dat is wel raar.
1: Ze zou eigenlijk vanaf nu al niet meer kunnen blijven zitten als ze dus zegt dat ze volgend jaar mee gaat doen met die presidentsverkiezingen.
4: Nou, dan, op dit moment is ze dan eigenlijk niet meer volledig onafhankelijk. En dat is wel wat een ECB-president dient te zijn.
0: Het is ook wel kwalijk. Het is al de tweede keer dat haar termijn misschien wel vroegtijdig beëindigd wordt. Dat er geruchten over gaan, dat ze daar zelf dus op zin speelt. Moet je dat wel willen, dat zo iemand aan het hoofd van de ECB staat?
4: Nou, kijk, ze heeft wel voor een hoop rust gezorgd bij de ECB. He, dus wat wel zo is, als je dan terugkijkt, is het dat ze dat keurig heeft gedaan. Ook wel een paar keer natuurlijk wat te laat geweest. Als je bijvoorbeeld hebt over de inflatie in 2022 was dat. Dat zei eerst even, het is allemaal tijdelijk. We hoeven niet in te grijpen. Ja, uiteindelijk moest ze wel ingrijpen. Maar je kunt niet zeggen dat ze haar ambt niet goed heeft uitgeoefend. En

0: Dus best wel rust rondom de ECB. Ze hebben op een gegeven moment volgens mij ook het aantal vergaderingen en rentebesluiten teruggebracht.
1: Maar ze heeft wel gewoon nog een termijn om af te maken eigenlijk, toch?
0: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Je hoort met zo'n verantwoordelijke functie niet tussentijds zeggen, nou, ik heb wel zin in iets anders. Ja. Als jij nu op de radio zou zeggen van, nou, het lijkt me ook wel leuk om bij Q Music of zo te werken.
1: Die naam mogen we hier niet zeggen.
0: Nee, dat dacht ik al.
2: Heeft hij al gewerkt, als nieuwslezer.
0: Ja.
2: Maar misschien wil ik het.
0: Kijk waar je nu staat.
1: Ik blijf nog even. En dat zeg ik officieel en onofficieel.
0: Heel goed, heel goed. We willen je natuurlijk ook niet missen, maar dat hoor je gewoon niet te doen. Het maakt niet uit of je nou CEO van een bedrijf bent, op de beurs genoteerd, of dat je bij een voetbalclub zit of presentator bent bij de radio. Je moet gewoon honkvast zijn en vol trouw totdat je vertrekt.
2: Is het wel goed als er een nieuwe man of vrouw komt?
0: Ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel, zoals hij heeft, 2 termijnen gedaan. En dan is het ook goed dat er weer een president komt die misschien nog wel iets strikter is op het rentebeleid. En ik zou er ook wel voor pleiten dat het in dit geval dan niet een Italiaan of een Fransoos is. Maar misschien iemand die wel toch wat meer een Anglo-Saxische insteek heeft.
2: Ene Klaas Knot?
0: Nou,
2: die wordt ook nog genoemd.
0: Ja, ja, nog eerder hebben we natuurlijk wel Duisenberg gehad. En ja. Nederland is natuurlijk een relatief klein land. Ja. Dus, maar in elk geval, of het een Duitser is, of een Nederlander zou ook kunnen met iets meer...
2: Jij wil gewoon een Noord-Europeaan, als ik jou zo hoor.
0: Ik denk dat het wel goed is. Niet specifiek voor de zuidelijke landen, maar voor wat betreft het rentebeleid en het handhaven van prijsstabiliteit, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat wel belangrijk is.
2: Wat is het belangrijkste wat die nieuwe man of vrouw volgens jou moet gaan doen?
0: Nou, kijk, wat natuurlijk altijd nog wel zo is, is dat op dit moment de inflatie is wel dalende. Dat ook wel zo is dat er enige economische groei is. Maar de economische groei, die is zeer beperkt. Dus ja, je moet aan de ene kant natuurlijk prijsstabiliteit hebben en goede begrotingspolitiek. Daar zou de ECB ook op moeten sturen. Maar daarnaast ook meer sturen toch wel op economische groei. Als je kijkt naar hoe de Verenigde Staten zich hebben ontwikkeld en dat afzet tegen de eurozone, ja, dan word je gewoon niet vrolijk. En het is wel een taak van de ECB om ook de economische groei te bevorderen. Overigens was Lagarde eerder ook al minister van Financiën.
2: Zeker,
0: in Frankrijk.
2: Ja.
0: Dus ze weet wel wat er speelt. Of ze er doorheen krijgt, dat weet ik niet. Het moet wel.
3: BNR Beurs.
1: Amerikaanse obligaties, de yen, goud. Normaal gesproken een veilige investering. Maar dit jaar is dat niet het geval. De veilige havens voor beleggers doen hun werk niet meer. Dat concludeert CNBC. Goud staat flink lager dan begin dit jaar. De yen staat er zwak bij. En die Amerikaanse obligaties die worden ook verkocht. Jim, dan komt de vraag bij mij op, hoe veilig zijn die veilige havens eigenlijk nog?
0: Nog steeds heel veilig. Het hangt er een beetje vanaf welke termijn je neemt. Je noemt inderdaad goud. Als je dat vanaf 1 januari bekijkt, staat een klein minnetje. Kijk je het echter vanaf 1 februari, dan is het behoorlijk gedaald. Want het stond boven de 5.000, nu zo'n 4.000. Zilver is gehalveerd, om die ook maar even in het kielzog mee te nemen. Ja. Gelijktijdig, als je het hebt over veilige havens, de 10-jaarsobligatie VS, die doet eigenlijk al een paar jaar lang 4,5%. Dus op zich is dat nog een hele goede rente, die hoger is dan de inflatie. Ook de dollar heeft de afgelopen tijd toch wel wat aan kracht teruggewonnen. Ik denk dat zeker de dollar met deze rente absoluut nog wel een bescherming is tegen inflatie en misschien wel een safe haven. En zo moet je het ook wel benaderen. Dat goud op dit moment misschien wat is teruggezakt, maar als je het kijkt over een langere periode, en dat is waarom je goud koopt, niet om te speculeren, maar omdat je je vermogen wil beschermen voor bijvoorbeeld 10 jaar. Ja, als je dat had gedaan met goud in de afgelopen 10 jaar, dan was dat heel positief. Dus goud blijft absoluut een safe haven. Zeker ook als je kijkt naar de historie van goud. Die gaat al wat verder terug dan de dollar. Maar als je nou 2000 jaar geleden kijkt of 3000 jaar geleden, goud heeft eigenlijk nog steeds dezelfde koopkracht als dat het toen had.
2: Eerst maar even voor de luisteraar die zich niet elke dag bezighoudt met die veilige havens. Waarom zijn die veilige havens veilige havens? Waarom gaan mensen in goud of in die dollar?
0: Nou, omdat het dus zekerheid biedt. Als je het hebt over goud, nou ja, als je kijkt naar de historie en de mogelijkheid om daar dus mee te betalen en waarde vast te houden, ja, dan is goud het ultieme veilige haven. Je kunt er wereldwijd mee betalen, door de eeuwen heen. En het is een ruilmiddel wat algeheel geaccepteerd wordt. Heel anders dan bijvoorbeeld de euro, die nog maar kort bestaat.
2: Ja.
0: Dus dat is geen safe haven. Ja, hoe lang bestaat de euro? 2002 geloof ik. Dus
2: Dingflof bips. Zit exact, nog helemaal in bij mij.
0: Ja, nog geen 25 jaar kun je daarmee betalen. En ondertussen is die wel zeer onderhevig geweest aan inflatie. Want ja, als je, even flauw gezegd, bij de introductie kon je voor €1,25 een kopje koffie kopen. En nu is het vaak €3,75. Dus de waarde van de koopkracht van de euro is fors gedaald. Goud daarentegen niet. Hetzelfde geldt voor Amerikaans staatspapier. Dat is alom geaccepteerd, geeft een goede rente, wereldwijd gevraagd. Ja, dus daarmee weet je dat je een stukje zekerheid in handen hebt voor als je die nodig hebt.
1: En terug naar nu dan. Hoe komt het dat al die veilige investeringen sinds, als je de periode van begin dit jaar pakt, er toch niet goed voor staan?
0: Ik denk dat het wel wat meevalt voor wat betreft de Treasury. Dus de Amerikaanse staatsobligatie. Excel, je hebt er 4,5% rente, krijg je erop. Hij is iets gedaald, dollar is iets gestegen. Dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. Waar je alleen wel rekening mee moet houden, we hadden het net over Frankrijk. Ja, dat valt allemaal in het niet als je gaat kijken naar de staatsschuld van de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten, ja, die hebben gewoon een enorm begrotingstekort. Zeker ook nu weer met de oorlog die ze voeren in Iran. Hij ligt nog wat hoger dan in Frankrijk. En iedereen kent natuurlijk wel die debt ceilings die iedere keer weer worden bereikt en de shutdowns die er zijn. Dat maakt natuurlijk wel dat er steeds meer dollars worden geprint en je daarmee toch wel een stukje aan inflatie of onzekerheid onderhevig bent. Dus vanuit dat perspectief, als je het goud hebt en je hebt de staatsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, dan is de staatsobligatie van de Verenigde Staten wel minder safe dan het goud. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Gelijktijdig, het nummer 1 munt wereldwijd, dat is altijd nog de dollar. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Dus daarmee heb je absoluut goede liquiditeit en goede bescherming van je vermogen.
1: En waar komt die slechte stand van goud dan vandaan? Want die obligaties, dat kan ik dan wel volgen.
0: Ja, kijk, eerst dus, we hebben natuurlijk ook wel een soort hype misschien gezien van het goud. De vrees voor hele hoge inflatie. Zeker ook toen olieprijzen opliepen. We hebben dat in 2022 natuurlijk gezien, dat we hyperinflatie bijna kregen. De straat van Hormuz dicht. Iedereen bang dat het slechter zou worden. Nou, voor wat betreft inflatie. En nu zie je eigenlijk toch, olieprijs daalt al wat. Er zijn toch wel gesprekken continu over vrede, wapenstilstanden. Nou, het is in ieder geval rustiger en niet zo erg geworden als dat we dachten dat het was. Dus dat betekent ook dat de vlucht vanuit de safe haven, zoals goud of zoals de staatsobligatie, weer een beetje omgezet wordt in risk on. En je ziet dus waar aandelen eerst daalden, dat aandelenmarkten in de afgelopen maanden mei, juni weer uitstekend hebben gedaan. Dat is eigenlijk traditioneel wat er gebeurt. Risk on, risk off. Het was eerst risk off. Allemaal in goud, allemaal in obligaties. En nu zijn we weer bereid risico te nemen. En zie je dus de aandelen bijvoorbeeld van tech of softwarebedrijven die afgestraft waren, weer oplopen.
1: Wanneer denk je dat dat dan weer gaat verbeteren voor die veilige havens? Dat die weer de weg omhoog vinden?
0: Ja, dat is eigenlijk een vervelende vraag om te beantwoorden, want wanneer gaat goud het weer goed doen? Nou, je zou kunnen zeggen als de industriële toepassingen groter worden, dat er meer vraag is naar goud, maar dat is vaak niet de reden waarom goud stijgt. Maar op het moment dat er onrust is in de wereld, en daarvoor is nodig oorlog, bijvoorbeeld Rusland dat Oekraïne aanvalt, Polen dat angstig wordt, heel veel goud gaat inslaan, dat zijn eigenlijk de trends. Wat je overigens wel zag, dat centrale banken bijvoorbeeld ook, die waren staatsobligaties een tijd lang aan het verkopen en weer goud aan het kopen. Dus onrust, dat is goed voor goud. Dus als goud stijgt, is over het algemeen helemaal niet zo positief. Daarnaast heb je in Nederland natuurlijk ook wel weer te maken met de hoge belastingdruk die er is. Dus uiteindelijk komt het goud altijd weer bovendrijven.
2: Nog even de afgelopen week eentje met goed nieuws en dat kregen we van het CBS.
3: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
1: Nieuws om blij van te worden. Minder blij waren ze bij Nike.
4: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
2: Het was niet alleen een sportief weekje vanwege het WK voetbal, ook Basic Fit had nieuws voor ons.
5: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland. Voor 54 miljoen euro neemt de sportketen concurrent Value over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
1: Dan was het nog de week dat OpenAI behoorlijk wanhopig bleek. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
6: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
2: Kregen we ook nog een inkijkje in de boekhouding van de Amerikaanse president. Echt in balans kun je die niet noemen, met $750 aan belastingen en 1 miljard aan inkomsten uit crypto.
7: So far though, we've learned that the president reported more than $1 billion in income related to his family's crypto ventures and meme coins last year.
1: En het was de week waarin een Europees techbedrijf zijn weg naar Wall Street wist te vinden. Niet Benson Boone, maar Bending Spoons. Jelle moet nog even aan de naam wennen. De tech-investeerder achter WeTransfer en Komoot. En die eerste beursdag, die was een succes.
8: A private equity and tech hybrid company priced its IPO at $29 a share. They shot up after the open to as high as $42 and right now are at $37.49 for a gain of about 29%.
1: En gisteren zakte het aandeel dan wel weer zo'n 10% terug, maar het staat nog steeds flink in de plus sinds die introductieprijs. Jim, wat vind jij van Bending Spoons en hun portefeuille?
0: Nou, er zitten een paar namen in die iedereen denk ik wel kent. WeTransfer bijvoorbeeld en Vimeo. Ja, ik ken het bedrijf niet heel goed, hè. Vimeo, WeTransfer, dat kennen we allemaal wel. Wat wel opvallend is, het is een beetje een private equity-achtig bedrijf, maar ze kopen vooral bedrijven die, ja, groeibedrijven, dat is tenminste wat de meeste partijen doen, hè. Die kopen groeibedrijven, maar in dit geval koopt Bending Spoons, die koopt eigenlijk bedrijven die al wat meer gegroeid zijn en waar het een beetje een aflopende zaak lijkt. Ja, dat is heel gek, want iedereen koopt natuurlijk bedrijven die hard groeien. Maar in dit geval zegt Bending Spoons van ja, wij kopen die bedrijven die heel hard zijn gegroeid, veel mensen hebben aangenomen en waarbij nu eigenlijk het punt komt dat de omzet echt moet komen en de kosten omlaag moeten. Nou, dat is wat ze doen. Heel hard snijden. Dat hebben ze bij WeTransfer dus ook gedaan. Daar hebben ze voor mij 3/4 van de mensen meteen uitgegooid. En ja, dat is voor de korte termijn natuurlijk de manier om de marges weer op te vijzelen. Maar uiteindelijk moet die omzet ook doorgroeien. Daarmee is het wel een unieke strategie. Wat ik alleen ook graag had gezien, dat ze ook al een paar exits hadden gedaan. Dat is een beetje hoe je naar private equity bedrijven kijkt. Ja, op het moment dat ze een exit doen, dus een verkoop, vaak gaat dat na een periode van 5 tot 7 jaar. Dat is waar ze er weer uit willen. Nou, dit bedrijf bestaat sinds 2013. En ze hebben sinds 2013, in 13 jaar tijd, dus nog nooit een exit gedaan. Dus ze hebben inmiddels wel een portefeuille. Maar het was nog mooier geweest als ze ooit iets hadden gekocht voor 1000 en verkocht voor 5000. Zodat ze de echte toegevoegde waarde konden laten zien. Ze hebben ook behoorlijk wat schuld. Ze halen nu ook geld op omdat ze dat geld echt nodig hebben. Daarom gaan ze naar de beurs. Bewezen resultaat is er nog niet. Het zijn mooie namen, maar een exit, dat is eigenlijk wat het bedrijf nodig heeft.
1: Dan is het bijna tijd voor weekend. Alleen nog maar de planning van volgende week. We zitten een beetje in een kwartaalcijfer interbellum. Bedrijven blijven komende week oorverdovend stil. Behalve Levi Strauss. Daar zijn ze er vroeg bij met de cijfers over het tweede kwartaal, dat pas net erop zit. Dinsdag krijgen we nog het definitieve inflatiecijfer over juni. Dan horen we of die inderdaad is uitgekomen op 2,9%. En in lijn daarmee, een ander macrocijfer dat interessant kan worden is de consumptie van huishoudens in mei. Al maanden zouden we met de geopolitieke onrust een tikje somber zijn. Maar tot nu toe zagen we dat nog niet terug in ons bestedingsgedrag. Misschien denken we daar aanstaande woensdag anders over.
2: Dit was BNR Beurs van vrijdag 3 juli. Wij danken Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En goed nieuws, Jim hoor je zondag ook.
1: Ja, en die hebben we echt op zondag opgenomen, die aflevering. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, onze zondagse aflevering dus, die als podcast gratis en voor niets ontvangt. Dan kan ik jou als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. En Jelle en Milou bedanken voor de beledigingen deze week over mijn uiterlijk, over mijn kledingkeuzes. Ga er volgende week aan werken. Tot dan.
2: Dat is allemaal niet zo bedoeld.
1: Gelukkig.
2: Tot zondag.
1: Het was leuk.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Thomas van Zijl.
4: Maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het Economenpanel en een gesprek met Eugène Grütter, topman van Sweco, Europa's grootste architecten- en ingenieursbureau. Over miljarden investeringen die nodig zijn voor het onderhoud van Nederlandse bruggen en wegen. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Dan moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht, woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar die vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En als een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. Het kabinet gaat eind augustus excuses maken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren werden opgesloten in een isoleercel, mishandeld en misbruikt. Veel van hen hebben daardoor psychische problemen en daarom komt er een herstelproject. Het kabinet heeft daar geld voor apart gezet. En Max Verstappen gaat morgen als derde weg in de sprintrace van de Grand Prix van Engeland. Lewis Hamilton pakt de pole op Silverstone. Zondag is er voor de grote race een optocht waarbij de coureurs in een Lego-auto moeten rijden. Max is tegen die sponsorverplichting. We zijn geen kinderen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
14: Vrijdag 3 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het dodental van de grote Russische aanvallen op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot 30. Meer dan 90 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester was het de grootste aanval op de stad sinds het begin van de oorlog. Bijna 100 gebouwen raakten beschadigd. President Zelensky die bezocht de puinhopen verschillende plekken in de stad en beloofde daar vergelding. Het Kremlin zei op zijn beurt ook de druk nog verder te zullen opvoeren. Zelensky heeft opnieuw bij de VS aangedrongen op een vergunning om zelf Patriot luchtafweerraketten te produceren. Vanochtend zag ik nog 4 doden gemeld door Russische aanval in Sumy en 2 doden en meerdere gewonden in de Dnipropetrovsk. Bij Oekraïense aanvallen op Belgorod is brand uitgebroken in een fabrieksgebouw. Daar is 1 dode gemeld en van het front heb ik niet zo heel veel concreets. Rob.
15: Nee, ik ook niet over het front. Maar even over die grote aanval die er is geweest. Ik zie dus nu dat die pakketten van projectielen die worden afgevuurd door Rusland op Oekraïne, die worden nu veranderd. Dus voorheen was het zo dat de drones overmatig werden ingezet. En je ziet dus nu dat volgens Sirski, dus de hoogste militair van Oekraïne, daarmee de Russen streven naar 50% ballistische wapens. Oh. En 50% en inclusief ook hele snelle drones die eigenlijk niet goed te onderscheppen zijn. Hè. Dus er worden nu de Geran 3 wordt ingezet. Dat is een hele snelle drone. Het zijn eigenlijk gewoon normale vliegtuigen, bij wijze van spreken, met een raketmotor erin. Of met een straalmotor erin, moet ik zeggen. Die worden afgevuurd. En daar heeft de luchtverdediging van Oekraïne niet echt een antwoord op. Dus je ziet dat de schade enorm is. Dat is dus ook met die zeer recente aanval is dat gebeurd. Als je gewoon kijkt wat er allemaal kapot is gemaakt op pakweg 33 locaties, is dat behoorlijk. En je bent dus gewoon niet goed in staat om die raketten tegen te houden. Ik heb echt het gevoel op dit ogenblik dat we in een steeds gevaarlijkere situatie terechtkomen. Je hebt net Hugo Zelensky geciteerd, die zegt van dit gaan we vergelden. Wat je dus nu ziet is dat er een soort verschuiving plaatsvindt, zowel door Rusland als door de Oekraïners, om te gaan vergelden. Dus dat betekent dat er maximale schade wordt aangericht met als doel om de tegenstander te stoppen met verdere aanvallen. Nou, dat leidt alleen maar tot verdere ellende. En dat is precies wat je op dit ogenblik ziet. En dat is wel echt wel problematisch en echt gevaarlijk. Want dit kan maar zo compleet out of control raken.
14: Ja, zowel Rusland als Oekraïne heeft een gebrek aan luchtverdediging. En wat je dan kan doen om de grote aanvallen van de tegenstander, om daar iets tegenover te stellen, is ook grote aanvallen. En dan krijg je dus deze dynamiek, lijkt het. Hè? Ik zag ook nog wat cijfers voorbij komen over dynamiek gesproken, over de dodentallen van CSIS, Amerikaanse denktank, dat het aantal militaire slachtoffers van de hele oorlog inmiddels is opgelopen tot boven de 2 miljoen. Het aantal doden aan de Russische zijde, dus de doden alleen al, wordt geschat op 400 tot 450.000. En aan de Oekraïnse zijde 125 tot 150.000. Dan zit je dus op bijna 4 Russen op 1 Oekraïner. Maar dat verschil zou recent zijn opgelopen tot misschien wel 8 Russen op elke Oekraïner. Het is een dynamiek die we vaker hebben besproken, maar het zijn natuurlijk wel ongelooflijke getallen. Hè?
16: treurig.
15: Ja, ik hoorde in Oekraïne 1 op 10 zelfs. Dat was boven Pokrovsk, voor wat het waard is. En tegelijkertijd zie je dus dat die enorme aantallen slachtoffers aan Russische kant. Ik schat in dat dat nu op 34.000 per maand ligt. Niet leidt tot grotere veroveringen. Er wordt nu pakweg 1 vierkante kilometer, iets meer dan 1 kilometer, vierkante kilometer veroverd door de Russen. Dus ze veroveren weer. De afgelopen paar maanden, maar dit is dus juni, is er voor de eerste keer weer wat veroverd. Maar goed, ik bedoel, dat was nou niet heel erg geweldig. Want het is 16 keer minder dan de vergelijkbare periode met het vorige jaar. Maar je ziet dus dat er nu pakweg bijna 1300... Russen sneuvelen, dan wel gewond raken, per vierkante kilometer. Ja, dit is echt ongelooflijk. En dat slaat ook eigenlijk helemaal nergens op wat die Russen aan het doen zijn. Dus je ziet dat het nu helemaal verschuift naar die meer strategische aanvallen over en weer. Ja, en die hebben wel een enorme impact, hoor. Zowel in Rusland als in Oekraïne.
16: Ik heb een lees- en kijktip voor onze lezers. De Guardian van vanmorgen had een ongelooflijk mooi, ja, zeg maar, video-essay. Wat tegenwoordig zo mooi kan, hè? Van die vesting, Oekraïnse vestingsteden. Ja, ja. Waaronder Konstantinivka, waarom ze zo belangrijk zijn. Met al die toegangswegen, met die dronenetten. Ja. Kunnen mensen echt zien hoe het er allemaal uitziet.
17: Ja. Dat dus de plek waar de Russen zich vooral op richten aan het front. Donetsk, de laatste tijd horen we natuurlijk ook wat berichten, zorgelijke berichten voor Oekraïne over activiteit in het noorden. Maar Oekraïne zelf is dan de laatste, nou ja, wat zou ik zeggen, maand of zo, is het echt heel erg opvallend hoezeer ze zich aan het richten zijn op de Krim. Om daar, ja, lijkt het de situatie voor de Russen gewoon onmogelijk te maken. Als burger kan je er niet eens meer benzine krijgen.
15: Dat lukt heel aardig. En Poetin die zegt van, nou, het valt allemaal mee en we zorgen gewoon voor de bevoorrading. Maar het gevoel bestaat echt in brede kringen, ook zelfs in Rusland, dat Poetin of verkeerd wordt geïnformeerd of gewoon totaal buiten de realiteit staat, of een combinatie van beide. Ik denk overigens dat het een combinatie van beide is. Dat is het meestal in dit soort gevallen. Maar je ziet gewoon dat er aanvallen continu worden uitgevoerd door Oekraïne op de militaire infrastructuur, de energieinfrastructuur, brandstofopslagen. In Sebastopol blijkt in één klap dat de onderstaten geen elektriciteit meer hebben. Dus het is echt problematisch op dit ogenblik in Oekraïne. En het gevoel bestaat dat Oekraïne probeert om de Krim helemaal af te sluiten van Rusland. En dat is, dat is echt een probleem voor de Russen. Omdat Poetin tot op de dag van vandaag juist de verovering van de Krim in 2014 ziet als een van zijn grote heldendaden.
17: Ja, dat verloren laten gaan is voor hem geen optie, lijkt me.
15: Nee, dat lijkt mij ook.
17: Misschien ietsje dichter bij huis nog mee te nemen, maar gerelateerd. Justitie in Duitsland heeft een eerste verdachte aangeklaagd voor het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen. In 22 helemaal was dat. Dat ging om een Oekraïner. Ze zeiden daarbij dat die aanval in samenwerking met andere Oekraïnse militairen zou zijn gecoördineerd. Wat dus suggereert dat dus echt Kiev daar achter zou zitten. Iets wat ze zelf ontkennen. Litouwen heeft daarnaast een wet aangenomen of ingediend, dat wil ik even afwezen, dat het verbod op het plaatsen van kernwapens op zijn grondgebied, dus het verbod daarop wordt opgeheven. Iets wat Finland ook recent heeft gedaan. Ze zeggen erbij in Litouwen, net als ze dat eerder in Finland deden, van het is niet de bedoeling dat we hier nu Amerikaanse kernwapens willen gaan stationeren, maar ze willen wel de mogelijkheid openen voor een crisissituatie. Toch een veelzeggend berichtje.
15: Het escaleert wel, hoor. Dit is wel even iets wat gewoon zorgen wekt. En zorgen baart, moet je eigenlijk zeggen. En wat we goed in de gaten moeten houden, daar past ook bij die escalatie in het besluit van Rusland om zogenaamd tijdelijk 7 spoorwegovergangen te blokkeren over de grenzen van Letland, Estland en Finland. Geen idee wat ze daarmee willen, maar zijn van die berichten, die zijn anders. Dus dit soort dingen die duiden vaak op dat er echt iets aan de hand is. En we hebben al vaker hebben gememoreerd dat precies op de plekken die ik net heb genoemd, de Russen aan de andere kant van de grens, dus aan de Russische kant van de grens, bezig zijn om militair opbouw te doen. Dit is niet heel erg prettig wat hier gebeurt. En het zijn van die kleine zaken waarvan je denkt van... wat wordt hier nou precies mee bedoeld en wat zit hier achter? En dus ik begin me wat dat betreft wat meer zorgen te maken.
17: Ja, duidelijk.
16: Nog even wat dat Nord Stream gas betekent. Het gaat niet om dus de regering in Kiev, maar het gaat om staatsautoriteiten. Dus dat is een deel van de regering of een lagere overheid.
17: Ja, wil niet zeggen dat Zelensky er zelf van op de hoogte was. Ja. Hè? Dat is natuurlijk nog een stap verder. Laten we doorgaan naar het Midden-Oosten. Moeten jullie me een beetje helpen? Er zijn volgens mij woensdag toch gesprekken geweest in Doha. Maar wat de status daar nou van is, ik ben een beetje de draad kwijt.
16: Nou, we weten niet wat eruit is gekomen, maar het ging ook over die bevroren tegoeden. Hè? Qatar wordt dan genoemd. Ik heb geen perscommuniqué gezien wat eruit is gekomen. Jij, Rob?
15: Nee, ik ook niet. En we weten dat het over 6 miljard zou gaan... die ontdooid zou moeten worden van de goede. Dat zijn Qatarese tegoeden. Wat je nu ziet, dat is wel interessant op zich. Dus die Ghalibaf, die zegt dat, dat is de voorzitter van het parlement... en eigenlijk de leider van de pragmatische haviken... En dan heb je de hardcore ideologische haviken. En die willen eigenlijk überhaupt niet onderhandelen. En waar het nu op lijkt uit te draaien... is dat Ghalibaf via deze route probeert om die onderhandelaars... of die stroming binnen Iran die helemaal niet wil onderhandelen... toch over de streep te trekken van... kijk eens, er komt nu een situatie waarin we toch geld gaan krijgen. Dat is ook goed voor het land. Het interessante is dat de Amerikanen die zeggen van... nou, laten we het nu maar helemaal over die boeg gooien van het geld. En laten we ook maar in het vooruitzicht stellen... dat er weer geïnvesteerd kan worden in Iran vanuit Amerika. Want hun inschatting is dat het voor hun belangrijker is... om die economie draaiend te houden dan die ideologie. Ik vraag me echt af of dat zo is. Want als je dus kijkt wat er in die raad van experts zit... daar zitten volgens mij 88 leden in. 2/3 die wil gewoon wel onderhandelen. 1/3 wil gewoon niet onderhandelen. En het lijkt alsof de Ghamenei, dus de huidige leider... bij het kamp zit van de ultra-hardliners... die eigenlijk gewoon helemaal niet wil onderhandelen.
16: Ja, wat je echt
15: voor wat het waard is, maar dat is wat je krijgt. Het gevoel krijg je als je dus tussen de regels doorleest.
16: Dus Amerika geeft dus concessies op financieel gebied, om het zo maar te zeggen. Zonder dat er bindende concessies zijn gedaan aan Iraanse zijde ten aanzien van Hormuz en ten aanzien van het nucleaire project. Lijkt me onhandig.
17: Ik geloof dat er eerst nog even gewacht moet worden op een begrafenis... voordat de gesprekken een vervolg kunnen krijgen.
16: Ja, dat is toch ook wat, hè? Ali Ghamenei, die begrafenis die gaat 6 dagen duren. Miljoenen mensen worden geacht daarop af te komen. Ze gaan ook langs al die islamitische heilige plaatsen. Weet je wel, Najaf en Karbala en zo. En wat even belangrijk is, de zoon van Ghamenei, Mojtaba... die zal zijn gezicht niet laten zien. En dat wordt dus gebruikt als bewijs dat hij toch wel heel erg gewond is geraakt... bij die Amerikaanse-Israëlische aanval waar zijn vader ook mee omkwam.
15: Ja. Goed. Ook nog even goed om te weten... Nou, het gaat ook over de grens. Hè? Dus dat wordt ook over de grens gesleept, om het maar zo te zeggen. Gaat Irak in.
16: Ja.
15: Nou ja, dat is dus niet onbelangrijk wat daar gebeurt. Ja. Want daarmee probeert Iran ook meer invloed te krijgen... onder de Sjiïten in Irak.
16: Ja, want je hebt dus in Irak heb je heilige plaatsen van de Shia. Hè?
17: Ja, ja.
16: Dus hij moet daar dus ook wel naartoe natuurlijk.
17: Ja. Van Israëlische kant... tussen Israël en Hezbollah, hebben we daar beweging op dat terrein?
16: Er was een aanval, Rob. En er is, geloof ik, een commandocentrum uitgeschakeld. Weet je er meer van?
15: Ja, dat klopt. Er is het grootste commandocentrum wat Hezbollah heeft onder de grond. Dat is uitgeschakeld. En Ali al-Tahar, ondergronds commandocentrum dus, dat doet het niet meer. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat die strijd tussen Hezbollah en het IDF gewoon doorgaat. Je ziet ook dat het leger van Israël steeds beter wordt om die drones te onderdrukken. We hebben al geconstateerd dat die drone-operaties aan het veranderen zijn. En dus, die de Hezbollah gebruikt die drones. En dat is ongelooflijk lastig voor Israël. En wat je nu ziet is dat ze door middel van andere radarsystemen, andere plaatsen van radars, kunstmatige intelligentie, nieuwe communicatiemiddelen, in ieder geval veel meer

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
8: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk, nog steeds een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar heb je een kwartier vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, zelfs een uur oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel door een autobrand. Daar is de rechte rijstrook dicht. En door een gekantelde vrachtwagen, die zijn ze nu aan het bergen, op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen, ook nog 20 minuten vertraging. Er zijn er 2 rijstroken dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de 4e keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar die vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En dat is een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. Het kabinet gaat eind augustus excuses maken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren werden opgesloten in een isoleercel, mishandeld en misbruikt. Veel van hen hebben daardoor psychische problemen en daardoor komt er een herstelproject. Het kabinet heeft daar geld voor apart gezet. En Max Verstappen gaat morgen als derde weg in de sprintrace van de Grand Prix van Engeland. Lewis Hamilton pakt de pole op Silverstone. Zondag is er voor de grote race een optocht waarbij de coureurs in een Lego-auto moeten rijden. Max is tegen die sponsorverplichting. We zijn geen kinderen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again.

0: Jan Haan.
1: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
2: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
1: En wat gaat er mee?
2: Wat gaat er mee? Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
1: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega-hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
3: The Gradometer.
1: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
4: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer op Schiphol, Zaventem, Kastrup, El Prat. Op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij, omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil voordat het hem binnenlaat in de prachtige Europese Unie die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol, want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten tot een grens die onzichtbaar is of imaginair zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd, dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
1: Heel even kort expliqué, 29 landen doen hier aan mee.
4: Ja.
1: Om ervoor te zorgen dat een nieuw douanesysteem ook digitaal, savvy, helemaal goed geïntegreerd raakt. Maar dat werkt dus niet.
4: Nee, het werkt niet goed op de luchthavens. Het gaat veel te langzaam, het is ingewikkeld. En het is natuurlijk ook een reactie op de systemen die in Amerika al worden gebezigd, in het Verenigd Koninkrijk, straks ook in Japan. Dus de hele wereld is dit soort systemen aan het opzetten. En wij in Europa hebben een systeem voor het Schengengebied. Dus als je van buiten het Schengengebied komt, dan moet je aanmelden, vingerafdrukken geven. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Wij kunnen gewoon doorlopen in Schengen. Maar de mensen daar van buiten, ja, die moeten wachten. Het is wel een heel duidelijke illustratie die... Ja, waarmee je ziet wat de voordelen zijn van de Europese Unie. Maar het is natuurlijk een chaos.
1: Goed bedacht, slecht uitgevoerd.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, niet eens goed bedacht. Het is natuurlijk onzin om dat allemaal te controleren. Maar
2: is dit in plaats van je paspoort laten zien? Of is het...
4: Ja, in principe allemaal elektronisch. In principe zou het allemaal heel erg snel moeten gaan. Maar het blijkt dat de luchthavens daar toch wat moeite mee hebben.
3: Make Europe great again.
5: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
6: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
7: I think Ukraine is now number one in the world on that.
8: Drones are in the sky, look like paper kites, bombs fly up the night, burn like fire.
9: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kosten willen maken?
1: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na Den Haag zijn eigen plan, ondanks de druk van Amerika? En ziet Trump wel dat wij investeren in al die drones? Stefan de Vries, het was een eindje rijden naar Geelse rijen.
4: Ja.
1: Maar wat heb jij daar meegekregen? Wat kun je ons vertellen over wat we als Nederland nu gaan doen met al die percentages? Hoe wordt dat omgezet in beleid?
4: Nou, het meest zichtbare op Geelse rijen was eigenlijk de omschakeling naar een leger met minder mensen en meer robots. En vooral de dronificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïense leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen. Directe contacten met de industrie, met universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
1: Lean and mean.
4: Ja, ook zo'n fantastische term. Ja,
2: als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met navo-termen.
4: Strooi vooral.
2: Nee, laten we dat niet doen.
4: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. Je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
1: En dat is goed.
4: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
1: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen, dus
4: precies.
1: Het kost tijd.
4: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim.
0: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zo meteen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
1: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan met dreiging, de perceptie.
4: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eichelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jesselgus, ook.
10: Het is in zijn geheel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen, maar wat is het effect. En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken en ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
1: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, pak hem op.
2: Petje af.
4: Ja, nou ja, het alles wordt anders show. Dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
1: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
4: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eichelsheim misschien binnenkort een duo-baan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
0: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar droniseren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou jou willen aanvallen of whatever. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
1: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.
2: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien. En ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel... We zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu... Ja. Is het wel flexibiliteit en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
1: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja,
2: maar het is natuurlijk ook, ik vind niet dat ze het heel slecht hebben gedaan. Het is ook een presentatie die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof het traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Eichelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal, dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is de Defensie ook al wel langer mee bezig, maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessekus ook kort even, het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk. Innovatie is heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik, op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor het bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken. Ook met drones op een afstand op het slagveld. Maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
1: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in het land. Ja. Duizenden visnetten per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
4: Ja, en ik ben het met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is, of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
1: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
9: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie hun steun aan Oekraïne echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich positioneert als mogelijke leider ook in dat Europese verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensieinvesteringen.
1: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan een trap op de rem?
2: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
1: Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Door het geweld,
4: in Den Haag,
1: het geweld van Trump. Ja,
2: inderdaad.
4: Nou, meer de stupiditeit van die oranje meneer.
2: Tranen gezien bij Stefan en Vries. Ja. Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is dat het geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
9: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk defensieinvesteringen over het algemeen steunen.
1: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
2: Ja.
1: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas erover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
9: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laat stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudget. En dat doen we eigenlijk voor de Europese verdediging. Niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
1: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
2: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt. En ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat in dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
1: Europa heeft een verhaal.
2: Ja, we hebben nou, dat zou ik fijn vinden om
1: dat
2: te horen.
1: Dat moet verteld worden.
2: Dat moet verteld worden. Trump is een ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
1: Maar noem eens een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin, wat gebeurt er vanuit Brussel? Of wat gebeurt er vanuit Turkije dat ook veel te bieden heeft? Noem eens een paar punten.
2: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het F-35-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerkingen gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
1: Grote financiële regeling.
2: Canada, die is bezig met een nieuwe soort investeringsbank. Apart van die SAFE-leningen om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. We kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
1: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
4: Ja, achter Europa.
1: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
4: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van. Dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt het ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
1: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
2: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Anne van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
11: BNR's mega hit.
1: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een gelukkige film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
2: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dus ja, de vraag erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
1: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
4: schot voor de boeg.
1: Schot voor de
2: tipje
1: boeg?
2: Van de
4: Canadees
2: sluier.
4: Voor de boeg.
1: Canadees voor de boeg. Daar komt-ie.
12: Oh,

0: Evan en Gert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste... tenminste, dat is de vraag bij mij. Wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten. Oh.
2: Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong. Dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind. En ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog?

0: Ja, hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft al zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet, maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat.

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is ja, echt dit is, heel erg Songfestival.
2: Ja, het heeft echte Songfestival vibes.
1: Echte vibes.
2: Ja. Maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Celine Canadese Dion. Ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Maar, ja. Kwam uit voor Zwitserland, precies, dat ja. wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar
1: maar
2: op de naam.
1: Ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het gisteren, vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst.
1: Dankjewel.
0: Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Avec plaisir.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Redactie, Michael Roelen, mijn naam is...
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik me echt niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
13: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
12: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel nog een uur op onthoud. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen? De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië, ten noorden van Barcelona, woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre-Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre-Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen. Maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil wel over 4 jaar kijken of we ze dan nog steeds nodig hebben. En Crescentio Summerville schrijft op Instagram dat hij nog steeds baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar hij baalt ook van racistische opmerkingen die hij en 2 andere spelers kregen nadat ze penalties hadden gemist tegen Marokko. Er is geen plek voor racisme, ook niet in het voetbal, schrijft hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Wil je weten wat er speelt
19: en of waarom?
18: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen.
19: Download de BNR-app
18: en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
20: Amsterdam slokt Nederlandse groeibedrijven op ten koste van de regio. En advocatenkantoren gaan naar daadwerkelijk gebruik voor AI ook betalen. En dat kan nogal in de papieren lopen. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Remy Gieling is hier van AI.nl en Eva de Mol van Capital T. Welkom, leden van het panel.
21: Dank je.
20: Laten we maar eens beginnen bij de advocatuur. Gaat dus fors meer betalen voor juridische AI-programma's, schreef het FD over afgelopen week. Die kantoren gaan betalen voor hun daadwerkelijke gebruik. Nu betalen ze nog een vast bedrag per maand. En daardoor kunnen de AI-kosten specifiek 2 tot 3 keer hoger uitvallen. Ik begin, Eva, met permissie toch bij Remy.
21: Ja,
20: de AI-specialist hier in ons midden. Verbazingwekkend dat dat zo snel kan gaan, of hoort het erbij?
22: Nee, hartstikke logisch. Kijk, we zagen natuurlijk al de tokenkosten, de currency van intelligentie. Stukjes informatie die door zijn datacenter vloeien. Dat die flink in de papieren kunnen lopen. Mark Benioff van Salesforce maakte bekend dat hij verwacht dit jaar 300 miljoen aan tokenkosten te moeten betalen. In zijn geval is dat niet zozeer voor de juridische zaken, maar wel voor AI inzetten om software mee te maken. Het punt is natuurlijk dat als je hoe meer informatie in die systemen gooit en hoe meer eruit komt, hoe meer tokens je verbruikt, hoe meer energie en hoe hoog de kosten worden. En wie gebruiken nou heel veel tokens? Juristen, want die moeten hele vuistdikke dossiers continu door die AI-systemen laten draaien. En het is ook niet zo gek dat de leveranciers van de software voor die juristen, dus dat zijn bijvoorbeeld Harvey uit Amerika, Legora uit Scandinavië, dat die in eerste instantie heel veel klanten wilden binnenhalen met een soort van all-you-can-eat model.
20: Ja, je wist natuurlijk dat er uiteindelijk een keer een rekening zou komen. Dat dit een lokkertje was om je te verleiden, verslaafd te maken. En dan uiteindelijk kun je niet meer zonder.
22: Ja, nu zit je aan
21: het... Ik was weer verbaasd dat de advocaten verbaasd waren. Want het is toch heel erg logisch.
20: Dit is hun model eigenlijk.
21: Ja, je ziet natuurlijk ook... Ja, en je ziet heel breed natuurlijk in AI... dat er veel meer op gebruik betaald moet gaan worden. In plaats van op een maandelijke subscription fee. Dus ik vond het ook wel nieuws waarvan ik het wel... Part vond dat mensen het niet hadden zien aankomen.
22: Ja, ik denk ook dat we dit wel hadden
21: zonder de
22: verwachten.
21: Hele beroepsgroep.
22: Ja, nou precies, helemaal.
20: Geef even je telefoonnummer, je mailadres, dan kunnen ze kritiek komen.
22: Helemaal. Kijk, de AI-act is natuurlijk een tijdje terug in werking gegaan. Daar staat vrij expliciet in dat als je met AI gaat werken, dat de mensen die daarmee gaan werken ook AI-literate moeten zijn. Dat is een beetje een vrij brede term van wanneer weet je nou genoeg over AI en wanneer niet. Maar ik denk zeker voor de advocatuur, waar het zo'n belangrijk onderdeel wordt van het proces.
20: Het is ook al een paar keer misgegaan in de advocatuur. De orde heeft notabene een paar keer gezegd, let op, er komen hier fouten in zaken voorbij.
22: Hallucinaties. Ja. En dat is natuurlijk wel ik denk belangrijk om daar bewust van te zijn als je als advocaat die software gebruikt, die hallucinaties in kunnen zitten. Maar dus ook, hoe werkt dat systeem nou aan de motorkap? En dat het inderdaad dus niet dat draait op een soort fairy dust. Ja. Dat het een soort...
21: Maar, en denk je ook niet, Remy, want dat vond ik ook wel interessant aan het artikel, dat je toch ook als bedrijf breed, niet alleen in de advocatuur, maar veel meer moet gaan kijken, je gebruikt AI en je hebt AI tools.
22: Ja.
21: Nou, verwacht je dat ze bepaalde FTE's gaan vervangen? Wat levert het precies op? Dat je zo'n AI veel meer moet gaan zien als echt een belangrijke pilaar binnen je budget en echt ontrafelen. Wat levert het nou precies op en wat kost het?
22: Nou, zeker. En wat je ziet gebeuren in Amerika dus nu heel erg is dat bedrijven, dus Uber, die was op een gegeven moment in april door een hele AI-budget voor het jaar heen. Toen moesten ze toen een handjeklap doen van gaan we de budgetten verhogen of gaan we met de hand programmeren. Maar ook nu bij toevallig van de week bij, ik geloof dat het SpaceX was inderdaad. Daar hebben ze zowel bij Uber als SpaceX nu gezegd van joh, jullie medewerkers, jullie krijgen gewoon een bepaald budget.
21: Ja, en dat is het.
22: Ja, en daar moet je het gewoon mee doen. Dus
0: en als daardoor de dienstverlening minder wordt of onder druk komt te staan, dan zij dat maar zo. Kijk, die medewerker die is niet aan het hobbyen, denk ik. Die denkt dat hij daar ook echt iets goeds mee kan doen voor het bedrijf, toch?
22: Zeker, zeker. Dus en in het geval van SpaceX had ze geloof ik $200 per medewerker per week, meen ik. Zag ik vanochtend op de information voorbij komen. Beschikbaar gesteld. Ik geloof dat bij Uber was het ook iets van de $1200 per maand per medewerker.
0: Is dat dus veel of weinig? Ik weet eigenlijk niet of dat veel of weinig is.
22: Ik vind het redelijk.
21: Ja, en het hangt natuurlijk erg van de context af. Kijk, het is veel als het uiteindelijk niet oplevert. Het is heel weinig als je daar uiteindelijk natuurlijk heel veel efficiëntie...
22: Als je 10 keer efficiënter wordt erdoor. Ja. Jensen van Nvidia die zegt altijd van ik wil dat mijn 500... Hè, als ik
21: alsof het ook jouw amigo, jouw vriend is.
22: Ja, Jensen, mijn grote vriend. Ooit een keer selfie mee mogen maken. Dus ik ben helemaal blij met deze man. Maar
0: nee, die heeft hij ook nog bewaard hoor.
22: Ja. Ja, hij heeft het nog vaak over, denk ik. Nee, hij zei, ja, ik wil dat mijn engineer, die ik dan $500,000 betaal, dat is een beetje gemiddeld, denk ik, in de Valley, dat hij tenminste voor 250.000 aan tokens verbruikt. Maar goed, hij verkoopt natuurlijk die tokens ook. En dat is zijn levensader.
21: Hij is een beetje biased. Nee, maar ik denk bottom line is dat je dus gewoon als bedrijf heel goed moet kijken van waar gebruik je AI voor en hoe zie je dat ook terugkomen uiteindelijk in je P&L en wat je gaat verkopen.
0: Maar Remy, jij begeleidt met je bedrijf ook wel als andere bedrijf bij het implementeren. Je wijst een beetje de weg, je stippelt de route uit. Hoort daar dan inmiddels ook wel de waarschuwing bij? Ja, je kunt all-in gaan, maar daar betaal je voor.
22: Ja, nou, ik denk dat je nu gaat merken inderdaad van joh, het loopt in de papieren. En dan moet je gaan optimaliseren. En wat je ziet gebeuren, ook bij de topbedrijven in Amerika, is dat eigenlijk heel veel van de modellen niet eens van die grote Amerikaanse partijen komen, maar dat ook in Amerika de Airbnb's van deze wereld voor 80% van al hun processen een model uit China gebruiken. Die zijn supergoed. Die kan je gewoon lokaal draaien op eigen hardware.
0: Want dat vinden we dus geen probleem, dat het uit China komt.
22: Nou, die modellen, die kan je dus gewoon op je eigen server draaien. Dus je bent niet afhankelijk van een Chinese cloud.
21: Maar en wat vinden de Amerikanen daarvan dan? Wat vindt Trump daarvan?
22: Weet ik echt niet zo goed. Er wordt wel gezegd.
0: Heb je geen selfie meegemaakt?
22: Hij heeft nog geen mail gestuurd. Nee. Kijk, die systemen die zijn dus in sommige gevallen bijna even goed als die Amerikaanse frontiermodellen. Ze zijn soms al 20 keer goedkoper. En het is heel aanlokkelijk om niet voor alles wat je de hele dag aan het doen bent, een model te pakken wat als een soort van PhD'er over.
21: Waarom zijn ze dan goedkoper?
22: Het is open source, dus het is beschikbaar voor iedereen. Dus je kan gewoon ergens een servertje huren of kopen en dan draai je het daarop.
21: Ja, ja, ja.
22: En ja, die Amerikanen die investeren natuurlijk zo ongelooflijk veel in de ontwikkeling van die modellen. Ook als je nu ziet
21: dat
22: de
21: IPO's. Dat ze te goed zijn voor bepaalde zaken.
22: Nou, dat niet alleen, maar dat ze moeten natuurlijk wel ergens die kosten ook weer gaan terugverdienen. Dus je ziet dat die Amerikanen natuurlijk heel goed in geld verbranden. En als je ziet hoeveel geld er door OpenAI en Anthropic op het moment gaat. Ja, ze moeten die frontiermodellen ook heel hoog prijzen om een beetje uit die ontwikkeling.
0: Als je nu zou zeggen, we gaan er toch een dag of een week mee stoppen, krijg je dan toch verschijnselen die in de buurt komen van een junk op zoek naar een naald? Of kan dat eigenlijk prima?
22: Heb jij het wel eens meegemaakt? Dat je echt van de AI af moest?
0: Leef je dan wel verder?
21: Ja, ik wel.
22: Ja, ik,
21: maar ik denk bij jou, sorry hoor, om je zo even te analyseren. Ik heb wel het idee dat het bij jou echt de hele dag in al je processen zit.
22: Ja, absoluut.
21: Dus van wat trek ik aan?
22: Nee, ik gebruik dus heel weinig.
21: Posting.
22: Ik gebruik dus heel weinig persoonlijke sores.
0: Misschien moet je dat gaan doen als het gaat over je garderobe.
22: dank voor dit prachtige.
0: Remy, wil je nog een volgende keer terugkomen?
22: Impliciete complimenten, Thomas. Nee, maar ik werk wel inderdaad als de ene eruit ligt, dan denk ik wel heel snel, dan ga ik weer over op de andere.
21: Ja, nee, je mist het als je echt iets een werk gaat doen waarbij je dingen moet uitzoeken of onderzoeken, dan mis je het natuurlijk wel. Ik ging bijvoorbeeld wat zaken uit mijn promotieonderzoek nog een keer uitzoeken met een dataset. Oude dataset, waar ik destijds in SPS6 echt weken naar relaties had zitten zoeken. Gewoon even als test van hoe snel gaat dit. Nou, dan heb je gewoon in de middag, is die dataset helemaal schoon, ziet die bepaalde relaties.
0: Dus mensen die nu nog jaren doen over hun promotie.
22: Ja, en ook even.
21: Dus no excuses.
22: Voorbeeld ook hoe je bent vastgeroest dan aan de beste modellen die er waren. Je had heel eventjes een paar weken terug toegang tot Fable. Die werd daarna gelijk weer offline gehaald onder het decreet van Trump.
0: Ja, dat kan niet meer, toch?
22: Hij is vanochtend is hij weer beschikbaar gekomen. Dus ik was weer lekker aan het vibe code geslagen. Ik had een scraper gebouwd voor specifieke uitvragen van gemeentes en overheden die op zoek waren naar AI support. Je moet toch een beetje je eigen handel.
21: Ja, een hele logische activiteit. Gewoon vrijdagochtend als je even.
22: En waanzinnig. Hij heeft echt een prachtige applicatie gebouwd. In kwestie van denk ik half uurtje tijd. Ja.
21: Dat soort dingen zou je niet doen als je geen AI toch?
22: Nee, daarom. En zeker dat Fable model, jongens, wat Anthropic nu weer heeft gemaakt. Het is, als je toegang ertoe hebt, eventjes in Claude Code eventjes kijken. Ja. Het is,
0: maar als je er zoveel mee kunt, mag je er ook wel iets voor betalen. Dus.
21: Dat vind ik ook.
0: Ook advocaten, ja, ook andere branches.
21: Ik vind dat alles altijd maar gratis moet zijn hier in Nederland of zo goedkoop. Ik bedoel, voor kwaliteit moet je gewoon betalen.
22: Ja.
0: We gaan naar kwaliteit toe in het tweede deel van dit panel.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Remy Gieling, Eva de Mol zijn de leden van het bedrijvenpanel. De Efteling, jawel, heeft het beste imago van Nederland. Na 7 jaar is niet langer ASML het bedrijf met de beste reputatie, het beste imago in Nederland. Blijkt uit onderzoek van MT Sprout in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De chipmachinemaker is dus van de troon gestoten. Ja, Eva, is dat verrassend dat mensen toch in deze tijd een hang hebben naar de mooie, wondere wereld van de Efteling?
21: Ik ben natuurlijk een beetje biased, hè, als tech-investeerder. Dus ik zou het denk ik toch bij ASML hebben gehouden. Maar je ziet wel echt een trend dat juist weer mensen bedrijven met een Nederlands sausje dus weer interessanter gaan vinden en leuker en daar meer gevoel bij hebben. Ik geloof dat HEMA ook weer echt hoger stond. ANWB. Ja, sorry, zonder mensen af te vallen, maar dat had toch heel lang volgens mij een heel stoffig imago. Stond ook echt wel hoog in de lijst. En echt, je ziet.
0: Ik ga even naar de volledige top 10. Want het is toch wel leuk om door te nemen. Efteling op 1, ASML op 2, Albert Heijn, Ahold Delhaize op 3, het Erasmus MC is een ziekenhuis op 4, Maxima MC ook hoog, Mercedes-Benz, Tony Chocolonely, de ANWB, HEMA en dan op 10, Google.
21: Ja, interesting. Ja, ik vind het van de Prinses Maxima en het ziekenhuis dan wel weer heel tof. Ja,
22: wat ik vond er ook een paar hele grappige. Namelijk de op 2 na laatste hekkensluiter, namelijk 498 is Tesla. Ik dacht dat Tesla best wel een hip imago had zelf. Oei. Ik moet wel zeggen.
21: Je weet dat het ook van Elon Musk is.
22: Ik weet dat van Elon Musk is inderdaad. En ik moet wel zeggen, als ik daar kom, ik rij zo'n kring, je wordt nog net niet in je gezicht getuft bij binnenkom. Je moet nul service daar verwachten van die lui. Dus dat aan de ene kant verbaast me, aan de andere kant ook niet helemaal. En gisteren zat ik eventjes met Gunnar Oeslu onder andere van Corendon. En die staan ergens op 300 nog wat. Ik had die ook wel wat hoger verwacht. Dat ook mensen, ze hebben nu ook net het W-hotel gekocht. Investeren veel. Ik denk ook een mooi merk daar bij Bad Hoeverdorp. Weet je wel, mooie...
21: Ik vind dit al ingewikkeld. Mooi merk, Bad Hoeverdorp. Nee.
0: En natuurlijk voor een prikje op vakantie, vliegen, goedkoop.
22: Imago-technisch had het die best wel ietsjes meer.
21: Ik weet niet, Remy, of dit helemaal jouw... Ja.
0: Voor welk bedrijf dat niet in die top 10 staat, zouden jullie graag een lans willen breken?
21: Oei.
22: Ja, goeie vraag. Ik vind Google nog steeds best wel een sympathiek merk.
0: Ja, hij staat in de top 10.
22: Ja, dus die staat erin. Ik vind Rituals altijd nog steeds wel leuk.
21: Ja, vind ik ook heel mooi Nederlands merk.
22: Leuk, sympathiek merk. Vind Raymond Kloosma topondernemer.
21: Want wat waren precies de vragen? Wanneer kom je erin?
0: Ik heb even de criteria. Ik heb ze op een rijtje, maar welk rijtje precies en waar staat dat rijtje ook alweer? Eens even kijken. Er wordt beoordeeld op klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen.
21: Voldoende genoeg. Ik zou toch ook nog wel een aantal toch techbedrijven daarin verwachten die wellicht ook iets goed doen. Nederlandse bedrijven.
22: Ja, mooi radiozettertje BNR.
21: Ja.
0: Ja, mediamerk. Altijd in de top, hoor. Ja, maar stelt het wat voor zo'n lijst? Vraag ik ook even aan de oud-hoofdredacteur van Sprout.
22: Ja, zeker, zeker. Ik moet je wel zeggen, we hebben natuurlijk jaren met die lijst met heel veel plezier gemaakt. En ik heb er gaat echt heel veel tijd in zitten inderdaad om die onderzoeken te doen. Samen met de UvA wordt dat vaak gedaan. Er is echt een wetenschappelijke grondslag hiervoor. Het is niet dat er een soort van online poll wordt uitgezet. En
0: die lijst is gecombineerd
22: met echte papier hier flink de SPSS'en. Nou, misschien...
0: Ik moet wel zeggen, 500 bedrijven. Het is überhaupt een flinke prestatie om daartoe te komen, toch? Ja, jullie kennen het hele landschap, maar noem maar eens eventjes uit je hoofd 100 bedrijven op.
22: Nee, ja, zeker. Maar ik heb wel door die hele lijst gescrollt. En het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik heb hier nooit van gehoord. Het zijn allemaal toch wel merken waarvan je denkt, oh ja, die. En die zit in automotive, die zit misschien in de zaadveredeling, die zit misschien in dit. Dus je herkent het toch, zeker als je een beetje...
21: Maar ik vraag me wel af, zijn dit dan ook echte bedrijven waar zeg maar jong talent gaat werken?
0: Nou, dat heb ik nog even voor je opgezocht. Althans, jij zei ASML zou wat mij betreft toch die positie wel verdienen. ASML is nog altijd wel, het is in categorieën onderverdeeld, de populairste werkgever. En dat lijkt voor een bedrijf als ASML misschien wel belangrijker dan of je reputatie hebt. Want aan klandizie hebben ze volgens mij ook geen gebrek. Ja. Dus als je de knappe kop wil houden, dan is met name dat denk ik toch van essentieel belang.
22: Ja, en nog steeds knap dat ze op nummer 2 komen. Ik bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk zijn grote kisten die ergens in een grote doos in Taiwan terechtkomen. Dus dat nog steeds zo hoog in de...
21: Nou ja, de invloed is natuurlijk wel alleen maar toegenomen.
22: Jeker, maar mensen hebben natuurlijk veel meer beleving bij de Efteling op een gegeven moment dat je je kids de Python instuurt.
21: Ja, maar als mijn zoon zou vragen, zou ik bij de Efteling gaan werken of bij ASML, dan zou ik denk ik toch wel eerder voor ASML.
0: Ja, maar dat blijkt dus ook. Werkgeverschap is iets anders dan of je een goede reputatie hebt.
21: Ja, dat is waar.
0: Er komen natuurlijk ook echt drommen mensen ieder jaar naar die Efteling. En die pikken ook nog dat ze dan uren in de rij staan voor een attractie. Ja. En als je dan desondanks de beste reputatie van Nederland hebt, vaak. Eén keer in de 5 jaar lijkt me genoeg. Maar ik geloof dat er binnenkort weer, ook met mij, dan toch een tripje naar de Efteling op het programma staat. Nou, ik durf ook bijna nergens in, joh. Ik word overal misselijk van.
21: Ja. Dat heeft volgens mij ook wel met leeftijd te maken. Ja,
22: ik moet wel zeggen, we hebben wel eens een kijkje achter de schermen gekregen. De liefde die van de medewerkers in dat bedrijf gaat zitten. En hoeveel tijd en energie er ook zeg maar, voor openingstijd zit. Om alles helemaal seamless te laten verlopen. Ja. Dat er nergens een lampje kan flikkeren. Dat is echt. Ze verdienen die eerste plek ook echt.
0: Oké, nou dat gaat snel, Eva. Terecht de eerste, de Efteling. Ja, prima. We gaan naar bedrijven. Die trekken steeds meer naar Amsterdam. Daar schreef de Telegraaf over op basis van een ander onderzoek van het Erasmus Center for Entrepreneurship. De onderzoekers keken naar een periode van 1 jaar of 10. Spreken van een historische verschuiving van economische macht en kracht. En dat terwijl de afgelopen tijd ook in de politiek natuurlijk veel aandacht is gegaan, of zou moeten gaan, naar de kracht van de regio. Want er is echt wel meer dan de grote stad. Zie je nu toch uit onderzoek dat veel bedrijven die groeipotentie hebben denken, ja, het zal allemaal wel, regionale clusters. Ja. We gaan naar Amsterdam. Eva, is dat zorgwekkend of niet?
21: Ja, ik vind het toch wel heel erg logisch ook. En ik snap het wel, omdat je ziet natuurlijk toch in die grote stad dat ook echt wel het meeste talent op afkomt. Als je het hebt over internationaal talent, ja, dan is het toch vaak of Amsterdam, Rotterdam, nou... Eindhoven, Brainport, natuurlijk
0: Kaatsheuvel.
21: Ja,
0: ik ben wel.
21: Ja, dat is. Ik denk dat het. Nederland is gewoon natuurlijk al heel erg klein eigenlijk. En ik denk soms als je dan ook nog gaat versnipperen in die regio's.
0: Ja, je kunt als reden natuurlijk wel zeggen, wij zijn er voor de agri, wij zijn er voor de zuivel. Specifieke kenmerken die nu eenmaal horen van oudsher wellicht al bij een regio, daar zou je op kunnen toeleggen.
21: Maar ja, als je nadenkt over bereikbaarheid, Schiphol, dan ik vind het heel erg logisch dat meer bedrijven juist meer die stad...
22: Stel je voor, je komt uit India, dan wil je natuurlijk niet ergens in Schin op Gul terechtkomen. Dan vind je het gewoon leuk om je gezin ook een beetje...
0: Geen klant. Schin op Gul.
22: Daar heb ik toevallig geen klant.
21: Maar je vraagt toch wel de verkeerde... Ja, want Remy, wat zou jij doen zelf?
22: Ja, ik ben veel in Amsterdam. Vandaag zijn we natuurlijk ook weer. Jij woont, je bent nog bijna geboren getogen volgens mij. Ik ben altijd zo snel mogelijk ook graag weer weg. Ik ben heel blij als ik weer op een gegeven moment op de A2 zit richting het bos. Ben vooral ook even benieuwd hier. Want Thomas, ben je nou een soort subliminal messaging aan het doen dat je hier met een enorme grote Eindhoven toch een lans probeert te breken voor de provincie? Wat is dit?
0: Wat het echt is dat ik een PSV-fan ben. Ik hier in het verleden, ik sta hier al een poosje, best wel veel apparatuur kapot gemaakt heb omdat ik glazen heb om laten kukelen. En daar was de redactie klaar mee.
22: Dus
0: zodoende heb ik uit veiligheid, ik kan echt zelfstandig door het leven hoor, maar wel een bidon gekregen.
22: Ja, ja, hartstikke mooi. Het is niet dat BNR volgend jaar clubsponsor wordt van PSV.
0: Dat zou me verbazen. Ik wil nog eventjes naar de aard van die snelgroeiende bedrijven. Want dat is ook veranderd.
21: Ja.
0: Software maakt plaats voor bedrijven in de chiptechnologie, energie, hardware, voedsel ook.
21: Ja.
0: De geavanceerde maakindustrie.
21: Ja, ik vond dat allemaal ontzettend goed nieuws. En ook daar weer natuurlijk heel erg logisch in een trend volgende die we meer breed zien in technologie, dat het echt aan het verschuiven is. Wat zijn nou die modellen of de bedrijven van de toekomst? En wat voor bedrijven lossen die echte problemen op?
22: Ja.
21: In de energiesector, in duurzaamheid, die we zo erg nodig hebben. En je ziet daarin denk ik ook heel erg verschuiving van het meer typische SaaS-bedrijven naar juist waar je wil dat er geld gaat naar hardware. Bedrijven,
22: ja, en dat zit natuurlijk wel meer. Dat zit natuurlijk wel meer in de regio. Met natuurlijk Veldhoven, ASML. Ik denk dat er ook heel veel technologiebedrijven in Eindhoven zitten. Hier toevallig achter zit wel een heel interessant technologiebedrijf, vind ik. Dat is dat Monumental.
21: Ja,
22: die metselrobots maken.
21: Ja.
22: Ook wel weer heel cool. Die zit al wel gek genoeg in Amsterdam. Misschien ook weer voor dat internationaal.
21: Ja, ik denk
22: talent.
21: Ja, en Rotterdam, Nearfield heeft daar natuurlijk net geopend. Dus ik vond het niet eerlijk gezegd wereldschokkend. Nieuws.
0: Oké, dan gaan we naar een laatste citaat van de hoogleraar die hieraan verbonden is. Ik vond het niet wereldschokkend, maar ik ben hier niet om meningen te geven. De grootste beperkingen voor groei zijn zelden de markt of de technologie, maar het vermogen van leiders om een steeds complexere organisatie te besturen. Ja. Je ziet namelijk ook dat de snelste groeiers niet meer de bedrijven zijn die nog heel groen zijn, maar die toch al een paar jaar op de teller hebben. Wat betekent dat? Want oprichters heb ik hier
21: logisch,
0: wel eens.
21: Denk ik ook. En heel mooi ook. Kijk, je ziet uiteindelijk dat in 60% van de gevallen dat een bedrijf dus niet lukt om op te schalen, ligt het eigenlijk altijd aan dat team. En dat vind ik ook, Justin Jansen benoemt dat hier ook. Zij doen ook heel veel onderzoek dus naar teams en naar scale-ups. Dat uiteindelijk dus ben je ook in staat om na te denken over echt de komende, niet de komende 2 jaar, maar de komende 10 jaar. En hoe groot wil je worden?
0: Maar dan moet een oprichter misschien wel wijken.
21: 100%. Maar ik denk ook dat die discussie veel opener moet zijn. Omdat het natuurlijk ook eigenlijk ook heel logisch is dat jij als persoon of als founder helemaal aan de start. Ja, dat vereist ook echt wel andere kwaliteiten en vaardigheden dan dat je een bedrijf tot na 15 jaar brengt. En er zijn gewoon maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ik denk dat je daarin gewoon veel opener moet zijn. En dat dat ook helemaal geen falen is.
0: Ja, je kan hier wel met een begrijpende blik naar kijken. Maar je bent op de radio, Remy.
21: Ik denk dat het een gesprek is wat veel te weinig wordt gehouden.
22: Zeker.
21: Je hebt natuurlijk best wel vaak dat mensen ook op een plek blijven zitten. Gewoon omdat het wordt verwacht. Terwijl ze helemaal niet meer de persoon zijn om uiteindelijk echt die dat grotere team aan te sporen. Of buiten die kaders te denken.
22: Ja. Maar terug te komen inderdaad op Amsterdam. Hè, ik denk dat inderdaad voor de mensen die we van ver van hier moeten halen, dat hartstikke leuk is. En specialisatie op bijvoorbeeld inderdaad hardware, techniek, robotjes, waar we nog veel verder van moeten, toch?
0: Ja.
22: Misschien Eindhoven.
0: Nou, jij kan in ieder geval weer weg, want dit panel zit erop. Eva heeft ook nog een vol programma, geloof ik, vandaag. Succes. Kinderfeestje, altijd leuk. Eva de Mol van Capital T, Remy Gieling van AI.nl. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig.
7: Interpolis. Glashelder.
8: Van klein tot groot.

0: Die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En ook 20 minuten oponthoud op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Beekbergen. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië, ten noorden van Barcelona, woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen. Maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil wel over 4 jaar kijken of we ze dan nog steeds nodig hebben. En Crescencio Somerville schrijft op Instagram dat hij nog steeds baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar hij baalt ook van racistische opmerkingen die hij en 2 andere spelers kregen nadat ze penalties hadden gemist tegen Marokko. Er is geen plek voor racisme, ook niet in het voetbal, schrijft hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Nieuwion is niet vies van een beetje risico. De Amsterdamse durfkapitaalinvesteerder richt zich op software- en AI-bedrijven. Maar begin dit jaar kreeg de softwaresector keiharde klap op de beurs. Is het tijd voor een nieuwe strategie? Gaan er sowieso dingen anders? Misschien wel, want Matthijs de Wit is zeer recent aangetreden als managing partner bij Nieuwion. Welkom.
6: Oh, leuk om hier te zijn.
5: Maar je werkte er wel al heel lang.
6: Ja, 15 jaar, zelfs. Dat is echt wel een poosje, ja. Zeker.
5: En na die 15 jaar, en nu je de sleutels in handen hebt, denk je, we gaan het helemaal anders doen.
6: Nou, helemaal anders is natuurlijk ook niet zo, want dat is natuurlijk sowieso niet iets wat het vertrouwen creëren en zo, dat doe je niet met helemaal anders. Dat doe je vooral, er is een platform, dat heet Nubion, bestaat al 25 jaar. Ik zit er al 15 jaar en wij gaan in de komende 25 jaar een iets andere koers varen. Een iets ander smaakje.
5: Ik dacht, we gaan een spectaculair gesprek voeren, maar het blijft dan ongeveer bij het oude.
6: Ja, nou.
5: Ja, wat is het nou?
6: Wat gaat er veranderen of wat gaan we net anders doen? Is veel meer kijken naar hoe in Amerika het venture capital model eigenlijk is uitgevonden. En dat niet kopiëren, maar daar de lessen echt uithalen en die toepassen op hoe je venture capital bedrijft in de Europese context. Dus niet alleen Nederlandse context, maar vooral Europese context.
5: Maar wel kijken, je laat inspireren door wat er in Amerika goed gaat. Durfkapitaal in Amerika. Wat is daar dan zo fundamenteel anders in?
6: Ja, dan moet je even terug naar echte historie. Hè? Dus venture capital, durfkapitaal in Nederland of in Europa komt vanuit de private equity hoek. En dat is toch vooral gericht op controle. En vooral gericht op zorgen dat je zeggenschap hebt. En zorgen dat jij het voor het zeggen hebt. Terwijl in Amerika is het veel meer gewoon vanuit durfkapitalisme gekomen. En is het van, hey, de ondernemer die weet wat hij aan het doen is. Dat moet je enkel proberen te onderzoeken als investeerder. En dan zet je daar geld achter. Maar je gaat vooral niet proberen dat controlevraagstuk toe te voegen. Bovendien, als er een goede
5: maar
6: ondernemer bij komt...
5: Dan, want jullie hebben fondsen, verschillende fondsen. Vierde fonds nu geloof ik, inderdaad. Houden jullie bij al jullie bedrijven dan echt de handen op terug?

0: Die doen nooit iets.
1: Nou, je moet het anders zien. Het is natuurlijk niet dat ik mijn handen op mijn rug hou. Dat zou ook wel wat zijn. Maar wat wij proberen te doen, is eigenlijk ondernemers kiezen die vooral heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En dan vervolgens ga je met hun sparringspartnerrelatie aan. Dat ze ook wel zeggen van, hey Matthijs, wat is het wat ik moet doen voor dit stuk? Dan geef je daar niet advies over, maar je bent met ze in gesprek over, hey, dit is misschien op die manier interessant. En dan hebben ze daar wel of niet iets aan. En ze zeggen eigenlijk nooit echt dankjewel. Maar achteraf dan kijk je naar wat ze dan eigenlijk veranderen in hun strategie. En dan denk je, oh, ze hebben er eigenlijk toch wel wat aan gehad.
0: En als een bedrijf toch niet naar behoren presteert, als iets achterblijft, en dat kan zomaar gebeuren, want jullie stappen vrij vroeg in.
1: Vaak genoeg, ja, precies.
0: Is het dan toch niet verleidelijk om je grip op dat bedrijf iets te verstevigen?
1: Nou, niet echt. Omdat wat wij doen is toch al investeren voor outliers, echt hele grote bedrijven. Investeren in bedrijven die met 10, 20 mensen beginnen. Dan investeren wij een aantal jaren later echt naar een miljarden of honderden miljoenen bedrijf brengen. Als wij vervolgens een bedrijf zien wat met 10, 20 mensen is en het komt niet verder dan 1, 2 miljoen aan omzetten, ja, dan is het ook niet per se heel veel interessanter om daar dan de grip op toe te voegen. Dan is er meer een soort proces waarin je bekijkt hoe je er met elkaar weer uitkomt naar gelang de tijd zich vordert. Maar je focust je iets meer op de bedrijven die echt super, super groot worden en echt wel assets worden in het fonds.
0: Nou ja, kunnen worden, toch? Want dat weet je nooit van tevoren.
1: Nee, maar kunnen worden, maar ook wel naar gelang de tijd zich vordert, het aan het worden zijn. Hè? Dus echt dat er een bedrijf is waar we eerst met 10, 20 mensen te maken hadden. En dan opeens zijn het er 3, 4, 500. Dan is het wel echt een stuk groter
0: geworden. Maar dan zitten jullie er al in.
1: En dan zitten we er al in, maar dan moet je vooral niet proberen verder grip op te hebben. Maar je moet het vooral laten, coming further to fruition, hoe zeg je dat in het Nederlands? En verder laten ontplooien en verder laten ontwikkelen.
0: Weet je maar een klein klasje van bedrijven waar je dan naar kijkt, als dat echt miljarden bedrijven moeten zijn?
1: Die dat kunnen worden. Het zijn er niet, niet heel veel. Iedereen heeft een idee, als in echt alle mensen op deze aardbol, om eens een keertje iets voor hunzelf te doen en een landmark iets op deze wereld neer te zetten. Het is natuurlijk ons werk om al die ideeën aan te horen en dan te kiezen, hey, deze gaan we nou wel wat extra geld in stoppen. En heel veel anderen zeg je, nou, dat laat maar, dat is misschien toch al...
0: Is er een bedrijf waar je nu nog buikpijn van hebt, waar je goede gesprekken mee gevoerd hebt, waar je misschien wel in een vergevorderd stadium was, dat je toch dacht, we doen het niet?
1: Hoi, leef je, dit hoor. Is toch wel een beetje het pijnpunt openmaken. Maar zijn we zo slim dat wij uiteindelijk zeggen, hey, deze doen we niet, want ik geloof dat het niet werkt? Dat gebeurt eigenlijk niet. Wat er eerder gebeurt, is dat er een bedrijf is wat echt heel goed eruit ziet. Waanzinnig eruit ziet. Je weet eigenlijk ook, dit gaat succesvol zijn. Maar dan hebben we in het verleden niet een hoofdprijs durven neer te leggen. En als je dat bedenkt, is van die bedrijven die echt zo goed zijn, dat zien ook andere mensen. Maar dan moet je echt de hoofdprijs durven neer te leggen. En dat is dat Amerikaanse model toevoegen.
0: En dat gaan jullie dus in de praktijk brengen?
1: Dat hebben we eigenlijk al een poosje in de praktijk toegevoegd. En het bevalt ons behoorlijk. Omdat je dan opeens ziet na een tweetal jaar van, hey, je komt echt in een aantal bedrijven die vrij snel nadat je geïnvesteerd hebt en het tussen quote-unquote risico hebt genomen, dat je eigenlijk een aantal maanden daarna eigenlijk al ziet, dat risico was er eigenlijk helemaal niet.
0: En daarom zet je het dus aan echt een, het is geen risico.
1: Nou, het is een tijdelijk gevoel van risico wat wij aangaan, op basis van analyse, et cetera. En dan vervolgens, een aantal maanden daarna, kom je erachter, oh, het is alweer verdubbeld. Alleen je hebt er wel best wel veel geld voor betaald. En dat is natuurlijk wel een onhandig gevoel op het moment dat je dat neerlegt. Dat je denkt van, hey, wat ben ik nou voor idiote waardering hier aan het voorstellen. Zonder dat ik controle erover heb. Dat is best een kunde.
0: Die premiumprijs die je nu bereid bent te betalen, en dat doen jullie dus blijkbaar al een tijdje, dat moet je wel kunnen ophoesten. Dus jullie fondsen moeten dan groter worden, of je moet selectiever zijn en zeggen, we investeren in minder bedrijven.
1: Dat klopt. Kijk, we zijn nu vanuit een vierde fonds bezig, 120 miljoen. Hè, dus nu, en ook die, dus ik ben managing partner geworden en het bedrijf verder overgenomen. Dus nu zijn we dit nog in het soort transitiefonds met elkaar aan het organiseren en die transitie aan het doormaken. Voor het volgende fonds, dan wordt het ietsjes groter. Vervolgens proberen we daar ook nog een groeifonds bij te zetten. En dan proberen we echt dat in de Europese context flagship gerenommeerd
0: een groeifonds ernaast te zetten of eigenlijk erop volgend. Want jullie hebben nu vier fondsen die parallel opereren, maar je wil dat op een volgende fonds
1: dus hebben. Die vier fondsen, die komen achter elkaar. Dus
0: oké, die komen juist achter elkaar.
1: Dus eigenlijk chronologisch in de tijd. Mm-hmm. En het fonds 5, dus dat chronologisch daarna komt. Dat daarna komt. Dan zetten we daarna naast ook nog een groeifonds neer. Dat is het hele idee.
0: En waar in de tijd zijn we dan inmiddels? Wanneer heb je dat voor elkaar?
1: Volgend jaar zijn we dat fonds aan dat volgende 5 fonds zijn we dat aan het neerzetten. Dus nu zijn we daarmee aan het spreken voor investeerders. Maar dat is nog niet dat we nu op dit moment open zijn voor investeerders. Dat duurt nog even.
0: Zijn dat eigenlijk de hele tijd dezelfde investeerders die Nibion al een kwart eeuw kennen en denken, nou, ik stap weer in? Of verandert
1: veelvuldig,
0: die basis?
1: Veelvuldig wel. We hebben behoorlijke rendementen uit het verleden gehaald. En dat zorgt wel voor veel investeerders die weer doorgaan, uiteraard. Ik bedoel, er zijn ook redenen om door te gaan dan. Maar ja, je krijgt ook een groter fonds tussen. Zoeken ook nog wel meerdere additionele investeerders. En ja, zijn dat ook over de grens aan het doen. Dus niet alleen in Nederland, België en een klein beetje in Duitsland. En dat is ook een leuk proces.
0: Om te kijken naar bedrijven die ook wel in het vizier liggen van andere investeerders. Want dat kun je gewoon op je vingers natellen. Dat je niet de enige zult zijn die dat dan in de gaten heeft.
1: Absoluut niet.
0: Wie is dan de concurrent? Hoe groot is dat concurrentieveld?
1: Ja, gigantisch tegenwoordig. Dus ik doe dit al 15 jaar. En 15 jaar geleden kon je nog best rustig achteroverleunen en een bedrijf kon pitchen en dan ging je beoordelen, bij wijze van spreken. Een beetje de Dragon's Den-achtig concept. Als je nu naar tegenwoordig kijkt, moet je echt als de kippen er snel bij zijn. Omdat je eigenlijk concurreert in een hele internationale context. Dus Amerikaanse investeerders die hier ook gewoon toegang hebben naar start-ups. En ook Europese grotere platforminvesteerders die dat ook hebben. En dat is ook precies de reden dat wij proberen in een slagje groter te worden. En agressiever in het benaderen van deze bedrijven om ook die kansen te pakken.
0: Maar de samenvatting is dat je in een steeds kortere tijd over steeds grotere bedragen moet oordelen.
1: Dat klopt. En is dat nog risicovoller? Inderdaad. Maar we hadden het net even een stukje eerder over hoe groot AI is bijvoorbeeld. En hoeveel impact dat heeft op de wereld. De bedrijven worden ook stukken groter. En dat is de reden dat we toch wel behoorlijk geloof hebben dat ook de investeringen die we dan doen nog significant veel groter kunnen worden dan dat ze in het verleden zijn geweest.
0: Maar een risicootje nemen is niet hetzelfde als gokken op wie er uiteindelijk met een hoofdprijs vandoor gaat.
1: Nou, als wij zouden gokken, dan
0: beste investeerders, vertrouw je geld toe aan Nibion. Nee, komt in orde.
1: Nee, maar goed, dus dat is ook echt. Dat is niet wat er gebeurt. Er wordt grondig analyse gedaan om uiteindelijk een besluit te nemen over of iets eventueel kan gebeuren en daar een afweging in te maken. Maar absoluut niet. Het heeft niks te maken met gokken van joh, die geef je het wel, die geef je het niet. Het eindresultaat is wel dat er één bedrijf waarschijnlijk enorm veel waarde creëert. En een veelvoud van de waarde van de andere 10 bedrijven.
0: Dus één bedrijf
1: en dan lijkt het achteraf op gokken. Maar dat was het helemaal niet. De input was geen gokken.
0: Maar je hebt die outlier, zoals je dat net noemde, die heb je brood nodig. Omdat je weet dat daar tegenover staat dat je leegbloedt op anderen.
1: Ja, dat is een negatieve uitleg dat we een brood nodig hebben. Wij vinden er gewoon een aantal. En dan vervolgens hebben we een fonds wat significant outperformt of beter performt dan welk ander fonds wat je dan ook zou hebben als je kijkt naar bijvoorbeeld buy-out fondsen of gewoon beursgenoteerde fondsen. Ja. Ik bedoel, onze rendementen zijn wel significant hoger dan dat je gewoon investeert in dat soort type dingen. En dat komt doordat we een aantal outliers creëren. Niet alleen eentje van de 10.
0: Maar jij doet het nu 15 jaar. Dus ik neem aan dat je al karakteristieken meeneemt in je beoordeling. Wat doen we wel, wat doen we niet?
1: Precies.
0: Wat zijn noodzakelijke voorwaarden?
1: Vooral dat het product een echt probleem oplost. Dus hypothetische problemen oplossen, dat is een heel domein waar men in geïnteresseerd in is. Maar echt concrete problemen oplossen en dan ook aannemelijk maken dat jij in staat bent om dat probleem op te lossen. Dus dat is de kern. Een onderliggende markt die enorm aan het groeien is. Ik bedoel, noem AI. Dus in klassieke software is niet per se waar we in willen zitten. En nog iets anders van een markt die zo ontzettend aan het groeien is, is dat we hebben nog echt nog niet de digitalisering gezien in het kleinbedrijf. Kleinbedrijf is echt nog gebaseerd op Excel misschien. Of misschien zelfs niet eens. Misschien zelfs op papier. En het kleinbedrijf gaat ook een hele digitaliseringsslag zien. Dus dat is de marktanalyse en het product en product- en oplossingenanalyse. Dat zijn de grote brokken hoe wij tot een thesis komen van dit zou het kunnen zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog de ondernemer. He, dus het inschatten van, is dit de persoon die dit niet alleen visionair groots kan aanpakken en gaat neerzetten, maar is dit ook de persoon die dan terug kan gaan naar wat moet ik op dit moment doen en de volgende stap zetten om ook het volgende bedrijf eerst maar eens van 10 naar 30
0: en
1: mensen,
0: in een retrospectief, 50 mensen te brengen. Vliegt het dan toch uit de bocht als het niet goed gaat? Is dat die ondernemer, heb je de markt verkeerd ingeschat? Lost het toch niet zo'n groot probleem op?
1: Het kan allerlei dingen zijn, uiteraard. Maar dat is een simpel antwoord. Kijk, het ingewikkelde is dat inschatten of mensen dit kunnen realiseren. Dus of deze mensen in staat zijn om anderen aan zich te binden. Een grotere organisatie aan te sturen. Dat is toch wel vaak de grote kunde. Kunnen die mensen dit operationaliseren om echt een groot bedrijf van te maken? Nou, en daar durf ik eerlijk te zeggen dat ik 15 jaar geleden toch wel bij heel veel mensen dacht, ah, die kan dat wel. En dus veel mensen die dat kunnen. Maar de mensen die ook echt het gevaar om hier Elon Musk-achtig kunnen creëren, ja, dat zijn wel de interessante mensen om geld in te stoppen. Om uiteindelijk te.
0: Ja, maar de kans is best aanwezig dat als Elon Musk en jij elkaar een jaar of 20 geleden hadden ontmoet, dat jij had gedacht: wat een gek is dit?
1: Want wat leuk is eigenlijk dat de. Ik denk dat ik nog niet eens ondernemer heb ontmoet waar we in geïnvesteerd hebben die echt heel goed is, die normaal is. Die zijn speciaal, die zijn uitgesproken, die vinden iets. En die kunnen ook een groep mensen enthousiasmeren om iets te willen bereiken. En dat is niet iets normaals. Dat is niet iets Hollands en Nederlands. Gewoon doe maar gewoon lekker gewoon. Dat is echt wel even proberen iets anders neer te zetten. En dat is hetgene waar we toch al heel erg op letten. Dus naast die hele analyse. Die hele analyse is heel belangrijk. Dat is 50% van ons werk. Maar die andere is toch wel van, hey, wat voor type is dit die dit echt probeert groot te maken?
0: Als die ondernemer waar je het over hebt gek is, een radicaal idee heeft, en dat is dus geen disqualificatie, maar wel al een faillissement achter zijn naam heeft staan. Ja. Is dat dan per definitie een no-go of niet?
1: Zo moet je er nooit naar kijken. Want als je zo zwart-wit
0: naar gaat omhoog. Dan mogen we er absoluut niet naar kijken.
1: Maar zo mag je er niet naar kijken. Je moet uiteindelijk elke keer weer afwegen. Wat waren de omstandigheden dat gebeurde? En dan vervolgens weer die hele riedel afmaken. En waarom zou je dit nu overwegen? Maar wat interessant is dat gek en briljant ligt altijd bizar dicht bij elkaar. En dat is dus hetgene waar wij, denk ik, met onze jaren ervaring een blik op hebben. Terwijl als we kijken naar de concurrentie, dus al die andere fondsen, er zijn heel veel nieuwe fondsen in de markt. En ik denk allemaal van, dat is wel lekker makkelijk. Hè? Ik bedoel, investeren in start-ups, technologische ontwikkeling, dan gaan we goed. En doen het 1, 2, 3 jaar en komen er dan achter, dit is toch nog niet zo makkelijk. Want ja, iedereen vertelt me mooie verhalen. En er kunnen best wel veel mensen mooie verhalen vertellen over waarom iets gaat lukken. Maar dan ook nog helemaal oppakken welke onderdeeltjes ze heel goed kunnen. Ja, dat ga ik natuurlijk niet op de radio vertellen waar je dan precies op moet letten. Want dat gaat iedereen zo doen. Maar dat is denk ik het stukje ervaring na 15 jaar.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Wij maken ons totaal geen zorgen over softwarebedrijven die onder druk staan. Of wij gooien onze strategie om. We investeren alleen nog maar in AI.
1: Softwarebedrijven maken me geen zorgen over die losse problemen op. En we investeren ook in AI.
0: En nuanceer het nu al. Matthijs de Wit van Nieuwion is hier. Die softwarebedrijven die hebben roerige tijden achter de rug. Die zouden voor een deel worden opgegeten door AI. Het gaat ook over beursgenoteerde bedrijven die klappen ontvingen. Aandeelhouders die het vertrouwen toch enigszins verloren. En misschien is dat niet helemaal de categorie waar jij naar kijkt. Maar in algemene zin zie je wel een verschuiving natuurlijk.
1: Nou, de verschuiving of de wat zien wij in de markt is toch de big legacy software reset. Dus als je echt legacy software hebt, software die in de jaren 90 is ontwikkeld, ja, dan moet je je wel een klein beetje zorgen maken. Want dat wordt heruitgevonden door AI. En veel van de grote bedrijven proberen dat dan vervolgens zelf te doen. Alleen daar heb je dan niet de cultuur zitten met ondernemers die ook daadwerkelijk die hele verandering kunnen operationaliseren.
0: De relativerende woorden die ik wel eens hoor uit de mond van softwarebestuurders is, Dat is legacy, daar zit zo'n slotgracht omheen. Voordat je dat vervangen hebt, zijn we echt nog wel een tijdje verder.
1: Ja, maar dat is fantastisch dat die mensen dat denken, want dat is mijn opportunity. Want wij investeren weer in allerlei ondernemers die zeggen, kijk, die lui die zeggen dat daar een slotgracht rondom zit, maar ik heb hier een weg gevonden om iets beters te creëren. Oh, en ik heb ook een minuscule klantje gevonden die dit eigenlijk wel eens wil proberen. En dan zegt ook die partij met die slotgracht, die zegt, maar ze hebben het nu verkocht aan een klein klantje, dat is nog niet zo interessant. En dan opeens krijgen ze nog een klein klantje, krijgen ze nog een iets groter klantje. En opeens hebben ze 5 klanten en dan opeens hebben ze een hele grote klant. En dan opeens is het van, oh, ze zijn 3 jaar aan het ontwikkelen aan een AI-applicatie die ons legacy-product aan het disrupten is. Ja, en dan opeens is het toch een beetje firefighting van, hoe, wat kunnen we ermee doen? Dan komt de tweede opportuniteit en dat is namelijk dat legacy-bedrijf met die slotgracht zegt van, kunnen we jullie misschien wel even kopen? Nou, en zo creëer je het model waar wij in investeren. Ja.
0: Dus de omstandigheden die zich de afgelopen maanden openbaarden, die verschuiving, die apocalyps voor die softwarebedrijven, die heeft jouw blik op deze situatie ook niet echt veranderd. Jij zag dit al aankomen.
1: Nou, we zagen natuurlijk helemaal niks aankomen. Wij handelen de hele tijd in hoe de markt verandert. En dit is eigenlijk een ontwikkeling die in de markt weer plaatsvindt. Ik denk dat het hoe acteren we of hoe handelen wij in deze markt is vooral terug naar de basis. Wat is het probleem wat opgelost wordt? Waarom is jouw oplossing daar speciaal voor? En dan weer terugkomend op van als jij dat gewoon consistent doet en als niemand anders dat probleem kan oplossen, ja, dan heb je iets wat houdbaar is. Want het is niet zo makkelijk om een hele nieuwe bankapplicatie met AI te maken. Dat kan helemaal niet. Dat je zomaar even in een Claude of in een Lovable even een nieuwe hele bankapplicatie gaat bouwen.
0: Er zijn veel opportunisten die nu denken, AI, ik zet het in mijn bedrijfsnaam en dan komen ze als bijen op de honing af.
1: Dat gebeurt nogal veel. Ik denk dat er heel veel mooie naam .AI tegenwoordig naar mij toe komt.
0: En dat open je nog wel?
1: Uiteraard, allemaal. Nee, allemaal. Want kijk, dat is nou het hele ding. Je moet al die dingen moet je elke keer weer aanhoren. En dat is ook denk ik het.
0: Moet je elke keer weer aanhoren?
1: In de positieve zin. Ja, je moet elke keer weer nieuwsgierig zijn. En je bent ook elke keer nieuwsgierig van wat heeft deze persoon uitgevonden. Dus dat is het leuke. Alleen ja, heel veel is ook wel van, nou ja, dat heb ik al eerder gezien. En dat heb ik alweer in Duitsland gezien. En dat, dus dat
0: ik ken je ook als een nieuwsgierige man. Je bent hier vaker geweest om dingen aan te horen. En soms werd het wat en soms niet. Je bent nu managing partner. Is het leuke deel nu echt uit je baan gesloopt?
1: Dit is een leuke vraag. Het deel waar je het meest lol in hebt, daar heb ik minder tijd voor. Dat klopt. En dat is gewoon het luisteren naar die bedrijven en het investeren daarin. Maar er is wat anders leuks bijgekomen. En als een bedrijf verder proberen te bouwen en de kans krijgen om op het platform Nuvion iets veel groters te bouwen. En ja, laat ik eerlijk wezen, dat is ook wel een nieuwe uitdaging. Ook wel een spannende uitdaging, want dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar ik weet zeker dat ik blijf investeren in die bedrijven. Want ik denk ook dat als je iets probeert te runnen en te trekken, dan moet je ook de core business dagelijks blijven doen. Dat is echt wel een overtuiging die ik heb. Dus dat is een deel wat ik wat
0: en
1: ik
0: en hoe Nederlands blijft de scope van Nuvion? Want jullie gaan het op een wat Amerikaanse manier aanpakken. Daar kun je Nederlandse start-ups blij mee maken. Maar het kan ook ver over de grenzen gaan. Heb je nog een speciale aandacht voor Nederland? Of hoeft dat niet per se?
1: Nederland, daar vindt veel innovatie plaats. Maar wij opereren in Europese context, geïnspireerd door Amerikaanse modellen en Amerikaanse manieren van doen. Dus Europese markt is waar we meer op focussen. 20% noemen we het dan nog steeds uit Nederland. Want Nederland is gewoon wel blijft een innovatief land met ondernemers.
0: Er hoeven geen alarmbellen te luiden. Het gaat eigenlijk best goed met die Nederlandse start-ups.
1: Absoluut. Sterker nog, ik ben nog nooit zoveel nieuwe ondernemers tegengekomen als in de afgelopen 1,5 jaar. Die echt een grotere ambitie hebben dan het Nederlandse. Doe maar gewoon lekker maar gewoon. Dus ik zie het wel positief tegemoet.
0: Thijs de Wit ziet veel dingen positief tegemoet.
1: Ja, absoluut.
0: Als managing partner van Nuvion.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, is dat je werk om positief te zijn?
1: Nou, als we altijd maar kritisch
0: zijn, toch?
1: Ja, als we altijd kritisch daarover zijn, dan ga je nooit eens geloven dat iets echt heel groot kan zijn. En ik heb me al meerdere keren vergist in hoe groot iets kan worden. En dat is denk ik hetgene wat speciaal is aan mijn werk. Dus, je denkt, iets kan tot 100 miljoen en dan opeens wordt het 1 miljard. En nu zitten we zelfs na te denken over bedrijven die 10 miljard waard zijn.
0: Je hebt misschien ook wel eens vergist in hoe klein iets kan blijven.
1: Nou ja, dat vaak genoeg. Dankjewel, Thomas.
0: Oké, dan. Dankjewel, Matthijs de Wit. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met André Dippel van Energie van Ons over lokale energiecoöperaties en het leveren van die energie uiteindelijk aan huishoudens en ondernemers. Luister dan naar de Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat nog altijd een file van 4 kilometer bij knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 Borselen ter Neuzen in beide richtingen dicht door bergingswerkzaamheden ook. Op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde heb je 10 minuten vertraging. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bert. In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat melden Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. Er is een beetje ruzie in de NAVO. Amerika heeft een kopgroepje gevormd met Nederland en een paar anderen. Maar Engeland en Frankrijk niet. Die zeggen nu dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. Dat lukt dan aardig, want sommige landen zijn echt boos, zeggen andere landen. En op de A50 is een vrachtwagen weggehaald die vanmorgen kantelde en op de vangrail lag. De weg ging dicht tussen Arnhem en Apeldoorn en de vertraging liep op naar ruim een uur. De weg gaat nog niet helemaal open. Twee rijstroken worden eerst nog gerepareerd en schoongemaakt. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app
16: heb je ook altijd en overal breaking news.
17: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carsten.
18: Het is toch elk jaar weer een hoogtepuntje. De grote snellaadtest van Fastnet en Autoblog.
19: Ja, zeker. 10 elektrische auto's heb ik, samen met collega's, aan de snellader gehangen.
18: Kon je het niet alleen?
19: Nee, qua logistiek is het dan toch ingewikkeld. En we hadden al die auto's lieten we afleveren. En dan moesten mensen weer ergens naar station worden gebracht en zo. Dus het was fijn dat de collega's erbij waren.
18: Okay.
19: Resultaten, die hoor je straks.
18: Ja, en verder een rijtest in de Audi RS5 afval.
20: Dit loopt wel lekker door.
18: Ja, van 0 tot 100 in?
19: 3. Volgens mij heb ik gemeten op 3,6 en een beetje. Ja, maar zou die iets sneller nog naar de 100 moeten gaan eigenlijk.
18: Topsnelheid 250 km per uur.
19: Of 250.
18: Of 280.
19: Ja. Heb ik niet gered.
18: Nee, okay. We spreken zo de topvrouw van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Maar eerst
21: het autonieuws.
18: Ja, ook heugelijk nieuws, denk ik, voor veel mensen. De verkeersboetes die in 2024 onterecht met 10% zijn verhoogd. Hè, dat heeft in ieder geval meerdere kantonrechters besloten, geoordeeld. Eindelijk zouden we kunnen zeggen, we wisten al dat het eigenlijk belachelijk was.
19: Ja, daar ga je natuurlijk een beetje, ontspoort het een beetje. Dat sommige boetes voor kijk, sommige mensen is dat allemaal geen probleem. Is het ook naar, maar die betaal je gewoon.
18: Ja.
19: Maar het zijn echt heel hoog geworden. Ik denk ook dat er heel veel agenten zijn die echt niet je zeg maar 3 boetes durven geven. Hè? Stel dat je net door rood rijdt en net wat te hard en nog een puntstuk meepakt. En het is dan 3 keer €400. Ja, sorry, maar dat is... Weet je, daar breek je gewoon iemands jaar potentieel mee.
18: Ja.
19: En ik zeg, had je het niet moeten doen. Dat klopt. Maar dan is zeg maar een boete van een bedrag, wat vriendelijker zou moeten zijn. Zou ook wel goed.
18: En de hoogte van de boete werd meer bepaald door de wens om de schatkist te vullen. Ja. Dan om in ieder geval mensen tot de orde te roepen. En volgens de rechtbank is die verhoging ook in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
19: Ja, en de kans bestaat dan ook dat veel boetes nu met terugwerkende kracht verlaagd moeten worden. Alleen als ze nog niet betaald zijn, dat is dan ook wel weer grappig.
18: Nou, ik had dus toch niet moeten betalen.
19: Precies. Nee. Maar het schatkist vullen beginsel, dat zit in Rotterdam ook. Dus betaald parkeren gaan uitbreiden om de hun schatkist. Ja, jongens, weet je, ik snap het dat je ook een beetje belasting moet heffen. Maar we zijn wel. De auto is wel elke keer het bokje. Ja. Dat is niet oké. Dus,
18: De premier Jetten heeft een reactie gegeven op het nieuws over die te hoge boetes.
22: Ja, boetes zijn in eerste instantie om gedrag van mensen te veranderen. En daarom zijn de boetes soms ook fors. Om duidelijk te maken dat door rood rijden, te hard rijden, ook wel echt de veiligheid van andere mensen in gevaar kan brengen. Maar ik weet zeker, zoals ik net al zei, dat de minister van Justitie heel zorgvuldig naar deze uitspraak van de rechtbank zal kijken.
18: Ja, maar okay. Daar zijn boetes voor bedoeld om gedrag te veranderen. Alleen de hoogte van de boetes die zijn bedoeld om de schatkist te vullen.
19: Ja, dat. En natuurlijk verkeersveiligheid. Kijk, door rood rijden is fundamenteel wat anders dan 20 kilometer te hard rijden op de snelweg. Sterker nog, 4 jaar geleden mochten we die snelheid ook rijden op diezelfde snelweg. Is alleen maar een stikstofboekhoudingsprobleem wat ze daarmee hebben opgelost. Rij je de grens over, mag je gewoon het gaspedaal zo diep indrukken als je wil. Die stikstof die waait ook gewoon Nederland in. Er zit daar natuurlijk allerlei kromme zaken in. En inderdaad, heel duidelijk, en dat is ook volgens mij uit alle communicatie vorige week, we gaan het ophogen, want we hebben meer geld nodig. Hier botst het. Dat heeft gewoon ook met rechtvaardigheidsgevoel ook te maken. Dit is gewoon niet handig. Ze moeten hier uiteindelijk toch wel iets aan gaan doen.
18: Ja, goed nieuws trouwens voor mensen die in Rusland wonen. Dat zou kunnen zijn dat je daar woont. Hè,
19: en dit luistert. luistert.
18: En dit luistert. En dat je heel graag een BMW wil rijden. Maar ja, BMW heeft zich vanwege de Oekraïneoorlog teruggetrokken uit Rusland. Dus geen BMW meer te krijgen. Maar.
19: Ja, het is goed nieuws. Even, ze hadden daar een fabriek. En daar stonden ook.
18: Kaliningrad, hè?
19: Ja. Best.
18: Dat hele kleine hoekje achter de Baltische Staten. Dus nou ja, goed.
19: Kijk, dichtbij, relatief gezien.
18: Ja.
19: Daar hadden ze best veel voorraad altijd aan onderdelen. Want blijkbaar was die supply chain dan toch daar wat ingewikkeld. En ze zijn vrij abrupt gestopt. En wat is er nu een of andere goochemerd gaan doen? Of er meerdere mensen waarschijnlijk die dat hebben. Zeggen, nou, we gaan gewoon met die oude onderdelen nog die BMW's bouwen. Dus er rollen nu. Zijn nu al van de band gerold. Oude type BMW's die dus zeg maar al een paar jaar niet meer op de markt zijn, maar daar hebben ze ze nog en kunnen ze een nieuw bouwen. Dus ik vind dat wel erg inventief. Hè?
18: Dat is waar, maar ik ben ook wel benieuwd wat BMW daaraan gaat doen, want dit is natuurlijk, dit kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
19: Ja, nou ja, volgens mij kan daar weer BMW kan daar zeggen, ja, voer je mag niet, maar ja, wat gaat een Rus zich daarvan aantrekken? Nee,
18: helemaal niets, denk ik. Helemaal niets.
19: Ja, wel even langs om het uit te leggen. Nou, dat doe je ook niet. Nee, dus ja, je kunt er niks aan doen. En tegelijkertijd moet je ook denken, joh, laat gaan. Dat zijn natuurlijk ook weer niet honderdduizenden auto's.
18: Nee.
19: Er zijn nu volgens mij een paar honderd mogelijk gebouwd.
18: Ja, dat las ik iets van 145 of zo.
19: Ja, en ze gaan er misschien nog wel wat meer maken. Ja. Ik vind het eigenlijk wel creatief.
18: Het is zeker creatief. Het gaat om de X5 en de X6.
19: Ja. X6, ook zo'n mooie auto. Die vind ik heel Russisch, zeg maar. Hier willen we hem niet.
18: Kosten allebei rond de 12, 13 miljoen roebel. Dat betekent teruggerekend 134.000 euro, 146.000 euro.
19: Ja, wow. Dat zijn wel een beetje Nederlandse prijzen.
18: Ja, precies. Ja, misschien hebben ze daar ook wel een hele hoge BPM. Ja. Goed, over de toch wel matige autoverkoop in Nederland en de nieuwe BMW X5. De echte hebben we het dan in onze Breek de Week podcast.
19: Ja, die zit uiterlijk woensdagochtend online in de podcastfeed. Abonneer je even, want dan krijg je hem als eerste.
0: De Nationale Autoshow.
18: Het is officieel. Marie-Lise Zeeuw is sinds deze week naast mede-eigenaar, want dat was ze al, ook CEO van Zeeuw en Zeeuw geworden. Daarmee is ze de eerste topvrouw van een grote dealerholding in Nederland. En je bent hier in de studio. Welkom.
1: Dankjewel.
18: Het mannenbolwerk wordt geslecht.
1: Ja, zo noem jij het, ja. Ik ben erin opgegroeid, dus voor mij is het niet heel gek.
18: Het is gewoon zelf voor jou zelf helemaal niet bijzonder. Een hele normale, natuurlijke stap.
1: Absoluut, ja. Naartoe gegroeid en wat ik zeg, in opgegroeid. Dus voor mij is het heel normaal.
18: Ja,
19: ja. Maar hoe komt het dat het tot dusver nog geen vrouwen CEO waren bij een echt een grote dealer? We hadden het net al even over. En er zijn natuurlijk wel talloze vrouwen te vinden op mooie positie in de autowereld, maar echt deze plek niet.
1: Nee, ja. Misschien als mijn vader zonen had gehad in plaats van dochters was het ook niet gebeurd. Ja, daar ligt het natuurlijk ook een beetje aan. En niet iedere vrouw wil in de automotive. Ja, ik heb die keuze gemaakt dat toen wel te doen. Maar er zullen zat zijn die een andere kant op willen. Dus misschien heeft dat er wel mee te maken.
19: Ja. Ben je een echte automens, vrouw? Ja, je zegt normaal een automan, maar dat is een beetje gek. Ben je een echte autovrouw? Of?
1: Nee, zoals jullie over auto's praten, nee, dat heb ik niet. Nee. Natuurlijk, als er een mooie auto voorbij komt, we hadden het net over eentje die beneden in de garage stond, dan zou ik zeker kijken, maar ga me geen details vragen. Nee.
19: Oké. Dat is toch wel, dat is nog wel het verschil tussen man en vrouw. De mannen
18: zeker.
19: Vaker dan gewoon
18: echt. Dat
1: ja, denk ik zeker. Ook techniek heb ik ook geen verstand van.
19: Deze heeft 3 pk meer dan het vorige bouw. Zoiets. Ik snap het wel. Dit zat er wel al even aan te komen voor jou.
1: Ja, in theorie wel. In 2018 zijn mijn zus en ik teruggekomen in het bedrijf. Daarvoor zijn we zelfstandig geweest met ons eigen Nissan dealerschap. En in 2018 zijn we teruggekomen. En toen hebben we tot heden dus een andere, hadden we Jan Hofstede als onze CEO.
18: Ja, want je vader is in 2018 uitgestapt.
1: Ja, klopt. En hier hebben we uiteindelijk naartoe gewerkt.
19: Ja.
1: Dus voor mij was het geen verrassing.
19: Nee. En je vader, hoe kijk jouw vader naar de stap die je nu zet?
1: Ik ga ervan uit dat hij wat ik leuk vind. Dat
19: hoor je met de kerst wel. Nou, Marie-Lise.
18: Nog even een paar tips.
19: Ja, nou, gebruik jij hem als adviseur of klankbord?
1: Ja, zeker wel. Natuurlijk, hij heeft nog steeds heel veel kennis. En altijd fijn om mee te sparren. Ja.
19: Ja.
1: Maar we hebben ook een directieteam waar ik heel erg fijn mee kan sparren. Dus ik sta er niet alleen voor.
19: Nee, dat snap ik. En Zeeuw en Zeeuw heeft eigenlijk wel een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Je vader Piet is begonnen met... Nou, roep het maar.
1: Eerste paar maandjes universeel, maar daarna was ze heel snel Lada-dealer.
19: Lada.
1: Samen met mijn moeder gestart in Delft. Ja. Uiteindelijk zijn ze Renault-dealer geworden.
18: Oké.
1: In 2002 een vrij grote fusie gehad met de Haagse Renault-dealer. Toen ontstond Auto Haagseel. En zijn we steeds groter geworden. En een paar jaar geleden hebben we de naam omgezet naar Zeel in Zeel. Want ja, we waren niet meer alleen maar in Den Haag, Auto Haag aanwezig. Want we zitten ondertussen in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dus dan, die naam klopte ook niet meer.
19: Nee. En Zeeuw en Zeeuw, dat zijn jij met je zus dan? Ja. Of, ja? Oké, wat leuk.
18: Cool. En jij bent nu dus CEO van een top 10 dealer holding in Nederland. 750 medewerkers, even plaatjes schetsen.
1: Ja.
18: Verkopen 12 automerken, dus het is ook wel verder.
1: 13 ondertussen alweer.
18: 13, ja, welke is erbij gekomen?
1: Omoda J. Cool en Genesis.
18: Okay. Oh ja, oké. Okay. En loopt dat al een beetje?
1: Ja, dat loopt wel, zeker.
18: Oké, dus de Chinese... Ze komen er duidelijk aan.
1: Ja.
18: Nou, Genesis is geen Chinees.
1: Nee, dat is geen Chinees. Nee.
18: Ja. 43 vestigingen, actief in Zuid-Holland, Brabant, Utrecht. Ook al uitgebreid. 3 schadeherstelbedrijven.
1: Ja.
18: Leasetak.
1: Eigen leasemaatschappij. Ja. Verzekeringen doen we ook heel veel in.
18: Ja.
1: En laadpalen kan je uiteraard ook bij ons terecht.
18: Is dat kenmerkend van een groot dealerbedrijf, dealerholding, dat je inderdaad zo moet diversificeren eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk fijn als je allerlei aanpalende diensten hebt. Je hebt natuurlijk de verkoop nieuw, je hebt je occasions, je werkplaats. Ja. Dat is allemaal stabiel. Maar als je verzekeringen hebt, schadeherstel, als je dat eromheen hebt, heb je al ieder jaar start je alweer met een omzet. Dat is iets wat eigenlijk
19: automatisch is. Is het ook nodig om überhaupt zo'n...
1: Maak je zeker financieel sterker, absoluut.
19: Ja,
1: sowieso ook meerdere merken maak je natuurlijk stabiel. En dat is logisch dat je dat ook doet. Ja.
19: Stabiliteit in een best wel roerige omgeving. Hè? Niet per se voor jullie, maar gewoon de automarkt in Nederland gebeurt natuurlijk continu van alles. Dus daar moet je continu schakelen.
1: Ja, maar dat zijn we gewend hè, in deze branche. Den Haag maakt het al jaren als een verrassing ieder jaar. En eind van het jaar wordt er soms nog even wat veranderd. Zit je toch met voorraden die je had besteld en dan wordt de wetgeving weer anders.
19: Ja.
1: En dat zijn we ondertussen denk ik wel gewend in onze branche.
19: Ja, maar dat betekent dan ook dat je iedere kerstvakantie... ben je gewoon keihard aan het werken om even die laatste dingen te regelen?
1: We zijn altijd hard aan het werken.
19: Hele goede antwoord. Handen uit de mouwen. Nieuwe auto's natuurlijk, maar wat verhouding nieuw tweedehands bij jullie?
1: Nou, dat is opvallend wel anders in de top 10, vind ik zelf. Bij ons is het eigenlijk 50-50. Mm-hmm. En dat zie je bij de grotere dealerholdings. Hebben ze altijd wel iets meer occasions dan nieuw. Bij ons is dat, we doen 30.000 nieuw en occasions samen. Bij ons is het echt een beetje de helft.
19: Okay. Dat is echt veel auto's staan. Het geeft wel aan. Maar echt een groot bedrijf. 30.000 auto's. Hoeveel zet ze op een rij?
1: Dat is best... zou ik niet doen.
19: Nee. Waardoor komt dat jullie dan relatief veel nieuw doen?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar we willen wel meer gaan groeien in occasions. Dus waarschijnlijk over een jaar sta ik hier anders.
19: Ja. Yeah. Alright. Oh, je komt over een jaar terug, gezellig.
18: Maar is dat ook niet een hele natuurlijke loop dat je meer occasions gaat doen? Omdat die vraag gewoon groot is in Nederland, relatief. Ja. We hebben het al eerder wel eens over gehad. Elk jaar veranderen 1,6 miljoen auto's van eigenaar. Daarvan 1,2 miljoen minimaal occasion. Ja, dus het is ook wel een grote markt.
1: Klopt, en we zijn ook de laatste jaren ook al flink in gegroeid. Maar ik denk dat we nog verder kunnen groeien. Okay. We zijn afgelopen half jaar hebben we ook al 3 nieuwe occasion-vestigingen geopend. Dus we zijn er ook wel mee bezig om nog meer daar meer in te gaan verkopen.
19: Ja. Moeten jullie ook groeien in die markt die verder consolideert?
1: Maak je uiteindelijk wel sterker.
19: Ja?
1: Ja.
19: En zit daar nog een plafond aan dat je zegt, nou, dan op een gegeven moment met weet ik veel, zoveel vestigingen? Of maakt dat niet uit?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen waar de. Kijk, nu zijn we nog echt wel een familiebedrijf, platte structuur. Met iedereen kennen we eigenlijk wel binnen ons bedrijf. Ja, ik weet niet waar die grens zit. Dat je dat gaat
19: verliezen. Als je 750 medewerkers, je kent iedereen. Ja, ik snap het al aan en steek zijn, maar relatief gezien. Ja, dan kan je. Op een gegeven moment houdt het inderdaad wel op. Welke tak zou je willen uitbreiden? Waar zit nog de groei? Want net inderdaad, occasions kwam natuurlijk even voorbij als
1: occasions,
19: mogelijk.
1: Occasions, forward lease, onze leasemaatschappij zou ik graag willen groeien. En we willen graag groeien in onze schadevestigingen. Daar hebben we echt enorm veel aanbod. Maar ja, onvoldoende vestigingen.
19: Ja. Yeah.
1: Alleen een schadebedrijf kan je wel openen, maar als je geen collega's hebt die auto's kunnen herstellen,
18: nou ja, dat
1: kan je er weinig mee.
18: Ik kan me dat voorstellen dat dat een enorme uitdaging is om personeel te vinden.
1: Ja, dat
18: is
1: horen
18: we ook altijd al wel. Nee, dat is er gewoon niet.
1: Dat is het niet. Dus je moet echt een bedrijf overnemen.
18: Okay.
1: Wil je zelf een schadeherstel kunnen starten.
18: Ja, maar heb je dan ook al bedrijven op het oog?
1: We zijn wel met bedrijven bezig, ja, dat klopt.
18: Okay. Ja. En hoeveel tijd gaat dat nog in beslag nemen? Heb je daar een idee van?
1: Nee, want het is echt beginfase.
18: Ja, okay. Ja. We hadden het nou al even over die nieuwe merken, hè, die jullie binnenboord hebben. Genesis, Jaiku, Omoda, Dongfeng ook. Zit er ook tussen?
1: Ja, hebben we ook al een tijd.
18: Ja. Ik kan me voorstellen, want je loopt ergens ook wel een risico, hè, met zulke merken zonder heritage. Ik bedoel, er zijn genoeg merken vanuit Europa en misschien ook nog wel een paar daarbuiten, waarvan je gewoon weet wat er gaat gebeuren. Ja. Wat je weet wat afspraken waard zijn. Hoe zorgvuldig gaan jullie dat proces in?
1: Nou, uiteindelijk kijken we natuurlijk welk Chinees merk het is, of welk nieuw merk het is, welke fabrikant erachter zit. En bij deze merk op Genesis na, want dat is echt een standalone dealerschap en alleen een standalone vestiging. Ja. Maar de andere merken die je net noemde, die worden bij een ander bedrijf of merk toegevoegd, of echt bij een occasion center toegevoegd.
18: Oh, ja.
1: Dus is het risico daar uiteindelijk natuurlijk ook minder in. En ja, je weet ook niet, er zijn zoveel aanbieders. Uiteindelijk maak je een bepaalde keuze.
19: Ja. Nou voeg je het potentieel bij een merk toe. Krijg je dan een boos belletje van de importeur van... Hey Marilise, wat doe je nu?
1: Nee, gelukkig niet.
19: Nee.
1: Maar ja, het is ook wel gescheiden. Dus
19: aan de andere kant, maar ja, gescheiden. Maar als je zeg maar om de hoek loopt en daar kan je een Chinese SUV kopen die 10.000 euro goedkoper is of weet ik veel wat. Het is wel een spel waarin je hele best veel verschillende merken alle belangen een beetje goed moet houden.
1: Ja, moet ik zeggen, Omoda en Omoda JQ hebben we echt apart. Dat zit echt in een occasion vestiging. Dus daar heb je ook niet echt een mengel met een ander merk.
19: Nee.
18: Zie je ook grote verschillen? Want we hebben het over Genesis, dat is natuurlijk Zuid-Koreaans. Terwijl die andere merken zijn Chinees. Zie je daar nog een verschil tussen? Nou, is Genesis ook wel echt iets anders dan die andere merken?
1: Dat is wel een premium merk, dus dat is iets
18: precies,
1: anders.
18: Ja, maar niet qua autocultuur of iets dergelijks of ondernemerschap.
1: Nee, eigenlijk is nog niet, dat heb ik nog niet echt gemerkt. Iedere importeur wil zijn aantallen doen. En die druk die leggen ze uiteindelijk bij de dealers neer. Dat blijft natuurlijk een feit. En ze willen allemaal de nummer 1 positie hebben uiteindelijk.
18: Ja.
19: Nu ben jij weer terug in de auto's eigenlijk. Hè? Want je was ooit weg uit de auto's. Je bent eerst iets anders gaan. Ook met je zus volgens mij, Michelle, toch samen ook echt?
1: Ja, ik ben niet uit de auto's geweest. Mijn zus wel. Die is ooit in de groente en fruit begonnen. Maar ik werk al 25 jaar bij het bedrijf.
19: Ja.
1: Ik ben begonnen bij Autohaag. Dat was toen de concurrent van het bedrijf van mijn vader. De Renault-dealer in Den Haag.
19: Dat was gezellig met de kerst.
1: Maar
19: jullie zijn weer on speaking terms, begrijp ik. Ja.
1: Ja, nee. En uiteindelijk zijn we daar binnen een jaar mee gefuseerd. Dus dat is natuurlijk op de achtergrond.
19: Trooien was jij. Nee, lekker dan. Ja.
1: En in 2013 hadden mijn zus en ik zoiets van... joh, zouden we het leuk vinden om voor onszelf te beginnen. En uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met onze vader van... joh, wat zouden we vinden als we de Nissan-tak van toen Oud-Haagseel overnemen? Dat was niet echt een hele rendabele BV. Dus dat was ook makkelijk om financieel over te nemen.
19: Yeah.
1: De tweede generatie Qashqai kwam er aan. Dus we zouden wel een boost krijgen in sales.
19: Ja, nogal. Dus dat is wel gelukt toen.
1: Dat zijn we toen gaan doen van 2013 tot 2018. En was eigenlijk een klein...
19: Ook weer op tijd weer terugverkocht aan...
1: Uiteindelijk wel, ja. Klopt. En in 2018 zei mijn vader, ik wil met pensioen. Joh, meiden, zouden jullie het leuk vinden om weer terug te komen? En zo is het balletje gaan rollen.
19: Ja, wel grappig. Eigenlijk ook wel bijzonder dat je dan toch iets zelf willen doen met je zus. Of,
1: ja, je wilt toch ook dingen ontwikkelen. En uiteindelijk was het een klein een familiebedrijf, maar nog meer. Want ik heb nog een zus, die werkte ook bij ons. Mijn man werkte bij ons. Ja, dus je hebt gewoon een familiebedrijf. Uiteindelijk zijn we van 2 naar 3 vestigingen gegaan. En we hebben er heel veel geleerd, omdat we echt alles zelf moesten doen.
19: Ja.
1: Dan voel je ook de verantwoordelijkheid. Je moet zorgen dat de salarissen betaald worden en dat... doelstellingen gehaald worden, dat heb je nu ook, maar op een toch een andere manier.
19: Ja, dus dat is echt extreem leerzaam.
1: Heel leerzaam en heel leuk, moet ik zeggen.
19: Mis je die tijd dan?
1: Dat is een hele andere tijd. Je kan het ook totaal niet vergelijken. Kijk, nu heb je natuurlijk meer stabiliteit, zekerheid. Ja. Toen als Nissan dealer wist je dat uiteindelijk... je kan niet single brand, overleef je uiteindelijk ook niet.
19: Is dat zo?
1: Ja, dat denk ik wel in deze markt.
19: Ja. Oké. Okay. Dat is best een statement. Er zijn natuurlijk, de meeste dealerholdings hebben wel meerdere merken. Maar er zijn er wel een paar die in principe maar één merk hebben.
1: Ja,
19: dat is een
1: maar ik vind het voordeel dat we meerdere merken... en we hebben echt wel een stabiel merkenpalet. Ja, weet je, je kan uiteindelijk alle klappen... Het ene merk gaat de ene keer beter dan het andere merk. Je bent echt veel...
18: En ze moeten ook maar net de juiste modellen hebben... die passen bij het dan wat geldende fiscale beleid van de overheid.
1: Ja.
18: En dat hebben ze niet altijd.
1: Nee,
18: en soms wel.
1: Ja, dan heb je altijd wel een merk die dat wel heeft.
18: Ja, precies. Hey, de ambities voor CO&CO de komende jaren. Je wilt dus groeien met schadeherstel. Ook occasions mag wat groeien zijn.
1: Voor het lease en voor de rest. Nou ja, we draaien al supergoed en daar gaan we gewoon mee door. We willen graag nog wel wat optimalisatie in systemen en processen... om het makkelijker te maken voor onze medewerkers qua efficiëntie.
18: Okay.
1: En voor de rest vol gas waar we mee bezig zijn. Ja. Dat gaat hartstikke goed.
18: En familiebedrijf, dat is het. Blijft dat ook?
1: Blijft het, zeker. Ja.
18: De komende 100 jaar?
1: Ja, ik weet niet wat onze kinderen willen. Ja, die zijn nog zo jong.
18: Dat gesprek heb je nog niet.
1: Nee, die moeten doen wat ze leuk vinden. Ja. Dat is belangrijk.
18: Ja, nou, dat heeft ook geleerd bij jou dat je, als je het leuk vindt... en daar succes mee hebt, dat je uiteindelijk weer terug kunt komen... in het familiebedrijf natuurlijk.
1: Ja.
18: Dankjewel en heel veel succes.
1: Dankjewel.
18: Marie-Lise Zeeuw, CEO en mede-eigenaar van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Met een Z dus, hè?
19: Zeeuw en precies.
18: Zeeuw. Zometeen.
19: Resultaten van de jaarlijkse snellaadtest van Autoblog... in samenwerking met Fastnet.
18: Ja, en Autotesten Audi RS5 Avant. Tot zometeen.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... de.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug. Dus
1: dat is pas handig.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou

0: gepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat meldde Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje, en daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. Er is een beetje ruzie in de NAVO. Amerika heeft een kopgroepje gevormd met Nederland en een paar anderen. Maar Engeland en Frankrijk niet. Die zeggen nu dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. Dat lukt dan aardig, want sommige landen zijn echt boos, zeggen andere landen. En op de A50 is een vrachtwagen weggehaald die vanmorgen kantelde en op de vangrail lag. De weg ging dicht tussen Arnhem en Apeldoorn en de vertraging liep op naar ruim een uur. De weg gaat nog niet helemaal open. Twee rijstroken worden eerst nog gerepareerd en schoongemaakt. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
3: De RS5 is het eerste plug-in hybride RS-model van Audi. Of Wouter dat ook echt leuk vindt, dat mag hij zo vertellen in de rijimpressie. Maar eerst
4: de grote snellaadtest. Samen met Fastnet heeft Autoblog 10 elektrische modellen aan de snellader gehangen. En we resultaten geanalyseerd.
3: Schokkend natuurlijk.
4: Schokkend.
3: Opvallende dingen. Met dank aan Luc Bronk, snellaadexpert bij Fastnet. Welkom ook hier.
5: Dankjewel.
3: Dit keer is de test uitgevoerd bij jullie station Aalscholver in Lelystad. Hè? Is nog een speciale reden?
5: Ja, zeker speciale reden. We hebben daar sinds een tijdje een testunit staan. Eigenlijk onze allersnelste lader op dit moment. En het is een 1000 kW systeem. En die heeft dan stekkers van 600 kW. We moesten naar de snelste locatie die we hebben. En dat is Aalscholver.
3: Ja. Moet dat nog extra gekoeld worden met die hoge snellaadcapaciteiten?
5: Ja, precies.
3: Bakken met ijsklontjes erbij en zo.
5: Dat nog net niet. Nee. Dus het moet zeker wel gekoeld worden. Ja. Hè? Gewoon die stekker is gekoeld. Net zoals dat een accu-systeem van een auto gekoeld is. Als je dat niet koelt, dan kan je niet snel laden. Het moet gekoeld worden. Het is een net wat efficiënter systeem, zou je het kunnen noemen. En dat moet ook, want er komen steeds sneller ladende auto's de markt. Op.
3: Precies, met grotere accupakketten. Dus die moet ook snel volgeladen worden. Dat je weer lekker een eind kunt rijden en een paar vast stations voorbij kunt rijden.
4: Die zwart door de Flevopolder rijden, helemaal naar het zuiden of naar het noorden. Ja. Kunnen daar heel snel. Hey.
3: Laden. 10 elektrische modellen verdeeld in 2 prijsklasses.
4: Ja. Ja,
3: welke?
4: Klopt. We hebben samen zitten kijken van, joh, wat moeten we doen? Kijk, we hebben de eerste keer dat we deze test samen deden was.
5: Dat is de derde keer. Dat is
4: de derde keer. Ja. Toen hadden we een onbeperkt budget. Dan krijg je natuurlijk de Lotus Elettre was er toen bij. En dat soort auto's. Maar ja, heel prijzig. Worden er wel een paar van verkocht, maar toch ook weer niet de hardlopers. Nee. Dus vorig jaar hebben we ook al een cap gezet op. Laten we ook een wat betaalbaarder klasse doen. En nu dachten we, je kunt natuurlijk de echte kanonnen gaan vergelijken met auto's die relatief betaalbaar zijn. Maar hoe interessant is dat nog? Hè? Het is een beetje alsof je Max Verstappen in een Formule 1 auto zit en wij mogen op de fiets ernaast staan. Is inderdaad sneller. Fantastisch. Dus tot 40.000 euro en een categorie tot 70.000 euro. Dan kregen we ook een interessante mix aan auto's. En ook wel een scheiding tussen eigenlijk de 400 volt Ja. 800 volt auto's. En daar zit ik ook een beetje prijs aan gerelateerd.
3: Ja, dus, want de goedkopere klasse is eigenlijk altijd 400 volt.
4: Ja, voorlopig nog wel.
3: Zo?
4: Ja, ja. Ziet, ja,
5: ja, ja, ja, 400 volt zie je eigenlijk onder de 50.000 is dat wel vrij normaal. Zo met sommige uitschieters, je ziet de Ioniq 5, EV6, die ook op 800 volt geleverd worden, ja, in een iets lagere prijsklasse met een kleinere batterij.

0: batterij.
1: Ja.
0: Maar 800 volt is inderdaad wel meer premium nog steeds.
1: Ja, precies. Maar het is sowieso niet ontzettend lastig om auto's met elkaar te vergelijken. Batterijen, elektrische auto's. Hè. Je hebt vaak ander formaat, grotere of kleinere batterij. Inderdaad, die 400 of 800 volt.
0: Klopt, daarvoor hebben wij het heel simpel gehouden. Want okay, we kijken alleen naar de snellaadmogelijkheid van die auto. Dus heb je expres niet gekeken naar het verbruik of hoe groot de auto is. Of naar andere zaken waarmee je auto's ook kan vergelijken.
2: Als je de range erbij gaat halen, kan je zeggen, hoe snel laad je 100 kilometer bij? Ja. Of iets dergelijks. Ja. Maar en dat is op zich interessant, alhoewel dat vaak ook weer niet enorm verschil maakt. Maar nu gewoon kijken, hoe snel kan je weer die accu vol pompen?
1: Ja, precies.
2: Dat is maar één metric, maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde als een 0 naar 100 tijd of het verbruik als je 100 exact rijdt of wat ik vond.
1: Binnen die metric zitten natuurlijk nog wel wat variabelen.
2: Nogal. De
1: laadcurve, piekvermogen, gemiddelde laadsnelheid.
0: Ik heb goed opgelet de laatste jaren.
1: Ik heb wel geluisterd.
0: Nee, klopt. Dus het is een heel groot verschil eigenlijk. Hè. En zeker ook als je kijkt naar tijd. We hebben dit nu de derde keer. De eerste keer was in 2024, waar we echt wel dik boven de 20 minuten scoorden. En dit jaar was de snelste. Was 11 minuten klaar.
2: Ja.
0: En gemiddeld zitten we op 17 minuten. Dus een daling van ongeveer 15%. Nou,
1: zit daar de grootste vooruitgang ook? In de loop der jaren?
0: Zeker het piekvermogen, dat gaat echt wel hard hoor.
2: Okay.
0: De persberichten vliegen je om de oren. 1000 kW, Mercedes 850. Jij bent er volgens mij, Wouter, een tijdje geleden ben je bij Mercedes erbij geweest.
2: Ik heb erin gezeten in die auto toen die werd geladen. Kijk. Dat ging heel hard van 24 naar 37%. En dan gingen ze weer rijden of zo. Zoiets was heel gek. Maar dat was helemaal uitgerekend dat het snelst was. Daar heb je natuurlijk feitelijk niks aan. En dat is ook wel een reden om deze test te gaan doen. Je hebt natuurlijk piekvermogen. Ja, fantastisch. Deze auto kan met 400 kW laden. Dus
1: Maar hoe snel? Dan?
2: Ja, hoe lang dan? En hoe zakt de curve weg, die laadcurve? Als je heel snel weer wegzakt, dan laad je gemiddeld misschien helemaal niet zo heel erg hard. En er zijn best wat merken, overigens vrij veel Amerikaanse merken, zonder namen erbij te noemen, waar je wel een hoge piek hebt, maar waar het heel snel naar beneden zakt. En dat je gemiddeld gezien eigenlijk helemaal niet zo fantastisch scoort. Dus het gaat erom van hoe snel heb je gewoon die accu echt weer helemaal vol, zodat je verder kan rijden.
0: Ja, ik zeg altijd een piekvermogen, dat is superleuk om mee te adverteren. En het is ook denk ik heel goed voor de markt, want dat wakkert het een beetje aan. Maar een gemiddeld vermogen is wat dat betreft veel interessanter. Ja. Hoe snel laat ik van 0% naar 80%? En hoe lang doe ik daarover?
1: Ja, precies. Hey, laten we gewoon de twee categorieën gaan bekijken. Eerst de elektrische auto's tot 40.000 euro. Welke auto's heb je mee laten doen, Wouter?
2: Ja, even op alfabetische volgorde. De Shanghang B05. Nee, de Diepal Shanghang B05 heet hij officieel. Maar Citroën EC5, Leapmotor B10, Skoda Elroq en de Volvo EX30. En ik had heel graag ook de ID3 Neo of een Cupra Born. Want die zijn net geüpdate. Maar die auto's zijn er nog net niet in Nederland. Maar die had ik er wel graag bij gehouden. Skoda Elroq is natuurlijk vergelijkbaar platform. Maar die voor onder de 40.000 euro zit je dan net niet aan de grootste accu met een hogere snelheid.
1: Nee, okay. Luc, wat viel erop bij deze categorie?
0: Ja, er viel veel op. Maar vooral dat het gewoon over het algemeen over de hele linie natuurlijk een heel stuk sneller is.
1: Ja.
0: En de Chinezen doen het vrij goed.
1: Okay.
0: In beide categorieën durf ik wel te zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk dat wel echt opviel.
2: Ja. Ja. En in die Shanghang, die laat het snelst tussen de 0 en de 10%. Daar heb je in de praktijk natuurlijk bijna nooit wat aan. Want durf jij zeg maar op een autoroute die je niet kent te denken, nee, we pakken het volgende laadstation. Want dan kunnen we zo snel mogelijk laden en daar dan met 1% accu aankomen. Dan moet je wel heel stoer. Overigens ook in de volgende categorie krijgen we de BMW iX3. Die man die hem afleverde, die kwam met 1% accu
0: heel
2: tegen.
0: Stoer.
2: Dus,
0: okay.
2: Vroeg aan iedereen, hoe vol is de accu? Ja, misschien een beetje overdreven, maar 1%. Ik zou weer wel een held.
1: Heel vanuit
2: Rijswijk naar Lelystad rijden en dan op 1%.
0: Al moet ik wel zeggen, bij Fastnet zien we dit. Hè. Dus als mensen een nieuwe elektrische auto krijgen, dan zien we eigenlijk naar het gebruik dat ze die auto steeds leger durven te rijden. Okay. Omdat ze kennen een beetje de eigenschappen van die auto. Ze weten hoe ver je komt met een percentage.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich wel een trend. Maar goed, er komen elke keer nieuwe auto's in de markt. Dus elke 4 jaar moet je sowieso weer opnieuw.
1: Even terug naar die categorie tot 40.000. Want wat is de eindstand geworden? Dat wil ik ook wel even weten.
0: Van 5 naar 1?
1: Ja, van 5 naar 1.
0: Onderaan het lijstje hebben we de Volvo EX30. Op zich een auto die natuurlijk ook
1: pseudo-Chinees natuurlijk.
0: Nou, Belgisch inmiddels.
1: Ja, dat is waar. Ja, inmiddels België. Ja, oké. Okay, ja.
0: Maar ook al een auto die inmiddels alweer een jaartje op de markt is. Wel iets langer misschien.
2: Ja, nee, al langer. Die stuk, denk ik, 3 jaar.
1: Maar dat kunnen ze echt als excuus gaan gebruiken dan.
2: Zeker. Ja, het verouderde technologie. Nee, maar je ziet dat het wel heel snel gaat. En die auto's krijgt ook wel tussendoor updates. Je zal ongetwijfeld zien dat we over een maand krijgen opeens een persbericht met de Volvo EX30 update. En kan nog sneller laden. En zo hard gaat het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, het feit dat je in dit rijtje staat is op zich al prima. Heb jij al die snelle laadsnelheden erbij?
0: Ja, Luke, heb ik. Even kijken, die Volvo die had een pieklaadsnelheid van 160, ietsje eronder. En een gemiddeld laadtijd van 108. En daar deed hij ongeveer 28 minuten over om van 10% naar 80% te laden. Nou, ongeveer onderaan het lijstje, maar nog steeds niet slecht. Hè? Gemiddelde laadsnelheid van meer dan 100 kW.
2: Ja.
0: En dan op plek 4 komt de Citroën EC5. Die heeft ook een iets hogere piek, 165 kW. Gemiddeld 113 kW, 32 minuten. Langer eigenlijk, maar wel een hogere piek.
2: Ja.
0: Op nummer 3, de Skoda Elroq. Is ook alweer even op de markt. Hè?
2: Zeker
0: de batterijtype is al wat langer op de markt. Hè. Die is een soort van skateboard wat ze gebruiken voor ook de ID3 en voor de Cupra's. 170 kW en 109 kW gemiddeld, 60 minuten. En dan komen we bovenaan, want dan hebben we een nummer 2 met een Leapmotor B10... die een nog hoge piek had van 175 kW... en 131 kW gemiddeld van 10 naar 80, 24 minuten.
2: Ja.
0: En de nummer 1, die laat ik over aan jou.
2: Shang! Jij durft niet uitspreken. Shang! B05.
0: Ja, B05 inderdaad. En die heeft een piek van 210 kW, 142 gemiddeld. En doet er 22 minuten over van 0 naar 80. Of van 10 naar 80.
2: Ja. En die piek van 210 is dus niet tussen die 10 en 80%. Hè. We hebben ook grafiekjes en die hebben we ook op de site, Autoblog en in de video. En dan zie je 210, dat zie je. Maar dat zit dus voor die 10%. Dus als je hem heel leeg durft te rijden, is wel gewoon
1: wel precies. Maar dat is wel heel netjes dus ook. De Chinezen delen een pak slaag uit.
0: Zeg dat.
2: Ja.
0: En nogmaals, we vergelijken op snelheid. Hè. Ja. Dus ik zei, er zijn heel veel aspecten die we niet vergelijken. Okay. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n Leapmotor misschien verder komt.
1: Goed, de prijskategorie tot 70.000 euro. Welke auto's?
2: Dit is interessant, omdat je hier natuurlijk zie je echt een beetje die technology frontrunners. Ja. Hè. En natuurlijk hebben we dan de BMW iX3.
1: Ja,
2: Mercedes-Benz CLA. Smart hashtag. Tech 5.
1: Een auto van meer dan 70.000 euro.
2: Nee, die is onder de 70.
1: Oh, tot 70.
2: Tot 70.
1: Ja.
2: Xpeng G9 en de Zeekr 7X. En welke het ook weer net niet redden. Volvo EX60, want die is natuurlijk ook tot die 70.000 euro. In principe, afhankelijk van welke versie, zijn we er ook graag bij gehad.
1: Ja, volgend jaar misschien.
2: En dan zijn er ook weer andere auto's. Dan is misschien het hele lijstje weer helemaal anders. Dat zou kunnen.
1: Maar goed, wat viel erop, Luc?
0: Wat viel erop? Zeker die plek nummer 1, maar daar kom ik zo.
1: Ja, ja.
0: Laten we vooral beginnen bij nummer 5. Dat was de Mercedes CLA, een sedan. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Die wordt verkocht met 320 kW piek. Maar op het station die dag hebben wij 353 kW gezien.
2: Oh. Je plucht hem in en hij schiet meteen naar 350. Ik stond ernaast, ik zei tegen Luc, nou, dit is gek. Dit is zoveel meer dan wat ze opgeven. Meer dan 10% meer. En toen zei jij, dat zien we gewoon consequent in de cijfers van de Mercedes CLA. Die laat gewoon veel sneller. Mercedes is heel bescheiden in de communicatie hieromheen. Dat is echt
1: het levert zich ook maar een bescheiden vijfde plaats op.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Dus, ik denk wel, als je kijkt naar alle vrachtschepen van andere auto's die hier tussen zitten. Echt grote SUV's. Die CLA is wel echt de kleinste, de zuinigste. Ja. Dus hij, op andere aspecten zal die echt heel goed scoren.
2: Ja.
0: Alleen hier inderdaad niet bovenaan.
2: Nee.
1: Ja.
0: Dan op plek nummer 4 hebben we de BMW iX3 Neue Klasse.
2: Ja.
0: Vers van de pers, hè? Want het is een Neue Klasse. We hebben geklokt op 408 kW, gemiddeld 235 en deed er 23 minuutjes over.
2: Ja.
1: Okay.
2: En als mensen nu heel snel gaan zitten luisteren, dan merk je wel van 408 piek. In de grafiek van de iX3 zie je dat die zeg maar echt vrij snel naar beneden dondert. En het issue. Nou, waarschijnlijk. We moeten al eens een keer bij BMW gaan uitvragen. Naar aanleiding van deze rit. Het was heel erg warm die dag. Ja. Je zag het overigens ook bij de CLA. Dat hij toch gewoon wat sneller afnam. Hè. En als je andere laadcurves van diezelfde auto aan een goede laadpaal zie je dat ze hoger blijven hangen. Okay. Gewoon warm.
0: Ja, we hebben het over een dag kunnen zijn. Hè. Misschien op een andere dag ietsje beter zou kunnen scoren. Dus dat zou...
1: Hey, we hebben het over snelladen. We moeten ook wat sneller gaan praten. Ja, want we hebben nog 2,5 minuut.
0: Want dan kunnen we 2 en 3 kunnen we samenvoegen. Want de Smart en de Zeekr zijn broertjes van elkaar. Ja. Dus een beetje hetzelfde. De onderstel, nou, die komen allebei op iets meer dan 400 kW uit, iets meer dan 300 kW gemiddeld en hebben er ongeveer 14 à 15 minuten over gedaan. En dan plek nummer 1, de Xpeng, Xpeng, Xiaopeng, je mag hem noemen zoals je wil, G9 met een piek van 450 kW, gemiddeld ook bijna 400 kW en deed er 11 minuten over van 10 naar 80%.
1: Ja, ja. De Chinezen.
2: Ja, dit is heel indrukwekkend. Overigens bij die Xpeng communiceren ze 525. Oh ja. Dat haalde dus bij lange na niet. De grootste afwijking die we zagen naar beneden. Maar ja, gemiddeld echt fantastisch. Dus ja, gefeliciteerd Xpeng.
1: Ja, ja, absoluut. Moeten de Europese merken nou een tandje bijzetten? Of is dit toch een beetje een monumentopname?
0: Ja, ik denk persoonlijk dat die hoge pieksnelheden die komen van Chinese automerken af. Omdat zij ook marktaandeel moeten veroveren. Zij moeten lawaai maken in die markt. En die Duitse of de Europese automerken die zie je eigenlijk altijd volgen. Hè. Dus volgens mij komt deze week komt het filmpje van de iX5 online. Een nieuwe BMW. 480 of 460 kW snel laden. Dus ze komen. Maar het duurt ietsje langer.
1: Ja, maar die Chinezen gaan dus heel hard. Betekent ook dat jullie hard moeten gaan bij Fastnet natuurlijk. Kunnen jullie het een beetje bijbenen?
0: Ja, nou, daarvoor hebben we nu een 600 kW lader in het veld staan. Ja. Hè? En we proberen altijd de snelste laders neer te zetten. Om ook dit soort voertuigen te faciliteren. De gemiddelde laadsnelheid ligt wel nog echt wel een stukje lager. Ja, maar zien we de laatste jaren echt wel oplopen.
1: Ja, maar waar gaat het naartoe? Hè? Gaan we straks inderdaad mega wat laden?
0: Ja, dat
1: testen jullie dat
0: al? Oh,
1: jullie hebben al een testlaboratoriumomgeving of zoiets?
0: Er is een warehouse waar we inderdaad laders testen. Maar die 1000 kW lader, die hebben wij nog niet.
2: Opitronic leeft volgens mij wel. Hè? Ik heb hem op een beurs niet staan.
0: Wij hebben in principe aan een 1000 kW lader gezeten. Alleen het was een 600 kW dispenser. Dus als we dat upgraden, dan zou het systeem kan het in ieder geval al leveren.
2: Kijk, mooi. Dan kan je in Flevoland keihard laden.
1: Zo is dat. Ja. Een video met de snellaadtest zie je op Autoblog. Volgend jaar gewoon weer, heren.
0: Lijkt me goed.
1: Ja, mooi. Dan tot volgend jaar, Luc. Dankjewel voor je komst, Luc Bronk. Snellaad-expert bij Fastnet.
3: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter test de Audi RS Avant. Komt-ie.
4: Hoppakee, daar gaan we dan. Ja, eindelijk. Audi RS5. In dit geval de Avant. Hij is natuurlijk ook als limousine die eigenlijk gewoon een hatchback is. Maar dat vergeven we Audi wel weer. En ook weer verwarrend. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk de Audi RS4. Of de opvolger van de RS4. Maar ja, ze hebben die namen omgegooid. Hè. Oneven nummers. Dat zouden alle verbrandingsmotoren worden. Even nummers, alle elektrische auto's. En dat hebben ze precies bij één model volgehouden. Namelijk deze. Maar ja, allemaal niet belangrijk. Een paar dingen belangrijk. Is die dik? Is die snel? Kunnen we hem betalen? Stuurt die gaaf? Gaan we allemaal behandelen vandaag? En de meeste uitkomsten zijn best positief. Zullen we launch control doen? Gewoon omdat het kan. Meteen launch control doen. Rustig dan. Oké. Voet rem, voet vol gas. Hop, hop, hop. Let maar op. Lekker agressief, hè? 8-traps, Tritronic bak. Hoor je nu? Een beetje rare overgang naar de 5-versnelling was dat. Ik zal langzaam een beetje gaan afremmen, want het is niet geheel legaal om dit continu te doen in Mexico. Maar ja, snel, dat is die zeker. Maar ja, wel met een twist. Audi RS5, zowel als Avant als limousine, plug-in hybride. Dus we hebben een elektromotor, we hebben een accupakket en we hebben een 2.9 V6 Peterbol motor. Die horen jullie nu. Van buiten klinkt die best wel een beetje tammetjes. Binnenin doen ze waarschijnlijk wat met de speakers. Maar goed,
5: 2.9 V6 biturbo, 510 pk, 600 Nm en koppel. En dan hoor ik wel denken, nou, dat valt me tegen. Nee, wacht nou even, er komt nog die elektromotor bij. 177 pk, 460 Nm en koppel. Mag het niet allemaal bij elkaar optellen, want ze geven niet alles tegelijk vrij. Maar het systeemvermogen, dit is echt veel voor een RS5 Avant. 639 pk, 639, dat is meer hè, dan een RS6 in principe heeft, had, bouwstuk niet meer. En 825 newtonmeter, als ik op voelde newtonmeter, ah, dit loopt wel lekker door. Topsnelheid natuurlijk, naar goed Duits gebruik, 250 km per uur. Tenzij je extra eurootjes overmaakt, dan wordt het 285 km per uur. Maar ja, jullie komen allemaal uit een elektrische auto. Jullie vinden het allemaal niet zo heel erg boeiend dat die topsnelheid is afgeregeld. En de sprint naar 100, 3.6 opgegeven. Wij redden het net niet. Normaal Duitse auto's duiken er wel onder. Maar 3.72 was volgens mij de snelste tijd die ik haalde. Het is warm, het is plakkerig asfalt. De banden zijn op temperatuur, dus dat zou allemaal moeten helpen. Maar ja, misschien is het een beetje te warm. Daar worden mensen ook niet sneller van, hè? Als het te warm is. Oh, dat is wel lekker. Even zelf flipperen. Ah, als ik zelf flipper, moet ik ook flipperen, anders ram ik hem de doorbrenner erin. Oh, het is wel lekker. Het is... Spoiler alert. Een beetje naar de conclusie. Dit is wel echt een rijdersauto geworden. Ah, die auto is echt geweldig. Extreem veel grip op de vooras, echt... Bijna geen onderstuurmomenten gehad tijdens de testperiode. Nou, dit is mooi weer, het regent nu niet en zo. Dus dat scheelt natuurlijk absoluut. Hij is gewoon wel echt knap gedaan. Ja. Maar toch ook wel een katje wat je niet met zonder handschoenen moet aanpakken. Nee, kijk, zo rustig rijden is allemaal niks aan de hand. Maar op het moment dat je echt die limiet gaat opzoeken, dan doet die auto dus echt wel wat. En echt veel meer dan we gewend zijn van de Audi Quattro modellen. En dat is wel gaaf. En dan staat hij in RS Sport. Dus dat is ook wel een keuze die je maakt. Hè. Je kan allerlei dingen instellen. En als je denkt van ja, maar dit vind ik te heftig. Je hebt ook RS Individual. En dan kan je bijvoorbeeld dan aanpassen. Zijn er aandrijving? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de motor, stuurinrichting. Maar ook de Quattro. Hij staat nu op Dynamic. Maar je kan ook zeggen, joh, ik wil hem op Balanced. En op Balanced gaat hij natuurlijk meer kracht, maar netter verdelen tussen voor en achter, zodat er niet van die gekke dingen gebeuren. Daar houden wij Audi-rijders niet van. Minder graag dan een BMW M3. Maar dat is geen plug-in hybride. Dus daar red je het milieu niet mee. En dat vinden wij toch belangrijk. Al is het maar omdat de CO2-uitstoot natuurlijk lager is van een plug-in hybride. Dat betekent in Nederland minder belastingen. Dat betekent gewoon een lagere aanschafprijs. Lager, minder hoog. Audi RS5 als limousine vanaf 120.000 euro. Daarvan 2.000 euro meer. Nou, kies gewoon wat je mooi vindt.
1: Ja, kies wat je mooi vindt. En dan kun je dus ook kiezen tussen de Avant of de limousine.
2: Ja, een limousine is eigenlijk een hatchback. Maar ja, doe maar een Avant van deze. Hoor.
1: Ja, hè? Ja.
2: Want vroeger wel echt mooi Audi sedans, maar nu wat minder.
1: Ja. Maar het is ook de eerste PHEV RS...
2: Ja.
1: Dat is toch bijzonder? Stelt niet teleur. Dat is mooi. Heb je ook vol elektrisch gereden?
2: Ja. Ja. Je kan 83 kilometer WLTP, dus in de praktijk minder.
1: Daar kom je heel eind mee.
2: Jawel. Oh. Nee, dus in de moderne plug-in hybrides is dat echt wel erg oké. Alleen ja, weet je, je mist natuurlijk een hoop performance. Wat voor in de stad in principe ook alweer prima is, maar... Ik merkte dat ik toch ook wel snel dacht... ja, we gaan toch nog even een beetje harder. Hoppakee, verbrandingsmotor erbij aan.
1: Ja, 120.000 euro, hoorde je net zeggen. Is dat het waard?
2: Ja, dat denk ik wel. Dus, nee, het is ook echt knijterveel geld. Mm-hmm. Ja, maar als je vergelijkt met de uitgaande RS4 Avant, hè, ja. De RS5 is opvolger van de RS4. En ook met een M3 Touring, waar je bezig bent, ja, is dit veel goedkoper. Dan heb je eigenlijk heel veel value for money. En het komt omdat er minder belasting op zit.
1: Okay. Dus. Video staat zoals gebruikelijk op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, zeker. Abonneer je op onze feed. En als je het nou nu nog niet hebt gedaan, man. Dat is echt iedere aflevering weer. Maar goed, en volg ons op de socials. We zijn weer heel gezellig.
1: Zeker.
2: Delen allemaal kattenfoto's van jou.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brand zou zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is intussen achter de rug. Maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. En in Dalfse Overijssel is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfse is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
11: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht hier in het Westen te verslappen. En daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling? Komt een diplomatieke oplossing misschien langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken... in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. En vandaag doe ik dat met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Schreef ook het boek Waarheid onder vuur, verscheen in april. Ze is hier op haar 21ste alweer gekomen, hè, naar Nederland om te studeren, toch, Vita?
12: Dat klopt.
11: Ja, dat is nooit beleefd om te vragen hoe lang geleden dat is.
12: Nou, bijna 2 decennia lang.
11: Ja, geleden, ja. Ja. We gaan het hebben over de manier waarop desinformatie en propaganda wordt ingezet in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Eerst wil ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst, gisternacht, de ergste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Drones, raketten. Volgens mij meer dan 20 doden te betreuren.
12: Ja, en meer dan bijna 90 gewonden.
11: Ja. Wat gebeurt er dan bij jou in huis? Heb je dan meteen contact met mensen daar?
12: Ja, ik heb een hele goede vriendin die in Kiev woont. En de volgende ochtend ga je haar gelijk bellen. En natuurlijk kan je haar niet gelijk bereiken. Wat je dat doet, dan doet. Je gaat berichtjes sturen en vragen hoe het gaat. Dus gisterenmiddag kreeg ik een bericht terug. En ze vertelde, ze woont in een hele grote flatsgebouw. Op de 10e verdieping. Een raket was ingeslagen op hun dak. Gelukkig, het is 19 verdiepingen. Haar appartement is heel. Maar er is geen stroom. Er is geen water. Dus de hele kelder is onder water. Staat onder water. En ze heeft met haar kleine dochter de nacht in de metro in Kiev moeten doorbrengen. En ik heb naar het nieuws gekeken. En die nacht meer dan 52.000 mensen moesten in de metro slapen. Dat kunnen we bijna niet voorstellen hoeveel mensen het zijn. En die nacht was echt hel op aarde. Dat was haar beschrijving. Toen heb ik haar gevraagd, wat ga je dan doen? En ze zegt, ik wil gewoon naar mijn zus, naar Duitsland voor 2 weken. Om even bij te komen.
11: Op adem te komen.
12: Ja. Even uitslapen. Dit is gewoon voor mensen de grootste droom. Eventjes 1 nachtje zonder bombardementen, zonder droneaanvallen. Gewoon van 11 tot 6 rustig slapen.
11: Zorgeloos.
12: Dat is bijna ondenkbaar. En iedereen gaat gelijk natuurlijk checken. Is mijn familie oké? Zijn mijn vrienden oké? Hoe zit het met hun huis? Hoe zit het met hun zaak? Dat doe je de hele dag. Dus gisteren, ik heb zelfs vanochtend pas van sommige vrienden berichten teruggekregen, omdat zij op dat moment bezig waren met hun naasten en met kijken hoeveel schade zij hebben opgelopen.
11: Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, dit is een wereld waarin jij dan zit, waarin je contact zoekt met mensen in Kiev. Mensen die in deze omstandigheden een leven proberen te leiden. Tegelijkertijd ben je ook, raadslid voor D66 in Dordrecht. Dan hou je bezig met politiek op de vierkante meter, zou ik maar zeggen. Je kan die twee werelden met elkaar vergelijken. Dus mijn tweede vraag is, als nou één ding is dat wij hier in Nederland van Oekraïners kunnen leren, wat is dat dan?
12: Als raadslid zit ik in een hele andere dimensie dan een activiste, Oekraïne-activiste. En wat ik als raadslid in Dordrecht ervaar, dat gewoon de burgers hier alle verantwoordelijkheid bij de overheid leggen. Lokale overheid, landelijke overheid. En ze verwachten de dingen voor jou worden geregeld. En misschien is het een luxe hier. Maar wat je in Oekraïne ziet en wat je echt van Oekraïners kan leren, is dat mensen op elkaar rekenen. Niet eens op zichzelf, maar op het moment dat er zo'n grote bombardement plaatsvindt, dan gaan alle buren jou helpen. Dan gaan mensen, bijvoorbeeld, ik had gisteren een donatie gezien van een vriend, van een vriend, van een vriend. Wiens appartement was eigenlijk helemaal geruineerd, kapot gemaakt. En dan gaan mensen geld inzamelen. Dus we wachten niet totdat er eigenlijk overheid ingrijpt, want er is zoveel ellende dat je dat bijna niet aan kan. Maar je vertrouwt op de mensen, ook op onbekende mensen. En dat is wat we hier echt kunnen leren.
11: Je vertrouwt meer op elkaar.
12: Je vertrouwt echt op elkaar, zelfs als je elkaar niet kent. En dat is best bijzonder. En ook tweede, ondanks alles doorgaan in Oekraïne, ondanks de oorlog, zijn de grootste aantal huwelijken, de grootste aantal van geboorte van de kinderen. Mensen beseffen hoe kort het leven kan zijn, dat het morgen afgelopen kan zijn en ze leven. Dus op het moment dat ik in de zomer naar Oekraïne kom, en hoe bizar het ook klinkt, ik voel me vrijer. En ik heb intense leven daar. Het wordt daar echt geleefd en ook heel erg gewaardeerd.
11: Ik snap het intense leven. En mijn gast van gisteren had het daar ook over. Ja. Dat je stelt niets uit tot morgen wat vandaag kan. Want je weet niet wat morgen brengt. Maar je zegt, ik voel me daar vrijer. Dat vind ik opvallend.
12: Ja, ja, zelfs als die luchtalarm afgaat. Je weet het. Dat als er iets met mij gebeurt, gaan mensen voor me staan. En dat mensen zijn nu, en wat bedoel ik met vrije, mensen zijn nu bezig met hun land eigenlijk op te zetten zoals ze willen. Ondanks oorlog zijn journalisten heel erg bezig met corruptieschandalen. Ondanks oorlog zijn de rechters bezig ook bijvoorbeeld oorlogsmisdaders van Oekraïnse kant te berechten. Mm-hmm. De samenleving staat niet stil. En het is een hele grote ontwikkeling van de samenleving. En ze willen op dit moment zo'n grote eigenlijk slag maken naar een democratische, vrije samenleving. Mm-hmm. Dat Poetin nooit kans krijgt om te zeggen, hey, bij mij is het beter. En jullie horen hier. Nee, zelfs in de ruïnes blijft Oekraïne doorgaan met het opbouwen van de vrije samenleving. En dat is echt mooi om te zien. Iedereen draagt een steentje bij. En op zijn niveau zijn zoveel lokale initiatieven, ook bijvoorbeeld over afval afscheiden, wat ik ook bijvoorbeeld in Dordrecht behandel. Ja,
11: zo raak je hier elkaar toch weer.
12: Precies, maar dan zie je echt mensen, dat komt dan van mensen.
11: Ja.
12: En het tweede aspect is vrijwilligers. En dus volunteers, dat is het woord, denk ik, dat de afgelopen 4 jaar zo'n grote rol heeft gespeeld in de hele eigenlijk oorlog. Dus naast de leger en naast de soldaten die we altijd prijzen, de vrijwilligers bewegen. Het is echt een beweging. Is enorm. En die beweging is op alle vlakken. Dus van voedsel verzorgen tot voor eenzame mensen in afgelegen gebieden. Mm-hmm. Tot brieven proberen te sturen naar de andere kant van de bezette Oekraïners.
11: Dus maatschappelijk gezien gebeurt er veel, zeg je?
12: Enorm veel.
11: Ja, ja.
12: En intussen nog proberen bij EU toe te treden. Ja. Dat moeten we ook niet vergeten.
11: Nee. Als we naar de strijd kijken die er geleverd wordt, de oorlog, dan heb ik het idee dat hier, als ik in Nederland de berichten lees, dan lees je soms de woorden ommekeer, je leest kentering. Het Russische leger heeft meer grondgebied verloren dan het veroverd heeft. Er lijkt een soort positiviteit rond die oorlog hier te ontstaan. Is dat in de Oekraïne ook zo?
12: Helemaal niet. Dat soort vibe herinner ik me nog van 2023. Toen ging voor het eerst Oekraïne in contra-aanval. En toen waren ook de berichten in de media, we moeten de zomer door en dan is de oorlog voorbij. Wat ik hier nu zie, klopt, Oekraïne wint terug het grondgebied. Maar wat we zien, ik geloof dat het op dit moment ongeveer 600 vierkante meter zijn teruggewonnen. 600. Maar er
11: vierkante
12: zijn,
11: kilometer bedoel je, of vierkante meter?
12: Vierkante kilometer, excuses. Mm-hmm. Maar er zijn meer dan 160.000 vierkante kilometers nog bezet.
11: Mm-hmm.
12: Dus het lijkt, elke winst is een stapje dichtbij.
11: Ja, maar het is nog niet het grote geheel, bedoel je?
12: Helemaal
11: zeggen.
12: Niet. Nee. Het is nog een hele lange weg te gaan. En in de oorlog, wat we zien, alles is onvoorspelbaar. Deze komende weken kunnen we wel eigenlijk goed in de aanval zijn. Een aantal dorpen bevrijden. Maar we hebben ook, wat geschiedenis ons leert, we hebben ook sommige dorpen bevrijd. En daarna werden ze weer de Russen ingenomen. Mm-hmm. Omdat daarna niet genoeg versterking kwam. Dus je moet niet te veel juichen. En je moet vooral blijven Oekraïne steunen. En vooral militair.
13: De Big Five. Art Rojakkers.
11: Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist. Raadslid ook voor D66 in Dordrecht. Het is een militaire oorlog. We hadden het net over het maatschappelijke aspect. Het gaat natuurlijk over een strijd die geleverd wordt op het slagveld. Het is ook een informatieoorlog die er geleverd wordt.
12: Zeker.
11: Waarin Rusland propaganda inzet, disinformatie inzet als wapen. Jij schreef daar een boek over, De Waarheid onder Vuur. Dat is in april verschenen. En daarin gaf je een belangrijke waarschuwing in mijn ogen. De eerste kogels zijn van taal en niet van staal. Kun je die eens uitleggen?
12: Ja. Kijk, mijn boek gaat niet alleen over oorlog in Oekraïne en wat eigenlijk Rusland doet als je een deel van Rusland wordt en hoe zo mensen onderdrukt. Maar het is een soort waarschuwing naar Nederland dat de oorlog begint veel voordat we de eerste tank zien of de eerste drones over de grens zien. Het begint met de taal van de leiders, van de grote leiders zoals Poetin,
11: Xi Jinping in China bij wijze van spreken,
12: precies,
11: Trump.
12: En zelfs Trump. En we moeten opletten wat ze eigenlijk aankondigen. Wat in 2022 is gebeurd, en dat probeer ik mensen terug eigenlijk naar dat moment te brengen, is dat mensen waren volledig verbaasd dat Poetin toch Oekraïne was binnengevallen. En wat ik probeer te laten zien in het boek, dat als je teruggaat naar zijn uitspraken vanaf 2008... dan zien we al die signalen. Op het moment dat hij in 2008 aankondigt, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de grootste fout in de geschiedenis van de 20e eeuw, dan mocht je dat geloven. Als hij de dreigingen uitspreekt in 2013... toen de Maidan-revolutie was begonnen, en in 2014... dan mocht je die dreigingen serieus nemen. En wat wij heel vaak in het Vrije Westen doen... we zijn een beetje naïef en wij gaan zoeken... oh, wat zou hij mee bedoelen? Misschien bedoelt hij dat niet zo. En ik zeg, dat soort dictators mocht je eigenlijk letterlijk nemen. En want wij hebben eigenlijk ook daarin geleefd. Wij weten wat ze bedoelen en wij weten waarvoor ze in staat zijn.
11: Ja, en wat die woorden tot gevolg kunnen hebben.
12: Precies. Ja. En dat ervaren we nog vandaag. Dit is een soort waarschuwing. En ik wil niet het weer heel zwaar eigenlijk schetsen. Maar onze democratie en onze vrijheid is zoveel waard. Mm-hmm. En zo weinig landen in de wereld hebben die privileges. En ik ben bereid om dat te verdedigen. Mm-hmm. En ik wil ook Nederlanders laten zien wat in Oekraïne ze doen om dat te verdedigen. En ik wil niet dat het te laat wordt.
11: Nee.
12: Dat wij misschien toch verder zijn in
11: toch die strijd. Waren de voorbeelden inderdaad. Ik denk ook Oekraïners zelf konden het niet geloven dat Rusland echt Oekraïne zou binnenvallen. Ik kan me zelfs verhalen herinneren dat volgens mij de baas van de Duitse geheime dienst in Kiev zat op de dag van de inval zelf, omdat hij ook dacht, nou, het gaat niet gebeuren. Dus het was wijdverspreid. Maar wat is dat dan? Naïviteit? Of is dat, hoe moeten we dat duiden?
12: Ja, mensen willen echt in het beste geloven.
11: Ja, nog steeds.
12: Kan je voorstellen dat iemand zegt tegen jou, morgen is de oorlog, heb je eigenlijk een noodkoffertje klaar en heb je een route om met kinderen ergens heen te gaan?
11: Mm-hmm.
12: Ik ook nog niet. Hier in Nederland niet. Dus dat zit eigenlijk in onze menselijke aard.
11: Mm-hmm.
12: Dat wij het toch niet willen geloven dat die grote rampen kunnen ons overkomen. Maar het kan en we moeten ons voorbereiden op allerlei scenario's. Een van mijn beste vrienden die in Kiev in 2022 woonde. Ik had al in februari een route uitgestipt waar ik zou gaan, waar ik mijn familie zou ontmoeten.
11: Mm-hmm.
12: Als bijvoorbeeld als er geen verbinding is, als er geen elektriciteit is. Ik heb genoeg benzine ingeslagen. Dus als je dat eenmaal heb even met je familie besproken, dan kan je met een gerust hart doorgaan met je leven. Je hoeft niet elke dag mee bezig te zijn, maar je moet niet doen alsof het helemaal niet bestaat. In de onzekere wereld van nu, waar eigenlijk de waarheid wordt vervormd, waar wij heel vaak worden gemanipuleerd in ons denken, mocht je weten, wie mag ik vertrouwen, waarop ik mag vertrouwen en wat is mijn volgende stap?
11: Die taal, hè, want je zegt die eerste kogels zijn van taal, dan verwijs je daarmee naar de taal van Poetin in dit geval. Maar die taal speelt natuurlijk nog steeds een rol. Je ziet dat het verhaal van Rusland om de oorlog te rechtvaardigen, daar zie je ook hele duidelijke lijnen in. Hè. Ik bedoel, de Oekraïners zijn nazi's volgens Rusland.
12: Dat heb ik zelfs op de BNR website jullie gelezen. En zie je, dat is hoe de propaganda doordruppelt in de traditionele media. Trouwens, voor alle luisteraars een hele mooie aanrader. De schaduwoorlog uitzending van die podcast over Russische disinformatie en hoe we daarin worden als Westen gemanipuleerd.
11: De podcast De Schaduwoorlog.
12: Ja, zeker.
11: Maar je zegt op BNR, gaan we mee in die propaganda van Oekraïne?
12: En dat is echt, dat heb ik ook op AD gelezen. Dat heb ik op alle mainstream media gelezen. Wat er eigenlijk gebeurt, Rusland probeert en heel vaak met ingehuurde mensen, we noemen dat trollenfabrieken, heel veel tegelijkertijd nepnieuws verspreiden. En ze pakken een item en bijvoorbeeld, ik kan als voorbeeld noemen, er waren net, weet je nog, die schilderijen van de Louvre gestolen. En dan verschijnt volgende dag een van de schilderijen uit die Louvre is op het kantoor van Zelensky te zien. Wat doen ze? Ze gaan
11: dat maken ze met AI zo'n beeld.
12: Precies. En dan gaan ze dat overal verspreiden en ze hopen dat een van de journalisten die sensatie zoekt, dat toch gaat publiceren. Dan gaan anderen hen door publiceren. En zo gaat het door. En zo'n stukje, wat eigenlijk je denkt, dat is niet geloofwaardig, maar intussen is die honderden miljoenen op verschillende mediaplatforms werd gezien en gelezen. Een aantal mensen hebben dat doorgestuurd. En het idee van propaganda is eigenlijk niet dat je al die eigenlijk nepnieuws en fake nieuws gaat geloven, maar dat je uiteindelijk zo wordt gebombardeerd met de informatie, met alternatieve waarheden, dat je niet meer weet wat waar is.
11: En wat je moet geloven.
12: Precies. Ja. En dat maakt de samenleving heel kwetsbaar en makkelijk te manipuleren. Want als ik weet, misschien op BNR is er ook wel eens een media-item verschenen wat naar propaganda verwijst, kan ik nog BNR vertrouwen. Mm-hmm. En als iemand van de overheid een statement maakt, kan je zeggen, dan ga je generaliseren. Mm-hmm. Kan ik dan de overheid vertrouwen? Mm-hmm. En als je vrienden dat naar jou doorsturen of misschien in iets vertelt, dan zeg je, kan ik die mensen vertrouwen? En in die samenleving was mijn jeugd.
11: Ja,
12: dus
11: ja.
12: Ik weet wat voor impact gaat dat op je maken. Dat je inactief wordt. Dat je eigenlijk niet meer omgeeft. En
11: je afstomt en dat je denkt,
12: scheelt niet meer. Nee. Maakt me echt niet uit.
11: Ik ben nog wel heel benieuwd wat er voor propaganda dan op de site van BNR stond.
12: Oh, als we zo meteen in de pauze hebben, ga ik dat artikeltje aan jou laten zien.
11: Komen we er straks op terug.
12: Maar ik ben over natie. Alles gaat over natie.
11: Ja, ja.
12: En dat is een van de grootste eigenlijk narratieven van Rusland.
11: Ja.
12: Ik weet dat in 2023 was echt, toen hebben we gelobbyd.
11: Ja.
12: Samen met de ambassade tot aan alle redacties toe, want in AD was ook een artikel verschenen dat nazi-bataljon Azov komt naar Rotterdam, waardoor en dat was helemaal niet waar, en waardoor heel veel Oekraïnse evenementen werden afgelast. En je hoeft maar één iemand te hebben die dat plaats ergens, en de andere journalist ziet misschien dat mediaplatform als betrouwbare bron en overneemt. En zo gaat het door.
11: Het brengt me ook bij de kettingvraag. Want gisteren had ik een gast, Julia Soldatjuk-Westerveld, onderzoeker bij Klingendaal. Ze had een kettingvraag voor je.
14: Ja, ze heeft inderdaad een hele mooie boek geschreven. En dat gaat deels over informatieoorlog en disinformatie.
11: Mm-hmm.
14: En kijkend naar Nederland, wat denkt zij dat een prioriteit zou moeten zijn om ook gewoon de samenleving hier te beschermen van invloed van disinformatie?
11: Ja.
12: Ja, mooie vraag. Zoals ik zei, mijn doel niet om al die propaganda te bestrijden.
11: Mm-hmm.
12: Het is onmogelijk. Er zijn op dit moment meer fake en troll accounts op social media dan de hele bevolking van op de aarde. Dus het is onmogelijk. Wat we wel, welke tip ik kan wel geven en wat prioriteit moet krijgen, is eigenlijk dat wij investeren op twee fronten. Aan de ene kant media en journalistiek, die moeten onafhankelijk blijven, maar die moeten ook af en toe ruimte krijgen om factchecks te doen. En ik zie ze als een soort gatekeepers, dat die propaganda niet doorsust naar alle grote mediaplatforms.
11: Ja.
12: En aan de andere kant, als we kijken naar gewone mensen zoals jij en ik, we moeten wel mensen bewust maken over mediawijsheid. Over hoe gebruik je social media. Want de meesten halen hun nieuws uit TikTok, Instagram, mm-hmm. Facebook. Dus we moeten mensen helpen te onderscheiden wat waar is en wat niet waar is. En we moeten zo echt bewust te maken, stuur dat alsjeblieft niet door.
11: Mm-hmm.
12: Dan help je alleen maar. En op het moment dat je mensen en dat maakt ze ook weerbaar, als ze zelf die propaganda gaan herkennen.
11: Ja.
12: Want nu hebben we journalisten voor nodig. En op het moment dat we weten dat mensen daar in staat zijn, dan is onze samenleving ook wat weerbaarder.
11: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar veel mensen halen inderdaad het nieuws van social media, waar er, zoals jij noemt, die gatekeepers niet tussen zitten. Wat het dan ingewikkeld maakt natuurlijk.
12: Ja. Ja, omdat die algoritmes, eigenlijk daar hebben we helemaal geen invloed op. Nee. En de grote eigenlijk Amerikaanse bedrijven bepalen wat... willen eigenlijk dat we zo lang mogelijk daar zitten. Dus er wordt, als je weet, dat jij wordt heel vaak gevoed door een sensationele, een beetje content die als het doel heeft om jou op het platform zo lang mogelijk te houden, dan ben je minder, dan ben je meer scherp. Mm. Die kritische vermogen zijn nu echt, echt essentieel. In mijn boek heb ik ook, geef ik heel, heel simpele vijf tips hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Maar ja, kritische vermogens van lezers zijn zo belangrijk op dit moment.
11: Straks praat ik verder met Nederlands-Oekraïns activist Vita Kovalenko over de steun van Nederland aan Oekraïne. En we gaan ook even gasduinen op die BNR-site hoe dat nou precies zit. Want daar ben ik ook heel geïnteresseerd door welk artikel ze precies bedoelt. Komen we zo meteen op terug, dus blijf even luisteren.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de BNR.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brandweer zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink moet daar binnen blijven. De brandweer zijn begonnen bij werk aan de weg.

0: Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre-Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is intussen achter de rug. Maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre-Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. En in Dalfsen, Overijssel, is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfsen is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de padstelling in Oekraïne. Vreemde verwoording, maar we hebben het over die oorlog in Oekraïne en de padstelling daar. Eerder bijvoorbeeld Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, over de vraag of het isoleren van de Krim militair strategisch een goede zet is. Want dat is wat Oekraïne aan het doen is. Het is terug te luisteren als podcast. En dan hebben we nog veel meer besproken met Marten Kruijf. Dus het is een aanrader. Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ze schreef ook een boek dat gaat over propaganda. Dat heeft dan natuurlijk ook te maken met die oorlog in Oekraïne. Ik wil graag 2 dingen sowieso met je bespreken. Het bewustzijn van de oorlog in Nederland en hoe het leven in Oekraïne doorgaat in oorlogstijd. Maar even terugkomen waar we het net over hadden. Want we hadden het over propaganda. En toen zei je, je ziet dat dat succesvol is vanuit Rusland. Bijvoorbeeld dat Oekraïne, dat er een groot natieprobleem is. En toen zei jij, dat staat ook op de site van BNR. Ik heb hier het artikel inmiddels voor me. De kop is, Oekraïnse leger heeft natieprobleem, ongemakkelijke waarheid voor het Westen. Dat is de kop, dat is een citaat ook. En dat is dan een citaat van een historica Marta Havrisko van de Clark University en Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies. Zij heeft daar onderzoek naar gedaan. Dus wordt hier gezegd, wacht even, dit is geen propaganda. Ik had even contact met de redactie, met de hoofdredactie. Die zeggen, nee, dit is geen. Wij baseren ons hier op een wetenschappelijk onderzoek. Maar jij zegt, het is propaganda. Dus dat zijn 2 waarheden die dan naast elkaar liggen.
3: Dit is gewoon niet een waarheid. Dit is een kritische vragen stellen. Mm-hmm. Marta Havrisko.
2: Marta Havrisko, de onderzoeker van Clark University.
3: Ja, we moeten altijd navragen. Wie is Clark University en wie is dat onderzoeker?
2: Ja, dat is een universiteit in Massachusetts.
3: Waarom durf ik dat wel te noemen op de radio? Is omdat 3 weken geleden hebben we samen met de Oekraïnse ambassade daarover al eigenlijk brief geschreven dat onderzoeken niet oké is. Ze heeft vanaf dag 1 in 2022 anti-Oekraïnse narratieven verspreid. Mm-hmm. En ze gebruikt ook haar positie om eigenlijk pro-Kremlin narratieven online te zetten. Mm-hmm. En dit gaat in lijn met de pro-Kremlin narratief neonazies van Oekraïne. Mm-hmm. En als we zo'n stuk lezen ergens, of zo'n onderzoek lezen, dan moeten we ons afvragen, wie heeft er eigenlijk profijt van dat Oekraïnse leger niet wordt gezien als de leger die democratie en vrijheid van de hele Europa nu verdedigt, maar een leger die een natieprobleem heeft. Ja. Dit is eigenlijk wat via Rusland, en dan moeten we soms kijken in de bronnen 4, 5, 6 stappen terug. Yeah. En daar ben ik natuurlijk al op ingericht. Dit zijn mijn echt basisinstellingen.
2: En jij zegt, die bron is in dit geval is niet betrouwbaar. Marta.
3: Die bron is niet betrouwbaar. En dat hebben we met de ambassade al een aantal weken geleden aangekaart. Want als je onderzoek kijkt naar haar eerdere publicaties, dan zie je echt pro-Kremlin narratief. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant,
2: als ik haar zoek, dan zie ik dat ze verbonden is geweest aan instituten in Oekraïne. Ja, we hoeven niet haar hele doopceel te lichten, maar jij zegt, het gaat dus verder dan denken, dit is een wetenschapper die onafhankelijk met een onderzoek komt. Je moet daar verder in kijken, want anders word je gebruikt voor propaganda.
3: En het gaat niet alleen om BNR. Ik heb dit soort artikelen op NOS gezien, zoals ik eerder benoemde, op AD. Die druppelt door overal, ook in Amerikaanse media.

0: media enzovoort.
1: Maar het feit dat iets past in het narratief van de Russen, hè,
0: ja?
1: Betekent dat automatisch dan dat het propaganda is? Of kan het soms ook naast elkaar twee dingen zijn die allebei kloppen?
0: Maar hebben we dus dat onderzoek, hebben we gekeken waarop is dat gebaseerd? Hebben we bij Oekraïnse autoriteiten aangevraagd, is dat zo? Want ik heb bijna dagelijks contact met Oekraïnse militairen.
1: Mm-hmm.
0: En Oekraïnse militairen zijn heel erg gedreven. Zijn echt, ze houden van Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: Ze zijn bereid voor Oekraïne te sterven. En ja, ze lopen met bepaalde symboliek.
1: Mm-hmm.
0: En soms wordt het helemaal uit context gehaald. En ergens naar refereert en worden die militairen in de context van neonazies of leger met een nazi-probleem gezet. Dus het gaat niet dat er twee waarheden naast elkaar kunnen leven. Het gaat om wie heeft er baat bij.
1: Dat begrijp ik. Ja. Ik snap je punt dat je zegt, ja, er is een bepaald belang om Oekraïense delen van het leger weg te zetten als natie-onderdelen.
0: En hier staat het niet als bepaalde delen. Hier wordt het gegeneraliseerd.
1: Het Oekraïense leger is de kop, dat snap je.
0: Ja.
1: Ja. Dus alleen, als ik dan toch daarop inga, hè, dan zie ik dat bijvoorbeeld de Franse krant Le Monde, kwaliteitskrant, schreef bijvoorbeeld ook hierover. Die zeggen, er zijn natiegroeten, hakenkruizen, SS-problemen. Er is een video-research-afdeling gedaan van Le Monde. Hebben daar honderden dan geïdentificeerd van dat soort zaken, van honderden Oekraïense soldaten op sociale media. Dus je ziet dat vaker in verschillende media gebracht wordt. Niet dat het dan automatisch waar is. Maar wat ik me dan afvraag is, het is een verhaal waarvan jij zegt, ja, dat herken ik niet uit mijn eigen ervaring. Dit is een verhaal dat past in het Russische narratief. Alleen wat ik me afvraag is of het dan ook automatisch propaganda is.
0: Het is... Kijk, dat er een aantal groepje mensen in Oekraïne kunnen lopen die nazi-gedachten hebben, het kan overal. Het kan in Nederland, dat kan in Duitsland, dat kan in Rusland. Dus wat propaganda doet, ze nemen een individuele geval, ze gaan het uitvergroten en eigenlijk gaan ze generaliseren, alsof iedereen zo is. En mijn bezwaar gaat het, als we refereren dat er een kleine 100 soldaten er zijn, die worden dan opgezocht, misschien die informatie wordt geanalyseerd, dat wordt gepresenteerd als 100 soldaten uit 1 miljoen legersoldaten hebben die problemen, dan praten we over iets anders.
1: Je zegt dan, dat is het een overdrijving.
0: De propaganda wordt eigenlijk gebouwd. Ze nemen iets kleins.
1: Een klein voorbeeld en maken het algemeen.
0: Ja. Zo draait het door. En daarom zeg ik, dit is propaganda. Het kan zijn dat enkele dat hebben. Maar dat hebben we overal. En we moeten niet vergeten, als over nazi's gaat en over dat soort dingen, hoe vaak Oekraïne moest die narratieven eigenlijk ontkrachten. En
1: jij zei net, toen we het in de pauze er even over hadden, je zegt, Oekraïners zijn nationalistisch, zijn trots. En dat wordt
0: en weleens bereid om voor hun land te sterven.
1: Ja, en dat wordt dan wel eens verward met
0: klopt.
1: Nazisme.
0: Dat klopt, ja. En we hebben natuurlijk heel omstreden OEPA in geschiedenis, in onze geschiedenis.
1: OEPA.
0: Dat is opstandelingsleger van de begin Tweede Wereldoorlog. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. En heel vaak die geschiedenis wordt eigenlijk misbruikt om de huidige leger ook in een slecht licht te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een heel lang stuk, dus ik zou liever adviseren, lees het hoofdstuk in het boek, dan hier doorgaan.
1: Ja,
0: want
1: maar je
0: dat
1: zei,
0: is,
1: we hebben dus, er speelt iets met OEPA, wil je zeggen? Dat als je
0: er was een opstandelingsleger, die werd in de tijden van de Sovjet-Unie volledig geportretteerd als nazi. En dat narratief gaat nog van jaren 40 tot vandaag op de dag.
1: Mm-hmm. Ja, het gaat door. Ja.
0: Het gaat door.
1: Ja. En jij zegt eigenlijk, want we hebben het hier nu over, omdat het interessant is, omdat dit dan op de BNR-site staat en we hier toevallig de mensen hebben die dat dan, die de andere kant van het verhaal. Dus het is mooi om dat samen te brengen, om erachter te komen van wat is er dan precies gebeurd.
0: En ik ben een heel grote voorstander van een kritische journalistiek.
1: Ja.
0: Dus
1: daar twijfel ik ook niet aan. Maar het is meer
0: dus
1: gewoon
0: Oekraïne moet ook eigenlijk altijd, als er misstanden zijn in Oekraïne rondom corruptie, in de leger, oorlogsmisdaden. Dat allemaal mag eigenlijk gepubliceerd worden. Ja. En daar ben ik de eerste die daarover gaat vertellen. Ja. Wat mij omgaat, dat je een bepaalde beeld vormt. En dat beeldvorming, die beïnvloedt mensen om op een gegeven moment misschien Oekraïne niet meer te helpen. En, maar die om te zeggen, ik stuur daar geen geld meer naartoe.
1: En jij zegt, het is beeldvorming. En je zou ook kunnen zeggen, op basis van deze artikelen, het is een ongemakkelijke waarheid.
0: Het is een uitgegrote propaganda.
1: Ja, het is een kleine zaak die algemeen wordt gemaakt. Dat is propaganda.
0: En
1: dat
0: ik weet niet, ik moet even haar onderzoeken, haar bronnen kijken. Want alles wat we op social media, als we zeggen, er zijn honderden soldaten die symboliek op social media posten. Hoe weet ik dat het geen trollen zijn die namens Oekraïners dat posten? Ja. We moeten niet vergeten dat door hybride oorlog, die informatieoorlog, heel gemeen is. Ja. En je moet echt tijd nemen om echt achter te komen wat waar is en wat niet waar is. En daar ben ik op zoek eigenlijk altijd naar. Ja. Wat is waarheid?
1: Dat snap ik. En daarin zijn wij misschien in Nederland, met het voorrecht dat we hebben dat we hier niet een directe oorlog zijn, zijn wij misschien wat naïever dan Oekraïners?
0: En niet alleen in Nederland, ook in Frankrijk, ook in Duitsland. Er zijn voorbeelden bijvoorbeeld dat verschillende grote, echt grote media outlets dingen publiceren die uiteindelijk niet waar blijken te zijn. En dus we zijn wat dat betreft, we zijn gewend aan goede journalistiek, mm-hmm. aan de betrouwbare bronnen. En we vergeten dat de wereld verandert met de komst van de AI en met de inmenging van Rusland. In alle landen, het wordt eigenlijk gemanipuleerd.
1: Ja, nog belangrijker om scherp te zijn als journalist.
0: Zeker, maar ook als burger.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Hubert Smeets. Hij is Rusland-expert, columnist voor NRC, over de vraag wat Poetin misschien wel op de knieën kan gaan krijgen. Het is terug te luisteren als podcast. Dat doe je in onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ja, we hadden het al eerder dit uur over. Je verdeelt je aandacht, je tijd over twee landen, over twee verschillende
0: werelden.
1: Ja, de gemeentepolitiek in Dordrecht waar je voor inzet en het Oekraïnse activisme waar je ook onvermoeibaar voor strijdt. Jij komt nog wel in Oekraïne, vertelde je al, hè?
0: Ja, bijna elk jaar. En als alles goed gaat, ga ik in augustus weer naar Oekraïne. Ja. Het is belangrijk om de link met Oekraïne te versterken. Maar ook als je daar komt, krijg je echt actualiteit mee. Krijg je ook het gevoel mee. En wij hier hebben heel weinig idee wat een oorlog is.
1: Dat
0: en wat oorlog
1: je
0: met je doet.
1: Wat zien wij hier niet? Of wat zien we hier verkeerd? Of wat missen we hier? Als je zegt, ja, we krijgen hier weinig idee van wat een oorlog doet.
0: Ten eerste, we zijn hier heel vaak eigenlijk rekenen, zoals ik al mee begonnen. We rekenen op de systemen, we rekenen op bepaalde instanties.
1: Het wordt al voor ons opgelost.
0: Het wordt voor ons alles opgelost en alles werkt. Probeer eens al 4 jaar lang in een land te overleven waar eigenlijk niks meer werkt. Ik heb tijden meegemaakt dat ik eigenlijk medicijnen voor mijn oma vanuit Nederland via vrijwilligers moest brengen, omdat de wegen waren niet meer
1: begaanbaar.
0: Ik heb tijden meegemaakt dat ik voor mijn neef, die aan de front op dat moment zat, eigenlijk spullen vanuit Duitsland moest brengen, omdat op dat moment niet anders kon. In Oekraïne, je bent continu bezig met het oplossen van problemen. En problemen zijn er elke dag. Zoals een van mijn goede vriendinnen, die nu op de 10e verdieping woont in Kiev en geen water heeft. Ze heeft net een zware winter doorgemaakt. Mm-hmm. Zonder elektriciteit, zonder water en nog wat dan ook. En in die stand, als je nadenkt, kunnen we in Nederland zo 4 jaar overleven en hoopvol blijven?
1: Ja.
0: Dat weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ik in Oekraïne ben, en dat is zo interessant, en ga ik echt ook als probeer ik daar te analyseren. Kom je in het land en wat je als het eerste ziet, en vooral in Kiev, overal grote posters van soldaten, van de leger. Dus mensen zijn ontzettend dankbaar aan het leger dat zij nog in de vrijheid in leven. Dan zie je overal mensen, die vrijwilligers die daarmee helpen, die vrijwilligers die daarmee helpen. Kom je naar een restaurant en je gaat betalen en je gaat een fooi geven, niet aan een eigenlijk iemand die jou heeft bediend, maar aan het leger. Zo gaat het door dat het leven eigenlijk doorgaat terwijl de oorlog wordt gevoerd en dat de mensen zo gewend zijn, zo weerbaar zijn en zo hoopvol. En dat is het meest bizarre voor mij. Dus na zo'n reis vanuit Oekraïne kom ik altijd meer hoopvol dat ik hier eigenlijk als ik hier ben.
1: Ja. En als je op die manier dan naar de toekomst kijkt, of naar de komende tijd voor Oekraïne. We hebben deze week over die padstelling. Er zijn verschillende mensen deze week geweest die zeggen, ja, dit heeft alles in zich om een conflict, een oorlog te zijn die lang gaat duren in de een of andere vorm. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Dat hebben Oekraïnse journalisten nog een jaar of twee geleden aangegeven. Die gesprekken lopen in Oekraïne al langere tijd. Dat we moeten ons voorbereiden om 2030, misschien iets later, langer zelfs nog, gaan vechten. Totdat eigenlijk Rusland helemaal uitgeput is, dat ze die oorlog niet meer kunnen financieren. Dat is het enige wat we moeten doen. We moeten helpen Rusland eigenlijk financieel en economisch in elkaar vallen. En mensen zijn er bereid voor. En je zou afvragen hoe dan en is het mogelijk? Maar ik denk even na, is er een backup scenario? Helemaal niet. Want als Oekraïne wordt door Rusland bezet, is het niet alleen een andere vlag en een andere taal en een andere belastingdienst. Het is gewoon uitwissen van je identiteit. Het is uitwissen van je taal, je cultuur. En ik weet het omdat als je mensen praat die uit bezette gebieden zijn ontsnapt, die zeggen alles Oekraïens is verboden en kan je leven kosten. Dus mensen weten, we hebben geen backup plan, we hebben scenario B. We moeten doorgaan totdat het nodig is. En misschien in al die gedrevenheid, liefde voor het land, zit die zo groot veel verdriet, maar ook zoveel hoop.
1: En wij hebben het dan over, want dat was eigenlijk ook een beetje de motivatie voor deze week, dat het idee hebben van ja, met alles wat er in de wereld gaande is, het Midden-Oosten, maar ook zoiets totaal van een andere orde van grootte, maar het WK voetbal, dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne wat verslapt. Als jij mensen spreekt in Oekraïne, zijn ze daarmee bezig met hoe er hier in het Westen, hoe wij die oorlog beleven en hoe de steun hier, hoe die beleefd wordt?
0: Ik ben super dankbaar dat jullie deze week aan Oekraïne hebben toegewijd. Dat is zo belangrijk. Ik weet dat nog in winter was het zo moeilijk, toen in Oekraïne zo zware winter was, om meer aandacht van de media te krijgen over hoe het in Oekraïne aan toe gaat. En er moet weer zo'n hele grote, weer de grootste aanval ooit sinds begin van de oorlog gebeuren, zodat het weer op het nieuws is. Dus echt heel veel respect dat jullie dat doen. En in Oekraïne, mensen zijn meer eigenlijk bezig met wat Nederland voor Oekraïne doet dan Nederlanders hier. Voor Oekraïne, elke vorm van steun is cruciaal. Als mensen daarover schrijven, als mensen daarover praten, discussiëren, debatteren, geld inzamelen, elk acte van steun aan Oekraïne is zo belangrijk en wordt door alle media uitgelicht in Oekraïne. In Nederland is er ook net zoals wij hebben in Kiev verslaggever daar gestationeerd, is er ook zo'n verslaggever uit Kiev hier in Den Haag gestationeerd, die alles volgt wat er rondom Oekraïne gebeurt en elke dag stroom van nieuwsberichten naar Oekraïne stuurt. En die steun die is cruciaal. Want op het moment dat mensen denken, niemand geeft om, we zijn vergeten, dan is de oorlog voorbij. Wij geven hen heel veel moed en kracht en eigenlijk hoop om door te gaan.
1: Ja. En die hoop om door te gaan, waar staat die het meestal onder druk? Door die Russische aanvallen of door het feit dat in het Westen de steun misschien op een gegeven moment zou kunnen gaan opdrogen?
0: Het laatste geloof ik niet meer. Volgens mij is iedereen daar echt nu duidelijk over. Alle grootste leiders. En we zien waarschijnlijk... ik ben heel erg benieuwd naar de volgende week. Als de NAVO-top er weer is. Wat voor vervolgstappen worden eigenlijk dan aangekondigd. Waar ik me zorgen over maak. Dat nu Poetin voelt... En wat ook jij eerder van de eerdere gasten hebt gehoord... hij kan deze oorlog niet meer winnen op de manier zoals hij wilde dat doen. Mm. Maar wat hij kan doen, hij kan met Oekraïne helemaal onleefbaar maken. En hij doet het. We zien die aanvallen alleen in Kiev. En we krijgen niet eens een berichtgeving over Kharkiv, over Chernihiv, over Odessa. Die net zo zwaar zijn gebombardeerd, maar krijgen geen internationale aandacht. En dat is zijn plan. Gewoon alle infrastructuur kapot maken, zodat mensen niet meer normaal kunnen leven. Zodat mensen moeten vluchten. Dan is het zoiets, als het niet van mij is, dan is het niet meer...
1: Van niemand,
0: klopt.
1: Ja, ja. We gaan een kettingvraag behandelen. Want volgende week, hele andere week... de Big Five van de zomerse inspiratie. Diana Matroos, mijn collega, gaat die aanvoeren. En ze begint maandag met wielrenster Annemieke van Vleuten. Je mag haar een kettingvraag stellen.
0: Ja, natuurlijk. Ik ben altijd met Oekraïne bezig. Mm-hmm. En wat me ook opviel... is dat er heel veel inzamelacties zijn voor Oekraïne. En ze van alle soorten en maten inzamelactie. En ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv... 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is als voormalige topwielrenster. Wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
1: Een mooie vraag. Hij wordt maandag doorgegeven aan Annemieke Vleuten, wielrenster inderdaad, door Diana Matroos in Big Five van de zomerse inspiratie. Vita Kovalenko, dank voor de komst vandaag. En dank ook voor het scherp houden van ons hierbij bij BNR.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Nederlands-Oekraïense activist, raadslid voor D66. Nog even, voordat ik de laatste woorden over onze podcast ga zeggen, wil ik toch heel even stilstaan bij wat voor BNR dan een klein historisch momentje is. Want dit programma maken met een best wel klein team, onder aanvoering van een eindredacteur die zo 5 jaar bij dit programma betrokken is. Dat is dan wel mooi als het programma ook de Big Five heet. En die periode komt tot een einde, zoals alles ooit tot een einde komt. En dat is nu zo, we gaan met BNR. Ik zal u niet te veel meer lastigvallen. De boel een beetje anders inrichten. En dat betekent dat de Big Five voortaan onder een andere eindredactrice gaat vallen. Dat zal ongetwijfeld ook goed gaan. Maar het is een groot gemis. Ik hoop voor u als luisteraar niet. We hebben kwalitatief goede uitzendingen met haar gemaakt. Het is een van de betere journalisten. Misschien wel de beste journalist met wie ik ooit gewerkt heb. Dus ik wil haar naam toch genoemd hier hebben. Elisa Hermanides, dank voor de afgelopen 5 jaar. Ze zit nu in de regie. Dank voor de samenwerking. En voor jullie als luisteraars, ik zou haar ook even bedanken. Want ze heeft mooie uitzendingen gemaakt hier. Tot volgende week. Fijn weekend alvast.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. Asielminister Van den Brink voert de druk op gemeenten op die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze langskomen bij hem in Den Haag en dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten gaan doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
7: Today we're taking a look at a classic piece of running tech. The Garmin Forerunner 101 waterproof running GPS.
8: Dit is de Garmin Venue 3. Een smartwatch die inzichten geeft in jouw gezondheid.
9: Garmin heeft verschillende Forerunner horloges. En die lijken qua uiterlijk misschien een beetje op elkaar. Maar ze verschillen behoorlijk in wat ze kunnen.
8: En het is ook nog eens de beste personal trainer die je hier maar zo'n beetje kan wensen.
10: Meten is weten en dus is voor veel sporters een Garmin smartwatch onmisbaar. Het horloge houdt van alles bij, van je tempo tot en met je herstel. En achter die populaire wearables zit een bedrijf dat ooit begon met GPS-technologie voor de lucht- en de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dat techbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Garmin-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehoepoering van Eén Vermogensbeheer.
11: Hoi Nina.
10: Ja, dit was weer een leuke suggestie, hè, van een van onze luisteraars. Tom had gemaild. Die vroeg, kunnen jullie Garmin doorlichten? Ik ben zelf een fervent triatleet in mijn vrije tijd. En ik heb mijn Garmin-horloge dan ook 24/7 om. Ja, het is een superbekend en groot bedrijf geworden ook, toch Jim?
11: Absoluut. Het aardige is in dit geval, degene die Garmin voorstelde was Tom. En de tegenhanger van Garmin was ooit TomTom. Ja. Maar dat aandeel hebben we al eens doorgelicht. En ja, dat heeft inmiddels een market cap van minder dan 1 miljard. Nou, dat gaat zeker niet op voor Garmin. Echt groeiverhaal. GPS-technologie. En ja, de market cap van Garmin is inmiddels bijna 50 miljard dollar.
10: Ongelooflijk.
11: En ja, ook als we gaan straks natuurlijk kijken naar de koers. Maar die was 10 jaar geleden 40 dollar. En nu zo'n 240 dollar nu we het opnemen. Dus dat is echt een groeiverhaal. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ken Garmin. Niet eens heel goed. Want ik vind die spullen gewoon te duur.
10: Ja.
11: Komen we straks op, dat kwaliteit een prijs kan hebben. Dus ik kende de spulletjes van Garmin wel. Maar het bedrijf kende ik wat minder goed als beursgenoteerde onderneming. En ik ben in die zin ook aangenaam verrast door de cijfers die ik tegenkwam.
10: Ja.
11: Daar gaan we gewoon zo meteen uitgebreid op in.
10: Ja.
11: Maar we geven hier natuurlijk geen advies. Belangrijke disclaimer. Beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Nee, en wat ik dus uit jouw woorden opmaak is dat jij dit zeker niet in portefeuille als vermogensbeheerder hebt, omdat je er eigenlijk nu net pas kennis mee hebt gemaakt. Was wel leuk geweest, hè? Als je het portefeuille had gehad.
11: Andere bedrijven kunnen ook heel hard stijgen. Nee, je kunt ze niet allemaal meenemen. We beleggen over ook heel vaak in ETF's als het over Amerika gaat. En dit is natuurlijk wel een echt Amerikaans bedrijf.
10: Deze zal ook wel in verschillende ETF's zitten, neem ik aan.
11: Ja, absoluut. Met deze market cap mag dat ook. En ja, we hebben natuurlijk ook altijd weer, ik zeg wel, het is een Amerikaans bedrijf, maar het is eigenlijk maar half Amerikaans van origine, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En ook in de productie van bijvoorbeeld die sportwatches. Maar laat ik weer eens beginnen met een feitje, zoals we het altijd doen. Wist je bijvoorbeeld waar de naam Garmin vandaan komt? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel.
10: Oké, vertel.
11: Nou, het is soms heel voor de hand liggend. Er waren twee mannen die hebben het bedrijf Garmin opgericht. En die heten Gary en Min. En Min, dat is een Taiwanese man van origine.
10: Ja.
11: Taiwanese-Amerikaans.
10: En Gary de Amerikaan.
11: Nou, Gary.
10: G-A-R-M-I-N.
11: Garmin. Nou, ze hadden natuurlijk ook een achternaam. Gary Burrell en Min Kao.
10: Mm-hmm.
11: Burrell die is overleden. 81 is hij geworden. Maar ja, ik zeg wel, Garmin, hele logische naam. Het bedrijf heette eerst anders, maar dat ga jij zo vertellen.
10: Oké, gaan we even lekker de geschiedenis in van Garmin. Voor de start van Garmin moeten wij terug naar het jaar 1989. Toen zat Ruud Lubbers in het torentje en George Bush in het Witte Huis. Het is natuurlijk het jaar ook van de val van de Berlijnse muur en van het begin van commerciële televisie in Nederland. En er is dan ook al een primitieve versie van de mobiele telefoon.
12: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe garage worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
10: Ja, dit is dus het jaar dat in Amerika de mannen Gary Burrell en Min Kao elkaar vinden. Gary, geboren in Kansas, dus Min in Taiwan, wat Jim al zei. En ze werken beide voor een bedrijf in luchtvaart- en defensietechnologie. Dan werken ze op een gegeven moment samen aan een project voor het ministerie van Defensie. En dan komen ze in aanraking met een destijds zeer vernieuwende technologie, namelijk GPS. Een systeem waarbij je door middel van satellieten heel nauwkeurig je positie kan bepalen. De mannen zien meteen de mogelijkheden, starten daarom ook hun eigen bedrijf, ProNav. Ze gaan navigatiesystemen bouwen voor de luchtvaart en de scheepvaart. In 1990 weten ze op de International Marine Technology Exposition maar liefst 5000 orders binnen te slepen voor hun allereerste product, respect, de GPS 100. Het jaar daarna openen ze hun eerste fabriek, niet in de States, maar in Taiwan. Ja, logisch, goedkoper en Min Kao die weet precies hoe het daar werkt. De naam van het bedrijf wordt dan al veranderd in Garmin. Even over de techniek. Het GPS-systeem was lang een Amerikaans staatsgeheim. Dat is eind de jaren 80 al een beetje losgelaten, want er is dan een geavanceerd militair GPS-systeem ontwikkeld. En een wat minder goed functionerend civiel GPS-systeem, gewoon voor burgers. Maar dat verandert allemaal door dit.
13: Goedemorgen. Een internationale luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Een bliksemaanval zou de Iraakse luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt. Aldus Amerikaanse bronnen.
10: De start van de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerika Irak aanvalt. Het Amerikaanse leger heeft dan maar één deel van de voertuigen uitgerust met GPS. Nou, tot onvrede van veel militairen. Dus die schaffen op eigen houtje de minder geavanceerde civiele GPS-systemen aan. Onder andere dus gemaakt door Garmin. De Amerikaanse regering besluit daarop om al die geavanceerde militaire technologie vrij te geven. En daarmee wordt het GPS-systeem in één klap bekend en ook razend populair bij het grote publiek. Nou, ook Garmin gaat zich steeds meer op de consument richten. In 1998 bereiken ze een mijlpaal met Street Pilot. Dat is het eerste navigatiesysteem voor auto's van Garmin. En dus is dit verleden tijd.
14: Weet je nou waar we zijn?
15: Ja, ik geloof het wel. Even kijken.
14: Ja, je kan er wel gewoon recht even op die kaart kijken. Je kan Macon toch wel vinden bij Dijon.
15: Ja, ik weet niet waar we nu zijn.
14: Ja, en daarom moet je ook op de kaart kijken. Kijk dan op de kaart.
15: Ik kijk.
10: Het kaartlezen is, dat gaat er dan langzaam uit. En Garmin is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van de GPS-tech. In het jaar 2000 produceert Garmin 50 verschillende modellen. Dan hebben ze al 3 miljoen apparaten verkocht in 100 landen. Ze hebben 35 patenten op het gebied van GPS in handen. Dus ja, het gaat wel lekker met dat bedrijf. Tijd voor een beursgang, Jim.
11: Ja, en dat in 2000. Toen zaten we natuurlijk in de internethype, wat later een bubbel bleek. Mm-hmm. En daar heeft Garmin op een slim moment van geprofiteerd. Wel een heel klein beetje over de top, want het was eind 2000. Toen ging Garmin naar de Nasdaq. En er werd 10% van de aandelen geplaatst. Wat ook een belangrijk element is, dat meer dan 50% op dat moment nog achterbleef bij Gary en Min.
10: Ja.
11: En die hadden dus echt de helft van het bedrijf nog in handen. Nou, die zijn daar dus wel bij gevaren. Om je een idee te geven, er was veel interesse. Het werd 10 keer overtekend. En de introductieprijs die was $14 per aandeel. Nou, ze haalden zo $147 miljoen op. Nu eventjes de eerste dag van $14 naar $20. Dus er was heel veel interesse in het aandeel Garmin. Mm-hmm. Dus echt een succesvolle emissie. Nou, het aandeel is nog een keer gesplitst. Als je dat zou terugrekenen en het dividend ook meeneemt, dan is degene die toen kocht en eeuwig bleef, of nou niet eeuwig, die 25 jaar bleef zitten,
10: ja,
11: die zou nu een factor 35 hebben verdiend aan de introductie van Garmin.
10: Zo lekker zeg. Door de focus op consumentenproducten en navigatie voor de auto groeit Garmin in de jaren na de beursgang dus als een malle door. In 2006 stijgt de omzet zelfs met 73% naar €1,8 miljard bijna. Maar ja, wie hoog staat, kan ook diep vallen. Dat had in die tijd ook met Garmin kunnen gebeuren, want in 2008 gebeurt er natuurlijk iets dat alles verandert. Dat is namelijk de introductie van de eerste iPhone. Daarin zit ook GPS en Google Maps natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen ineens navigatie gratis bij zich. Hoef je geen duur systeem van Garmin meer aan te schaffen. Gelukkig was Garmin een paar jaar eerder al in een nieuwe markt gestapt die ze uiteindelijk razend populair gaat maken, en dat zijn de sporthorloges. In 2003 al de Forerunner 101. Die komt dan al op de markt. Een soort horloge speciaal voor hardlopers. Tegenwoordig is het natuurlijk veel geavanceerder, want het meet nu je tempo, je afstand, je hartslag en zelfs je herstel na een rondje rennen. Het is allemaal informatie die goud waard is, bijvoorbeeld voor marathonlopers, al is niet iedereen even fanatiek.
16: Hoeveel is het eigenlijk lopen als een marathon?
17: 42 kilometer, 195 meter.
18: Nou, ik vind het met de auto wel ver.
10: Ja, het blijft niet bij de hardlopers. In 2006 introduceert Garmin de Edge. Dat is het eerste GPS-systeem voor op de fiets. Het is niet alleen een routeplanner, maar dus ook dit systeem houdt weer je prestaties bij. Sporthorloges en fietssystemen zijn een niche, maar die worden in de jaren daarna steeds groter. Dus als de klassieke navigatiesystemen de strijd met Google Maps verliezen, ja, dan gaat Garmin vol op die wearables. En een Garmin-horloge is intussen gewoon, ja, eigenlijk gewoon een standaard accessoire geworden voor veel mensen die sporten. Om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die sportmarkt is geworden, koopt het grote Amerikaanse Garmin in 2019 een Nederlands bedrijfje, Tax. Dat zit in Wassenaar, maakt fietstrainers, van die home trainers zeg maar dan niet het type dat mensen vol goede moed kopen om een beetje in beweging te blijven en dat daarna dan stof staat te happen op zolder. Nee, dit zijn echt volwaardige sportapparaten voor de fanatiekelingen. Dus een mooie match vond Garmin ook met hen. Dus ze namen het over. Maar in 2020 krijgt Garmin wel een flinke tik. Niet door corona, want juist hardlopen en fietsen zijn ongeveer de enige sporten die je dan nog mag doen. Maar ze worden gepakt door hackers. In de zomer van 2020 worden alle systemen van Garmin compleet platgelegd. En dat merkt elke gebruiker.
19: Happening right now. People who use Garmin across the country and world are seeing something like this pop up on their device, on their smartwatch, and also their wearable fitness trackers. And it may be because the Olathe company has been hit by ransomware. Garmin says they're experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect.
10: Sporters kunnen daardoor hun data dus niet meer bijhouden. Ze kunnen geen afstanden, hartslagen en andere data uploaden. En Garmin zelf is ook nog eens nauwelijks bereikbaar, doordat ook alle e-mail en telefoonlijnen eruit liggen. Dat duurt bijna een week voordat alles weer werkt. Er wordt gezegd dat Garmin ook gewoon losgeld heeft betaald. Misschien wel $10 miljoen. Maar het bedrijf heeft dat nooit bevestigd. Nou, dan een jaar later. Dan is er weer beursnieuws. Garmin verhuist in 2021 van de Nasdaq naar de NYSE, de New York Stock Exchange. Waarom gebeurde dat, Jim?
11: De aandelen worden verplaatst en dat heeft eigenlijk te maken met het imago rondom Garmin dat het bedrijf zelf wilde hebben. Nasdaq is natuurlijk pure tech, echt een groeier. En in dit geval zei het bedrijf eigenlijk, of management, die zeiden van ja, we hebben, als we genoteerd zijn aan de NYSE, dan lijken we niet meer dat snelle groeibedrijf, maar we zijn een volwassen, serieus bedrijf, dat past nu beter. De NYSE-naam paste op dat moment beter bij Garmin, had ook iets meer zichtbaarheid, ook een iets groter netwerk NYSE, dus daarmee werd Garmin interessanter voor grote institutionele beleggers.
10: Ondertussen is Garmin niet alleen actief meer in de wereld van de wearables, maar ook de markt waar het ooit mee begonnen is, is nog steeds een belangrijke pijler. Dat is de luchtvaart. Dat blijkt wel als Garmin datzelfde jaar, in 2021, de Amerikaanse AeroData overneemt. Een bedrijf dat voor 135 luchtvaartbedrijven wereldwijd de software levert. Maar goed, toch, fitness en outdoor, dat is dominant. Die zorgen nu voor 3/4 van de operationele winst. In 2025 heeft Garmin zelfs een recordjaar gedraaid, met een omzet van ruim $7 miljard. Nou, dan maai ik een beetje gras voor jouw voeten weg, Jim. Tot slot nog een leuk feitje van mijn kant. Een van de oprichters, die Min Kao, die is nu 79 jaar en nog steeds onderdeel van het management van het bedrijf. Hij is daarnaast filantroop en uiteraard multimiljardair. Volgens Forbes een geschat vermogen van ruim $7,5 miljard. De andere oprichter, Gary Burrell, jij zei het al, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn zoon Jonathan, die zit wel in het bedrijf. Nou, hoe doet Garmin het op de beurs? Wat zijn de vooruitzichten? Wat zijn de kansen, de bedreigingen? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Uiteraard te starten met de SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Garmin. Sterke punten, Jim.
11: Nou, je noemde het al eventjes, dat is toch wel die koers. Hè. Hoe gaat het met de beurskoers? Het gaat fantastisch met de beurskoers. Dit is eigenlijk wel een beetje wat je als belegger toch het allerliefste hebt. Mooie, stabiele groei. En ja, dat allemaal met die wearables. En om je een idee te geven, er worden dus 20.000, ik zeg het verkeerd, er worden 20 miljoen van dit soort devices per jaar verkocht. Mm-hmm. Dus en ik vind het echt heel erg veel. En als je dan kijkt van wat wordt ervoor betaald, ga maar eens naar de website van Garmin en je schrik je kapot.
10: 900 nog wat voor een gemiddeld horloge, toch?
11: Ja, dat zijn de prijzen waar je aan kunt denken. Ze hebben ook wat instapmodelletjes. Nou, daar kun je voor een paar honderd euro wel terecht. Maar ook bijvoorbeeld sonarapparatuur voor bij het vissen, golfinstrumenten, zodat je de baan goed kunt zien, de GPS ontvangers waarmee je als hiker precies weet waar je zit, op welke hoogte. Dus eigenlijk alles voor outdoor en sports. Maar dus ook voor vissen. En dat valt dan onder maritiem. Dat komt bij Garmin vandaan. En ja, dat zijn echt wel sporten waar dus ook stevig betaald wordt. Heel verhaal van mij, maar ze hebben dus 5 gediversifieerde segmenten. Daar komt het op neer. Mm. Die elkaar heel mooi aanvullen. En waarmee ze dus ook een heel belangrijk marktaandeel hebben. En al die segmenten boekten afgelopen jaar recordomzet. Dus overal het wind in de zeilen. Of het nou de vliegtuigcockpit is, de scheepsradar of het sporthorloge. Ja, overal heb je Garmin.
10: Ja, vet.
11: Wat ik ook nog eventjes moet noemen. Ja? Dat is echt wel uniek. Juist omdat dit toch wel een techbedrijf is. Echt een groeibedrijf. Financieel supergezond. Hm. Dus heel veel plussen.
10: Daar komen we zo meteen op qua financieel gezond bij de cijfers.
11: Wat ik één ding nog wil noemen is dat het management in het verleden ook echt wel vaak de juiste keuzes heeft gemaakt.
10: Op tijd switchen naar die wearables toen die iPhone kwam.
11: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik vind, TomTom en Garmin hebben elkaar in het verleden ook wel geraakt. In 2007 waren ze samen verwikkeld in een strijd om een bedrijf dat heette Teleatlas. Was een kaartenmaker.
10: Ja.
11: Uiteindelijk heeft Garmin gezegd van wij verlaten het toneel. En TomTom ging toen met een prijs van 3 miljard, was het geloof ik. En met Teleatlas vandoor. Die focuste volledig op navigatie en automotive. Garmin heeft een andere route genomen. TomTom heeft later wel geprobeerd om ook nog die wearables aan te sluiten. Dat is niet gelukt.
10: Nee.
11: En wat je juist ziet als het binnen automotive is, daar is Garmin ook wel degelijk actief. Dat is het segment dat het zwaarst heeft, omdat daar dus heel veel spelers zijn. Omdat die autobouwers heel veel macht hebben. Want ja, iedereen wil wel opgenomen worden als navigatieleverancier in de BMW of in de Volkswagen. Want dan heb je meteen heel veel omzet, maar dus ook veel minder marge.
10: Ja. Zijn er zwaktes?
11: Ja, Ik luid hem al een beetje in. Dat is namelijk de automarkt, automotive. En dan met name, dat noemen ze OEM, Original Equipment Manufacturer. Mm-hmm. Dus als jij levert aan die grote merken, dan ben jij op zich een hele belangrijke partij, maar wel tegen hele lage marges. En dat is dus waar Garmin ook mee kampt. En ik zei wel van het groeit allemaal, maar het automotive stuk had bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025 nog een verlies. Het groeit wel, maar tegen soms dus negatieve marges.
10: Ja, ja.
11: Nou, een ander punt wat ook wel zwak is, ze zijn super afhankelijk geworden van consumenten wearables. Want hé, je noemde het al, outdoor, sport, fitness, dat zijn de markten waarin ze groot zijn. Mm-hmm. Maar ook waar dus bijna 3/4 van de omzet vandaan komt.
10: Nog meer zwakke punten?
11: Ja, wat ook wel een belangrijk punt is, het is echt hardware. Dus het bedrijf dat leunt wel heel sterk op eenmalige verkoop. Ik ben altijd een groot fan van verdienmodellen met een abonnementsvorm.
10: Ja.
11: En dat heeft Garmin een klein beetje. Ze hebben Connect Plus. Maar daar hebben ze nog niet zo heel veel omzet uit. He, jij noemde het al even, meer dan 7 miljard in 2025. En dan is de schatting dat nog geen 1% uit dat Connect Plus komt. En er zijn ook concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Whoop. Dat zijn die horloges die, of dat zijn eigenlijk geen horloges, want ze hebben ook geen display. Je hebt misschien wel eens iemand gezien met zo'n bandje om. En dan krijg je dus op jouw iPhone alle data binnen over wat je hartslag is.
10: Het is gewoon alleen een soort armband zonder display. En dan krijg je het op je telefoon.
11: Exact. Okay. Maar daar moet je dus een abonnementje bij nemen.
10: Ja, en dat vind jij dan wel weer slim.
11: Ik vind dat heel slim,
10: ja. Ja, snap ik.
11: Dus die groeien ook hard. Is ook wel een serieuze concurrent. Dus er zijn ook, bij de bedreiging komt hij misschien ook wel weer terug.
10: Ja, woep woep. Oké. Okay. Ja, zwaktes, die hebben we gehad. Gaan we naar kansen?
11: En in dit geval denk ik dat Garmin allereerst groot zou kunnen groeien met een schermloos bandje. Dus eigenlijk het polsbandje dat gewoon wel je hartslag meet.
10: Ja, maar gewoon lekker wat kopiëren ordinair van woep.
11: Wat minder opzichtig. als je het hebt over die bandjes en die ringen, dat is dus ook een markt die harder groeit, procentueel gezien, dan de sporthorloges.
10: Ja.
11: Nou, daarnaast denk ik dat ze echt moeten gaan werken aan die terugkerende inkomsten. Dus dat Connect Plus, dat je met verwerking van data, AI-inzichten veel beter het gedrag kunt sturen ook van de consument. Mm-hmm. En daar zitten Aura en Whoop wel meer op. Ik denk ook dat de toepassing van gezondheids- en medische toepassing nog wel verder kan worden uitgebouwd. Want het is nu wel echt sports, outdoor, fitness. En er liggen denk ik ook nog wel kansen voor verdere groei in marine en luchtvaart. En iets heel simpels is dat bijvoorbeeld met de technologie van Garmin vliegtuigen ook echt volledig zelf kunnen landen.
10: Mm-hmm.
11: En dat is toch ook wel een toegevoegde waarde waar ze nog niet zo groot in zijn.
10: Nee, okay, dus ook nog wel een hele hoop kansen. Wat zijn de bedreigingen voor dit bedrijf?
11: Nou, Aura en Whoop vind ik echt wel bedrijvingen. Die zijn nog niet zo groot als Garmin qua marktwaarde. Ze zijn niet beursgenoteerd, maar wordt toch geschat dat die ook wel 10 miljard per stuk zouden kunnen opbrengen.
10: Zo.
11: Ze werken veel meer met abonnementen, willen ook naar de beurs. En ze hebben toch wel een andere insteek, een andere technologie dan Garmin. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de concurrentie van Big Tech. Je hebt ook al de Apple Watch. En dat is wel heel anders bedoeld op dit moment nog dan wat Garmin doet. Maar waarom zou Apple niet dat golfhorloge of die outdoor GPS-ontvanger kunnen ontwikkelen?
10: Ja, nou, goed punt. Zullen we de boeken eens even openen?
11: Zullen we doen?
10: Wat zien we? Ik had over 2025 dus al gezegd, hoppa, een enorme omzet van ruim 7 miljard. Wat zag je daarvoor?
11: Nou, ook al een enorme omzetgroei, maar wel een lagere omzet. Dus als je het lijntje gaat pakken over bijvoorbeeld 10 jaar, dan zie je echt jaar op jaar dat de omzet hard toeneemt. Alleen niet in 2022, dat was jaar na corona. Dat zeiden we al, dat gaf het bedrijf echt een boost. Want iedereen ging hardlopen, fietsen, dat soort sporten.
10: Dus dan krijg je dan eventjes een soort logische correctie.
11: Ja, en dat viel heel erg mee hoor. Want toen ging die van 5 miljard terug naar 4,9. Dus het was niet dat de omzet
10: dat
11: instortte.
10: Dat is niet bepaald huilen, nee.
11: Maar goed, 4,9 miljard dus in 2022. Neem ik 2024 was het ruim 6 miljard.
10: Mm-hmm.
11: 2025, jij noemde het al, meer dan 7 miljard. En de verwachting voor 2026 is 8 miljard.
10: Ja.
11: Dus dit zijn wel de cijfers die je als belegger wilt zien.
10: Ja, jij zei al, de marges die stijgen ook. Dat is echt knap, dat je steeds die marges kan verhogen. Hoe doen ze dat?
11: Nou, doordat ze dus de prijzen enerzijds hoog weten te houden. En door op grotere schaal te gaan produceren, dat de kosten relatief beperkt, of lager worden per product.
10: Ja, ja.
11: En dat doen ze heel goed. Dat zie je ook terug in het operationeel resultaat. Hè. Ik had het over 2022 om even mee te starten. Toen lag die EBITDA op 1,2 miljard. En in 2025 was het al 2 miljard. Dus bijna een verdubbeling. Ja. Nou, de echte verdubbeling die gaat komen in 2026. Want dan gaat die door de 2,3 miljard heen. Is de verwachting althans. Mm-hmm. En nou ja, goed, met dit soort marges is het logisch dat je ook een hele mooie winst hebt. En in dit geval kijk ik even en noem ik alleen de winst per aandeel. Winst per aandeel voor het huidige jaar. Die zal zo rond de $9,5 liggen.
10: 9,5, zo.
11: Ja, en dan op een koers van 240 weet je dus wel meteen dat je 25 keer de winst betaalt voor dit aandeel.
10: Ja, een conclusie. We hebben genoeg informatie, denk ik, om te zeggen van dit is een aandeel dat het goed doet. Aan de andere kant moet je ook altijd een beetje opletten van, hè, wordt dat dan in de toekomst ook al waargemaakt?
11: Ja.
10: Voor wie zou dit interessant kunnen zijn? Want het is ook dus niet goedkoop.
11: Nee, dat is het niet. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en de mate waarin het management in de afgelopen jaren heeft geleverd, dan is het ook wel echt te rechtvaardigen dat het een wat duurder aandeel is in de termen van koerswinst. Gelijktijdig is de belegger die al langer in Garmin investeert absoluut niet teleurgesteld. En als je die lijn doortrekt naar de toekomst, en je bent een vervent sportliefhebber en je loopt met zo'n Garmin al rond, ja, dan begrijp ik wel dat er heel veel mensen die enthousiast zijn over het product, dat die vervolgens ook enthousiast raken over het bedrijf en het aandeel. Want het is gewoon financieel gezond, mooie producten en heeft tot dusver altijd geleverd.
10: Dit was Garmin Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio op BNR, dan heb je een echt korte versie gehoord van Garmin. Dus als je denkt, nou, ik vind dit echt een leuke aflevering, ik wil meer horen, open dan even je podcast-app en zoek Doorgelicht. Abonneer je even, geef ons even een review als je het leuk vond. Dan kan je Garmin helemaal luisteren. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een hele grote farmaceut. Novo Nordisk hebben we al gedaan. Nee, we gaan het nu hebben over Eli Lilly.
11: De grote concurrent.
10: De grote concurrent, inderdaad. Spannend.
11: Afvallen.
10: Ja, afvallen. Ja, of juist lekker aankomen. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
11: En mijn naam is Jim Terpoering.
10: Doei.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
21: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
22: Han, jij wilde iets zeggen over je zus.
23: Ja, nou ja, ik wilde iets zeggen over mijn zus. We hebben het over grote gemeentes en kleine gemeentes. Mijn zus die zit al haar hele leven. Ik heb een zus en een broer, die zus is iets ouder dan ik. Maar die zit al haar hele leven in de lokale politiek. Is ook een aantal keren wethouder geweest, is dat nu niet meer. Maar met haar had ik van het weekend ter voorbereiding van dit gesprek een gesprekje van, ja, wat kunnen jullie nou? Het is een kleine gemeente. Het is de gemeente Blaricum. Ik kom eigenlijk uit een oude boerenfamilie uit die gemeente. Zeiden, wat kunnen jullie nou doen om te bevorderen? En toen zei ze heel trots van, nou, bij ons gaat het eigenlijk economisch heel goed, want we hebben een geweldig voorzieningenniveau wat betreft winkels. En we hebben hele lage leegstand wat winkels betreft. En toen zei ik direct, ja dat is nogal virus, want je hebt een heel koopkrachtig publiek. Dus daar is dat aan te danken.
22: Tot zover dat heel gezellig was in de familie de Jong, ja?
23: Nou ja, dus ik zei, ja, dat is dus niet aan jouw geweldige beleid te danken. Nou, daar dacht zij toch wel wat anders over. Ja.
21: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
26: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. Asielminister Van den Brink voert de druk op gemeenten op die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze langskomen bij hem in Den Haag en dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten gaan doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo.
0: Belegd wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het

0: van jou als belegger, die blijken zo veilig niet meer.
1: Gold just had its worst quarter in 13 years.
2: We're also tracking the Japanese yen after it fell to a more than 40-year low against the US dollar.
3: The 30-year US Treasury yield has hit its highest level in 19 years.
0: Wanneer worden ze wel weer veilig en waar kan je anders terecht? Dat hoor je straks.
4: We gaan de beursdag en gelijk de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Jim T. Poering van Even Vermogensbeheer. Welkom.
5: Goeiedag.
4: Trappen we gelijk af met Independence Day. Feest in de VS. Morgen is het onafhankelijkheidsdag. Op Wall Street zijn ze alvast begonnen. De beurs is daar gesloten. En vanwege die feestdag mocht CNBC president Trump uitgebreid interviewen. Ook een feestje. Daar kwamen heel wat bijzondere uitspraken uit. Bijvoorbeeld dat hij 8 oorlogen heeft opgelost vanwege zijn tarieven. En dat Elon Musk wel aandelen wil afstaan van zijn SpaceX voor de beleggersrekening die de Trump-regering voor kinderen in het leven heeft geroepen.
6: Have you talked to him about donating SpaceX stock to Trump accounts?
7: Well, I think that he will do that.
4: Jawel, hij denkt dat Elon persoonlijk aandelen SpaceX gaat doneren, want, zegt hij, de band tussen Musk en mij is weer beter.
7: I have a very good relationship with Elon. Elon and I had a little dispute because he backed me 100%. He liked me, still likes me. But I did a little thing called the electric mandate. We're not going to have an electric mandate where everybody has to have an electric car. Elon was not thrilled about that, and I can understand it.
0: Ja, ik geloof hem helemaal dat ze weer vrienden zijn. Goed, ik heb eerder deze week Mark Zuckerberg van Meta een beetje belachelijk gemaakt om een interview. Niet dat ik daarvan terug ga komen, maar hij heeft nu ook door dat zijn obsessie met het perfecte biefstukje misschien wat afleidt van de zaken bij Meta. Tegenover Reuters geeft hij nu namelijk toe dat het daar allemaal niet zo snel gaat als hij had gehoopt. De ontwikkeling van hun eigen AI-assistent gaat namelijk trager dan hij verwachtte. Dat is die assistent die ze ook wilde trainen door de muisbewegingen van hun eigen medewerkers te volgen. Een programma dat ze een paar weken terug toch maar stil hebben gelegd. Dus dat werkte al niet. En Zuckerberg geeft ook toe dat de mega-ontslagrondes niet volgens plan verlopen. De nieuwe structuur van het bedrijf werpt nog niet zijn vruchten af, zegt hij.
4: Gaan we door naar de olieprijs. Die steeg dit jaar gigantisch door de Iran-oorlog. Stond op een gegeven moment dik 70% hoger. Ging richting de $130 per vat. En analisten en economen die schetsten toen allerlei doemscenario's. De een zei hij gaat naar $150 per vat. Een ander had het zelfs over $200. Nou, inmiddels gaat er weer olie door de straat van Hormuz. En is de olieprijs weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog. En er is meer goed nieuws, want analisten van Citigroup denken dat er nog wel ruim een tientje per vat af kan. De olieprijs gaat naar $60, zeggen ze. De verscheepte olie normaliseert, Chinese kopers blijven weg, fysieke oliemarkten zijn scherp verzwakt en voorraden veel minder aangesproken dan verwacht. Aldus Citi, ben je ook zo optimistisch over de olieprijs, Jim?
5: Nee, ik luister ook niet meer naar analisten over de olieprijs. Omdat, als je een beetje kijkt in de historie, die extrapoleren gewoon de trend. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in 2008... dus een tijdje geleden. Toen werd er voorspeld dat de olieprijs naar $150 of $200 ging. Corona, toen stond hij op een gegeven moment zo rond de nul. Toen werd er voorspeld dat we nooit meer überhaupt olie voor wat dan ook gingen gebruiken. En ja, als hij doorloopt naar 100 en 120, ja, dan komt er ook iemand die voorspelt 150. Dus ik geloof in vraag en aanbod. En het is heel simpel. Op het moment dat de prijs wat hoger is, dan is oliewinning wat lucratiever. Mm-hmm. Komt er meer olie in omloop. En ja, als de prijzen lager zijn, dan wordt de productie wat minder. En zal de vraag wel weer toenemen. Dus dan krijg je een hogere prijs. Dus vraag en aanbod, dat is hoe het werkt. En ja, een grafiek door omhoog of naar beneden trekken, ik geloof er niet in.
0: Dan heb ik nog een interessant verhaal uit Hongkong.
5: Ja, inderdaad.
0: In Hongkong daar hebben ze de afgelopen tijd heel veel beursgangen gehad.
8: Hong Kong listings accounted for roughly 35% of global IPO proceeds. That translated into about $14.2 billion, making Hong Kong the world's top IPO venue by funds raised.
9: Since December of 2025... we've seen 27 companies raising over $11 billion.
0: Het waren er zoveel dat de toezichthouder er nu vragen bij begint te stellen. Ze denken in ieder geval een patroon te zien. Ze vermoeden dat de vraag naar aandelen voorafgaand aan die beursgangen kunstmatig hoog wordt gemaakt. Lijkt dan alsof beleggers om die aandelen vechten. Maar in werkelijkheid zou het zomaar kunnen zijn dat de bedrijven die naar de beurs gaan, of hun groot aandeelhouders, hun geld via andere partijen in zichzelf investeren. Zakenbanken die bij de IPO's betrokken waren, die zijn op de hoogte gesteld en de toezichthouder start nu een onderzoek naar.
4: Dan nog even naar Nike. Dat heeft het al tijden zwaar. We hebben het er vaak over gehad. De verkoop in China die blijven maar dalen, net als het aandeel. En als klap op de vuurpijl heeft het sportmerk nu ook nog een rechtszaak aan de broek hangen. Of schoenen, kan ik beter zeggen in dit geval. 7-Eleven sleept Nike namelijk voor de rechter vanwege een Air Max 96 schoen. Dat heeft een oranje, groen en rood streepdesign. En laten dat nu net de merkkleuren van 7-Eleven zijn. Volgens de keten is de schoen van Nike een verwarrend gelijkende imitatie van hun merk. En, dat vind ik zelf wel mooi,

0: Als klap op de vuurpijl wil Nike die schoen ook nog eens uitbrengen op 11 juli. Oftewel 7-Eleven. Nou, dat alles gaat 7-Eleven, het bedrijf, dus te ver. Ze zeggen, Nike heeft blijk gegeven van een harteloze en kwaadwillige minachting voor de rechten van 7-Eleven. Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering over enkele dagen op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en daadkrachtig optreden om ons merk te beschermen. Nou, Nike heeft nog niet gereageerd op de zaak.
1: Straks hoor je waarom goud en andere veilige havens ineens niet meer de veilige havens zijn zoals we die kenden. En we kijken of het nog wel aantrekkelijk is om te investeren in tech-investeerders.
0: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. Of moet ik zeggen, de nieuwe president van Frankrijk. Want Lagarde lijkt haar campagne nu al af te trappen. Ze geeft toe dat ze eraan denkt om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze sluit het niet uit en geeft aan mee te willen doen aan de Franse verkiezingen. Ik denk, zegt ze, dat een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen. Een enorme plot twist, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Maar verbaast zich ook weer niet over haar politieke ambities.
2: Ja, als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn. Ja, ik vind dat er sprake is van een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus.
0: De termijn van Lagarde bij de ECB loopt eind volgend jaar af. En al maanden gaat het gerucht dat Lagarde eerder weg zou gaan. Eerst voor een baan bij het World Economic Forum. Daarna was het verhaal dat ze eerder zou vertrekken, zodat president Macron nog snel over haar opvolging kon beslissen. Collega Stefan de Vries, oud-Frankrijk-correspondent, heeft er heel veel vertrouwen in.
3: Ik denk dat ze geen enkele kans maakt. Eens in de 5 jaar zijn de Franse presidentsverkiezingen en heb je altijd van die hele oude Franse politici, Lagarde dus ook, die denken ik ben de messias die het land komt redden. Maar in werkelijkheid zit niemand op haar te wachten. Ik denk dat ze hooguit 1% haalt bij de verkiezingen volgend jaar en daarmee ook een einde maakt aan haar carrière bij de ECB. Dus ja, wie weet, over 1 jaar is het vive la présidente Lagarde!
0: Ja, Jim, ze kreeg heel vaak de kritiek dat ze politiek bedreef bij de Europese Centrale Bank. Nu kan ze haar beroep ervan maken. Wat vind jij van dit nieuws?
4: Ik vind het wel een beetje in de lijn der verwachtingen liggen ook. Eerst de IMF, daarna de ECB en wellicht nu het presidentschap in Frankrijk. Op zich zou het ook wel passend zijn, want in Frankrijk is natuurlijk een hoop werk aan de winkel. En eerder is het natuurlijk ook Mario Draghi geweest die president van Italië werd. Dus het is niet een stap die onmogelijk is of ondenkbaar. Waarbij ik ook moet zeggen dat mijn opmerking over olieanalisten nog wel vrij mild was als ik nu dit commentaar net hoorde. Maar ja, wat wel bijzonder is natuurlijk, dat je dat eigenlijk natuurlijk niet moet doen terwijl je nog president van de ECB bent. Want dan dien je onafhankelijk te zijn. Ja. En hiermee laat je eigenlijk meteen zien dat, ja, dat het belang van Frankrijk misschien op de achtergrond ook wel speelt. En Frankrijk is bijvoorbeeld echt gebaat bij een lagere rente. Heeft een groot begrotingstekort, enorme overheidsschuld. Dus Frankrijk is alles aan gelegen dat de rente omlaag gaat. En degene die dat kan bewerkstelligen is Christine Lagarde op dit moment. Dus hiermee is haar onafhankelijkheid wel meteen een beetje in het geding. En ik vind het ook raar om dat al tijdens je termijn bij de ECB te doen. Ze moet nog 1,5 jaar. En die verkiezingen in Frankrijk zijn over een jaartje al. Dus dan zou eigenlijk al betekenen dat ze eind dit jaar stopt. En dat is wel raar.
0: Ze zou eigenlijk vanaf nu al niet meer kunnen blijven zitten als ze dus zegt dat ze volgend jaar mee gaat doen met die presidentsverkiezingen.
4: Nou, dan, op dit moment is ze dan eigenlijk niet meer volledig onafhankelijk. En dat is wel wat een ECB-president dient te zijn.
5: Het is ook wel kwalijk. Het is al de tweede keer dat haar termijn misschien wel vroegtijdig beëindigd wordt. Dat er geruchten over gaan, dat ze daar zelf dus op zin speelt. Moet je dat wel willen, dat zo iemand aan het hoofd van de ECB staat?
4: Nou, kijk, ze heeft wel voor een hoop rust gezorgd bij de ECB. He, dus wat wel zo is, als je dan terugkijkt, is het dat ze dat keurig heeft gedaan. Ook wel een paar keer natuurlijk wat te laat geweest. Als je bijvoorbeeld hebt over de inflatie in 2022 was dat. Dat zij eerst zei van ja, het is allemaal tijdelijk. We hoeven niet in te grijpen. Ja, uiteindelijk moest ze wel ingrijpen. Maar je kunt niet zeggen dat ze haar ambt niet goed heeft uitgeoefend. En dus best wel rust rondom de ECB. Ze hebben op een gegeven moment volgens mij ook het aantal vergaderingen en rentebesluiten teruggebracht.
5: Maar ze heeft wel gewoon nog een termijn om af te maken eigenlijk, toch?
4: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Je hoort met zo'n verantwoordelijke functie niet tussentijds zeggen, nou, ik heb wel zin in iets anders. Ja. Als jij nu op de radio zou zeggen van, nou, het lijkt me ook wel leuk om bij Q Music of zo te werken.
5: Je naam mogen we hier niet zeggen.
4: Nee, dat dacht ik al.
0: Heeft hij al gewerkt als nieuwslezer.
4: Maar
0: misschien wilde ik het.
4: Kijk waar je nu staat.
5: Ik blijf nog even. En dat zeg ik officieel en onofficieel.
4: Heel goed, heel goed. We willen je natuurlijk ook niet missen. Maar dat hoor je gewoon niet te doen. Het maakt niet uit of je nou CEO van een bedrijf bent, op de beurs genoteerd, of dat je bij een voetbalclub zit of presentator bent bij de radio. Je moet gewoon honkvast zijn en dan vertrouw totdat je vertrekt.
0: Is het wel goed als er een nieuwe man of vrouw komt?
4: Ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel zo. Ze heeft 2 termijnen gedaan. En dan is het ook goed dat er weer een president komt die misschien nog wel iets strikter is op het rentebeleid. En ik zou er ook wel voor pleiten dat het in dit geval dan niet een Italiaan of een Fransoos is. Maar misschien iemand die wel toch wat meer een Anglo-Saxische insteek heeft.
0: Ene Klaas Knot?
4: Nou,
0: die wordt ook nog genoemd.
4: Eerder hebben we natuurlijk wel Duisenberg gehad. En ja. Nederland is natuurlijk een relatief klein land. Ja. Dus, maar in elk geval, of het een Duitser is, of een Nederlander zou ook kunnen met iets meer...
0: Jij wil gewoon een Noord-Europeaan, als ik jou zo hoor.
4: Ik denk dat het wel goed is. Niet specifiek voor de zuidelijke landen, maar voor wat betreft het rentebeleid en het handhaven van prijsstabiliteit, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat wel belangrijk is.
0: Wat is het belangrijkste wat die nieuwe man of vrouw volgens jou moet gaan doen?
4: Nou kijk, wat natuurlijk altijd nog wel zo is, is dat op dit moment de inflatie is wel dalende. Dat ook wel zo is dat er enige economische groei is. Maar de economische groei, die is zeer beperkt. Dus ja, je moet aan de ene kant natuurlijk prijsstabiliteit hebben en goede begrotingspolitiek. Daar zou de ECB ook op moeten sturen. Maar daarnaast ook meer sturen toch wel op economische groei. Als je kijkt naar hoe de Verenigde Staten zich hebben ontwikkeld en het afzet tegen de eurozone, ja, dan word je gewoon niet vrolijk. En het is wel een taak van de ECB om ook de economische groei te bevorderen. Overigens was Lagarde eerder ook al minister van Financiën.
0: Zeker,
4: ja. Dus ze weet wel wat er speelt. Of ze er doorheen krijgt, dat weet ik niet. Het moet wel.
6: BNR Beurs.
5: Amerikaanse obligaties, de yen, goud. Normaal gesproken een veilige investering. Maar dit jaar is dat niet het geval. De veilige havens voor beleggers doen hun werk niet meer. Dat concludeert CNBC. Goud staat flink lager dan begin dit jaar. De yen staat er zwak bij. En die Amerikaanse obligaties die worden ook verkocht. Jim, dan komt de vraag bij mij op, hoe veilig zijn die veilige havens eigenlijk nog?
4: Nog steeds heel veilig. Het hangt er een beetje vanaf welke termijn je neemt. Je noemt inderdaad goud. Als je dat vanaf 1 januari bekijkt, staat een klein minnetje. Kijk je het echter vanaf 1 februari, dan is het behoorlijk gedaald. Want het stond boven de 5.000, nu zo'n 4.000. Zilver is gehalveerd, om die ook maar even in het kielzog mee te nemen. Ja. Gelijktijdig, als je het hebt over veilige havens, de 10-jaars-obligatie VS, die doet eigenlijk al een paar jaar lang 4,5%. Dus op zich is dat nog een hele goede rente, die hoger is dan de inflatie. Ook de dollar heeft de afgelopen tijd toch wel wat aan kracht teruggewonnen. Ik denk dat zeker de dollar met deze rente absoluut nog wel een bescherming is tegen inflatie en misschien wel een safe haven. En zo moet je het ook wel benaderen. Dat goud op dit moment misschien wat is teruggezakt, maar als je het kijkt over een langere periode, en dat is waarom je goud koopt, niet om te speculeren, maar omdat je je vermogen wil beschermen voor bijvoorbeeld 10 jaar. Ja, als je dat had gedaan met goud in de afgelopen 10 jaar, dan was dat heel positief. Dus goud blijft absoluut een safe haven. Zeker ook als je kijkt naar de historie van goud. Die gaat al wat verder terug dan de dollar. Maar als je nou 2000 jaar geleden kijkt of 3000 jaar geleden, goud heeft eigenlijk nog steeds dezelfde koopkracht als dat het toen had.
0: Eerst maar even voor de luisteraar die zich niet elke dag bezighoudt met die veilige havens. Waarom zijn die veilige havens? Waarom gaan mensen in goud of in die dollar?
4: Nou, omdat het dus zekerheid biedt. Als je het hebt over goud, als je kijkt naar de historie en de mogelijkheid om daar dus mee te betalen en waarde vast te houden, ja, dan is goud het ultieme veilige haven. Je kunt er wereldwijd mee betalen, door de eeuwen heen. En het is een ruilmiddel wat algeheel geaccepteerd wordt. Heel anders dan bijvoorbeeld de euro, die nog maar kort bestaat.
0: Ja.
4: Dus dat is geen safe haven. Ja, hoe lang bestaat de euro? 2002 geloof ik. Dus
0: Dingflof bips. Zit nog helemaal in bij mij.
4: Ja, nog geen 25 jaar kun je daarmee betalen. En ondertussen is die wel zeer onderhevig geweest aan inflatie. Want ja, als je even flauw gezegd, bij de introductie kon je voor €1,25 een kopje koffie kopen. En nu is het vaak €3,75. Dus de waarde van de koopkracht van de euro is fors gedaald. Goud daarentegen niet. Hetzelfde geldt voor Amerikaans staatspapier. Dat is alom geaccepteerd, geeft een goede rente, wereldwijd gevraagd. Ja, dus daarmee weet je dat je een stukje zekerheid in handen hebt voor als je die nodig hebt.
5: En terug naar nu dan. Hoe komt het dat al die veilige investeringen, sinds als je de periode van begin dit jaar pakt, er toch niet goed voor staan?
4: Ik denk dat het wel wat meevalt voor wat betreft de Treasury, dus de Amerikaanse staatsobligatie. Excel, je hebt er 4,5% rente, krijg je erop. Hij is iets gedaald, dollar is iets gestegen. Dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. Waar je alleen wel rekening mee moet houden, is we hadden het net over Frankrijk. Ja, dat valt allemaal in het niet als je gaat kijken naar de staatsschuld van de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten, ja, die hebben gewoon een enorm begrotingstekort. Zeker ook nu weer met de oorlog die ze voeren in Iran. Hij ligt nog wat hoger dan in Frankrijk. En iedereen kent natuurlijk wel die debt ceilings die iedere keer weer worden bereikt. En de shutdowns die er zijn. Dat maakt natuurlijk wel dat er steeds meer dollars worden geprint. En je daarmee toch wel een stukje aan inflatie of onzekerheid onderhevig bent. Dus vanuit dat perspectief, als je het goud hebt en je hebt de staatsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, dan is de staatsobligatie van de Verenigde Staten wel minder safe dan het goud. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Gelijktijdig, het nummer 1 munt wereldwijd, dat is altijd nog de dollar. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Dus daarmee heb je absoluut goede liquiditeit en goede bescherming van je vermogen.
5: En waar komt die slechte stand van goud dan vandaan? Want die obligaties, dat kan ik dan wel volgen.
4: Ja, kijk, eerst dus, we hebben natuurlijk ook wel een soort hype misschien gezien van het goud. De vrees voor hele hoge inflatie. Zeker ook toen olieprijzen opliepen. We hebben dat in 2022 natuurlijk gezien. Dat we hyperinflatie bijna kregen. De straat van Hormuz dicht. Iedereen bang dat het slechter zou worden. Nou, voor wat betreft inflatie. En nu zie je eigenlijk toch, olieprijs daalt al wat. Er zijn toch al gesprekken continu over vrede. Wapenstilstanden. Nou, het is in elk geval rustiger. Niet zo erg geworden als dat we dachten dat het was. Dus dat betekent ook dat de vlucht vanuit de safe haven, zoals goud of zoals de staatsobligatie, weer een beetje omgezet wordt in risk on. En je ziet dus waar aandelen eerst daalden, dat aandelenmarkten het in de afgelopen maanden, mei, juni, weer uitstekend hebben gedaan. Dat is eigenlijk traditioneel wat er gebeurt. Risk on, risk off. Het was eerst risk off. Allemaal in goud, allemaal in obligaties. En nu zijn we weer bereid risico te nemen. En zie je dus de aandelen bijvoorbeeld van tech of softwarebedrijven die afgestraft waren, weer oplopen.
5: Wanneer denk je dat dat dan weer gaat verbeteren voor die veilige havens? Dat die weer de weg omhoog vinden?
4: Ja, dat is eigenlijk een vervelende vraag om te beantwoorden, want ja, wanneer gaat goud het weer goed doen? Nou, je zou kunnen zeggen als de industriële toepassingen groter worden, dat er meer vraag is naar goud, maar dat is vaak niet de reden waarom goud stijgt. Maar op het moment dat er onrust is in de wereld, en daarvoor is nodig oorlog, bijvoorbeeld Rusland dat Oekraïne aanvalt, Polen dat angstig wordt, heel veel goud gaat inslaan. Dat zijn eigenlijk de trends. Wat je overigens wel zag, dat centrale banken bijvoorbeeld ook, die waren staatsobligaties een tijd lang aan het verkopen en weer goud aan het kopen. Dus onrust, dat is goed voor goud. Dus als goud stijgt, is over het algemeen helemaal niet zo positief. Daarnaast heb je Nederland natuurlijk ook wel weer te maken met de hoge belastingdruk die er is. Dus uiteindelijk komt het goud altijd weer bovendrijven.
0: Nog even de afgelopen week eentje met goed nieuws en dat kregen we van het CBS.
6: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
5: Nieuws om blij van te worden, minder blij waren ze bij Nike.
7: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
0: Het was niet alleen een sportief weekje vanwege het WK voetbal, ook Basic Fit had nieuws voor ons.
8: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland. Voor 54 miljoen euro neemt de sportketen concurrent Value over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
5: Dan was het nog de week dat OpenAI behoorlijk wanhopig bleek. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
9: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
0: Krijgen we ook nog een inkijkje in de boekhouding van de Amerikaanse president. Echt in balans kun je die niet noemen, met $750 aan belastingen en 1 miljard aan inkomsten uit crypto.
10: So far though, we've learned that the president reported more than $1 billion in income related to his family's crypto ventures and meme coins last year.
5: En het was de week waarin een Europees techbedrijf zijn weg naar Wall Street wist te vinden. Niet Benson Boone, maar Bending Spoons. Jelle moet nog even aan de naam wennen. De tech-investeerder achter WeTransfer en Komoot. En die eerste beursdag, die was een succes.
11: A private equity and tech hybrid company priced its IPO at $29 a share. They shot up after the open to as high as $42 and right now are at $37.49 for a gain of about 29%.
5: Ja, gisteren zakte het aandeel dan wel weer zo'n 10% terug, maar het staat nog steeds flink in de plus sinds die introductieprijs. Jim, wat vind jij van Bending Spoons en hun portefeuille?
4: Nou, er zitten een paar namen in die iedereen denk ik wel kent. WeTransfer bijvoorbeeld en Vimeo. Ja, ik ken het bedrijf niet heel goed. Hè. Vimeo, WeTransfer, dat kennen we allemaal wel. Wat wel opvallend is, het is een beetje een private equity-achtig bedrijf, maar ze kopen vooral bedrijven die groeibedrijven, dat is tenminste wat de meeste partijen doen, hè. Die kopen groeibedrijven, maar in dit geval koopt Bending Spoons, die koopt eigenlijk bedrijven die al wat meer gegroeid zijn en waar het een beetje een aflopende zaak lijkt. Ja, dat is heel gek, want iedereen koopt natuurlijk bedrijven die hard groeien. Maar in dit geval zegt Bending Spoons van ja, wij kopen die bedrijven die heel hard zijn gegroeid, veel mensen hebben aangenomen en waarbij nu eigenlijk het punt komt dat de omzet echt moet komen en de kosten omlaag moeten. Nou, dat is wat ze doen. Heel hard snijden. Dat hebben ze bij WeTransfer dus ook gedaan. Dat hebben ze voor mij 3/4 van de mensen meteen uitgegooid. En ja, dat is voor de korte termijn natuurlijk de manier om de marges weer op te vijzelen. Maar uiteindelijk moet die omzet ook doorgroeien. Daarmee is het wel een unieke strategie. Wat ik alleen ook graag had gezien, dat ze ook al een paar exits hadden gedaan. Dat is een beetje hoe je naar private equity bedrijven kijkt. Ja, op het moment dat ze een exit doen, dus een verkoop, vaak gaat dat na een periode van 5 tot 7 jaar. Dat is waar ze er weer uit willen. Nou, dit bedrijf bestaat sinds 2013. En ze hebben sinds 2013, in 13 jaar tijd, dus nog nooit een exit gedaan. Dus ze hebben inmiddels wel een portefeuille. Maar het was nog mooier geweest als ze ooit iets hadden gekocht voor 1000 en verkocht voor 5000. Zodat ze de echte toegevoegde waarde konden laten zien. Ze hebben ook behoorlijk wat schuld. Ze halen nu ook geld op omdat ze dat geld echt nodig hebben. Daarom gaan ze naar de beurs. Bewezen resultaat is er nog niet. Het zijn mooie namen, maar een exit, dat is eigenlijk wat het bedrijf nodig heeft.
5: Dan is het bijna tijd voor weekend. Alleen nog maar de planning van volgende week. We zitten een beetje in een kwartaalcijfer interbellum. Bedrijven blijven komende week oorverdovend stil. Behalve Levi Strauss. Daar zijn ze er vroeg bij met de cijfers over het tweede kwartaal, dat pas net erop zit. Dinsdag krijgen we nog het definitieve inflatiecijfer over juni. Dan horen we of die inderdaad is uitgekomen op 2,9%. En in lijn daarmee, een ander macrocijfer dat interessant kan worden is de consumptie van huishoudens in mei. Al maanden zouden we met de geopolitieke onrust een tikje somber zijn. Maar tot nu toe zagen we dat nog niet terug in ons bestedingsgedrag. Misschien denken we daar aanstaande woensdag anders over.
0: Dit was BNR Beurs van vrijdag 3 juli. Wij danken Jim Theopoering van Evenmogensbeheer. En goed nieuws, Jim hoor je zondag ook.
5: Ja, en die hebben we echt op zondag opgenomen, die aflevering. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, onze zondagse aflevering dus, die als podcast gratis en voor niets ontvangt. Dan kan ik jou als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. En Jelle en Milou bedanken voor de beledigingen deze week over mijn uiterlijk, over mijn kledingkeuzes. Oh. Ga er volgende week aan werken. Tot dan.
0: Dat is allemaal niet zo bedoeld.
5: Gelukkig.
0: Tot zondag.
5: Het was leuk.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met de waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
8: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
9: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
10: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een kleine verhaal.
11: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
4: Wilfried Genee.
12: Met de uitzending van de Friday Move, 3 juli, het jaar 2026. U zit in Hotel Lurop. En u hoort de razend enthousiaste menigte hier in Hotel Lurop. Je kunt nog langskomen als je dat wil, maar ik zie weinig plaatsjes hier over. Hier en daar nog een plaatsje in de bar misschien. En aan de bar zit je natuurlijk het beste. Heb je een prachtig overzicht over Amsterdam. En hetzelfde overzicht heeft ook Shelly Sterk, mijn co-host van vandaag. Shelly, hartelijk welkom.
13: Ja, dankjewel. De gezelligheid hier, Wilfred. We zitten hier inderdaad hartstikke mooi.
12: Mooi, hè?
13: Gezellig.
12: Ja, echt niks mis mee. Shelly Sterk, voor de mensen die haar niet kennen. Vroeger Boulevard, Show News, Galileo. Ik zag ik laat ook nog weer in je Wikipedia staan. En sinds enige tijd nu auto... Formule 1 expert bij Ziggo. Ziggo Sportcafé, toch?
13: Ja? Nou, niet echt expert. Ik leid het gesprek. De anderen zijn de echte experts.
12: Maar je moet wel weten wat het over gaat. Dan
13: zeker.
12: Is. Ja. Dus je hebt eigenlijk een nieuwe wending genomen in jouw carrière. Je hebt het stuur zelf beter gepakt. Je bent een andere kant op gereden.
13: Wat een leuke woordspeling.
12: Prachtig gedaan, vind ik zelf ook wel. Vorige week was je nog de gast bij ons bij Vandaag in Zeit. Daarin kwamen we nog even terug op een uitspraak die je eerder deed in een podcast met mij. Namelijk dat vrouwen geen humor hebben. Hoeveel reacties heb je daarop gekregen?
13: Ja, best wel veel haat, moet ik zeggen. Er zijn hele hetsen begonnen van vrouwen die zeggen... we hebben echt wel humor. Het ligt natuurlijk een stuk genuanceerder. Ik heb het volgens mij in de uitzending van Vandaag Insight best prima uitgelegd. Maar
12: voor heel veel mensen klopt blijkbaar niet. Want vorige week zat hier Jan Kooijman voor de insiders Jan Kooijmans. En die zei ook, dat is een slechte take. Mijn dochters waren boos, mijn vrouw was boos.
13: Dat begreep ik. Ja, nou ja, misschien is dat het bewijs dat ze dan niet echt humor hebben.
12: Ja. Maar kun je het nog één keer toelichten voor de mensen
13: die... Zeker. Nee, het gesprek begon dat ik zei van... joh, als je mij inhuurt voor een presentatieklus... Ja. Dan moet je geen grappen maken. Ja, precies. Ja. En dat zei ik in jouw Showbeard podcast. Dan moet je geen grappen maken verwachten. Want ik ben niet degene die staat te moppen tappen op het podium.
12: Nee.
13: Ik ben er om, natuurlijk wel met een lach... maar een gesprek te leiden, presentatie te doen. Want ik vind ook in de basis het best wel vaak vervelend als vrouwen heel grappig proberen te doen. Vind ik helemaal niet grappig.
14: Vrouwen doen dat vaak.
13: Vrouwen doen dat vaak.
14: Ja, die willen vaak grappig doen.
13: Ja, en dat mislukt best wel vaak. Dus dat vind ik vaak eigenlijk niet zo sterk. Dus daarvan zei ik, joh, dat ben ik in ieder geval niet. Nou, in Vandaag Insight werd het gesprek natuurlijk iets anders opgepakt door Johan. Die zei, ja, maar ik ben een paar keer getrouwd geweest. Vrouwen hebben gewoon geen humor. Ik heb met niemand gelachen. Waarop ik hem ook corrigeerde en zei, joh, tuurlijk hebben vrouwen wel humor. Nikki Glaser.
14: Ja, je noemt er een paar. Dat was niet veel wat je aan.
13: Nee, het zijn er ook niet veel.
14: Nee, maar in het dagelijks leven hebben weinig vrouwen humor.
13: Nee, ja, nee, ik vind
14: wat
13: vrouwen
14: zeg je nou
13: gewoon.
14: Precies dan?
13: Ik vind vrouwen slechte grappenmakers.
14: Vrouwen zijn slechte grappenmakers.
13: Ja.
14: Maar het is hetzelfde als dat je zegt, vrouwen hebben geen humor. Want je moet humor hebben om een goede grap te kunnen maken.
13: Nee, je kan ook humor hebben en een grap van iemand anders leuk vinden.
14: Omdat je de humor begrijpt.
13: Ja.
14: Ja, maar het zelf niet hebt.
13: Ja, dus zelf niet de grappenmaker bent. Ja.
14: Ja, dus eigenlijk hebben vrouwen geen humor om grappen te maken.
13: Ja, ik vind vrouwen slechter in grappen maken dan mannen.
14: Oké. Okay. Denk je dat dit enige nuance...
13: Nee, totaal niet, maar dat is het mooie. Het is wat het is. Ja, je vindt wat je vindt. En ja, als mensen daar iets van vinden, mogen zij ook doen.
14: Ja, maar hoe is dat dan om zoveel haat te krijgen? Zeker als je bij ons in het programma zit. Ik weet dat van mensen als Sander Schimmelpennink en zo, die krijgen ongehoord veel reacties. Heb je dat ook gehad? Of
13: ja, nou nee, het viel eigenlijk wel mee. Ja, je weet dat je dat gaat krijgen. Ik moet zeggen, ik laat het eigenlijk best makkelijk van me afglijden, hoor. Ja, weet je, ik heb het altijd met kritiek dat als je zelf ergens mee zit en je vindt dat je zelf iets heel slecht gedaan hebt, of je denkt, ah shit, had ik anders aan moeten pakken en daar valt dan heel de wereld over. Ja, dan leg ze een beetje de vinger op de zere plek. Ja. Nou, maar dit was het niet. Want ik dacht, joh, ik vind wat ik vind en jij mag er ook wat van vinden.
14: Ja, dus eigenlijk zeg je gewoon wat je hebt gevonden en dat vind je nog steeds en neem je niet terug, ondanks het feit dat mensen er boos over kunnen worden.
13: Nee.
14: Je hebt een pech gehad, dat is wat je eigenlijk zegt.
13: Ja, zeker weten.
14: En hoe heb je dat ontwikkeld, die dikke huid?
13: Ja, dat is toch ook gewoon een beetje... ik weet niet.
14: Was dat altijd zo toen je begon in die carrière? School voor journalistiek?
13: Ja, ik denk het wel.
14: Filmacademie in New York?
13: Ja, ik heb vroeger ooit eens bij Geen Stijl en bij Poont en zo gewerkt. Ja,
14: maand, toch?
13: Een maand.
14: Ja.
13: Hey, goed, je hebt echt mijn Wikipedia gelezen.
14: Ja, zeker weten.
13: Ja. Ja, dat was heel kort. Maar daardoor leer je wel dat al die reaguurders online... iedereen vindt ergens wat van. Maar ja, dat mag ook. Ja, net zoals ik ergens wat van vind.
14: Ja, waarom was dat maar een maand?
13: Ik zat er niet op mijn plek.
14: Nee, wist je na een maand al?
13: Ja, dat was wel in de tijd van Ponius. Dus er zat Danny Gozen, Jan Versteeg werkte er. En we moesten toen een dagelijks programma vullen. En eigenlijk was het credo dat alles moest schuren.
14: Mm.
13: Nou, ik vond het wel leuk om daaraan mee te werken. Maar tegelijkertijd eigenlijk een stap daar eerder. Toen ik gevraagd werd, werd ik gevraagd door Jan Rozen, Rutger Kastricum. En ik twijfelde of ik daar paste, of ik daar op mijn plek was.
14: Ja.
13: Omdat ik eigenlijk in de basis dus best wel jammer vond ook, dat als je ergens kwam met die roze plopkap, dat mensen dachten, hé, Gert, heb je haar. Komt ze even vervelend doen. Nou, dat is eigenlijk niet zo leuk om ergens op je werk te komen waarvan mensen hegget.
14: Nee, en je houdt ook niet van schuren.
13: Nou, dat wel. Ik mag best, wat ik zeg, je mag best je mening hebben, maar het moet niet vervelend worden om het vervelend te doen.
14: Maar wat is jouw kracht dan, als je het mag omschrijven?
13: Als presentator bedoel je?
14: Waar ben je het sterkst in? Waar sta je in je kracht?
13: Nou, in mijn kracht sta ik nu bij Ziggo Sport als gespreksleider, als talkshow-host, omdat ik het heel leuk vind om naar mensen te... Ja, ik zie je lachen. Je moet een beetje grinniken. Waarom moet je grinniken?
14: Nee, talkshow-host. Ik vind het meteen een heel mooi woord ervoor. Groot ook is het meteen. Het is omvangrijk, talkshow-host.
13: Ja, dat is het.
14: Dat ben je dus al.
13: Nou ja, kijk, bij Ziggo is het natuurlijk in de luwte. En ik heb het heel erg naar mijn zin daar. Want ik vind het heel leuk om het gesprek te leiden. Om een beetje de bal aan anderen aan te geven. En tegelijkertijd goed te luisteren en de mooie verhalen op te zoeken.
14: Ja.
13: Ja,
14: maar
13: vind ik heel leuk.
14: Hoe ben je daarin terechtgekomen? Dat was niet jouw specialiteit. Shownieuws, Boulevard, was toch net iets anders?
13: Zeker.
14: Was wat lichter?
13: Ja. Nou, kijk, ik was toen ook hartstikke jong, hè. Kijk, in de basis heb ik journalistiek gestudeerd.
14: Ja, je bent slim.
13: Ja, ik ben nieuwsgierig, ik ben slim, ik wil verhalen vertellen. Dus ik ben slim is misschien gek om voor jezelf te zeggen.
14: Hoezo?
13: Maar ja, goed, dat is dus wel een beetje... Ik vind het in ieder geval leuk om naar anderen te luisteren. Ik zou best een IQ-test willen doen. Ik vind mezelf niet dom.
14: Nee, dus je bent slim.
13: Dus ik ben slim.
14: Ja.
13: Goed, we pakken door. Dus na de school van journalistiek was ik hartstikke jong. Rolde ik zo van het ene tv-programma en het andere. En ja, ik was toen denk ik 3, 24. Was ik nog best wel zoekende. En was ik nog best wel bezig met iedere kans die je krijgt. Die moet je met beide handen aangrijpen.
14: Meisjes tegen die jongens, boom, gewoon doen.
13: Ja.
14: Expeditie Robinson, gewoon doen.
13: Nou, dat vond ik wel heel leuk overigens. Ik weet dat jij er niet van houdt, van dat soort avonturen tv. Maar ik vond dat leuk. En je hebt ook soms een klein beetje nodig dat mensen zien wie je bent. Want ik kreeg toen op 3-24 best wel de vraag van... we zien je in programma's, maar om je een eigen programma te geven... wie ben jij nou eigenlijk? En daar helpen dat soort programma's als Expeditie Robinson wel mee. Om de kijker je als persoon iets beter te leren kennen.
14: Wie ben je dan eigenlijk, Shelley Sterk?
13: Wie ben ik? Ja, we gaan meteen de diepte in, hoor. Nou, op dit moment ben ik moeder van twee kinderen ondertussen. Ben ik,
14: Hij liet net heel trots foto's of filmpjes van je zoontjes zien, die aan het optreden zijn.
13: Ja, ja, ik heb er een van zes en een van twee jongens.
14: Samuel Welte.
13: Ja, is echt een klein sterretje in de dop. Hij wilde eerst politie worden, toen piloot en nu is het zanger. Dus we zien wat het volgend jaar weer is.
14: Ja.
13: Dus in de basis ben ik moeder. Dat vind ik het mooiste wat er is. En daarnaast heb ik heel leuk werk. Ben ik trotse Hagenaar. Hagenees.
14: Wat is het nou, Hagenaar of Hagenees?
13: Als je boven de Laan van Middervoort woont of geboren bent, ben je Hagenaar. Daaronder zit je op het veen en niet op het zand, ben je een Hagenees.
14: En wat ben jij?
13: Ik ben oorspronkelijk een Hagenees, maar ondertussen ben ik een Hagenaar.
14: Zo, kijk eens aan.
13: Ja, aardappelmijn kind.
14: Maar goed, je haalt nu je kinderen erbij, maar destijds werd die vraag ook aan je gesteld. Wat heb je toen als antwoord gegeven? Toen ze al die programma's aan jou gaven, maar niet wisten wat ze met je moesten. Wist je toen al wie je was?
13: Ja, misschien niet helemaal. Nee, ik denk het niet. Want,
14: maar hebben kinderen jou dan een identiteit gegeven?
13: Nee, de kinderen hebben mij niet een identiteit gegeven, maar hebben wel mij duidelijk gemaakt wat nou belangrijk is in het leven.
14: Ja.
13: En dat je prioriteiten moet stellen, dat je keuzes moet maken. En misschien ook wel dat wat anderen van jou vinden of welke richting je op moet. Ja, dat je vooral je eigen weg moet volgen. En dat je gewoon een stuk volwassener wordt.
14: Dat ja, want dat deed je destijds niet. Je liet je leiden door mensen om je heen.
13: Ja.
14: Jouw kansen gaven.
13: Ja, zeker.
14: En hoe doe je dat nu dan?
13: Nou, nu probeer ik veel beter te bedenken wat ik wil en waar welke kant ik op wil, waar ik in mijn kracht sta en dat te volgen. En vooral mijn eigen pad te blijven.
14: Ja.
13: Ja, wat je zegt, een shownieuws, dat was omdat iemand zei, joh, dat moet je doen, dat is een kans. Kan jij als presentator van de verslaggevingrol af, kan jij je eigen programma leiden? Daar heb ik veel van geleerd, maar ook geleerd dat dat niet mijn plek was. Want dat wist ik stiekem ook wel een klein beetje van tevoren. Ik wilde dat nieuws daar brengen als Gerard Joling met een nieuw vriendje stond te tongen. Dan wilde ik dat met sarcasme brengen. Van nou jongens, we hebben groot wereldnieuws.
14: Ja.
13: Gerard Joling.
14: Waar gaat dit eigenlijk over?
13: Waar gaat het over? En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je moet doen.
14: Dat is niet de bedoeling met het programma.
13: Precies.
14: Dat wordt heel serieus opgepakt.
13: Ja.
14: Dat vinden zij heel belangrijk.
13: Blijkbaar. En dan was ik niet op mijn sterkst.
14: Nee, maar je maakte de overstap destijds naar SBS6 omdat je bij RTL achteraan stond. Je dacht, ik krijg daar de kansen. En toen verlengden ze je contract niet. Nou, lekker is dat, hè?
13: Nou, ik was eigenlijk bij RTL nooit onder contract. Ik was altijd freelancer.
14: Ja, maar je maakte wel die keuze om daar meer kansen te krijgen bij SBS6.
13: Zeker, ook omdat ik wist dat er bij RTL een hele reorganisatie gaande was. En ik dacht, joh, destijds had ik toen net meegedaan aan Expeditie Robinson. Talpa had al een paar keer op mijn voicemail gestaan. Ja, als je weet dat op de ene plek moeilijk wordt en de andere plek zegt, joh, kom maar hier. Ja, dan denk je, nou, misschien moet ik toch maar gaan praten. En als die directeuren dan heel erg aardig en heel erg overtuigend zijn. Ja, wat doe je dan?
14: Ja, waar heb je het meeste spijt van in je carrière tot nu toe?
13: Oeh, meeste spijt. Nou, dan, toch die overstap naar Talpa. Ja, dit wordt weer een headline. Ik voel me aankomen. Maar ja, dat is wel dat ik shownieuws ben gaan doen, dat was eigenlijk niet wat ik had moeten doen.
14: Dat heb je niet goed gevoeld op dat moment?
13: Nee.
14: Dat heb je laten leiden door mensen die zeiden, je moet het doen en dat zou je kunnen en dat gaat je verder brengen.
13: Ja.
14: Dat heb je toegedaan.
13: Zeker.
14: Ja. En als dat nu weer gebeurt, als mensen je weer een bepaalde richting op willen sturen, wat ga je dan doen?
13: Ga ik dat vooral niet doen. Nee, maar ook omdat ondertussen, ja, het is toch misschien een beetje gelinkt aan kinderen. Als je ouder wordt, ik ben nu 35. Toen ik begon was ik...
14: Al 35, moet je nagaan, dan moet je ook wel opschieten.
13: Hé, pas je op, je bent 59.
14: Ja, dat is waar. Maar ik heb het meestal gedaan in mijn leven.
13: Nee, maar goed, je bent 35, dus je wordt volwassener. Je weet beter wat belangrijk is in het leven. En wat ik heel belangrijk vind nu bij Ziggo Sport is het onwijs leuk. Want die gasten waar ik mee werk achter de schermen, het is een onwijs sympathieke club. Ja, daar heb ik het onwijs naar bezin. Dus ik hoop daar vooral nog heel veel leuke uitzendingen te maken.
14: Ik ben heel blij van worden als je dit soort dingen roept. Het is belangrijk hè, dat je altijd de mensen waar je mee werkt een beetje het gevoel
13: hebt. Nee, maar het is echt zo. Het is echt, ja, de sportredactie is echt een ander DNA dan showbizredactie bijvoorbeeld.
14: Maar toch is dat wel opmerkelijk. Want hoe goed was jij in Formule 1 voordat je eraan begon?
13: Hoe goed ben ik in Formule 1? Nou ja, het is een talkshow over Formule 1.
14: Ja, maar
13: ik ben een liefhebber.
14: Als vrouw zijnde, zeker op een autosport, waarbij mannen allemaal zitten kijken. Nou, die zal er wel geen hout van snappen.
13: Ja, dat was zeker de insteek van tevoren. Nou, ik vind het dus stiekem best wel mooi dat dat gekanteld is na een jaar. Dat je in het begin, zeker als blonde vrouw, moet je best wel een beetje bewijzen daar.
14: Ja.
13: En ondertussen is dat, heb ik het idee, nou, goed aan het lukken. Of in ieder geval goed gelukt tot nu toe om dat te kantelen en serieus genomen te worden in het wereldje.
14: Je voelt je serieus genomen?
13: Ja.
14: Oké, maar dat wil je ook blijven in dit vak? Of wil je zeggen, nee, ik wil het nog breder maken. Op den duur zie ik mezelf nog wel veel meer presenteren.
13: Natuurlijk.
14: Als talkshow-host.
13: Oh ja, wrijven erin. Ja, zeker. Talkshow-host, kom maar op. Nee, ik denk dat Ziggo Sport een heel mooi begin is. En ik ben 35, dus ik ben nog niet met pensioen.
14: Nee, maar dat zou ook breder kunnen zijn. Dat zou ook een actualiteitsshow kunnen zijn.
13: Graag, ja. Ik bedoel, ik heb journalistiek gestudeerd. Formule 1 is begonnen als een liefhebberij.
14: Ja.
13: Als een soort van uit de hand gelopen hobby. Daar praat ik nu met heel veel lol over. Maar dat kan over van alles gaan.
14: En dat heb je ook verstand van. Dat kun jij ook.
13: Dat kan ik ook.
14: En je bent slim.
13: Zet je daar nou een vraagteken bij?
14: Nee, ik zeg het tegen je als conclusie. Omdat je net van jezelf hebt gezegd dat je slim bent.
13: Ja, maar ik niet moeten zeggen. Nee, klopt.
14: Waarom had je dat niet moeten zeggen? Als je dat voelt, is het toch zo?
13: Ja, vind jij jezelf slim, Wilfred?
14: Ik vind mezelf wel slim, ja.
13: Nou, goed, zijn we het daarover eens.
14: Nou, zijn we allebei slim. Ook lekker dit. Hè? Nando, ben jij slim? Ik denk het wel. Ik denk wel dat jij slim bent. En jij?
13: Je houdt je schouders op, natuurlijk.
14: Nando Boers is ook hartstikke slim.
15: We zijn allemaal slim.
14: Nou, dat weet ik nou weer niet zeker, eerlijk gezegd. Als ik nu bijvoorbeeld naar Paul kijk, die hier ook al jaren werkt, dan... Oh, Paul luistert niet mee, sorry. Dan is de grap ook gelijk niet leuk. Hè? Sorry, Paul, dat was een grap, maar... Hè? Je moet wel de microfoon gebruiken, Nando, anders gaan we van jou niet horen vandaag. Ja.
13: Dankjewel. Okay.
14: Kijk, Paul die zet nu het water neer. We maken een kleine grap, weet je wel. Maar Nando zei dat iedereen slim was. Dan zei ik, nou ja, Paul, maar ja, geintje qua jongens. Maar jij ja, hoorde hem niet, nu wel. En nu heb ik hem uitgelegd, is hij niet leuk meer. Zo jammer.
13: Mannen geen humor, ook niet. Oh jee.
14: Ja, dit wordt een hele leuke uitzending, hè, Shelly? Wij komen er wel uit met z'n tweeën vandaag. Goed dat je er bent, Nando.
15: Ja, leuk dat ik er ben.
14: Ik zat je nieuwe boek te bekijken. Een boek, ja, eigenlijk gewoon de zieloerselen van de wielrenners. Hè. Daar gaat het eigenlijk om. En toen las ik Bert Wagendorp bij de intro. Dat in principe interviews met wielrenners, dat is eigenlijk helemaal niks. Er zit eigenlijk helemaal niemand op te wachten. Vond ik wel grappig dat hij het zo inleidde.
15: Ja, nou ja, als je ze inderdaad naar de bekende weg vraagt. En je hebt er 1500 gelezen of gelezen, ja, dan weet je bij 1501 wat hij al gaat zeggen. Dus het wordt een beetje voorspelbaar. Dat is
14: niet alleen voor wielrenners trouwens, kan ik jou vertellen.
15: Dat geldt ook voor voetballers.
14: Dat geldt voor de meeste sporters eigenlijk. Dat je weer denkt van, oh mijn god, daar gaan we weer. Dan
15: trekken we weer een blik open met open deuren. Maar ja. Maar
14: zoals Bert Wagendorp ook in die inleiding beschreef, dat is trouwens ook de man van de baas, zeg maar, hè, toch?
15: Als ja, dat is de opperhoofd van de muur.
14: Ja. Ja, dat is belangrijk om te weten.
15: Zeker.
14: Zelf natuurlijk ook als sportjournalist gewerkt. Je deed dat dan vaak om alvast voor de Tour de France je invulwerk te hebben verricht, zei hij. Dan ga je bij de Ronde van Zwitserland iedereen interviewen. Dan kan je dat bij de Tour de France kun je dat vast allemaal uit gaan delen. Maar dat zijn altijd cliché-interviews eigenlijk.
15: Bijna wel, ja. Bijna wel. En dat is wat. Daar gaat het om natuurlijk. Dat is, hoop ik dat ik dat in het boek niet gedaan heb. En dat is wat Bert mij 15 jaar geleden, denk ik, voor het eerst vroeg. Of ik wilde gaan interviewen.
14: Maar dieper.
15: Ja, langer. En eigenlijk ook, kijk, al die interviews bij sporters gaan vaak over emotie en over wat ze van een ander vinden en hoe het contract voor volgend jaar is en allemaal dat soort dingen.
14: Ja.
15: En hij wilde graag dat ik wielrenners in dit geval ging interviewen over de manier waarop ze hun vak uitoefenen. Dus, nou ja, dat klinkt heel simpel.
14: Ja.
15: Ik vind het ook niet zo moeilijk, want ik vind.
14: Nee, je bent slim.
15: Ik ben vooral nieuwsgierig.
13: Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is welke setting je dan hebt gecreëerd. Want het zijn een aantal vraag-antwoordgesprekken met dus wielrenners. Ze zijn hartstikke lang. Hoe creëer je zo'n setting? Waar ga je het gesprek aan?
15: Nou, het belangrijkste wat ik doe is als ik ze benader, dan vraag ik: vind je dit leuk? Want dan leg ik uit wat ik van plan ben. En het eerste eigenlijk wat ik zeg is: ik vraag heel veel van je.
13: Mm-hmm.
15: Hele lange tijd. Dus het maakt mij niet uit waar we het doen. Het maakt mij ook niet uit wanneer we het doen. Maar als jij het ja zegt, dan moet je geen afspraak aan de achterkant hebben. Dus bij voorkeur laten we gewoon ergens in de middag afspreken. En niet dat je denkt: oh, ik moet nog naar de fysio. Of, oh, mijn kinderen moeten nog opgehaald worden. Of, ik moet nog trainen.
13: Want je bent uren bezig.
15: Ja, en dat is en waarom doe ik dat? Omdat ik ook bij die, in dit geval wielrenners, maar je kunt het ook bij schrijvers doen, ook wel eens vragen stel waarvan ik niet weet wat het antwoord gaat zijn. Dat klinkt heel eenvoudig. Alleen, dat houdt wel eens in dat je na een kwartier dat je denkt, nou, dit is niet zo'n heel erg interessant pad.
13: Je moet een andere afslag nemen.
15: Ja, maar als jij natuurlijk maar een uur hebt, dan ga je natuurlijk dat pad nooit in. Want dan denk je, oh ja, dan heb ik nog maar 3 kwartier. En dan zit het nog een keer verkeerd. Toen heb ik een half uur en ik moet 1 pagina in de krant vullen. Dus je gaat altijd naar die bekende weg.
13: Mm-hmm.
15: Ik heb zelf ook voor Sportweken, voor Nusport en voor over Formule 1 heb ik ook geschreven.
14: Yeah. Formule 1 ook, ja. Hij weet er veel van, hoor.
13: Zeker.
15: Krijg je 15 minuten. Ja, wat doe je? Dan moet je wel veel. Nou, hier.
13: To the point.
15: To the point. En hier kan ik gewoon de tijd nemen. En zij ook. En wat ik vraag is, ik wil dat je er dus geconcentreerd bent. Dus als je het doet, moet je er zien. Je moet snappen wat we gaan doen. En dan maakt eerlijk gezegd de setting helemaal geen bal uit. Het kan in een café zijn, het kan bij iemand thuis zijn, het kan ook, heb ik gemerkt in corona, via Zoom. Als je maar aanstaat.
13: Maar hoe lang duurt dat dan? Want dat zijn best lange gesprekken. Als je dan zeker je agenda ervoor vrij moet maken.
15: Ja, de snelste interviews die zijn over 2 uur, 2,5 uur.
13: En de langste?
15: Dat is 2 keer 5 uur. Zo ongeveer.
14: Met wie was dat?
15: Dat heb ik gedaan met Stef Clement. Dat was twee keer.
14: Ja, maar ja, die is nooit uitgeluld, Stef Clement.
15: Nee, maar ja, het staat ook niet in dit bundeltje. Nee, dit is een bundeltje, die vorige was een veel dikkere.
14: Ja.
15: Nee, maar ik bedoel, als mensen, je moet het ook leuk vinden. Kijk, als je het niet leuk vindt, dan zeg je, nou, ik heb een uur. En dan zeg ik, nou, oké, fair enough. Maar dan laten we wat anders gaan doen in dat uur.
14: Ja.
15: Maar die mensen vinden het ook leuk. Mensen vinden het heel leuk om over hun vak te praten.
14: Nou ja, en, het is een passie, mag ik aannemen over het algemeen.
15: Nou ja, je bent, tenminste, ik ben met mijn vak bijna best wel lang bezig. Of als in, ik ben er de hele dag mee bezig. En dat geldt voor wielrenners en schrijvers of filmmakers of iedereen die wat gepassioneerd doet, is daar natuurlijk. Ja, die wil niet anders.
14: Hoe ben jij de hele dag met je vak bezig dan? Hoe
15: merk je nou, nu dat? Bijvoorbeeld.
14: Ja, nu vertel je erover.
15: Ja, maar er zijn ook en vanochtend heb ik geschreven. En ik ben wel de hele dag bezig over. Kijk, als ik op de fiets. Ik ben hier op weg hier naartoe gegaan langs de boekwinkel.
14: Ja.
15: Heb ik boeken gekocht die ik voor mijn vak nodig heb.
14: Oké, dus ja, daar ben je altijd mee bezig.
15: Ik ben er eigenlijk, of ik luister naar muziek. Maar...
14: Ja, Dionne, jij hebt geen kinderen, hè? Dus je bent echt alleen maar met je vak bezig. Want ik,
15: we praten nog wel eens over muziek. Nee hoor, we hebben het over heel veel dingen.
14: Ja.
15: Zitten 24 uur in een dag.
14: Hè? Nee, maar goed, omdat...
13: Alsof je alleen maar over kinderen kan praten.
14: Nee, maar jij kwam gelijk net aan met het filmpje van je zoontje. Ja. En ik heb hetzelfde ook.
15: Nee, die hebben wij niet.
14: Ik was vanochtend met mijn dochter allerlei dingen aan het overhoren enzovoort. Dus dan ben je er even helemaal uit, zeg maar. Ja. Maar ik begrijp ook wat je bedoelt, hoor. Ik bedoel, we zitten hier nu ook weer te werken. Hè? Of vind je het geen werk wat we nu aan doen?
13: Nee, dit is lol maken.
15: Dit is ook lol maken. Kijk, als je het leuke werk doet, deze jongens vinden het ook geen werk. Ik wijs nu naar dat boek, maar die nu in de Tour de France gaan doen, ja, die gaan afzien en die, maar die willen niks lievers. En als je daar, en daar willen mensen lang over praten. En als je nieuwsgierig bent en je moet ook de renner uitkiezen die natuurlijk het leuk vindt om te praten en ook nadenkt over wat hij doet.
14: Wat ik wel grappig vind, ik heb dan zo'n podcast die heet Zolang het leuk is. En ik kom er wel eens bij mensen achter dat ze heel veel dingen van zichzelf pas leren ontdekken als ze met me aan het praten zijn.
15: Nee, maar dat is ook, dat heb ik ook.
14: Ik was benieuwd of dat ook bij jou nu ook het geval is.
15: Dat klinkt heel erg van, Jezus, ben jij goed of zo? Maar af en toe was gewoon zo'n appje van, hey, ik wist niet dat het zo leuk kon zijn.
14: Ja.
15: En ik heb nu over dingen verteld waarvan ik niet eens wist dat ik er zo over dacht. En denk, dan hebben we elkaar niet in de weg gezeten.
13: Moet een goede interviewer dan ook een klein beetje een psycholoog zijn soms?
15: Dat denk ik wel.
13: Denk jij, Wilfred?
14: Ja, dat denk ik absoluut. Maar daarmee heb je wel, moet je zelf ook de bagage hebben om het te kunnen vertalen naar jezelf toe en naar de persoon in kwestie ook. Je moet een vorm van herkenning steeds ook.
15: Ik denk dat de psycholoog ook gewoon heel veel van de journalist heeft. Namelijk, hij moet nieuwsgierig zijn naar wat er met die patiënt die voor hem zit aan de hand is en goed kunnen luisteren.
13: Patiënt, ja.
15: Ja, in dit geval sommige wielrenners zijn misschien ook wel patiënten.
14: Maar noemen ze een renner. Ik had het laatst bijvoorbeeld met Peter Heerschop. Die kwam eigenlijk tijdens het gesprek er steeds op achter dat hij vroeger op school eigenlijk heel eenzaam was. Sterker nog, dat hij überhaupt ongelooflijk eenzaam was als kind. Ja. Dat had hij zelf eigenlijk niet meer in zijn herinnering zo. Dus toen we erover aan het praten waren, zitten er nu ook renners tussen waarvan je echt zegt, nou, daar zit echt een soort aha-erlevenis, een soort opening in. Een openbaring voor die persoon zelf.
15: Maar Theo Jurgensen is eentje waarvan... het is best... waarvan ik weet nog dat hij zei van dit is... Ik heb dingen verteld die ik in een context... en dan ga je natuurlijk nu vragen wat dan precies... maar dat is natuurlijk best wel moeilijk om nu even zeggen, in één zin te zeggen... nou, dat was precies hierom. Maar die kon mij heel goed uitleggen hoe hij... en dat is wat de renners van deze generatie... zeg maar, dit is de tweede bundel en de eerste bundel... die was van, dat is van 5 jaar geleden, ging het nog veel over doping. Deze jongens hebben veel meer met mentale druk te maken... Topsport is veel meer data gedreven geworden. Dus de jongens moeten aan veel meer eisen voldoen dan 10 jaar geleden. En die kwam erachter dat hij, en die kon er heel goed over vertellen, over dat hij het ook echt als werk moest zien. Dus niet meer alleen als passie. Maar hij moest dus ook af en toe, het is een Amerikaan, moest dus ook wel eens tijdens het seizoen, ondanks die jetlag, want dat is dan soms zo nauw luistert het dan soms, dat je zelfs als je 2 keer een jetlag hebt in een jaar, dan is dat wel ingewikkeld om op niveau te... Ja.
14: Zo.
15: En die zag het, als ik in Europa ben, dan ben ik aan het werk. En als ik in Amerika ben, dan ben ik Matteo.
14: Oké.
15: En ik vind dat wel mooi.
14: Dat kan het gesprek voor hemzelf ook naar voren.
15: Ja, werd duidelijker ook.
14: Ja. Kijk, dat is natuurlijk lastig ook als je bijvoorbeeld het racecafé doet. Je kan ook weer niet te dieper ingaan, hè, bij dat soort interviews niet. Dat moet wel voor de liefhebber en de specialist nog leuk zijn, maar het moet ook weer niet te gedetailleerd worden. Ik wil ook gewoon kunnen kijken. Dan.
13: Zeker, moet voor een breed publiek toegankelijk zijn. Ik vind dat je dat met het boek heel mooi gedaan hebt.
15: Oh,
13: want ik zit niet in het wielrennen, maar ik vond het hartstikke leuk om te lezen.
15: Ja,
14: wat maakt het voor jou leuk dan? Kun je dat uitleggen?
13: Ja, omdat het meer op de persoonlijke verhalen zit. Dus het zit niet op het technische aspect van wielrennen, maar meer op de sportman.
15: Mm-hmm.
13: Ah, ja, en dus daar kan denk ik iedereen zich bij inleven.
15: Ik denk dat iedereen, als je weet wat een demarrage is in het wielrennen, dan is het best wel te begrijpen als ik vraag hoe demareer je? En dan gaat dat uitleggen.
14: Ik vond van Dylan van Baarle leuk dat hij vertelde dat hij leerde winnen op een gegeven moment. Hoe hij voelde hoe het was om te winnen. Ja. Dat het een enorme switch in zijn hoofd ook maakte.
15: Nou ja, dat.
14: Ja. Kun je een beetje meer over Dylan vertellen? Wat dat met jou deed, met het gesprek met hem?
15: Nou, wat ik heel leuk vond, je zei het over waar spreek je hem dan? Ik sprak met hem af en toen zei hij, nou kom maar dinsdag. Dan zit ik in Nederland en dan zit ik in een vakantiehuisje. En dan heb ik net Parijs-Roubaix gereden.
14: Ja.
15: Ja, wist ik veel. Hij ook niet, maar hij had zondag Parijs-Roubaix gewonnen. En want die vraag, dat gesprek bleef staan. Dat is eigenlijk hetgene wat ik het meest nog ervan bijstaan, gewoon het feit dat de jongens over hun passie kunnen praten. Ook dus een week of een dag na, hij was helemaal naar de kloten. En hij lag alleen maar op dat kleine bankje buiten. In volgens mij ergens in Gelderland was het, denk ik. Het is toch alweer 4 jaar geleden of zo, denk ik. En dat hij alleen al heel blij was dat hij zei, dit is de enige keer dat er een foto bij het interview stond, namelijk afgedrukt. Hij zei van, oh, ik heb er nou zoveel zin in. Ik ga vanavond, wat ga je doen dan? Hij zegt, ik ga een biertje drinken en ik ga een satéetje eten. Ik zeg, dat wil ik zien. Die foto heeft hij s'avonds dat satéetje laten zien. En dat is het enige satéetje wat hij heeft gegeten.
14: Zo.
15: Nou, dat is
14: was jij bij.
15: Ik was erbij, ja.
14: Ja. Hey, het boek is voor de tweede, dat is het tweede deel. Het eerste boek, hoe groot is het verschil tussen de redders van toen en de redders van nu die je hebt geïnterviewd?
15: Nou, ik vind dat best wel groot. Ik vind dat je hier dus veel meer kan zien dat het peloton, zeg maar, dat de problemen en de vraagstukken in het peloton anders zijn dan 10 jaar geleden.
14: Ja.
15: Wat ik zei, toen ging het veel meer, hoe verhoud ik me nou tegenover doping en hoe maak ik, vind ik mijn plek in deze wereld die veel meer macho gedrag was en veel meer van, nou, weet je, de tombonus en zo, die kegel die je gewoon in de berm in als jong broekie. En dat is veel meer, het is een veel liever peloton geworden.
14: Vrouwelijker is het geworden.
15: Vrouwelijker?
14: Ja, is dat zo?
13: Nou,
14: is
13: het liever?
14: Female touch, ja?
15: Zou ik niet zeggen, maar nee? het is wel
14: zachter.
15: Ja, ietsje
14: warmer.
15: Ietsje. Maar die mentale druk is wel veel groter geworden. En hoe ze daarmee om moeten gaan en hoe ze die, zeg maar, veel meer op hun gevoel moeten leren. Dat merk je nu dat ze dat bij die wielerteams nu ook snappen. Dat die wielrenners niet alleen maar machientjes zijn. Maar dat ze ook moeten leren voelen van, hey, jij zegt wel dat ik nu zoveel uur moet fietsen, maar ik voel aan mijn lichaam dat niet meer gaat.
13: Ja, je bedoelt dat er niet alleen maar een coach is, maar ook een mental coach. En ook een.
15: Ja, maar dat die jongens dus ook zelf aangeven van, snappen, ik moet het op gevoel doen. Zeg maar. En dat is iets wat 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, was helemaal geen ruimte voor. En dat is er nu wel. En dat is er natuurlijk omdat die jongens het anders niet meer volhouden. Dan jongens stoppen ook gewoon veel eerder met wielrennen tegenwoordig. De wielrenner van 40 jaar, die zie je bijna niet meer.
14: Nee.
15: Dat komt ook omdat ze steeds jonger worden. Dus bij deze Tour gaat iemand van 19 debuteren die misschien zelfs wel op het podium kan rijden.
14: Ja, geweldig talent. Ja, enorm talent.
15: Maar ja, die is al zo lang, al zo goed. De vraag van het peloton nu, van de wat oudere jongens, is hoe lang gaat die dat dan volhouden? Deze levensstijl?
14: Ja.
15: Op deze manier. Zien we die nog over 20 jaar?
13: Ja, er zit ook wel een limiet aan hoe lang je dat vol kan houden.
15: En dus zie je dat die ploegen dan gaan draaien en zeggen, er moet er ook ruimte zijn voor, als jij naar Amerika wil vliegen, naar je ouders, even, dan moet dat kunnen. En vroeger kon dat niet. Vroeger was het gewoon rijden, verdomme. En
14: het wordt menselijker.
15: Ja,
14: eigenlijk.
15: En beter dus, denk ik. Voor iedereen.
14: Wat maakt jouw vak het leukste eigenlijk?
15: Dat ik erover mag schrijven. Ik vind schrijven heel erg leuk.
14: Ja.
15: En dat je mensen, ja, met mensen samen in deze interviews dus ook ergens toe kan komen wat in mijn ogen, iemand anders mag er anders over denken, maar wat ik in ieder geval zinvol vind. Maar dit is bijvoorbeeld anders. Ik heb ik heb een boek over Danny Ferrer gemaakt. Ja. 2 jaar gevolgd. Totaal anders. Dan ben je gewoon in iemands leven. Je mag iemand alles vragen wat je wil. En je mag dat ook nog combineren tot een zo goed mogelijk verhaal. En dat vind ik ook fantastisch. Ik ben nu met Tom Dumoulin bezig. We zijn met een nieuw boek aan het schrijven. Dat ben ik echt nu, as we speak, daar kwam ik vanochtend vandaan van mijn kantoor. Om dat te componeren, zeg maar, dat wat we nu al hebben, ja, dat vind ik ook fantastisch. Ja.
14: Het is ook mooi dat je werk van hebt kunnen maken.
15: Ja, zeker.
13: Ja. Dat voor jou ook. Mooi dat je het componeren noemt.
14: Ja.
15: Ja, nou ja, zo zie ik het ook. Het is waar zet ik wat neer? En welk citaat gaat waar werken? Ja, en dat vind ik wel fantastisch.
14: Doe jij dat toch ook? Als je een tv-programma presenteert, probeer je het er ook te componeren. Je probeert tempo te maken, dan probeer je wat rust te creëren.
13: Natuurlijk, maar het is een mooie omschrijving.
14: Ja, nee, daarom. We zijn allemaal
13: componist.
14: Ja, nee, ik maak het maar niet eigenlijk heel gezegd. Maar goed, goed dat je er was weer, Nando.
15: Graag gedaan.
14: En succes en op naar de volgende. Tom Dumoulin heb ik net gehoord, dus binnenkort ben je weer.
15: Nou, dat is afgesproken.
14: Ja, tot dan.
15: Oké, dankjewel. Bye.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
16: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
6: En naar wat er o zo fout is gegaan.
17: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
6: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
18: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
7: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
8: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
9: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
10: Dus ja, dan is het toch eigenlijk een kleine verhaal.
11: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
9: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
10: Dus ja, dan is het toch eigenlijk een kleine verhaal.

0: Voor mij, kom maar op met diepgang.
1: Ja, ja. Mooie kop weer, hè?
0: Ja, mediacourantje voel ik aankomen.
1: De leegte ligt achter mij. Even medisch nieuws. Ik las even dat je een tijdje van Instagram en zo af was, omdat even een operatie was geweest.
0: Oh ja, nee, klopt. Inderdaad, gaan we medisch hoek in. Nee, klopt. Ik had een beetje persoonlijk verhaal, maar een kiest op mijn eierstok en die moest eraf.
1: Heftig.
0: Ja.
1: Maar alles
0: ja.
1: goed gegaan.
0: Alles goed gegaan. Eileider eruit gejast. Dus ik ben nu helemaal.
1: Eruit gejast ook gewoon.
0: Ja.
1: Niet een beetje voorzichtig, maar gewoon boem eruit.
0: Hoppakee. Ja.
1: Dus, maar en dan zit je af te vragen: moet ik het delen of niet? Wat is dan overweging om het toch te delen?
0: Omdat ik eigenlijk best wel open ben en dacht vooral waarom niet. Ik doe tegenwoordig mijn eigen management. Dus ik dacht ook als mailtjes even niet beantwoord worden, weten mensen ook waarom.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk niet echt wat dat betreft niks te verbergen. Dus iedereen maakt wel eens narigheid mee. Ik vind het zelf ook fijn op Instagram. Hebben mensen soms de neiging om alleen maar het mooie van het leven te delen. Ja, soms gebeuren er ook dingen waar je even niet op zit te wachten.
1: Nou, nee,
0: dit was er
1: waar.
0: Wel in.
1: Maar delen vind je belangrijk? Dat mensen weten wie je bent en wat er met je gebeurt?
0: Nou, niet erg vooral.
1: Niet erg?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dan kun je ook aan jou vragen.
2: Kan voelde me al aankomen.
1: Ja, nee, ik zit opeens over na te denken. Je kunt ook afvragen, moet je dit verhaal vertellen of niet?
2: Ja.
1: Maar het is een heel heftig geval. Ik heb begrepen van Shelley, je hebt er al 4 beluisterd ook van
0: ja,
1: de podcast.
0: Ja, ik ben gisteren begonnen en ik vond het echt, we zeiden net, leuk om naar te luisteren. Mooi, ontroerend.
1: Ja.
0: Ik vind het heel mooi hoe open je bent.
1: Ja. Want de podcast heet Koekoekskind. Dat heeft trouwens niets met dit liedje te maken, toch wel?
0: Ik wist dat ik hem erin zou gooien. Ik wist het.
2: Nee, dat is zonde. We kwamen niet rond, maar ik had dit graag als muziek onder de podcast gehad.
1: Nee, maar eigenlijk, ik probeer het een beetje luchtig in te leiden. Is het een heel serieus verhaal? Koekoekskind gaat over jouw leven. Dat op een bepaalde manier helemaal overhoop gegooid wordt op het moment dat jij voor de grap eigenlijk een DNA-testje laat doen, toch?
2: Ja, ja klopt.
1: Meer als schijntje ook.
2: Het begon echt heel onschuldig. Ja, zo'n DNA-test. Ik zag er reclames van dat je kan zien waar komt je roots vandaan.
1: Ja.
2: En ik hoopte heel erg Italiaanse roots te hebben.
1: Ja, waarom?
2: Mooi land.
1: Ja. Ben je ook een beetje amore en zo?
2: Precies,
1: zit het? Ja,
2: precies.
1: Dat, ja, amore. Gevoelige jongen.
0: Pizza hele, op je arm, zie ik.
2: Ik heb een pizza punt op mijn arm.
1: Pizza,
2: dus
1: ja,
2: dan kan het eigenlijk al niet mis. Dan ben je Italiaans.
1: Ja, dat denk je dan.
2: Ja. Ja. Dus daarom heb ik zo'n DNA-test gedaan. Alleen, daar komt ten eerste uit dat ik helemaal niet Italiaans ben.
1: Hmm.
2: En ten tweede dat ik een halfzus heb die ik helemaal niet ken.
1: Oh, kijk eens aan.
2: En dat is wel bijzonder, ja. Want ik heb een vader en moeder en ik had 2 zussen die ik gewoon mijn hele leven ken.
1: En die leken ook allebei op jou?
2: Die leken in principe op mij.
0: Heb je daar nooit over getwijfeld?
2: Nee, eigenlijk was dat nooit een ding. Nee, mijn jongste zusje is dan blond. Maar ja, goed, mijn opa is blond. Ja,
1: kan.
2: We hebben daar nooit.
1: Ja, voor de mensen die jou niet kunnen zien, je hebt een zwarte baard, zwart haar.
2: Klopt.
1: En je ziet eruit als een Italiaan.
2: Daarom.
1: Ja, nee, pizza punt, alles erbij.
2: Dat had heel veel gekund.
0: Ja.
2: Ja. maar ik had dus die halfzus en ik dacht eerst, ja, dat zal wel niet kloppen.
1: Foutje gewoon, goedkope test.
2: Goedkope test.
1: Ja, tuurlijk, snap ik.
2: Kan misgaan. Dus toen heb ik mijn zus, we hebben met z'n drieën ook hun een test laten doen.
1: Alleen een betere test ook meteen. Serieuze test.
2: Dezelfde test.
1: Of
2: maar we dachten, zelfs een slechte test kan niet zo vaak fout zijn.
1: Dat is waar.
2: Daar kwam toen uit dat zij van mij ook biologisch gezien een halfzus zijn, allebei. En van elkaar. Dus in principe dat wij alle drie niet dezelfde biologische vader hebben. En dat kwam uit die test. Terwijl we hebben daar nooit vermoedens van gehad, nooit een idee.
1: En jouw ouders ook niet, neem ik.
2: Mijn ouders ook niet. Ze hebben daar nooit ook een teken van gegeven vroeger of zo. Daar schrokken we heel erg van. En ook dat konden we bijna nog niet geloven. Totdat we naar mijn ouders gingen om ze daarmee eigenlijk te confronteren.
0: Ja, zo, dat voelde je als luisteraar ook een klein beetje die spanning.
2: Ja.
0: Want jij ging echt, je nam alles op. Vond ik ten eerste best wel heel mooi en heel open hoe je dat toch met je zussen deed. En tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Is er nooit iemand geweest die bijvoorbeeld bij het confronteren bij je ouders, dat mensen zeiden van jouw familie, joh, moet dat apparaat nou wel aanstaan? Moet je nou wel alles opnemen?
2: Dat is wel eens gezegd. Ja, je hoort het zelfs. Maar als ik met mijn zussen ga opnemen, dan denkt ook iedereen, dan staat de hele opstelling met microfoons en zo. En dan hoor je ze ook nog zeggen van, goed, laten we sneller mee doorgaan. Want dit, het is ook allemaal gedoe. Iedereen vindt het ook wel gedoe, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel vrij uniek wat er gebeurt natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus je hebt zelf ook wat door. Dit heeft wel een behoorlijk impact.
2: Ja, toch had ik op het begin, wilde ik gewoon aantonen dat die tests, dat daar heel veel fouten mee gemaakt werden. Ik dacht dat het verhaal zou zijn. En toen werd het telkens steeds gekker met iedere ontdekking die we deden. Dus uiteindelijk,
1: we nemen ons mee. Je gaat je ouders confronteren.
2: Ja.
1: Je zit lekker op de bank, koekje erbij, pizza neem ik aan. Een beetje
2: absoluut,
1: Italiaanse sfeer.
2: Ja, het was Italiaanse sfeer.
1: Ja.
2: Ik weet dat ik en mijn jongste zusje, we zijn dus met z'n drieën, ik ben de middelste. En ik en mijn jongste zusje zijn allebei in een kliniek verwekt. Dat wisten we wel. Maar we wisten Gewoon met kunstmatige inseminatie van

0: Met het zaad van mijn vader. Dat was het idee. Dus wij dachten nog, ze hebben ons hele leven gelogen. Misschien tegen ons en een donor gebruikt. Dat kan natuurlijk ook. Of ze hebben het niet geweten. Dat zou ook nog kunnen. Dus ja, we hebben dat gewoon tegen hen gezegd. We hebben deze DNA-test gedaan. Dit was de uitslag. En het duurde heel lang voordat zij überhaupt wilden geloven dat die DNA-test ook klopte. Totdat het toch langzaam doordringde. Dus ze wisten nog goed wie de gynaecoloog was toen. Die noemde mijn moeder. Mm-hmm. En toen zijn we die gynaecoloog gaan googlen. En toen was de eerste kop eigenlijk een NOS-headline met: weer gynaecoloog heeft eigen zaad gebruikt voor zwangerschappen.
1: Henk Kruis.
0: Ja, Henk Kruis. En toen wisten wij allemaal wel, oké, dan, ja, dan is dit geen foutje. Dan moet er iets mis zijn gegaan bij ons. En dat was eigenlijk dat we beseften, oké, nu zijn we toch onderdeel van die nieuwskoppen die we altijd online zien, ze voorbij komen. Je klikt er misschien niet eens meer op.
2: Nee, want je denkt, dat is ver van mijn bed. Dat is ver van,
0: ik had nooit het idee dat dit op mij betrekking had.
2: En hoe reageerden die ouders trouwens, met name toen het echt duidelijk werd? Ook je vader ook bijvoorbeeld.
0: Mijn vader is heel nuchter en die bleef zelfs in deze situatie heel nuchter.
1: Klein beetje ontkennen, hè?
0: Ja.
1: Wat ik best wel... Hoe zeg je dat? Ik vond het tekenend om te horen dat toen jullie dat vertelden en je had je ouders geconfronteerd, toen riep je moeder: maar zijn jullie dan wel van mij? Jullie zijn van mij. En je vader die zei: ja, wacht even, ook van mij hoor.
0: Ja.
1: Dat was wel een soort van ineens: hey, wacht even, wie zijn jullie natuurlijk? Maar voor je ouders ook.
0: Ja. Dat was heel raar. Ik dacht daardoor ook door dat moment een beetje van: heeft mijn vader wel door wat er gebeurt?
2: Ja.
0: En dat hebben we ook later nog wel een paar keer goed moeten uitleggen. Maar ja, hij weet wat er is gebeurd. Alleen heeft een soort van gekozen van: oké, jullie zijn nog hetzelfde, ik ben nog hetzelfde. Dat is niet veranderd. Ja,
2: ook al zijn jullie niet uit mij gekomen, zeg maar. Dat gevoel.
1: Ethisch gezien.
0: Ja. Dus dan, dan is dat wat het is. En dan is er voor mij eigenlijk niks veranderd. Mijn moeder. En dat
2: wel mooi dat je dat zo kan voelen.
0: Dat vond ik ook. Dat heeft ons ook heel erg geholpen.
2: Ja.
0: Want vooraf was ik het meest bang, misschien nog wel, voor de reactie van mijn vader. Omdat, dan kom je erachter dat je je kinderen, tenminste de oudste dan wel, die is wel van allebei mijn ouders, maar de jongste twee biologisch niet even verwant zijn. Dat lijkt mij een hele schok.
1: Ja, en ook een beetje een afstand scheppen misschien.
0: Ja, dat zou. Daar was ik dus bang voor. Alleen omdat hij die afstand ook nooit heeft gecreëerd, voelde het voor ons ook eigenlijk alsof het. Ja, dat gaf heel veel rust voor ons toen. Ja.
2: Maar goed, je laat het niet bij zitten. Je gaat naar die gynaecoloog toe, neem ik aan.
0: Ja,
2: je zegt, wat is hier gebeurd?
0: Klopt.
2: Vertel.
0: Dat hebben we gedaan. We hebben dat. Het was best. Nou ja, het duurde even voordat we hem te pakken kregen. Maar we hebben hem uiteindelijk aan de telefoon gehad en dan.
2: Aan de telefoon? Hij wilde niet met jullie fysiek afspreken.
0: Nee, dat wilde hij niet. Nee, dus we vonden een nummer van hem en dat hebben we toen gebeld. En uiteindelijk neemt hij dat op en hij wilde. Ja, hij wilde absoluut niet afspreken, maar wel, we hebben wel heel lang met hem gebeld de hele tijd.
1: Hij heeft je wel een klein beetje afgepoeierd,
0: vond
1: ik persoonlijk. Wat wel mooi is, zit een moment in de podcast waarop je hem dus eindelijk via een ander nummer te pakken krijgt. En op het moment dat Henk Kruis dus opneemt, zegt hij, vertel je wie je bent. En dan zegt Henk Kruis, wacht even, de verbinding is slecht, probeer het straks even nog een keer.
0: En dan
1: voel je als luisteraar heel erg, daar ben je, daar is het smoesje. Hij neemt straks natuurlijk niet meer op, maar hij nam wel op.
0: Hij nam wel op. En hij nam ook gewoon uitgebreid de tijd wel om te praten. Alleen, het is heel gek, hij praat er gewoon over alsof hij het niet echt gedaan heeft. Hij zegt dan dingen als, we vragen hem dan direct wie kan dan dat gedaan hebben, die buisjes verwisseld of wat er ook is gebeurd. En dan,
2: maar is hij je vader of niet? Of
0: dat is goed om te zeggen trouwens. Hij is dus niet mijn vader.
2: Okay.
0: Hij heeft zijn eigen zaad gebruikt voor zwangerschappen, maar dat is niet bij mij gebeurd. Maar bij mij heeft hij weer andere toevallig donoren die daar ook aanwezig waren. De potjes.
2: En de reden waarom hij dat gedaan heeft?
0: Dat is dus daar. Ja, hij zegt zelf, geeft hij daar geen duidelijk antwoord op. Hij zegt, ik was slordig, ik moest in mijn eentje werken. Het was druk, ik heb gewoon maar wat gedaan.
2: Maar je vader had geen aanleiding gegeven om het niet te laten slagen, dat hij daarom had gedaan. Dat hij jullie toch gelukkig wilde maken, althans het gezin, dat hij nog een ander zaad heeft gebruikt.
0: Kijk, dat zou kunnen. Dan. Alleen hij zegt zelf dat dat niet iets is wat hij zou doen, omdat het gewoon geen. Dat hij niet zo handelde. Maar het zou een theorie kunnen zijn dat het natuurlijk toch minder was op dat moment.
1: Je hebt er wel drie theorieën over.
0: Ja.
1: Waarom het gebeurd is.
0: Eén,
1: slordigheid.
0: Slordigheid is dus een theorie dat hij echt gewoon. Hij was er in zijn eentje. Hij gaf er niks om wat hij deed. Hij deed maar wat.
2: Oh,
0: en hij pakte per ongeluk een ander potje.
2: Ja. Er stond er nog eentje.
0: Ja. Het kan natuurlijk nog bewust zijn. Dat hij inderdaad zag dat zaad toch slecht was en dat hij een ander heeft gepakt. De derde theorie ben ik even kwijt.
2: Ja, dat weet jij wel.
1: Ja, ik weet hem wel.
2: Je zei, je hebt waarschijnlijk nog niet geluisterd, die podcast.
0: Ik moet zelf nog luisteren.
2: Nee, je moet even luisteren. Is leuk,
1: ja, je had ook een theorie van de snelste zwemmer.
0: Dat is waar. Ah ja, dat is een theorie die in die tijd goed leefde. Dat is dat ze mixte de zaad van mijn vader en van een ander. En dan zou het beste zaadcelletje zou het redden. Dus dan zou uiteindelijk...
2: Het wedstrijdje eigenlijk.
0: Het was een wedstrijdje dan. Ja. Dan dat zou ook gekund hebben.
2: Maar weet je wie je vader is nu inmiddels?
0: Ik weet wie dat is, ja. Ik heb een profiel gezien en een naam en... ik vond dat heel gek, want het is gewoon iemand die op straat zou kunnen lopen. En ik had hem niet herkend. Ik lijk er ook niet echt op. En
2: geen Italiaan dus ook?
0: Geen Italiaan, daar baalde ik ook nog van.
2: Ja.
0: Hij hield verder niet van voetbal en zo. Dat vond
2: niet
0: ik
2: van
0: ook
2: voetbal?
0: Al ingewikkeld.
1: Ja. Je zegt hield, is hij overleden?
2: Dat had je niet
0: nee, hij houdt van voetbal, ja. Okay. Nee, dat klopt. Ja.
2: Maar ga je hem ziek? Ga je hem een keer contacten?
0: Dat is natuurlijk de vraag. Ik heb dat nu afgehouden omdat ik daar eigenlijk... Ik weet gewoon niet, ja... Ik voel er niet echt behoefte voor.
2: Nee.
0: Het is wel, naar aanleiding van de podcast... gingen opeens halfzusjes hebben wij bijvoorbeeld...
1: 25, hè?
0: Ik heb er 25.
2: 25 halfzusjes?
0: Klopt, en broertjes, ja.
2: Allemaal van die gozer?
0: Allemaal van...
1: Minstens, want we weten niet hoeveel er nog meer zijn.
2: Hoeveel mag een donor dan uiteindelijk?
0: Nou, toen ook maximaal 25. Alleen die grenzen zijn allemaal overschreden. Want er waren gewoon heel weinig...
2: Ja, je hebt die jongen toch die een paar jaar geleden ook in de puberteit er altijd
0: op. Je hebt een Netflix-documentaire over Jonathan en die heeft er misschien wel 1000 of zo.
2: Ja.
0: Ook in die tijd dus 25, dat valt me mee. Je hebt er ook gynaecologen die zelf bijvoorbeeld meer dan 100 kinderen hebben. Of,
2: maar even, je zit er redelijk relaxed, sterker nog, je zit er heel relaxed bij.
0: Klopt.
2: Wat doet het met je?
0: Ik heb afgelopen jaar, en nog steeds eigenlijk wel... Ik kan er redelijk goed over praten, maar ik ben wel echt geblokkeerd... dat ik niet meer wist wie ik was en wat dit nou betekende voor mij eigenlijk.
2: Ja.
0: Het is gewoon, je hebt altijd naar je vader gekeken van... ik word later zoals jij, ik lijk op jou. Nee, je gaat kijken, misschien wanneer word je kaal of zo. Dat soort gesprekken heb je. En eigenlijk was dat erger, dat sloeg dus eigenlijk nergens op.
1: Jouw zusje heeft wel haar biologische vader ontmoet.
0: Klopt.
1: En ik vond het bijzonder hoe ze dat omschreef. Ze zei, dat omschreef haar vader, biologische vader, ze ook zo. Het is een soort verliefdheid die je naar elkaar hebt. Ja, die zoeken elkaar dus heel erg op en die vinden het een soort thuiskomen. Terwijl ze tot kort geleden nog eigenlijk vreemden waren voor elkaar. Zitten ze nu iedere week bij elkaar thee te drinken, thuis te werken. Ja. Dat moet voor jou ook heel gek zijn.
0: Dat was ook heel gek. Ook misschien een reden dat ik zelf mijn biologische vader niet heb opgezocht. Omdat ik zag hoe heftig dat kan zijn. En zij omschreven dat allebei als een soort verliefdheidsgevoel. Dat ze zagen zoveel opeens in elkaar wat ze leuk vonden. Dat heel heftig was, een hele korte heftige periode. Dat is nu trouwens weer minder geworden. Dus de verliefdheid in die zin gaat dan ook weer over.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben ze nu een stuk minder contact. Maar dat is wel, dat vond ik ook heel raar om te zien. Dat er zoiets, opeens komt er zo iemand van buiten de familie. En dat gaat toch de hele dynamiek veranderen daardoor ook in het gezin. En je denkt opeens, wij hebben gewoon een vader. Waarom heb je zoveel behoefte aan contact met hem?
2: Ja.
0: Dat was wel, dat is ook heel erg goed.
2: Zeker als ik hoor hoe jouw vader is. Een leuke man, een bijzondere man.
0: Zeker.
2: Net zoals jullie houdt, ook nu die weet dat het niet biologisch zijn kinderen zijn.
0: Klopt, ja. Dus er is geen reden om wat extra's te zoeken, nee. En toch, toch ben je wel benieuwd, hè. Wat heb je van iemand? Ja, zijn er dan nog eigenschappen van jezelf?
2: Dus vroeg of laat ga je het toch doen, als ik het zo
0: hoor. Ik denk dat het onvermijdelijk is. Als je het eenmaal weet, dat best ooit in je leven terugkomt en dat je meer wil weten.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat je het eerst een plaats wil geven. Het is heftig, man, hé.
0: Precies, het was afgelopen jaar al genoeg met die hele podcast natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus ik dacht, laat ik nu even rustig gaan.
2: 6 delen, geloof ik, hè? Koekoekskit.
0: 5, ja.
2: 5 afdelingen.
0: Maar ik wil best een 6e maken nog, hoor.
2: Ja.
1: Nou, doe maar.
0: Ja.
2: We hebben echt niet uitgesproken.
0: Nee.
2: Nee. Goed dat je er was, Cas.
0: Dank je.
2: En succes om het allemaal een plaats te geven. Ik denk dat het toch wel even allemaal een beetje tijd nodig heeft.
0: Klopt, ja.
1: Ja.
0: Dat ga ik doen, hoor.
2: Ja. Goed. Nou, zoals je erbij zit ook. Hij is positief gestemd.
1: Hij zit er goed bij. Goed lacht. Hij zit er goed...
2: Hou dat vast, Cas.
0: Hou dat vast.
2: Ja. Dankjewel, hè.
0: Dank je.
2: Wel een bijzonder verhaal, dit, hè. Ik had het bij mijn eerste vrouw. Die had opeens ook zomaar een broer. Die stond op de stoep. En opeens stond er een oom op de stoep. Die bleek weer een broer te zijn van haar moeder. Maar die moeder was alweer... Nou ja, dat is ook zoiets. Dat ik op een gegeven moment raakte ik er ook aan gewend. En er stond er weer iemand op de stoep.
1: Maar ze wisten ook allemaal... Nee,
2: dat was toch... Dat is lang, mijn eerste vrouw was dat.
1: Oh.
2: Dat is lang geleden. Dus ik heb nu 5 of 6 huwelijk. Nee, dat is gekheid. Dat is
1: tweede, toch?
2: Tweede huwelijk, ja. Nee, ja, klopt. Bernard Handelburg.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Je hebt geen broers, zusters enzovoort waar je geen weet van hebt, hè? Gewoon alles. Nee.
3: Nee.
1: Dat is een moeilijke vraag.
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, eigenlijk weet je dat niet. Nee.
3: Nee, dat weet ik niet.
2: Nee.
3: Ik had een broer die is overleden, maar daar ben ik gewoon mee opgegroeid.
2: Leuke broer was dat?
3: Het was een hele geestige boer. Hij was cabaretier, muzikant. Hij was een heel verzijdig man.
2: Oh.
3: Maar hij had ook, zijn bedenkelijke kanten. Dus, maar goed.
2: Ik moet dit niet aansnijden, heb ik de indruk. Zal ik het hierbij laten?
3: Ja, maar, nou ja,
2: ik bedoel, als je dat zegt over je broer, ben ik nu toch weer benieuwd wat je ermee bedoelt. Bedenkelijke
1: kanten, ja.
3: Ja, dat was niet een wonderlijke man. Fijn. Zes huwelijken.
2: Zes huwelijken?
3: Van, ja, kinderen van verschillende vrouwen. En hij is maar 70 geworden, dus hij heeft het allemaal in korte
1: druk
3: tijd.
1: Allemaal,
3: ja. Ja, hij heeft het druk gehad.
2: Hij heeft er wel alles uitgehaald, als ik het zo hoor.
3: Ja, zo is dat. Ja.
2: Ja. Ja. Zo kun je het ook weer bekijken. Ja. Hè? Toch?
1: Ja, mooie positieve draai, ja, zeker.
2: Jij zit in je eerste huwelijk, toch?
1: Zeker. Ja. Ja, ik koop ook de laatste, maar ja.
2: Benno, daar kom je niet voor, volgens mij. 4th of July. 250 jaar. Ja. Hoe gaan die festiviteiten nou?
3: Ja, dat is
2: willen ze nou wel komen, die artiesten? Willen ze niet komen?
3: Nee.
2: Gaat Trump alleen optreden?
3: Ja, nee, het is een Trumpfeest. En twee dingen. Je hebt America 250. Dat is gewoon landelijk de nationale feestdag. Amerika bestaat 250 jaar.
2: Eigenlijk jong nog, als je erover nadenkt.
3: Heel jong land.
2: Ik ken mensen die 250 zijn. Dus
3: ja,
2: dat is
3: zo is dat, ja. Nee, het is het jongste land. Het is wel de oudste democratie. Hè. Dat is wel iets bijzonders. Want het is meteen begonnen.
2: Ja, 1776.
3: Als democratie. En dan heb je Freedom 250. En dat is het feest van Donald Trump. En dat speelt zich dan helemaal af in en rond. En in Washington. En daar heeft hij van alles en nog wat overeind laten trekken. Er staat een reuzenrad. En er staan van alle staten als een soort vakantiebeurs steentjes.
1: Maar het is eigenlijk
3: wat,
1: heel
3: sneu, wat hij daar doen, weet niemand.
1: Precies.
3: Dus er is een podium en er staan mensen toespraken te houden. En er zijn geen toehoorders.
2: Oeh.
3: Er zijn een paar bandjes, maar die zijn niet erg populair. Dus ook daar loopt het niet storm voor. En dan krijg je de hele koddige situatie dat hij gaat. Er komt vuurwerk morgen, maar hij houdt eerst een hele lange toespraak. En die begint pas om 10:00. Oh. Waarom? We kunnen er niet achter komen.
2: Nee?
3: Maar dat betekent dat vuurwerk niet voor 11:00 begint. En dat is natuurlijk voornamelijk voor kinderen heel leuk. En die moeten dan allemaal tot 11:00 opblijven. Dus het is allemaal ingewikkeld. En waarom hij dat doet, is allemaal een beetje duidelijk. Maar het is zijn feest.
2: Ja.
3: En hij vindt ook dat hij de verpersoonlijking is
2: van 250 jaar Amerika.
3: Van het land.
2: Ja,
3: het land.
2: Hij staat daarvoor. Ja. Alles wordt ook
3: hij gaat ook een Arc de Triomphe bouwen. En er staat nu een maquette van.
2: Ja.
3: Van Triplex. Om vast te zien hoe het ding eruit ziet. Met grote beelden erbovenop. Ook van hemzelf. Het is heel apart.
2: Hoe is het mogelijk dat dit kan eigenlijk allemaal?
3: Ja, het kan.
2: Ja, maar zo'n megalomaan hebben ze nog niet meegemaakt. Julius Caesar misschien, maar dat is een tijd geleden.
3: Ja, dat is alweer een dag wat geleden.
2: Ja.
3: Er zijn wel hele wonderlijke... Er zijn meer presidenten geweest. Hij wordt de imperial president genoemd. Dus de keizerlijke president. Gedraagt zich als koning of keizer. Dat is wel al eerder gebeurd. Dat zeiden ze bijvoorbeeld ook van Richard Nixon. Die werd ook een imperial president genoemd. Dat hij ook die neiging had.
2: Hmm.
3: En door de geschiedenis zijn er wel eens meer van dat soort mensen geweest. Maar het meest wonderlijke is, het land is, de eerste president was George Washington.
2: Mm-hmm.
3: Dat was oorspronkelijk een Britse soldaat die in de kolonie vocht tegen de opstandelingen. Hè, tegen de vrijheidsstrijders.
2: Ja.
3: Uiteindelijk is hij overgelopen naar die vrijheidsstrijders. En hij heeft daar nog heel moedig gevochten en is toen president geworden. En stond dus ook aan de wieg van de democratie. 20 jaar later was er al een grondwet. Heel bijzonder. En daar staat. En het idee van Washington was, in een democratie heb je dus de drie verschillende machten. Hè, de wetgevende, de rechtsprekende, de uitvoerende. Maar de echte macht is het parlement. Dat is in een democratie ook zo. Dat is wat uiteindelijk altijd de laatste stem heeft. Dus hij legde enorm de nadruk op het oppoetsen van het Congress. Dat was toen nog maar heel klein, maar dat moest het voor het zeggen hebben. En een president in zijn visie moest zich heel bescheiden opstellen. En alleen maar zorgen dat in goede banen bleef. En zodra er een wetsontwerp was, dat goed bestuderen voordat hij het signeerde. Van dat soort dingen. Maar het was iemand die man moet zich omdraaien in zijn graf. Als
1: bescheidenheid is ver te zoeken voor Donald Trump.
3: Ja, dus het hele idee van dat de president zou uitgroeien tot zo'n ongelooflijk machtsfiguur, dat zit niet in het idee van de Founding Fathers.
2: Nee.
3: Die 56 mensen die de vrijheidsverklaring, onafhankelijkheidsverklaring hebben ondertekend. Hè? We the people, weet je wat, nou, bekende tekst, waren toen maar 13 staten trouwens.
2: Ja.
3: Dus het was nog maar een klein gebied. En wat er nu gebeurt is dus iets heel bizars. Overigens vandaag hebben de Amerikanen vrij. Omdat Nationale Feestdag valt op een zaterdag. Dus dat kost je een vrije dag. Dus heeft de regering gezegd, dan krijg je de vrijdag ervoor vrij. Dus vandaag zijn ze vrij. Morgen wordt het echt gevierd. En inderdaad op een bizarre manier. In heel het land gewoon met familiefeestjes, barbecues, zoals het normaal gaat.
2: Ah, je hebt een jaar in Amerika gewoond, dus je kent het een beetje,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, niet een jaar, maar korter. Maar,
3: heb je 4th of July meegemaakt?
1: Nee, ik zat toen in februari. Dus dat miste jij in het voorjaar.
3: Ja.
1: Wat ik heel gek vond, was die beelden die je nu ziet van de markt die je net aanhaalde. Ja. Dat feest, waar echt niemand is.
3: Nee, en daar staat dus Fox News ergens met een verslaggever. En die zegt, het is hier behoorlijk druk, hoor. Er staan toch wel een paar duizend mensen.
1: Ja, voor de Amerikanen?
3: Ja, hier zie je ze niet, maar een stukje verderop staan 80.000.
2: Net als met die inauguratie.
3: Staan duizenden mensen, precies. Duizenden mensen. En dan denk je, als hij televisieverslaggever is, dan vraagt hij aan de cameraman om even een zwenk te maken, zodat we die duizenden mensen ook kunnen zien. Maar dat gebeurt dan niet.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, die zijn er gewoon niet.
2: Nee. Maar dat was toch bij de inauguratie ook zo. Ja, die zeiden dat het nooit zo druk was geweest. Terwijl je
3: de hoogste opkomst ooit.
2: Ja, overal lege plekken waren er toen.
3: Ja, ja.
2: Het is een gekke wereld, zoals het ook in Iran een gekke wereld is. Want er gaan miljoenen mensen waarschijnlijk de begrafenis meemaken van Ali Khamenei, toch?
3: Ja, nou ja, even voor de duidelijkheid. Het is dus niet de begrafenis, die is pas de 8e.
2: Ja.
3: Het is de uitvaartsdienst.
2: Hij is 28 februari omgebracht.
3: Ja, ja,
2: dat is lang geleden.
3: Ja, dat is ook, en dat vroeg ik me ook af. Want in de islam is de gewoonte om iemand meteen te begraven.
2: Dat is
3: dan dezelfde dag. Maar hij is dan, laten we zeggen, in een koelcel gezet, om dat ceremonieel te kunnen doen. Dat gebeurt er niet. Dus je hebt nu wat in het Engels heet het, je hebt een verschil tussen een funeral en een burial.
2: Okay.
3: Ja, het is in de funeral is dus, ja, wij vertalen dat als begrafenis, maar het is nu dus niet begrafenis, het is de herdenking van hem. En dan de begrafenis, die komt dan een aantal dagen later. Maar inderdaad, daar komen 100.000.
2: We wachten de hoogste opkomst op, toch?
3: Ja, er komen miljoenen mensen. En dat is wel een signaal voor ons. Want je kunt zeggen, dat is opgeklopt. We weten niet hoe het andere deel van het volk erover denkt. Niet iedereen.
2: Die mensen komen spontaan, dat weet je zeker. Die worden er niet door aangezet.
3: Nee, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker. En ik weet ook niet precies wat onder die omstandigheden in een dictatuur spontaniteit nou precies is.
2: Nee, dat zou ik ook niet.
3: Het kan best zijn dat niemand zegt je moet, maar dat je denkt, weet je wat, ik doe het. Want laat ik even zien dat ik aan de goede kant sta, wat dan ook. Dat die mensen ook niet kwalijk nemen. Maar ik vermoed dat dat een beetje een mengelmoes daarvan is.
2: Ja.
3: Maar het is ook een bizarre gebeurtenis dit.
1: Zelfs hotels, sportzalen, alles wordt opengetrokken. Hotels gaan voor de helft van de prijs, zodat mensen hierbij kunnen zijn.
3: En je krijgt allerlei douceurtjes. Het wordt je aantrekkelijk gemaakt om mee te doen.
2: Voor een bevolking die meer lijkt dan ooit waarschijnlijk.
3: Nee, ja, precies. Ja. En dat vind ik dan altijd opmerkelijk. Je zult ook zien dat daar bendes mensen staan met tranen over de wangen. En hoe ze dat voor elkaar krijgen, vraag ik me altijd af. Want echt intens verdriet over de dood van deze man, daar geloof ik gewoon niet in. Dat bestaat niet.
2: Nee, dat lijkt me ook heel sterk. Alleen er zullen genoeg mensen belang bij hebben gehad destijds.
3: Ja.
2: Dat hij de baas was.
3: Ja.
2: Revolutionaire garde, mensen die er op allerlei manieren zijn betrokken zijn.
3: Maar wat er nu voor terug is gekomen, is nog erger.
2: Ja.
3: Dus ze hebben uiteindelijk ook niks mee gewonnen.
2: Nee. Nou ja. Ja, ik wilde zeggen, we proberen iets positiefs aan te bouwen, maar dat lukt helaas niet. Hè. Dat zit niet altijd in die vrijdag.
3: Maar het ligt aan jou, hoor, trouwens.
2: Dat ligt vaak aan mij, inderdaad.
3: Dat ligt aan de presentator.
2: Ja.
1: Nou, iets positiefs. Wat Donald Trump dan nog wel doet met zijn 250-jarig bestaan. Hij heeft volgende maand dus de Indy 250 in Washington. Heeft hij een hele race. Een IndyCar heeft hij. Die race slaat eigenlijk helemaal nergens
2: op. Nee, dat staat net alsof dat UFC-fight. Dat
1: precies,
2: ook
1: hij maakt er één groot gek kermis van. Maar goed, dat is dan nog het enigszins vermaak.
3: Ja, en die sport is in Amerika super populair. Dus daar heeft hij een hele slim aan gedaan.
2: Ja.
1: Maar dat stratencircuit daar, dat slaat eigenlijk nergens op.
2: Volgens mij moet je zorgen dat je economie een beetje lekker loopt. Dat je inflatie niet hoog is, dat er geen oorlog in de wereld is. En dat je een beetje normaal doet.
1: Ja, goeie tip.
3: Hè? Dat is het?
2: Nou ja, dan gaan we nog wel even doorgaan, hoor.
3: Ik zou zeggen, ik citeer Wilders, dat regelen we dan toch?
2: Ja, dat gaan we regelen. Dankjewel, Bernard.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen een huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdi op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
8: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
9: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
10: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
11: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
12: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
5: Wilfried Genee.
13: 2 uur weer voor deze uitzending van de Friday Move. We zitten vandaag in Hotel Lerop. De muziek natuurlijk van zijn DJ Thomas Robson. Waarom schreeuw ik altijd zo? Waarom doe ik dat? Onbegrijpelijk dit allemaal.
14: Enthousiasme.
13: Blijven doen. Ja, het is toch het enthousiasme. En die vrijdagmiddag bij BNR proberen toch net meer omhoog te duwen. Hè? Dat gevoel heb je erbij. Voor de mensen die pas later inschakelen op deze vrouwelijke stem voorbij horen komen. Dat is Shelly Sterk. Goed dat je er bent, Shelly.
14: Ja, nog steeds. Ja. Dankjewel.
13: Waar droom je eigenlijk van?
14: Oh, waar droom ik van? Ik droom van mijn mooie, rijke carrière en later een heel gelukkig omaatje worden.
13: Wat dat vind je belangrijk, omaatje zijn?
14: Jazeker. Ik had de liefste oma die er was. Mm. Die bakte elke dinsdag pannenkoeken als ze er was. En dat is echt
13: je opa was helemaal je vriend, begreep ik, toch?
14: Mijn opa, ja, ik heb een heel klein Indonesisch opaatje. Ik ben 1,63, dus vrij kort. Maar mijn opa was nog een
13: Nog kleiner?
14: Ja, was nog een kop kleiner. En dat was echt mijn beste vriend. Wij spraken elkaar elke dag. Ja, ik was echt heel gek op hem.
13: Tot wanneer heeft hij dan bij je mogen zijn? Hoe oud was
14: Tot ik 19 was.
13: Oké, dus alweer een tijdje geleden.
14: Toen overleed hij. Ja, zeker.
13: Wat gaf hij je mee dan als wijze les?
14: Nou, mijn opa was helemaal niet filosofisch. Was gewoon een heel klein, grappig Indisch mannetje. Hij belde me elke dag en dan zei hij, hij noemde mij Poes. Ik weet ook niet waarom hij me Poes noemde. Maar Poes was altijd de eerste vraag. Hoe gaat het? Wat eet je vanavond? Want hij wist altijd, als ik het enige gegeten had, dan wist hij dat mijn moeder de volgende dag met een bakje met de restjes naar hem zou komen.
13: Die kreeg hij dan.
14: En hij kon echt niet koken als Indo. Dus die was een hele mooie, grappige, lieve kleine man.
13: Wat betekenen jouw Indische roots eigenlijk voor je dan?
14: Nou, ik ben eigenlijk best wel verkaasd. Ik ben best wel Nederlands. Mijn moeder is een kleine, pittige Indo. Mijn vader is een Nederlander. Hmm. Ik ben nog nooit in Indonesië geweest. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dat staat hoog op mijn wenslijst.
13: Je zegt dus niet dat je er niet in mag, volgens mij. Dat kan toch niet zijn.
14: Ik mag erin.
13: Ja.
14: Maar toch, ja, daar ben ik nog nooit geweest. Is er nog nooit van gekomen. Dat is wel een grote wens. En ja, wat doet de Indische roots met mij? Ja, vooral veel van het eten genieten. Kleine Indische woordjes. Weet jij wat een oedel is?
13: Nee.
14: Een oedel, dat is een navel.
13: Nou goed dat ik dat nu weet.
14: Ja, tollel. Ja. Je bent een beetje tollel.
13: Tollel, dronken.
14: Gek.
2: Oh ja, dat
14: is helemaal gek.
2: Ja, nu snap ik.
14: Tollel, ja.
2: Waarom moet ik met die navel? Dat snap ik niet helemaal.
14: Ik heb dus tot mijn weet ik veel oud ik was niet geweten dat mensen niet wisten wat een oedel was als ik het erover had.
2: Oké. Ja, ik vraag me af of veel mensen nu denken dat het een levensverrijkende woord is.
14: Nou, bij deze steek ik in zak.
2: Hartstikke belangrijk. Nou ja, goed, belangrijk dat je ook dat soort dingen doet. Je zegt, ik heb niet echt droom als het gaat om werk, als ik het zo hoor. Het gaat allemaal
14: dat zeg ik helemaal niet. Nee, ik zei een hele mooie rijke carrière en oma worden is de
2: luik. Heb je dan ook voorbeelden van mensen waarvan je zegt, zo zou ik het een beetje willen doen?
14: Nou, vind ik wel lastig. Want als je kijkt naar het carrièrepad van mensen, weet ik niet. Is er niet echt één iemand waarvan ik zeg, hey, die heeft het.
2: Eva niet? Linda niet?
14: Jawel, natuurlijk wel. Maar die hebben allemaal hele mooie programma's gemaakt. Maar als je naar het carrièreverloop kijkt, weet ik niet of een carrièreverloop van één iemand me specifiek heel erg aanspreekt.
2: Maar er zijn geen echte voorbeelden waar je naar kijkt.
14: Ik heb vroeger altijd gezegd, Linda de Mol is de grote koningin van Nederlandse televisie. Vind ik nog steeds zo. Eva Jinek is de koningin van de talkshows.
2: Ja. Maar zou je het dan zo willen doen zoals zij het doet? Of zou het dan toch net weer iets anders doen? Wat zou jouw stijl kunnen zijn?
14: Ja, toch een eigen sausje, denk ik. Ja, het is ook moeilijk om jezelf daarin te vergelijken. Heb jij iemand waarvan je zegt, hey, dat is die wil ik nagaan doen? Dat is het niet, toch?
2: Nee, ik wil juist niemand nadoen. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen jonge mensen die ik een beetje help. Dus zeg ik, je moet vooral niet iemand na willen doen. Je moet niet Wilfred Gené, je moet niet Paul Witteman willen zijn of Art Smeets destijds. Je moet je eigen stijl ontwikkelen. Want dan word je herkenbaar. En dan weten ook mensen waar je voor staat. Wat je merkt. Oh ja, je merkt dan uiteindelijk.
14: Ja, mooi. Merknaam. Dus, ja, nee, dat klopt. En daar geloof ik ook heel erg in. Dat als je doet waar je goed in bent, als je doet waar je goed bij voelt en je bent jezelf, ja, dat je dan toch ook, ja, cliché hadden we het net over, maar een beetje moet afwachten wie je welke kans gunt en wat er op je pad komt.
2: Hey, is het allemaal gunnen of heeft het ook veel met kwaliteiten te maken dan?
14: Het is natuurlijk een combinatie. Uiteindelijk weten we ook hoe Hilversum werkt en is het ook een kwestie van.
2: Hoe werkt dat dan?
14: Nou, ik denk wel dat het veel te maken heeft met de voorkeur van de mensen die de posities mogen invullen.
2: Maar ja, op het moment dat iemand iets kan, dan kunnen ze er toch niet omheen? Of zeg je, dat is niet helemaal waar?
14: Nou, het heeft niet alleen maar met gunnen te maken. Je komt ook niet op bepaalde plekken als je niks kan. Maar ja.
2: Zoals Welmoet Seidsma, maar die mag nu de invaller zijn voor Renssen.
14: Ja.
2: Wat is daar de reden van, denk jij dan?
14: Ik denk dat ze hartstikke goed is in haar werk. En dat iemand denkt, hé, dat kan zij. Dus dat zij op die plek gezet is.
2: Ja, maar dat heeft ook met gunnen te maken op dat moment dan.
14: Ja.
2: Dus als Peter Lubbers, die dan de screentest met haar gedaan heeft, enthousiast is, dan moet je een beetje geluk hebben ook op zo'n moment.
14: Dat denk ik wel, ja. Want als misschien Peter Lubbers er niet was geweest, maar er was iemand geweest die had gezegd, nee, dat moet een man zijn. Mm-hmm. Ja, dan had Welmoet het hartstikke goed kunnen doen. Maar dan was er toch waarschijnlijk een man.
2: Het gek is, ze had ook mannen uitgenodigd. En die werden afgetest.
14: Nou ja, precies. Dus zij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En dit is dus, nou ja, ook al omdat zij heel talentvol is.
2: Ja. En is het daardoor in jouw carrière ook wel eens misgegaan, dat mensen jou het niet gunden?
14: Ja, ik denk, nou, dat is ook wel een combinatie van de beeldvorming, denk ik, die bij mij is ontstaan. Door de programma's die ik heb gedaan, het beeld van een jonge meid die blond haar had. Denk ik ook niet dat op dat moment in mijn carrière ik zelf duidelijk genoeg maakte waar ik naartoe wilde. Misschien wist ik dat ook zelf niet duidelijk genoeg.
2: Nee, je wist toen nog niet helemaal wie je was, toch? Zei je net.
14: Nou, wel wie ik was, maar niet per se. Ja, als je meid bent van 23 is je ambitie minder groot, denk ik, om een talkshow te doen.
2: Maar Galileo was bijvoorbeeld een wetenschappelijk programma.
14: Ja.
2: Dat lag je wel, toch? Dat vond je fijn.
14: Ja, dat vond ik leuk, omdat het een beetje infotainment was. Dus ik kon dingen uitzoeken. Het was toch een klein serieus randje, maar wel met een lach. Dus dat vond ik fantastisch om te maken toen. Dat was heel leuk.
2: Ja. Maar dat wist je toen nog niet helemaal welk kant je op wilde. Daardoor kwam je ook niet de mensen tegen die jou iets konden gunnen. Als ik nu mensen zou bellen, wie moet er dan met jou in zee gaan om te zien wat je echt kan? Wat zou het dan voor genre moeten zijn?
14: Dan zou het een dagelijkse talkshow moeten zijn. Of nou, dagelijks een talkshow. Ja, niet per se het allerzwaarste. Dus niet per se Pauw en de Wit. Maar het hoeft ook weer niet nergens om over te gaan. Dus,
2: zoals bij Vandaag en Zij, dat gaat weer veel de andere kant op, bedoel je?
14: Dat is de laatste tijd tikkie ordinair.
2: Ja, vind je?
14: Ja, vind ik wel.
2: Echt waar?
14: Ja, ik vind het heel leuk, hoor. Ik kijk er graag
2: maar
14: naar.
2: Maar zo'n BEF-cursus vind je dat je kan niet.
14: Dat heeft Johan al wat horen gekregen. Dat hoeft hij niet meer te doen.
2: Nee, maar dat vind je ook, dat hebben wij niet nodig.
14: Vind ik, nee, vind ik zeker niet. Chris Woerts, die er nog eventjes de dag erna er nog een keer overheen ging. Ja, nee, dat hebben jullie niet nodig. Ik denk ook overigens dat Johan heel goed is om juist soms de balans te vinden door wel net de serieuze onderwerpen aan te stippen. En natuurlijk hoort een klein beetje funzigheid er soms een klein beetje bij en een beetje een lach. Maar ja, dat is niet nodig.
2: En zou je het dan het liefst alleen willen doen of in een duo?
14: Ik vind het alleen makkelijker dan in een duo. Maar bij Ziggo Sport doen we het ook wel samen met Chris Segers.
2: Ja.
14: Hartstikke leuk. Wilfred, wat denk jij ervan samen?
2: Presteren bedoel je?
14: Ja.
2: Zoals hier nu zitten?
14: Zoals hier nu zitten.
2: Ik denk dat alles mogelijk moet zijn in het leven, toch?
14: Ja, bedoel, dat is wel heel breed.
2: Een nieuwe generatie. Ik bedoel, misschien kan ik je nog iets leren, ik weet het niet.
14: Zeker weten, je kan me heel veel leren.
2: Nou ja, dat is goed om te horen. En is Natasja Vroger ook een voorbeeld van je?
14: Ja, dat is een vrouw die geen seconde stil zit en heel veel gedaan heeft, heel veel kan. En zich inzet voor een heel mooi goed doel.
13: Ja, nou, niet één, volgens mij een stuk of 20, of niet?
15: Nou, 3 heel actief en daarnaast nog wat op de achtergrond. Okay. Inderdaad wel 20, kom ik wel aan.
13: En nu gooit onze DJ altijd eerst een... Goed, hè?
14: Zo, lekker dit, hoor. Ja. Die draaien.
13: Komt hij zo aan, inderdaad. Ja. Top DJ, die kan je overal inhuren ook. Staat ook overal hier in Amsterdam. Ik neem aan dat hij zo weer ergens toe gaat. Momo's of zo, dan gaat hij weer de hele avond draaien.
14: Hoe heet hij dan?
13: Thomas Opsen, daar staat hij achter je. Daar is hij.
14: Ja, kijk, okay, maar voor de luisteraar, dat ze denken in wie luisteren.
13: Ja, dat hebben ze nog nooit eerder gehoord, Thomas Opsen. Goed dat je er bent, Natasja. Lang geleden dat ik jou gezien heb.
14: Ja.
13: Ja. 3-4 weken geleden?
15: Ja, zoiets.
13: Curaçao, hè?
15: Ja, op Curaçao was het.
13: Hoe vond je het?
15: Ik vond het heel bijzonder. Ja? Dat heb ik je daar al gezegd en dat compliment ga ik je nogmaals geven. Ik vond het een heel mooi programma om samen met René en heel veel andere lieve mensen, maar vooral met jou te doen. Dat is echt.
13: Midushi, wat is dan liefde?
15: Ja.
13: Kom je erop, hè, om dat te organiseren. Maar ik bedoel, het pakte wel mooi uit, vond ik persoonlijk. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen gaan reageren. Het wordt trouwens 1 week eerder al uitgezonden.
15: Ja, dat begreep ik. Ja. We gaan al in augustus op mee.
13: 26 juli is de allereerste aflevering. Ja. Jullie zitten volgens mij in de 3e aflevering. Oh ja, jullie zitten in de 3e aflevering.
14: Het is wel vroeg, hè? Zomer.
15: Ja, ik vind, waarom? Ja. Want iedereen is dan nog op vakantie.
13: Ja, ja, dat snap ik ook niet helemaal. Maar,
15: vind ik zonde.
13: Ja, kijk, volgens mij stopt Oranje Zomer dan na het WK. En dan hebben ze op die zondagen hebben ze ruimte gemaakt daarom. Omdat we even dan stoppen met Oranje Zomer. En nou ja, dat mensen wat tijd hebben om even op adem te komen. Die programma's allemaal maken. Dus, okay. Maar het is wel midden in de zomer. Dat is een beetje jammer.
15: En ook midden in de bouwvak en alles.
13: In de bouwvak.
14: Mensen zijn op vakantie.
13: Ja. Jammer. Ja. Ja, goed, ik werk ook niet zo lang bij die zender natuurlijk. Nee. Snap ook wel dat je een jong talent een beetje rustig wil opbouwen. Natuurlijk, dat als ik straks bereikt heb, dan dat ze misschien een keer een goede.
14: Als ik het mag geloven, want ik spreek veel mensen die bij jullie achter de schermen ook bij het programma waren, is het een heel bijzonder programma geworden.
15: Ja.
13: Maar ja, je bent altijd benieuwd hoe het in montage gaat.
15: Precies.
13: Maar het was redelijk openhartig. Je hebt zelf een stukje meegenomen, begreep ik, toch? Tenminste, ik kreeg iets door van de eindredactie. Die zeiden, we hebben een stukje klaarstaan. Nou, kom maar door.
16: Nou, dan willen de mensen natuurlijk heel graag weten, wat is het geheim van een goed huwelijk?
17: Ja. Oef. Ik denk daar heel erg vrij laten. En wat ons overal doorheen geholpen heeft, is dat we vanaf dag 1 ontzettend konden lachen met elkaar.
16: Ja?
17: Heel
16: ja,
17: veel
16: we
17: humor,
16: hebben wel veel humor.
17: Heel erg kunnen relativeren.
16: Maar vanaf dag 1?
17: Ja. Ja.
16: Wat was dag 1 eigenlijk precies? Wat gebeurde er?
18: Nou, het was wel leuk. Wij speelden altijd de wedstrijd tegen de pers. Ja. Het enige wat we hadden was ergens een stadionnetje in het veld.
17: En toen kwam ik het veld oplopen.
18: Ik ben een hele denim jurk aan. Nou, toen was het niet zo moeilijk voor mij.
16: Nee, dat was meteen verkocht?
18: Twee keer. Boom. Ik zei, ik keek scheren op en ik zei, met jou ga ik wat moois beginnen. En toen zeiden ze, met jou? Nooit. Nou, dat is nu 39 jaar geleden.
17: Ja.
16: Nee. Maar eigenlijk, voor jouw liefde op het eerste gezicht, bij jou moest het even gebeuren.
17: Ja, bij mij heeft het wel even geduurd. Ja. Ja. Nou ja, even geduurd, maar je hebt wel de hele avond nodig
16: gehad. De hele avond, oké.
13: Ja. Jullie waren heel openhartig.
17: Ja.
13: Dat was heel bijzonder. Het was ook heel kwetsbaar. Ook nog over Johnny Boer natuurlijk.
17: Ja.
13: De allereerste grote liefde. En ook omdat we natuurlijk nog naar het restaurant gingen waar Johnny op Curaçao een van zijn vestigingen had. Dus het was al met al... Het was intens. Laten we het daarop houden.
14: Ja, dat hoor je ook.
15: Heel intens. En het was heel, heel open. Het is ook Midushi. Maar het was echt heel liefdevol. En het was ook heel leuk om andere stellen in die hoedanigheid.
14: Wie doen er allemaal mee?
15: Carrie en Gert-Jan Knoops, dat vond ik echt fantastisch dat die erbij waren. Ja, wat een
14: onverwacht koppel.
13: Ja, heel bijzonder.
15: Ja, heel bijzonder. Wat een leuke mensen.
13: En, kijk, ze hebben nu ook dat dingen met die vergoeding die wat hoog is. Dat was er net wel voor trouwens. Dus ik kon dat niet echt aan ze vragen. Maar dan denk je dat het een keihard op geld belust echtpaar is. Maar ze doen echt heel veel dingen voor goede doelen. Ja. En ze zijn eigenlijk heel warm.
15: Ja.
13: En dat komt er ook heel duidelijk in naar voren.
15: Ja, en ze doen ook heel veel dingen belangeloos.
13: Ja, daarom. Ja. En dan had je nog Patty en Antoine, haar man.
15: Ja.
13: En Antoine, die zien we natuurlijk nooit, maar die werd echt een leuke gozer is dat.
15: Ontzettend, wat opende die zich. Zeg. En het was ook heel leuk om te zien dat Patty daardoor ineens helemaal stil werd. En helemaal een soort van gedwee en helemaal verliefd weer naar Antoine zat. Kijk nou eens mijn man. Hij sprak heel veel, was heel gezellig.
13: Ik heb het gevoel dat ik mijn hele imago in die hele uitzending in één keer omschreven heb geholpen.
15: Dus dat klopt.
13: Ik ben nu daarna...
14: Ook soft?
15: Ja, soft ook hier en daar. Maar lief en luisterend. En
14: de andere kant van Wilfred.
15: Ja, en zo waar stil.
13: Ja.
14: Kan want, dat?
15: Ja, op het moment dat Carrie en ik aan tafel zitten, kom je er ook niet meer tussen.
19: Nee,
15: dat maar dat liet jij ook gewoon gebeuren. Dat vond ik ook heel mooi. Ja. En Tanja Jess was er ook bij met
19: Charlie,
15: haar partner
19: inderdaad.
15: Charlie. Ja, en, heel leuk.
19: En Remy Bonjasky met zijn vrouw. En Remy had nogal wat eisen. Dus toen hij zijn vrouw leerde kennen, mocht ze niet roken, niet drinken, geen honden hebben.
15: Ja, daar ging bij mij een rode vlag bij dat geen honden.
19: Ja, ze mocht ook geen kinderen hebben. Dus dat was best bijzonder. Want hij had zelf al twee kinderen bij twee andere vrouwen. Dus dat levert een bijzonder gesprek op. Ook aan de ontbijttafel toe met z'n allen. Dus ja, het levert grappige televisie op.
14: Ik zie eigenlijk niet vaak bekende koppels in tv-programma's. Heb jij ja gezegd met René omdat Wilfred het vroeg? Of?
15: Nee, als ik heel eerlijk ben, zei ik liever niet. Want we hebben gewoon hele drukke periodes. En ik zou niet weten waar ik ook nog een week Curaçao tussen in mijn agenda moet proppen. En ik was ook best kritisch. Omdat ik dacht, ja, ik ken Wilfred in een hele andere rol.
19: Oh ja?
15: En dan zei René steeds, we gaan het gewoon doen. En dat verbaasde mij, want René is daar nooit zo van. Maar die heeft een onwijs klik met Wilfred. Dus die zei, we gaan het gewoon doen. Want ik weet zeker dat we een andere kant van hem gaan zien. En dat bleek.
14: Toch niet de prikkende Wilfred, maar de zachte. Nou.
19: Ja. Nu zijn we er wel weer.
14: Ja.
19: Goed dat je er bent.
15: Dankjewel.
19: Je doet ontzettend veel verschillende dingen. Ik zei trouwens wel 10 goede doelen. Je zegt 3 hele belangrijke.
15: Ja.
19: Volgens mij doe je daarnaast nog heel veel andere dingen ook.
15: Klopt.
19: Maar je bent hier nu voor ALS, de strijd tegen ALS. We hebben binnenkort de City Swim, maar jullie doen iets anders. Ook hartstikke belangrijk, want er moet zoveel mogelijk geld worden opgehaald in de strijd tegen ALS. Wat gaan jullie doen?
15: We gaan in Rotterdam, in de wateren van Rotterdam, gaat er gezwommen worden. En dat gaat de triathlon heten, dus de ALS staat in het midden. En daar kunnen mensen 5 kilometer gaan hardlopen, 2500 meter, dus 2,5 kilometer gaan waterfietsen. En dan denk je, dat is leuk, zo'n waterfiets waar je, dat dacht ik namelijk in eerste instantie, is leuk, zo'n waterfiets waar je vroeger
14: gezellig
15: op vakantie lekker zit. En die kinderen met zijn glijbaan achterop. Nee hoor, het is gewoon een soort sportfiets.
19: Op het water?
15: Op het water van die rustband. Dat schijnt hartstikke zwaar en pittig te zijn.
19: Gaat het hard ook of niet? Of valt het mee?
15: Nou ja, dat hangt een beetje van je conditie af, denk ik. Ik denk dat van je
19: conditie. Het is een wielrenfiets op het water, zeg maar zo.
15: Ja, en ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ga het nu ook niet doen, want ik presenteer het hele gebeuren. Dus
19: ook, met mij moet het aan elkaar praten.
15: Ja, precies.
19: Heel verstandig.
15: Ja, en met mijn mazzel ga ik ook om met zo'n fiets.
19: Oh ja.
15: En je kan nog 500 meter zwemmen. En mensen kunnen nog steeds meedoen. Dus als er nou fanatiekelingen nu zitten te luisteren, denk ik wil volgende week zaterdag dat water wel in Rotterdam. Heel erg welkom, want het is een nieuw evenement.
19: Ja.
15: En we gaan hopen.
19: Er zitten dus weer met teams ook van mensen die eventueel.
15: Ja, absoluut.
19: Goede vriendin van mij, Marie-Carme Oudendijk, oud-president van RTL.
15: Ik weet het. Ik
19: heeft haar broer moeten verliezen helaas 3 jaar geleden, Carlos. En die dan doen Team Carlos. En dan heb je allemaal andere teams ook. Doen jullie dat ook zo?
15: Ja, het zijn ook vooral bedrijven. Maar ook, er doen ook patiënten mee, vind ik ook heel mooi. Het is een beetje hetzelfde idee. En we hopen ook, dit jaar is de eerste editie, maar we hopen natuurlijk ook een jaarlijks evenement te worden in Rotterdam.
19: Nou ja, zolang die ziekte nog niet bestreden kan worden, kun je niet genoeg van dat soort evenementen organiseren.
15: Ik ben net terug van de Mont Ventoux. Ik heb net de Mont Ventoux weer beklommen.
19: Ook in de strijd tegen kanker dan weer?
15: Nee, dat is de Alpe d'Huez.
19: Oh, Alpe d'Huez is dat inderdaad.
15: Ja, en
19: dat is
15: 14 kilometer, de Mont Ventoux is 21 kilometer. En die is alleen maar klimmen. Ook voor ALS.
19: Ook voor ALS.
14: Heb je zelf gedaan ook?
15: Heb ik zelf gedaan, voor de 6e keer. En ik heb hem 4 jaar met mijn lieve vriendin Monique gelopen, die zelf ALS had. En zij is vorig jaar overleden, dus toen hebben we met een foto van haar op ons rug hebben gelopen. En dit jaar liep ze in mijn hart mee.
14: Ja,
15: met een mooi armbandje om mijn pols en een vlindertje eraan, want dat had ik van haar gekregen. Dus ja, weet je, het blijft ook dat, en dat hoop ik oprecht dat dat in Rotterdam nu ook gaat gebeuren. Het zijn van die prachtige evenementen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn.
19: Nee.
15: Maar zolang nodig is, er zolang mogelijk moeten zijn. Want er moet gewoon heel veel geld komen. Want er moet hoop komen voor mensen met de ziekte ALS. Want
19: hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, is er al een doorbraak?
15: Ze zijn al hartstikke dichtbij.
19: Oh.
15: Maar er is gewoon nog heel veel geld nodig voor veel meer onderzoek. Want ze hebben nu voor 1 specifieke vorm. En er zijn heel veel vormen. En je moet het eigenlijk zo zien. Dat hopen de artsen. Ik heb Leonard van den Berg, de professor van het ALS-centrum in Utrecht, vorige week op de Berg dus nog gesproken. En die zei, we moeten eigenlijk hopen dat we een beetje à la suikerziekte, dat je verschillende gradaties hebt. En dat we gewoon steeds meer vormen kunnen gaan aanpakken. En in ieder geval de mensen hoop kunnen geven dat het niet meer zoals nu je doodvonnis is op het moment dat je de diagnose krijgt, maar dat er gewoon hoop gaat komen. En daarom zijn dit soort evenementen als de triathlon in Rotterdam zijn fantastisch. Dus ja, zo dankbaar dat soort bedrijven met elkaar de koppen bij elkaar steken en zeggen, we moeten wat doen. En we gaan iets organiseren. Dus ja, er komt volgende week zaterdag een nieuw evenement.
19: En mensen die zich op willen geven, hoe kunnen ze dat het beste doen?
15: Gewoon even naar triathlon.nl gaan.
19: Oh, zo simpel is het.
15: Ja, simpel is het. Ja.
14: Zwem er ook aan en gaan met die banaan.
15: Ja, nou laten we het met z'n allen doen. Weet je, ik zeg altijd maar zo, stel nou dat jouw euro door jou of door jouw manier van fietsen, zwemmen of wat je ook gaat doen.
19: Je mag toch kiezen ook?
15: Ja, je mag kiezen.
19: Okay.
15: Gesponsord wordt. En die euro's zorgt nou net voor die doorbraak. Hoe gaaf zou dat zijn?
14: En als ze nou niet zeggen? Willen zwemmen of niet willen fietsen, maar wel willen geven, dan gaan ze ook naar diezelfde website.
15: Exact.
19: Dat mag ook gewoon, hè?
15: Mag ook allemaal. Je mag ook gewoon doneren.
19: Ik doneer gewoon. Ik bedoel, ja. Blijf lekker
15: ik moet er niet aan denken dat ik moet gaan zwemmen of op zo'n waterfiets. Ja. Maar ik wil wel gewoon 5 euro of 10 euro doneren.
19: Ja.
15: Alles mag. Alles is welkom. En elke euro wordt heel, heel erg goed gebruikt.
19: Maar en welke twee andere doelen zijn dan ook nog belangrijk? Want je bent zo druk.
15: Ja, ik doe nog de Koninklijke Hondenbescherming.
19: Ja.
15: En ik zet me heel erg in voor het vergeten kind.
19: Ja. Haal je de tijd vandaan, hè?
15: Ja, nou ja, het is plannen in je agenda, maar met alle liefde. Want weet je, als ik een verschil kan maken in mensen hun leven, vind ik dat gewoon heel erg mooi om te doen.
19: En dat is ook de drive die je erachter hebt. Je hebt net over Monique verteld, je vriendin, maar ja. Het gaat om iets groters in het leven.
15: Over veel groters, zeker. Ja. En als je met je eigen inzet een verschil kan maken in mensen hun leven, is toch het mooiste wat er is, vind ik het mooiste.
19: Is René weer een beetje bijgekomen van de toppers?
15: Ja, nou, we hadden vandaag eigenlijk vanmiddagje vrij en beloofd met onze kleindochter te gaan shoppen. Oh ja. Ik moest hier naartoe, dus René loopt nu te shoppen met onze kleindochter.
14: Oh, okay. Nou, ik zou er achteraan gaan.
19: Ja. Ja. Ik zeggen, want met,
15: Nee, zij is heel blij. Ze denkt van, opa, die wint ik veel makkelijker om mijn vinger.
19: Ja, zeker. Die creditkaart groeit op dit moment al, ja.
15: Maar goed, nee, de toppers was weer een waanzinnig succes. Maar het was natuurlijk ook heel warm.
19: Ja.
15: Dus ze hebben wel even een dagje nodig gehad om bij te komen. Maar nu zijn ze er allemaal weer.
19: Triathlon.nl, zei je?
15: Triathlon.nl.
19: Nou ja, meer niet te weten eigenlijk.
15: Ja, nee. En allemaal gewoon of komen supporteren, mag ook.
19: Ja.
15: Lekker naar Rotterdam komen, wordt een waanzinnig evenement.
19: 27 graden volgende week.
15: Ja, daarom. Hoe leuk is dat om dan lekker het water in te springen? En dan is het volgens mij ook niet erg als je nog van die waterfiets afvalt.
19: Nee,
15: lijkt gewoon lekker meedoen of komen supporteren of doneren. Dat mag altijd.
19: Allemaal mag.
15: Ja.
19: Natasja Vroog, bedankt. Mee.
15: Dankjewel. Goed thuis. Jullie wel.
19: Ja,
15: leuk om jou te zien ook.
14: Ja, geen weer zijn.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad, er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen hun huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdië op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
7: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
8: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
9: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
10: Ja. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
11: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
4: Wilfried Gené.
12: Laatste uur alweer van deze uitzending. De Friday Move zit in Hotel Lurop. En ik zei het al, de muziek van DJ Thomas Robson. Zitten we hier lekker, hè, Shelley Sterk?
13: Ja.
12: Hoe is naar buiten kijken, man? Bootjes allemaal
13: verhaken. Mooie bootjes, het zonnetje schijnt. We kijken over de grachten heen. Amsterdam staat er prachtig bij.
12: Ja, Erik van den Burg, wat een prachtige stad toch, hè? Hey.
14: Ja, heerlijk om hier te kunnen wonen.
12: Geniet je van jou, je bent opgegroeid in de Bijlmer. Ook hier kun je je draai wel vinden, toch?
14: Zeker, ja.
12: Waar woon je nu op dit moment eigenlijk?
14: Ik woon nu in de Jordaan, het centrum van de stad.
12: Natuurlijk. Ja, dat
14: maar ik heb inderdaad 40 jaar in de Bijlmer gewoond.
12: Succesvol is er zo, ja. Snap ik ook inderdaad. En waarom woon je eigenlijk nu in de Jordaan?
14: Omdat ik op een gegeven moment ging scheiden.
12: Oh.
14: En dan moet één van de twee verhuizen.
12: Ja, dan kun je
14: en dat was ik.
12: Ja, je lacht erbij. Het is je goed bevallen, die scheiding.
14: Nee, ik ging scheiden.
12: Oh.
14: En dan moet één van de twee verhuizen.

0: Dit is van jou, Shelley. Pak hem aan. Pak hem aan, die gozer.
1: Oh jee, naar
0: maak
1: de gaan
0: kapot. Nu, onmiddellijk. Hij is trouwens niet alleen gekomen. Het is belangrijk dat Michiel Jurriens er ook bij is. Ik ga hem vragen, precies ze niet. Ik zie het al.
2: Nee, ze heeft een verjaardag.
0: Ja, nee, ja. Goed.
2: Nieuwe seizoen beter.
0: Hij is altijd op zijn scherpst als zijn vriendin erbij is.
1: Oh ja?
0: Ja. Dus we hebben jou echt nodig, Shelley.
1: Met je vrouwelijke pressure.
3: Nou, kom erop, grill me maar.
0: Ja. Nou ja, waar gaat het als eerste over? Waar gaan we het over hebben, Michiel?
2: Nou, Erik van den Burg is staatssecretaris, nu sinds een paar maanden in het nieuwe kabinet.
0: Ja, wat nog niks voor elkaar heeft gekregen, dat kabinet.
2: En volgens meneer van den Burg van alles voor elkaar gaat krijgen als het gaat bijvoorbeeld om regeldruk en het slagvaardiger maken van de overheid.
0: Zou er toch 500 regels verdwijnen voor de ondernemers? Of hoe zit dat dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat gaat u helemaal overnemen, toch? Dus u gaat er nu voor zorgen dat wat Helene Herbert, de minister van Economische Zaken, nog niet gelukt is, dat gaat u wel voor elkaar krijgen.
3: Ja, sinds 1 juli heb ik het van haar overgenomen.
0: Ja, zeg. Zijn twee dagen, denk ik.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Nee, maar zij ging daar inderdaad over, en dat doe ik nu per 1 juli. Dat is onderdeel van slagvaardige overheid. En eigenlijk is slagvaardige overheid vrij simpel.
0: Natuurlijk.
3: De overheid moet gewoon meer gaan leveren.
0: Ja, en minder regels.
3: En minder regels, inderdaad. Ja. En ook minder regels. Of regels ook gewoon simpeler maken. Dat kan soms ook. Want soms zijn regels buitengewoon goed, maar maken het wel ingewikkeld.
0: Nee, we hebben meer regels dan ooit. Dat zei ook Karremans toen. Die zei ook, 500 regels moeten er vanaf. Waarom is het zo moeilijk om dat zo snel voor elkaar te krijgen dan?
3: Ja, omdat heel veel regels natuurlijk ook gewoon nut hebben. En regels. En als je regels afschaft, is het ook altijd wel iemand die er last van heeft.
1: Ja, of dan moet er weer een regeltje voor in de plaats komen.
3: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wat je vaak ziet. Er hoeft maar iets te gebeuren en de kranten morgen openen erover. En dan roept meteen half Nederland via X of via de kranten van... ja, dan moet er nu een regel komen, want er is iets gebeurd.
0: Ja, dat is weer waar.
3: Daar moeten we tegendruk tegen gaan geven. En heel veel regels zijn ooit op een goede manier bedoeld, maar inmiddels gewoon meer tot last dan tot lust geworden.
1: Heb je zelf een bepaalde regel die jou echt in de weg zit, waarvan je denkt, nou, dat is mijn eerste ding wat ik ga veranderen?
3: Nou, wat ik nu zie als ik de gesprekken heb met mensen, dan gaat het heel veel over de AVG. De regels die gaan over wat privacy inhoudt. En daardoor zie je dat heel veel hulpverleners aangeven, wij mogen gewoon informatie niet delen. De politieagent mag het niet delen met de verpleegkundige. De verpleegkundige mag het niet delen met het sociaal raad, man of vrouw. En daardoor kun je mensen niet helpen. En dat zie je ook bij het UWV of bij het CIS of bij de Sociale Verzekeringsbank, die bijvoorbeeld een kinderbijslag doet. Ik zeg het wel goed.
0: Ja, van jezelf. Ik zag het aan je, te weinig cola gehad.
3: Dat is het.
0: Ja.
3: Nee, en nou, als je dat soort regels gewoon versimpelt, dan maak je het dus makkelijker dat mensen elkaar gewoon informatie kunnen geven waarmee je mensen kunt helpen.
2: Maar daar zijn niet allerlei wetgevingstrajecten en zo voor nodig, toch? Waarom?
3: Zeker wel. Ja, ook daar zijn regels voor nodig, omdat je ziet dat in heel veel wetten verwezen wordt naar andere wetten. En die moet je dan allemaal aanpassen om dingen mogelijk te maken. En er zijn natuurlijk ook een hele hoop dingen die je kunt regelen zonder dat je de wet gaat veranderen. Even als voorbeeld. Jullie kregen vroeger allemaal hele dikke belastingpapieren thuisgestuurd die je dan zelf moest gaan invullen. En dan belde je je zus of je broer of een neef en die hielp je erbij. Tegenwoordig zien we dat je logt in, bijna alles is al ingevuld. Ja. En als je niet hele bijzondere activiteiten hebt...
0: Dat zowel Shelley als Michiel dat niet mee hebben gemaakt, Erik. Dat zullen wij nog
1: ik
0: mee hebben
1: 35,
0: gemaakt.
1: Ik ben 35, dat was een paar jaar geleden nog zo, Wilfred.
3: Nee, maar goed, maar los daarvan, dat is nu makkelijker. Er zijn andere dingen die ook wel goed gaan, maar dat moeten we veel meer doen. We hebben nu AI, dus waarom zouden we heel veel dingen nog inderdaad vragen aan mensen? Als je het ook aan AI kunt vragen, heeft als voordeel dat je het sneller hebt. Mm-hmm. Heeft als voordeel dat je het 24 uur per dag kunt vragen. Want heeft als voordeel dat het systeem 1000 mensen tegelijk kan beantwoorden. En een mens kan maar 1 tegelijk. En bovendien, we hebben de overheid de afgelopen tijd ook enorm zien groeien. Omdat er heel veel vragen op die overheid afkomen.
1: Dat moet afslanken.
3: Maar tegelijkertijd zijn we daarmee en duurder geworden. En twee, zijn we ook een concurrent van de arbeidsmarkt die het ook al krap heeft.
0: Dus dat ambtenarenapparaat, daar gaat ook het mes in. Hè? Die speklaag moet er vanaf. Toch? Dat moet ook eens een keer gebeuren.
3: Ik blijf even weg bij die term. Maar we moeten wel kijken hoe het over... Ja, speklaag. Suggereert... Speklaag suggereert...
0: Ach, er zitten zoveel mensen niks te doen. Kom op,
3: suggereert...
0: gewoon speklaag. Nee, tuurlijk wel.
3: Nee, hier ga ik gewoon niet mee.
0: Zakkenvullers.
3: Er wordt heel veel en heel hard gewerkt door mensen. Maar we moeten wel kijken of dingen niet meer hoeven te gebeuren. We moeten kijken of dingen efficiënter kunnen.
0: Ja, maar al die externe man, kom op zeg, wat is dit allemaal?
3: Nee, maar daar moeten we sowieso naar kijken.
0: Geld zeggen, niet te geloven, man.
3: Helemaal met je eens.
0: Ja.
3: He, op dit moment zie je dat we zo'n 13%, 13,1 om heel precies te zijn, van onze inzet gebeurt met externe. Als we dat gaan verminderen door mensen in vaste dienst te nemen, door wat minder met adviescommissies te werken, door wat minder dingen voor je uit te schuiven, dan kan het een hele hoop geld besparen.
1: Nou, wat minder? Er moet een miljard vanaf. Dat

0: Best wel flink.
1: Ja, zeker. Dat is flink veel geld.
0: Maar tegelijkertijd, als je het tegenover alle besparingen zet, valt dat miljard ook best wel mee. Welke banen? Dus?
1: Ja, maar dat is goed dat je dat zegt. Want kijk, er wordt inderdaad 1,4 miljard door dit kabinet bezuinigd. Er ligt ook nog een miljard van het vorige kabinet. En 2,4 miljard is best veel geld. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd wel tegen zowel mijn collega's als ambtenaren, die het ook allemaal ingewikkeld vinden, dat snap ik. Kijk, ja, we moeten ook, om het geld voor defensie te vinden, stevig kijken naar de zorg. We moeten ook stevig kijken naar sociale zaken. Dan mag je ook verwachten dat we kijken naar de overheid zelf. En dat we dat een tandje minder doen.
2: Ja, maar die ambtenaren zitten ook niet op te wachten om zichzelf weg te saneren natuurlijk. Dat speelt ook nog een rol. Ja,
1: maar dat niemand erop zit te wachten om zichzelf weg te saneren, ja, dat is vrij logisch. Als er een televisieprogramma of een radioprogramma van de buis verdwijnt, protesteren daar de mensen die dat bij het programma maken ook altijd. Dat laat onverlet. We moeten echt kijken of het makkelijker kan. We moeten echt kijken of het simpeler kan. En we moeten ook kijken of het goedkoper kan. Nou, en daarnaast, en dat is denk ik het belangrijkste, voor mij betekent slagvaardige overheid dat we gaan leveren. Dat we die 100.000 woningen halen. Dat we het stikstofprobleem oplossen.
2: Maar dat retoriek we weer allemaal dit, zegt Erik. Ik bedoel, dat willen we ook allemaal, maar dat roepen jullie al jaren.
1: Ja, want het feit dat we het al... Dat
2: hartstikke leuk, maar dat gebeurt niet, hè?
1: Maar vriend,
2: ja,
1: het feit dat mensen...
2: Vriend. Ja. Dat is wel een beetje zakelijk, hè?
1: Hij zei dat hij op me gestemd heeft. Ja, iedereen die op mij gestemd heeft, ja, beschouw ik als een vriend.
2: Okay.
1: Dat gezegd hebbende, het feit dat het de afgelopen 25 jaar niet is gelukt,
2: ja,
1: dat is toch geen reden om het toch te proberen?
2: Nee, dat, nee,
1: je anders kan, dan kun je gewoon
2: je kan het wel
0: stoppen. Het enthousiasme zit erin. Maar
2: enthousiasme is altijd leuk, vind ik, bij jou. Dat is aanstekelijk ook, ja.
1: Nee, maar kijk... het is buitengewoon moeilijk. En je ziet gewoon, je schaft een regel af en er komen er 3 bij. Dus ja, het is een hoop werk te doen.
2: We gaan ambtenarenapparaat besparen. Je ziet het alleen maar toegenomen de laatste jaren.
1: Maar tegelijkertijd is Nederland er ook echt wel klaar mee en klaar voor.
2: Ja,
1: want je hoort het inderdaad nu echt gewoon overal. En tegelijkertijd zien we ook dat we echt Nederland op een aantal punten moeten veranderen. En dat je dat dus niet redt als we het op dezelfde manier blijven.
2: Nee, maar
0: als ik je hoor zeggen, er moet veel overgenomen worden door AI, en ik hoor je tegelijkertijd zeggen, we moeten iets aan de regeltjes doen, dan denk ik, hoeveel regeltjes komen daar wel niet bij kijken? Als je dus medewerkers, ambtenaren wil vervangen door AI, dan gaat nog wel even overheen.
2: Kijk, dit is niet de instelling.
1: Nou, dat hangt er dus vanaf. Even dat voorbeeld weer van de belasting waar we het net over hadden.
0: Mm-hmm.
1: Dan vul je die papieren in en heel veel mensen willen dan toch meer informatie hebben en gaan daarover bellen met de overheid. Maar de meeste mensen zijn niet zodanig uniek dat ze allemaal unieke vragen stellen. Dus heel veel van die vragen hoef je niet aan een medewerker van de Belastingdienst te stellen.
2: Dat zijn generieke vragen die je gewoon zo
1: precies
2: kunt. Ja.
1: En als je daarmee gewoon...
0: Chatbot.
1: Ja, en daarmee kun je heel veel dingen kun je gewoon al regelen.
2: Ik hoorde gisteren van onze cybermannetje zelfs dat je ook mensen aan de telefoon kan krijgen, AI-achtig. Dat die mensen niet eens meer doorhebben dat ze niet met een echt mens zitten te praten. Die ook nog antwoord geven.
1: Vroeger is echt niet heel erg lang geleden.
2: Met die blauwe dikke enveloppen, die tijd.
1: Maar even een ander voorbeeld wilde ik zeggen. Vroeger, als je dus inderdaad als overheid dingen wilde vertalen, dan stuurde je dingen op naar een vertaalbureau, kreeg je het 5 dagen later terug en was het vertaald in het Engels, het Frans.
0: Ja, we hebben het nu wel echt over 30 jaar geleden. Toen was er nog geen internet.
1: Nee, maar nu doe je het. Maar tegenwoordig.
2: Nu is het helemaal klaar, inderdaad.
1: Tegenwoordig kun je letterlijk gewoon via AI. Kun je ervoor zorgen dat wat wij nu aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Op dit moment al live vertaald wordt. In werkelijk elke taal van de wereld. Dat scheelt een hele hoop werk. Ook als het gaat om aanbestedingen. Laten we gaan kijken of we aanbestedingen simpeler kunnen doen. Waardoor je niet zo ontiegelijk veel tijd en geld kwijt bent als overheid om zaken voor elkaar te krijgen. We zullen gewoon iedere regel die er is in Nederland tegen het licht moeten houden. En dan zul je bij heel veel regels zeggen, ja, die moeten we houden.
2: Mm-hmm.
1: Maar als je maar bij een beperkt aantal regels zegt, die gaan we toch veranderen.
2: Maar die 500 van Karremans, die 500 van Karremans, gaat dat lukken?
0: Je ziet er ook 400 nog wat, toch?
1: Ja, 403, maar nog sterker. Dat is het begin, hè?
2: Okay.
1: Dat zou betekenen dat als we de 500 hebben gehaald,
0: klaar,
1: dat ik achterover ga liggen en...
2: Zo ken ik je niet.
1: Nee, precies. Nee.
2: Maar je zegt de afgelopen 25 jaar is het niet gelukt. Okay, hoeveel tijd geef je jezelf hiervoor de komende jaren? Jaren, maanden, we hebben het over?
1: Oh, dat wisselt. Oh. Kijk, we komen na de zomer komen met de eerste vereenvoudigingswet.
2: En jullie gaan lekker weg, hè, de komende 6 maanden, toch of niet?
1: Nee, jij gek, ik ga gewoon volgende week... De Kamer is nu met reces.
2: Mm-hmm. Het
1: kabinet gaat volgende week met reces. Dan werk ik nog een week door, dan neem ik ook gewoon 2,5 week vrij.
2: 2,5 week?
1: Dat doen wel meer normale mensen.
0: Ambtenaren.
1: Neem jij geen 2,5 week vrij dan? Nooit.
0: Nee, ik ben freelancer, ik moet doorwerken op vakantie.
1: Oké. Hey, maar wacht even. Als ik op vakantie ben, heb ik ook gewoon twee telefoons en een iPad bij me, hoor. Vakantie zeg ik altijd, kun je ideaal afspraken maken. Want je hoeft niet te werken.
2: En dan doe je ook, of niet?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat is wel goed.
1: Ik start 's ochtends ook in mijn vakantie gewoon met het wegwerken van de mails, de apps en dingen doen.
2: Ja.
1: En ik zeg tegen letterlijk de mensen om me heen, geef me maar dingen mee die ik lezen moet. Dat kan ik
2: het wisselt dus per
1: maar terug naar het onderwerp, want we zitten hier niet om het over mijn vakantie te hebben.
2: Nee, ook niet over huwelijk, gewoon over politiek. Dat was
1: precies.
2: Ja.
1: Als wij gewoon aan de gang gaan, dan komen we nu eerst met de vereenvoudigingswet. Dat zijn de lichte wijzigingen die je kunt doorvoeren. Maar we moeten ook kijken naar grotere veranderingen die langere tijd duren. Dus je moet eerst de resultaten dit jaar zien. Dan krijg je ook wetten die gewoon 1,5 jaar duren om die te veranderen. Maar je moet ook kijken naar de toeslagen. Moeten we daar niet wat anders mee doen? Het belastingstelsel. Ja, dat zijn allemaal dingen die veel langer gaan duren.
2: Ja, even tussendoor. Stikstof gaat lukken over de links, heb ik begrepen, hè? Toch?
3: We hebben dus gezien dat er via Pro een meerderheid te halen is, mits het pakket niet afgezwakt wordt. En inmiddels wordt duidelijk dat je met Pro in de Eerste Kamer, dan kom je nog 2 zetels tekort. En dan wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een partij als Volt of de SP.
2: Ja,
3: ja, dan kom je op die meerderheid om, in ieder geval, want het is nu nog, er is een plan gepresenteerd vorige week, en we hebben er een heel lang debat over gehad.
2: Bij de VVD dachten ze ook dat zal wel afgezwakt worden, dat plan, toch een beetje? Of dachten ze dat niet, denk je, bij de VVD?
1: Dat dacht de VVD helemaal niet.
2: Nee, dachten ze dat echt niet?
1: Nee, ik ben er toevallig lid van.
2: Weet je dat zeker?
1: Ja.
2: Ja? Dat ze dachten, ja, richting onze achterban is misschien wel een beetje te strak.
1: Nee,
2: misschien
1: wat er nu moet gebeuren is, we moeten echt gewoon van het stikstofslot af. Daar ligt nu echt gewoon een goed pakket voor.
2: Ja.
1: Dat moeten we ook met elkaar gaan uitvoeren. Daar heb je meerderheden in beide kamers voor nodig. Dus die gaat mijn collega die erover gaat gewoon regelen.
2: Mm-hmm.
1: En dan gaan we aan de slag.
2: Is het niet zo dat mensen daardoor nog meer naar jaar 21 gaan trekken als ze zien dat het zoveel over links gaat lukken? Dat het voor jullie slecht is?
1: Nou, stel dat dit nu over links gaat.
2: Ja.
1: In die zin snap ik je analyse gezien het debat van de Tweede Kamer. Op andere voorstellen zul je weer zien dat het niet over links gaat, maar over,
2: tot
1: over
2: op heden
1: rechts
2: niet,
1: gaat.
2: Hè?
1: Kijk, als je met z'n 66 bent, en dat is de coalitie,
2: ja,
1: dan moet je de ene keer met de een en de andere keer met de ander het gesprek
2: met Jezus.
3: Maar die zeggen, ga die keuze nou eens maken. Het wordt door Joost Eertmans, dat vond ik heel mooi op zijn congres zaterdag, snollebollekenspolitiek genoemd. Dus de ene keer naar links en de andere keer naar
1: rechts. Heb je gezien hoe zowel de kiezers van Pro als de kiezers van Jaar 21 hebben gezegd? Die hebben juist gezegd, nee, ga je nou niet verbinden aan het kabinet in zijn geheel, maar doe het per voorstel. Dus de kiezers van Pro en de kiezers van Jaar 21 zeggen alle twee als groep, ga nou de ene keer wel met het kabinet de zee en de andere keer niet. Nou, dat betekent,
2: die zijn dus wel voor de snollebollekenspolitiek eigenlijk. Daar komt het op.
1: Even los van die term.
2: Ja.
1: Maar we zullen de ene keer inderdaad over, het is echt best even andersom, rechts
2: naar
1: gaan
2: links.
1: En de andere keer over links gaan.
0: Waarom ook?
2: Naar rechts.
1: Ja, nee, maar dat krijg je als je een minderheidskabinet hebt.
2: Ja, ja. Tot op heden wil dat niet echt werken. Dit zou eigenlijk de eerste echte succesvolle.
1: Maar ook daarvoor geldt.
2: Het kost tijd.
1: Er gaan elke week wetten door de Kamer.
2: Ja.
1: Het is nieuws als een keer een wet niet door de Kamer komt. Er gaan elke week wetten door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heen. De grote wetsvoorstellen, die zijn er nog niet. Maar dat heb je ook niet in Den Haag binnen de 4 maanden dat we nu zitten. We gaan nu hard werken.
2: Nee,
1: dat doen we dus bijvoorbeeld tijdens een zomerreces aan de begroting. Als je het hebt over iemand die niet
2: begroting. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Gist je even niet, hè? Je had het net over vakantie. Jij vond 2,5 week vond je eigenlijk te lang voor iemand om op vakantie
0: te gaan. Nee, dat zeg ik helemaal niet.
2: Een grapje was dat.
1: Maar was toch
2: zegt dat vrouw met humor.
1: Maar iemand is seksist.
2: Die heeft ze zelf gemaakt. Die heb ik niet gemaakt.
1: Iemand als Eelco Heijnen. Iemand als Eelco Heijnen gebruikt juist zo'n recesperiode om keihard te werken. Want er moet inderdaad gewoon eind augustus.
0: Ja, moet er wat liggen. Moet er
2: gewoon lukken, Michiel? Wat denk jij daarvan?
3: Nou ja, er werd vanaf het begin van het aantreden van dit kabinet gezegd, de uitgestoken hand en kopjes koffie gaan drinken. En ik heb ook de afgelopen week weer. Het waren mooie scènes. Ook Jette en Heijnen die bij Pro, bij Jesse Klaver daar in zijn kamer zaten. Maar dan hoor ik daarna niet heel veel meer dan dat het een goed gesprek was en dat de sfeer goed was.
1: Vind je het gek? Natuurlijk niet. Want je gaat los van het feit dat het ook gewoon echt spannend is. En daar moeten we ook niet moeilijk over doen. De oppositiepartijen zitten niet klaar van hoe kunnen we in hemelsnaam dit kabinet zoveel mogelijk helpen. Maar aan de andere kant, gesprekken voer je niet met jou voor de microfoon of voor de camera. Die voer je niet voor niks met de deur dicht. Dat is de manier waarop je zaken doet met elkaar.
3: Maar zijn Klaver en Eertmans dan onoprecht als ze zeggen dat ze het
1: zeker niet.
3: Nog steeds niet duidelijk is welke keuze er nou gemaakt gaat worden?
1: Nee, natuurlijk zijn die niet oprecht. Alleen, we gaan nu beginnen als kabinet aan de begrotingsbesprekingen. Dat gaat op een gegeven moment leiden dat we dan met mensen gaan praten. Om te kijken.
2: Er is nog niet over gesproken. Dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gaan gebeuren allemaal.
1: Natuurlijk wordt er voortdurend met.
2: Oh, er wordt wel gesproken.
0: Natuurlijk
2: wordt
0: er voortdurend. We gaan nu beginnen met. Maar tegelijkertijd gaat de vakantie nu beginnen. Dus er wordt wel achter de deuren wordt er gesproken. Natuurlijk en voor de deuren wordt er vaak.
1: Ik spreek voortdurend Kamerleden. En ik zou bijna zeggen.
2: Wie is dan de laatste die je gesproken hebt? Wie is dan de laatste die je gesproken hebt?
1: In officieel verband. Tenminste, wel jij komt als mensen de gang tegen. Ik heb gezeten met een aantal woordvoerders van Pro. Dat beperkt zich wel tot mijn begroting, hè? Of tot mijn voorstellen.
2: Ja.
1: Dan heb ik ze allemaal gehad. Van Nanninga, om even een ja en een twintiger te noemen, tot de verschillende woordvoerders van Pro.
2: En hoe lopen die gesprekken dan?
1: Buitengewoon prettig. En je bent het niet eens met elkaar, maar daarvoor ben ik ook lid van de VVD. En zij
2: dat ben jij, hè, van de VVD, voor de duidelijkheid.
1: Zeker.
2: Ja. Nee, oké, dat mensen dat niet vergissen. In dat het
1: nee.
2: Maar dat gaat wel in een soort harmonie. Je hebt wel het gevoel dat er constructief gesproken wordt en dat die oppositie misschien naar buiten toe, wat Michiel zegt, misschien een beetje aan het blaffen is.
1: Kijk, A, vind ik dat niet. En B, zou ik dat sowieso nooit van jou herhalen, want dan ondergraaf je weer de relatie. Zacht op de relatie, hard op de inhoud, als je gaat onderhandelen. En dat doet iedereen. Natuurlijk spelen, maar dat spelen moet je even niet negatief horen. Alle oppositiepartijen hard to get.
2: Ja.
1: Hallo, je wil het meeste bereiken voor je eigen partij en voor je eigen achterban. Ja, dan ga je niet.
2: Voor de buurman wat weggeven.
1: Ja, precies. Ja. Dat moet dus al hard onderhandeld moeten worden.
2: Dus als Jesse Klaver met die hele serieuze blik weer staat van ja, maar als het zo doorgaat, dan gaan we zeker niks met het kabinet doen. Dat is een beetje gespeeld.
0: Of een beetje spelletje.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, dat denkt hij wel.
1: Dat is zoals het werkt.
0: Ja, maar het werkt dus als een spelletje.
2: Ja, het is één groot spel. En nee, televisie.
1: Ik denk echt dat of het nou gaat om Klaver of Eerdmans of Dassen. Want we hebben het maar steeds over Pro en over. Ja, 21, maar er zitten nog heel veel andere partijen in.
2: Ja, die ook, erbij, veel,
1: die ook nodig zijn voor of de Tweede Kamer of de Eerste Kamer.
2: Ja, bestaat de BBB nog? Of is die al inmiddels verdwenen? Die bestaat nog wel, hè, toch? Of niet? Ja.
1: Zeker. En is in de Eerste Kamer buitengewoon belangrijk.
2: Ja, die is heel belangrijk.
1: Een zetelaantal.
2: Ja.
1: Nou, daar ga je dus gewoon hard mee onderhandelen. En dan zul je er gewoon in heel veel gevallen niet uitkomen. Maar we hoeven ook geen 100 zetels te halen. We moeten zorgen dat het 66.
3: Maar het liefst wel een breed begrotingsakkoord, toch? Dat is nog steeds de inzet.
1: We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat alle begrotingen door Tweede en Eerste Kamer komen. En dan heb je elke keer 76 en 38 stemmen voor nodig.
2: Ja.
1: Zo simpel is het.
2: Je zit er lekker in, hè?
1: Maar dat zit ik toch altijd?
2: Nou, dat is wel waar, inderdaad. En je hebt alweer zoveel cola gedronken.
0: Cola,
1: dat was pas mijn tweede.
2: Was je tweede?
1: Ja, hier.
2: Ja.
1: Nee.
2: Op de hele dag zit je op 20, denk ik.
1: Nee, valt tegen.
2: Het is net de Chris Woerts van de politiek, hè?
0: Dit, ja, maar wel. Zien er nog goed uit.
2: Ja, het is wel zo, ja. Ja. Maar je bent er wel een beetje. Je hebt het gevoel, de eerste 4-5 maanden moet er een beetje inkomen. Na de vakantie gaat het gebeuren. Dan gaat het de doorslag.
1: Jongens, we zijn niet bezig met 100 meter. Zelfs niet met 400 meter of 800 meter. We zijn bezig met een lange afstandsrun.
2: Jawel, maar
1: dan loop je van boom naar boom, seconde, van kerk naar kerk.
2: Het land ligt op seconde, hè?
0: Maar waar ga je naartoe op vakantie?
1: Noorwegen.
0: Oké, dus je zit niet op je strandbedje toch nog die mail te checken.
1: Nee, maar dat kun je in Noorwegen ook gewoon doen. Dan hebben ze ook internet. Noorwegen heeft het best goed geregeld.
0: Nou, dat klinkt als een mooi vakantie.
2: Maar je ging eerst nog naar Curaçao toe, begreep ik.
1: Ja, dat is voor werk. Ik volgende week nog gewoon in Den Haag. En dan de week erop zit ik op Bonaire, Curaçao en Aruba. Want ik ben ook staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.
2: Wat ga je daar aan doen? Wat houdt dat dan in?
1: Nou, doorgaans praat ik dan met alle premiers. Dat ga ik dus nu ook doen. Met de gezaghebbers. Dat is zeg maar de burgemeester van Bonaire.
2: Ja.
1: Allerlei bestuurders daar. Doe ik werkbezoeken.
2: Maar dan ga je niet op strand liggen?
1: Nee, daar kom ik echt serieus niet aan toe.
2: Okay.
1: Als je mazzel hebt.
2: Je hebt geen zwembroek bij je?
1: Ja, ik neem wel een zwembroek mee, omdat het ook mijn hardloopbroek is.
2: Oh.
1: En ik ga in ieder geval wel hardlopen. En een zwembroek heeft dan het voordeel dat als je een keertje een uurtje vrij hebt, jetlag bijvoorbeeld, en je bent 's ochtends om 6 uur wakker, nou, dan kun je nog even het water in.
2: Dat is lekker.
1: Wel het zwembadwater. We hebben gezien wat er met Robjette gebeurt als hij 's ochtends gaat zwemmen.
2: Ja.
1: Dat doe ik niet.
2: Nee, moet je niet hebben, hè?
1: Nee.
2: Levensgevaarlijk allemaal. Nou goed, als je dezelfde energie uitstraalt als die het kabinet nog steeds heeft, dan heb ik er nog wel enigszins vertrouwen in, Erik.
1: Ik zou sowieso maar vertrouwen erin hebben.
2: Ja?
1: Ja.
2: Dat kan niet anders.
1: En anders roep je me terug. En dan kom ik hier verantwoording afleggen.
2: Nee, dat is verstandig.
3: Gaan we kijken hoeveel regels er geschrapt zijn.
2: Ja, maar even daarom, even een termijn, neem ons mee. Hoe ziet het over een jaar uit, denk jij? Landschap?
1: Over een jaar heeft dit kabinet de eerste belangrijke wetten door Tweede en Eerste Kamer. Over een jaar hebben we de eerste vereenvoudigingswet en de tweede vereenvoudigingswet door de kamers gehad. Zijn we stevig aan de bak om ervoor te zorgen dat we met minder geld, minder ambtenaren, meer resultaat bereiken.
2: Oké, dit wordt uitgezonden, dit weet je.
1: Serieus?
0: Maken we een Engelse transcriptie met vertaling van? Dat is helemaal
2: multi...
1: Nee, hou me er maar aan. Zend dit volgend jaar maar uit.
2: Ja, dat is goed.
1: En confronteer me er maar mee.
2: Oké, Erik van den Burg. Veel plezier ook tijdens je vakantie. Geniet er een beetje van. Michiel, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer. Ja. Fijne zomer.
2: Ja, wij zijn er zo weer.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is de fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de N740 ter hoogte van het dorp Ambt Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen... maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd... zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld... maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden... vanwege dreigend noodweer. En dan nu het weer van Weer Online... Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Code oranje vanwege hoge temperaturen. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
7: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
8: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een kleine verhaal.
9: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
3: Wilfried Gené.
1: De laatste half uur alweer van deze uitzending van de Friday Move. En nog steeds een razend enthousiaste menigte hier in Hotel L'Europe Amsterdam. Had ik er steeds bij te vermelden. Maar er zijn toch niet meer hotels dan die L'Europe heet? Of zijn er meerdere, denk jij?
10: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, hè?
10: Nee, volgens mij niet.
1: Je krijgt nu toch door dat je ook Hotel L'Europe Amsterdam moet zeggen?
10: Nou, nee.
1: De L'Europe mensen die dan denken dat het in Vlagtwedde is of in Leeuwarden, dat is niet zo. We zitten in
10: misschien
1: Amsterdam.
10: Wereldwijd?
1: Nee, dat denk ik ook niet, ook gezegd. Volgens mij... Of je microfoon iets beter...
10: Ja, ik ga daar goed beter in praten. Ja. Zo.
1: Dat deed hij goed, hè, Paul? Dat is onze producer.
10: Dat was een heel mooi gebaar wat
1: hij
10: maakte.
1: Die regelt alles hier. Die zorgt ervoor dat er zo'n Aperol Spritz voorbij gaat komen, als het goed is. Ja, en dat is er ook eentje voor Helene Verhoor.
11: Ja, natuurlijk. Heel graag, ja. Ja. Daar kom ik voor.
1: Daar kom jij voor?
11: Voor de Aperol Spritz, ja, absoluut.
10: Voor de gezelligheid.
11: Vrijdagmiddag, kom op.
1: Ja, het moet
11: de hele dag opwasdag gehad.
1: Ik heb je hebt oma-dag had je vandaag, hè?
11: Ik had oma-dag, ja.
1: Ja, dus blijft altijd gek als ik naar jou kijk, oma-dag.
11: Nou, ik heb